0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dat probeert moederbedrijf natuurlijk te beweren. Maar ik lees in de berichtgeving dat concreet verlies wat is geleden is 1 miljard door dit moederbedrijf. Dus nou ja, dan denk ik keer 8 en dan kom je uit op 8. En 8 is wel een geluksgetal in China. Dus misschien dat ze denken, met een beetje geluk krijgen we dit wel terug van de Nederlandse overheid. Maar dit.
3: Ja, ik sprak gisteren een advocaat, ondernemingsrecht, en die zei de casualiteit tussen dat bedrag en het ingrijpen van de minister, dat is toch lastig op deze manier met deze bedragen vast te leggen. En er is ook nog een accountant die nog moet tekenen voor de cijfers. Die handtekening ontbreekt ook nog. En dan toch al voor deze wegkiezen van die arbitrageprocedure. Succes!
2: Ja.
3: Wim, jouw nieuws.
4: Ja, mijn nieuws is toch weer aandacht voor de olieprijs en de ontwikkelingen. En we horen altijd dat de Verenigde Staten eigenlijk een olie-exporterend land is. We hebben daar het afgelopen uur ook nog weer over gehoord. En ook over of wel of niet de straat van Hormuz open is. Hè, met dat nacho-begrip. Not a chance that the Strait of Hormuz will open. Zo'n acroniem. Maar Californië. Dat is wel een uitzonderingsgeval in de VS. Want mijn aandacht werd getrokken door een artikel in de Wall Street Journal. En in Californië moet 75% van de olie geïmporteerd worden. En niet uit de overige staten van de VS, maar echt uit het Midden-Oosten. En daar is nu net afgelopen avond, gisteren, het laatste olieschip uit het Midden-Oosten aangekomen. En je hoort ook over de landelijke benzineprijzen en dieselprijzen in de VS. En die lopen heel sterk uiteen. En hier zit ook de verklaring in. In Californië is een van de staten die dus vooral op nieuwe energie zich heeft gericht. Daarom hebben de oliemaatschappijen daar ook massaal de raffinaderijen gesloten. Nou, dat komt ze nu eerlijk gezegd duur te staan. En nu is het al zo dat Californië toch vooral een democratische staat is. Trump is niet populair, maar dat heeft wel toch effect op ook de landelijke gemiddelde benzineprijs in de VS. En Trump heeft nu, dat was een ander artikel nog weer, nu ook gezegd dat hij de federale heffing op benzine ook tijdelijk wil stopzetten en verlagen. Ik dacht altijd dat de VS heel weinig accijns betaalde. Amerikaanse automobilisten. Maar er schijnt toch wel iets te zijn. En Trump wil toch die benzineprijs weer omlaag krijgen. Nou ja, dit spel is voorlopig nog op de wagen. De straat van Hormuz die blijft voorlopig gesloten. En dat zal zeker ook voor de Amerikaanse consument voelbaar zijn. En ja, het zal de populariteit van Trump niet in de kaart spelen.
3: We komen dus,
4: economische belangen, die zijn uiteindelijk dominant of die oorlog gaat aflopen.
3: Verder nog tegen in dit panel, bijvoorbeeld als je kijkt naar cijfers die de afgelopen tijd zijn gepresenteerd en nog gepresenteerd gaan worden. Shell deed de boeken open, Aramco hetzelfde verhaal. Overigens in een ander perspectief komen we Novo Nordisk ook nog weer tegen met nieuwe cijfers. Maar ik denk, Miri, als je dan toch kijkt naar de grote lijn, dan zijn daar weer die mega-investeringen in AI waar het de afgelopen dagen veel over ging. Kan er nog een onsje bij of zitten we nu aan de piek?
2: Nou, het gaat inderdaad heel erg hard met die AI-bedrijven. En dan hebben we het natuurlijk over de hele grote techbedrijven in de Verenigde Staten. Dus de investeringen daar in AI die zijn opgeschaald naar iets van 700 miljard dit jaar. Dat is echt fenomenaal. Want dat is heel veel meer nog dan in 2020. En veel meer dan dat werd verwacht.
3: Ja, dat is de feitelijke weergave van wat er de afgelopen dagen weer naar buiten is gekomen. Ja. Wat vind jij daarvan?
2: Nou, dat je eigenlijk ziet, denk ik, een verbreding van het AI-verhaal. Dus het was eerst heel erg geconcentreerd op, zeg maar, bij bepaalde drijven, bij bepaalde technologieën. Je ziet dat Nvidia bijvoorbeeld ook niet meer zo hard loopt. Want, die chipfabricatie die breidt zich heel erg uit naar andersoortige bedrijven. Je ziet dat dat ook nodig is voor de vele AI-toepassingen die je dus nu in de reële economie ziet. En dat betekent dus dat ook datacenters, cloud, alles daar eigenlijk in meegaat.
3: We hebben een poos geleden ook in dit panel wel eens vastgesteld dat er ook nog wel wat bewijslast nodig is om dit allemaal te rechtvaardigen. Er was enige zorg. Mochten we hier spreken over een bubbel of niet? Wim, dat lijkt een beetje naar de achtergrond verdreven te zijn.
4: Nou, toch niet. Meri noemde al natuurlijk toch die capex-uitgaven. Maar ik zie ook cijfers over de zogenaamde adoptierapporten.

0: En dat is de toepassingen van AI. En dan blijkt echt de productiviteit en de opbrengst meer te stijgen dan aanvankelijk bij die projecten verwacht. Overigens is het in de aandelenmarkt toch nog zo dat het enorm geconcentreerd is. Dus het zijn vooral de halfgeleiders die afgelopen weken echt omhoog schoten. Afgelopen vrijdag Micron bijvoorbeeld 8,5%. Gisteren nog eens een keer 6,5% erbij. Het is wel heel erg geconcentreerd in de aandelenmarkt. En wat minder inderdaad bij Nvidia. Maar we zien ook dat Alphabet, dat is wel zeg maar een die ook vooral de taalmodellen ook toepast. Het draait nog op het advertentiemodel, maar ze willen echt al voort zijn. Ze hebben ook Gemini helemaal ingebouwd. Ze hebben een belang in Anthropic. Mm-hmm. De beurskoers van Alphabet die dreigt nu al meer te stijgen dan of boven de totale beurswaarde van Nvidia uit te komen.
1: Wat vinden we overigens van, ook hier wel enigszins aangerelateerd, Samsung, dat nu een beurswaarde heeft van boven de, even goed de nullen tellen, biljoen dollar.
2: Terwijl
3: dan biljoen.
1: Ik probeer even.
0: Duizend miljard. Je moet altijd als Nederlanders even nadenken. Ja. Maar waar het om gaat is dat hier ook tekort aan geheugentje.
1: Ja, Samsung, dames en heren. Wim, jij weet dat ook nog wel. Dat hebben we hier vorig jaar nog net niet begraven. Maar het is wel eens beter gegaan. En nu zie je toch hoe snel het kan keren.
0: Ja, nou ja, je ziet het in de hele branche. Ook een SK Hynix. En ook Intel is daarop zeg maar omhoog gespoten, kan je zeggen. Zelfs zeggen, de afgelopen 12 maanden 485% gestegen. En het is inmiddels ruim ook boven de koersdoelen van de analisten. Dus we gaan er zo nog wat verder op
1: Dat dacht ik. Nee, daarom ga ik je nu de mond snoeren. We gaan nu even naar Shell. Want de olieprijs is hard gestegen. Daardoor maakte onder andere Shell, maar ook Aramco forse winsten. De winst van Shell kwam uit op 5,9 miljard, die van Aramco. Nog weer een maatje groter, 33,6 miljard. Toch daalden de koersen als gevolg van die cijfers. Hadden beleggers nog meer verwacht? Was er al veel ingeprijsd? Hangt het allemaal samen met diplomatieke ontwikkelingen, Mary? Wat denk je?
3: De dag dat het aandeel van Shell daalde, daalde ook de olieprijs. Dus daar zijn ze natuurlijk wel erg van afhankelijk. Maar ik denk dat wat meer aan de orde is, is dat Shell zijn aandeleninkoopprogramma terugschroeft. Omdat ze een acquisitie op het oog hebben in Canada. Van een olie- en schaliegasbedrijf. En dat kost meer dan 16 miljard euro. Dus door minder aandelen terug te komen, houden ze meer cash in het bedrijf aan om die aankoop te kunnen doen. En ik denk dat Shell die reikte natuurlijk altijd hele goede deal uit aan aandeelhouders. We kopen aandelen terug, we verhogen dividend. Ook het dividend.
0: Ja, dat dividend doen ze dan wordt wel.
3: Dat wordt wel verhoogd. Ja, ja. Maar dat weegt dus kennelijk niet op, Wim, tegen dat aandelen inkoopprogramma.
1: Het is niet zo dat er niks meer overblijft. Want het gaat van 3,5 miljard naar 3 miljard. Mm-hmm. Dus dan zou je toch kunnen zeggen, belegger, niet al te snel gaan kniezen. Er blijft nog 3 miljard over, maar dat is toch niet heel erg goed ontvangen.
3: Het lijkt niet, want in de laatste 5 dagen is de koers van het Shell-aandeel iets van bijna 5% gedaald. Terwijl toch ook weer die olieprijs is gestegen.
0: Ja, die wisselt per dag. Inderdaad, wat je zei op de dag van de aankondiging was de hoop dat toch weer die straat van Hormuz open zou gaan, dat een deal tussen de VS en Iran dichtbij zou zijn. En natuurlijk later in de week gaat Trump natuurlijk ook bij Xi'om steun vragen.
1: Ja, daar kan we ook nog over spreken.
0: Ja, zo heeft alles inderdaad.
1: In één antwoord.
0: Ieder thema heeft met elkaar te maken. De verstrengeling is wel heel groot. Ik denk persoonlijk dat het inkoopprogramma wel meeweegt, maar dat het vooral de olieprijs is die zeg maar richting bepalend is. En de koers van die olieaandelen die was fors opgelopen. Maar bij de rapportage van de kwartaalresultaten, dat bleek ook bij ExxonMobil, dan wordt er ook wel even opgemerkt dat er ook schade wordt geleden. Want bijvoorbeeld ExxonMobil die gaf zelfs nog een maand geleden een winstwaarschuwing uit, omdat er gewoon ook LNG-faciliteiten, raffinagecapaciteit geraakt was door
1: raketten. Ik geloof dat Shell ook wel enige last heeft in Qatar, dacht ik.
0: Ook Shell heeft daar wat last. Maar desondanks hebben ze wel een megawinst geboekt. Een miljarden winst die de verwachtingen overtrof.
3: Ja, en Wim, wat denk jij? Dus de Tweede Kamer heeft hier een motie aangenomen die het kabinet vraagt om te onderzoeken of het mogelijk is om de overwinsten extra te laten. Denk je dat dat nog een factor is? Ik vind die.
0: Nee, ik denk eerlijk gezegd, want de prijs van koninklijke olie van Shell eigenlijk. Hè? Dus het wordt in Londen en de VS bepaald. En de Tweede Kamer, ja, ik denk dat dat voor het sentiment en voor de Nederlandse consumptie...
1: Nou ja,
0: Nederlandse
1: maar het is niet
0: consumptie...
1: zozeer dat dat alleen maar een Nederlands agendapunt is. Want het is ook wel opgebracht door meerdere ministers van Financiën in Europa. Dus ja, dit hangt misschien enigszins boven de markt.
0: Nou, natuurlijk, het is een inputprijs. En het zet potentieel andere consumptieve bestedingen onder druk. Overigens viel mij op, ik heb ook statistieken gezien... dat we in het afgelopen kwartaal toch nog weer meer zijn gaan autorijden... ondanks de hogere benzineprijzen. Dus, en dat is echt niet volledig opgevangen door elektrisch rijden. Wat ik zelf overigens wel steeds meer doe.
1: We gaan, ik denk dat jullie daarvoor ook zijn gekomen... naar jullie laatste transactie.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De leden van het beleggerspanel zijn hier. Mary Pietersbloem en Wim Zwanenburg met... Hij is al aangekondigd en we komen er ook echt naartoe. Jullie laatste transactie. Wim, jij kwam stralend binnen. Waarom?
0: Nou ja, kijk, dit is een van onze laatste transacties is een verschuiving binnen de thema-portefeuille, ETF-portefeuilles, naar een water fund, een water ETF. En er zijn er trouwens vele van, dus ik noem het niet met name. Maar ga maar eens even kijken. En er staat een heel mooi artikel op Investopedia waarom je in water zou moeten beleggen. Het is eigenlijk the next commodity. En het is natuurlijk niet met spectaculaire koersprongen zoals van olie. Maar wereldwijd wordt zoet water en goed water eigenlijk steeds een schaarser goed. En we zien dat ook in Nederland, hè, waar de drinkwatervoorziening al onder druk komt bij nieuwbouwwijken. Koelwater voor datacenters.
1: Gemiddeld mensen staat volgens mij voor 50-60% uit water. Maar in jouw geval denk ik 80%. Want jij loopt wat harder voor water, sowieso als mens.
0: Ik ben zeer enthousiast voor dat thema. Want ik was 17 jaar lid van een waterschapsbestuur. Ja, dus ik weet er ook iets van.
1: En nu beleggen jullie plotseling in water.
0: Ja, nou ja, collega's hebben het ook ontdekt. En ik kon volmondig instemmen. Maar het is een tamelijk stabiele, wat minder volatiele thema. En ook met een redelijke dividenduitkering van veel van die bedrijven. Het zijn niet echt zeg maar de household names waar je dan in belegt. Companies als American Waterworks enzovoort. Dat is een zuiveraar en drinkwaterleverancier, de grootste in de VS. Maar ook nog tal van andere bedrijven. Ecolab, Pentair is bijvoorbeeld wel een wat bekendere naam. Maar daarom kan je eigenlijk ook beter gespreid in zo'n ETF of in een waterbeleggingsfonds beleggen.
1: We gaan naar jullie laatste transactie, Mary.
3: Ja, dus bij Rabobank in de beheerportefeuille hebben we in het 1895 macrofonds zijn we mee gaan beleggen in Amerikaanse technologie index, de Nasdaq. Dus dat past heel goed aan bij het sluit heel goed aan bij het gesprek hier. Want er zit natuurlijk heel veel AI-tech bedrijven in die index. En daarnaast hebben we in de obligatieportefeuille extra bescherming ingebouwd voor het geval dat inflatie oploopt, toch, onverwacht. En dat doen we door middels van inflatie-gerelateerde obligaties.
1: Eventuele opgelopen inflatie niet een heel waarschijnlijk scenario juist? Want jij zegt onverwacht, maar dat zit er toch wel aan te komen? Dat
3: ja,
1: inflatie wat
3: ja, maar eigenlijk als je kijkt naar de prijzen van inflatieobligaties... dan zie je eigenlijk dat gestegen risico nauwelijks terug. Tenminste, niet op het moment dat wij het aankochten. Je kunt ongeveer tegen dezelfde inflatieverwachtingen instappen... als kort voor het uitbreken van de oorlog. En dat vonden wij wel heel opmerkelijk. Dus het is niet ons basisscenario dat inflatie gierend uit de hand gaat lopen. Maar het maakt het opnemen van dit soort obligaties tegen dat scenario wel heel aantrekkelijk voor je portefeuille. Dus
1: Kevin Warsh komt eraan, hè? De nieuwe Fed-president.
3: Ja, wie weet wat die gaat doen.
1: Gaat deze week ook echt gebeuren, overigens. Een ontmoeting tussen Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. Vanaf morgen, dat bezoek duurt tot vrijdag, er zal gepraat worden over belangrijke thema's. Iran, Taiwan, AI en aardmetalen. En het vorige bezoek van een Amerikaanse president aan China, officieel, ook Trump overigens, is alweer bijna 10 jaar geleden. En er is voorafgaand aan dat bezoek al het nodige geschreven over wat er dan ter tafel komt. Een Board of Trade kom je in steeds meer analyses tegen waarover nagedacht zou worden. Een raamwerk dat enige duidelijkheid moet scheppen over de handel tussen China en de VS. Wat kan er wel, wat kan er niet, tegen welk tarief?
0: Ja.
1: Mag er iets van verwacht worden?
0: Nou, ze hebben elkaar in een soort wurggreep. En eigenlijk, je noemde dat Trump inderdaad zo'n bijna 10 jaar geleden laatst China bezocht. Maar ze hebben elkaar natuurlijk vaker ontmoet. Nog laatst in oktober tijdens de economische top in Korea. En toen bleef het eigenlijk heel erg stil. Toen verwachtte men ook een groot akkoord. Maar er kwam eigenlijk alleen maar een aankondiging dat de wapenstilstand die er zo ongeveer was. Die was al in juli ingegaan. Een soort economisch niet-aanvalsverdrag. En geen verdere escalatie. Dat nu ook weer wordt voortgezet.
1: Want nu heb je die factor Iran. Maar, Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag, die zei al, er wordt vaak gedacht dat die olie vooral naar het westen gaat. Maar hij gaat ook zeker naar het oosten. Dus er moet daar ook een oplossing voor gevonden worden.
0: Ja, maar de olie uit Iran wordt voor 30% inderdaad naar China geëxporteerd. Maar voor China is het minder dan 10%. Wat hun olieimport betreft. Er vloeit natuurlijk ook rijkelijk olie door de pijpleidingen vanuit Rusland en andere bronnen.
1: We kunnen het hele bezoek gewoon overslaan. Er gaat gewoon helemaal niks uitkomen.
0: Nou, Trump wil een deal maken. Daar wil hij natuurlijk mee op de borst kloppen. Dat is wel zijn stijl.
1: Maar wat heeft hij dan te bieden? En wat heeft Xi Jinping aan Trump te bieden?
0: Een deal voor Amerikaanse boeren, bijvoorbeeld graanexporten, varkensvoer en dat soort dingen. Ook wellicht olie-exporten naar de VS. Hè. En die komen dan misschien niet via Californië, maar wel door het Panama-kanaal zelfs naar China toe. Zo zijn er tal van deals te sluiten.
1: Mary, maar het grote akkoord blijft denk ik uit. Wat zou jij dan graag daar willen bespreken? Wat zou jij vast willen leggen tussen deze twee heren?
3: Oh god, nou, ik zou natuurlijk heel graag willen dat de handels, zeg maar, beperkingen die ze elkaar opleggen via al deze maatregelen die ze hebben genomen, dat naar beneden, dat wordt toch gedeescaleerd. Want dat is gewoon voor deze beide economieën en ook voor de wereldhandel een heel stuk beter. Als je nou bijvoorbeeld ziet dat China besloten heeft om de export van een breed scala aan zeldzame aardmetalen en gerelateerde magneten op te schorten. Ja. En een gebod op halfverleiders van Nexperia China. Ja, dat raakt wel heel hard de toeleveringsketens voor autofabrikanten bijvoorbeeld. Nou, dan wordt Europa ook door geraakt. Dat soort maatregelen, dat werkt stagnerend voor de wereldeconomie. Dus ik hoop heel erg dat het daarover gaat. Ik vrees dat het daar niet over gaat. Het zal gaan over een uitwisseling, denk ik, tussen meer soepelheid vanuit Amerika voor Taiwan. Dus de autonomie die China vanuit Taiwan wil opleggen, versus een deal over China's soort van hulp of gedogen van het openen van die straat van Hormuz. Ja. Dat is
1: en
3: denk
1: daar gaan
3: ik
1: financiële markten stevig op reageren? Of is dit een
3: ik denk dat het niet in de verwachting ligt dat die straat van Hormuz sneller of beter open gaat deze ontmoeting. Als het wel gebeurt, dan zou het heel, heel goed zijn voor financiële markten.
0: Er zijn veel andere landen in het Verre Oosten die een veel grotere afhankelijkheid hebben van de olie-export van Iran, maar ook van Irak en vanuit de straat van Hormuz dan China. Maar misschien wil China toch nog een rol spelen, maar China kijkt toe en denkt, it's your war and it's your problem. En eerlijk gezegd, ik denk dat het redelijk stil zal blijven. Deze week is het ook al opvallend stil op True Social, met de tweets, uitspraken van Trump.
1: Zou je
0: en misschien
1: ook
0: is
1: goed
0: het wel
1: kunnen
0: het
1: opvatten?
0: De-escalatie. Oh. Want we hebben al in deze wereld spanningen genoeg. Dus
1: Taiwan komen we ook tegen in de opleving van Intel. Want Apple zou een deal gesloten hebben met de chipmaker. Ook om de afhankelijkheid van TSMC uit Taiwan af te bouwen. Hoe opmerkelijk is het dat deze partijen elkaar nu toch weer weten te vinden, Mary?
3: Ja, ik denk voor Intel natuurlijk heel erg positief. Je ziet ook de enorme positieve reactie van het aandeel. Ik denk volgens mij gisteren een koersstijging van iets van 14%. In zijn totaliteit staat Intel iets van 200% hoger over het afgelopen jaar. En er is wel een kentering gekomen. Want Intel was eigenlijk niet het hele scherpste jongetje, beste jongetje van de klas in zijn peergroep. Toen Amerika een aandeel nam, Amerikaanse overheid een aandeel nam.
1: En plotseling zijn er allemaal Amerikaanse klanten.
3: Wie had
1: dat gedacht?
3: Ja, precies. Ja, hoe toevallig.
0: Nou, dat heeft er allemaal mee te maken dat de VS zelf, Amerikaanse Staten, federale overheid, een 10% belang Intel heeft genomen. Ja, ja. En bovendien dringt Trump toch wel aan of made in America. Dus en Taiwan de afhankelijkheid ervan. Hij schat natuurlijk ook in dat ooit China misschien toch zijn hand zal uitstrekken naar Taiwan. Dus hij wil fabrieken van TSMC naar Amerika halen. En er staan er al 2/3 in aanbouw in Arizona.
1: Ja, want die werden allemaal groot aangekondigd. Maar voor een deel waren dat plannen die al reeds aangekondigd waren, waar nu mooie sier mee wordt gemaakt.
0: Zeker. Ook eigenlijk zit wat de buitenlandpolitiek ten aanzien van China betreft, zit er niet zo heel groot verschil tussen Trump en Biden, eerlijk gezegd. Maar ja, Trump wil dat natuurlijk nooit toegeven, dus die trommelt alleen maar op zijn eigen borst. Maar van belang is of Intel daadwerkelijk die foundry, de nieuwe fabriek voor chips, zou kunnen gaan bouwen. Nou, er worden al allerlei vergunningen verleend. De Wall Street Journal kwam dus afgelopen week met een preliminary bericht dat er een overeenkomst ook al was van tussen Apple en Intel. Ja,
1: nou, het is overigens nog niet officieel bekrachtigd, hè, want ik heb er allerlei kranten op nageslagen.
0: Gisteravond een tweede artikel op de Wall Street Journal dan is het verschijnen. Dus het zit wel in een. Het zit wel. Ligt in de lijn van de verwachtingen. Maar ook
1: We begonnen natuurlijk te zeggen dat Amerikaanse bedrijven plotseling Intel weer weten te vinden. En dat misschien ook wel iets te maken heeft met dat belang van de overheid in Intel. Maar dan moet je alsnog wel kwaliteit kunnen bieden. Dan moet je gelijke tred kunnen houden met je peers. Dus blijkbaar is er technologisch ook wel iets dat Intel toch weer mee laat tellen op dit moment.
3: Ja, dat klopt. Maar kijk, wat Intel eigenlijk doet, die neemt de design aan van hoe een bepaald bedrijf een chip gemaakt wil hebben. Die neemt dat over en die gaat dat bouwen op grote schaal. Dus dat is dat hele foundry-idee eigenlijk. En dat is wat Apple ook. Dus die reikt al grotendeels een design van zo'n chip aan en gaat maar gewoon op grote schaal maken. En daarmee. Als ze zulke deals weten aan te trekken, dan doen ze het natuurlijk wel goed.
1: Dus Intel is bezig aan een opmars waarvan het einde nog niet meteen in zicht is, Wim?
0: Ik denk, het is tot nu toe heel succesvol. Ze hebben ook natuurlijk sinds vorig jaar een nieuwe topman. Ja. Lin Bhutan, die heeft Pat Gelsinger opgevolgd.
1: Een enorm Amerikaanse man,
0: weet ik nog. De periode daarvoor hebben ze echt. Ja, en dit is iemand die inderdaad Amerikaan is, maar van de Chinese herkomst.
1: Hij was allemaal erg ingewikkeld.
0: Niet populair bij Trump. Maar Tan, die heeft een charme offensief, heeft een bezoek geopend, heeft een bezoek aan het Witte Huis gebracht. Heeft Trump toen inderdaad overgehaald tot die investering. En dat is wel belangrijk en daarmee is wel het sentiment gekeerd. Maar financiële analisten en ook ik, het is altijd heel moeilijk om het succes van een herstructurering in te schatten en ook daar bovendien de financiële revenue ook goed van in te schatten. En wat ik al zei, de koers van Intel is nu echt heel ver, ruim meer dan 30% boven de koersdoelen van analisten gestegen. En ik heb ook gezien dat de taxaties voor dit jaar en voor volgend jaar, er zit eigenlijk nog nauwelijks beweging in bij Intel. Dus de koers loopt wel echt heel veel vooruit.
1: Jij hebt een beetje hoogtevrees.
0: De bouw van een nieuwe foundry moet echt een grootschalig fabriek worden neergezet in de Midwest. Nou, dat gaat ook nog een periode nemen. Dus over Intel ben ik op dit moment wat minder enthousiast. Maar als je kijkt naar de koersresultaten over de afgelopen 5 jaar, vanaf heel diep, heeft het zelfs de koersexplosie van Nvidia
1: overtroffen. Je bent bijna net zo enthousiast over Intel als over water. Wim Zwanenburg was hier van Struve Lemberger. Dank voor je komst. Zeg ik natuurlijk ook tegen het andere lid van het beleggerspanel, Miri Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank, hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Tot snel weer.
3: Ja, tot snel weer.
1: Dit panel is te beluisteren als podcast. Kun je onder andere vinden via de app van BNR.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in een reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hem betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ondanks dat de Nederlandse defensiesector de afgelopen tijd honderden miljoenen aan uitgaven is voorgehouden door het nieuwe kabinet, leek een faillissement voor defensiebedrijf Defentur vorig jaar, zo lang geleden is dat nog niet, nauwelijks af te wenden. Hoe gaat het nu met het bedrijf dat ook nog eens wordt geconfronteerd met het uitblijven van serieuze nieuwe orders uit Den Haag? René de Wit is interim CEO van Defentur. Welkom.
6: Dankjewel, Thomas.
5: Wat maakt Defentur eigenlijk precies?
6: Ja, Defentur is een Nederlandse OEM, eigenlijk de enige in Nederland die militaire voertuigen maakt. En wij maken uitsluitend militaire voertuigen. Dus dat wordt dan single use genoemd. In tegenstelling tot dual use, wat je bij Rom en Radar hebt. Bijvoorbeeld.
5: Ja, heel modern tegenwoordig om te zeggen, het heeft ook een maatschappelijk nut. Ja. Niet alleen militaire toepassingen.
6: Ja, precies. Alleen deze voertuigen, de origine is... Het is een co-creatie geweest, het voertuig. Op de site zie je GRF staan. In Nederland wordt die de Vector genoemd. Dat is een afkorting van iets wat ik vergeten ben, moet ik in alle eerlijkheid bijzeggen. Maar dat is een lichttactisch voertuig. Ingezet door de KCT, Korps Commandotroepen. Ook, die hebben ook mee ontworpen aan het voertuig. En ook aan de luchtmobiele brigade.
5: En als je het zou moeten omschrijven, wat zie je dan? Hoe werkt het?
6: Van de voertuigen? Nou, wat we van de operators terugkrijgen. En vorige week ben ik bij de Special Forces in Polen geweest. Ja, die zijn zeer enthousiast over het voertuig. Gewoon de inzet en dat het ontworpen is... naar militaire maatstaven. Dus het is niet gebaseerd op een Mercedes-chassis, om eens wat te noemen. En wat ze zeggen, het is makkelijk repareerbaar. Dus deze mannen zitten natuurlijk op allerlei missies op plaatsen die wij niet kennen en niet mogen weten. Maar ze moeten ook weer terug naar huis komen. Dus dan is wel een voordeel als je snel reparatie kunt maken en zorgt dat je mobiel bent en weer terug naar je basis komt.
5: En dat wordt allemaal hier in Nederland, in Tiel in het bijzonder gemaakt?
6: Absoluut, ja. Dus we zijn gevestigd in Tiel. Daar werken 150 zeer toegewijde mensen. Heel enthousiast. Ik kan me dat helemaal voorstellen, want waar kun je in Nederland nog voor een volle automotive bedrijf werken? En we hebben 80% van onze supply chain, van onze logistieke keten, komt uit Nederland.
5: Dus er wordt altijd keurig bijgezegd dat het ook allemaal gebeurt vanuit een voormalig partycentrum. Is
6: ja,
5: dat correct?
6: Klopt. Dat is correct.
5: Nee, maar dat we even weten. Ja, een militair voertuig gemaakt in een voormalig partycentrum.
6: We hebben nog een pand.
5: Uitstekende omstandigheden.
6: Ja. En we hebben nog een pand erbij, waar dan een stuk assemblage vindt. Want uiteindelijk is het begonnen in het partycentrum.
5: Zo ja, is het uitgebreid. Ik vind het nog steeds een mooi gegeven. Hoe ben jij bij dit bedrijf betrokken geraakt? Want er staat ook nog interim CEO in jouw titel. Wat is er gebeurd?
6: Ik ben vorig jaar, ongeveer een jaar geleden, is in april aangetreden als interim CEO. Dus ik ben benaderd door een van de commissarissen. En namens de aandeelhouders ben ik benoemd. En er moest een turnaround plaatsvinden bij het bedrijf. Om in ieder geval zaken op orde te stellen en naar de volgende fase te brengen.
5: Wat was er niet op orde dan?
6: Natuurlijk een vrij snel gegroeid bedrijf. Het is begonnen met een man of 8. En nou, dan zit je op 150. Dan kun je voorstellen dat je organisatie groeit, maar ook je processen. En de relaties met klanten, op tijd afleveren van voertuigen en al dat soort zaken. En,
5: de prestatie was dan ondermaats?
6: Nee, niet ondermaats. Maar
5: je spullen afleveren aan je klanten. Dat is toch denk ik een eerste vereiste. Als je een goede relatie met die klant wil onderhouden.
6: Enerzijds wel. Anderzijds zit er altijd een stuk marge in met de afleverdata. Maar wij willen naar streven dat we eerder afleveren dan wat we afgesproken hebben. Ja.
5: Je noemt in je antwoord niet de ruzie die er ook aan vooraf gegaan is tussen twee aandeelhouders, die zelfs tot een gang naar de ondernemingskamer heeft geleid en die volgens mij net, voordat dat dan tot een uitspraak zou komen, wel is bijgelegd. Er is een oplossing gevonden.
6: Klopt.
5: Het is een oude koe, hoewel nog niet heel erg diep in de put. Maar wat is daar gebeurd?
6: Dat weet ik niet. De aanleiding van, want dat was voor mijn tijd. Maar bij mijn aantreden.
5: Ja, ik ben getraind op dit soort antwoorden. Het was voor jouw tijd, maar je weet het wel.
6: Nee, niet in detail.
5: Dus nou, dat doe ik zonder details.
6: Ik ben aangetreden in ieder geval om. Nadat de heren elkaar gevonden hadden.
5: Ja.
6: Laat ik het zo zeggen. Dus de ene aandeelhouder die het aangespannen had, die OK-procedure, is ook overtuigd geraakt dat dat voor het bedrijf geen goede zaak zou zijn.
5: Ja. Maar het ging toch om financiën, want je geeft aan, het is een snel groeiend bedrijf. Ja. Daar horen andere verantwoordelijkheden bij, daar horen andere budgetten bij, daar horen andere ontwikkelgelden bij. En dan is de vraag, gaan we daar in welke verhouding? Dat is zeker niet iets wat ik weet, want ik ben slechts een buitenstaander aan bijdragen.
6: Ja, dat klopt. En daar kun je alleen maar naar je aandeelhouders kijken. En die hebben daar ook in bijgedragen. Dus vrij veel geld in het bedrijf gestoken. Dus privaat geld. Daar zit geen externe bankleningen bij of iets dergelijks. En tot voor kort was dat ook niet eens mogelijk. Dus je ziet afgelopen jaar dat banken meer taboe lichten op defensieindustrie. En nu hebben wij niet dat wij munitie of wapens produceren. Maar het feit dat het al een single-use militair voertuig is, dat was al reden genoeg. Maar desondanks zie je dus dat banken, die blijven banken in die zin. Dus
5: wordt maar er is wel iets gebeurd, denk ik aan, want jij kwam om die turnaround te bewerkstelligen. Dat was in een tijd dat er serieus werd gespeculeerd, in ieder geval ook in de media, over een faillissement van de venture. Overigens kwam jij, ik begreep ook dat de Raad van Commissarissen heeft moeten aftreden op last van het ministerie, omdat ze bij Defensie onvoldoende vertrouwen hadden in hoe het er bij Defensie aan toe ging. Klopt dat zo ongeveer?
6: Nee, want de Raad van Commissarissen is later benoemd. En dus dat is niet voor die tijd gebeurd. Het is zelfs zo geweest, als ik me even aan terugdenk, dat er is voorgesteld aan Defensie dat er een raad commissarissen ingericht wordt. Want die was het daarvoor niet.
5: Dus het ministerie van Defensie heeft op dat moment weinig te zeggen gehad over het reilen en zeilen binnen de venture. Want ik ben toch in verschillende berichtgeving tegengekomen dat er een raad van commissarissen het vertrek is aangezegd vanwege het ministerie van Defensie. Maar dat klopt niet.
6: Nee, dat klopt niet. Nee.
5: Maar op last van het ministerie van Defensie is dan een raad van commissarissen gekomen?
6: Nou, dat is een voorstel geweest. Dus dan zegt een ministerie, geeft dan, want die dwingt dat niet af. Maar die geven dan wel aan dat ze dat wel een goede ontwikkeling vinden. En we hebben ook aan het ministerie gevraagd, is er ook iemand die namens het ministerie voorzitter wil benoemen? Maar daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op gekregen.
5: En is dat omdat het ministerie van Defensie nu eenmaal een belangrijke klant is?
6: Zeker.
5: En die belangrijke klant wil je
6: absoluut
5: goed bedienen?
6: Zonder meer. En het feit dat het een Nederlands bedrijf is, en we dus Nederlands produceren, ja, ga je toch naar je home team toe, om maar zo te zeggen, met dit verzoek. En vraag je ook eigenlijk om de steun in de rug.
5: Ja. Toch nog even, en dan sluiten we dit af, want er is meer dan de Raad van Commissarissen, maar hij is er inmiddels, of niet?
6: We hebben een Raad van Commissarissen en we hebben één commissaris benoemd.
5: En de voorzitter van die Raad van Commissarissen, die dus nog niet volledig is, die zou wat jou betreft door het ministerie uitgekozen kunnen worden? Of moet er dan iemand van het ministerie in die Raad van Commissarissen gaan zitten?
6: Nou, dat zullen ze niet zo gauw doen, is ons in ieder geval verteld. In ieder geval mij verteld. Dus als ik het verkeerd heb, dan stop met permissie. Maar wij hebben tegen hun gezegd, iemand waar jullie vertrouwen in hebben, benoem die en laat die eerst. En dan heb je toezicht op het bedrijf.
5: Want anders gaat hier in Ede-Wit het allemaal zelf bepalen. En dat moeten we niet hebben.
6: Nee.
5: Maar voelt dat ook een beetje zo, of niet?
6: Nee, helemaal niet. Maak daar een geintje over. De governance, die hebben we goed vastgelegd. Dus er zijn twee bestuurders, waarvan ik er één ben. En dan hebben we drie commissarissen, waarvan nu één benoemd is. En daarnaast heb je natuurlijk je aandeelhouders. Maar wij vragen aan ministerie, omdat we het belangrijk vinden, van benoem een commissaris die toezicht houdt.
5: Hoe ver ben jij ondertussen, want die Raad van Commissarissen die komt eraan, jij bent er al een tijdje.
6: Ja.
5: Hoe ver ben jij ondertussen met jouw turnaround? Hoe staat het er op dit moment voor met de venture?
6: Het staat er goed voor. We hebben een orderboek. Een orderboek kan mijn zin nooit goed genoeg gevuld zijn. En wij hebben twee voertuigen hebben we misschien op de website. Dus één is het Nederlandse voertuig. Er is een ander voertuig, die is wat groter. Die is in opdracht van de Duitse commando's, de KSK, ontwikkeld. En daar hebben we eind van het jaar, vorig jaar, de afrooporder voor gekregen. Voor de eerste 49 voertuigen.
5: Daarvan begreep ik zelf dat politiek gezien nog moest worden afgekaart in Duitsland. Dat daar goedkeuring voor nodig is. Ja. Want wat vinden ze er dan in Duitsland van? Zijn ze daar een beetje in hun kuif gepikt dat er dan wordt gekozen voor een Nederlands bedrijf?
6: Enkele mensen wel. Dat was ook wel tijdens de behandeling. Want aan het einde van het jaar wordt dan in één keer goedkeuring gevraagd voor alle uitgaven die ze gaan doen. En natuurlijk de Duitse Rheinmetall, die zegt van ja, waarom is er geen Duitse auto?
5: En waarom is dat dan? Waarom winnen jullie het van die Duitse bedrijven die, neem ik aan, ook in die aanbesteding laten zien dat ze wel min of meer hetzelfde kunnen?
6: Ten eerste is het weer een militair, van de grond afgebouwd militair ontworpen voertuig.
5: Ja, maar Rheinmetall heeft toch ook wel zijn sporen verdiend? Als je
6: zeker wel, zeker wel. Maar die voertuigen die hebben ze niet één op één vergelijkbaar met de voertuigen die wij hebben. Dat is het verschil. En als er een voertuig is, is het vaak gebaseerd op een commercieel platform. En dan heeft het toch andere specificaties. Kijk, wij maken geen tanks en armored personnel carriers en dat soort zaken. Dus wij richten ons echt op licht tactische voertuigen. Aan beide luchtverplaatsbaar. Dus die kunnen onder een helikopter. En de Vector die kan zelfs in de helikopter.
5: Hoe nationaal of internationaal is deze wereld? Ben je als Duitse overheid min of meer, al is het maar moreel verplicht, om allereerst te kijken naar wat er in je eigen land te kust en te keur is? Ben je als Nederlandse overheid toch eigenlijk verplicht om eerst te kijken wat er binnen je eigen grenzen wordt geproduceerd? Ik kan me voorstellen dat, zeker als je het over militaire toepassing hebt, net wat gevoeliger ligt. Wat vind jij?
6: Wat ik vind is, als je een Nederlands product hebt, moet je Nederlands kopen. Want als we kijken naar Duitsland koopt Duits.
5: Dat is helemaal niet waar. We hebben het net gehad over dat die Duitsers ook voor jullie hebben gekozen. Terwijl Rheinmetall zich aandiende.
6: Ja, maar jij vraagt van, vind ik dat belangrijk?
5: Ja, maar jij vindt het in Nederland belangrijk. Ja. Maar als jij in Duitsland een goede order kunt afsluiten, dan vind je dat ook belangrijk.
6: Uiteraard.
5: Ja.
6: Daar ben ik commercieel genoeg voor. Maar als we kijken naar wat de landen zeggen. Dus Frankrijk koopt Frans. Dat zien we ook in Scandinavië. En uiteraard in Duitsland. Er wordt wel gekeken naar wat is de toepassing. Hebben wij daar een product voor? Of is dat in een aanvullend land? Want er wordt Europees gekeken. Dus, ja. En dan komen we uit op Europese concurrenten. Ja,
5: want we hebben natuurlijk in Nederland, en dat is breed uitgemeten, de kwestie gehad rondom die onderzeeërs.
6: Ja.
5: Er moest er niet een Nederlandse component bij zitten? Of moesten we toch voor iets anders kiezen? Is het kwaliteit? Is het nationaliteit? Als jij dat zo tegen elkaar zou afwegen, wat is dan het primaire belang?
6: Vanuit de defensie gezien?
5: Waar moet je voor kiezen? Voor iets wat nationaal verankerd is? Of wat jij voor een acceptabele prijs, kwalitatief hoogwaardig, wellicht ook uit het buitenland kunt halen?
6: Ja, als je als ik aan de defensiekant zit, wil ik natuurlijk wel kijken naar wat is voor een acceptabele prijs. Maar dat is inherent aan de tenderprocedure. Het is de lowest bidder die je altijd hebt. Maar je moet ook kijken naar localisatie. Dus in veel van de tenders, bijna allemaal, staat in localisatie. Dus men verwacht dat er dus ook de lokale economie er wijs van wordt.
5: Denk je ook dat prijs er minder toe gaat doen, omdat er in tegenstelling tot de afgelopen jaren best wel veel budget is?
6: Ja, ik denk dat denk ik wel. En dan gaat het ook om beschikbaarheid. Dus hoe snel is het materieel beschikbaar? En als daar een wachtrij is voor van jaren, dan ja, kun je wel tegen een lagere prijs iets ingekocht hebben, maar je hebt er geen profijt van. En moet wel ingezet kunnen worden.
5: René de Wit is hier van The Venture. Als er nu, en ik neem aan dat je daarop hoopt, in één keer een grote order komt vanuit Den Haag, de Nederlandse overheid, de Nederlandse Defensie, zijn jullie dan goed genoeg geëquipeerd om dat binnen een mum van tijd voor elkaar te krijgen?
6: Absoluut.
5: En komt die grote order er ook, denk jij?
6: Ik denk dat dat er wel behoefte is bij het ministerie. Dus ik heb er goede hoop op dat die order komt.
5: Maar van hoop kun je geen bedrijf
6: hebben. Nee, dat klopt. En ondertussen hebben wij natuurlijk ook onze focus Europees.
5: Dus, omdat het vanuit Den Haag zo stil blijft?
6: Als we alleen naar de Nederlandse markt kijken, is eigenlijk te klein voor een OEM. Dus dat is één aspect. Het andere aspect is dat de eenheden ook met elkaar oefenen met de landen. Dus die bekijken elkaars materieel. En daar komt dan ook een vraag uit. Dus wij hebben de voertuigen aan Zwitserland geleverd, aan Oostenrijk, aan Polen. En wij gaan nu leveren aan Litouwen. Ja. En dan Duitsland natuurlijk voor dat grotere voertuig.
5: Mm-hmm. Maar wat er kan in de landen die jij nu noemt, dat zou toch ook in Nederland moeten kunnen? Of gebeurt het in Nederland al, maar niet in de mate die jij wenselijk acht?
6: Wij hebben in Nederland 116 voertuigen geleverd. Dus dat is niet weinig. Maar wij weten dat, zoals de vorige staatssecretaris ook gezegd heeft,
5: dat is meneer Tuinman.
6: Met Tuinman, er gaan 100 tot 200.000 man extra komen. Nou, die moeten ook vervoer hebben. En er zijn ook wat late leveringen van andere voertuigen uit Duitsland. Dus daar kunnen wij nog in voorzien.
5: Jij verwijst nu naar de vorige staatssecretaris, meneer Tuinman. Inmiddels hebben we ook al een poosje te maken met minister Jezilgus en in haar kielzog ook nog de staatssecretaris Dirk Boswijk van het CDA. Hoe is het contact met deze bewindslieden?
6: Wij hebben in maart staatssecretaris Boswijk gefeliciteerd met zijn benoeming en hem uitgenodigd. Maar die is nog niet bij ons langs geweest. Dus ik heb hem nog niet kunnen spreken, helaas. We hebben elkaar wel elkaar kort gezien bij de opening van het Drone Shield kantoor hier in Amsterdam. Maar de uitnodiging staat en ik hoop echt binnenkort te kunnen spreken.
5: Ja, ik probeer het met elkaar te laten rijmen. Namelijk het feit dat de politiek in woord, maar toch ook in geld inmiddels laat zien dat Defensie ertoe doet.
6: Ja.
5: Er is een Nederlands bedrijf dat internationaal furoren maakt. Ik maak het even wat groter. En in ieder geval tevreden klanten tot een kring mag rekenen.
6: Zeker.
5: Overheden ook. En het contact met het Nederlandse kabinet is er sporadisch. En dat grote order komt er niet. Waar zit de ruis op de lijn?
6: Dat zou ik ook willen weten. Er is natuurlijk een wisseling geweest daarin. En ik ben niet bekend natuurlijk met de prioriteiten die zij hebben. Dus dat zal er ook mee te maken hebben. Maar dat is ook een van de vragen die ik aan de staatssecretaris zal stellen.
5: Maar laten we eerlijk wezen, ook onder de vorige staatssecretaris, meneer Tuinman, hadden jullie misschien beter contact en is er van alles toegezegd. Maar dat heeft ook nog niet geleid tot een enorme versnelling, toch?
6: Nee. Anders hadden we de orde wel gehad, maar die hebben we niet.
5: Ja, want er is wel een nieuwe strategie gepresenteerd. Dat was nog het vorige kabinet en ik las daarin: alle relevante Nederlandse kennisinstellingen worden gemobiliseerd. De inkoop verloopt sneller en efficiënter. En we gaan ervoor zorgen dat financiële instellingen meer kunnen en willen investeren in de defensieindustrie. Dat is de ambitie.
6: Ja.
5: Wat is er van die ambitie vooralsnog uitgekomen?
6: Ja, ik kan natuurlijk niet voor het ministerie spreken. Ik weet wel
5: zit aan de andere kant van de tafel. Dus jij zou moeten kunnen profiteren van kennis die beschikbaar komt, geld dat beschikbaar komt, een inkoop die sneller verloopt.
6: Dat is helemaal juist. Wat wij te horen krijgen vanuit de defensieindustrie is dat het toch wat meer tijd kost om alle processen opgeleid te krijgen intern. Dus daar hebben we dan mee te maken.
5: Daar ben jij een tevreden man?
6: Nee, daar ben ik helemaal geen tevreden man bij.
5: Die verlopen allemaal wat minder snel dan we dachten.
6: Dus vandaar dat ik heel graag met de staatssecretaris in gesprek ga. En ik heb ook daarvoor met de vorige staatssecretaris Tuinman ook over gesproken. Je zult moeten versnellen. Als je de dreiging serieus neemt, hè, want dat is wat we continu horen. En je verwacht dat de defensieindustrie gereed is. En dat zeggen we ook. Ja, dan moet je ook de daad bij het woord voegen.
5: Is geld nog een probleem? Want als je teruggaat naar jullie financiële penibele situatie, dan heeft dat ook iets te maken met hoe de financiering geregeld is en of je vooraf moet financieren en of er überhaupt geld jullie kant op komt vanuit banken, beleggers, pensioenfondsen. Ze hebben zich ook allemaal uitgelaten over deze kwestie. Hoe is dat op dit moment?
6: Wij hebben daar geen probleem mee met de financiering van het werkkapitaal. Wij zijn een natuurlijk private MKB-bedrijf. Dus we hebben geen toegang tot de kapitaalmarkt, zoals de grote beursgenoteerde bedrijven die hebben. En dus ook de institutionele beleggers, die hebben ook geen belang in de onderneming. Hm. Of dat de toekomst anders wordt, dat is even vers 2. Maar wij moeten het hebben van onze aandeelhouders en financiële instellingen.
5: Maar je kunt ook aankloppen inmiddels bij banken, of niet? Die dan, als je wat nodig hebt, zeggen, hier heb je een lening. Of is dat nog steeds godsonmogelijk?
6: Nee, dat is niet godsonmogelijk. Maar dan gaat het ook om tegen welke voorwaarden en welke ratio's bekijkt men van de balans.
5: Wij stuiten in de voorbereiding op dit gesprek op een interview van een van de oprichters van het bedrijf, met quote, die uitgebreid verhaalde over hoe ingewikkeld zijn zoektocht was naar geld en dat er niet eens naar hem geluisterd werd, want Defensie dus afgeschreven.
6: Ja.
5: Hoe heb jij dat gelezen?
6: Ja, ik heb dat ook gelezen. Dat is Gerard Rond. Gerard Rond, de oprichter. Zeer een passionate man. Maar dus niet formeel namens het bedrijf.
5: Want jij spreekt wel formeel namens het bedrijf. En jij zou iets anders zeggen?
6: Ik zou iets anders zeggen, want ik zit met die instelling aan tafel. Dus ik weet wat.
5: Jij vond het niet zo behulpzaam.
6: Dat heeft ons. Nou, we hebben er geen nadeel van gehad, laat ik het zo zeggen. En ik begrijp wel wat Gerard Rond teweeg wil brengen. Ik snap zijn zorg wel en zijn oproep.
5: Is het nog nodig om iets teweeg te brengen? Want die banken die zijn ook een beetje opgeschoven, toch? Die zijn bereid om met jou in gesprek te gaan.
6: Dat klopt. Maar dat heeft ook te maken met je balansverhouding, zoals ik al zei. En wat is de behoefte daarin? En als de financiers die we hebben, en middels de aandeelhouders, als dat voldoende dekking geeft, dan hoeven wij niet extern te financieren. Dat is eigenlijk het verhaal daarin.
5: Jij bent interim CEO.
6: Ja.
5: Daar zit dus een keer een einde aan te komen. Of komt het ook wel eens voor dat een interim CEO het zo goed doet en het dermate naar zijn zin heeft dat hij denkt, de venture, ik blijf nog wat langer plakken.
6: Dat komt voor, ja. Maar op dit moment, ik ben initieel voor 6 maanden gekomen, dus ik zit er nu.
5: Dan ben ik goed aan het tellen, dan zit je al in je derde termijn.
6: Ja, dat klopt. Dus het is een fantastisch bedrijf om voor te werken. Dus als je een automotive hart hebt, dan is dit wel wat je wilt.
5: Maar wanneer is je klus dan geklaard? Want ik merk dus dat jij wel aankoerst op hier niet voor de eeuwigheid blijven.
6: Nee, dan moet op een gegeven moment wel iemand vastkomen.
5: En wanneer is dat moment dan aangebroken dat je zegt, dit is een mijlpaal, het bedrijf zit bewezen in een rustig vaarwater?
6: Ik denk meer tegen het eind van het jaar.
5: Ja. En wat is er dan bewerkstelligd?
6: Wij hebben dan onze doelstelling van een aantal voertuigen die we willen bouwen dit jaar. En dan kunnen we ook beginnen met de productie van het Duitse voertuig. En dat is wel een grote mijlpaal op zich.
5: René de Wit, ik benadruk dus toch interim CEO van The Venture. Dank voor je komst.
6: Dankjewel, Thomas.
5: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Luister dan gerust naar onze podcast. De Top van Nederland, die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, en dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
7: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dnipropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het Hanta-virus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
9: De bank die nooit naar de beurs wilde, gaat nu toch naar de beurs.
10: Presenteerde Triodos Bank vandaag zijn halfjaarscijfers. En als je het over Triodos Bank hebt, heb je het natuurlijk over de certificatenkwestie.
11: Nou, het programma is juist bedoeld om te zorgen dat we daarmee onze impactdoelstellingen kunnen waarmaken die we als bank nastreven.
9: Triodos verzette zich decennia lang tegen de duistere kanten van het kapitalisme, maar stapt nu toch over naar de verkeerde kant.
12: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Een soort spaarrekening bijna, waarmee je ook nog iets goed voor een ander deed.
3: Ja, nou, dat ging helemaal mis later. Dat gaan we allemaal uitleggen. Nu is het dus beursgenoteerd. Heb jij daar positie in?
2: Nee, daarvoor moet ik ook meteen zeggen dat Triodos voor ons wat te klein is. Triodos is in Nederland een bekende bank. Niet alleen in Nederland overigens, maar ook in Spanje zijn ze heel groot met 200.000 klanten, Verenigd Koninkrijk. Maar als je kijkt naar van ja, is het echt investable voor een professionele belegger? Dat is niet zo. Daarvoor is er te weinig handel in.
3: Het is geen groot bank, hè?
2: Nee. En als je nu kijkt naar de marktwaarde, die ligt iets onder 500 miljoen. Mm-hmm. Dus vanuit dat perspectief is het gewoon te klein. Maar wel een echte Nederlandse bank, een echt Nederlands verhaal. Ook een uniek verhaal.
3: Zeker.
2: En misschien ook wel een interessante investering voor de luisteraar.
3: Een hele belangrijke disclaimer die wij altijd geven in de podcast is dat we hier geen beleggingsadvies geven. Dus dat het ook risicovol is, hè, beleggen. Je kunt je inleg verliezen. En dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst.
2: Nee, maar wat wij natuurlijk wel geven, dat zijn leuke feitjes en leuke weetjes. Daar komen we zo meteen mee. Want we geven vooral heel veel achtergrondinformatie, zodat je zelf een bewuste beleggingskeuze kunt maken. En doe dat ook. Kijk bijvoorbeeld op het platform van de Giro. Kijk naar de cijfers. Voordat je iets koopt, zorg dat je goed geïnformeerd bent. Nou, dan gaan we nu eerst even naar een leuk feitje over Triodos. Vorige week hadden we het over Magnum.
3: Ja.
2: Latijnse Magnus komt dat vandaan. Weet jij waar de naam Triodos vandaan komt?
3: Nou, als jij het over Griekenland hebt, dan ja. Triodos. Een beetje Trias Politica, maar dat is dan weer.
2: Ja, daar komt het wel vandaan. Tri betekent inderdaad drie. En ja. Ik ben tegenwoordig mijn Grieks weer aan het opvijzelen wat is het, 30 jaar van stilstand. Maar mijn dochter die heeft daar wel eens wat hulp bij nodig. En het woord hodos, dat betekent de weg. En Triodos, dat betekent dus eigenlijk drieweg. En dat is ook waar de naam vandaan komt. Ze hebben drie sporen met een positieve impact voor de mens, samenleving en het milieu. Oh. Daar is mee begonnen. Mooie naam.
3: Ja, zeker. Ook wel toepasselijk misschien dat het uit het Grieks komt. Want ja, het verhaal van Triodos begon eigenlijk als een successtory. En je zou misschien ook wel een beetje kunnen spreken inmiddels van een Griekse tragedie. De kiem voor Triodos werd gelegd in 1968. Dat is het jaar dat wereldwijd toch wel als een kanteljaar wordt gezien. Want in Amerika wordt Martin Luther King en Robert Kennedy worden vermoord. En er ontstaan over de hele wereld demonstraties tegen de heersende macht, die vaak uitlopen op allerlei rellen. Studentenprotesten in Parijs bijvoorbeeld, die spannen de kroon.
4: Jonge mensen hebben voor een groot deel het gezicht van 1968 bepaald. Hun kritiek op het onderwijssysteem mondde in tal van landen uit in kritiek op de maatschappij. De acties tegen de regering de Gaulle leken Frankrijk naar een burgeroorlog te voeren. De Parijse studentenwijk, het Quartier Latin en omgeving veranderden in een slagveld met brandende barricades van auto's, omgetrokken bomen en opgebroken straten.
3: Nou, het is misschien geen toeval dat in dat revolutionaire jaar 1968 vol linkse en activistische idealen dat Triodos daar ook wel zijn oorsprong vindt. De Nederlander Rudolf Mees die start in dat jaar een studiegroep om uit te zoeken hoe geld duurzaam kan worden beheerd. Komt niet zomaar uit de lucht vallen voor hem, want hij is zelf bankier en telg uit de bekende bankiersfamilie Mees. Ook wel bekend van wat nu ABN AMRO Mees Pierson is. En hij is zeer geïnteresseerd in de functie van geld. Hij meent dat je geld ook kunt inzetten als aanjager van maatschappelijke verandering. Hij schreef daar een kleine 20 jaar later ook een boek over. Een andere kijk op geld. Maar goed, terug naar 71. Rudolf start dan samen met drie medestanders de stichting Triodos. En wat doet die stichting? Die bemiddelt tussen mensen met geld en duurzame projecten waar geld voor nodig is. Dat doen ze met succes. Zelfs met zoveel succes dat ze het in 1980 tijd vinden voor een stapje hoger. Ze richten dan de Triodos Bank NV op, compleet met bankvergunning. En daarmee is de duurzame en maatschappelijk betrokken bank geboren. Triodos gebruikt het geld van klanten om te investeren in bedrijven en projecten die positieve impact hebben, vooral op milieu, op klimaat. De bank draagt naar eigen zeggen bij aan het verminderen van de voedselverspilling en ook aan de productie van schone energie. Met haar hypotheken probeert Triodos ook huiseigenaren te stimuleren om te verduurzamen. In 1993 gaan ze dan over de grens. De eerste vestiging in het buitenland wordt in België. In

0: 95 komt daar het Verenigd Koninkrijk bij. En in 99 komt Triodos Investment Management erbij. Volwaardige dochteronderneming om duurzame investeringsfondsen te beheren. Tegenwoordig beheert dat trouwens voor bijna 6 miljard aan belegd kapitaal. En de buitenlandse expansie gaat daarna volop verder. Spanje, Duitsland, Frankrijk. Triodos gaat nooit bij de grootbanken horen, maar doet het wel heel aardig in de eigen niche met de focus dus op duurzaamheid. Het gaat de bank in die jaren nog voor de wind. Het ziet geen enkele reden om naar de beurs te gaan. Sterker nog, het hoort bij de filosofie van de bank om dat juist niet te doen, want de beurs is in hun ogen onderdeel van een kapitalistisch systeem dat niet aansluit bij de waarde van de bank, en bovendien staan koersschommelingen haaks op het lange termijn denken en ook op de duurzaamheid van de bank. Dus Triodos heeft een eigen systeem. En daar komen die certificaten bij kijken, Jim. Vertel, hoe werkt dat?
1: Ja, Triodos heeft natuurlijk wel geld nodig. Heb je eigen vermogen voor nodig. En daarvoor kun je aandelen uitgeven. Nou, dat wordt ook gedaan. En de aandelen van Triodos Bank die zijn in handen van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos. Kortweg, SAAT. En die geeft op zijn beurt weer certificaten van die aandelen uit. En die kun je als particulier of als instelling kopen. En dan heb je dus een certificaat van aandelen. Nou, daarmee heb je recht op dividend, wel een beperkt stemrecht. En als je weer van je certificaat af wil, wat doet Triodos dan? Die koopt ze weer terug. Dus ze kijken dan, wat is het eigen vermogen? Wat zou dan de waarde van die certificaten zijn? En zo kun je dus eigenlijk geld verstrekken aan Triodos. En als je je geld weer nodig hebt, dan krijg je je geld via Triodos weer terug.
0: Ja, en het is dus wel met dividend. Dus je krijgt gewoon rente, dus het is eigenlijk een soort verkapte spaarrekening.
1: Nou, zo werd het wel gezien door sommige mensen die in Triodos investeerden. Waarbij natuurlijk ook wel de maatschappelijke overweging echt een rol speelde. Want je hebt toch het gevoel dat je iets goed doet, geld verstrekt aan een, ik noem even, groene bank met maatschappelijke impact. En daar krijg je dan inderdaad een stukje vergoeding voor. Ongeveer de helft van de winst werd dan teruggegeven aan de aandeelhouders als dividend of certificaathouders, moet het goed zeggen. Mm-hmm. Maar doordat de bank zelf de aandelen uitgaf en weer terugkocht en wel het stemrecht had, konden ze zelf de controle houden. En er zijn uiteindelijk dus een kleine 50.000 certificaathouders. Die hebben bij elkaar op het hoogtepunt bijna 1,5 miljard aan vermogen ingebracht. En dat betekent dus ook dat op het hoogtepunt Triodos bijna 1,5 miljard marktwaarde had. Hmm. Nou, wat wel zo is, het zijn vaak niet echte beleggers. Die niet zozeer denken van, ik heb aandelen, dat gaat goed.
0: Nee, je bent een certificaathouder.
1: Exact, en ze willen de idealen van Triodos steunen. En ze zien het echt wel een beetje als een spaarpot. Dat is misschien ook wel een misvatting geweest van de mensen die het kapitaal verstrekten. Hmm. Nou, om je wel een beetje een idee te geven, het is geen spaarpot. Want in 2004 was zo'n certificaat €50. 2014 was hij €78. 2016 €80. 2018 €82.
0: Okay. Dus dat is wel degelijk groei in.
1: €84, ja. Absoluut. En je kreeg ook iedere keer een stukje dividend. Hmm. En je zou kunnen zeggen, de laatste jaren waren die certificaten eigenlijk altijd €80. En Triodos, die garandeerde dat ze die aandelen ook altijd terugkocht.
0: Ja, en toen werd het 2020.
2: Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld.
0: En daar gaat het helemaal mis met de certificaten. Want eigenlijk door de onzekerheid rondom corona, alle tumult daaromheen, gaan de certificaathouders massaal van die certificaten af. Ze willen ze gewoon eigenlijk allemaal verzilveren. Zo massaal dat Triodos de handel moet stilleggen in maart 2020. Omdat de bank simpelweg anders door het kapitaal heen raakt en gewoon zou omvallen. He, omdat het al die certificaten zelf zou moeten opkopen. Pas in 2023 kunnen de certificaten eigenlijk weer verhandeld worden. En Jim, dat is dan middels een nieuw platform. Wat voor safety guard hebben ze ingebouwd dan bij Triodos?
1: Nou, een belangrijk onderdeel van die certificatenhandel lieten ze varen. Namelijk dat Triodos die certificaten zelf weer terugkocht volgens een interne formule. Hmm. Daarmee werd dus eigenlijk gezegd van, we gaan ze op een aparte marktplaats. Dat heette Captin. Dan moest je jezelf aanmelden als certificaathouder. En dan kon je dus, als ik zo'n certificaat had, kon ik dat aan jou verkopen zonder tussenkomst van Triodos. Hmm. En ook zonder echte waardeberekening. Dus op dat moment was het eigenlijk gewoon een aandeel op een soort beurs. De marktplaats kapt in. Nou, het was ook wel wat lastig om erop te komen. Hadden ze apart helemaal gebouwd. Er was ook veel kritiek op. En het allervervelendste was nog dat de certificaten in waarde extreem hard waren gedaald. In één waren gestort, want niemand wil die dingen meer hebben. 3,5 jaar was er geen handel mogelijk. En waren de garanties die beleggers dachten te hebben op die certificaten door Triodos,
0: die waren in rook opgegaan.
1: Die waren er niet meer. Dan moesten ze het van elkaar hebben. En toen zeiden beleggers eigenlijk van, goh, ja, als ik hier nu €2 dividend krijg, dan is het een soort aandeel, net zoals ING of ABN AMRO. Mm-hmm. En wil ik gewoon een fatsoenlijk dividendrendement. Dus ja, op een gegeven moment waren ze nog tussen de 25 en 35 euro waard.
0: Ja, die certificaten zijn uiteindelijk tot zo'n 70% in waarde gedaald. Vele miljoenen gaan dus verloren. Ja, gedupeerden die verenigen zich dan in verschillende stichtingen en ze klagen Triodos aan. Met de ene stichting bereikt de bank een schikking van zo'n 100 miljoen euro. Van een andere stichting wint Triodos de rechtszaak. Want volgens de rechter heeft de bank toch altijd in het prospectus keurig gewaarschuwd voor het risico. Daarmee is de kous voor Triodos nog niet af, want het hele financieringsmodel van de bank is natuurlijk op losse schroeven komen te staan. Want hoe haal je dan nog geld op als je die certificaten niet meer kan verkopen? Ja, er blijft dan één oplossing over. Ze moeten doen wat ze nooit hebben gewild.
3: De bank die nooit naar de beurs wilde, gaat nu toch naar de beurs. Triodos verzette zich decennia lang tegen de duistere kanten van het kapitalisme, maar stapt nu toch over naar de verkeerde kant, tussen aanhalingstekens. Met de notering op het Damrak begeeft het zich voortaan in het hart van het aandeelhouderskapitalisme. Een overstap die Triodos tegen wil en dank maakt. Maar een beursgang lijkt de enige uitweg na het debakel met de certificaten.
0: Ja, en die beursgang is op 18 juni 2025, Jim.
1: Ja, dan is het zover. Euronext. Dat was overigens wel dat nadat er dus een schikking werd getroffen met de certificaathouders. Je noemde het net al even, er werd zo'n 100 miljoen voor uitgetrokken.
0: Ja.
1: En iedereen die certificaat in 2023 bezat, dus voordat de handel weer open ging via dat Captin-platform, die kon 10 euro compensatie krijgen.
0: Dat schiet toch niet op?
1: Nou ja, kijk, als je er 50 hebt verloren en je krijgt een tientje terug, ja, dan is dat iets beter dan niets.
0: Dan niks,
1: en de meeste certificaathouders kozen daar ook voor. 80% heeft zich daarvoor aangemeld.
0: Letterlijk het eieren voor je geld, hè?
1: Ja, een tientje voor je geld. Nee. Ja, of voor je certificaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was wel een hele belangrijke horde die Triodos daar heeft genomen. In Spanje liep nog een rechtszaak die inmiddels ook achter de rug is. Want daarvan heeft de rechter gezegd van ja, beleggers die waren wel degelijk voldoende geïnformeerd en het was niet een spaarrekening, het was niet een garantieproduct. Nou, die stichting zou nog wel een hoger beroep kunnen gaan, dus dat is nog wel een lastige. Eerst was het over zo dat iedereen daar apart een rechtszaak kon starten. Nou, dat was ook een risico voor Triodos, want dan zou dat heel veel kosten met zich meebrengen.
0: Ja.
1: Maar die punten zijn achter de rug en dat is een belangrijk moment. Dan is er dus eigenlijk een notering mogelijk. Vrije handel van het aandeel Triodos en dat gebeurt op 18 juni. De certificaten zijn vanaf dan openbaar verhandelbaar op de Amsterdamse beurs. Nou, de openingskoers die is 30 euro. En ja, dat is wel lager dan de dik 80 euro waar ze voor corona voor van de hand gingen. Of eigenlijk van de hand naar Triodos gingen.
0: Precies. Nou, en de beleggers die willen natuurlijk geld zien. Dus een beursgang betekent ook dat je verantwoording af moet leggen als bank over wat je allemaal doet om het rendement omhoog te krikken. Dus, wat gaat Triodos doen? Snijden. Te beginnen met het afstoten van allerlei Duitse belangen. En dat is op zich ook wel logisch. Want bij de Oosterburen is de bank flink onderuit gegaan in 2025. Leningen aan Duitse glasvezelbedrijven die zorgen voor een miljoenenverlies. De aansluiting van Duitse huishoudens op het net. Ja, dat gaat vrij traag. In elk geval langzamer dan gedacht. En bovendien zitten veel consumenten er eigenlijk niet op te wachten. Dus de hele glasvezelsector in Duitsland zit in de problemen. Heeft ook moeite om de eerder gesloten leningen terug te betalen. Nou, dat is lastig, want Triodos noteert daarvoor een tegenvaller van bijna 60 miljoen, die had er flink in geïnvesteerd. En een andere partij bijvoorbeeld is NIBC, een ABN AMRO-dochter die voor 38 miljoen het schip inging. Niet alleen in Duitsland gaan er dingen van de hand. Triodos gaat alle buitenlandse activiteiten tegen het licht houden om te kijken, nou, waar kunnen we wat verkopen of van de hand doen? En ze hinten er ook echt op om enkel en alleen nog zich te gaan toeleggen op Nederland. Ze willen dan ook nog gaan reorganiseren. Er gaan vermoedelijk 250 banen uit. Ja, gaat dat dan de koers omhoog gaat helpen tegen wil en dank? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, voordat wij de boeken open doen, gaan we natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken. Een analyse met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de Triodos Bank. Sterke punten, Jim.
1: Als je het hebt over sterke punten, dan denk ik dat het toch wel de basis van Triodos is. Het is een uniek bedrijf. Ik vind ook het logo, dat is prachtig. He, daar zit echt het groene in.
0: Wat is het logo?
1: Mensmaatschappij, er zit een wereldbol in, het lijkt een kubus.
0: Oh.
1: Drie delen dus, Triodos.
0: Logo Triodos.
1: Ja.
0: Oh ja, de wereldbol met een soort groene slang. Triangelachtig iets.
1: Ja, Ja. Nou, ik vind dat mooi. En ik vind dat ze een unieke missie en merkidentiteit hebben. En ze zijn ook de enige, ja, dat heet dan B Corp gecertificeerde bank. Dus dat betekent dat je een sustainable organisatie bent met impact op milieu en maatschappij. En ze zijn de enige bank op Euronext Amsterdam met die notering. En zelfs wereldwijd een van de meest herkenbare namen in duurzaam bankieren. Dus die positie hebben ze in 45 jaar knap opgebouwd. En dat is niet zomaar te kopiëren. Dus
0: nee.
1: Ik denk ook wel dat ze niet alleen die positie goed hebben ontwikkeld, maar ook voortzetten. Join the Good Side is hun huidige campagne, waarmee je ook laat zien dat je misschien ook wel je eigen geld kunt inzetten als groeimiddel voor een betere wereld. Nou, ze hebben een loyaal klantenbestand. Mm-hmm. Dat is absoluut zo. Zelfs na dat hele debakel met die certificaten.
0: Hoe groot is dat?
1: De debakel of de...
0: Nee, het klantenbestand.
1: Ze hebben 750.000 klanten.
0: Ja.
1: En aan spaargeld hebben ze zo'n 15 miljard. Dus ondanks alle turbulentie zagen ze ook het spaarvermogen groeien. En als je het dan hebt over dat sparen, is dat ze ook wel een hele mooie rentemarge hebben. Die ligt hoger dan bijvoorbeeld bij een ABN AMRO of een ING. Lag boven de 2%. Is teruggezakt tot net onder de 2% in 2025. Maar een hele hoge rentemarge.
0: Oké. Okay. Zwakkepunten?
1: Die zijn er ook. Want wat niet zo heel gezond is, dat zijn de kosten. En het is niet voor niks dat, jij noemde net al eventjes, dat ze een kostenbesparingsprogramma hebben opgezet.
0: Mm-hmm.
1: De nieuwe CEO, Marcel Zuidam, die echt wel in een lastige positie is gestart. Want ja, dat hele debakel is achter de rug. De resultaten van de bank die staan onder druk. Hij moet gaan snijden. Nou, Fit for Impact, dat is het proces wat hij is gestart. Of project. 30 miljoen kostenbesparingen. 250 man die eruit gaan. Dat heb je net al genoemd. Mm. Op ongeveer 1750. Dus dat is echt wel substantieel.
0: Ja,
1: en dat moet ook, want het allerzwakste punt van Triodos, dat is de enorme kost-inkom ratio. Dus het verschil hebben we vaker behandeld bij banken. Hè? Bij ABN, bij ING, die hebben we besproken. Er komt een euro binnen, hoeveel kosten staan er tegenover?
0: Ja.
1: Nou, bij Triodos komt er tegenover elke euro omzet 85 cent aan kosten.
0: Dus je houdt 15 cent over.
1: Ja, het jaar ervoor was het nog wat slechter. Toen lag je bijna 100%. Maar vergelijk je dat met ING, dat is 55. Dus daar is heel veel ruimte voor verbetering.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarbij moet ook gezegd worden, dit is natuurlijk niet een standaard commerciële bank. De doelstelling van Triodos is dat die tussen de 70 en 75 ligt. Dus ze willen niet zoveel mogelijk winst maken. Dat is niet primaire doel.
0: Nee, maar het moet wel iets
1: ongezond.
0: Beter. Ja.
1: Ja.
0: Maar er zijn misschien wel kansen.
1: Nou, ik denk wel dat er een vraag is naar duurzaam bankieren. Heel veel jongeren zullen dit ook toejuichen. Die zitten misschien wat minder op de winstmotor en zijn maatschappelijk betrokkener dan heel veel mensen die 40, 50, 60 zijn.
0: Ja, of ze willen het allebei. Winst, maar wel met de juiste doelen.
1: En dat kan dus wel bij Triodos. En eigenlijk is, wat ik al noemde, Triodos is de enige bank die op deze manier gepositioneerd is, waar je dat dus kan doen als klant, maar ook als belegger.
0: Ja, maar dan moet je dus wel winst. Dan moet er wel winst zijn. En de marge nu is te dun, zeg jij.
1: Ja, nou, daar zijn ze ook mee bezig. Als je het dan hebt over de kansen. Die Zuidam moet het natuurlijk wel eerst ten uitvoer allemaal gaan brengen. Maar met dat Fit for Impact, dat zou echt wel een omslag kunnen betekenen als hij ook de organisatie meekrijgt. Dus ik denk ook dat het goed is dat er schoon schip wordt gemaakt. Nieuwe topman die met de frisse lei, schone lei begint. En die moet het, de medewerkers bewegen. Hij heeft ook gezegd van willen veel meer inzetten op digitalisering. Nou, dat is dus ook natuurlijk een goede mogelijkheid. In de hypotheekmarkt zit Triodos heel goed. Nederland en België vooral. Dus wat echt moet gebeuren, en dat is een kans in mijn optiek, is die kost-income ratio omlaag brengen.
0: Laten we dan nog even kijken naar de bedreigingen. Want is er direct concurrentie voor Triodos? Of valt het wel mee?
1: Nou, kijk, ze hebben nog wel wat zou kunnen, is een bedreiging is toch tegenvallers in die glasvezelmarkt. Ze hebben 60 miljoen hebben ze afgeschreven of voorziening voorgenomen. Mm-hmm. Maar ze hebben nog 120 miljoen uitstaan. Dus daar zouden nieuwe dompers kunnen vallen. Wat misschien ook nog een risico is, politiek tegenwind. En dan bedoel ik met name dat de duurzaamheidsagenda wat naar de achtergrond verdwijnt. En je ziet dat toch wel, dat het klimaatbeleid in Europa, dat was eerst het gespreksonderwerp en iedereen was ermee bezig. Nou, groen, duurzaamheid, het verdwijnt nu wat meer naar de achtergrond.
0: Met de verrechtsing is dat wel aan de gang, ja. Oké, nou dan wil ik nog even de boeken openen. Wat zien wij de laatste jaren?
1: Ja, wat dat er gaat, omzet, die zit nog niet echt in de lift. Triodos heeft ook de afgelopen jaren zich niet echt kunnen focussen op groei, doordat ze die affaire hadden met die certificaathouders. Dus die bank heeft een tijdje stilgestaan. Nou, kijk je naar de resultaten, dan zie je dat ook terug. Hè. Die dalende omzet is vervelend. Zeker als je kosten wel wat blijven oplopen. Mm-hmm. Want dat is helaas wel de situatie. Dus in 2023 was er nog 77 miljoen winst. 2024 was het verlies 3 miljoen. Maar daarvan moet wel gezegd worden dat een groot deel afkomstig was van de schikking met certificaathouders. Nou, hetzelfde geldt voor 2025. Nog een stukje extra voorzieningen voor de certificaathouders, maar ook die glasvezelstrop. En 2025 werd er dus 25 miljoen verlies gemaakt. Dus het zijn allemaal eenmalige lasten. Dus ja. Operationeel was de bank echt wel winstgevend. Maar je moet het toch betalen. Het is wel cash out.
0: Ja. Gaan we eens even naar een conclusie. Voor wie kan een aandeel Triodos interessant zijn?
1: Nou, ik denk allereerst voor de belegger met een groen hart. Die wil bijdragen aan een betere wereld en eerlijk bankieren. En ook voor degene die denkt dat Triodos nu wel de grootste ellende achter zich heeft. En vertrouwen heeft in de nieuwe CEO. En dan misschien best wel een aandeel Triodos tegen helemaal niet al te hoge waardering in portefeuille zou willen opnemen. Gelijktijdig moet je wel bedenken, dit is een kleine bank. Winst staat niet voorop. En dat heeft ook zijn prijs.
0: Dit was Triodos doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan kun je ook even naar de podcastversie, want dan is een stuk langer. Dus dan hoor je veel meer details en diepgang over Triodos. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Grote kans dat je nu denkt, AppLovin? Nooit van gehoord. Nee, kan ik me voorstellen. Jim en ik kennen het namelijk ook niet. We werden erop gewezen door luisteraar Mark. Dankjewel daarvoor, Mark. Een platform voor mobiele advertenties is in een aantal jaren uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. Wordt wel leuk, toch?
1: Absoluut. Ja, ik ken het wel, maar niet zo goed als we het nu bestudeerd hebben.
0: Nee.
1: En het is echt interessant.
0: Ja, dus zo leren wij er ook wel weer eens wat van. Dank voor jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En mocht je willen beleggen, dat kan eventueel op het platform van De Giro. Kijk daar vooral eens even als je er nog nooit bent geweest. Wil je ons mailen? doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En ik Jim Theo Poering.
0: Doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door De Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dniepropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
7: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de opvallende koerswijziging van Bitcoin-opkoper Strategy. En we praten over de ontwikkelingen van de Bitcoin-prijs, want, tromgeroffel, is de bear market dan eindelijk voorbij. Dit is CryptoCast 429 en ik heb de luxe van 2 co-hosts, ongekend. Bert Slachter aan mijn rechterhand, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, aan mijn linkerhand. Wat een luxe, jongens.
8: Goeiedag. Goeiedag.
7: Wij gaan eens even samen het nieuws doornemen. Te beginnen met jou, Peter. Want topman Michael Saylor van treasurybedrijf Strategy dreigt te breken met zijn belofte om nooit en te nimmer Bitcoin te verkopen. Dat maakte hij bekend tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers. Want voorheen riep hij altijd: never ever sell your Bitcoin. Peter, eerst maar even, die cijfers van Strategy, hoe zagen die eruit? Want dat is wel interessant om mee te beginnen.
8: Ja, ik vind het wel grappig als je dan naar de website van Strategy surft om te gaan kijken hoe ze dat presenteren. Dan zie je een hele tijd niets van de traditionele kwartaalcijfers. Het begint gewoon met cijfers die aan Bitcoin gerelateerd zijn. Natuurlijk ook niet zo gek, want dat is nou eenmaal hun business. Maar het is wel anders dan anders. Ze bezitten nu in totaal 818.334 BTC.
7: Ja.
8: Nou, mag je even snel hoofd? Dat heb ik al gedaan. $66 miljard ongeveer, ongerekend. Hun Bitcoin stack groeide met 22% year to date. En ze hebben een BTC yield van 9,4% bereikt. En dat betekent de hoeveelheid Bitcoin per uitgegeven aandeel is gegroeid met bijna 10%. En ze hebben, om dat allemaal te bewerkstelligen, bijna $12 miljard aan nieuw kapitaal weten op te halen.
7: Ja.
8: In een bearmarkt, hè?
7: Best wel knap.
8: Wat dat betreft, als je puur kijkt naar wat ze willen doen, dan hebben ze best wat bereikt. Je kunt best zeggen dat is een succes geweest. Dat geldt ook voor Stretch. STRC. Dat is op dit moment het paradepaardje van Strategy.
7: Een van de instrumenten waar Michael Saylor dat geld dan mee ophaalt.
8: Klopt, ze hebben een hele waaier aan financiële producten die ze uitgeven, waar ze de kapitaalmarkt mee bespelen. En Stretch, STRC, is de belangrijkste. Daar hebben ze $5,5 miljard mee opgehaald. Dat is een groei van richting de 200%. En ze hebben nu voor bijna $700 miljoen aan dividenden uitgekeerd aan de mensen en de partijen die STRC bezitten. Nou, en dan scroll je wat naar beneden en dan komen de traditionele financiële cijfers. Nou, dan zie je bedrijfsresultaat, verlies van 14,5 miljard ja, in het eerste kwartaal.
7: Kan gebeuren.
8: Netto verlies, dat is nadat alle belastingtrucjes zijn uitgehaald, $12,5 miljard.
7: Ja.
8: Ze hebben 2,2 miljard aan cash op voorraad. En de omzet was $124 miljoen.
7: Ja.
8: Dat gaat dan. Dat heeft dan betrekking natuurlijk op Strategy, het softwarebedrijf.
7: Ja, business intelligence. Ja, ja. Ja, maar er gaan ook nog mensen naar hun werk iedere dag voor Strategy. Dat is bijna ongekend. Nou ja.
8: Je kunt het best zeggen, het was op alle fronten een succes. Behalve op het punt dat buiten een sfeer van invloed ligt. En dat is de bitcoinprijs. Dat proberen ze wel te beïnvloeden. Maar
7: ja, want hoe moeten we dat nou bekijken? Eigenlijk heeft het niemand heeft het over deze cijfers. Behalve over die uitspraken van Saylor, die wij zo ook nog gaan bespreken. Maar staat het verdienmodel van Strategy nu onder druk? Of is dat gewoon de bear market, ja.
9: Ja, nou kijk, ik denk dat je dan moet kijken naar wat Saylor zelf in de afgelopen jaren elke keer als de kern van zijn verdienmodel, van zijn bedrijfsmodel heeft neergelegd als belofte aan de beleggers. Namelijk, ik ga ervoor zorgen dat de hoeveelheid bitcoin die in de kluis ligt per aandeel, dat die groeit. En dus even, ik heb het even uitgerekend. Als je 460 aandelen had, dan lag er voor jou, voor die 460 aandelen, op 1 januari 1 bitcoin in de kluis. Na kwartaal 1 was dat 1,1 bitcoin. Want hij heeft een BTC-yield gehad van 9,4%. Dus hij heeft zelfs in een bearmarkt is hij in staat gebleken om de hoeveelheid bitcoin niet alleen maar, kijk, de totale hoeveelheid bitcoin is met 22% gegroeid, maar de hoeveelheid bitcoin per aandeel met 9,4%.
7: Want hij heeft ook aandelen uitgegeven.
9: Hij heeft ook aandelen uitgegeven, maar hij heeft minder aandelen uitgegeven dan die bitcoin heeft bijgekocht. En dat is elke keer zijn belofte aan de aandeelhouders. En waarom zou je nou in vredesnaam mijn aandeel bezitten ten opzichte van gewoon bitcoin kopen? Het antwoord daarop is, omdat ik ervoor zorg dat als jij dat aandeel eenmaal hebt, dat ik de hoeveelheid bitcoin per aandeel ga laten groeien. En toen zeiden de criticasters altijd van, nou, dat is lekker makkelijk in een bullmarkt. Wacht maar tot de bearmarkt, dan kan dat niet meer. En blijkbaar lukt hem dat dus nog steeds. Ja. Dus ja, dat moet je hem toch wel nageven, dat zelfs in een bearmarkt, dat de bitcoinkoers, ja, toch wel, we hebben stevige capitulaties gezien, dat hij toch in staat is gebleken om zijn belofte en de kern van zijn bedrijfsmodel toch uit te voeren.
7: Ja, oké. Okay, dus
8: je kunt best zeggen, de motor draait nog op volle toeren, maar ook ja, in een bearmarkt staat zijn verdienmodel onder druk. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle spelers die actief zijn in de cryptomarkt, in de bitcoinmarkt. Alle activiteiten zijn best wel gekoppeld uiteindelijk aan de prestaties op de markt.
7: En helemaal,
8: de financiële markt. En dat geldt in extreme zin voor het model dat Michael Saylor heeft gekozen.
7: Ja, want hij is zo afhankelijk van die aandelenprijs. Als er veel mensen enthousiast zijn over bitcoin, kan hij lekker dure aandelen uitgeven.
8: Uiteindelijk is het gewoon gekoppeld aan de prestatie van bitcoin. Ja. Helemaal onderaan de streep.
7: Ja.
8: Dus zijn uitgangspunt is, de bitcoinprijs blijft over een langere termijn appreciëren. Als dat niet gebeurt, dan valt Strategy om.
7: Precies.
8: Zou je kunnen zeggen, dan mislukt bitcoin ook.
7: Ja. Duidelijk. Nou goed, het grote nieuws eigenlijk, los van deze cijfers, die toch best wel goed zijn als je even verder kijkt dan je neus lang is. Het grote nieuws was dat Saylor, ja, toch ineens het woord bitcoin verkopen, de woorden bitcoin verkopen, in de mond nam.
8: Schrikken.
7: We schrokken ons allemaal een hoedje. Met welk doel wil hij dat doen? Waarom zei hij dat überhaupt?
8: Nou, zoals ik al zei, Stretch is dus het paradepaardje.
7: Ja.
8: En Saylor die gaat eigenlijk overal nergens naartoe om dat product te verkopen. Want met de opbrengsten kan hij weer nieuwe bitcointjes kopen. En de aandeelhouders van het product, die krijgen dividend uitgekeerd. Ja. Nu 11,5%. Dat gaat nu om, ja, er is al voor $700 miljoen uitgekeerd. Dat gaat jaarlijks gewoon om honderden miljoenen. Volgens mij is het nu iets boven de miljard wat er,
7: ja, anderhalf miljard alles bij elkaar volgens mij
8: uitgekeerd moet worden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Nou ja, de softwaretak van Strategy, het bedrijf, de operating business, daar kan een stukje vandaan komen. De winst is ontoereikend. Het gaat om 80 miljoen.
7: Ja.
8: Dan misschien de instroom uit andere financiële producten. Je kan bijvoorbeeld aandelen MSTR uitgeven. Maar ja, daarmee verwater je natuurlijk ook weer bestaande aandeelhouders. Dus dat kan je ook maar tot op een zekere hoogte doen. Links of rechtsom ontkom je er in sommige perioden niet aan om een stukje van je bitcoinvoorraad te liquideren. Dat is wel eenmaal gewoon de grootste pot met liquide middelen waar die op zit.
7: Ja, en dan geeft hij zichzelf eigenlijk een extra optie door dit te zeggen.
9: Als die aandelen MicroStrategy met een premium verhandeld worden, dan gaat hij die gewoon uitgeven. Precies. Maar in de omstandigheid dat het een keertje niet zo is, daar is nu nog geen sprake van, maar stel dat, dan heeft hij ook nu de optie opengezet eigenlijk om een beetje Bitcoin te liegen.
7: Ik las ook op Coindesk en trouwens ook in het Financieel Dagblad dat het ook iets met belasting te maken heeft. Even verlies nemen, tactisch.
9: Klopt, dus hij pakt dan de Bitcoin die ooit tegen een hogere koers gekocht zijn. Ja. En door die nu te verkopen kan die dat noemen ze tax loss harvesting, kan die dat verlies kan die gaan verrekenen. Ook als hij direct daarna weer nieuwe bitcoin koopt met de opbrengsten van de verkoop van zijn aandelen. Dus dat is ook een soort optie die hij hiermee openzet.
8: Kijk, maar in principe zijn dat allemaal soort van verzachtende omstandigheden om de realiteit heen, dat hij soms gewoon wat bitcoin moet verkopen.
7: Ja, ja. Hij had het ook over een beetje het vaccineren van de markt of zo. Hè? Dus een beetje het voorbereiden.
8: Het inenten van de markt.
7: Ja, ja, exact. Ja.
8: Dus om shortsellers een bericht te geven en dergelijke. Ja. Maar ja, onderaan de streep, hij heeft gewoon cash nodig. Hij heeft liquide middelen nodig om die dividend.
7: En soms is het handiger om dan bitcoin te verkopen.
9: Ja. Nou, als je heel goed had geluisterd naar afgelopen jaar in persconferenties en podcasts, dan heeft hij hier al op gehint. Dus hij had ook al de analisten wat voorbereid. Hè? Dus voor de mensen die het goed volgen, was het ook geen echt groot schokkend nieuws.
7: Toch staat hij bekend om zijn stevige taal. Het is een soort boegbeeld in de Bitcoin-wereld, of we dat nou leuk vinden of niet. Als ik diep in jullie hart kijk, doet dit nou af aan de boodschap die hij heeft? Brokkelt dit een beetje de cult of personality af?
8: Nou, kijk, voor ons niet. Kijk, wij volgen dit natuurlijk best wel op de voet.
7: Jij bent hoe dan ook fan, wil je
8: afgelopen
7: zeggen.
8: Afgelopen jaar. Ik ben niet zo fan, fanboyerig aangelegd. Nee. Maar kijk, wij wisten natuurlijk wat al veel langer, wat Strategy feitelijk aan het doen is. En dan weet je ook, never sell your Bitcoin. Ja, dat is een marketingleus die op enig moment gewoon door de realiteit wordt ingehaald. En op dat punt in de tijd zijn we niet aangekomen. Dan neemt logischerwijs de kracht van zo'n leus ook af. De andere kant is, uit alles wat Saylor doet, zie je, het is erop gericht om zo min mogelijk van het kapitaal dat hij heeft opgebouwd te moeten liquideren. Dat denk dat het voor veel mensen genoeg is om zo'n leus alsnog te aanvaarden, denk ik.
7: Ja, zit ook nog steeds een kern van waarheid in. En tot slot, mannen, gisteren gewoon 535 nieuwe bitcoin aangeschaft. Misschien dat de criticasters dat dan niet verwacht hadden, maar eigenlijk niks nieuws onder de zon, toch? Hij gaat gewoon in principe door waar hij mee bezig was.
8: Ja, zolang bitcoin bestaat en zijn thesis voldoende uitkomt, is Michael Saylor erbij. Dan zorgt hij ervoor dat die bitcoin yield, ik denk dat is waar hij het lekkerst op gaat, als dat in de plus zit, om die zo hoog mogelijk te krijgen. Ja. Nou, dat doet hij tot nu toe heel succesvol.
7: Ja. En misschien wel het ultieme bewijs, als hij deze bear market de zaak is overleeft, dat ultieme bewijs dat zijn businessmodel met Strategy toch wel werkt. Op
8: dat dat op een bepaalde manier robuust is. Ja. En dat soort dingen. Hij heeft niet een stijging van 30% per jaar nodig om zijn model te laten werken. Als je puur kijkt naar de dividenden die hij moet uitkeren, dan heeft hij jaar op jaar een stijging van de bitcoinprijs nodig van enkele procenten. En dan is het voor hem prima te bekostigen.
7: Ja.
8: En dat vergeten mensen wel eens. Hè. Het heeft wat fragiels in zich, maar het is niet dusdanig dat het elk moment urgent is, dat het op omvallen staat of zo.
7: Ja, precies. Ja. En het blijft een van de interessantste experimenten op de financiële markt. Zeker. Op dit moment. Goed, wij gaan eens even kijken naar de prijzen. Nou, dat doen we dit keer gewoon in de studio met Bert Slachter. Dat is grote luxe, zoals ik al zei. Bert, de afgelopen week steeg Bitcoin boven de $80.000 uit. Daar zijn we de hele week ook boven gebleven. Dus dat is ook heel fijn. Wat is nou de oorzaak van die prijsstijging? Waarom gaat het zo goed op de cryptomarkt ineens?
9: Ja, een week geleden lag de koers een beetje schommelde rond de $78.000. En dan deze week rond de $81.000. Op mijn rekenmachine is dat iets minder dan 4% hoger. En ja, als we dan eerlijk zijn, dan valt die 3,8% of zo ruimschoots binnen de grenzen van wat je binnen een week aan fluctuatie toch al verwacht.
7: Okay.
9: Dus voor Bitcoin zou je dit grofweg gelijk kunnen noemen. Het is eigenlijk ruis waar we naar zitten te kijken. En zeker als je kijkt naar de rest van de financiële markten. Hè, ik heb even gekeken wat heeft nou de rest gedaan. S&P 500 plus 3%. De Magnificent 7 plus 4%.
7: Ja.
9: technologie-index Nasdaq plus 6%. En nou, de chips ETF SMH plus 12%. Ik had ook nog Micron erbij. Dat was 37% in de plus. Nee, maar als je daarmee vergelijkt, is Bitcoin eigenlijk redelijk een beetje gewoon meegedobberd met de financiële markten omhoog. Kijk, als de koers nou een keertje weer 15% of 20% stijgt of daalt, dan moeten we weer op zoek gaan echt naar een oorzaak. Nu zou ik zeggen, hoeven ook niet per se.
7: We golven een beetje mee op het sentiment op financiële markten. Dat is allemaal niet heel bijzonder. Ja. In de Bitcoin Alpha van deze week was je ook net zo nuchter als je eigenlijk hier bent. Jij zei, het is niet, hang niet de vlag uit. We zitten nog niet in de bullmarkt. De pijn is misschien nog niet over. Terwijl veel mensen dat wel denken, Bert.
9: Ja, als we het in de cryptomarkt over de bullmarkt en de bearmarkt hebben, dan bedoelen we daarmee de stijgende en de dalende trend op de weekgrafiek. Er zijn heel veel definities van bull- en bearmarkten, maar bij crypto is dat waar we naar kijken. En dan kom je, als je dat bekijkt, zie je meestal een periode van ongeveer 3 jaar aan stijging en dan ongeveer 1 jaar aan daling. Dat is het ritme van de markt nu. Het stijgen, dat kenmerkt ervan is hogere toppen, hogere bodems. Je kunt ze gewoon met een krijtje op de grafiek aanwijzen. Ja. En bij een daling lagere toppen, lagere bodems. En sinds de top van 6 oktober zien we lagere toppen, lagere bodems. De koers ligt ook onder het dominante gemiddelde. En dat gemiddelde is ook omlaag gericht, is omlaag gekruld. Dat zijn allemaal karakteristieken van een dalende trend op de weekgrafiek. En dat noemen wij dan de bearmarkt.
7: Ja.
9: En dat is dus nu het heersende regime, bearmarkt. En kun je niet anders van maken. Tot het punt dat we weer hogere toppen en hogere bodems zien.
7: Ja.
9: En de koers weer boven het gemiddelde stijgt. En het gemiddelde weer omhoog gerult. En dan zeggen we, hey, dit is de bullmarkt. En het punt is alleen dat op het moment dat je die vinkjes allemaal kunt zetten, dan is de bodem al een stukje achter ons. En net zoals dat je de vinkjes van, je wist pas zeker, dit is echt een bearmarkt, toen 6 oktober de top al een tijdje achter ons lag.
7: Precies.
9: En dus zijn analisten altijd op zoek, en beleggers ook, naar aanwijzingen. Dus heb ik al een soort van signaaltje die een goede voorspeller is dat we de bodem gehad hebben?
7: Ja.
9: En er zijn er wel degelijk een boel van. En het punt is alleen, daar zie ik er nog niet zo heel veel van.
7: Ja.
9: Een paar dingen waarvan ik zie van, dat zijn wat aanwijzingen dat we inderdaad die wijzen op het vormen van een bodem. Maar ze zijn mondjesmaat, echt heel beperkt. En dus zou ik zeggen, het meest logische om nu te doen is aan te nemen dat de dalende trend zich voortzet. En dat we dus in een bearmarktregime zitten.
7: Inderdaad, jouw scenario was altijd een milde bearmarket. Daar zitten we in. Het valt allemaal wel mee als we de daling vanaf de toppen bekijken. Maar we zitten dus nog wel in die bearmarket. Dit is dan een rally in die milde bearmarket.
9: Ja, zoals je in een boommarkt correcties hebt, heb je in een bearmarkt ook correcties. Nee, die zijn allemaal omhoog. Natuurlijk.
7: Ja. Wat heb jij nodig voor signaal, Bert, heel concreet, om die bearmarket wel definitief voor wel te zeggen?
9: Nou, laten we het heel concreet maken. Dus ik wil graag een hogere top zien. Nou, dat moet dan een top zijn boven de top van 14 januari, boven de $98.000.
7: Okay.
9: Ik wil een hogere bodem zien. Nou, de bodem vorige was $60.000, dus daarboven. Ik wil een weekslot zien boven het 50-weekse gemiddelde, dominante gemiddelde. Dat is nu op $95.000. Daar zitten we allemaal nog onder. Hè? En dat gemiddelde moet van richting gaan veranderen. Nou, dat is echt een late bevestiging. We zien nu op dit moment 0 van de 4 vinkjes die we kunnen zetten. Er zijn beperkt andere aanwijzingen. We zien ze wel, hoor. Bijvoorbeeld spelers die beleggen voor de lange termijn, die zijn nu hun posities aan het uitbreiden. Dat zien we in on-chain data. Dus de blockchain data waar alle transacties in staan. Dat is een wezenlijke verandering ten opzichte van een half jaar geleden. Of een jaar geleden. Toen waren die spelers nog aan het verkopen. Een positie aan het verkleinen, winst aan het nemen. Die zijn nu eigenlijk een positie weer aan het vergroten. Dat horen we overigens ook van cryptobedrijven. Bijvoorbeeld van Amdax. Die wat meer vermogende, serieuze beleggers als klant heeft. En die ziet nu veel instroom van ondernemers bijvoorbeeld. Die zeggen, ik ben pensioen aan het opbouwen. Ik wil ook wat bitcoin.
7: Die durven weer een beetje.
9: Ja, en daar zien ze nu flinke instroom van. Dus dat zijn interessante signalen. Dat zijn namelijk de spelers die rond de bodem ineens weer, ik ben er weer, ik wil wel weer een beetje bitcoin kopen.
7: Ja, nou, ik zie die fonkeling in je ogen, Bert. Hier gaan we zo meteen in de podcast nog een uur over doorpraten.
9: Zeker.
7: Dat kan ik alvast beloven.
9: Zeker. Maar goed, dit past dus bij de laatste fase van de bearmarkt. Dus wat dat betreft ben ik wel optimistisch. Van het zal niet vreselijk lang meer duren. Maar ik heb gewoon niet voldoende bewijs om te zeggen, hij is voorbij.
7: We zijn er nog niet. Nee. Dat is goed. Oké, nou dan laten we het hierbij. En nogmaals, in de podcast gaan we zo verder. Maar eerst nog even wat nieuws. Want ja, die koers van Bitcoin, er is reden tot optimisme. Dat staat ook in het nieuwste kwartaalrapport van ARK Invest. Dat zijn niet de minsten. Die heet After the Fall. Nou, dat verklapt misschien ook wat. De bodem van de bear market is volgens ARK Invest bereikt. En heeft de economische wind weer in de rug. Dat concluderen dus de analisten van de vermogensbeheerder, Peter. Jij hebt het rapport gelezen.
8: Zeker.
7: Om wat voor rapport gaat het hier, ARK Invest? Wat
8: ja, is ARK Invest is dus een Amerikaanse vermogensbeheerder. De naam Cathie Wood. Ja. Krijg je misschien wel iets. De oprichter 2014. Profileert zich als specialist in sterk disruptieve innovaties.
7: Dat kan je wel zeggen, ja.
8: Moet je denken technologieën als AI, robotica, DNA sequencing. Maar ook Bitcoin. En natuurlijk aanverwante ontwikkelingen, technologieën. Nou, en om die reden presenteren ze eigenlijk ieder kwartaal een rapport met de titel The Bitcoin Quarterly. En die heeft al een ondertitel. En dat was dit keer After the Fall. Zit minder in dan je misschien zou denken, hoor. Dus dat zou echt zeggen van, nou, het ergste is achter de rug. Dat niet. Ze refereren eigenlijk gewoon puur aan de fall die plaatsvond eind januari, begin februari. Toen gingen we van $80,000 ongeveer vrij rap naar $60,000 toe. Dat is de fall. En daar zitten we nu. Feitelijk. Ja, after the fall. Okay,
7: nou, ze zijn heel rationeel, blijkt bij ARK Invest. Maar wat schrijven ze? Is het roze geur en maneschijn? Of valt het wel mee? Wat schrijven ze precies over Bitcoin?
8: Ah, ze hebben wel wat van Bert geleerd, denk ik. Dus ze zijn redelijk.
7: Ze bellen ook vaak. Katie Wood en Bert,
8: dat denk ik. Ja. Ik denk het wel. Dus ze zien bearish signalen. Ze zien neutrale signalen. En ze zien bullish signalen. En als je nu alles zou overslaan, puur zou zeggen van wat blijft onder een streep over, dan zijn ze voorzichtig boeders. Hm. En dus bearish zijn ze omdat ze after the fall observeren dat ze door voor hen belangrijke niveaus zijn gezakt. Kun je denken aan 200-daags gemiddelde, de kostprijs van partijen die Bitcoin nog maar kort bezitten. Ja. Maar ze hebben ook eigen cijfers. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen gemiddelde on-chain aankoopprijs. Zijn ze ook ondergezakt. En dat geeft in hun taal, in technische termen, een zwak beeld. Ze kijken ook naar activiteiten op het Bitcoin-netwerk. Bijvoorbeeld het aantal actieve entiteiten, de winst of het inkomen van miners. En dat geeft allemaal, dat is niet rooskleurig. Ja. Dus dat zien zij als bearish signalen. Hebben ze het ook nog over kwantumrisico's? Daar hebben we het een tijdje terug over gehad. Is eigenlijk alweer oud nieuws. Toch zijn ze, ja, wat ik zei, eerder voorzichtig bullish. En dan waar zij nu vooral naar kijken is, zien we signalen die horen bij bodemvorming. Dat is net even een andere manier om te kijken dan waar we het net over hadden. Hè. De vraag, is het nu al een nieuwe bullmarkt? Het zit eigenlijk na. Ja. Wordt er een bodem gevormd? Dat is eigenlijk waar veel analisten in de tussentijd naar kijken. Want dat is misschien een signaal dat je denkt van oké, dan kan ik voordat ik weet dat we in een nieuwe bullmarkt zitten feitelijk misschien al een positie gaan opbouwen. Waardoor je wat meer van het opwaartse regime mee kunt pakken aan winst. Dus dat beschrijft ARK. Nou, dan zien ze wat neutrale dingen. Bijvoorbeeld, de markt is afgekoeld. Premies op derivatenmarkten zijn teruggevallen. Dat wijst erop dat het speculatieve karakter van de markt, wat je in een bullmarkt of in een bearmarkt in beide fases ook wel ziet,
7: is weg.
8: Weggevallen is. En dan gaan ze eigenlijk over naar positieve signalen en dan kijken ze vooral naar de partijen die nu Bitcoin inslaan. En wat ze dan zien is, dat noemen zij conviction buyers, het aandeel dat zij hebben, dat is flink gestegen. Van 2,13 miljoen BTC naar 3,6 miljoen BTC. Een toename van bijna 70% in één kwartaal. En dat interpreteren zij als belangrijke accumulatie door langetermijnbeleggers die deze daling aangrijpen als kans. En die conviction buyers, zij definiëren dat als partijen die in principe alleen maar inslaan en niet een hele lage neiging hebben om hun bezit ook weer te koop aan te bieden. Nou, dat is één aspect. Het andere is, ze kijken ook naar de institutionele zijde van de markt. ETF's bijvoorbeeld, dat zijn institutionele producten. Daarachter zit natuurlijk een hele waaier aan klanten. Wat zij zien, die blijven opvallend sterk. Die markt blijft rustig. Samen goed voor bijna 1,3 miljoen bitcoin. Ja. Om wat ze bezitten. En ook met die scherpe koersdaling, ook met die fall in het achterhoofd, zagen ze geen massale capitulatie. En zij zien het als signaal. Dat zijn kennelijk beleggers die ook tijdens stevige correcties blijven zitten. En dat zegt iets over hun tijdshorizon. En deze twee factoren samen maakt hen dus nu eigenlijk...
7: We zien bodemvorming,
8: we zien partijen A met diepe zakken en B met sterke handen. Dat maakt ons voorzichtig bullish.
7: Ja. Bert Slachter, heel kort nog, uw reactie?
9: Ja, dit past bij ARK Invest. Zij zijn een contraire speler. Zij willen kopen als de rest het niet wil. Ze hebben een lange tijdshorizon. Ze investeren in dingen die over 10, 20, 30 jaar tot wasdom komen. En vanuit die positie is dit ook een geweldig moment om je positie op te bouwen of uit te breiden. Ja. Dus voor lange termijn beleggers is dit de snoepwinkel. Ben jij meer een korte termijn belegger, weken, ja, maanden, dan misschien een half jaar, dan is dit spannend. Want het kan best nog een tijdje duren. Een paar maanden, een paar kwartalen. En dus het hangt heel erg af van hoe je in de wedstrijd zit, hoe je ook naar die markt kijkt. En dit past perfect bij ARK om er zo naar te kijken.
7: Ja. Precies, nou goed. Wellicht dat we hier nog ook over gaan doorpraten in de podcast. Zeker. In ieder geval over hoe we ervoor staan met de cryptomarkt. Het is een interessante periode. Is die bear market een keer voorbij? Zitten we er nog in? We gaan het allemaal bespreken zometeen in de podcast. Tot zover in ieder geval hier de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn twee co-hosts Bert en Peter Slachter. Allebei analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. Als je meer van deze muziek wilt horen, ga naar de BNR-app. Daar vind je BNR Business Beats.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beats.
0: Your business,
1: our beats.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een fregat, maar zegt tegelijk ook dat er geen kant-en-klaar lijstje met opties is. Ruim 4 maanden na de oudejaarsbrand in een bar in het Zwitserse Gran Montana liggen nog altijd bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand kwamen destijds 41 mensen om en raakten er meer dan 100 gewond. Tijdens het onderzoek na de brand werd duidelijk dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En tijdens de eerste halve finale van het Songfestival zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Vlak daarvoor waren in de uitzending pro-Palestijnse leuzen te horen. Israël ging door naar de finale en ook favoriete Griekenland en Finland zien we zaterdag terug. Nederland doet niet mee. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Dinsdag 12 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over Europese wapens, over onbehandelbare kiezers en het bezoek van Trump aan China eind deze week. Gisteren ook al eventjes genoemd. Vraag daarover van Hans uit Taiwan. Dacht die moeten we behandelen, want dat gaat Hans persoonlijk aan. En hij zegt donderdag zit Trump dus al bij Xi Jinping. En gezien de brandstofcrisis en de blokkade in Hormuz, hoe groot is de kans dat Trump Taiwan als wisselgeld gebruikt voor een lagere olieprijs? Xi wil de Straat van Hormuz best helpen openen, maar de prijs, minder wapensteun aan Taipei, lijkt me geopolitiek levensgevaarlijk. Is de master dealmaker die een brand blust hier, of een president die de lange termijn opoffert voor een snelle winst aan de pomp?
5: Nou, dit is een lastige vraag. En er zijn een heleboel onbekende variabelen. Zoals het hier geformuleerd wordt, vind ik het een beetje ongelukkig. In de eerste plaats is het niet zo dat Iran zomaar even die Straat van Hormuz kan openen. Omdat namelijk... China kan dat niet zomaar openen. China kan druk uitoefenen op Iran. Maar Iran is zo gelukkig met die nieuwe positie bij Hormuz.
0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
2: Taiwan gewoon eigenlijk bij China hoort, hè? En in ruil, maar dan moet hij daarvoor hebben? Dan moet hij dus die kritieke grondstoffen daarvoor hebben. Hè? Ik ben bang dat de lagere olieprijzen, dat kan China niet regelen. En overigens is het zo dat Xi heeft dus grote hoeveelheden olie zelf. Heeft ook heel veel niet-fossiele energie. En zit er dus veel warmer bij dan bijvoorbeeld India. Hè? Dus we zullen het zien. Maar ik denk niet dat Xi in staat is om Iran in de hand te houden. Wat denk jij, Rob?
3: Nou, ik denk dat die lage olieprijs dat nog niet eens het grote probleem is. Ik denk dat Xi heel goed ziet dat hij een president voor zich heeft, Trump dus, die verzwakt is. En dat betekent dus dat hij gewoon eisen kan stellen. Dus ik ben het wel met je eens dat er iets kan gaan gebeuren met Taiwan. Maar dan zal dat veel meer zijn in de lijn van, ik wil dat Amerika veel minder actieve steun verleent, bijvoorbeeld wapenleveranties aan Taiwan doet. Dat zou me niet verbazen als hij zoiets gaat doen. En dat hij dan ook gaat vragen aan of gaat eisen aan Trump van, ik wil ook niet dat je met vlootverbanden in de buurt van Taiwan gaat komen. En jij zei van dat hij dan gaat vragen of Trump erkent dat Taiwan onderdeel van China is. Dat is al, daar is geen discussie over. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Dat is al sinds jaren dag het geval. En dat ligt ook ten grondslag aan alle afspraken die er op dit ogenblik zijn tussen de Verenigde Staten, Taiwan en China. Dus dat is het punt niet. Nee, het punt is, ga je dan actieve steun verlenen aan het feit dat Taiwan dus een onderdeel is van China, maar een ander systeem heeft. Een democratisch systeem wat je wil beschermen. Dezelfde discussie gespeeld heeft met Hongkong. Wat eigenlijk gewoon verloren is. Want dat deel van China is inmiddels geen onderdeel meer van een ander systeem. Dat is gewoon, dat wordt eigenlijk van Chinees, om het maar zo te zeggen. Nee, dit zou mij niet verbazen als dat gaat gebeuren. En de consequenties voor Taiwan zijn gigantisch.
4: Ja, want het past in elk geval in Trumps denken, hè, dat hij wil gewoon de Amerika's hebben. En bondgenoten, of dat nou Europese bondgenoten zijn, of bijvoorbeeld landen als Japan, Zuid-Korea, Taiwan, kan je daar ook onder scharen. Dat vindt hij maar allemaal duur. Tenzij je er misschien wapens aan kan verkopen, daar heeft hij dan geen bezwaar tegen. Maar daar troepen voor beschikbaar houden.
3: Ik denk dat hij niet zit. Hij zit niet met Taiwan als onafhankelijk land of een land
4: als
3: met een
4: democratie,
3: ander systeem. Ook al is het onder. Nee. Daar zit hij totaal niet mee, want hij is zelf ook nou niet behept met de grote democratische gevoelens, Trump. Dus dat is het punt niet. En hij denkt in invloedssferen, dus Taiwan mag best onderdeel zijn, ook in alle opzichten van China. Dus China, je doet ermee wat je wil. Het enige probleem is TSMC. Dat is die chipsfabriek waar Amerika ook van afhankelijk is op dit ogenblik. En dat geldt trouwens ook voor Europa, maar dat geldt ook voor China. Dus TSMC is echt, denk ik, het enige bolwerk wat er is om ervoor te zorgen dat Xi van al te agressieve daden in de richting van Taiwan wordt afgehouden. En dat zal niet veranderen als Amerika zich toch enigszins terugtrekt wat betreft de veiligheid van Taiwan. Alleen, de positie wordt wel verzwakt van Taiwan. Dat moet worden gezegd.
2: En het grote verschil met Verenigd Koninkrijk en Hongkong is dat het was een kolonie. Hè? En Taiwan is natuurlijk geen kolonie van Amerika. En je hebt helemaal gelijk, Rob. In 1973 heeft Amerika al besloten, wij erkennen dus China en niet Taiwan. Hè? Dus dat is eigenlijk al weggegeven. Dus het gaat inderdaad nu alleen maar om de vraag, welk mag China daar ook het politieke systeem invulling geven? Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. En daar is Trump natuurlijk, zit hij nogal losjes in dat soort discussies.
3: Ja, dat interesseert hem gewoon niet als TSMC maar overeind blijft.
2: Hij zou dus kunnen zeggen van, oké, je mag doen en laten wat je wil, maar wij willen toegang houden tot de TSMC-chips.
3: Ja, dat hij het zo niet gaat zeggen, maar dat zou in theorie dus een uitkomst kunnen zijn.
4: Daarvoor wordt er ook druk op dat bedrijf uitgevoerd.

0: geoefend om ook productiefaciliteiten elders te bouwen. Hè? In Arizona, volgens mij.
1: In Dresden, maar ook in Japan is de laatste bericht een maand geleden. En Japan gaat ook hele snelle chips van TSMC bouwen. En dat is voor ons niet onbelangrijk.
0: Dus tegen de tijd dat dat online komt. En volgens mij was het 2027 toch dat Xi Jinping zijn strijdkrachten had gezegd. Dan moet je klaar zijn voor het eventueel innemen van Taiwan. Dat zou allemaal een beetje bij elkaar kunnen komen op een gegeven moment.
2: Klopt. Ja.
0: Nou, dat hebben wij weer een geruststellend verhaal voor Hans bij elkaar. Sterkte Hans. We gaan naar Arno. Die zegt, jullie uitzendingen zijn altijd razend interessant. Maar de aflevering van 9 mei met psychiater Tielens was de beste tot nu toe. Dat is leuk om te horen. Het geestelijk welzijn van politici heeft een directe invloed op het beleid. Het is daarom bij extreme gevallen als Trump veel interessanter om zijn persoonlijkheid te bespreken dan commentaar te leveren op zijn dagelijkse beslissingen. De meeste mensen zijn tevreden met een simpel en stabiel leven en hebben geen interesse in macht. Grote vooruitgang komt vaak van een kleine groep. Grote achteruitgang ook. Toch kunnen we niet alleen Trump de schuld geven. In een democratie is het volk de enabler. Zonder hen was hij nog steeds met vastgoed bezig geweest. Een uitzending over het geestelijk welzijn van de kiezer in democratieën lijkt mij daarom interessant. Interessante tip voor ons misschien om dat eens te doen. De vraag is dan hoe je een democratie kunt beschermen tegen politici die in feite psychiatrisch patiënt zijn. Hoe voorkom je dat totaal ongeschikte personen op de kieslijst terechtkomen zonder aan de basis van de democratie ziet te rommelen?
2: Dat is een goede vraag. Kijk, ik ben het niet helemaal mee eens wat hij zegt. Hè. Op een gegeven moment zegt hij van mensen die zijn eigenlijk niet zo geïnteresseerd in macht. Nee, maar als iemand macht gaat uitoefenen, zoals Trump, dan heeft het wel degelijk impact op ons. Dus je ontkomt er niet aan om de daden van Trump en het beleid wat hij voert te vertalen naar wat het voor ons betekent. En wat wij daar aan moeten doen. Ja. Dus dat is wel het hele punt. En dat treft iedereen. Ik bedoel, als je ervan uitgaat dat Trump dus ongeclausuleerd allemaal heffingen kan opleggen. Dan betekent dat hier ook de inflatie gaat oplopen. Wij betalen daar een prijs voor. Dus wij moeten daar wat van vinden en wij moeten dat duiden. Of je het wil of niet. Dat is het hele punt. Het andere punt is, en daar ben ik het van harte met hem eens. Hoe voorkom je nou dat dit soort mensen aan de macht komen? Nou, ik denk dat het heel erg lastig is in een tijd waarin een groot deel van de bevolking, in Nederland is dat pakweg 30%, bereid is om op populisten te stemmen. Die eigenlijk geen oplossing hebben voor hun eigen land. Maar een mobiliserende strategie hebben om mensen achter zich te krijgen. En dan hebben ze de macht en dan weten ze eigenlijk niet wat ze ermee moeten doen. En dat geldt, dat zien we op dit ogenblik gebeuren met Trump. Het enige wat hij heel erg goed doet is onderdelen uitvoeren van Project 2025. Waarmee eigenlijk de Amerikaanse rechtsstaat en de democratie, die worden gesloopt. Maar goed, ik bedoel, dat is Amerikaans. Maar we zien datzelfde fenomeen zien we in Nederland. We zien dat fenomeen hebben we de afgelopen tijd gezien in het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, hoe is het nou mogelijk? Ik vind dat echt een fascinerende vraag. Dat Farage eerst met zijn Brexit de economie van het Verenigd Koninkrijk sloopt. Dan vervolgens zie je dat de politici daar niet een makkelijk antwoord op hebben. Daar is ook geen makkelijk antwoord op. Of je nou van Labour bent of van de conservatieven. Het is bijna onmogelijk om daar een makkelijk antwoord op te geven. Want je moet eigenlijk het Verenigd Koninkrijk opnieuw uitvinden. Dat kost tijd. Dat lukt niet snel. Dan worden mensen zo boos dat ze weer gaan stemmen op Farage.
0: Ja, om afgelopen weekend bedenken, hè, bij de lokale verkiezingen.
2: Niet kan. Ja, die dat niet kan. Ja. En dus je zit met een onmogelijk probleem. Je hebt jezelf compleet eigenlijk vast geniet in een hoek waar je gewoon niet uitkomt. Nou, ik denk dat de verklaring is dat de onvrede van de mensen zo groot is. En het aantal drop-outs binnen de maatschappij zo ongelooflijk groot is. Het gevoel dat ze niet gehoord worden zo groot is dat ze het gewoon niet meer interesseert. Van we doen het gewoon en we kijken gewoon waar schip stand.
1: En weet je, het leuke was, het is allemaal voorspeld door filosofen in de oudheid. Hè? Plato zei, Plato was helemaal geen voorstander van democratie. Nee. Want dat leidde met scherfgerichten en met allerlei grillen. Weet je, dan ging je gewoon het volk plezieren. En dan leidde dat uiteindelijk gewoon tot niet-oplossing van het probleem. En tot tirannie, hè? De roep om een grote leider. Nee. Nou, dat speelt hier op de achtergrond natuurlijk ook wel. Ik bedoel, het is inderdaad te gek voor woorden dat Farage zoveel stemmen krijgt. Een man die dus de miljarden van die Britse economie heeft afgeknabbeld met die belachelijke gedachte om uit die gemeenschappelijke markt te stappen. En ik ben een groot voorstel van democratie, hoor. Maar het grote probleem is, democratie werkt het beste als mensen bereid zijn om via rationele overwegingen te gaan stemmen. En dat is niet bij alle kiezers het geval natuurlijk. En er zijn ook een heleboel politici die het fantastisch vinden om het vuurtje op te stoken. Ja, dan gaat dus bijvoorbeeld de Meesouwer gaat bij een AZC staan schreeuwen met die mensen. Nou, dan weet je wel wat daar gebeurt, hè? Dus ja,
2: je moet wel dat deel van het echte electoraat serieus nemen. Zeker in een democratie. Want kennelijk hebben ze wel te klagen. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Want in de huidige tijd, en we hebben natuurlijk crisis op crisis. En onoplosbaar probleem op onoplosbaar probleem gestapeld. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar de geopolitieke veranderingen, die maken onzeker. Klimaatverandering, die maakt onzeker. We hebben een energiecrisis, die maakt onzeker. De prijzen lopen op door het gedoe met wat we hebben op dit ogenblik in de Verenigde Staten. Daardoor, dat raakt mensen direct in hun portemonnee. Dus je krijgt een behoorlijke groep binnen de maatschappij. Ja, dat eigenlijk gewoon niet meer. Ja, die vindt dat ze niet meer gehoord worden. En waarvoor de politiek geen oplossing weet te bedenken. Nou, dat zien we in Amerika. Dat zien we nu op dit ogenblik gebeuren in de Verenigde Koninkrijk. We zien dat ook in Nederland gebeuren. En daar zul je dan toch een oplossing voor moeten bedenken. Want anders raak je de hele boel kwijt en glijd je gewoon af naar een autocratie. Dat is precies wat we op dit ogenblik zien. En mijn grote probleem is, dat zien we in de Verenigde Staten, dat zien we in het Verenigd Koninkrijk, dat zien we in Nederland, dat de politici die we hebben niet in staat zijn om hele grote complexe problemen daadwerkelijk op te lossen. En dat heeft ook te maken met de wijze waarop onze democratie is georganiseerd. Namelijk, je moet tot compromissen komen. Dat tot compromissen komen wordt echt op dit ogenblik steeds lastiger, vind ik, in parlementen. Dus je krijgt partijen die zeggen van ik wil helemaal niet tot een compromis komen. Dus die gaan gewoon door. Ja, dat betekent dus dat er eigenlijk helemaal geen oplossing meer kunnen komen voor hele urgente problemen. En dat leidt gewoon tot het afhaken, denk ik, van nog steeds meer, van veel meer mensen van de politiek. Nou, probeer daar maar eens uit te komen. Ik denk dat het echt heel lastig is op dit ogenblik. En dat betekent dus automatisch als charlatans, die kunnen de macht grijpen binnen een democratie.
3: Ja. Ik las over de Amerikaanse context nog wel eens een grappig, eigenlijk heel technisch puntje. Dat je hebt in de jaren 60 of 70 was het een enorme push daar voor interne partijdemocratie. Wat eigenlijk bij de Democraten is vastgelopen, daar is eigenlijk niet zoveel mee gebeurd. Maar bij de Republikeinen heel erg geslaagd. En dus vroeger werden bij al die partijen, werd de nieuwe lijsttrekker werd een beetje in een rokerig zaaltje bedisseld door wijze, saaie mannen. En dan kwam daar ook een wijze, saaie kandidaat uit, zeg maar een Biden of zo. Maar door dus die interne democratisering, juist bij de Republikeinen, kon dus iemand van buiten ineens de tent overnemen. En die gewoon charismatischer was en die de rest een beetje kon wegzetten. En dus zo kan dus door zo'n beetje technische interne regel over hoe je lijsttrekkers kiest, kan dat ook een enorm verschil maken.
2: Maar ook met een perspectief kwam Hugo. Dus Trump, hoe het ook went of keert, die had een perspectief voor het afgehaakte deel van de bevolking. Die zegt, ik ga heffingen opleggen aan Europa en allerlei andere landen in de wereld. En vanuit de opbrengsten ga ik ervoor zorgen dat jullie geen belasting hoeft te betalen. Het is gewoon kul in het kwadraat. Maar het gebeurt wel. En het is een man die zegt van, ik ga ervoor zorgen dat er geen enkel kernwapen meer kan worden geproduceerd door Iran, want dat kernwapenbedrijf, dat bedreigt jullie. Wat kul is, het is totaal onzin, want dat kernwapen is er A nog niet en B, als het er is, dan bedreigt het Amerika niet. Maar mensen geloven dat. Dus in onzekere tijden ben je dus in staat om de mensen achter je te krijgen met kul. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Ja. Ik had twee
2: en dat
3: vragen.
2: Is niet makkelijk te lossen.
3: Nee. Ik had twee vragen van luisteraars over Europese wapens versus Amerikaanse. Kaan uit Ettenleur, die las op Reuters het bericht Germany revives effort to buy US Tomahawks. Nou, na wat googelen, zegt Kaan, kwam ik erachter. De Tomahawk is duurder, heeft een kleiner bereik en een kleinere lading dan die Oekraïnse Flamingo kruisraket. En dan heb je dus ook nog een onbetrouwbare leverancier. Dus waarom? Tin Lievens, die las in De Tijd, Belgische financiële krant, over dat België voor miljarden aan Amerikaanse AMRAAM-raketten zou kopen. En hij dacht ook van, wij gingen toch onafhankelijker worden van de VS. En het werd nog erger in dat stuk, schrijft hij. Want daar stond in dat wellicht die aankoop bedoeld was om de VS en Raytheon, de producent, gunstig te stemmen om een deel van de productie van die raketten naar België te halen. En dat zou dan weer concurreren met Nederland, met Fokker en Thales. Dus dan lijkt het alsof de VS ook nog eens keer Europese landen tegen elkaar uitspeelt. En hoezo hebben we die AMRAAM-raketten nodig en is daar niks Europees voor te verzinnen?
2: Ik ben het eens. Kijk, die AMRAAM-raketten die zijn wel verklaarbaar. Want dat zijn raketten voor de F-35 of voor de F-16. Je hebt stand-off wapens nodig. Die AMRAAM-raketten die hebben volgens mij een bereik van iets van 75 kilometer. Dus daarmee kun je vijandelijke vliegtuigen afschieten. Maar ze worden nu ook ingezet voor drones. Dit zijn onwaarschijnlijk dure raketten. En die worden ingezet tegen een toon die een fractie kost. Dus het is ook nog economisch gezien is het wel belachelijk om dat te doen. En ook om die reden, en dat brengt me op de Flamingo, moet je gewoon naar Oekraïne kijken hoe zij dat op dit ogenblik doen. Want die hebben wel een kosteneffectieve manier bedacht om dat soort drones af te schieten. En de Flamingo, ja, dat vind ik dus ook. Je moet gewoon kijken of je dat ding in co-productie kan gaan maken. Dat gebeurt gedeeltelijk al, omdat het vaste brandstof, daar wordt een speciale fabriek, of is een speciale fabriek, ik weet niet precies hoe het op dit ogenblik meer staat, voorgebouwd in Denemarken. Dus daar is al sprake van co-productie. Maar ja, die AMRAAM is denk ik direct gekoppeld aan de F-35. Want wil je daar iets anders onder gaan hangen, dan kunnen de Amerikanen dat gewoon blokkeren. Omdat ze de software niet zullen aanpassen aan een niet-Amerikaanse raket. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook dat hier in Europa moet gaan maken. Dan zou ik zeggen, ga alternatieven maken in Europa. En zet de Amerikanen voor het blok en hang ze onder de F-35. Dat kan. Daar hebben we eens een keer een uitzending over gemaakt. Hoe je dat zou kunnen doen. En toen heeft Gijs Tuinman, die ging daar in zekere zin in mee. De toenmalige staatssecretaris. Die zei van ja, je kunt zo'n F-35 kun je ook jailbreken. Dat heeft dus enorme, achter de schermen, enorme problemen opgeleverd toen hij dat zei. Hij had natuurlijk wel gelijk. En ik vind het dus, ik ben het eens hoor met de vraagsteller, dat het dus inderdaad heel erg raar is. En ik zou inderdaad als eerste stap zeggen, pak die lange afstandssysteem van Oekraïne en ga die in gezamenlijke productie gaan ze ontwikkelen, gaan ze bouwen. En gebruik dat ook voor de verdeling van Europa. En die AMRAAM's, daar ontkom je denk ik nog niet helemaal aan. Maar het hele punt is, ja, moet je ze dan in Europa gaan bouwen of niet? Of wil je dus nu je geld gaan stoppen in de ontwikkeling van alternatieven? Die er gewoon op dit ogenblik zijn. Maar dan moet je dus met Oekraïne gaan samenwerken. Ja.
1: En dat laatste lijkt me echt heel belangrijk. Weet je wat hier op de achtergrond ook speelt? Want er zijn nog een heleboel mensen zoals Mark Rutte en Joffrey van Leeuwen die voortdurend maar herhalen, het is een idee fix om te denken dat Europa zonder Amerika kan. Hè? Ja, die zijn natuurlijk voor die Amerikaanse wapen aankoop.
2: Maar die groep wordt inmiddels kleiner. Ja. He, dus die groep die wordt ik roep dit al een jaar. Dat je dus dat wel degelijk kunt, mits je gaat samenwerken met Oekraïne. Dat je dus eigenlijk dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om onafhankelijk te worden van Amerika. Maar er zijn natuurlijk hele belangrijke politieke redenen om dat niet te doen, om die stap niet te zetten. En daarbij hoort dat je denkt dat het allemaal weer goed komt. Nou, dit komt niet goed, daar ben ik van overtuigd. En dat heeft ook met geopolitiek te maken. De Amerikanen blijven zich gewoon oriënteren op Azië en niet op Europa. Maar je zal Ja, en het andere punt is, dit hebben we nou gewoon 80 jaar op deze manier gedaan. En dat, daar zet je niet makkelijk een punt achter. Dus ik begrijp het wel. Maar het is wel, ja, het getuigt ook wel van weinig politieke moed en luiheid, intellectuele luiheid, om op deze manier over je eigen veiligheid te blijven nadenken.
4: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel, mede namens de vragenstellers. En tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een fregat, maar zegt tegelijk ook dat er geen kant-en-klaar lijstje met opties is. Ruim 4 maanden na de oudejaarsbrand in een bar in het Zwitserse Grand Montana liggen nog altijd bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand kwamen destijds 41 mensen om en raakten er meer dan 100 gewond. Tijdens het onderzoek na de brand werd duidelijk dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En tijdens de eerste halve finale van het Songfestival zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Vlak ervoor waren in de uitzending pro-Palestijnse leuzen te horen. Israël ging door naar de finale en ook favoriete Griekenland en Finland zien we zaterdag terug. Nederland doet niet mee. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil. En Milou Brandt.
6: Welkom, dinsdag 12 mei is het. Jij bent erbij op de dag dat de topman van Prozis voor de gein een brief naar aandeelhouders stuurt over hoe goed het gaat. Maar zo wordt het door beleggers helemaal niet opgevat.
7: Echte grote verliezers. Prozis 7% lager.
6: Wat voor onheil beleggers zien, dat hoor je in deze aflevering.
8: En hebben we het ook over het best presterende aandeel van de S&P 500 de afgelopen tijd.
9: I got Intel shares surging more than 14% on a report from the Wall Street Journal.
10: And this historic move higher. In Intel, we talked about when we bought it down in the $20 level, the same as the US government did. Here we are $100 higher.
8: Maar die enorme stijging van het aandeel wekt ook steeds meer argwaan onder beleggers. Wie er gelijk heeft, hoor je zo.
6: En we vertellen je over nog een bijzonder plan dat de beurs in Zuid-Korea even goed deed schrikken.
11: It's already been a rollercoaster session for South Korea's KOSPI. Tech stocks dragging the index more than 5% lower at one point this morning after the country's presidential policy chief called for a dividend for your citizens using taxes on AI profits.
8: Beurzen in de VS die staan in het rood. De AEX duikt weer onder de 1000. Er ging 1,5% vanaf vandaag. En daarmee staat hij nu op 999 punten. De grootste daler, dat is Prozis. Daar is de schade min 6,3%. We gaan de beurstocht doornemen. En dat doen we met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dag Stan.
12: Goedenavond. Hi.
6: Hallo, we gaan beginnen. En dat doen we met de grootste verrassing van de dag. Die gaat over de overname van eBay door GameStop. GameStop bood $56 miljard voor eBay. Maar het gaat, ja, wie had dat gedacht, niet door.
13: eBay officially rejecting Ryan Cohen's buyout offer. eBay's board saying it concluded the proposal is neither credible nor attractive.
6: Nog geloofwaardig, nog aantrekkelijk. Dus eBay heeft twijfels bij de financiële details van het bod. Je weet wel, die financiën die topman van GameStop in dat interview met CNBC ook niet kon ophoesten zelf. eBay zegt nu, ja, we kunnen ook prima op eigen kracht de groei verder aanjagen. En het zou nu dus kunnen dat het een vijandige overnamepoging wordt. Die topman van GameStop, ook al had hij zijn financiën niet helemaal op orde, zei al dat hij ook bereid was rechtstreeks naar de eBay aandeelhouders te stappen. Al denk ik dan ook, misschien toch eerst even naar je financiële plaatje krijgen en dat rondkrijgen. Wat denk jij, Stan? Hoe gaat dit eindigen?
14: Nee, dit gaat natuurlijk nooit werken. Dat je hier überhaupt als voorwaardig CEO van eBay nog op moet reageren. Jouw marktwaarde is letterlijk 5 keer groter dan dat van GameStop. Wat echt een meme-stok is natuurlijk. Dit gaat echt niet gebeuren.
15: Ja, nou dan een ander plan waarover ik twijfel of het doorgaat. Namelijk een ideetje van de adviseur van de Zuid-Koreaanse president. Die krijgt dollartekens, of nou ja, eigenlijk wontekens in zijn ogen, van de winsten van Samsung en SK Hynix. En die dacht, ja, moeten we dat niet eens lekker gaan herverdelen? Dus die opperde in een Facebook-post een soort techbelasting. En met dat geld wil hij dan een nationaal dividend uitdelen, waar bijvoorbeeld basisinkomens of sociale voorzieningen mee worden betaald. Nou ja, beleggers die moeten daar niks van hebben. De Kospi-index die de afgelopen tijd recordhoogtes bereikte, die kelderde meteen 6%. Stan, welke gedachte zit hier achter? Kan dat werken?
14: Nou ja, kijk, ik begrijp het wel. Als je begroting wil rondkrijgen en je kijkt natuurlijk likkerbaardend naar de winsten die gemaakt worden op aandelen in eigen land, en je noemt ze al SK Hynix en Samsung, ja, dan is het natuurlijk vrij logisch om te denken, laten we daar eens even als een soort van hedge fund een performance fee over gaan incasseren. Dat is eigenlijk een beetje wat onze overheid natuurlijk met box 3 van plan is. Gewoon meer winst op aandelen incasseren. En daarmee proberen je begroting te stutten. Ja, en daar schrikken natuurlijk beleggers van. Zeker als je net een paar 100% rendement hebt gemaakt op dit soort aandelen.
15: Ja, het voelt een beetje impulsief, hè? We zien die hoge winsten en daar willen we ook een slaatje uitslaan. En vorige week hadden we al die werknemers van Samsung, hè, die zich onderbedeeld voelen eigenlijk. Ja, het lijkt een beetje alsof de goudkoers daar is uitgebroken.
14: Ja, nou nogmaals, je ziet het wel vaker natuurlijk, met name een beetje uit de links-sociale hoek, zeg maar, dat op het moment dat ergens veel geld wordt verdiend, die discussie hadden we ook over de eerste kwartaalcijfers van Shell, omdat er dan een oorlog uitbreekt en de olieprijs gaat omhoog, dat we dat maar meteen extra moeten gaan belasten. Maar goed, daar schrikken beleggers altijd van dat soort retoriek. En zeker als de koersen al hard zijn opgelopen, dan is dat een extra reden om weer even voorzichtig te zijn en dus wellicht wat winst van tafel af te halen.
6: Ik heb nog een mooi stuk uit de Financial Times dan. Die zijn op onderzoek uitgegaan bij Amazon, waar medewerkers gevraagd worden om gebruik te maken van Meshclaw. Dat is een AI-assistent die binnen het bedrijf is uitgerold, met de bedoeling dat die medewerkers productiever worden. De belofte van Amazon was dat de mate waarin je gebruik maakt echt niet mee wordt genomen in je functioneringsgesprek. Maar toch denken die medewerkers dat ze wel degelijk in de gaten worden gehouden. Want er zijn zelfs publieke scoreborden waarop gevierd wordt als iemand heel veel AI gebruikt.
15: Nou, dan weet ik het wel zeker.
6: Dus, dat lijkt wel redelijk duidelijk. Ja. Dus, oplossing van het personeel. Gewoon bullshit prompts en taken aan die assistent geven. Daar kwam de krant achter. Dan gaat die score omhoog. Is dat weer leuk. En dat heeft trouwens een mooie naam, dit gedrag. Token maxing heet dat kennelijk. Omdat je dus AI-tokens gebruikt. Dus de volgende keer als je van Amazon hoort hoeveel hun medewerkers kunstmatige intelligentie gebruiken, zou ik dan toch eventjes afvragen, wordt er niet gewoon heel veel getoken maxed binnen deze toko?
15: Ja, het lijkt me wel dat het averechts werkt als je mensen gaan zitten bullshit prompten in plaats van werken.
6: Ja.
15: En over averechts gesproken.
16: PostNL krijgt een boete van 7 miljoen euro vanwege het niet op tijd bezorgen van de post. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt bepaald.
15: Ja, maar volgens PostNL-topman Pim Berendsen werkt deze boete dus averechts. Want dan wordt het bezorgen van consumentenpost nog moeilijker en komt de toekomst van postbezorging zelfs in gevaar, zegt hij. Ja, doet me ergens toch ook een heel klein beetje denken aan wat gaslighting, hè, de ander aanwijzen als schuldig van jouw ellende.
6: Wat een termen smijten we hier allemaal mee.
15: Ja, we zijn hartstikke op de hoogte.
6: Gaslighting, token maxing.
15: Looks maxing komt misschien later nog aan boord als jij aan je kaak gaat zitten knutselen. Maar PostNL die tekent dus in ieder geval bezwaar aan tegen deze boete. Het gaat om het jaar 2023 dat dit plaatsvond. Toen is het ze te vaak niet gelukt de post binnen de wettelijke 24 uur te bezorgen. En dat kwam dus door een tekort aan mensen, zegt PostNL. Maar de ASM ACM die zegt, dan hadden jullie maar beter moeten inspelen op die problemen. Uiteindelijk moeten mensen er gewoon op kunnen rekenen dat ze krijgen waarvoor ze betalen. En ja, zo is het ook.
6: Zometeen hebben we het over Intel. De chipmaker heeft de tijd van zijn leven. Het aandeel staat bijna op recordhoogte. Maar toch vinden ook bijzonder veel mensen dat de boel uit de hand loopt.
15: En je hoort wie het nieuwe doelwit is van een oude vijand van Unilever en Disney.
6: Maar eerst naar de aandeelhouders van Prozis. Die kregen onverwachts een brief op de mat van topman Fabrizio Bloisi, die vrolijk concludeert dat alle doelstellingen voor het afgelopen boekjaar behaald zijn. $7,3 miljard omzet was dat, waarvan dik 1 miljard winst. En nog meer vreugde, want alle bedrijfsonderdelen die zijn winstgevend. Maar tot zover de blijdschap.
17: Prozis kwam vanochtend met cijfers. Die waren over het afgelopen jaar prima eigenlijk. Niks aan de hand, best goed, doelen gehaald. Maar voor het komende jaar wordt het anders. Want de winst zal gaan afnemen, voorspelt Prozis zelf. Omdat ze fors moeten gaan investeren in hun maaltijdbezorgers.
6: Ja, vooral iFood, hun Braziliaanse bezorger, die heeft het moeilijk. Heeft last van concurrentie uit China en heeft dus geld nodig. Beleggers zijn teleurgesteld. Milou zei het al, het aandeel eindigt de dag 6% lager. Daarmee staat Prozis dit jaar al 28% in de min. Stan, die maaltijdbezorgers die hebben dus investeringen nodig. Dan zou je dus ook kunnen zeggen, ze krijgen die investeringen. Zorg dat er weer meer groei in zit. En dat is dan positief, maar zo wordt het niet opgevat. Waarom?
14: Nee, je hoort het Dirk ook al zeggen. Dat is niet wat beleggers horen op dit moment. Hè. Beleggers willen graag horen, oké, we hebben een goed kwartaal of goed jaar achter de rug. Hè. Je zei het al, doelstelling gehaald, meer dan 7 miljard dollar omzet. Meer dan 1 miljard dollar aan adjusted EBITDA in de e-commerce. Dat is hartstikke goed, maar beleggers horen niet, oké, nu gaan we oogsten. Ze horen, eerst gaan we opnieuw investeren om groei en marktaandeel te verdedigen. En dat betekent dus dat inderdaad die winstgevendheid gaat zakken. En met name iFood, hè, een van de belangrijkste onderdelen van Prozis na Tencent natuurlijk. Ja. Waar juist veel van die winstgevendheid vandaan moet gaan komen. Ja, die gaat dan wegzakken. En daar houden beleggers gewoon niet van. Dus ik vind het heel begrijpelijk dat het aandeel bijna 7% lager staat vandaag.
6: Ja, dit jaar, aan de andere kant zegt die Bloisi, dit wordt het jaar van de uitvoering. De uitvoering van wat?
14: Ja, ik denk dan dat hij bedoelt de transformatie van Prozis. Hè. Het wil natuurlijk meer of minder gezien worden als een holding met een Tencent belang en een grote discount. En ja, toch meer echt als een operationeel technologiebedrijf. En dat betekent eigenlijk concreet dus bijvoorbeeld iFood verder uitbouwen. Natuurlijk Just Eat Takeaway wat ze net gekocht hebben. Nog een paar andere bedrijven waar ze een investering hebben gedaan. AI is natuurlijk een bekende die je dan in gaat zetten. Om ervoor te zorgen dat alles intelligenter en winstgevender met name gaat worden. En dus dat Tencent, dat verhaal, dat een beetje weggaat uit de beleggingscasus van Prozis.
6: Maar dat lijkt me ook juist wel prettig. Want je wil ook een beetje je eigen bedrijf zijn en ook gewoon goed gespreid investeren. En dat lijken ze dus wel te doen. Ze willen meer in die maaltijdtak, maar dat valt dus toch nog niet helemaal goed dan?
14: Nou, dat moet gaan komen als die uitvoering zichtbaar wordt in die cijfers. Hè. Dus dat Prozis echt zelf waarde kan creëren in die onderliggende bedrijven. En niet afhankelijk is van het operationele wel en wee van Tencent. En de afgelopen jaren heeft Prozis vooral die waarde gecreëerd door aandelen inkoop of verkoop van belangen en het opschonen zeg maar, van de portefeuille.
6: Ja.
14: En dat was wel goed, omdat er natuurlijk wel echt een grote discount in zat ten opzichte van het Tencent-belang. Maar dat is meer een stukje creatieve financial engineering. Dat heeft niet zoveel te maken met het operationeel verbeteren van de investeringen die je hebt. Dus zorgen dat je hogere groei hebt, betere marges, betere cashflow. En dat is eigenlijk wat je als belegger natuurlijk wil zien. Dat het een bedrijf is dat op eigen benen kan staan en losstaat van die ene grote holding. En die bedrijven die ze dan in portefeuille hebben ook echt daadwerkelijk operationeel beter kunnen maken.
6: Ja, ze zijn er wel mee bezig. Ze hebben eerder al gezegd, we gaan voorlopig ook even stoppen met allerlei nieuwe belangen kopen. Blijft dat nog steeds de juiste strategie?
14: Ja, ik denk het wel. Hè. Ze hebben, dus wat ze moeten doen is, ze hebben al die eigen aandelen ingekocht. Ze hebben de belangen verkocht en ze hebben veel ook weer inderdaad aan investeringen gekocht. En waar het nu met name om gaat, is waar we net al op focussen, is dat ze ervoor zorgen dat die, met name die e-commerce bedrijven en die online voeding, dat ze die winstgevender gaan maken en dat ze daar laten zien dat ze echt de groei kunnen aanjagen. En Just Eat Takeaway is denk ik een uitstekend voorbeeld. Want daar zag je natuurlijk dat de laatste jaren de omzet aan het dalen was en ook de marges krapper werden. Nou, als ze daar kunnen laten zien dat zij waarde kunnen toevoegen door die overname, dat ze juist die groei weer aanjagen en die operationele hefboom erin krijgen, dan heb je iets waar beleggers wel warm voor lopen. En dan zal je ook zien dat de aandelenkoersen daarop gaan reageren.
6: Ja, dat kan wel nog even gaan duren. Zij zeggen over een jaar gaan we daar echt weer naar groei kijken bij Just Eat. Aan het einde van het komende boekjaar. Is dat geduld, is dat er?
14: Ja, je bedoelt vanuit de aandeelhouders als Prozis of het management, beleggers. Ja, kijk, je hebt weinig keuze. Laten we eerlijk zijn, Just Eat, toen het nog beursgenoteerd was, stond nou niet de laatste jaren bekend om zijn operational excellence, om het zo maar even te zeggen. Er zijn heel veel dingen gebeurd die beleggers daar niet goed zijn gevallen.
6: Ja.
14: En je hebt gewoon tijd nodig om die turnaround te bewerkstelligen. Maar dat het zeg maar als niet beursgenoteerd bedrijf In de handen van Prozis wat beter zou moeten gaan en dat daar wat meer focus wordt aangebracht en investeringsbereidheid is vanuit de moedermaatschappij, dat zal hopelijk Just Eat geen slecht doen en inderdaad ervoor zorgen dat ze die groei terughalen. Ze geven nu al aan dat in sommige steden juist die groei inderdaad alweer is teruggekeerd, maar dat zal echt niet betekenen dat het dat de tanker meteen gekeerd is, maar dat we dat wel richting meer het einde van het jaar en volgend jaar moeten gaan zien dat die groei daarin terug gaat komen.
6: Ja, en die topman van Prozis die kwam anderhalf jaar terug, geloof ik al, met het doel om Prozis in waarde te laten verdubbelen naar $200 miljard dollar. Sindsdien is het zelfs 20% in waarde gedaald. Hoe lang gaat dat dan duren, zo'n verdubbeling?
14: Ja, dit is altijd levensgevaarlijk om als CEO zo'n stip op de horizon te zetten voor aandeelhouders. Want als je het niet haalt, dan heb je meteen een probleem met je geloofwaardigheid. En het verhaal is natuurlijk heel groot, hè. Prozis als de mondiale techkampioen, even los van dat Tencent-belang dus. Maar dat zijn allemaal leuke woorden. Beleggers willen dan ook gewoon het bewijs zien. Dus gewoon zien, wat we net al continu zeggen, omzetgroei, stijgende marges, structuur wordt eenvoudiger, de holding discount moet eruit. Nou ja, dat zijn allemaal zaken die dan moeten gaan vallen. Als hij dat voor elkaar krijgt, dan is zo'n waardering zou best heel goed mogelijk kunnen zijn. Maar vooralsnog is dat narratief zoals we dat van hem gezien hebben, is nog niet bewezen. En dat moet echt wel gaan gebeuren.
3: BNR Beurs.
6: Door naar een aandeel waar de grafiek er vandaag beter uitziet de afgelopen tijd. Die van Intel.
18: Investors are bidding that up by better than 15%. You back that thing up over a couple of months or even a month, and you're going to see just a tremendous gain. That this is one of the best performers out of the chip space. 113%.
6: Ja, het is het best presterende aandeel van de S&P 500 de afgelopen anderhalve maand, met een stijging van bijna 190%. Vooral de mogelijke deal om chips voor iPhones te gaan produceren gaf Intel nog een enorme laatste zet. Maar toch is niet iedereen overtuigd. Volgens Bloomberg staat het percentage shortsellers bij Intel bijna op het hoogste niveau in het afgelopen jaar. En het aandeel vandaag, het lijkt alsof we het voorspeld hadden toen we het hierover wilden gaan hebben, kelderde en staat op dit moment 11% in de min. Even standen, wat gebeurt er vandaag? Wat is hier aan de hand, die 11%?
14: Nou, ik denk dat er wat realiteitszin bij beleggers ook in aan het komen is. En laat ik heel duidelijk zijn, ik zit ook echt aan de sceptische kant voor wat betreft Intel. Het is enorm gestegen op een goed verhaal. Hè, Amerikaanse chipsoevereiniteit, die AI, foundry, subsidies en dan inderdaad een mogelijke grote klant zoals Apple. Maar de fundamentele bewijslast is nog echt heel erg mager. Hè. De foundry-divisie die verliest nog steeds miljarden. De externe foundry-omzet, dus van externe klanten, is nog steeds heel klein. En de koers heeft al heel veel van dat potentiële succes ingeprijsd. Je zegt het al, de grootste stijger binnen de S&P 500 afgelopen jaar met meer dan 200% rendement. En ik denk dat er nu wat meer realiteitszin in komt. Dat geldt overigens voor meer chipnamen, hoor, die je vandaag zien. En Intel was natuurlijk wel de leader of the pack, om het zo maar te zeggen. En krijgt dus nu ook even een flinke druimzoren.
6: Ja, er zitten dus heel veel shortsellers op. Is dat een groot risico voor zo'n aandeel?
14: Ja, zeker. Die gaan niet voor niks zitten. Die hebben ook het huiswerk gedaan. Hè. In het kader en in het verlengde van een aantal dingen die ik net al noem. En die zien ook van, joh, die waardering is een beetje losgezongen van de realiteit op dit moment. Het is heel veel op hoop gebaseerd. Maar hoop is nooit een goede strategie bij beleggen. Het moet ook wel daadwerkelijk bewaarheid worden. En er zullen ook genoeg partijen zijn die hun winst willen nemen op deze positie. En dus op de verkoopknop drukken.
15: Ja, je hebt het al over hoop. Hoeveel hangt er af van die mogelijke deal met Apple?
14: Ja, heel veel. Kijk, het is met name gewoon. Kijk, Apple is natuurlijk eigenlijk de mooiste klant die je zou binnen kunnen halen met een bedrijf als Intel. En dat betekent heel veel voor het sentiment. Dat zou natuurlijk een enorme kwaliteitsstempel zijn. Maar goed, als Apple echt Intel Foundry wil gaan selecteren, ja, dan moet er wel echt vertrouwen ook vanuit Apple komen. De markt lijkt nu al te zeggen alsof die deal bewezen is. Maar er is echt een heel groot verschil tussen testen, evalueren, praten, meerjarig volume commitments aangaan. En dat is voor Apple niet zomaar een simpele, sympathieke keuze om dan voor de Amerikaanse industriepolitiek te kiezen. Maar Apple kiest uiteindelijk ook gewoon voor yield en performance en kosten. En met name ook leveringszekerheid en risico. Ze zijn in het verleden al een keer weggegaan bij Intel. Ze zullen echt niet zomaar over één nacht ijs gaan om weer een heel groot deel van hun chips daar zomaar vandaan te halen. Er zullen echt veel, wat ik net zei, van de zaken voor op tafel moeten worden gelegd. En de vraag is even of we dat ook daadwerkelijk gaan zien over een tijdje.
3: BNR Beurs.
6: Goed, we gaan eens kijken wat er te gebeuren staat op de handelsvloer in New York. Daar staat alles in het rood. De Dow Jones 0,3% eraf. De S&P 500 1% eraf. En de Nasdaq zelfs 2% eraf. Bijna beleggers reageren daar op het nieuwste inflatiecijfer dat vlak voor de opening naar buiten kwam.
19: No surprises here. For the year we have CPI up 3.8% and the core up 2.8%. That's the highest CPI for year over year since 2022, I believe. And it is also more than anticipated. It's a jump of half a percentage point.
6: Ja, kleine correctie. Het was trouwens het hoogste inflatiegetal sinds mei 2023. 3,8% stegen de prijzen in de VS. Dus in vergelijking met een jaar geleden. En Stan, wat ik opvallend vond, is dat die kerninflatie, dus zonder energie en benzinekosten dergelijke, ook op 2,8% uitkwam. Nog steeds best wel aan de hoge kant. Is dat dan ook te danken aan die oorlog in het Midden-Oosten al?
14: Die kans is wel aanwezig, ja. Maar wat natuurlijk met name het belangrijkste is, ook in combinatie met het Amerikaanse arbeidsmarktcijfer, is dat de Fed hier natuurlijk bovenop zit. En dat dit geen cijfer is waarvan je zegt, nu kunnen we eens even de rente weer lekker gaan verlagen. Dus als de markt hoopt op een snelle renteverlaging, die gaat er waarschijnlijk niet komen. Als je ook naar de Fedwatch kijkt voor de eerstkomende vergadering, dan is de verwachting eigenlijk van de markt dat de rente gelijk wordt gehouden. En misschien zelfs wel verder in het jaar een renteverhoging zou kunnen gaan plaatsvinden. Ja, en dat is natuurlijk niet goed voor allerlei hooggewaardeerde technologieaandelen. Nou, kijk Intel vandaag. Dus het valt ook samen met dat inflatiecijfer. Dus nogmaals, het verbaast me ook niet dat dit soort namen dan ineens 11% op een dag verliezen. En dat ook de Nasdaq vandaag 2% lager staat.
6: Ja, en het is ook niet leuk voor de grote glimlach op het gezicht van de heer Trump, die heel graag die rente wil verlagen. En daarvoor juist iemand heeft aangesteld bij de Fed die rente voor hem zou gaan verlagen.
15: Ja, en dus ook niet leuk voor de nieuwe Fed-baas die hem dat nieuws moet gaan geven. Ja.
14: Ja, maar het mandaat van de Fed is natuurlijk heel duidelijk. Hè? We willen economische groei, met name in de vorm van arbeidsmarktsterkte. En we willen tegelijk prijsstabiliteit. Ja, dat moet wel aan beide kanten goed gaan. En het mandaat is niet, we doen alles om Donald Trump gelukkig te stemmen. Oh, nee. Ondanks dat hij door Trump is benoemd. Ik denk wel dat Trump ook slim genoeg is geweest om daar geen puppet van hem neer te zetten. Want dan hadden de markten natuurlijk de geloofwaardigheid van de centrale bank meteen in negatief beoordeeld, om het zo maar te zeggen. En dan had je qua aandelenkoersen misschien wel veel verder van huis geweest. Hè. We zitten nu nog steeds om en nabij recordniveaus. Dus het is niet zo dat het slecht gaat op de financiële markten. Maar een renteverlaging is voorlopig denk ik wel even van de baan met deze cijfers.
6: Ja, en de Senaat heeft zojuist Kevin Warsh goedgekeurd als Fed governor. Dus waarschijnlijk ziet dat er goed uit voor zijn stemming als voorzitter ook.
15: Wij wensen hem alvast succes. En dan nog even een onverwacht verlies bij Hims & Hers. Een flink ook, 92 miljoen. Een verdubbeling bijna ten opzichte van een jaar eerder. De online zorgleverancier moest overschakelen van goedkope kopieën van dieetpillen op de real deal, dus namelijk de merkmedicatie als Ozempic en Wegovy. Ja, en dat zet de marges en binnenlandse verkopen onder druk. Het is een overgang, kost tijd, zegt Hims & Hers. Ze verwachten in 2027 weer winstgevend te zijn. Maar ja, het is de vraag of beleggers zin hebben om daarop te wachten, want die zetten het aandeel vandaag 15% in de min.
6: En dan wilde je ook nog iets vertellen over Wendy's, waar het juist de andere kant op gaat?
15: Klopt, ja. De Amerikaanse fastfoodketen die zou zomaar eens van de beurs gehaald kunnen worden. De Amerikaanse activistische belegger Nelson Peltz heeft namelijk zijn zinnen daarop gezet. Wendy's, dat is nu ruim 5,1 miljard waard. En het had de afgelopen tijd niet makkelijk op de beurs. In een jaar tijd daalde de koers met meer dan 40%. Dus ja, Peltz zoekt nu naar investeerders die mee willen doen. En de man krijgt wel eens zijn zin, hè. Zo heeft hij ook Heinz Schumacher als CEO van Unilever eruit gewerkt. Was hij de drijvende kracht achter het besluit ook van Unilever om de voedingstak af te stoten. Dus nou ja, wie weet. En inderdaad, Maxime, beleggers hebben er daar wel zin in. Die zetten het aandeel vandaag 15% in de plus.
6: Goed, tot zover de beurs van vandaag dan, denk ik.
15: Ja, laten we nog even kijken naar wat er morgen op de agenda staat. Beleggers kunnen weer wat kwartaalcijfers verwachten. Bijvoorbeeld die van een van onze grootbanken, ABN AMRO. Ook krijgen we die van Impost, het Poolse pakketkluizenbedrijf met een overnamebod boven het hoofd. En misschien wel een onderzoek naar eventuele handel met voorkennis rond die overname. Siemens dan, dat heeft halfjaarcijfers voor ons. En die legt dan aan een sterk eerste kwartaal de lat een stukje hoger voor zichzelf. Meer winst verwachten ze vooral. De vraag is of ze het al kunnen waarmaken. Krijgen we nog cijfers van Cisco, dat zit in de AI-infrastructuur. En je verwacht het niet, maar dat aandeel zit de afgelopen anderhalf jaar dus stevig in de lift.
8: In China staat dan nog Alibaba op de planning. En er zijn een aantal aandeelhoudersvergaderingen. Waaronder die van UMG, Universal Music Group. En daar hebben ze natuurlijk een hoop te bespreken. Waaronder de uitbreiding van het aandeleninkoopprogramma. Genoeg om te volgen dus.
6: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 12 mei. Beloftes werden in twijfel getrokken van Prosus, van Intel. Maar Stan die maakte de belofte toch echt waar. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dank je wel weer.
14: Graag gedaan.
8: En jij bedankt voor het luisteren. Beloof dat morgen nou weer te doen. En in de tussentijd laat weten wat je vindt. Reageer ik aan op Spotify en YouTube. En dan zien we je morgen weer.
6: Tot morgen.
5: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat de agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jette noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jette betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn gisteren in Oekraïne zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch, maar meldt op zijn beurt ook dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En dan het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: De wereldorde verandert en dus de macht ook. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Dat betekent minder afhankelijkheid van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. De vraag is, hoe krijgen we dit echt goed van de grond? En zijn we intussen wakker genoeg? Ik bespreek het deze week met 4 kopstukken. We hebben vanwege Hemelvaart namelijk 1 uitzending minder in BNR's Big Five van de strategische autonomie. En vandaag hebben we ervoor gekozen om echt een hele duidelijke case eruit te halen, waar je eigenlijk ziet wat de problemen zijn met strategische autonomie. En dat doe ik met Pieter van Oort, tot voor kort de hoogste privacyambtenaar. Hij was Central Privacy Officer bij Logius. Dat is het agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de digitale infrastructuur voor de Nederlandse overheid ontwikkelt, beheert en beveiligt. En dan hebben we het ook over DigiD en Mijn Overheid. We gaan straks helemaal uitleggen waarom dat tot voor kort is, want dat heeft te maken dat je op non-actief staat.
5: Klopt.
4: Maar eerst van harte welkom.
5: Dankjewel.
4: Ontzettend moedig ook dat je er bent. Wat ik ook nog even erbij wil zeggen, voor jouw rol bij Logius ben je jarenlang werkzaam geweest als topambtenaar bij verschillende ministeries en als advocaat op het gebied van privacy. Heb ik hem zo helemaal rond?
5: Ja, je hebt hem volgens mij helemaal goed. Misschien kleine details, iets anders. Ik hoop dat de landsadvocaat daar niet te veel van zal vinden.
4: Oké, want we zitten dan meteen eigenlijk bij het punt waar het over gaat. We gaan zo meteen uitgebreid over jouw rol hebben rond de zaak Solfinity. Dat is die online dienstverlener die weer de leverancier is van de zaken waar DigiD en zo op draait. En Mijn Overheid. Maar eigenlijk zeg jij al, de landsadvocaat heeft een bepaalde druk uitgeoefend?
5: Ja, dat klopt. Het gaat natuurlijk niet over mij. En daar ben ik ook niet mee begonnen. Ik ben hier mee begonnen omdat ik de digitale autonomie van de Rijksoverheid belangrijk vind.
6: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong,

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Met berichten. In eerste instantie naar mijn advocaat. Afgelopen vrijdag heeft ook de landadvocaat gevraagd om die e-mail direct aan mij door te sturen. En daarin staat zoveel dat ik eigenlijk met het mes op de keel een gesprek moet voeren met de mediator. Ja, en iedereen begrijpt dat je met de mediator pas gaat praten op het moment dat het vrijelijk is. En het bijzondere aan dit geval is dat ik degene ben die de mediation heeft voorgesteld.
5: En mag jij hier bijvoorbeeld ook spreken? Of zit, hè, want het is natuurlijk best pittig als de hoogste privacyambtenaar naar buiten gaat met een verhaal. Je gaat straks ook meer toelichten waarom je dat hebt gedaan. Hè? Maar je hebt uiteindelijk de media gezocht om ons te waarschuwen voor deze hele zaak. Is het spannend voor jou om hier te spreken? Vindt de landsadvocaat daar ook iets van?
4: Ja, het is echt spannend voor mij om hier te spreken. Ik ben er ook echt een paar dagen van ontdaan geweest dat ik zo'n e-mail net bij de start van mijn weekend met mijn kinderen kreeg. Ze hebben eigenlijk al, 6 maanden nu druk op mij uitgeoefend. De reden dat ik hier zit is omdat ik gewoon weet, het is in het landsbelang. Het is aan de Tweede Kamer nu om het binnen te halen. Iedereen weet wat de casus is. We weten nu dat er gewoon oplossingen zijn. En die oplossingen die kunnen we nu bereiken. En eigenlijk is vandaag een hele belangrijke dag.
5: Want?
4: Ja, want de Kamer die komt terug van reces. Eigenlijk heeft het kabinet en eigenlijk specifiek de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
5: Erik van den Burg,
4: die heeft op 24 april, de dag dat met reces werd gegaan, heeft verkondigd dat er een besluit is van 27 maart. Dat was 4 weken daarvoor. Waarin al het beslissing is genomen om te gaan tekenen. En dat is problematisch, want daardoor is de Kamer buitenspel gezet en nu zijn ze terug.
5: En dat geeft ook al aan wat voor druk erop zit, dat het eigenlijk op die manier georganiseerd is. Toch nog even, hoe wordt er nou precies, hè, want je zegt er wordt druk uitgeoefend, maar op welke manier dan om hier te zijn en je uit te spreken? Wat staat er voor jou op het spel?
4: Ja, begrijp ik. Wat er tot nu toe is gebeurd, ik ben geschorst. Omdat ik met de media heb gepraat en omdat ik daarmee niet volgens een ambtenaar zou hebben gehandeld. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben gezegd, en dat staat allemaal op schrift. Het zijn 5 punten, ik zal ze niet allemaal benoemen. Maar 1 daarvan is dat ik met geen 1 rijksambtenaar meer mag praten. Als ze mij benaderen, dan wordt me dat ook verweten. En er zijn redelijk veel mensen die inmiddels ook achter me zijn gaan staan. Tweede is, ik mag niet meer in mijn computer. Ik mag niet meer in de Rijksgebouwen, terwijl alleen Logius, ja, kan ik me voorstellen. Daar heb ik nu plaats gemaakt voor de algemeen directeur, waarmee het geschil is. En zo zijn er nog meer maatregelen. Terwijl ik denk, hoe kan het zijn dat in Nederland degene die het goede advies heeft gegeven, wat niet wordt opgevolgd, wat nu erkend wordt, dat die buiten de toko wordt gezet, terwijl de algemeen directeur die dit heeft geleid om dit op deze manier te doen, gewoon nog zit. Waarom wisselen we niet een beetje van plaatsen? Allebei een dagje.
5: Ja, dat jullie allebei mogen blijven. Dat zou je een goed idee vinden. Want is het voor jou het moeilijkste dat je eigenlijk waar je ons voor gewaarschuwd hebt, dat je daar nu niet meer op kan sturen?
4: Ja, het is echt moeilijk dat er niet op gestuurd kan worden. Wat er eigenlijk is gebeurd, is ik adviseer de staatssecretaris en de minister. Dat is mijn taak. Dat lukte niet omdat er topambtenaren voor waren gaan liggen. Dus daarom ben ik naar de Tweede Kamer en de media gegaan. Kunnen jullie die staatssecretaris vertellen wat er gebeurt? Toen is het eigenlijk het onverwachte gebeurd wat ik niet had zien aankomen. Toen heeft de staatssecretaris samen met het kabinet tegen mij gezegd, Pieter, jij hebt mogelijk de geheimhoudingsplicht overtreden. En vervolgens is een hele is bij de Trouw gepubliceerd vanuit Logius of BZK dat ik een oud-ambtenaar was. Is in Kamervragen van JA21 uitgebreide antwoorden gegeven waarom ik niet de juiste dingen deed. Dat is eigenlijk wat de situatie is. En dus ja, we zien gewoon wat we zien gebeuren is hetzelfde als in het toeslagenschandaal.
6: De Big Five. Diana Matroos.
5: Mijn gast vandaag is Pieter van Oort. Hij is dus tot voor kort

0: hoogste ambtenaar geweest als het gaat om privacy. Officieel heet die titel Central Privacy Officer bij Logius. Nu dus op non-actief, vanwege die zaak die jij uiteindelijk ook naar buiten hebt gebracht. En heel veel mensen hebben de Sovinity-zaak wel meegekregen. Maar misschien toch goed om nog even uit te leggen. Waar zat jouw grootste zorg als het gaat om de Sovinity-zaak?
1: Ja, dat ligt bij de digitale autonomie. Dat je als overheid zelf de beslissingen kan nemen en dat er geen andere partijen van buitenaf binnen die digitale overheid kunnen komen. Er zitten eigenlijk twee onderdelen. Mag ik een voorbeeld geven?
0: Ja,
1: nou, het ene voorbeeld is dat je dat DigiD, dat je dat aan en uit kan zetten. Dus Amerika kan vanaf het moment dat Kindrill de eigenaar wordt.
0: Ja, want dat speelt, hè, voor de mensen die het toch niet helemaal goed hebben meegekregen. Kindrill, een Amerikaans bedrijf, zou Sovinity overnemen. Hè, dus de online dienstverlener, leverancier van die zaken waar DigiD en mijn overheid uiteindelijk op draaien. Er zitten misschien nog wel wat zaken in waardoor dat misschien toch nog niet doorgaat. Maar dat is eigenlijk voor jou punt geweest dat je denkt, ja, maar dit moeten we niet willen.
1: Ja, dit moeten we niet willen. En dat heb ik ook heel veel gehoord. We moeten het niet willen, maar er was telkens geen oplossing. En wat ik heb gedaan is, ik heb gekeken, wat zijn de twee oplossingen? En die zijn er gewoon. En de ene was het niet verlengen van het contract. Dat is nu gepasseerd station. En de andere is, er is een Nederlandse koper.
0: En die heeft zich bij jou gemeld?
1: Die heeft zich onder andere bij mij gemeld. Maar die heeft zich ook bij Vitruvian Partners gemeld.
0: Ja, en waarom zou dan, als er een goed Nederlands alternatief is, toch voor gekozen zijn om door te gaan met deze andere route?
1: Ja, ik ben natuurlijk ambtenaar, dus ik weet niet precies wat daar zich heeft afgespeeld. Maar wat ik ervan heb begrepen, is dat er geen ruimte was om te praten.
0: Hoe bedoel je geen ruimte om te praten?
1: Ja, geen ruimte, omdat het ik kan daar dus niet zoveel over zeggen, omdat ik daar gewoon niet zoveel van weet. Maar wat uiteindelijk het belangrijkste is, wij als overheid hebben de keuze om er mee akkoord te gaan of niet. En dat is wat de minister gaat doen, maar we hebben ook nog een eerdere keuze. En die keuze is, gaan we financiën investeren om te zorgen dat het binnen Nederland blijft? En die vraag, die zou ik met ja beantwoorden. En niet alleen zou, het is in strijd met de regels om de weg te gaan die we nu gaan.
0: Ja, en dat heb je ook aangegeven toen je nog wel op die plek zat.
1: Ja.
0: En hoe werd het dan gereageerd?
1: Ja, dat werd gewoon genegeerd. Ik werd uit de overleggen gehaald. Ik heb het aangegeven in verschillende overleggen. En wat ik heb gedaan is, ik heb gevraagd om de impactanalyse. En dat is een fundamenteel onderdeel binnen de risicoanalyse. En wat dus mist in de hele analyse en ook in de Kamerbrief.
0: Dus die analyse, het is eigenlijk een veiligheidsanalyse van wat staat er nou op het spel. Hè? We praten deze weken ook over strategische autonomie, waar iedereen de mond vol van heeft. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. En eigenlijk zeg jij, we kiezen hier niet voor die strategische autonomie. En daar staat onze veiligheid op het spel. Dan moet je even goed uitleggen wat er dan op het spel staat. Wat zou er mis kunnen gaan? Ik wil niet zeggen dat het gebeurt, maar wat zou er mis kunnen gaan?
1: Ja, wat er mis zou kunnen gaan, is dat de staatsveiligheid op het spel komt te staan. Dus als het voor jou of voor mij is het vervelend als je gegevens bij mijn overheid worden ingezien. Want er kan er worden gezien, waar woon je, wat voor een auto heb je, met wie woon je daar, heb je kinderen, hoe oud zijn je kinderen, heb je nog belastingsschulden, heb je wellicht een keertje ergens verkeerd iets ingevuld. En als dat zo is, dan is dat vervelend. Maar als dat bij een topmilitair zo is, dan kan het zijn dat hij dus moet kiezen tussen staatsveiligheid en tussen zijn gezin.
0: Oké, dit is een hele stap, hè? Dus leg even uit, die topmilitair die wordt bijvoorbeeld uitgezonden, zoiets.
1: Ja, precies.
0: En wat zou er dan kunnen gebeuren? Hij gaat naar Amerika?
1: Ja, hij gaat bijvoorbeeld naar Amerika. En dan wordt er tegen hem gezegd, jij hebt foutief, of zij, jij hebt foutief aangifte gedaan van de belasting. En dat heb je nu al 3 jaar achter elkaar gedaan. Dat kunnen we hiermee aantonen. En dat betekent dat je baan eigenlijk niet meer bestaat.
0: En dat zou de Amerikaanse overheid dan mogelijk kunnen doen. Hè? Want het zijn allemaal voorstellingen die je maakt. Hè? Van het zou kunnen dat. Dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Want de rechter heeft eigenlijk gezegd in die kort gedingzaak dat hij niet dat directe gevaar ziet. Dus in die zin ben je daar niet in het gelijk gesteld. Maar jij zegt, het zou dus echt wel kunnen zijn dat dit gebeurt met een onberekenbare Trump die we ook zien.
1: Ja, het zijn eigenlijk twee onderdelen. Misschien eerst even terugkijken naar die rechtszaak. Dat was pas de eerste rechtszaak. Dat was van 3 burgers die gestart zijn. En er komt nog een tweede rechtszaak, dat is mijn rechtszaak. En dat is die vanuit dus de CPO van Logius binnen Binnenlandse Zaken tegen de staat in Nederland. En dat gaat om dat ik als werknemer buiten de deur word gehouden. En om daar te komen moet je toetsen aan de vraag, is er een misstand in dit dossier? Nou, dat is één. En de andere kant is, wat heeft die rechter nou geoordeeld? En eigenlijk zegt de rechter, ik ga op dit moment nog niet inhoudelijk daarover oordelen. Dat komt op een later moment. Maar ik zie nu geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen.
0: Omdat de rechter niet het directe gevaar ziet wat jij wel ziet?
1: Nee, dat is niet vanwege dat directe gevaar. Ik denk dat heel Nederland het directe gevaar ziet. En ook binnen Binnenlandse Zaken wordt dat directe gevaar erkend. De hoogste security officer van Logius, die ook op verzoek van dus de Binnenlandse Zaken een veiligheidsadvies heeft opgesteld, die zegt het is onmogelijk. Het is onmogelijk om te zorgen dat Amerika niet de veiligheidsschakelaar voor het hele systeem kan uitschakelen. Het is onmogelijk om ervoor te zorgen dat Amerika niet bij ieders gegevens kan komen.
0: Maar ik heb begrepen dat er ook dat Solvinity, wat als mogelijk overgaat in dat Amerikaanse bedrijf.
1: Ja.
0: Die zijn leverancier, maar dat er ook allemaal versleutelingstechnieken zijn. En dat de fysieke infrastructuur in Nederland ligt.
1: Ja.
0: Waardoor je daar niet bij zou moeten kunnen komen.
1: Ja, en daarvan staat dus vast dat het onmogelijk is om dat volledig tegen te gaan. En dat is mij onder andere, of dat is mij eigenlijk verweten dat ik dat heb verteld. Maar het grappige is, dat is op 20 november al in het NOS-journaal om 6:00 s'avonds verkondigd.
0: Want? Wat werd daar gezegd dan?
1: Ja, er werd precies dit gezegd. Er werd zoals een hele mooie grafische weergave. Zeg maar een tafel met allemaal kleurtjes en lichtjes. En dat je dat kan uitzetten.
0: En dan zijn er twee dingen die je zegt. Ze kunnen het uitzetten. Dus dat zou betekenen dat niemand meer bij zijn DigiD zou kunnen.
1: Klopt.
0: He, als de Amerikaanse overheid dat of bepaalde sancties misschien oplegt. Omdat wij niet doen wat zij zouden willen. Ja. Vanuit dat scenario moet je dan denken. Dan zouden we dus niet meer kunnen inloggen bij onze zorgverzekeraar. Wat kunnen we dan allemaal niet meer?
1: Ja, dat klopt. Nou ja, zorgverzekeraar. Je hebt geen toegang meer tot het maken van een afspraak met je ziekenhuis. Dus je moet kijken wat dat voor de volksgezondheid doet. De financiën van de overheid gaan op plat, maar niet alleen van de overheid, ook van gezinnen. Ze kunnen geen toeslagen aanvragen. Krijg je een kind, dan kan je daar niet voor zorgen dat hij de financiën heeft. En zeker voor minima en voor gezinnen is dat echt een probleem. Uiteindelijk gaat de hele samenleving dan op slot.
0: Dat is het ene. En het andere is dat dus de Amerikaanse overheid dan bij tal van privacygegevens zou kunnen komen.
1: Ja.
0: Zoals dat voorbeeld van die militair, die topmilitair, wat je nu net gaf. Maar zou je het nog iets breder kunnen trekken wat er dan nog meer op het spel staat?
1: Nou ja, als ik het iets breder trek, dan privacy is eigenlijk is een grondrecht. Het staat in het EVRM, het staat in de grondwet, het staat in het Europees Handvest. En het is ook een basisbehoefte. En dat is precies waarom ik voor privacy heb gekozen. Het is iets wat je nodig hebt. Het bepaalt je vrijheid. En als dus die gegevens niet alleen bij jou zijn, maar ook op een andere plek en die misbruikt kunnen worden, dan geeft dat geen gevoel van veiligheid. En ik denk dat dat de basis is en dat we dat ook met z'n allen nodig hebben.
0: En dan heb je dat voorbeeld heel concreet gegeven van die topmilitair.
1: Ja.
0: Maar zou je wat voorbeelden, want natuurlijk is het niet fijn als onze privacy, hè, maar jij plaatst het wel in het geopolitieke perspectief ook, met wat er speelt met een wispelturige Trump, als ik het goed begrijp.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus wat zou er dan met onze privacygegevens kunnen gebeuren waarvan je zegt, daar kan de Amerikaanse overheid misbruik van maken?
1: Nou ja, zoals je vroeger een bombardement op een stad had, kan je gewoon tegenwoordig dan al die gegevens van gezinnen verspreiden. Je kan over, dit is zeg maar de warfare. Je kunt degene die problemen hebben met de belastingen, je kan dat allemaal bekendmaken, je kan ermee dreigen. Wij vinden Odido een probleem en dat is ook een groot probleem. Ja, dan gaat het over een veelvoud van dat probleem.
0: Wat gaat er nu met jou door jou heen met name? Als je dus dit even allemaal, je hebt zoveel over je heen gekregen. Ja. Wat gaat er nou echt door jou heen?
1: Ja, ik ben eigenlijk sta ik gewoon in een soort van stilte. En binnen die stilte heb ik de keuze om te handelen. Dus ik probeer telkens te kijken twee stappen vooruit. Hoe kan ik zorgen dat de boodschap op de goede plek terechtkomt? Dus ik realiseer me niet heel goed wat er allemaal om me heen gebeurt. Maar kijk gewoon, hoe kan ik strategisch handelen? En dat is wat ik doe.
0: En ik hoor ook dat je strijdlustig bent.
1: Ja, ik ben sowieso strijdlustig. Ik heb hier niet voor niets 6 maanden voor ingeleverd. En deze keuze gemaakt.
0: Wat bedoel je met 6 maanden voor ingeleverd?
1: Ja, ik heb eigenlijk gewoon dag en nacht gewerkt. En als de kinderen waren, geprobeerd tijd voor de kinderen te maken. Maar ik heb ze ook geleerd, ja, je doet dit voor de samenleving. En dat is wat ik heb gedaan.
0: En is dat ook uiteindelijk de reden waarom je hebt gezegd, ik ga uiteindelijk de pers zoeken om dit verhaal te vertellen, zodat het publiek ook op de hoogte is?
1: Ja, de reden is eigenlijk gewoon dat ik dichtgezet was bij het ministerie en dat dat niet mogen gebeuren. En dat de mogelijkheden er niet meer waren. En toen heb ik eigenlijk de tweede moeilijke beslissing genomen. De eerste was om toch buiten de organisatie te gaan staan, omdat mensen niet meer met je willen samenwerken. En de tweede was om toch met je gezicht dan in de wind te komen staan.
0: Maar het was een lastige keuze voor jou?
1: Ja, het is een lastige keuze.
0: Want wat was het moeilijkste aan die keuze voor jou?
1: Ja, het is ook ik geef een stuk van mijn privacy weg.
0: Door dit te doen en ook de gevolgen die dit heeft voor jou persoonlijk?
1: Ja, precies. Er wordt nu de laatste brief wordt gedreigd met nog verdere maatregelen. Nou ja, wat voor verdere maatregelen kan je na schorsing en dat je met niemand meer contact mag hebben, kan je dan nog bedenken?
0: Nou, zeg het maar.
1: Ja, ik ga het niet uitspreken, maar ik vind het schandalig dat dit zo gebeurt.
0: Ja, en als ik het wel uitspreek, dat ze misschien ook persoonlijke rechtszaak tegen jou gaan voeren, middelsland, zou dat kunnen?
1: Nou, ik denk dat ze daar niet op zitten te wachten, want die gaan ze gewoon verliezen. Ik heb gewoon alles gedaan volgens het boekje. Ik heb iedere ambtenaar, iedere topambtenaar 2 tot 3 keer de kans gegeven om mee te gaan. Ik heb de staatssecretaris ook nog persoonlijk via LinkedIn proberen te benaderen. Ik heb alles gedaan om het intern op te lossen en vervolgens aan de buitenkant. Dus alle rechters die zullen het met me eens zijn en ook inhoudelijk met me eens zijn. Dus,
0: wat normaal een ambtenaar, en zeker als je de hoogste ambtenaar, maar voor elke ambtenaar, je bent loyaal aan de overheid en je brengt in principe geen zaken naar buiten. Maar jij zegt, ik had geen andere keus meer eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Dat is waarom we bepaalde beschermingsmaatregelen hebben en waarom we de toeslagenaffaire hebben gehad, waarom we de Groningse affaire hebben gehad. Er zijn een aantal affaires geweest en die heb ik ook aan Binnenlandse Zaken voorgehouden. Vertellen jullie me nou dat jullie net zo handelen als in de toeslagenaffaire?
0: Mm-hmm.
1: Ja, en toen viel het stil. Ik kan me nog dat moment herinneren. Ik zat met 1 topambtenaar en 2 hoge functionarissen. Dat is gewoon een heel ingrijpend moment geweest. Toen ben ik ook een soort van door een 10-tonner overreden. Ik had zelf een vervangende baan geregeld binnen de Rijksoverheid. Die wilden ze me niet gunnen. Wat ze wel deden was mijn integriteit in twijfel trekken in dat gesprek. En wat ze ook
0: wat
1: deden.
0: Wat zeiden ze dan?
1: Ik zei van, is het niet jullie als goed werkgever? Ik heb een plek gevonden waar ik wil werken. Dat is binnen een bepaald onderdeel waar ook heel veel dus digitale overheid is, maar dan meer strategisch voor de hele Rijksoverheid. Ik zit in de laatste ronde. Er zijn meerdere plekken daar. En anders kun je er eentje creëren. Kan ik daar een plek krijgen? En toen vonden ze dat niet integer.
0: Want? Hebben ze dat toegelicht? Waarom ze het niet integer vonden?
1: Nee.
0: Nee, dat is maar het heeft jou wel enorm geraakt dat ze dat tegen jou hebben gezegd.
1: Nou ja, dat ze eigenlijk in dat hele gesprek alleen maar dus echt over je heen rijden. En eigenlijk het gesprek waarvoor het was bedoeld, namelijk om erachter te komen wat er eigenlijk allemaal gebeurt, dat eigenlijk werd gevoerd door iemand die mede verantwoordelijk was. En dat realiseerde ik pas daarna.
0: Iemand die mede verantwoordelijk is dat dit wordt doorgedrukt om dat contract te verlengen met Sovinity.
1: Ja, het contract te verlengen, maar vooral dus om die overname doorgang te laten vinden.
0: Met het Amerikaanse bedrijf?
1: Ja, want dat kan gewoon verhinderd worden. Dat kan nu ook nog steeds verhinderd worden. Geef mij 10 dagen. Dat heb ik toen ook gezegd. Dat heb ik op papier gezet. Dat is nu ook zo. Zet het dossier van BZK naar EZK over. Daar gaat ook het beleid heen met de NDS.
0: Mm-hmm.
1: Daar heb ik ook een team klaarstaan. Daar heb ik ook weer commentaar op gekregen dat ik dat heb gezegd. Want ik mag met niemand contact hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het in 10 dagen opgelost voor iedereen goed.
0: Ja, maar wat is het belang? Want als jij dit dus zo aanhangig maakt, die zorgen uit, waar je uiteindelijk geen uitweg meer zag door het maar publiekelijk te delen via de pers. Wat is het belang van die mensen om daar niet in mee te gaan? Ik heb niet de andere kant gesproken, dus ik kan daar niet over oordelen.
1: Nee, ja, wat je eigenlijk hoort is bijvoorbeeld, we willen de bilaterale betrekkingen met de Verenigde Staten goed houden. We weten het gewoon niet zo goed. En wat eigenlijk de waarheid is, in mijn optiek, is dat het ambtelijk is doorgevoerd door en niet door de politiek bestuurders. En dan kan je afvragen, is dat nou in strijd met de democratische rechtsstaat of niet?
0: Laten we er zo meteen uitgebreid over verder praten. Mijn gast vandaag is Pieter van Oort, de voormalig Central Privacy Officer bij Loggius en dus op non-actief gesteld. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat de agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jetten noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jetten betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn gisteren in Oekraïne zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch, maar meldt op zijn beurt ook dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En dan het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij het tweede halfuur. Ik praat deze week met tal van invloedrijke gasten als het over de strategische autonomie gaat, die noodzakelijk is in een wereld die er geopolitiek heel anders uitziet. We hebben onze mond er vol van. Maar ja, hoe werkt het in de praktijk? Eerder deze week sprak ik erover met Carolien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent en columnist voor onder meer NRC. Loopt al jaren mee in de Europese en nationale politiek. En ik sprak met haar waar zij denkt waar we nu staan op dat punt van strategische autonomie en ook hoe moeilijk we het vinden om vanuit het defensief te denken. Vandaag spreken we met Pieter van Oort, tot voor kort de Central Privacy Officer bij Loggius. Loggius is het agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de digitale infrastructuur voor de Nederlandse overheid ontwikkelt, beheerd en beveiligd. Dan hebben we dus over DigiD en Mijn Overheid, wat ontzettend veel impact heeft als daar iets mee gebeurt. En precies daar gaan de zorgen van mijn gast over. Als topambtenaar heeft hij de noodklok geluid. Je wordt dan een klokkenluider genoemd, maar jij hebt daar ontzettende hekel aan dat woord, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik zie het gewoon zo. Ik ben ik heb gewoon mijn eigen keuzes. Ik ben mijn eigen leider. En ik heb overwogen wat zal ik doen. En ik heb deze keuze gemaakt. En dat is het.
6: Ja. En er zit misschien een negatieve gevoel bij, ook bij het woord klokluider.
1: Ja, het voelt een beetje alsof je aan een klok gaat hangen en dan weer wegloopt. Maar dat is de praktijk bij mij in ieder geval niet.
6: Nee, want je vertelde ook aan het begin van de uitzending dat je ook wel door een rollercoaster heen gaat. En dat je ook wel in shock was toen de landsadvocaat jou nog meer onder druk ging zetten. Ook als het gaat om praten met de pers, zoals hier. Dus je gaat ook een beetje op en neer in je eigen gevoel, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, in principe is het gewoon steady en heb ik het overzicht en kan ik goed mijn keuzes maken. Maar er zijn inderdaad 2 of 3 momenten geweest waar ik wel even 2 of 3 dagen moest weer bijkomen van wat er was gebeurd.
6: En of je nog durft om dingen te zeggen ook?
1: Ja, ook dat was vooral voor vandaag inderdaad. Afgelopen vrijdag kreeg ik een brief. En er zijn eigenlijk al alle maatregelen die opgelegd zijn, kunnen zijn, die zijn al opgelegd. En dan werd er nog meer druk op me gezet. Met het mes op de keel om met iemand te spreken. En ik denk dat dat gewoon überhaupt niet is toegestaan.
6: We gaan even de kettingvraag aan jou laten horen. Want je hebt een hele weg afgelegd om te komen tot het besluit om die noodklok te luiden. En bij mensen die dat doen, gebeurt er altijd ontzettend veel onderweg. En dan is het ook mooi om te vragen naar het eerste moment. Carolien de Gruyter, Europa-correspondent en columnist dus voor onder meer NRC, wilde dit van jou weten.
7: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het moment waarop hij dit begon in te zien. Wat was voor hem het omslagpunt? Wanneer was dat? Of wat was dat?
1: Ja, het omslagpunt was eigenlijk vrij gauw. Op 5 november werd die overname duidelijk. Op 10 november vroeg ik de impactanalyse op. Op 11 november kreeg ik een mail en dat kreeg de hele organisatie. Of in ieder geval een belangrijk deel van de organisatie, van de algemeen directeur, dat aangekondigd werd dat Kyndryl, een Amerikaanse partij, degene waar we nu eigenlijk naar kijken van moeten we dit wel willen, aan zou sluiten bij de security en privacy overwegingen en analyses. Ja, en dat was echt voor mij een punt waarop ik dacht, dit kan toch niet waar zijn? En toen heb ik dat ook meteen op 13 november gemeld, van gaan we de goede kant op?
6: Wat even voor mijn begrip, het Amerikaanse bedrijf Kyndryl heeft Solvinity nog niet overgenomen. Overigens, Solvinity is weer in handen van Britse investeerders.
1: Klopt.
6: Dus ook nu is het niet in Nederlandse handen, dat Solvinity. Maakt nee, dat uit eigenlijk?
1: Ja, dat is een kans. Want het zit nu in Engelse handen, maar die hebben gelukkig niet al die de Cloud Act, die hebben niet die gebruik maken geen gebruik van sancties en die hebben ook niet zo'n sterke macht als Amerika. Dus daar hoeven we in principe niet bang voor te zijn. Maar het is natuurlijk een kans dat we nu Solvinity weer echt in Nederlandse handen kunnen krijgen.
6: Ja, we weten intussen dat het kabinet het contract gewoon met Solvinity verlengt en dat die overname gewoon doorgaat achter de schermen. Er zijn nog wel wat dingetjes om daar onderuit te komen. Maar het feit dus dat die Amerikanen al van dat Kyndryl bij die veiligheidsanalyse zouden zijn.
1: Ja.
6: Terwijl ze nog niet het bedrijf in handen hebben.
1: Ja, dat inderdaad. Ze hadden nog niet het bedrijf in handen. Wel hadden ze een overeenkomst gesloten, maar ze hadden het niet in handen. En dat ze dan toch bij ons aansluiten, dat is al heel bijzonder. Maar wat eigenlijk nog duidelijker maakt, als aandeelhouder, als investeerder, als bedrijf, heb je helemaal niet het recht om inbreuk te maken op het contract tussen Solvinity en de staat der Nederlanden. Want dat is exclusief. En je kunt nooit als aandeelhouder zeggen, of je nou Engelse aandeelhouder bent of een bedrijf uit Amerika, laat mij eens even meekijken op de veiligheidsanalyse.
6: Maar waren dit dan de Britse investeerders die nu Solvinity in handen hebben, die dit mogelijk hebben gemaakt?
1: Nee, dat is gewoon logisch geweest.
6: Maar waarom?
1: Ja, waarom vind ik dat een lastige vraag?
6: Je hebt het besproken intern, toch? Je hebt het aangekaart van dit kan niet.
1: Ja, het klopt. En dan krijg je eigenlijk dezelfde tactiek die ook in de Kamer is gebruikt. Eerst zeggen ze dan zorgvuldigheid, naar voren stellen, naar voren en naar uitschuiven. En dan op een gegeven moment zeggen ze, ja, het kan nu niet anders. En dan is het toch gebeurd.
6: Maar dat zegt nog niks waarom die Amerikanen bij deze bespreking moesten zijn als het over de veiligheidsanalyse. Wat is dan de zorgvuldigheid daarin?
1: Ja, ik kan daar ook gewoon niet achterkomen. Maar wat wel zeker is, dat Kyndryl daar in principe niets te zoeken had. Want zij moeten het financieren, dus ze moeten weten wat gaat het kosten. Maar ze hebben geen recht om iets van onze veiligheid van Nederland te weten. En dit gaat over DigiD en over mijn overheid.
6: Maar wat zegt het jou dan? Want je krijgt geen antwoord waarom dat dan gebeurt. Maar wat zegt het jou?
1: Ja, mij zegt het dat dan dus niet het goede proces wordt gehanteerd en dat je niet bij een maximaal resultaat kan komen.
6: Mm-hmm.
1: Wat mij verbaasd heeft, is dat de Kamer geïnformeerd is op 10 februari over deze praktijk. Niet over alle details, want als je kijkt naar de mails, dan gaat het nog dieper. Maar ik vind het ongelooflijk dat eigenlijk niemand dit heeft gezien. Je kan ook nog zeggen tegen mij, hebben ze gezegd, jij hebt misschien je geheimhoudingsplichten overtreden. Dat was niet zo. Gelukkig heeft NRC dat ook meteen opgeschreven in 2 media dat naar mij gemaild.
6: Want jij zou die veiligheidsanalyse waar je over spreekt, die zou jij gelekt hebben en dat is niet het geval.
1: Ja, precies. Dat is niet het geval. En dat hebben ze ook. Ze hebben juist aangegeven, hebben het gevraagd, maar niet gekregen.
6: Maar je hebt wel gewaarschuwd.
1: Ik heb gewoon de algemene waarschuwing van het NOS-journaal, die heb ik ook herhaald, zeg maar. Maar wat tegelijkertijd is gebeurd, is dat er dus aangifte is gedaan over de geheimhoudingsplicht. maar niet tot een persoon gericht. En die steun ik. Want daarmee kan ook worden onderzocht door het Openbaar Ministerie. Hoe kan het zijn dat Kindriel al deze informatie heeft gekregen?
6: Ja, uiteindelijk zeg jij, een beetje tussen de regels door. Want de Tweede Kamer heeft hier... er was ook veel maatschappelijke onrust, ook in de Kamer. Eind april nam bijna de gehele Tweede Kamer motie aan... van GroenLinks Partij van de Arbeid, waarin het kabinet wordt opgeroepen... om haast te maken met de beëindiging van het contract van Solfinity... Dat heeft dus ook geen zoden aan de dijk gezet. Maar je zegt ook eigenlijk in het eerste half uur... zijn een beetje tussen de regels door net ook weer... ze zijn ook helemaal niet goed geïnformeerd zelfs nog.
1: Klopt, want als ze goed geïnformeerd waren... dan hadden ze geweten, 1, het is onmogelijk om op de huidige route... De veiligheid, de toegang tot ziekenhuizen te garanderen. En 2, er is een veel betere mogelijkheid... waarbij alle rode vinkjes groene vinkjes worden. En dat dat niet is gebeurd, ja, dat is alleen te wijten aan... in principe de staatssecretaris politiek gezien van Binnenlandse Zaken.
6: Terwijl je eerder zei, ik heb veel met topambtenaren... en ik ben eigenlijk door die topambtenaren tegengewerkt. Ik heb geprobeerd de staatssecretaris via LinkedIn te benaderen. Erik van den Burg.
1: Ja.
6: Maar heb je hem uiteindelijk wel gesproken dan? Begrijp ik dat niet?
1: Nee, dat niet, nee.
6: Maar hij heeft gewoon de politieke verantwoordelijkheid, dat is wat je zegt.
1: Ja, hij heeft helaas de politieke verantwoordelijkheid... want ik vind het echt een goede politicus, maar dat draagt hij. En ik ben dus heel erg ervoor dat in dit geval er verder wordt gekeken... en dat er een onderzoek gaat plaatsvinden binnen Binnenlandse Zaken.
6: Ja, en hij heeft dus ook niet, dat kan waarschijnlijk ook niet... contact met jou gezocht, want je bent op non-actief gesteld. Dus ja, hij mag dat ook niet.
1: Hij heeft wel contact gezocht.
6: Met jou?
1: Ja, dat heeft hij met een brief namens het kabinet... net gedaan en daarin heeft hij mij min of meer aan de schandpaal genageld. Ja.
6: Dus je neemt hem ook iets kwalijk dan?
1: Ja, kwalijk, maar dat is een negatieve emotie. Dat kost alleen maar energie, dus dat heb ik achter me gelaten.
6: Mm-hmm.
1: Maar hij heeft natuurlijk wel wat uit te leggen aan de Kamer... hoe dit heeft kunnen plaatsvinden.
6: Ja, want de Kamer is dus uiteindelijk niet goed geïnformeerd, zeg je. Want wat is er uit die veiligheidsanalyse niet benoemd... waarvan je zegt dat had de Kamer wel moeten weten?
1: Ja, eigenlijk gaat dat door het hele dossier heen. Het advies van de landsadvocaat is eigenlijk de vertolking... nu wat er wordt gezegd binnen het ministerie. Daar wordt gezegd, we kunnen gewoon met beperkende maatregelen... mitigerende maatregelen noemen ze dat... kunnen we dit risico verkleinen en voldoende verkleinen. Terwijl feit is dat dat niet kan. Want het blijft bestaan dat de hele samenleving platgelegd kan worden. En wat is er makkelijker als je...
6: Waar is jouw bewijs daarvoor dat kan? Hè? Want de rechter heeft het ook bekrachtigd. Hè? Van ik zie niet het... die heeft ook de twee verhalen gehoord. Hè? Er is inderdaad een groep van burgers... waar onder andere Erik Smit bij zit, toch? Zeg dat
1: nee,
6: goed?
1: Erik Smit die zit er niet bij. Ik ken die burgers inderdaad wel. De rechter heeft ook niet gezegd, het kan niet, maar die heeft gezegd... En dat staat nog niet helemaal zwart op wit, dat moet hij nog op papier zetten... maar die heeft gezegd, ik zie op dit moment geen aanleiding... om een voorlopige voorziening te treffen. Want omdat de landsadvocaat die heeft gezegd... er komt nog een nieuwe mogelijkheid, de overname kan niet doorgaan.
6: Mm-hmm.
1: En dat klopt, en dat moet dus eigenlijk de politiek nu gaan regelen.
6: Ja, en je zegt die politiek is dus niet goed geïnformeerd. Hebben ze überhaupt de kennis om... in huis om goed naar dit soort dingen te kijken?
1: Ja, nee, die hebben ze niet en dat is niet te verwijten. Kijk, wij als digitale overheid hebben ook een CPO nodig... die navigeert en de staatssecretaris die bestuurt. Dat is de kapitein.
6: Mm-hmm.
1: Als je de CPO weghaalt binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken... voor de digitale overheid, dan weet je niet meer hoe je moet sturen. Een Tweede Kamer heeft niet dat stuurmiddel. En daarom ben ik ook naar de Tweede Kamer gegaan en gezegd... hier is het stuur, hier, je hebt het stuur... Volg eventjes de navigator. En dat betekent dat je die overname via de Nederlandse koper nu gaat regelen.
6: Ja, en je zegt dat vandaag ook een belangrijke bespreking is. Verwacht je dat de Kamer dan nu nog iets kan? Als de rechter heeft gezegd, ga maar gewoon door. Het contract intussen is verlengd met Solfinity. Kan de Kamer nu nog iets doen?
1: Ja, het klopt. De Kamer kan nu gewoon nog handelen. Ik heb zelf gisteren of eergisteren bericht gekregen van BTI... Dat is het toetsend orgaan. En die heeft gezegd dat ik nog 2 weken de tijd heb... om inhoudelijke punten aan te brengen. Dus dat betekent dat we in ieder geval vanaf vandaag... dat de Kamer nog 2 weken heeft om dit in orde te maken.
6: Oké, okay, maar je zegt dat ik ook punten kan... Mag jij dan nu punten nog aanbrengen... terwijl je eigenlijk van de landsadvocaat te horen krijgt... dat je niet over zaken mag spreken?
1: Ja, nee, dat mag dus niet. Dus ik heb zeg maar van BTI te horen gekregen... ik mag punten aanleveren. Dat was nog in de tijd dat ik niet geschorst was, heb ik dat aangevraagd. En nu heeft de landsadvocaat gezegd... je mag niet met die BTI contact hebben. Dat zeggen ze niet met die zoveel woorden, maar dat is wel wat ze...
6: En dat is weer direct... onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Misschien om dat ook weer even scherp te hebben.
1: Ja, dat klopt. BTI is gewoon onderdeel van het ministerie. Die ambtenaren die zijn onderdeel, die lopen daar in de gangen van het ministerie. Die komen daar op bezoek. Die zijn gewoon ambtenaar daarvan in plaats... Terwijl een ACM, dat is een zelfstandig bestuursorgaan. Dus die kunnen zelfstandig beslissen.
6: Maar je gaat die informatie wel aanleveren?
1: Of ik ga sowieso die informatie aanleveren. Maar ik hoop dat de Kamer het daarvoor al heeft opgelost. En kan ik er nog één ding over zeggen?
6: Ja, zeker.
1: Als de oplossing wordt gekozen waar ik dan voor sta... dan wordt de gemeente Amsterdam gered voor 20 miljoen euro. Dan wordt de nationale politie gered... die allemaal problemen heeft met Solvinity nu. Het Openbaar Ministerie wordt gered, het ministerie van JNV. Dus de investering die je doet door een stukje schadevergoeding te betalen... aan Kindril en aan Vitruvian Partners... omdat zij minder omzet genereren... wordt ruimschoots vergoed met alles wat je terugkrijgt.
6: Dus je zegt, er zit nog een stap bij. Hè, want we praten deze week over strategische autonomie. Dan hebben we het ook over de afhankelijkheid van Amerika. Dat is jouw eerste waarschuwing geweest. Hè, van als dit echt aan dat Kindril wordt verkocht, Solvinity... dan kan het in Amerikaanse handen vallen. En dat bespraken in het eerste half uur. Hè, wat dan alle risico's daarvan zijn. Maar daarnaast zeg je, er zijn nog een heleboel andere zaken... die niet goed functioneren op dit moment. Als het bijvoorbeeld om de politie gaat. Wat doet de politie allemaal met Solvinity en wat gaat er niet goed?
1: Ja, ik weet niet wat ze exact allemaal doen. Maar wat ik wel weet is dat ze ook een advies van de landsadvocaat hebben gekregen. Hetzelfde advies als Binnenlandse Zaken, maar dan met een andere bijlage. En ik weet uit de wandelgangen dat zij ook dus... veiligheidsproblemen krijgen. Maar als er dus een Tweede Kamerlid nu luistert... neem dan mee voor zometeen het vragenuurtje. Er is een oplossing, die is eenvoudig. Je moet met Vitruvian Partners en met Kindril om tafel gaan. Dat moet de staatssecretaris van de Economische Zaken doen. En als ze dat dan doet, dan moet er geld betaald worden... natuurlijk voor de schade. Ja. En daarna haal je het naar Nederland. Er is gewoon een Nederlandse overnamepartner.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Nog een heel kort slotstukje dan van de Big Five. Ik praat met Pieter van Oort, een voormalig Central Privacy Officer bij Logius. Als we iets moeten leren over strategische autonomie... wat is dan jouw belangrijkste les die je ons tussen de oren zou willen krijgen?
1: Ja, dat is eigenlijk drie woorden. Vooruitzien is regeren. Het is niet andersom. Je regeert niet en dan ga je vooruitzien. Je gaat juist vooruitzien. Dan weet je wat er gaat komen en dan kan je regeren.
6: Ja. En dat is dus niet wat er gebeurt?
1: Dat is niet wat er gebeurt, ook is gebeurd. En dat is ook niet erg. Het is een leerproces. En dat leerproces, daar zitten we met z'n allen in. Mm-hmm. We hoeven niet te zeggen, 6 jaar geleden... hadden we dat contract met Solvinity anders moeten sluiten. Wat we moeten zeggen is, wat hebben we geleerd ervan... dat het nu zo gesloten is en hoe kunnen we dat verder brengen?
6: En leert het jou ook dat eigenlijk de praktijk dan ook uitwijst... dat die belangen met Amerika aan de banden toch zo belangrijk zijn... dat we dit eigenlijk... Hè, want als ik een beetje kijk naar jouw verhaal... dan is het dat ondanks alle waarschuwingen... wordt iedereen eigenlijk geduwd om het toch te doen.
1: Ja, dat lijkt zo voor eigenlijk voor iedereen die er buiten staat. Maar voor mij is het duidelijk dat dat niet het geval is. En dat het eigenlijk topambtenaren zijn geweest... die buiten de politieke werkelijkheid staan... eigenlijk autocratisch hebben gehandeld, uit zichzelf hebben gehandeld... en dit zo hebben doorgeduwd.
6: Want je zegt eigenlijk heb ik heel veel steun van andere mensen binnen het bedrijf?
1: Ja, sowieso. Niet binnen Logius, dat is heel moeilijk geweest... omdat er toch een soort uitsluitingscultuur ontstaat... op het moment dat zo'n systeem zegt, we gaan rechtdoor. De eerste 2 weken heb je dan nog mensen om je heen die zeggen... ik ga met je mee. Inderdaad, wat is het gek wat hier gebeurt? En dan 2 weken later zitten die mensen gewoon op belangrijke posities in dit proces.
6: Uiteindelijk zijn er ook heel veel woorden weggelaten. Misschien is dat ook nog goed dat je dat even benoemt... om ook te begrijpen ook hoe die informatie gefilterd is... ook naar de Tweede Kamer.
1: Ja, als je als Tweede Kamerlid dan verwacht je dat je volledig geïnformeerd wordt... en ook helemaal juist geïnformeerd wordt. Overigens is dat ook zo als kabinet. Dan moet je ook volledig en juist geïnformeerd worden, maar dat zien we vaak niet. Als je kijkt naar de Kamerbrief waarmee de hele Kamer is geïnformeerd... eigenlijk het basisdocument, dan staat daar 0 keer in... en dat is gewoon ongelooflijk, het woord DigiD. Hoe kan dat? Er staat 0 keer in het woord mijn overheid. Hoe kan dat? Er staat een 3-sporen-beleid in... waarvan iedereen die in het ondernemingsrecht heeft gezeten... en het kopen van ondernemingen... Het kan toch niet waar zijn dat spoor 3, dat niet spoor 1 is? De impactanalyse, het zwaartepunt van de bescherming van de digitale overheid. Je hebt eigenlijk een soort bunker en die is beschermd. En die bescherming die is weggelaten uit dat hele document. Ja, het is ongelooflijk. En als Tweede Kamerlid, je hebt natuurlijk geen idee. Want niet iedereen is zo gespecialiseerd als mijn collega's en ik.
6: Ja, en je zegt eigenlijk die Kamer is niet goed geïnformeerd. Is onze staatssecretaris Erik van den Burg, die politiek verantwoordelijk is, dan wel goed geïnformeerd?
1: Nee, die is ook niet goed geïnformeerd. Je moet het zien als een fuik. Eigenlijk is Van Marum, de vorige staatssecretaris, ook al niet goed geïnformeerd. Die dacht in de Kamer, daar zijn vragen over gesteld, dat het de wet is die bepaalt dat de regering de mogelijkheid heeft na die 3 stappen om nog te beslissen wat gaan we doen. Gaan we linksaf of rechtsaf? Terwijl de wet
6: en linksaf of rechtsaf, dat wil zeggen zetten we de boel uit als het om DigiD gaat. Bedoel je dat?
1: Ja, precies. Eigenlijk zegt de regering dan gaan we die overname door laten gaan of niet. Maar na twee van die 3 stappen is het al te laat. Dan wordt er gewoon een handtekening gezet.
6: En dat weet de staatssecretaris dus niet?
1: Dat wist de staatssecretaris niet. Dus die zegt dat verkeerd, onjuist tegen de Kamer. En kennelijk is dat ook zo gecommuniceerd naar het kabinet. En denkt dus iedereen boven die topambtenaren die dit wel weten. En wat ik ook dus heb benoemd. Weten ze dat gewoon niet.
6: Ongelooflijk.
1: Ja.
6: Het is jammer dat het uur al bijna op zit. Je moet nog even een kettingvraag ook stellen aan mijn gast morgen. Dat is Boudewijn Simons. Hij is de algemeen directeur van het havenbedrijf Rotterdam. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, het gaat natuurlijk om autonomie en om een van de mooiste bedrijven van Nederland. En wat ik me afvraag is, hoe kun je de autonomie binnen de haven garanderen? Dat je zelf mag beslissen welke schepen er binnenkomen, welke containerschepen. En hoe kun je als Nederland ervoor zorgen dat je de regie in handen houdt?
6: Je hebt veel gedeeld. Er is vast nog veel meer te delen, maar het uurtje zit daarop. Misschien een laatste vraag. Met al die druk die op jou ligt, hoe laat je dat een beetje van je afglijden? Want het is natuurlijk mentaal ook super zwaar, lijkt me.
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad zwaar. Maar eigenlijk door verbinding te zoeken met familie en vrienden. En er zijn gewoon heel veel mensen die mij berichten. Ik heb geloof ik wel meer dan 2000 uitnodigingen op LinkedIn gekregen van mensen die me een hart onder de riem steken.
6: Ja, en daarom ga je dus ook door. En ik begrijp dat ook muziek voor jou een redding is.
1: Klopt, ja. Muziek is echt mijn passie. Ik heb vroeger conservatorium gedaan en veel met Amsterdam Dance Event, met ook een team gewerkt. En dat is gewoon mijn passie. En dat hoop ik ook gewoon door te zetten. Dus nu doe ik veel muziek. En in de toekomst komen er ook weer andere mooie dingen.
6: En uiteindelijk zeg jij, op geen enkele manier ben ik mondo te maken.
1: Nee, dat is lastig.
6: Dat is lastig.
1: Ja, uiteindelijk kan je natuurlijk ziek uitvallen. Dat gebeurt natuurlijk veel mensen die zich zo uiten als ik.
6: Ja, en merk je daar dan al dat je daar tegenaan zit? Of is dat nog niet het geval?
1: Nee, niet tegen ziekte, maar wel gewoon wel de klachten die erbij komen van toch wel uitputting. Dat je de hele tijd klap na klap krijgt te verwerken.
6: Ik wens je heel veel sterkte en ontzettend moedig dat je ook hier dan een uur lang met alle gevolgen van dien dat het voor je kan hebben, dit hebt willen delen vanuit het publieke belang.
1: Ja.
6: Dankjewel, Pieter van Oort.
1: Ja, bedankt.
6: Voormalig Central Privacy Officer bij Logius. De andere afleveringen zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren via onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: BNR Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven heb je 10 minuten oponthoud, want er staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Opnieuw een anti-AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond en weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen. En er was even brand. De brandweer werd tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de burgemeester een noodbevel af. Er was zeker één aanhouding. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. Kinderen die een blinde darmontsteking hebben hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 komen er helemaal mee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En favoriete Griekenland en Finland zijn zoals verwacht door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. België is er ook bij zaterdag en ook Israël plaatste zich. Tijdens het optreden van Zoan Bettan klonken hoorbaar leuzen uit de zaal. 4 mensen werden daarom weggestuurd. Morgen is de tweede halve finale. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Saudi-Arabië heeft eind maart ook in het geheim aanvallen uitgevoerd op Iran. Voor zover bekend voor het eerst ooit, meldt Reuters. Wat dat betekent voor de spanning in het Midden-Oosten. Want gisteren werd bekend dat de Verenigde Arabische Emiraten ook al Iran zouden hebben aangevallen. Hoor je zo meteen in BNR.
8: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporate en private equity.
11: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
12: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
13: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
12: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
13: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
12: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
13: Op BNR en als podcast.
14: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle...
16: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Zometeen en woensdag, halverwege de week. Morgen Hemelvaartsdag. Maar eerst nog even een column van buitenlands commentator Bernard Hammelburg. Over een minuutje of 10 ongeveer, iets meer.
2: Kortom, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR in Nederland, Binnenhof en de rest van de wereld. En zoals wij nu weten is Keir Starmer nog steeds premier van Engeland. Maar ook dat kan nog veranderen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben uiteraard. Later in de uitzending, de reguliere uitzending. Daar moet je gewoon even luisteren. Maar deze podcast begint zijn vliegende start vandaag in het Midden-Oosten. Want Saoedi-Arabië heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. Als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen op Saoedi's militaire basis, olieinfrastructuur en vliegvelden, meldt Reuters. En die aanvallen zouden al eind maart hebben plaatsgevonden. Voor zover bekend, de eerste keer dat Saoedi-Arabië direct militair toeslaat op Iraans grondgebied. En ondertussen meldt de New York Times dat volgens Amerikaanse inlichtingen Iran nog steeds over aanzienlijke raketcapaciteiten beschikt. Nog 70% van de mobiele lanceerinstallaties en de raketvoorraad van voor de oorlog zijn gewoon nog intact. En ook het gros van de raketbasis langs de straat van Hormuz is nog gewoon heel. We gaan erover praten met onze Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Eerst even over Saoedi-Arabië. Dat ze dat hebben gedaan, die aanval zouden hebben uitgevoerd, zegt Reuters. Is dat opvallend? Dat is echt uniek, hè?
3: Ja, dat is echt heel opvallend. Het zou natuurlijk de eerste keer zijn dat Saoedi-Arabië direct militaire confrontatie zoekt met Iran. Reuters bericht dit op basis van 2 westerse diplomatieke bronnen en 2 Iraanse. Het zou gaan om korte reacties, dit voor taat, oog om oog, ja, naar aanleiding van aanvallen op Saoedi-Arabië zelf.
2: En wat heeft Iran daarmee gedaan? Hoe hebben ze daarop geantwoord, ook militair weer?
3: Ja, Iran heeft niet bevestigd dat het aanvallen uit Saoedi-Arabië zijn geweest. Maar op aanvallen, alle aanvallen die er tot nu toe zijn geweest in Iran, heeft Iran gereageerd, ja, met ook weer dit voor dat aanvallen. Ja. Dus ook de aanvallen in Saoedi-Arabië zelf kunnen het resultaat zijn geweest van die aanvallen die Saoedi-Arabië in Iran heeft aangevuld. De doelen zijn overigens niet bekend die Saoedi-Arabië heeft geraakt. Aangevallen. En Riyadh heeft zelf ook nog niet gereageerd op de berichtgeving en ook Iran niet.
2: Oké, nou hoorden we gisteren ook al dat de Verenigde Arabische Emiraten aanvallen zouden hebben uitgevoerd op Iran. En nu dus Saoedi-Arabië. Is dat geloofwaardig? Het zijn natuurlijk inderdaad landen die wel aan die straat van Hormuz liggen. Aan de andere kant, aan de overkant van Iran. En ook aangevallen worden door Iran. Dus ik kan me voorstellen die ook denken, ja wacht even, we laten niet als een soort sitting duck aanvallen. We gaan er ook drop en erover. Maar hoe weten we dit nou en hoe geloofwaardig is het eigenlijk?
3: Ja, het is heel opvallend. Vooral omdat het een dag komt nadat de berichten uit van de Emiraten komen. Het opvallende bij de bericht over Saoedi-Arabië is ook dat er geen Saoedische assets zijn gespot in Iran. Voor de Emiraten waren er wel wat meer verdenkingen dan alleen diplomatieke bronnen. Er waren bijvoorbeeld foto's van drones en vliegtuigen die de Emiraten hebben, maar die Israël en de VS niet hebben. Dit soort bewijs, of eigenlijk circumstantial bewijs, bestaat vooralsnog niet voor Saoedi-Arabië. Dus het zou ook een diplomatieke move kunnen zijn om niet achter te blijven en te laten zien dat Saoedi-Arabië ook iets kan. Ja. Maar ik acht het ook niet onwaarschijnlijk dat het wel waar is en dat Saoedi-Arabië het wil kunnen ontkennen afhankelijk van wat er gebeurt in de oorlog en dat daarom geheim houdt en ook nu niet reageert.
2: Nee, precies. Maar stel dat het nou inderdaad waar is, hè, dan zou je 2 dingen kunnen zeggen. Of dat land in de golfregio, hè, dat waren eigenlijk altijd niet hele dikke vrienden van, maar toch, ze tolereerden Iran, dat die nu het voortouw nemen in een oorlog. Of is dit iets waarbij ze zeggen, nou weet je wat, de Amerikanen doen het niet, doen het zelf wel?
3: Ja, ik denk eigenlijk vooral dat tweede. Kijk, de band met Iran was nooit goed. Dat was echt wel een beetje de aardsrival van Saoedi-Arabië altijd. Maar de laatste maanden hebben de Golfstaat toch gezien dat, hoewel ze voor miljarden aan Amerikaanse wapens en afweersystemen hebben, ze toch eigenlijk niet volledig beschermd zijn door de Amerikanen. En dat vertrouwen is enorm geschaad. En daarnaast denk ik ook dat als deze aanvallen van de Emiraten en Saoedi-Arabië echt gebeurd zijn, dat ze dat ook voor een deel hebben gedaan om toch wat goodwill te krijgen van de Amerikanen. Zo van, kijk, we hebben ook geholpen in Iran, zodat na afloop van deze oorlog ze in ieder geval kunnen zeggen dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Europa, zij als golfstaten wel de VS gesteund hebben.
2: Ja, nog even naar iets anders. Ik zei het net al even in de inleiding. Hè. De New York Times zegt dat inlichtingendiensten in Amerika zeggen dat Iran nog steeds over 70% van zijn raketcapaciteit, dus zijn rakettenvoorraad en zijn lanceerinstallatie beschikt. In tegenstelling tot wat Trump zegt. En die zegt, we hebben het helemaal kapot geschoten.

0: En Iran zou dus, als dat zo is, er veel sterker voor staan dan we denken.
1: Absoluut. En de New York Times bericht ook dat Iran nog 30 van zijn 33 raketbases langs de straat van Hormuz kan gebruiken. Dus inderdaad nog steeds een stuk sterker dan we denken. En vooral ook dan Trump denkt. Ja. We weten natuurlijk dat Trump elke dag een 2 minuten video krijgt aan het eind van de dag over hoe het ervoor staat in Iran. Maar ook dat die 2 minuten video vaak veel positiever is dan hoe het daar werkelijk gaat. Hmm. Omdat hij het anders niet leuk vindt. Dus zijn dreigementen van we kunnen weer terug naar een volledige oorlog als Iran niet aan tafel komt, die zijn ook voor wat zijn kant betreft gebaseerd op waarschijnlijk niet helemaal volledige informatie over wat er daadwerkelijk aan de hand is. En dat Iran nog een stuk sterker is dan dat hij denkt.
0: Ja, precies. Dat zou ook wat verklaren over de opstelling van Iran in die vredesonderhandelingen. Dat meegenomen met het verhaal dat de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië ook meegeholpen hebben. Ja, dat maakt de positie aan de tafel niet zo heel veel sterker, hè, denk ik.
1: Nee, zeker niet. We zien eigenlijk de afgelopen dagen dat we de golfstaten zeker niet mogen vergeten. Nee. En dat ze steeds minder ook als één blok opereren, maar steeds vaker als individuele landen. Je ziet dat Qatar op de achtergrond nauw betrokken is bij de onderhandelingen. De Emiraten zijn een actieve militaire partij en na Israël het hardst geraakt door Iraanse aanvallen. Saudi-Arabië heeft Trump eigenlijk het meest te bieden, omdat hij hun bij de Abraham-akkoorden wil hebben. En dat alles zorgt voor erg veel partijen met erg veel verschillende belangen aan die tafel.
0: Duidelijk, dankjewel. Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
2: Ja, topsporters die leven allemaal op en topgezond, zou je denken. Nou, ook Olympiërs willen wel eens een klein pilsje drinken. En dat hebben ze ook gedaan, begin dit jaar, op de Winterspelen in Italië. Amerikaanse ijshockeyers die smokkelden bier het Olympisch dorp binnen, onthullen ze nu zelf. En hoe ze dat deden, eigenlijk in broad daylight. Hoe dat precies ging,
0: mooi.
2: In goed Engels, hoor je over een minuut of 8 al.
3: Ochtendnieuws.
2: Huizenbezitters met een hypotheek die kunnen last gaan krijgen van een consolidatieslag op de hypotheekmarkt. Daarvoor waarschuwt de hypotheekshop. Want als bestaande verstrekkers van de markt verdwijnen of hun merken aanpassen, kunnen klanten in de problemen komen. Bijvoorbeeld als ze willen overstappen naar een andere aanbieder. En met een beetje pech, ja, zit je dan muurvast met je hypotheek. Ik ga erover praten met Martin Hagendoorn van de hypotheekshop. Meneer Hagendoorn, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, waar waarschuwt u precies voor? Inderdaad een consolidatieslag gaande of zit die eraan te komen?
4: Ja, klopt. Nou, die is eigenlijk al begonnen. Hè. Dus we zien dat in 2 jaar tijd maar liefst 8 merken zijn verdwenen. En dat is inderdaad met name een risico voor bestaande klanten. Want zij zitten vast aan hun geldstrekken en zijn daardoor kwetsbaar. En we willen voorkomen dat zij tweederangs klanten worden.
2: Ja, waar blijkt die kwetsbaarheid uit?
4: Nou, zij zitten vast aan hun geldstrekken. Mm-hmm. Dus ze kunnen vaak niet eenvoudig weg. Ze hebben bijvoorbeeld een lopende rentevastperiode met een aantal jaar te gaan. Ja, daar heb je ook een lage rente, dus die wil je enerzijds ook niet zo makkelijk opgeven. Maar aan de andere kant, wil je weg, dan moet je kosten maken. Dan heb je vaak te maken met boeterente of met andere kosten. En als je wil verhogen, dan kun je eigenlijk alleen bij je eigen geldstrekker terecht. Mm-hmm. Dus je zit echt vast aan die geldstrekker.
2: Ja.
4: En ja, dat is vervelend. Hè? Als je geldstrekker stopt of geen nieuwe klanten meer gaat accepteren, dan wordt de dienstverlening vaak uitgekleed aan dat soort klanten.
2: Ja.
4: En dan dat merk je, dat rentes zijn niet meer zo scherp, doorlooptijden worden langer, innovatie blijft achter, beleid wordt vaak behoudender. Dus dat betekent dat je als bestaande klant dat je niet altijd meer kan verhogen, dat je niet altijd meer je leningdeel kan omzetten naar aflossingsvrij, wat populair is. Ja, en dan ben je eigenlijk de dupe.
2: Ja, minder concurrentie dus. En daardoor minder aanbod, inderdaad consumenten dupen. Is dat iets wat u in de praktijk al dagelijks voorbij ziet komen?
4: Ja, hier hebben we echt wel regelmatig mee te maken. In het verleden zijn natuurlijk ook geldstrekkers gestopt. En dat waren vaak dan beheerpartijen. En dan word je daarmee geconfronteerd. En dat kan zijn dat je een mail stuurt en pas na 2 maanden antwoord krijgt bijvoorbeeld. Maar ook die verhogingen die niet altijd meer kunnen. Dat is echt wel dagelijkse praktijk. En dat is voor klanten echt heel vervelend. Hè? Want je wordt daarmee gewoon een tweederangs klant. Hè? Efficiënt beheer wordt dan belangrijker dan het belang van de klant. En dat willen wij voorkomen.
2: Ja, wat is daarvoor nodig? Zouden toezichthouders, de AFM, DNB, ik zeg maar wat, iets moeten doen aan die consolidatieslag? Of beter moeten toetsen? Of wat is er nodig?
4: Nou ja, daar zitten wij inderdaad wel aan te denken. Hè? Er zijn nu al wel afspraken gemaakt door de toezichthouder met nieuwe partijen. Als ze ooit stoppen met hypotheken, dat ze dan wel een fatsoenlijke rente moeten blijven aanbieden aan hun bestaande klanten. Maar wij zouden willen dat die afspraken breder worden. Hè? Dat die veel omvattender worden. Dus bijvoorbeeld ook dat als je stopt met hypotheken, met nieuwe klanten, dat je dan bijvoorbeeld je portefeuille overdraagt aan een partij die nog wel actief is, hè, zodat je verzekerd bent als klant van volwaardige dienstverlening.
2: Mm-hmm. Ja.
4: En dat is het eerste punt. En het tweede punt waar wij voor pleiten, en dat is, daar komen we echt vaak tegen, en klanten hebben daar terecht, denken wij, geen begrip voor, is dat je als overnemende partij, dat je de oorspronkelijke productvoorwaarden moet respecteren die klanten hebben. Ik zal even toelichten. Mm-hmm. Klanten hebben bijvoorbeeld vaak in het verleden bewust gekozen voor een bepaalde geldstrekker, omdat ze in de toekomst wilden verhogen voor bepaalde doeleinden. Ja, en als dan de partij die overneemt zegt van ja, maar dat zien wij niet als een productvoorwaarde, dat is beleidsvrijheid. Ja, klanten zien dat niet zo. Hè. En voor hun is verhogen bijvoorbeeld echt een belangrijk iets waar ze dus in het verleden op gekozen hebben. En dan worden ze echt gedupeerd.
2: Ja. Tot slot wil ik nog even kort met u naar de actualiteit. Hypotheekrenteaftrek is weer veel over te doen, onder andere in de Kamer. D66 en CDA die zetten die discussie, zou je kunnen zeggen, op scherp. Motie van GroenLinks-PvdA kreeg steun om een verruiming van de hypotheekrenteaftrek terug te draaien. En misschien nog wel brisanter, vandaag naar verluidt een rapport over ja, wie er nou recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Hè? Vanaf 2031, over 5 jaar, verliezen de eerste huiseigenaren hun recht op die regeling. Dat is afgesproken begin deze eeuw. Maar daar blijkt het lastig te controleren hoe lang iemand al gebruik maakt van de aftrek. Er komen vandaag oplossingen voor dat probleem. Al die onrust lijkt me ook niet goed.
4: Nee, die is zeker niet goed. En wij waarschuwen al een tijdje voor een tweede kinderopvangtoeslag. Hè, want dat dreigt er te gebeuren. Ik hoorde gisteren minister Heijnen zeggen dat klanten gewoon niet, hè, als ze geen recht meer hebben op renteaftrek, dat ze die gewoon ook niet meer moeten aftrekken. Maar zo eenvoudig is het niet. Hè. Het is een ontzettend ingewikkelde regeling. Klanten hebben er vaak echt geen verstand van. Dus die zullen straks ook onbedoeld zullen zij hun rente blijven aftrekken. Ja. Als je een paar keer bent verhuisd, je bent gescheiden, dan kun je het echt niet meer overzien. En dan zijn wij heel erg bang van dat er straks renteaftrek wordt teruggevorderd, en dan krijg je weer een tweede kinderopvangtoeslag. Mm-hmm.
2: Ja, en wat is daar dan nu voor nodig? Welke oplossingen zou u aan denken? Want ja, de fiscus heeft dus allerlei gegevens niet meer. Mensen hebben dat ook niet meer over 30 jaar geleden. Ligt ook niet meer in een laadje. Nee. Kunnen de hypotheekverstrekkers nog iets aan data leveren? Hoe kunnen we dit oplossen?
4: Nee, zij hebben die data ook niet. En zeker als je als klant een paar keer bent overgestapt, dan is dat ook geen optie. Nee, niemand heeft die data. De enige wat we kunnen zeggen is, wacht niet tot 2031, want dan breekt de chaos uit. Dus ga nu al kijken. Die regeling is onhoudbaar. Hè. Er zijn al talloze rapporten over verschenen. Dus ga nu gezamenlijk kijken hoe je zonder al te veel pijn aan alle kanten langzaam die regeling kunt afbouwen.
2: Dank, Martin Hagendoorn van de Hypotheekshop.
0: Nou, we gaan naar het nieuwe beursdag. Milo Brandt van BNR Beurs weet wat op de agenda staat.
3: Beleggers kunnen weer wat kwartaalcijfers verwachten. Bijvoorbeeld die van een van onze grootbanken, ABN AMRO. Ook krijgen we die van Impost, het Poolse pakketkluizenbedrijf met een overnamebod boven het hoofd. En misschien wel een onderzoek naar eventuele handel met voorkennis rond die overname. Siemens dan, dat heeft halfjaarcijfers voor ons. En die legt na een sterk eerste kwartaal de lat een stukje hoger voor zichzelf. Meer winst verwachten ze vooral. De vraag is of ze het al kunnen waarmaken. Krijgen we nog cijfers van Cisco. Dat zit in de AI-infrastructuur. En je verwacht het niet, maar dat aandeel zit de afgelopen anderhalf jaar dus stevig in de lift. In China staat dan nog Alibaba op de planning. En er zijn een aantal aandeelhoudersvergaderingen. Waaronder die van UMG, Universal Music Group. En daar hebben ze natuurlijk een hoop te bespreken. Waaronder de uitbreiding van het aandeleninkoopprogramma. Genoeg om te volgen dus.
0: Zij, Milo Brandt van BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30. Werkdag heb, dus morgen niet op Hemelvaartsdag, maar vanavond wel. Gewoon om 6:30 op je zender of in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
2: Ja, en voor Leonard Beekman is het na vandaag weekend. Want Den Haag sluit de deuren na vandaag. Eens kijken wat er te doen is.
5: Het ministerie van Financiën komt deze ochtend met een rapport over de zogeheten 30-jaarstermijn. Een heikele politieke kwestie rondom, daar komt-ie, de hypotheekrenteaftrek. In 2001 is besloten dat je daar maximaal 30 jaar recht op hebt. Maar wat blijkt? Deze regeling is in de praktijk niet te handhaven. Verder nog in Den Haag, de wekelijkse ministerraad. En dan zou je denken, op een woensdag? Ja, dat in verband met de hemelvaart. Want door hemelvaart wordt er ook op vrijdag in Den Haag niet gewerkt. Aansluitend aan die ministerraad een persconferentie van dit keer vicepremier Dylan Jezoukus. In de Tweede Kamer nog een aantal debatten en bijpraatsessies. Een debat over asiel, waar natuurlijk in het reces een hoop over te doen is geweest. Verder nog een debat over de herindeling van de gemeente Weidemeren. en Hilversum. En ook daar zal het over asiel gaan. En waarom? Omdat in de gemeente Hilversum ook Loosdrecht ligt. Verder nog een bijpraatsessie over leveringszekerheid. En er wordt nog gedebatteerd over de embryowet. Nou, dat en meer vandaag in Den Haag.
0: Dat nog in de kinderschoenen. Zij politiek verslaggever Leendert Beckman. Gaan we kijken wat er in de kranten staat, Iwan.
2: Ja, inderdaad, dus in eigenlijk alle media aandacht voor Loosdrecht deze ochtend over de brand gisteravond die werd gesticht bij die noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. 15 mensen, asielzoekers en medewerkers, die waren daar binnen op die locatie toen bosjes naast het gebouw vlam vatten, in de fik werden gestoken nadat criminele betogers met fakkels gooiden. Toen de brandweer kwam om te blussen, werden zij tegengehouden door deze relschoppers. Reacties zijn van links tot rechts schokkend. Bijvoorbeeld minister-president Rob Jette, die noemt het geweld onacceptabel. En volgens de burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, dus is hier een grens overschreden.
0: In NRC, de politieke kudde rond Keir Starmer staat onrustig te trappelen, kopt die krant. De druk op de Britse premier om op te stappen neemt toe. Zijn partij Labour verloor flink bij de recente lokale verkiezingen. Binnen Labour rommelt het ook. Steeds meer fractieleden trekken hun steun voor Starmer in. Teller staat nu op 90. En er zijn ook 4 ministers die dreigen op te stappen of zijn al opgestapt. Maar alle fractieleden zijn het ook oneens over hoe het nu verder moet met de partij.
2: En tot slot in de Telegraaf. Oekraïners dromen van Nederlands paspoort en permanent verblijf. 3/4 van de ontheemde Oekraïners in ons land zou wel een Nederlands paspoort willen, lezen we in de krant. Blijkt uit meerjarig onderzoek van onder andere het WODC, CBS en de Erasmus Universiteit. Zij spraken jaren geleden ook al met diezelfde mensen over hun positie in ons land. En vrijwel allemaal zeggen ze ja, dat ze de komende tijd niet meer denken aan een terugkeer naar Oekraïne, waar de oorlog al meer dan 4 jaar duurt. Een einde ja, lijkt niet echt per se in zicht. En dus wordt hun verblijf van deze mensen ook permanenter in Nederland. En dan, terwijl wij in Nederland alweer volop bezig zijn met de volgende Olympische Winterspelen, de Winterspelen 2030 in Tialf, in Heerenveen, ja, het schaatsen, blikken de Amerikanen nog even terug op Milan Cortina van dit jaar. Want wat blijkt nu? Die zijn voor de ijshockeyers uit Amerika niet helemaal nuchter verlopen. Team USA verbleef uiteraard in het Olympisch dorp en wilde na een teamdiner nog even lekker een biertje drinken. Alleen de bar waar ze heen gingen, die ging net dicht, zal je net zien. En toen besloot Team USA wat bier, ja, eigenlijk mee te smokkelen het Olympisch dorp in, vertellen ijshockeybroers Matthew en Brady Kachuk in een podcast. De meeste spelers verstopten wat blikjes bier in bruine papieren zakken, maar aanvaller Tage Thompson die pakt het anders aan.
6: There's like, I don't know, like 20 in there, guys are lugging and like putting under their jackets and like hide it going in. All of a sudden, Tage just has a case on his shoulder. Walk right through the security, sets it down like on the x-ray machine. We're like, what the f***? What is going on right now? He doesn't give a f***. Like, he's going to get kicked out of the village. We just lost a big member of our team. And then, like, they say nothing, and he's just walking in the village, like, those speakers just with the case right over his shoulder. So I'm like, all right. I knew we had a tight group when we were going through that. That was a blast.
2: Yeah. Echt Amerikaans, met lekker veel vak erin. Ja. Thompson liep dus gewoon met een vol krat bier op zijn schouder langs de beveiliging, ja, door de x-ray machine en allemaal prima, ging er gewoon doorheen. En volgens de broers was dit dus het moment waarop Team USA echt naar elkaar toe groeide. Deze, nou, iets wat stiekeme actie. En met succes, want Team USA won uiteindelijk goud op de Spelen. Dus een biertje kan niet kwaad. Ik denk een nieuwe afstand, misschien 2030, Tialf Heerenveen, beschonken schaatsen.
0: Oh, dat is het leukste. Ja. Slalom schaatsen.
2: Hoe?
0: Slaat ons.
7: De column van Bernard Hammelburg.
8: In het Chinese Wuhan, de bron van de coronapandemie, begon op 23 januari 2020 de bouw van een nieuw ziekenhuis. 10 dagen later ging het open, met alles erop en eraan. Als de nood maar hoog genoeg is en de wil echt groot, kan zoiets. En we waren er behoorlijk van onder de indruk. Bij ons kost de bouw en inrichting van zo'n project een jaar of 10. We hebben namelijk een klein ongemak waarvan de Chinezen nog nooit hebben gehoord: democratie. Vergunningen, inspraak, hoorzittingen, budgettaire goedkeuring, aanbesteding, bijscholing, toezicht. Daar heeft de dictatuur geen boodschap aan. Het is dat mechanisme dat Xi Jinping op grote voorsprong zet bij de onderhandelingen met zijn bezoekende rivaal Donald Trump. Je kunt zeggen dat Trump behoorlijk zijn best doet om de democratie te ontmantelen, maar er is nog altijd een scheiding der machten. De onafhankelijke rechtspraak mag hem nog alles tegemoetkomen, maar het Hoogrechtshof heeft bijvoorbeeld zijn beleid van extreem hoge heffingen aan andere landen voorlopig verboden. En het congres kan nog zo vaak met de president meebuigen, de staf op het Witte Huis krijgt toch al cursussen omgaan met democraten als die in november de meerderheid mochten overnemen. De belangrijkste onderwerpen van de G2 tussen Trump en Xi, die morgen in Beijing begint, zijn handelsbelangen, heffingen, Iran, Hormuz en Taiwan. Trump dreigt na het verbod van het Hoge Rechtshof toch weer met tarieven te komen, maar Xi heeft duidelijk gemaakt dat hij lik op stuk geeft en zich niet laat intimideren. Een nieuw Chinees wetje verbiedt ondernemers gehoor te geven aan Amerikaanse sancties. Trumps bezwaar tegen valse concurrentie, omdat de Chinese staat altijd een belang heeft in bedrijven, is weggevallen omdat Trump nu hetzelfde doet. De Amerikaanse regering participeert in bedrijven als Intel en verwerkers van onmisbare mineralen. China heeft een enorm belang bij de heropening van de Straat van Hormuz. 80% van de Iraanse olie-export gaat naar China. De helft van alle Chinese olie-import en een derde van de gasimport komt via Hormuz. Trump heeft tot nu toe vergeefs geprobeerd Xi te bewegen, diens bondgenoot Iran onder druk te zetten om Hormuz te heropenen. Maar dat wil niet erg lukken. En daar zit de sleutel. Voor de strijd tegen Iran heeft Amerika een groot deel van zijn vloot uit het Verre Oosten weggehaald, waarmee ook de verdedigingsstrategie voor Taiwan is verslapt. Xi's boodschap is simpel. Ik help wel een handje met Iran, maar dan moet jij voorlopig zwijgen over Taiwan, stoppen met wapenleveranties en je vloot uit de buurt houden. Geeft Trump toe aan Xi's wensen? Zou kunnen, maar pikt het congres het dumpen van Taiwan. Dat wordt de lakmoesproef voor de Amerikaanse democratie. Xi is vol van het zelfvertrouwen van een man die in 10 dagen een compleet ziekenhuis kan bouwen.
0: Ja, en over dat bezoek van Trump aan China, het eerste staatsbezoek in 10 jaar tijd, want Trump is vandaag onderweg, belooft een onvoorspelbare krachtmeting te worden tussen hem en Xi Jinping. Nou, sowieso als Trump aan tafel zit is het vaak onvoorspelbaar. Maar we gaan er zo over praten met onze correspondent in Beijing.
7: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
12: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:10 in de Economische Stand van Nederland.
13: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Online Veilingmeester.nl.
16: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
17: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
18: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
10: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
19: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 40 kilometer file al in het land. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoogvliet 8 kilometer met een kwartier vertraging. Want na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Verderop zijn er 2 rijstroken dicht van de A4. Vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Daar is je vertraging 20 minuten. En het is ook al druk op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A20 houden ze je snelheid al in de gaten. Vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Noord. Bij hectometerpaal 31.6.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
23: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Opnieuw een anti-AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond. En weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen. En er was even brand. De brandweer werd tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de burgemeester een noodbevel af. Er was zeker 1 aanhouding. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. Kinderen die een blinde darmontsteking hebben hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 komen er helemaal mee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En favoriete Griekenland en Finland zijn zoals verwacht door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. België is er ook bij zaterdag en ook Israël plaatste zich. Tijdens het optreden van Zoan Bettan klonken hoorbaar leuzen uit de zaal. 4 mensen werden daarom weggestuurd. Morgen is de tweede halve finale. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Trump is onderweg naar China voor zijn eerste staatsbezoek aan het land in bijna 10 jaar tijd. Het belooft een onvoorspelbare krachtmeting te worden tussen hem en de baas van China, Xi Jinping. Zometeen meer van onze correspondent in Beijing.
24: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
25: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
26: Thomas van Zijl.
27: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de hernieuwde oproep om snel te komen tot een nationale investeringsbank en een gesprek met Peter de Laat, topman van Brunel. Ik vraag hem naar de cijfers over het eerste kwartaal en de groeiende omzet na meerdere kwartalen van krimp. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 6:55 is het te bedenken dat we deze reguliere nieuwsuitzending aftrappen. De Ochtendspits van BNR is een feit. Althans, editie woensdag 13 mei 2026. Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
6: Bas, goedemorgen. Zometeen hebben we het over beleggen. Nou, we weten al dat bijvoorbeeld de overheid graag wil dat we dat meer doen. Dat we niet al te veel geld op onze spaarrekening stallen, maar dat actief inzetten om bijvoorbeeld ondernemingen mee te helpen. Veel Nederlanders die willen dat wel, maar zijn ook een beetje terughoudend. Dat wisten we ook al. Maar waarom ze terughoudend zijn, dat is onderzocht door ING. En dat horen we zo meteen over een paar minuten. En blijf jong, ga naar een museum, of ga naar een concert,
0: ja.
6: Of ga lekker schilderen of iets anders. Want dat is niet alleen goed misschien voor je humeur en voor je bovenkamer, maar ook echt voor je biologische, fysieke staat. Je wordt er langzamer oud door. Ik zie opeens dat jij een heel cultureel leven hebt.
0: Nou, absoluut. Daar ben ik ook nog zo jong.
6: Dat moet het verklaren.
0: Dat denk ik.
6: Hoor je over een kwartiertje ongeveer.
0: We gaan eerst even naar China, samen met Amerikaanse president Donald Trump. Want daar is hij onderweg naartoe. Hij heeft zijn eerste ontmoeting sinds 2017 met de Chinese president. In zijn kielzog, zeiden we gisteren al, reist de hele Amerikaanse bedrijfstop mee. Dus Tim Cook, Elon Musk en toch ook, ja, Jensen Huang. Want die leek eerder thuis te moeten blijven, maar die is halverwege opgestapt. Notabene in Anchorage in Alaska. Waarschijnlijk omdat daar iemand de deur open had laten staan. Maar Jensen Huang is dus aan boord.
6: Volgens het Witte Huis is de agenda van Huang veranderd en daardoor kan hij toch mee.
0: Oké. Okay. Ja. Belangrijkste onderwerp op de agenda voor Trump en Xi Jinping is uiteraard de oorlog in het Midden-Oosten.
7: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem.
0: Ja, uiteindelijk is dat ook het verhaal. De Straat van Hormuz zorgt voor een groot deel voor olietoevoer naar China. Daar is China afhankelijk van. Maar tegelijkertijd zegt Trump ook dat hij geen enkele hulp nodig heeft bij het oplossen van het conflict met Iran.
7: I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other.
0: We gaan praten met Cindy Huygen, onze correspondent in China. Cindy, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Is het groot nieuws bij jou dat Trump daar komt op bezoek bij Xi Jinping?
8: Zeker. Als je het hier aan Chinese burgers vraagt, bijna iedereen heeft erover gehoord. Iedereen kijkt er naar uit en is heel erg aan het kijken wat er gaat gebeuren. Maar mensen zijn ook wel een beetje van, Amerika was vroeger geweldig, maar tegenwoordig vinden Chinezen Amerika toch ook wel een slecht land en zouden ze liever in China blijven dan naar de VS gaan.
0: Oké, even naar het programma. Wat Trump komt er vanmiddag aan. Later vandaag, begin middag Nederlandse tijd. Wat gaat hij als eerste doen? Wat staat er op het programma?
8: Nou, eerst, hij komt dus 's avonds pas aan op lokale tijd. Dus vanavond zal hij niet zoveel doen, maar naar bed gaan. En dan morgen gaat hij naar de grote hal van het volk. Dat ligt naast het plein van Hemelse Vrede. En daar spreekt hij dan met Xi Jinping.
0: En wat staat op programma daar? Want we hoorden hem net al zeggen, we gaan met name praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Daar is inderdaad het heikele punt olie vanuit de Straat van Hormuz. Wat gaat het belangrijkste thema zijn? Want ja, we hebben ook nog importheffingen en dat soort dingen, toch?
8: Ja, Straat van Hormuz is natuurlijk heel belangrijk. Vooral ook omdat dit staatsbezoek zou eigenlijk al een maand eerder plaatsvinden. Maar toen was Trump helemaal midden in die oorlog. Dus toen heeft hij het uitgesteld. En zijn plan was natuurlijk dat hij eventjes die oorlog zou winnen en dan als een grote overwinnaar naar China zou komen. Om ook die perceptie in China dat Amerika zwakker is geworden weer om te keren. Maar dat is natuurlijk niet gebeurd. We zijn nog steeds in Iran bezig en we weten nog niet waar dat heen gaat. Dus hij komt hier en hij zegt zelf dat hij geen hulp nodig heeft, want in zijn gedachtenwereld is die oorlog al gewonnen. Maar de verwachting is wel dat het toch vanuit het Witte Huis wel druk uitgevoerd gaat worden op China om daar een handje te helpen. China heeft een hele goede relatie met Iran. Ja. Maar wat je ook al zei, er komt ook een hele delegatie aan bedrijfsleiders mee. Dus die handel, dat is nou juist een dossier waar successen geboekt kunnen worden en waar ze echt kunnen laten zien aan hun eigen volk van, hey, dit hebben we bereikt. Er is weer een miljardendeal op dit en dat vlak gekomen.
0: Nog eventjes wat je zei, de invloed van China. Hij zal daar wel druk op gaan zetten om de Chinezen te laten meehelpen. Waar moeten we dan aan denken? Wat voor hulp zou die kunnen hebben? Want ook de Chinezen weten verdomd goed dat de Amerikanen daar in een lastig parket zitten in Iran. Dat ze eigen exit-strategie hebben, dat ze eigenlijk ook last hebben van dat er vandaag weer een rapport bekend gemaakt waaruit blijkt van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat 70% van de rakettenvoorraad van Iran nog gewoon keurig netjes intact is. Dus ook dat is nog wel een klein probleempje. Wat kunnen die Chinezen hem bieden en wat willen ze daarvoor terug?
8: China heeft natuurlijk een hele goede relatie met Iran. Iran is een onderdeel van die Belt and Road Initiative, die nieuwe zijderoute. Ja. En China koopt ook 80% van de olie van Iran op. Maar vredesbesprekingen waren in Pakistan, zou China ook ervoor gezorgd hebben dat Iran aan die onderhandelingstafel is gekomen. Dus China.
0: Oeps, en toen viel de lijn even weg met Cindy. Denk ik, ze hoorde dat anders. We werden hard onderbroken. Ja, we gaan even kijken of haar. Ja, ben je er weer, Cindy?
8: Ja, ik ben er weer.
0: We raakten die even kwijt. Yes.
8: Ja, China die kan dus een rol spelen om die vrede te bewaken. En wat China daarvoor terug zou willen is dat de VS anders kijkt naar Taiwan. Ja. De VS heeft altijd gezegd dat ze een onafhankelijkheid van Taiwan niet zullen steunen. En China zou graag horen dat ze tegen een onafhankelijkheid van Taiwan zouden zijn. Want Taiwan is volgens Xi Jinping echt onderdeel van het moederland China.
0: Ja, het wordt nog steeds gezien als een afvallige provincie. Maar zou Trump inderdaad daarvan kunnen zeggen van nou, want eigenlijk is dat een vrijbrief voor Xi Jinping om dan maar naar de Zuid-Chinese Zee over te steken en Taiwan in te nemen?
8: Ja, voordat Trump het vliegveld opstapt, heeft hij al gezegd van, ja, we hebben nu een wapendeal met Taiwan gemaakt, maar China zou heel graag zien dat we geen wapens meer leveren. Dus het is al de vraag van, wat gaat hij nou nog meer zeggen? Als hij inderdaad zegt dat hij een Taiwanese onafhankelijkheid niet wil en dat hij daar tegen gaat zijn, dan is dat wel een heel groot cadeau voor Xi Jinping. En dan is het in de vraag hoe snel Xi Jinping Taiwan bij het moederland gaat betrekken, zoals hij dat zelf graag zegt. En dat zou zeker ook met geweld kunnen.
0: Dankjewel, Cindy Huygen, correspondent in China.
22: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: Bedrijven investeren vrij massaal in batterijopslag. Vorig jaar ruim 1,1 miljard euro. Blijkt uit het jaarverslag van de energieinvesteringsaftrek van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En met die fiscale regeling werd bijna 70% meer geïnvesteerd in batterijen dan een jaar eerder. Nou, waar gebruiken ze dat voor? Uiteraard voor de opslag van duurzame energie, vaak zelf opgewekt, om die dan later te kunnen gebruiken. Om pieken op het stroomnet op te vangen en om problemen door netcongestie te verminderen. En ook brengt het wat zekerheid in tijden van sterk fluctuerende energieprijzen. De meeste batterijen gaat het nog om lithium-ion batterijen. Maar volgens de RVO komen er ook alternatieven op, zoals de flow-batterij en de natrium-ion systemen. Met name voor grotere opslagprojecten is dat geschikt, of er als energie langer bewaard moet blijven. En ook in duurzaam transport wordt veel meer geïnvesteerd. Investeringen in die sector stegen vorig jaar met 90%. Met name elektrische vrachtwagens, populair als vervanging voor dieseltrucks. En bedrijven investeren ook vaker in systemen die remenergie terugwinnen. Dat is energie die normaal verloren gaat en die je dan opnieuw kan gebruiken. En dat betaalt zich uit. In totaal werd vorig jaar voor bijna 4 miljard euro aan energiezuinige investeringen gedaan via die regeling. Dat is het op één na hoogste bedrag ooit. Het zijn ook steeds vaker grote projecten. Dus hele warmtenetten, hele batterijsystemen, installaties voor CO2-opvang. En volgens de cijfers van het RVO levert dat een energiebesparing op. Door ondernemers dus, die vergelijkbaar is met de jaarlijkse verbruik van 700, energieverbruik van 723.000 huishoudens.
0: Zo.
6: Hebben die ondernemers dus bespaard. En ook zou de uitstoot van CO2 met ongeveer 1500 kiloton per jaar afnemen. Nou, dat zet best dood naar de dijk.
0: En we gaan met Robert Vriezen van de AWB kijken naar hoe het erbij staat op de Nederlandse wegen. Er zijn twee ongelukken, Robert, op de A4 gebeurd, begrijp ik?
9: Ja. Vandaar al files zo vroeg, Bas. 70 kilometer in het land en op de A4 is het echt het probleem. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam ging het eerst mis bij knooppunt Hofvliet. Daar staat nu nog 7 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging, want de linker rijstrook is daar dicht. Maar verderop twee afgesloten rijstroken op de A4 richting Amsterdam. Dat is bij Roelof Arendsveen na een ongeluk. 6 kilometer file daar en 40 minuten vertraging. Vertrek je nog vanuit de regio Den Haag, pak dan de A44 in de richting van Amsterdam. Over Amsterdam gesproken, ten noorden van Amsterdam file op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad door de afgesloten N247. Natuurlijk is het extra druk daar. Bij Purmerend moet je rekening houden met 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontrole op de A50. Vanuit Zwolle naar Apeldoorn staat ze te flitsen als je te hard rijdt. Bij Epe bij 225.0.
11: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
13: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
14: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
6: Nou, veel Nederlanders die denken wel na over beleggen. Ga ik misschien later doen, maar stellen die stap vaak uit. Nog geen 1 op de 5 Nederlanders belegt. En dat komt door allerlei twijfel en onzekerheid. En misschien ook wel veel onduidelijkheid over de risico's die er zijn. Blijkt allemaal uit onderzoek van ING. We gaan over praten met Emre Soussam, directeur beleggen bij ING. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
6: Nou, dat moeten we even toelichten. We weten dat er allerlei campagnes zijn om meer te laten beleggen, Nederlanders. Want er zit allerlei geld vast op spaarrekeningen. Maar ja, we durven het eigenlijk niet zo.
15: Dat klopt, ja. We hebben in Nederland een heel sterke spaarcultuur. En dat is maar goed zo. Maar het geeft rust. Maar het is vaak niet genoeg voor de lange termijn. Nederlandse huishoudens hebben ongeveer 3 keer zoveel spaargeld als beleggingen. Pensioenvermogen en eigen woningen zijn hierbij niet meegerekend. En uiteraard vele malen groter. En je ziet dat jongere generaties minder toegang hebben op de woningmarkt. En daardoor ook minder vermogen opbouwen. En we weten ook dat onze pensioenen hervormen. En mogelijk zullen versoberen zelfs. Dus voor jongeren met name is het extra belangrijk een betere balans na te streven tussen sparen en beleggen. Ja. En wij hebben in ons onderzoek gezien dat er toch wel een aantal factoren zijn die hen tegenhouden. Met name twijfel en onzekerheid. Dus we hebben vooral onderzoek gedaan naar gedrag.
6: Ja, bijvoorbeeld ook kennis. Hè? Er is heel veel onduidelijkheid over hoe werkt dat dan? Er lijkt heel veel koudwatervrees te zijn.
15: Ja, exact. Mensen zijn bang om te beginnen. En je ziet dat slechts een vijfde van de Nederlanders belegt. Aan de overkant van de plas in de VS is dat bijna 2/3. Dus we hebben toch wel te maken met een andere cultuur ten aanzien van hoe we met vermogen omgaan. Het goede nieuws is echter dat bijna 1/3 overweegt om te gaan beleggen. Ja. En bijna de helft daarvan wil de komende 12 maanden starten. Dus ik denk dat we als sector echt een hele mooie, schone taak hebben om deze mensen aan het beleggen te krijgen. Ja. Met name mensen die zouden kunnen beleggen. Hè? Ja. Want laten we dat niet vergeten. Het kent uiteraard risico's, resultaten zijn nooit zeker. Tegelijkertijd weten we dat beleggen over de jaren heen hele mooie rendementskansen kan bieden, hoger dan sparen. Ja. Dus met andere woorden, niet beleggen kent ook risico's.
6: Ja, nou, en er is misschien ook wel veel onduidelijkheid en ook allerlei spookverhalen. Ik zei het al, er is een oproep van de overheid, nou, ga nou wat meer beleggen, is misschien wel verstandig, maar dan lees ik in uw onderzoek, meer dan de helft van de mensen ziet beleggen als een vorm van gokken. Ze weten niet wanneer ze moeten kopen en verkopen. Dat soort zaken. Er is ook gewoon heel veel onduidelijkheid over. Er zijn risico's, maar je kan zelf bepalen hoe groot je die risico's wil doen. Je kan zelf bepalen hoe actief en hoe passief je dat wil doen. Wat is er nodig om die informatiepositie te verbeteren? Dat mensen gewoon goed geïnformeerd kunnen gaan beleggen?
15: Ja, ik denk vooral dat we af moeten van het idee dat beleggen eng is. Want zo spannend hoeft het niet te zijn. Het gaat om iedere maand met een klein bedrag te beginnen. Een doel op te stellen en goed te spreiden en rustig op te bouwen. En dat kan helpen om ervaring op te bouwen, stap voor stap. En die angst weg te nemen. Want je gaat het pas echt leren als je ermee begint. Dus ja. De grootste stap is echt beginnen.
6: Ja, en als je dan betrouwbare informatie wilt krijgen, waar moet je dat dan doen? Is dat op TikTok van meisjes en jongens die in Dubai wonen met snelle auto's?
0: Oh ja.
6: Moet ik daarvan gaan?
0: Een garage laten zien.
6: Cursussen afnemen om te kijken hoe ik moet beleggen? Of dat beter niet?
15: Nee, vaak geeft dat niet echt de beste adviezen, inderdaad. Ik denk dat er heel veel betrouwbare bronnen zijn. Uiteraard in de sector, grote financiële partijen. Maar ook de media heeft hier een rol om op te pakken. En de overheid en toezichthouders. Ik ben heel erg blij dat in de afgelopen tijd die rol ook echt wordt opgepakt. En er veel meer actief wordt gesproken over. Niet alleen de risico's, maar ook de kansen die beleggen met zich mee kan brengen.
6: Duidelijk. Nou, die rol die pakken wij als BNR ook op. Want als je er informatie over wil, dan kan je bijvoorbeeld elke dag luisteren naar de ochtendspits. Of naar zaken doen, of naar de avondspits. Precies. Of op onze website terecht. Voor betrouwbare informatie als het gaat om beurs en alles wat daar speelt. Dank, Emre Suzan, directeur beleggen bij ING.
0: Ja, ik moet er even terug voor in de tijd, Iwan, maar dat maakt dit verhaal niet minder spannend. Op 23 december 2024, vlak voor kerst, zinkt op 100 kilometer uit de kust van Spanje in de Middellandse Zee het Russisch vrachtschip Ursa Major, de grote beer. Vermoedelijk met twee kernreactoren voor onderzeeërs aan boord, bestemd voor Noord-Korea. Cadeautje van Poetin voor het feit dat Kim Jong-un soldaten levert in de oorlog in Oekraïne. Waarom dat schip zinkt is tot op de dag van vandaag een mysterie. Op 23 februari 2025, een paar maanden later, onder druk van de oppositie, komt de Spaanse regering met een verklaring waarin wordt bevestigd dat de Russische kapitein van het schip vertelt dat zijn schip, die Ursa Major, inderdaad twee kernreactoren vervoerde, wellicht voorzien van kernbrandstof. Volgens Spaans onderzoek zou er mogelijk een Barracuda supercavitatietorpedo zijn ingezet om dat ding te zinken. Wat is dat nou? Dat is een zeldzaam type torpedo dat aan de voorzijde van de kop van dit ding lucht uitblaast om zo waterweerstand te verminderen. Hij blaast zichzelf als het ware vooruit, waardoor hij met hoge snelheid de romp van een schip kan doorboren. Er zit een gat in het schip van 50 bij 50 centimeter, dat weten we. Alleen Amerika, een paar NAVO-bondgenoten, Rusland en Iran, die zouden dat soort hogesnelheidstorpedo's hebben. Na de impact van die torpedo volgen nog eens 4 explosies en verdwijnt het ding naar een diepte van 2500 meter. 4 dagen na de ramp verschijnt het Russisch onderzoeksschip Yantar, hebben we wel eens van gehoord, ja. Boven de plek waar de Ursa Major is gezonken. En daarna volgen er, daags daarna, nog eens 4 grote explosies op ongeveer 2500 meter diepte. Nou, waarom hoogstwaarschijnlijk een poging van de Russen om de laatste sporen van die reactoren uit te wissen. In augustus 2025 en februari van dit jaar zetten de Amerikanen een speciaal kernwapendetectievliegtuig in om die plek weer te onderzoeken. En, zo zegt CNN, alles wijst erop dat dit een bewuste actie geweest is van de in 2024 nog zittende regering Biden, die opdracht gaf om dat ding tot zinken te brengen. Nou, als je dit zo hoort, het zou niet misstaan als opening voor de nieuwste James Bond film.
6: Inderdaad. En dan zingen, schilderen of lekker naar een museum gaan. Niet alleen goed voor je brein, maar het houdt je ook biologisch jong. Blijkt uit nieuw onderzoek van University College London. Mensen die zich regelmatig bezighouden met kunst en cultuur, die verouderen langzamer. Maar hoe dat dan kan, dat gaan we vragen aan Martijn van den Heuvel. Hij is neurowetenschapper verbonden aan de Vrije Universiteit. Meneer van den Heuvel, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
6: Dat is toch wel een opvallend verhaal. Als ik naar het museum ga, dan verouder ik langzamer. Kan ik het zo een beetje
0: samenvatten?
10: Ja, ik denk dat je het zeker zo goed kan samenvatten. Ja. Is dat als je dingen als kunst en muziek zijn gewoon erg goed voor je. Goed voor je brein, goed voor nadenken. Mm-hmm. Ja, en dan houd je lekker bezig.
6: Ja, maar inderdaad, het zit met name in de ontwikkeling van mijn hersenen. Of blijft mijn huid bij wijze van spreken ook langer jong? Dat zal toch niet?
10: Ja, nee, ik denk dat je het vooral moet zoeken in je in je brein. Maar een goede geest is ook een goed lichaam, hè?
6: Dat is waar.
0: Dat is waar.
6: Dat is aan elkaar verbonden.
0: Eén vraag erbij. Want we hebben het nu over kunst, hè? Een orkest, naar een voorstelling gaan, een museum. Als ik nou in de auto zit, ik zet iedere dag klassieke muziek op. Of BNR.
10: Ja. Nou ja, BNR is geen. Ik weet, nou, dat kan je ook kunst noemen. Zou ik
0: wel
10: ook kunst noemen.
0: Dank
10: je. Voor jullie wel zeker. Nee, ik denk dat het hier echt gaat om. Kunst is echt iets. En muziek. Maar ook schilderen. Is echt iets waar je alle gebieden van je hersenen eigenlijk bij nodig hebt. Ja. Het is een stukje nadenken, een stukje geheugen. Je hebt misschien wel beelden van vroeger nog, die herinneringen die je ophaalt, maar ook emotie. Hè. Je hebt een gevoel erbij, blijdschap, verdriet misschien. En al die gebieden van de hersenen, die moeten allemaal heel goed met elkaar samenwerken. juist bij kunst en muziek. Dat prikkelt je brein extra. En dat, net als je spieren onderhouden met sporten, moet je ook je hersenen onderhouden. En dat vertraagt een beetje de ouderdom.
6: Ja, sterker nog, ik lees, het effect zou vergelijkbaar zijn met stoppen met roken. Zoveel baat hebben wij er dus bij om ons bezig te houden met kunst en op die manier het stimuleren van de hersenen.
10: Nou ja, laat ik in ieder geval vooropstellen dat je het niet kan vervangen. Hè. Ik zou niet door blijven roken en dan af en toe naar een schilderij gaan kijken. En dan dat je denkt, ik compenseer het daarmee. Je moet het echt zien als en, denk ik. Het is echt een kunst en muziek. Maar ook met name ook de afwisseling. Hè. Af en toe jezelf een beetje uitdagen. Is gewoon erg goed voor je hersenen.
6: Ja, maakt het nog wat uit of je dat passief consumeert? Inderdaad, dat je een uur lang naar een schilderij gaat kijken. Of dat je een piano in huis haalt en daar zelf tot de ergernis van de buren gaat zitten pingelen?
10: Ja, ik zou het een beetje vergelijken met sporten. Af en toe naar wielrennen kijken is hartstikke goed voor je. Maar nog zelf doen is misschien nog wel beter. Mm-hmm. Dat zou ik hier ook zeggen. Dus met kunst, als je naar een museum gaat, is het natuurlijk dat je echt het nadenken erover. En waar we het net over hadden, over die emoties. Maar het ook nog zelf doen, hè, zelf schilderen. Ja, dan heb je ook nog juist weer andere delen van je hersenen die je ook weer aanspoort.
6: Ja. Ja. We hebben toch geloof ik in Zwitserland een proef gehad met huisartsen die museumbezoek voorschreven aan mensen die wat geestelijke problemen, depressieachtige klachten hadden. Zou je zeggen van dat moeten we misschien ook maar eens gaan uitbreiden hier?
10: Nou, ik denk ik ken dat onderzoek niet specifiek, maar ik denk dat het klinkt in ieder geval heel goed. Hè. Wederom breng je mensen in een andere omgeving. En die afwisseling, die vernieuwing, daar hebben we best wel natuurlijk vaak wel last van. Hè. We zitten vast in vaste stramine op ons werk of wat we doen. En af en toe iets anders doen kan heel prikkelend en heel stimulerend werken.
6: Okay. Laten we hopen dat Philip Morris niet meeluistert. Nee. Want dan krijg je binnenkort een museumabonnement bij Slof Sigaretten.
10: Ja. Dat zou geen gek idee zijn.
0: Mensana in corpora sana. Zeiden we altijd al. Dank. Partij van de Heuvel, neurowetenschapper aan de VU in Amsterdam. Zelden moet dit tussen Trump en Xi Jinping voor kunnen zorgen dat er een nieuwe koers ontstaat in de relatie tussen China en Amerika. Of liggen de belangen daarvoor veel te ver uit elkaar of steeds verder uit elkaar in de afgelopen jaren? Gaan we zo bespreken met oud-ambassadeur Ed Kronenburg.
16: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
17: TrueLease met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
23: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
24: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
23: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Veo. Levenzonderbril.nl.
2: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
3: In de BNR-app.
4: Pensioenfondsen worden gehinderd door de oorlog in het Midden-Oosten en zetten daarvoor hun solidariteitsreserve in. Tekort aan kerosine en stookolie. Als de Iran-crisis aanhoudt, concludeert de Rabobank na een stresstest. En de levensmiddelenbranche waarschuwt voor duurdere boodschappen door stijgende kosten door, inderdaad, die Iran-oorlog. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Dan gaan we naar Robert Vriesen van de ABB. Robert, hoe staat het erbij op de A4? Waren twee ongelukken gebeurd, hè?
9: Ja, waren twee ongelukken gebeurd. De eerste is afgehandeld bij knooppunt Hofvliet, maar op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam nog wel twee afgesloten rijstroken bij Roelof Arendsveen. En dat is flink te merken, hoor, want er staat inmiddels 9 kilometer file met bijna een uur vertraging. Je kan, als je vanuit Den Haag vertrekt, maar beter via de A44 rijden. Al staat er net daarvoor op de N44 al wel file vanuit Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 4 kilometer met een kwartiertje vertraging. En dan nog wat extra drukte op de A7, doordat de N247 is afgesloten. Vanuit Hoorn naar Zaanstad op de A7 bij Purmerend 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A20 Goudahoek van Holland bij Rotterdam-Noord bij 29.9. En op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij afrit Elspeet controle bij 62.5.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het geweld gisteravond bij een AZC in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Ook andere ministers veroordelen de vernielingen. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waardoor brand ontstond bij het AZC. Er is iemand opgepakt voor de brandstichting. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. 7 van de 10 kinderen voelen zich daarna weer beter. Bij volwassenen was antibiotica al een optie. Bij een heftige ontsteking blijft opereren wel nodig. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld. Dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen, zoals een grotere bus pepperspray. Pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben schade opgelopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het gaat om pensioenen van miljoenen Nederlanders. Het is nog te vroeg om te zeggen of het ook iets betekent voor de hoogte. De fondsen zeggen nu nog genoeg reserves te hebben. Het Verenigd Koninkrijk haalt 10 Britten op van afgelegen eilanden voor preventieve isolatie om het hantavirus. Het gaat onder meer om mensen die hebben meegevaren met de Hondius en wonen op eilanden in de Atlantische Oceaan. Ze hebben nu geen symptomen, maar het Verenigd Koninkrijk wil geen enkel risico lopen. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Kijken we naar de beurzen. In Azië staan de beurzen in de plus. De Nikkei 18e vooruit, de Hang Seng 13e vooruit en de Kospi gaat 2% hoger. Nou, op dit moment is Trump aan het aankomen in China. Dat wordt vanavond. Dan gaat hij spreken met Xi Jinping. We gaan kijken wat dat voor impact heeft. Maar we kijken nog even naar de olieprijs. Die is eigenlijk weinig veranderd. Hoog op 106,26 voor een vaatje Brent Crude in the future. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, die ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping gaat die zorgen voor een nieuwe koers in de relatie tussen Amerika en China. Liggen de kaarten misschien een beetje anders geschud sinds 10 jaar... dat ze elkaar voor het laatst echt zo op dit niveau spraken. De economie in China is toch een beetje sterker geworden. En er zijn toch wat oorlogen bijgekomen. We gaan het allemaal bespreken met oud-ambassadeur Ed Kronenburg.
25: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional?
3: dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
3: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: AppLovin, dat is misschien geen naam die je dagelijks hoort, maar wel een gigantisch bedrijf in de wereld van mobiele advertenties en mobiele games. AppLovin groeide in een paar jaar tijd uit tot een miljardenbedrijf. Wat betekent dat nu voor de waarde van het aandeel? Is het nog interessant om in te stappen? Dat hoor je in de nieuwste. De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
25: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
12: Is AI...

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Op dit moment in ieder geval, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Gisteren een dag waarbij 4 van zijn ministers opstapten. 80 Labour-parlementariërs die willen dat hij weggaat.
2: En er nu 90 trouwens.
1: Inmiddels 90, oké. Nou, formeel is dat alleen nog niet echt gematerialiseerd. Als in, ze hebben nog niet een soort leiderschapsvraag geactiveerd. En dus zegt Starmer ook, ik wil blijven. Vandaag gaat hij met West Streeting praten, geloof ik.
2: Ja.
1: Wij gaan zometeen daarover praten met voormalig VK-correspondent Peter de Waard. En we hebben zometeen een nieuw fonds van voormalig studenten. Dat wil gaan zorgen dat start-ups een beetje kunnen doorgroeien tot een start-ups. Een nieuwe ASML wellicht, een unicorn. Nou, hoe ze dat allemaal gaan mogelijk maken, dat horen we zo meteen.
2: Eerst gaan we naar dat driedaags bezoek dat Donald Trump brengt aan China, aan zijn counterpart, de Chinese president Xi Jinping. Nou, die ontmoeting stond weken geleden al op het programma. Toen werd hij afgezegd eenzijdig door Trump, omdat hij bezig was met de oorlog in Iran. En het allerbelangrijkste wat er op het programma staat, uiteraard, zo zei Trump zelf, terwijl hij op de trappen stond van zijn regeringsboeing, we gaan praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Nou, de sfeer is niet minder gespannen. Ze hebben veel met elkaar te bespreken. Uiteraard het Midden-Oosten. Daar heeft China groot belang, omdat veel van de olie uit de straat van Hormuz komt. En daar nu een blokkade is, zoals we weten, na een oorlog die door de Amerikanen en de Israëli's is gestart. Maar we hebben ook nog importheffingen. Taiwan. En de grote vraag, andere vraag is, welk land heeft de beste kaart in handen? Want China is toch steeds meer een grote speler geworden op het wereldeconomische vlak. We gaan erover praten met Ed Kronenburg, voormalig ambassadeur in China. Meneer Kronenburg, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, eindelijk naar China. De oorlog in Iran is nog steeds gaande. Dat had hij niet gedacht. Maar volgens de president heeft hij China's hulp helemaal niet nodig. Maar tegelijkertijd wordt het onderwerp wel heel prominent, zegt onze China-correspondent Cindy Huigen vanmorgen.
4: De verwachting is wel dat het toch vanuit het Witte Huis wel druk uitgevoerd gaat worden op China om daar een handje te helpen. China heeft een hele goede relatie met Iran.
2: Ja, nou, dat in het hoofd hebbend. Gaan er inderdaad gesprekken gevoerd worden? Denkt u dat die druk er ook inderdaad komt van Trump op China om mee te helpen?
3: Nou ja, dat zal hij zeker wel proberen. De vraag is alleen of de Chinezen daarvoor ontvankelijk zijn.
2: Ja.
3: Ik denk het eerlijk gezegd niet zozeer. Ik denk dat ze toch een beetje op het standpunt stellen dat de Amerikanen maar zelf moeten proberen het op te lossen.
2: Mm-hmm.
3: Chinezen zijn altijd een beetje huiverig om zich in dit soort zaken of zaken die niet direct met China te maken hebben te mengen. Dus ik denk dat ze hem aan zullen horen, maar heel veel meer zal er denk ik niet gebeuren op dit vlak.
2: En is er een ander scenario denkbaar waarbij de Chinezen druk zetten op Trump om deze oorlog snel te beëindigen, zodat zij gewoon door kunnen? Want er gebeuren nogal wat dingen in Zuidoost-Azië, omdat er geen olieaanvoer meer is.
3: Dat is waar, maar China heeft dit natuurlijk toch in feite al lang zien aankomen. Dus die hebben zeg maar ervoor gezorgd dat ze er zelf veel minder kwetsbaar voor zijn geworden. Uiteraard zullen ze het plezierig vinden als de blokkade op een gegeven moment wordt opgeheven. Maar ze zullen het niet zeg maar zelf als vragende partij gaan doen richting Trump om daar wat aan te doen.
2: Ja, nog een heikel punt. Die importheffingen, daar hebben ze een soort staakt het vuren voor ingesteld in oktober in Korea vorig jaar. Maar hoe stabiel is dat?
3: Nou ja, ik denk dat ze erop uit zijn om in ieder geval te proberen dat over en weer overigens te verlengen. De tarieven staan altijd nog op zo'n 30% geloof ik vanuit de VS richting China. En daar staat natuurlijk tegenover dat Amerikanen nog zeldzame aardmetalen kunnen importeren uit China. Nou, ik denk dat ze dat zullen proberen te bestendigen. Uiteraard zullen de Chinezen wel proberen om iets aan die tarieven te doen. Dan de vraag natuurlijk wat daar weer tegenover moet staan. Nou ja, we hebben natuurlijk kunnen zien dat het eigenlijk een soort grote handelsmissie is ook. Want de Amerikaanse president neemt natuurlijk heel veel CEO's mee van belangrijke Amerikaanse bedrijven. Die willen natuurlijk zaken doen in China, willen dingen verkopen. Dus er zou inderdaad iets uitgeruild kunnen worden op dit vlak.
2: Ja, en wat mogen we dan een uitruil zien?
3: Als je ziet welke bedrijven er meegaan. Boeing is natuurlijk een belangrijke. Altijd China is een belangrijke markt. Altijd al geweest voor Boeing. Maar het geldt ook voor wat ze graag zien is dat de Chinezen natuurlijk meer sojabonen gaan importeren. Vlees en dergelijke. Dus als ze van Chinese zijde duidelijk wordt gemaakt dat ze openstaan voor wat meer importen op dat vlak. Of wat ook openstaan voor wat

0: minder restricties op het technologische vlak, zeg maar. Ja, zou ik nu kunnen zien dat de Amerikanen misschien bereid zijn om iets aan die, althans Trump in dit geval, iets aan die heffingen te doen.
1: Ja. Het andere punt, Taiwan, dat is in het vorige gesprek niet aan bod gekomen. Trump sloot vorig jaar nog een wapendeal met Taiwan, zoals we weten. Ja. Sterker nog, er zijn nog wel eens in het verleden ook wat dingen gebeurd waar de Chinezen helemaal niet blij mee waren. Toen dat vanuit Amerika werd gesteund. Bijvoorbeeld de Kamervoorzitter die daar op een gegeven moment, Pelosi die daar langs kwam. Ja. Wat verwacht u? Gaat er druk ontstaan vanuit China? Want je zou dat ook kunnen zien als een soort wisselgeld. Hè? Van als jij nou met Iran een beetje geholpen wordt, dan moet je ons niet te veel gaan op de vingers kijken als we iets met Taiwan willen.
0: Nou, kijk, Chinezen zullen het altijd wel noemen. Dat is natuurlijk gewoon een vast punt in alle contacten.
1: Mm-hmm.
0: En duidelijk maken hoe ze erin staan. Natuurlijk is het zo dat weer een wapendeal is goedgekeurd, ook door het parlement.
1: Ja.
0: Van Taiwan. Maar ik denk niet dat het een echt discussiepunt zal zijn.
1: Mm-hmm.
0: Het is meer dat de Chinezen hier waarschijnlijk een soort, of althans Xi Jinping, een soort statement over aflegt. Maar dat gaat zeker niet over en weer, over onderhandeld worden, of wat dan ook, absoluut niet. Nee.
1: Als we even kijken,
0: toch meer bevestigen van de status quo.
1: Ja. Even naar de relatie tussen die mannen. Hoe is die? En even als we daarop uitzoomen, hoe is de krachtverhouding, de machtverhouding eigenlijk? Want die is natuurlijk veranderd in de afgelopen jaren, sinds het vorige staatsbezoek in 2017. Chinezen zijn aanmerkelijk sterker geworden, ook in economische zin. Staat hier de president met zijn pet in zijn hand bij de Chinese president op bezoek?
0: Nou, misschien niet helemaal met zijn pet in de hand, maar de verhoudingen zijn denk ik over en weer denk ik redelijk gelijk verdeeld.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, Chinezen hebben natuurlijk de afgelopen 9 jaar zich nog meer geworpen op het nog meer autonoom worden, meer onafhankelijk.
1: Ja.
0: Ook op technologisch gebied. Dus ik denk dat de partijen min of meer even sterk in het verhaal staan.
1: Mm-hmm.
0: De Chinezen die hebben ze denk ik nu zoiets van ja, kom maar en we zien wel wat je precies wilt.
1: Ja.
0: Maar die gaan zeg maar toch zeg maar niet als mindere partij dit gesprek aan.
1: Nee, precies. Hoe zijn die mannen persoonlijk? Zijn ze, want als je zo'n beetje de beelden ziet, ja, daar kan je niet veel uit afleiden uiteraard. Is het niet een heel vriendschappelijk duo wat er tegenover elkaar staat?
0: Ja.
1: Nee, hè?
0: Nou ja, kijk, Trump die zegt natuurlijk nog steeds dat hij veel bewondering heeft voor Xi Jinping. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.
1: Mm-hmm.
0: Xi Jinping is nou niet iemand die zeg maar heel duidelijk laat blijken hoe die erover denkt. Ik bedoel, veel glimlach. Maar dat doet hij natuurlijk met alle bezoekers die daar komen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is toch de Chinese manier. Even kijken wat er gebeurt. En de kat uit de boom kijken. Op de beelden zullen ze elkaar uiterst vriendelijk bejegenen. Achter de schermen misschien iets anders.
1: Mm.
0: Maar we gaan het zien. De vorige keer was het een beetje natuurlijk hetzelfde verhaal. En toen wisten ze nog niet precies wat voor vlees in de kuip hadden.
1: Ja.
0: Als het ging om Trump, dan hebben ze nu natuurlijk zich ruim op voor kunnen bereiden.
1: Mm. Ja, in hoeverre je kunt voorbereiden op Trump?
0: Dat
1: hoor je wel. Ja. Ja. Dank. Ed Kronenburg, voormalig ambassadeur in China.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: De blokkade van de Straat van Hormuz kan dit jaar nog zorgen voor fysieke brandstoftekorten. Althans, als die afsluiting nog lang aanhoudt, blijkt uit een stresstest gedaan door de economen van Rabobank. De oliestroom die normaal door die Straat van Hormuz gaat is goed voor 14% van de wereldwijde vraag. Een beperkt deel kan alsnog via pijpleidingen worden vervoerd, maar niet alles. En dus is een substantiële vraagreductie, zo schrijven die economen in economentaal, onvermijdelijk. De stresstest geeft aan dat waar en wanneer die knelpunten gaan ontstaan, in het geval dat die vraag zich niet aanpast en we dus allemaal willen blijven doen wat we aan het doen zijn. Amerika heeft de beste papieren, omdat ze zelf ruwe olie produceren, beschikken over een grote raffinagecapaciteit. De grootste slachtoffers, die zien we in Azië, en ook voor Australië geldt dat. Want bijvoorbeeld als Australië zijn brandstofgebruik niet aanpast, dan kunnen de voorraden deze maand al volledig zijn uitgeput. En wij hier in Europa kunnen onze vraag voor in ieder geval een maand of 3 dekken. Maar dat is ook allemaal maar korte termijn. En die dreigende tekorten die gaan alleen nog maar over landen die zich momenteel in een situatie van vrede momenteel zitten. Volgens een ander onderzoek van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies krijgen Nederland en Europa te maken met nog grotere brandstoftekorten als er op een of andere manier nog een oorlog uitbreekt. Of een oorlog zich hervat wellicht. Zorgelijk omdat met name ook Defensie zelf veel brandstof nodig heeft. Hè. Diesel en kerosine en allerlei andere fuels om het land te verdedigen en om vliegtuigen te kunnen laten vliegen, enzovoorts, enzovoorts. En die zijn niet bepaald zuinig. Volgens het HCSS komen die tekorten met name door de afname van het aantal raffinaderijen in Europa, in het VK. Dat is al sinds 2009 gaande, 15 jaar, een trend die zich voortzet. En als die zich voortzet, dan kan dat de totale productiecapaciteit in Europa tegen 2040 met zo'n 65% doen afnemen. En dus momenteel inderdaad, die Straat van Hormuz nog steeds. Nou, soms heb je wel eens het idee van, je hoort er niet zoveel over, het zal misschien wel met een sisser aflopen. Nou, dat is nog maar de vraag.
1: 16 over 7, we gaan naar Robert Vriezen van de AWB. Hoe staat het erbij op de weg, Robert?
4: 80 kilometer file in totaal. Veruit de meeste vertraging op de A4 vanochtend. Vanuit Den Haag naar Amsterdam gebeurde namelijk een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Heeft zich een file van 11 kilometer gevormd met meer dan een uur vertraging. Vanuit Den Haag omrijden maar via Wassenaar over de A44 en de N44. Op die N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar nu wel een kwartiertje vertraging bij Wassenaar Noord. Nasleep van een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Bavel nog 10 minuten oponthoud en een kwartiertje vertraging door een kapotte auto op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel bij hectometerpaal 103.5. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein nog steeds controle bij 30.7.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Opnieuw een spannende dag in het VK, waar de druk op premier Keir Starmer eigenlijk immens is geworden. Voorlopig zit hij er nog. Gisteren 4 ministers opgestapt. 90 Labour-parlementariërs twijfelen aan zijn leiderschap, maar hebben zich nog niet geschaard achter 1 andere opvolger om de partijleidersrace aan te wakkeren. Aan de andere kant ook meer dan 100 Labour-parlementariërs die zich weer achter Keir Starmer scharen en die zeggen, dit is niet het moment voor een leiderschapsstrijd. En dat allemaal op de dag dat koning Charles zijn troonrede gaat voorlezen. De Britse variant op Prinsjesdag. We gaan erover praten met Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant, voormalig correspondent in Londen. Peter, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Nou, Charles vandaag een toespraak dus, geschreven door de regering Starmer. Ik denk dat die speechschrijvers tot het laatste moment aanwezig moeten zijn om te kijken van, wat gaat er nou gebeuren de komende uren nog?
5: Ja, voor Charles is dat ook niet zo leuk natuurlijk om een speech te houden waarvan je weet de regering kan over 2 dagen er niet meer zitten. Ja. Dus dat moet hij doen. Hij zal met veel plomp naar het Westminster afreizen en daar zijn speech houden. Maar de rest wordt het een dag vol suspense ook binnen de regering. Want iedereen kijkt niet zozeer naar de koning en wat hij te zeggen heeft, maar wat de lichaamstaal van onder andere premier Keir Starmer en ook een aantal van de mensen die zijn critici zijn, onder wie de minister van Zorg, Wes Streeting, waar hij vandaag een gesprek mee zal hebben.
3: Ja, dat is inderdaad interessant, want die geldt als mogelijk opvolger. Dat gesprek, waar gaat dat over? Waarom is dat? Is dat cruciaal?
5: Ja, dat is wel cruciaal. Hij zal natuurlijk aan Wes Streeting vragen om zich niet kandidaat te stellen als zijn tegenstander en zich achter hem te scharen. Dus gisteren heeft de minister er nog helemaal niets over gezegd. Is Wes Streeting wordt genoemd als een mogelijke opvolger van hem, maar hij is niet de absolute favoriet. Dat is Andy Burnham, dat is de huidige burgemeester van Manchester. En die was gisteren ook in Londen om het allemaal nog spannender te maken. Wat komt hij daar nou doen? Met wie spreekt hij? Maar hij heeft nog geen parlementszetel, dus hij zal eerst een parlementszetel moeten veroveren om daarna pas zich kandidaat te kunnen stellen voor de premierschap.
3: Ja, wellicht via een tussentijdse verkiezing. 90 parlementariërs die twijfelen dus aan het leiderschap van de Starmer, maar het lukt dus blijkbaar niet, en dat is misschien ook wel, Streeting lukt dat ook niet, om te zeggen, steun mij dan, want dan kan je die strijd aangaan.
5: Ja, dus moet zich iemand opwerpen op een gegeven moment. Ja, er zijn natuurlijk 92 parlementariërs hebben gezegd dat Starmer moet vertrekken. 111 zouden hebben gezegd, je moet blijven. En de namen daarvan zijn gepubliceerd. En er zijn er nog 200 te gaan. Wat willen die? Dus die houden nog de kaarten voor hun borst. En die zullen langzamerhand ook natuurlijk naar buiten treden. En op een gegeven moment gaat iedereen zijn knopen tellen en zeggen van Starmer ook, dit hou ik niet meer en ik ga toch maar aftreden. Of ik stel het nog uit voor de zomer. Hij hoopt natuurlijk dat vandaag die King's Speech, ja, dat de geest weer terugdouwt in de fles. Hè? Dus allemaal plannen die de regering gaat aankondigen op het gebied van immigratie, op het gebied van zorg, op het gebied van onderwijs. Een nationalisatie van British Steel. Dat het allemaal voorlopig even de aandacht afleidt.
3: Ja, maar hij is toch per definitie aangeschoten wild. Zijn gezag is toch volledig.
5: Hij is per definitie aangeschoten wild, ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: We hadden het al even over West Streeting. Er is nog een backbencher en die heeft wel een kamerzetel dus. En een vrouw Rayner, een vrouw, ook een mogelijke kandidaat, ja, zeggen de kenners voor het leiderschap van de Labour Party. Hoe kijk jij er tegenaan?
5: Nou, dat denk ik niet hoor, want die is zelf in opspraak geraakt door allerlei belastingkwesties. En ik denk niet dat zij de meest geëikte kandidaat is. Het gaat echt tussen West Streeting, maar ik denk dat West Streeting ook wel uitkijkt dat niet Andy Burnham zichzelf naar voren schuift. Want dan heeft hij eigenlijk op voorwaarts verloren. Mm-hmm. Dat is toch verre de meest populaire alternatief voor Keir Starmer.
3: Ja. En dus, hoe gaat dit nu verder de komende uren of dagen? Hoe die dynamiek zich ontwikkelt?
5: Ja. Ja, dat weten we niet. We gaan eerst luisteren naar de King's Speech en daarna naar het gesprek met West Streeting. En daarna gaan we opnieuw kijken hoe het slagveld ziet, hoe ziet het er nu uit.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat Nigel Farage zit allemaal met zeer veel belangstelling volgt.
3: Handenvrij
1: volgt,
3: ja.
5: Ja, die profiteert ervan, hè. Ja.
1: Ja. En de Tories, want daar horen we niks meer over de conservatieve partij, horen we niks. Die partij is helemaal kapot, maar kunnen die nog profiteren van de ellende bij Labour nu?
5: Nou ja, op dit moment niet zozeer van de ellende bij Labour. Nee. Daar zullen ze misschien wel van profiteren. Maar ze moeten vooral goed opletten dat ze zichzelf niet in opspraak brengen. Er zijn allemaal weer Tory-leden. Ja. Zijn er gekozen vorige week. Of nieuwe mensen van Reform. En je weet niet wat die mensen voor achtergrond allemaal hebben. Dat zijn ook al veel politieke opportunisten. Ja. Dus ze kunnen hun eigen glazen in gaan gooien. Mm. Dat is meestal het grootste gevaar voor Nigel Farage.
3: Het blijft nog even spannend. Dankjewel, Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant. En voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, misschien nog nooit gehoord, maar het Graduate Ventures, een investeringsfonds waar onder meer de oud-Philips-topman Frans van Houten bij betrokken zijn, Picnic-CEO Michiel Muller. En die club, dat fonds, wil via universiteiten talent binnenhengelen om meer ondernemingen van het niveau ASML op te kunnen zetten. Nou, de gedachte erachter is: Nederland excelleert in wetenschappelijk onderzoek, maar vanuit universiteiten ontstaan maar relatief weinig succesvolle start-ups. En daar moet verandering in komen. Nou, dat hadden we heel mooi nog even daarin Philips te noemen. Een oud-topman Frans van Hout, die komt uit die stal. En we weten, Philips had destijds een nat lab, een natuurkundig laboratorium. Daar kwamen allerlei innovaties uit. Nou, dat heeft geleid onder meer tot ASML, ASMI, BESI. Ga zo maar door. Allemaal start-upjes die hun weg gevonden hebben. Zelfs Nexperia en NXP. Allemaal uiteindelijk ontstaan vanuit Philips. Maar dat zijn we kwijt. Dit fonds, dat investeringsfonds, werkt inmiddels samen met meerdere universiteiten en zoekt dus naar die volgende grote doorbraak. Maar hoe gaan we dat doen? Dat gaan we bespreken met Auke van der Hout, managing partner van Graduate Ventures. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, meneer van Hout, waarom hebben we per se zo'n allereerste nieuwe ASML nodig? Je zou kunnen zeggen van als je een paar hele goede scale-ups of start-ups of scale-ups neerzet, dan en je kan dat verkopen, dan ben je ook in business.
6: Ja, maar de economie draait natuurlijk op grote bedrijven en na ASML moet er weer een nieuwe komen. En het initiatief daarvan komt van start-ups. En dat is precies waar wij mee bezig zijn.
1: Ja, wat ik net zei, ik schetste even. Philips was vroeger een hele belangrijke kartrekker van innovatie in Nederland. En heeft dat ook laten zien. Daar is ASML een mooi voorbeeld van. Kan dit wel uit de universiteit alleen voortkomen?
6: Nou, uit universiteiten niet alleen, denk ik. Maar het gaat erom dat je een paar dingen doet. Dat je geld mobiliseert om nieuwe start-ups te bouwen. Mm-hmm. Dat doen wij met ons fonds. Maar dat je daarnaast ook mensen mobiliseert die kunnen helpen. Want we zeggen wel eens, it takes a village to raise a child. Mm-hmm. Er is ook een heel ecosysteem voor nodig om een goed bedrijf te starten en groot te maken.
1: Ja.
6: En dat hebben we gedaan met ons fonds.
1: Ja, heel concreet. Als ik dus, stel ik ben een start-up, ik klop aan bij Graduate Ventures, dan krijg ik en, mis ik mijn huis weer goed gedaan heb, krijg ik geld en ondersteuning. Dan komt er een buddy of een mentor of een iemand die veel ervaring heeft, die komt me helpen.
6: Ja, zo werkt het ongeveer. Kijk, we hebben een fonds opgezet waar het geld komt van alumni van Nederlandse universiteiten. Mm-hmm. Dus dat is het geld wat we beschikbaar hebben om te investeren. En dan investeren we in deep tech bedrijven, medtech bedrijven, maar ook AI. Maar die mensen die zich hebben aangesloten, en dat zijn vaak oud-ondernemers, die zijn ook beschikbaar om hun kennis en hun netwerk in te zetten, ja, om die bedrijven groot te maken. Want we hebben gezien dat dat maakt het verschil. Mm-hmm. Met geld alleen kom je er niet, ja, maar met een netwerk van hulp lukt dat veel beter.
1: Ja, en wat what's in it for them? Voor die mensen die steunen.
6: Nou, een paar dingen. Kijk, we hebben in Nederland behoefte meer aan eigen technologie, hè? Minder, ja, afhankelijk worden van de VS. En mm-hmm, dit initiatief helpt daarmee. Universiteiten willen ook meer met hun kennis naar buiten. Moeten ook veel meer aan valorisatie doen. Daar helpen wij mee. En we zien dat mensen het leuk vinden om niet alleen te investeren en geld te verdienen, maar ook hun kennis en ervaring daarvoor in te zetten. Ja. En dan snijdt het mes aan twee kanten.
1: Ja, maar dat betekent dus dat ze inderdaad gewoon participant worden, hè, als investor, ook in de strategie van het bedrijf.
6: Ja, ja. We zijn begonnen vanuit Rotterdam-Delft, de universiteit. En mm-hmm, er zijn nu een paar nieuwe universiteiten bijgekomen. En de alumni van die universiteiten, die, ja, participeren in het fonds, investeren in het fonds. En zijn daarnaast beschikbaar om die bedrijven verder, ja, te ondersteunen.
1: Ja, en dat is natuurlijk altijd het enge, want dan heb je twee petten op. Ga je dan niet juist sturen op je eigen winst en niet op het welzijn van het bedrijf?
6: Nou, dat kan samen gaan. Kijk, een van onze vroegste investeringen was bijvoorbeeld het Delftse bedrijf Quantware. Wat, ja, actief is op quantumcomputer. Die hebben vorige week een hele grote ronde, ja, aangekondigd van 152 miljoen, vijf, ja, jaar later.
1: Ja.
6: Dus dat, het kan alle twee.
1: Precies, dat is werk. En u werkt samen met zo'n beetje alle universiteiten inmiddels, want net een nieuwe met TU Eindhoven. Of is die er nog niet?
6: Nou, we zijn begonnen, zoals ik zei, in Delft en Rotterdam, hè, vijf jaar geleden. Ja. En nu uitgebreid naar Amsterdam en, mm-hmm, Wageningen. Eindhoven komt er binnenkort ook bij en hopelijk ook Twente. En daarmee hebben we dus een paar sporen eigenlijk ontwikkeld. De technische universiteiten, denk aan Delft en Eindhoven, zijn natuurlijk fantastisch als het gaat om deep tech. Wageningen is echt leidend in de wereld als het gaat om voedsel.
1: Ja.
6: En Amsterdam en Rotterdam heel sterk op medische technologiegebied. En vergeet de UvA niet, ook heel sterk op AI. Mm. Dus met al die universiteiten hebben we echt iets fantastisch in Nederland. We moeten alleen zorgen dat daar meer waarde
1: is. Ja, goed. Duidelijk, dank. Auke van den Hout is managing partner van Graduate Ventures. De hoogste baas van JP Morgan, Jamie Dimon. De grootste Amerikaanse bank, die deed een paar opvallende uitspraken in Parijs gisteren. Waarvan de vraag is hoe dat valt in het Witte Huis. Gaan we zo bespreken met huiseconoom Han de Jong.
7: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast-app.
8: Trulies met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: 52 min 40.
13: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
12: In 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen. Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:10 in de economische stand van Nederland.
20: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
21: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 140 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat is een redelijk normaal beeld voor de woensdag. Meeste vertraging bij Den Haag vanochtend. Want er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. De weg is daar net weer vrijgegeven. Maar ondertussen heeft zich een file gevormd van 10 kilometer met een uur vertraging. Omrijden via Wassenaar. Ja, ook dan kom je in de file. Op de N44 begint die al vanuit Den Haag naar Amsterdam. Helemaal tot aan Kaagdorp. 16 kilometer langzaam rijden met 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A13 Rotterdam-Den Haag bij 16 Hoven bij 13.9. Op de A28 Amersfoort-Utrecht controle bij Afrit Den Dolder bij hectometerpaal 7.4.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
25: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het geweld gisteravond bij een AZC in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Ook andere ministers veroordelen de vernielingen. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waardoor brand ontstond bij het AZC. Er is iemand opgepakt voor de brandstichting. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. 7 van de 10 kinderen voelen zich daarna weer beter. Bij volwassenen was antibiotica al een optie. Bij een heftige ontsteking blijft opereren wel nodig. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld. Dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen, zoals een grotere bus pepperspray. Pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben schade opgelopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het gaat om pensioenen van miljoenen Nederlanders. Het is nog te vroeg om te zeggen of het ook iets betekent voor de hoogte. De fondsen zeggen nu nog genoeg reserves te hebben. Het Verenigd Koninkrijk haalt 10 Britten op van afgelegen eilanden voor preventieve isolatie om het hantavirus. Het gaat onder meer om mensen die hebben meegevaren met de Hondius en wonen op eilanden in de Atlantische Oceaan. Ze hebben nu geen symptomen, maar het Verenigd Koninkrijk wil geen enkel risico lopen. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, de hoogste baas van JP Morgan, Jamie Dimon, de grootste Amerikaanse bank, deed een paar opvallende uitspraken in Parijs, waarvan waarschijnlijk het goud van het behang in het Witte Huis gaat vallen. Zometeen bespreken we dat met huiseconoom Han de Jong.
26: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
27: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
0: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
3: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 7:07 is het geworden. Het is woensdag 13 mei 2026, de dag voordat het weer een dag weekend is. Morgen is nou weer hemelvaartsdag. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
6: Ja, veel nieuws. Er speelt veel momenteel. Bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer. Daar heeft de Kamer ingestemd met de nieuwe flexwet. Betekent onder andere dat het nulurencontract gaat verdwijnen. Nou, wat dat betekent, met name ook voor werkgevers, gaan we zo meteen bespreken. En we hebben zo meteen een tech-update met Joe van Buurik over een wel heel productieve schrijver van boeken onder andere.
1: Oké.
6: Ja, nou, 10 per dag schrijft hij.
1: Zo, hallo. Ja,
6: hoor je zo meteen.
1: Dan, aanstaande baas van de grootste bank in Amerika, JP Morgan ligt, JP Morgan Chase, en dat is meneer Jamie Dimon. Dan komt er snel een eind aan die stomme handelsproblemen tussen Amerika en de Europese Unie. Zei hij gisteren tijdens de jaarlijkse Global Markets Conference in Parijs.
7: The goal of it should be to have a stronger NATO, not a weaker NATO. The goal, in my view, if you ask me what the goal should be of our economic relations with Europe, should be having a stronger Europe to get you to help you do the Draghi report. And I wrote my chairs like, you may be a pipe dream, that if you did the Draghi report, I would give you one big, beautiful free trade bill. That's what I would do. And, you know, and then fix up, there are some stupid trade issues, and fix them. But with both the economies would go better, if they grew better, it'd be good for all the citizens, not just good for the big companies. And so, and I think those two things are pillars of keeping the world safe and free, for democracy. So they're not a minor thing, they're a major thing if you look at over 20 or 30 years.
1: Ja, het was heel gezellig zo te horen op de Global Markets Conference daar in Parijs. Want het is bijna niet te verstaan. Maar Jamie Dimon heeft hier gewoon open kritiek op alles wat Trump doet. En die zegt, met een zwakkere NAVO gaan we er niet komen. Met een zwakkere opstelling, of een zwakker Europa gaan we er niet komen. Je moet juist versterken. Als je Chinezen wil bij je wil houden, dan moet je ze juist handige handelsdeals geven. Allemaal dingen die direct in het Witte Huis niet als met gejuich zullen worden ontvangen. Althans door de club van Trump. JP Morgan Chase's baas Jamie Dimon heeft veel economische invloed. En we gaan erover praten, over die uitspraak, met Han de Jong, onze huiseconoom. Han, goedemorgen.
22: Bas, goedemorgen.
1: Hij spreekt over stomme handelsconflicten, pleit ervoor om die snel op te lossen. Wel opvallend, maar hij spreekt wel, denk ik, de taal die veel ondernemers in Amerika ook spreken.
22: Ja, dat denk ik ook. Hè. De keuze voor dat woord stupid, stomme. Ja, dat is wel heel duidelijk, maakt dat hoe hij erover denkt. En ja, hij is een bankier en ja, zakenmensen die begrijpen natuurlijk heel goed dat de wereld er juist beter van wordt als er over de landsgrenzen heen zo vrij mogelijk economisch verkeer is. Nou moeten we natuurlijk ook wel uitkijken dat we niet alleen maar horen wat we graag willen horen. Ja. Trump die voert een handelsoorlog omdat hij en zijn entourage vinden dat er geen sprake is van een gelijk speelveld in de internationale handel. Daar zegt Dimon niets over. Hè. Dus hij laat in het midden, of Europa, of laat ik zeggen de handelspartners van de Verenigde Staten in het algemeen, of die ook geen aanpassingen in hun beleid zouden moeten doorvoeren.
1: Maar toch, de boodschap die hij nu afgeeft, waarom zegt hij dit op dit moment ook? Zo vlak voordat Trump in China is.
22: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Hè? Kijk, de CEO van JP Morgan die bepaalt natuurlijk het beleid niet. Maar er wordt natuurlijk wel naar hem geluisterd. Hè? Je zei het al, de grootste bank in Amerika. Nou, Diamond die is al 20 jaar de baas van die bank. Dus dat is wel iemand met invloed. Waarom zegt hij dit? Nou, het kan zijn dat hij toch hoopt invloed te hebben op het beleid van Trump. Moet natuurlijk ook niet vergeten dat hij die uitspraken allemaal doet in Europa.
1: In Parijs,
22: en,
1: ja.
22: Misschien is het ook wel zo dat hij voor een Europees publiek duidelijk wil maken dat er in Amerika ook mensen zijn die die toch op een heel andere lijn zitten dan Trump. En die sterk voorstander zijn van een normale, constructieve relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. Dus ja, dat lijkt me toch ook een belangrijke boodschap. Ja.
1: Hoe moeten we die uitspraak over het belang van de NAVO zien?
22: Ja, dat is ook een interessante. Hè, want er wordt een beetje getwijfeld aan de commitment van Trump aan de NAVO. En in Europa wordt er dan gezegd, ja, we moeten voor onze eigen veiligheid opkomen. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar het is duidelijk dat in de optiek van Diamond een goede relatie tussen de Verenigde Staten en Europa in het belang is van beide blokken. Dat die militaire bondgenootschap dat daar onderdeel van moet zijn. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo, ja, dat kunnen we zelf ook wel bedenken, dat Europa en de Verenigde Staten meer met elkaar gemeenschappelijk hebben dan met welk ander blok in de wereld dan ook.
1: Ja.
22: En dat we ook meer gemeenschappelijk hebben dan dat de dingen zijn die ons van elkaar scheiden.
1: Ja, precies. En hij had een hele duidelijke boodschap voor Europa, hè, begrijp ik.
22: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Want dat fragment was net slecht te horen. Maar hij heeft het ook wel over een sterker economisch Europa.
1: Ja, ja.
22: Dus daar spoort zijn boodschap wel ook eigenlijk met die van Trump. Het is in het belang van Europa zelf dat de Europese economie sterk is. En daar heeft hij eigenlijk een hele praktische suggestie voor. Want hij zei, dat lieten we niet horen, maar hij heeft in dat interview ook gezegd, kijk, Europa heeft dat Draghi-rapport, daarin staan zo ongeveer 300 aanbevelingen om de economie te versterken. Nou, Europa, doe dat zo snel mogelijk.
1: Ja, precies. En hij gaf zijn mening over de oorlog in Iran. Hè? Dat was een opvallende, begrijp ik.
22: Nou ja, dat vond ik zelf heel erg opvallend. Hè? Want ja, zakenmensen laten zich over het algemeen niet uit over de vraag of een oorlog zinvol is of niet. Maar wat hij daarover zei was dat hij de activiteiten steunt die ertoe leiden dat Iran een minder gevaarlijk land wordt voor de rest van de wereld. Hij haalde de onderdrukking van het eigen volk door de Iraanse regering heel expliciet aan. Maar ook de betrokkenheid van Iran bij internationaal terrorisme, de proxyoorlogen die Iran laat uitvoeren en financiert. En wat hij daar eigenlijk ook letterlijk over zei was, wat hem betreft, die acties tegen Iran wel veel eerder hadden mogen komen. De opvallende uitspraken, waarom doet hij die dan?
1: Ja.
22: Nou ja, daarmee spreekt hij natuurlijk toch ook wel weer steun uit voor de regering Trump. Waarom doet hij dat? Nou ja, Diamond is een slimme man. En hij begrijpt natuurlijk ook wel dat de kans dat er naar je wordt geluisterd groter is als je met een beetje evenwichtige boodschap komt en niet alleen maar met kritiek.
1: Nee, precies. Een beetje wisselgeld. Heel handig. Dankjewel. Bernard Huizengenoem, Han de Jong. En daarmee zijn we om 7:15 bij Robert Vriezen van de AWB. Hoe staat het erbij op de weg, Robert?
8: Nou, ik zie 180 kilometer file op mijn tellertje. Dus het is redelijk druk, zeker voor de woensdag. Verspreid over het land een aantal files. Gelukkig maar een handjevol bijzonderheden. Het is nu weer misgegaan op de A6 vanuit Emmeloord naar Jouren. Een ongeluk bij Jouren. 4 kilometer file. Vanaf Oosterzee doe je er momenteel een kwartier langer over, omdat er een rijstrook dicht is. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is weer vrijgegeven bij Hoogmade na een ongeluk vanochtend. Nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Op de alternatieve route is het ook file rijden. De N44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Noordwijker houdt de kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met zo'n 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode bij 101.6. En op de A73 wordt gecontroleerd vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Maasbracht bij kilometerpaal 11.1.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
6: Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel over flexwerkers. De nulurencontracten die gaan verdwijnen. En werkgevers krijgen minder ruimte om mensen jarenlang flexibel aan het werk te houden met een korte tussenpauze. Ook moeten oproepkrachten steeds meer zekerheid krijgen over uren en inkomen. Nou, best een breed gesteund verhaal door werknemers en ook trouwens wel door werkgevers. Ook een logisch gevolg van eerdere afspraken tussen die twee partijen. Maar, zo zegt werkgeversvereniging AWVN, daar moet dan wel iets tegenover staan. Er is meer nodig. En wat? Dat gaan we bespreken met Jannes van der Velde, woordvoerder van die AWVN. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Nou, ingestemd met die flexwet dus. Ik zei het al, nulurencontracten weg, draaideurconstructies weg. Dan denk ik, nou, dat is dus minder flexibiliteit. Waarschijnlijk hogere personeelskosten, meer administratie. En toch lijken die werkgevers ook wel blij mee te zijn.
9: Ja, jullie vatten het goed samen. Dat is dit is een deel van de afspraken die een aantal jaren geleden zijn gemaakt. De Sociaal-Economische Raad tussen vakbonden en werkgevers om de arbeidsmarkt te hervormen. Nou, een deel van die afspraken die is nu vastgelegd in die flexwet. Dat betekent dat flexwerkers meer zekerheid krijgen. In die zin is deze nieuwe wet natuurlijk ook geen verrassing. Wat wel verrassend is, is dat er nog niet gewerkt wordt, voor zover wij kunnen zien, aan de andere kant van die afspraak, en dat is dat het vaste contract, het vaste dienstverband wat soepeler wordt. En dat is ook erg nodig, is destijds afgesproken. Dus een deel van de afspraken, een deel van de beloftes van destijds zijn wel ingevuld en dat andere deel nog niet. Ja. Nou, waarom is dat belangrijk? Omdat werkgevers die hebben veel belang bij een flexibele schil, snel kunnen op- en afschalen bijvoorbeeld. Hè. Denk aan de horeca, denk aan de evenementensector, denk aan de industrie. En daarvoor heb je een flexibele schil nodig. En het in stand houden van die flexibele schil wordt nu erg moeilijk met die flexwet. Nou, dat is iets wat we voor lief nemen en wat we hebben afgesproken. Maar daar zou tegenover moeten staan dat je op een andere manier wel die flexibele schil wat makkelijker in stand kunt houden. En dat is dus het tweede, het vervolg wat ons betreft op deze flexwet.
6: Ja, maar toch nog even over die flexwet. Wordt dat niet onwerkbaar? Want inderdaad, dat nulurencontract gaat weg. Daar komt een bandbreedtecontract voor in de plaats. Ja. Waarbij mensen dan een bepaald aantal uren kunnen werken. Daarboven mogen ze weigeren. Ja. 3 op de 10 werkenden in ons land is zo'n flexwerker. Nou, inderdaad, als ik een horecazaak had, ik zou me best zorgen gaan maken nu.
9: Nou, dat is ook een terechte opmerking. Dat is ook wat wij terug horen van onze leden. Dat die flexwet, dat die het erg moeilijk gaat maken om die zogenaamde flexibele schil in stand te houden. Dus om snel te kunnen op een afschalen. Daar moet toch wel iets tegenover staan. Want het betekent dat als je dat niet met flexwerkers kunt doen, dan moet je kijken of je via vaste dienstverbanden dat kunt oplossen, of via andere maatregelen. Heel lastig. We horen van onze leden dat bijvoorbeeld ZZP'ers die zich nu laten inhuren voor dat soort zaken, dat die in toenemende mate geen zin hebben om bijvoorbeeld in dienst te komen, maar zich laten inhuren via bijvoorbeeld detacheringsbureaus. Ja. Nou, en dat werkt weer erg kostenverhogend. Ja, en als je die horecaondernemer inderdaad bent, dan krap je wel even achter de oren.
6: En dus zegt u tot slot, het is nu tijd voor dat tweede deel van die afspraak. Ja, flex minder flex, maar dan ook vast minder vast. Dus ontslagbescherming en bijvoorbeeld ook doorbetaling bij ziekte, dat soort zaken, daar moeten we nu ook werk van gaan maken.
9: Ja, wij zijn geen voorstander van een arbeidsmarkt waar je zomaar iemand op straat kunt zetten. Nee. Laten we dat voorop stellen. Maar het Nederlandse arbeidscontract, het vast arbeidscontract, is erg vast in die zin dat het voor werkgevers heel moeilijk is om iemand die niet binnen de ploeg past bijvoorbeeld, om die te ontslaan. En dat zijn lange procedures, UWV, kantonrechter. Je kunt je er van alles bij voorstellen. En dan is het ook nog eens heel duur om van mensen af te komen. Hè. We hebben een allerlei ontslagvergoedingen, transitievergoeding bijvoorbeeld. Ja, en voor zo'n transitievergoeding, daarvan kun je ook afvragen of dat in de huidige arbeidsmarkt, waar mensen heel snel weer werk hebben, of dat nog het juiste middel is om mensen te beschermen.
6: Duidelijk.
9: Nou, daar liggen wat ons betreft kansen om het vaste contract, wat soepeler en leniger te maken.
6: Tijd voor deel 2 dus van die arbeidsmarkthervorming. Dank Jannes van der Velde, woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN.
10: Tech Update.
1: Jo van Bunnik, goedemorgen.
11: Dag Bas, zei niemand.
1: Google is in gesprek met SpaceX van Elon Musk over een megalomaan plan. Vertel.
11: Ja, en ik had toch niet, deze hadden we echt niet zomaar zien aankomen. Want Musk en Google, die liggen ver uit elkaar. Elon was ooit beste vriendjes met de medeoprichter van Google, Larry Page. Maar die kregen enorme ruzie over AI. En dus richtte Musk notabene OpenAI op en de rest is geschiedenis. Maar nu wordt er toch echt gepraat over een samenwerking, meldt de Wall Street Journal, om samen de schouders te zetten onder Project Suncatcher. Concreet gezegd, dat megalomane plan voor datacenters in de ruimte.
1: Ja,
11: jazeker, nou, daar zouden dan chips van Google ingaan. In de eerste stap daarnaartoe moeten satellieten met die Tensor-chips al in de komende paar jaar in de ruimte ingestuurd worden voor AI-berekeningen. Nou, dan zouden ze dat dus samen gaan doen.
1: Dat is nogal wel zeg. Ja. Gaat dat echt gebeuren, is de grote vraag dan.
11: Het blijft een beetje een vreemd risicovol plan, hè. Denk alleen nog kosmische straling, de impact daarvan op die datacenters daar, heeft SpaceX zelfs ook erkend in een prospectus richting de beursgang die er binnenkort aankomt. Maar goed, Elon moet en zal het toch proberen, nota bene met Google. En hij is goed in vredespijpen roken, Bas, de laatste tijd. Want vorige week was er zelfs een deal met Anthropic dat hun enorme AI-datacenter in Memphis helemaal gaat gebruiken. Dus, en daarbij vermeldde de maker van Claude ook, wij willen ook best meedoen aan dit ruimteplan. Dus zie je wel, Elon, je kan lekker ondernemen met andere AI-bedrijven, had je helemaal geen non-profit hoeven optuigen.
1: Precies.
11: 11 jaar geleden.
1: Nog eventjes in het kader van AI praten over Andries BV. Dat is een bedrijf van Andries Hermans. Klinkt niet echt als een techbedrijf. Maar die meneer die maakt een groot aantal nieuwe boeken en die verkoopt die online. En er is iets mee?
11: Ja, ze kunnen over van alles gaan. Over Nietzsche, over Tajikistan, over Tai Chi voor thuisbeginners en mijn absolute favoriet, starten met amateurradio. Ja, hè? Allemaal te vinden op bol.com. Daar vinden we 1400 boeken van Andries BV en Counting. Iemand driftig aan het schrijven zou zeggen, maar nee, ze zijn allemaal gegenereerd met AI. En bij bol.com staat dat er ook netjes bij. Moet je wel even zoeken naar het lijstje kenmerken. Andere webshops die boeken verkopen, Libris, Bruna, Boekenwereld, doen dat niet. Trouwens schrijft hierover een fascinerend artikel vandaag. De aanleiding daarvan zijn ook sommige webshops toch overstag gegaan met zulke labels. Maar goed, boeken met AI maken is niet nieuw. Auteursbol zegt in een reactie tegen Trouw, ja, dat vinden we toch wel heel erg problematisch gezien de ontwikkeling van die modellen. Nuance en Trop, ik moest daar een keer wel miljoenen voor betalen over dat ze die boeken niet hadden gekocht, maar ze mochten ze wel gebruiken. Andries Hermans is de man achter Andries BV.
1: Staat zijn naam als auteur over die boeken?
11: Nee, dat is een beetje schimmig. Hij erkent ook gewoon, AI selecteert notabene de onderwerpen en schrijft het dus.
1: Oh, dus
11: en,
1: je drukt op de knop?
11: Nou ja, goed, hij zegt, we hebben ook een heel team van AI-modellen. We hebben eentje die is onderwerpbedenker, eentje is schrijver, eentje is redacteur, eentje
12: Agents.
11: Allemaal agents. Nou, dat woord heeft hij niet in het artikel in de mond genomen, maar het zal er wel op neerkomen. Hij kijkt wel scherp mee, zegt hij naar eigen zeggen. Oh. En anders kun je bij meneer Hermans ook terecht voor schuurpapier, bedrukte polsbandjes, ritsen.
1: Ja.
11: Ik zou zijn boeken toch laten liggen.
1: Of het boek Hoe kom ik er van een oplichter af?
11: Nou nee, hij heeft ook het boek Hoe schrijf ik een boek?
1: Ja, dat is een
11: dat zou ik al helemaal niet kopen.
12: Geschreven door een AI. Dat is
11: ja,
12: fascinerend.
11: Ik vind het ingewikkeld.
1: Een boek.
11: Dus.
1: Nou, mooi. Vrijwel geen AI, alleen maar gewoon intelligentie. Daar, dat zien we terug in de grote techshow, hè? Want Ben van den Bergen en jij die praten vanmiddag om 3 uur weer hier op BNR live in de grote techshow.
11: Zeker.
1: En als podcast daarna teruggeluisterd. Ja. Wat heb je vandaag?
11: De oprichter van Bellingcat. Dat is al een hele grote.
1: Oeh, dat is mooi.
11: Elliot Higgins, die begon ermee, leidt het nog steeds, is een voorbeeld van media wereldwijd. Nou, bij ons in de studio om te praten over hoe hij dat tegenwoordig doet. Ook de invloed van AI trouwens. En alles wat ermee samenhangt. En Bas, Elliot is een groot gamer. Daar begon het voor hem allemaal. Het opzoeken van mensen op het internet om daarover te praten heeft geleid tot Bellingcat. Dat vind ik nou mooi van.
1: Zal hij weinig vrienden hebben?
11: Dat
1: alleen elektronisch, dat is flauw. Maar toch wel gezellig. Dankjewel, Jo van Bunnik.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
14: De column van Bernard Hammelburg.
15: In het Chinese Wuhan, de bron van de coronapandemie, begon op 23 januari 2020 de bouw van een nieuw ziekenhuis. 10 dagen later ging het open, met alles erop en eraan. Als de nood maar hoog genoeg is en de wil echt groot, kan zoiets. En we waren er behoorlijk van onder de indruk. Bij ons kost de bouw en inrichting van zo'n project een jaar of 10. We hebben namelijk een klein ongemak waarvan de Chinezen nog nooit hebben gehoord: democratie. Vergunningen, inspraak, hoorzittingen, budgettaire goedkeuring, aanbesteding, bijscholing, toezicht. Daar heeft de dictatuur geen boodschap aan. Het is dat mechanisme dat Xi Jinping op grote voorsprong zet bij de onderhandelingen met zijn bezoekende rivaal Donald Trump. Je kunt zeggen dat Trump behoorlijk zijn best doet om de democratie te ontmantelen, maar er is nog altijd een scheiding der machten. De onafhankelijke rechtspraak mag hem nog alles tegemoetkomen, maar het Hooggerechtshof heeft bijvoorbeeld zijn beleid van extreem hoge heffingen aan andere landen voorlopig verboden. En het congres kan nog zo vaak met de president meebuigen, de staf op het Witte Huis krijgt toch al cursussen omgaan met democraten, als die in november de meerderheid mochten overnemen. De belangrijkste onderwerpen van de G2 tussen Trump en Xi, die morgen in Beijing begint, zijn handelsbelangen, heffingen, Iran, Hormuz en Taiwan. Trump dreigt na het verbod van het Hooggerechtshof toch weer met tarieven te komen, maar Xi heeft duidelijk gemaakt dat hij lik op stuk geeft en zich niet laat intimideren. Een nieuw Chinees wetje verbiedt ondernemers gehoor te geven aan Amerikaanse sancties. Trumps bezwaar tegen valse concurrentie, omdat de Chinese staat altijd een belang heeft in bedrijven, is weggevallen omdat Trump nu hetzelfde doet. De Amerikaanse regering participeert in bedrijven als Intel en verwerkers van onmisbare mineralen. China heeft een enorm belang bij de heropening van de Straat van Hormuz. 80% van de Iraanse olie-export gaat naar China. De helft van alle Chinese olie-import en een derde van de gasimport komt via Hormuz. Trump heeft tot nu toe vergeefs geprobeerd Xi te bewegen, diens bondgenoot Iran onder druk te zetten om Hormuz te heropenen. Maar dat wil niet erg lukken. En daar zit de sleutel. Voor de strijd tegen Iran heeft Amerika een groot deel van zijn vloot uit het Verre Oosten weggehaald, waarmee ook de verdedigingsstrategie voor Taiwan is verslapt. Xi's boodschap is simpel. Ik help wel een handje met Iran, maar dan moet jij voorlopig zwijgen over Taiwan, stoppen met wapenleveranties en je vloot uit de buurt houden. Geeft Trump toe aan Xi's wensen? Zou kunnen, maar pikt het congres het dumpen van Taiwan. Dat wordt de lakmoesproef voor de Amerikaanse democratie. Xi is vol van het zelfvertrouwen van een man die in 10 dagen een compleet ziekenhuis kan bouwen.
1: Ja, en dan gaan wij straks naar Saudi-Arabië. Dat heeft eind maart in het geheim aanvallen uitgevoerd op Iran. Voor zover bekend, voor het eerst ooit, meldt Reuters. Wat dat betekent voor de spanning in het Midden-Oosten, voor eventuele vrede, gaan we zo bespreken met Midden-Oosten-correspondent Tarek Kenkhuis.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
18: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar Fiverr.ai.
19: Van Bentum en Keulen Advocaten.
20: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
21: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
18: Vijfhart, dat klopt voor jou.
23: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
0: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ook Beukenhorst koffie op kantoor? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
3: Be Frank, pensioenalert.
4: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
5: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
25: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
26: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
27: Een kleine revolutie in de slaapkamer. Hoe verover je de markt met een dekbed dat echt anders is? Willem van den Eertweg van Happy Bed vertelt hoe hij van een lumineus idee een miljoenenbusiness maakte. Inclusief alle groeipijnen en strategische keuzes. Luisteren dus naar Baanbrekende Businessmodellen. Vanmiddag om 2:30 op BNR.
28: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
29: In de BNR-app.
6: Reeds ingevaren pensioenfondsen hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten en zetten daarvoor hun solidariteitsreserve in. Tekort aan kerosine en stookolie als de Iran-crisis aanhoudt, concludeert de Rabobank na een stresstest. En de levensmiddelenbranche waarschuwt voor duurdere boodschappen door stijgende kosten door, inderdaad, diezelfde Iran-oorlog. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Gaan wij naar Robert Friese van de ANWB. Robert, staat het nog ergens vast?
22: Ja, het staat dan zeker wel vast. Op de A4 gaat het beter, maar nu op de A58 een ongeluk vanuit Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot 9 kilometer file en een uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Nou, de file is oplossend op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, nog 10 minuten vertraging bij Zoetewoudendorp. 10 minuten extra op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. En de rechterrijstrook van de A76 is dicht vanuit Aken naar Geleen bij Spouwbeek. En dat resulteert nu in 7 kilometer file vanaf knooppunt Tenneschen, 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A50 Os-Eindhoven bij Son en Breugel bij 101.6. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Linnen, controle bij 11.1.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Ook in Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de 5e dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook voorstanders van een AZC. Een protest in Loosdrecht liep uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica werkt vaak ook. Het laten zitten van de blinde darm heeft ook voordelen. Nieuwe onderzoeken laten zien dat het bijdraagt aan een gezond afweersysteem van de darmen. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. En in Hulte, Brabant, is een grote brand in een huis en schuur onder controle en is de brandweer begonnen met nablussen. Het pand is volledig verwoest, meldt de regionale omroep. Er was niemand aanwezig in het huis. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden. 4 mensen werden daarvoor opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, dan gaan we zo meteen even kijken wat er op de beurs gebeurt. De Nikkei 0,8% in de plus. Hang Seng 0,1% erbij. En de Kospi 2,6% in de plus. Ja, iedereen wacht af wat er gebeurt gaat in China, waar Trump straks aankomt om met Xi Jinping te spreken. Kijken we nu even naar de olieprijzen. Heel lichtjes aan dalen. $106,34 voor een vaatje Brent crude op de termijncontracten. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En ja, het Midden-Oosten, de oorlog duurt nog steeds voort. Saudi-Arabië heeft eind maart in het geheim aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo werd bekend en voor het eerst ooit. Gisteren bekende het Verenigde Arabische Emiraat hetzelfde. En we gaan zo praten over de impact van die uitspraken met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
7: En, hoe ging je leestoets?
8: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
7: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: In 14 weken begrijpend leren lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, wat mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.

0: Leiding, neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
1: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
2: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
3: Leon Kozijnen.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
5: In de BNR-app.
4: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: We zijn op de helft van deze ochtendspits. Ja, nog een ander helftje, dan is het een dagje weekend. Iwan, tot die tijd hebben we nog een hoop te doen. Gaan we doen.
7: Zometeen praten over een hoofdpijndossier, hypotheekrenteaftrek. Want begin deze eeuw is besloten dat vanaf 2031... honderdduizenden huiseigenaren hun recht op renteaftrek verliezen. Alleen, ja, eigenlijk weten we al langer, dat kunnen we helemaal niet controleren. Want die data van ruim 25 jaar of 30 jaar geleden, die is er eigenlijk helemaal niet. Dat is een hoofdpijndossier dat al vaker vooruitgetrapt is. Maar er moet nu toch echt wat gaan gebeuren, anders komt er een miljarden tegenvaller aan. Daar praten we zo meteen over met Pieter Grimwis, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie.
6: Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten. Want Saoedi-Arabië heeft eind maart meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de eerder Iraanse aanval op Saoedische doelen. Moeten we denken aan militaire basis, olieinfrastructuur, vliegvelden. Meldt althans persbureau Reuters. En ondertussen meldt de New York Times dat volgens Amerikaanse inlichtingen Iran nog steeds in het bezit is van een aanzienlijke hoeveelheid raketten en raketlanceringsinstallaties, in tegenstelling tot wat Trump eerder beweerde. Die zou alles hebben kapot gebombardeerd. Nee, 70% is nog over. En daarmee staat Iran er veel sterker voor dan iedereen denkt. Wat het allemaal betekent voor de onderhandelingen rond de oorlog in Iran voegen we aan de Midden-Oosten-correspondent Tarek Kenkhuis. En die noemt die vermeende aanval van Saoedi-Arabië op Iran in maart allereerst uniek.
8: Het zou natuurlijk de eerste keer zijn dat Saoedi-Arabië direct militaire confrontatie zoekt met Iran. Reuters bericht dit op basis van 2 westerse diplomatieke bronnen en 2 Iraanse. Het zou gaan om korte reacties, dit voor taat, oog om oog, ja, naar aanleiding van aanvallen op Saoedi-Arabië zelf.
6: En wat heeft Iran daarmee gedaan? Hoe hebben ze daarop geantwoord? Ook militair weer?
8: Ja, Iran heeft niet bevestigd dat het aanvallen uit Saoedi-Arabië zijn geweest. Maar alle aanvallen die er tot nu toe zijn geweest in Iran, heeft Iran gereageerd met ook weer dit voor dat aanvallen. Ja. Dus ook de aanvallen in Saoedi-Arabië zelf kunnen het resultaat zijn geweest van die aanvallen die Saoedi-Arabië in Iran heeft aangevuld. De doelen zijn overigens niet bekend die Saoedi-Arabië heeft geraakt. Aangevallen. En Riyadh heeft zelf ook nog niet gereageerd op de berichtgeving en ook Iran niet.
6: Oké, nou hoorden we gisteren ook al dat de Verenigde Arabische Emiraten aanvallen zouden hebben uitgevoerd op Iran. En nu dus Saoedi-Arabië. Is dat geloofwaardig? Het zijn natuurlijk inderdaad landen die wel aan die straat van Hormuz liggen. Aan de andere kant, aan de overkant van Iran. En ook aangevallen worden door Iran. Dus ik kan me voorstellen die ook denken, ja, wacht even, we laten niet als een soort sitting duck aanvallen. We gaan er ook droppen erover. Maar hoe weten we dit nou en hoe geloofwaardig is het eigenlijk?
8: Ja, het is heel opvallend. Vooral omdat het een dag komt nadat de berichten uit van de Emiraten komen. Het opvallende bij de bericht over Saoedi-Arabië is ook dat er geen Saoedische assets zijn gespot in Iran. Voor de Emiraten waren er wel wat meer verdenkingen dan alleen diplomatieke bronnen. Er waren bijvoorbeeld foto's van drones en vliegtuigen die de Emiraten hebben, maar die Israël en de VS niet hebben. Dit soort bewijs, of eigenlijk circumstantial bewijs, bestaat vooralsnog niet voor Saoedi-Arabië. Dus het zou ook een diplomatieke move kunnen zijn om niet achter te blijven en te laten zien dat Saoedi-Arabië ook iets kan. Ja. Maar ik acht het ook niet onwaarschijnlijk dat het wel waar is en dat Saoedi-Arabië het wil kunnen ontkennen afhankelijk van wat er gebeurt in de oorlog en het daarom geheim houdt en ook nu niet reageert.
6: Nee, precies. Maar stel dat het nou inderdaad waar is, hè, dan zou je 2 dingen kunnen zeggen. Of dat land in de golfregio, hè, dat waren eigenlijk altijd niet hele dikke vrienden van, maar toch, ze tolereerden Iran, dat die nu het voortouw nemen in een oorlog. Of is dit iets waarbij ze zeggen, nou weet je wat, de Amerikanen doen het niet, doen het zelf wel?
8: Ja, ik denk eigenlijk vooral dat tweede. Kijk, de band met Iran was nooit goed. Dat was echt wel een beetje de aardsrival van Saoedi-Arabië altijd. Maar de laatste maanden hebben de Golfstaat toch gezien dat, hoewel ze voor miljarden aan Amerikaanse wapens en afweersystemen hebben, ze toch eigenlijk niet volledig beschermd zijn door de Amerikanen. En dat vertrouwen is enorm geschaad. En daarnaast denk ik ook dat als deze aanvallen van de Emiraten en Saoedi-Arabië echt gebeurd zijn, dat ze dat ook voor een deel hebben gedaan om toch wat goodwill te krijgen van de Amerikanen. Zo van, kijk, we hebben ook geholpen in Iran. Zodat na afloop van deze oorlog ze in ieder geval kunnen zeggen dat

0: in tegenstelling tot bijvoorbeeld Europa, zij als golfstaten wel de VS gesteund hebben.
1: Ja, nog even naar iets anders. New York Times zegt dat inlichtingendiensten in Amerika zeggen dat Iran nog steeds over 70% van zijn raketcapaciteit is, zijn rakettenvoorraad en zijn lanceerinstallatie beschikt. In tegenstelling tot wat Trump zegt. En die zegt, we hebben het helemaal kapot geschoten. En Iran zou dus, als dat zo is, er veel sterker voor staan dan we denken.
0: Absoluut. En de New York Times bericht ook dat Iran nog 30 van zijn 33 raketbasis langs de straat van Hormuz kan gebruiken. Dus inderdaad nog steeds een stuk sterker dan we denken. En vooral ook dan Trump denkt. Ja. We weten natuurlijk dat Trump elke dag een 2 minuten video krijgt aan het eind van de dag over hoe het ervoor staat in Iran. Maar ook dat die 2 minuten video vaak veel positiever is dan hoe het daar werkelijk gaat. Hmm. Omdat hij het anders niet leuk vindt. Dus zijn dreigementen van we kunnen weer terug naar een volledige oorlog als Iran niet aan tafel komt, die zijn ook voor wat zijn kant betreft gebaseerd op waarschijnlijk niet helemaal volledige informatie over wat er daadwerkelijk aan de hand is. En dat Iran nog een stuk sterker is dan dat hij denkt.
1: Ja, precies. Dat zou ook wat verklaren over de opstelling van Iran in die vredesonderhandelingen. Dat meegenomen met het verhaal dat de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië ook meegeholpen hebben. Ja, dat maakt de positie aan de tafel niet zo heel veel sterker, hè, denk ik.
0: Nee, zeker niet. We zien eigenlijk de afgelopen dagen dat we de golfstaten zeker niet mogen vergeten. Nee. En dat ze steeds minder ook als één blok opereren, maar steeds vaker als individuele landen. Je ziet dat Qatar op de achtergrond nauw betrokken is bij de onderhandelingen. De Emiraten zijn een actieve militaire partij en na Israël het hardst geraakt door Iraanse aanvallen. Saudi-Arabië heeft Trump eigenlijk het meest te bieden, omdat hij hun bij de Abraham-akkoorden wil hebben. En dat alles zorgt voor erg veel partijen met erg veel verschillende belangen aan die tafel.
1: Zij Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Ja, gaan we even kijken bij Robert Vriezen van de ABB. Robert, 13 over 8. Een ongeluk nu op de A58. Het is wel veel ongelukken vanmorgen, hè?
2: Ja, her en der gebeuren inderdaad wat ongelukken. En er is inderdaad op de A58 nu misgegaan vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Linkerrijstrook is daar dicht vanaf knooppunt de Baars. 7 kilometer file met een half uur vertraging. De file op de A4 staat er nog, maar het ongeluk is al lang van de weg vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep nog 17 kilometer vanaf Leidschendam is het langzaam rijden. De vertraging een minuut of 20. Ook de nasleep van het ongeluk vanochtend vroeg op de A4 nog te vinden op de A44. Want veel mensen hebben voor die route gekozen vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Kaagdorp 9 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En we dalen nog even helemaal af naar het zuiden van het land op de A76. Namelijk vanuit Aken naar Geleen. Een kapotte vrachtauto bij Geleen. 6 kilometer file, 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 95.0. En ook controle op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Maasbracht bij 11.1.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
5: De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht.
6: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
7: Het kabinet stevend af op een zoveelste miljarden tegenvaller. En dat speelt op een politiek enorm gevoelig punt, de hypotheekrenteaftrek. Groot probleem daarin is de zogeheten 30-jaarstermijn. Vanaf 2031 verliezen honderdduizenden huiseigenaren mogelijk hun recht op renteaftrek. Alleen, ja, wie dan moet stoppen met die aftrek, dat kan de fiscus helemaal niet controleren. Een probleem dat al langer bekend is. Meerdere kabinetten hebben het voor zich uitgeschoven. Maar ja, 2031 komt nu dichterbij. En vandaag om 11 uur komen ambtenaren met suggesties over hoe dit probleem op te lossen. Minister Eelco Heijnen die wil daar nu eigenlijk überhaupt niet aan een oplossing.
8: Laat helder zijn, dit kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek niet versoberen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt in de coalitie. Dit gaat over de periode na deze kabinetsperiode, vanaf 2031. Dat is ook een tijdelijk vraagstuk, van tussen 2031 tot ongeveer 2040. Maar als iedereen zich gewoon aan de regels houdt en ook gewoon de 30 jaar daarna geen aftrek meer bij de belastingaangifte in rekening brengt, is er ook geen probleem.
7: Ja, we doen het gewoon even op goed vertrouwen. Ja. En Heijnen zegt na mij de zondvloed wat dit dossier betreft. Ik zei het al, Financiën komt deze ochtend met een rapport over hoe goed die regeling eigenlijk nog uitvoerbaar is. En het fragment was van RTL Z. We gaan erover praten met Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, die ook al jaren waarschuwt voor de aankomende problemen. Meneer Grinwis, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
7: We hebben het over een regeling van begin deze eeuw. Toen is die 30 jaar afgesproken. Nu horen we al langer, eigenlijk al jaren, misschien nog wel 10 jaar... van ja, dat is eigenlijk helemaal niet uitvoerbaar. En Heijnen zegt nu ook, weet je, we zien wel.
9: Ja, dat is een beetje de kop in het zand steken strategie. Hè? Mm-hmm. Maar misschien eerst nog ter toelichting. Wat is hier nog precies aan de hand? We hebben in 2001 hebben we een nieuw belastingstelsel, een nieuwe inkomstenbelasting gekregen. En daarbij was de spelregel: je mag je hypotheekrente mag je verrekenen, mag je aftrekken bij de fiscus. Dan krijg je dus inkomstenbelasting terug. Ja. En dat geldt voor 30 jaar. Dus als je een lening aangaat, geldt dat voor 30 jaar. Maar nu, 2031, zijn we dus 30 jaar verder. En dan zou je verwachten, dan zou de Belastingdienst dat wel ingehouden. Dat kunnen ze niet. En dat heeft ermee te maken dat zij helemaal onze gegevens niet hebben. Dus ook al zouden ze een optimaal systeem hebben, ze mogen volgens de archiefwet, mm-hmm, de gegevens van belastingplichtigen, dus van belastingbetalers zoals alle luisteraars, ja, en u en ik, mogen ze maar 14 jaar bewaren. Dus tot 14 jaar terug zijn de gegevens bij de Belastingdienst, en daarvoor niet. Dus er zit eigenlijk een discrepantie tussen de ene spelregel, je mag 30 jaar mag je rente verrekenen, en de andere spelregel, de Belastingdienst mag maar 14 jaar uw gegevens opslaan. Ja. En dan is het op basis van goed vertrouwen. En daar doet Ilko Heijnen in het fragment wat net langskwam veel te makkelijk over. Want in die 30 jaar ben je misschien gaan samenwonen. Ben je misschien gescheiden. Heb je misschien je hypotheek overgesloten. Heb je een ander huis gekocht verschillende leningdelen die je misschien verschillende looptijd hebben. Heb je misschien dus besloten de hele rimram nog eens over te sluiten met een nieuwe looptijd. Ja. Nou ja, moet je dat voor jezelf dan helemaal 30 jaar terughalen en dan precies gaan uitzitten zoeken van oké, dit leningdeel, daar heb ik eigenlijk geen recht meer op hypotheekrenteaftrek, en dat leningdeel wel. Het is gewoon niet te doen voor burgers. Nee. En het is dus niet te doen voor de Belastingdienst.
7: Nee. Nou, we kunnen dan nu gaan uitzoeken wat er dan 26 jaar geleden mis is gegaan, maar dat heeft misschien niet zo heel veel zin.
9: Het
7: is
9: heeft meer niet zoveel zin.
7: Nee, meer de vraag, hoe kunnen we dit nu oplossen? Want vandaag komen dus die ambtenaren met die oplossingen. Wat je wel leest is, doe maar weg die 30 jaar termijn, want je kan hem niet uitvoeren, dus we blijven gewoon lekker aftrekken met elkaar.
9: Ja, dus inderdaad, er zijn meerdere oplossingen denkbaar. Je kunt het helemaal over de hypotheekrenteaftrek gaan hebben. Maar je kunt het ook zeggen van, nou ja, voor deze leningen die dan tussen 2001 en 2012 zijn afgesloten. Want 2012 is eigenlijk ook een belangrijk jaar. Vanaf 2012 mogen nieuwe hypotheken alleen nog maar dus niet meer aflossingsvrij, maar moeten verplicht worden afgelost. Wil je recht hebben op hypotheekrenteaftrek? Dus dat is dan of een lineaire hypotheek of een annuitaire hypotheek, zoals dat dan heet. Dus tussen 2001 en 2012 is er dus een probleem met aflossingsvrije hypotheken, waar je potentieel dus veel langer dan 30 jaar hypotheekrente op gaat verrekenen. En trouwens ook de hypotheken van voor 2001.
7: Ja,
9: dan is één van de mogelijkheden is gewoon te zeggen van jongens, in 2031, het is mooi geweest, alle aflossingsvrije hypotheken die mogen geen hypotheekrente meer verrekenen. Dat is een heel vergaande ingreep, want dan zeg je eigenlijk ook tegen mensen die nog geen 30 jaar de hypotheekrenteaftrek hebben genoten van
7: het is klaar.
9: Nou ja, het is klaar. En terwijl ze eigenlijk nog misschien wel 10 jaar te goed hebben. Bovendien miskent dat eigenlijk het probleem. Want Ilko Heijnen doet net alsof er alleen maar een probleem is met aflossingsvrije hypotheken van voor 2012. Maar dat is maar zeer de vraag. Want ook bij lineaire hypotheken van na 2012, die je wel keurig netjes oplost, aflost, maar waarbij je misschien een keer bent gaan samenwonen, een nieuw huis hebt gekocht en een nieuwe 30-jaarsperiode bijvoorbeeld in 2020 is begonnen, ook daar kan de Belastingdienst niet goed bijhouden of je wel 30 jaar hypotheekrenteaftrek hebt genoten, ja, of meer. Dus het probleem is echt niet alleen opgelost door alleen maar een oplossing te vinden voor deze 30-jaarstermijn van die hypotheken van voor 2012 of voor 2001. Dat is gewoon een onderschatting van het probleem. Ja. Dus ja, dit drukt ons eigenlijk met de neus op de feiten dat die hele hypotheekrenteaftrekregeling, dat we die veel grondiger tegen het licht moeten houden. Ja, en dat Ilko Heijnen dat niet wil. En van de VVD, dat is natuurlijk geen geheim.
7: Nee, en dan kort nog, ik ken u als fiscaal expert, dus als het aan u ligt in een paar zinnen, toch even die 30-jaars termijn, hoe gaan we dat oplossen wat u betreft?
9: Ja, ik denk dat je niet moet gaan proberen dat helemaal met een schaartje te gaan knippen van heeft iemand 30 of 31 jaar hypotheekrenteaftrek genoten. Ik denk dat je langzamerhand geleidelijk die hele regeling moet gaan versoberen. En dan heb je in dat hele gebeuren, heb je dus mensen die langer dan 30 jaar hypotheekrenteaftrek hebben. Precies. En dan ga je gewoon de hele regeling aanpakken. Ik denk dat dat een veel grondiger aanpak is dan nu proberen met een schaartje te knippen dat iedereen in Nederland precies 30 jaar hypotheekrenteaftrek heeft.
7: Maar Ilko Heijnen, die gaat dat niet meemaken, want die gaat toch liever...
9: Ilko Heijnen gaat het niet meemaken.
7: Dat hij dat ze moet gaan doen, waarschijnlijk.
9: Ja, nee, ja. Ilko Heijnen die gaat het niet meemaken. Tegelijkertijd, hij is op dit moment geen VVD'er allereerst, maar dienaar van de kroon. En gisteren hebben natuurlijk CDA en D60 ook anders gestemd over een motie als het gaat om het verhogen van die hypotheekrenteaftrek, wat nu op stapel staat, dan de VVD. Dus hier is het laatste woord überhaupt nog niet over gezegd. En ja, de VVD, bij monden van Ilko Heijnen, heeft zijn piketpaaltjes geslagen. Maar dat is niet het laatste woord.
7: Dank, ChristenUnie-Kamerlid Pieter Gindes.
3: Goedemorgen. Ochtendspits.
1: Ja, toch even na alle H-woorden even iets ontspanning. Zingen, schilderen of naar een museum gaan is niet alleen leuk. Het houdt je biologisch gezien jong. Uit nieuw onderzoek van University College London blijkt dat mensen die zich regelmatig met kunst en cultuur bezighouden, dus ook gewoon naar een concert gaan of naar een museum, dat die langzamer verouderen. Martijn van der Heuvel, neurowetenschapper aan de Vrije Universiteit, zegt dat dit soort creatieve activiteiten vooral voor actieve hersenen zorgen. En dat houdt je ook jong.
10: Dingen als kunst en muziek zijn gewoon erg goed voor je. Goed voor je brein, goed voor nadenken. Mm-hmm. Ja, en dan houd je lekker bezig.
7: Ja, maar inderdaad, het zit met name in de ontwikkeling van mijn hersenen... of blijft mijn huid bij wijze van spreken ook langer jong? Dat zal toch niet?
10: Ja, nee, ik denk dat je het vooral moet zoeken in je brein. Maar een goede geest is ook een goed lichaam, hè?
7: Dat is waar.
1: Dat is waar.
7: Dat is aan elkaar verbonden.
1: Eén vraag erbij. Want we hebben het nu over kunst. Hè? Een orkest, naar een voorstelling gaan, een museum. Als ik nou in de auto zit, ik zet iedere dag klassieke muziek op. Of BNR.
10: Ja. Nou ja, BNR is geen... dat kan je ook kunst noemen. Zou ik wel kunst noemen.
1: Dank je.
10: Ja, voor jullie wel zeker. Ik denk dat het hier echt gaat kunst is echt iets en muziek. Maar ook schilderen is echt iets waar je alle gebieden van je hersenen eigenlijk bij nodig hebt. Ja. Het is een stukje nadenken, een stukje geheugen. Je hebt misschien wel beelden van vroeger nog, die herinneringen die je ophaalt. Mm-hmm. Maar ook emotie, hè. Je hebt een gevoel erbij, blijdschap, verdriet misschien. En al die gebieden van de hersenen, die moeten allemaal heel goed met elkaar samenwerken. Juist bij kunst en muziek. Dat prikkelt je brein extra. En net als je spieren onderhouden met sporten, moet je ook je hersenen onderhouden. En dat vertraagt een beetje de ouderdom.
7: Ja, sterker nog, ik lees, het effect zou vergelijkbaar zijn met stoppen met roken. Zoveel baat hebben wij er dus bij om ons bezig te houden met kunst en op die manier het stimuleren van de hersenen.
10: Nou ja, laat ik in ieder geval vooropstellen dat je het niet kan vervangen. Hè. Ik zou niet door blijven roken en dan af en toe naar een schilderij gaan kijken. En dan dat je denkt, ik compenseer het daarmee. Je moet het echt zien als en, denk ik. Het is echt een kunst en muziek, maar ook... Met name ook de afwisseling, hè? Af en toe jezelf een beetje uitdagen, is gewoon erg goed voor je hersenen.
7: Ja, maakt het nog wat uit of je dat passief consumeert? Inderdaad, dat je een uur lang naar een schilderij gaat kijken, of dat je een piano in huis haalt en daar zelf tot de ergernis van de buren gaat zitten pingelen?
10: Ja, ik zou het een beetje vergelijken met sporten. Af en toe naar wielrennen kijken is hartstikke goed voor je, maar nog zelf doen is misschien nog wel beter. Mm-hmm. Dat zou ik hier ook zeggen. Dus met kunst, als je naar een museum gaat, is het natuurlijk dat je echt... Nou, het nadenken erover en wat we het net over hadden, over die emoties. Maar het ook nog zelf doen, hè, zelf schilderen. Ja, dan heb je ook nog juist weer andere delen van je hersenen die je ook weer aansporten.
7: Ja. Ja. We hebben toch geloof ik in Zwitserland een proef gehad met huisartsen die museumbezoek voorschreven aan mensen die, wat geestelijke problemen, depressieachtige klachten hadden. Zou je zeggen van dat moeten we misschien ook maar eens gaan uitbreiden hier?
10: Nou, ik denk dat er. Ik ken dat onderzoek niet specifiek, maar ik denk dat het klinkt in ieder geval heel goed. Hè. Wederom breng je mensen in een andere omgeving. En die afwisseling, die vernieuwing, daar hebben we best wel natuurlijk vaak wel last van. Hè. We zitten vast in vaste stramine op ons werk of wat we doen. En af en toe iets anders doen kan heel, heel prikkelend en heel stimulerend werken.
1: Hey, Martijn van der Heuvel, neurowetenschapper aan de VU in Amsterdam. Prikkelend en stimulerend. Nou, laten we hopen dat het ook geldt voor het driedaags bezoek van Trump aan China, waar hij later vandaag aankomt. En daarmee gaat hij praten met Xi Jinping, met de president van China. En grote vraag is, gaat dat land hem helpen, en Xi Jinping ook, met de kwestie Iran? Of zet Xi de hakken in het zand vanwege die importheffingen? Zometeen, oud-ambassadeur Ed Kronenburg in China.
11: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
12: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
13: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
14: Ook in die zittingszaal hebben we denk ik van mens tot mens contact gehad.
11: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
13: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
11: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
13: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
14: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
19: Van Bentum en Keulen Advocaten.
20: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
21: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
22: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
22: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
24: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
25: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
26: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
25: Koffie met karakter, service met aandacht. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
27: AppLovin, dat is misschien geen naam die je dagelijks hoort, maar wel een gigantisch bedrijf in de wereld van mobiele advertenties en mobiele games. AppLovin groeide in een paar jaar tijd uit tot een miljardenbedrijf. Wat betekent dat nu voor de waarde van het aandeel? Is het nog interessant om in te stappen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of als podcast.
28: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. BNR Verkeer.
2: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Verspreid over het land nog een aantal files. 160 kilometer bij elkaar. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is door werkzaamheden dicht op knooppunt De Hoek. Daardoor 18 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Hoogmaden met zo'n 20 minuten vertraging. De A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda is dicht bij Moordrecht. Dat is na een ongeluk. Verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Vertraging loopt wel op. Dus richting Gouda kan je beter omrijden via Den Haag over de A16, de A4 en de A12. A76, Aken-Geleen, bij Ten Eschen, knooppunt Ten Eschen. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6, Muiden-Lelystad bij Almere Regenboogbuurt bij 61.1. En ook controle op de A22, Velsen-Beverwijk bij knooppunt Beverwijk bij hectometerbal 9.7.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
0: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Ook in Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de vijfde dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook voorstanders van een AZC. Een protest in Loosdrecht liep uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica werkt vaak ook. Het laten zitten van de blinde darm heeft ook voordelen. Nieuwe onderzoeken laten zien dat het bijdraagt aan een gezond afweersysteem van de darmen. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. En in Hulte, Brabant, is een grote brand in een huis en schuur onder controle en is de brandweer begonnen met nablussen. Het pand is volledig verwoest, meldt de regionale omroep. Er was niemand aanwezig in het huis. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden. Vier mensen werden daarvoor opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Valt er wat te halen voor Trump in China, waar hij vandaag begint aan een driedaagse staakt bezoek en spreekt met Xi Jinping, of moet hij met de pet in de hand komen vragen of hij wat krijgt? Want hij wil bijvoorbeeld dat China hem helpt in Iran. Zet Xi Jinping de hak in het zand, omdat hij die vervelende importheffingen heeft? Nou, we gaan het allemaal bespreken zo meteen met de oud-ambassadeur in China, Ed Kronenburg.
3: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de hernieuwde oproep om snel te komen tot een nationale investeringsbank en een gesprek met Peter de Laat, topman van Brunel. Ik vraag hem naar de cijfers over het eerste kwartaal en de groeiende omzet na meerdere kwartalen van krimp. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
31: Blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 9:05. Het is woensdag 13 mei 2026. En ja, we kijken nog steeds naar buiten naar lichtgrauwigheid. Het wordt vandaag weer een lekkere herfstdag. Met veel hagel en sneeuw en regen en ijzel. En weet ik wat. Het wordt echt waardeloos weer. Hè?
33: Net als die hemelvaartsdag, dan is iedereen een dagje vrij.
1: En bedankt.
33: En dan wordt het lekker binnen zit weer.
1: Lekker, dan kan je lekker opruimen.
33: Ja, precies.
1: Hoi,
33: de voorjaarsschoonmaak.
1: Van die dingen. Gezelligheid. Wat gaan we doen het komende half uur?
33: En daar gaat je vrijdag. Ja. Zometeen gaan we vooruitblikken op de
7: Data komende beursdag doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. In de Mobility Update met Nout praten we nogmaals over fatbikes. We hebben sinds kort dat fatbikeverbod in het Vondelpark in Amsterdam. En in Enschede start vandaag de rechtszaak tegen het fatbikeverbod. En zometeen over een minuut of zeven hebben we het over beleggen. Want veel Nederlanders die willen wel. Is misschien ook wel verstandig om niet alles op een spaarrekening te zetten, maar het iets actiever in te zetten. Maar we vinden het ook wel heel erg eng, blijkt. Hoor je zometeen.
1: Maar eerst gaan we naar het driedaags bezoek dat Trump brengt aan China. Dat begint vandaag, ontmoeting tussen de Amerikaanse president en Xi Jinping. Zijn landgenoot stond al weken geleden vast. Maar ja, toen belde Trump ineens af omdat hij een oorlog in Iran was begonnen met de Israëli's. En deze week ontmoeten ze elkaar dan 3 dagen. De sfeer is niet minder gespannen, want ze hebben veel met elkaar te bespreken. Niet alleen de oorlog in Iran, en daar gaat zeker de Trump aan de Chinezen vragen of die niet een beetje zou willen helpen om het hele verhaal op te lossen. Maar vergis je niet, ook handelsbetrekkingen, importheffingen, er staat van alles op de rol, waaronder ook de kwestie Taiwan. Maar echt inderdaad, een van die belangrijke dingen is dat hij gaat vragen, help ons alsjeblieft. Cindy Huig, onze China-correspondent.
9: De verwachting is wel dat het toch vanuit Witte Huis wel druk uitgevoerd gaat worden op China om daar een handje te helpen. China heeft een hele goede relatie met Iran.
1: Ja, nog voormalig ambassadeur in China, Ed Kronenburg, denkt dat Trump niet zal aarzelen om inderdaad de Chinezen een gunst te vragen over Iran.
11: Ja, dat zal hij zeker wel proberen. De vraag is alleen of de Chinezen daarvoor ontvankelijk zijn.
1: Ja.
11: Ik denk het eerlijk gezegd niet zozeer. Ik denk dat ze toch een beetje op het standpunt stellen dat de Amerikanen maar zelf moeten proberen het op te lossen.
1: Mm-hmm.
11: Chinezen zijn altijd een beetje huiverig om zich in dit soort zaken of zaken die niet direct met China te maken hebben te mengen. Dus ik denk dat ze hem aan zullen horen. Maar heel veel meer zal er denk ik niet gebeuren op dit vlak.
1: En is er een ander scenario denkbaar waarbij de Chinezen druk zetten op Trump om deze oorlog snel te beëindigen, zodat zij gewoon door kunnen? Want er gebeuren nogal wat dingen in Zuidoost-Azië, omdat er geen olieaanvoer meer is.
11: Dat is waar, maar China heeft dit natuurlijk toch in feite al lang zien aankomen. Dus die hebben ervoor gezorgd dat ze er zelf veel minder kwetsbaar voor zijn geworden. Uiteraard zullen ze het plezierig vinden als de blokkade op een gegeven moment wordt opgeheven. Maar ze zullen het niet zelf als vragende partij gaan doen richting Trump om daar wat aan te doen.
1: Ja, nog een heikel punt. Die importheffingen, daar hebben ze een soort staakt het vuren voor ingesteld in oktober in Korea vorig jaar. Maar hoe stabiel is dat?
11: Nou ja, ik denk dat ze erop uit zijn om in ieder geval te proberen dat over en weer overigens te verlengen. De tarieven staan altijd nog op zo'n 30% geloof ik vanuit de VS richting China. En daar staat u tegenover dat Amerikanen nog zeldzame aardmetalen kunnen importeren uit China. Nou, ik denk dat ze dat zullen proberen te bestendigen. Uiteraard zullen de Chinezen wel proberen om iets aan die tarieven te doen. Dan de vraag natuurlijk wat daar weer tegenover moet staan. Nou ja, we hebben natuurlijk kunnen zien dat het eigenlijk een soort grote handelsmissie is ook. Want de Amerikaanse president neemt natuurlijk heel veel CEO's mee van belangrijke Amerikaanse bedrijven. Die willen natuurlijk zaken doen in China, willen dingen verkopen. Dus er zou inderdaad iets uitgeruild kunnen worden op dit vlak.
1: Ja, dat is, en wat mogen we dan een uitruil zien?
11: Als je ziet welke bedrijven er meegaan. Boeing is natuurlijk een belangrijke. Altijd China is een belangrijke markt. Altijd al geweest voor Boeing. Maar het geldt ook voor wat ze graag zien is dat de Chinezen natuurlijk meer sojabonen gaan importeren. Vlees en dergelijke. Dus als van Chinese zijde duidelijk wordt gemaakt dat ze openstaan voor wat meer importen op dat vlak. Of dat ook openstaan voor wat minder restricties op het technologische vlak, zou ik nu kunnen zien dat de Amerikanen misschien bereid zijn om iets aan die, althans Trump in dit geval, iets aan die heffingen te doen.
1: Ja. Het andere punt, Taiwan, dat is in het vorige gesprek niet aan bod gekomen. Trump sloot vorig jaar nog een wapendeal met Taiwan, zoals we weten. Sterker nog, er zijn nog wel eens in het verleden ook wat dingen gebeurd waar de Chinezen helemaal niet blij mee waren. Toen dat vanuit Amerika werd gesteund. Bijvoorbeeld de Kamervoorzitter die daar op een gegeven moment, Pelosi die er langs kwam. Wat verwacht u? Gaat er druk ontstaan vanuit China? Want je zou dat ook kunnen zien als een soort wisselgeld. Hè? Van als jij met Iran een beetje geholpen wordt, dan moet je ons niet te veel gaan op de vingers kijken als we iets met Taiwan willen.
11: Nou, kijk, Chinezen zullen het altijd wel noemen. Dat is natuurlijk gewoon een vast punt in alle contacten.
1: Mm-hmm.
11: En duidelijk maken hoe ze erin staan. Natuurlijk is het zo dat weer een wapendeal is goedgekeurd, ook door het parlement.
1: Ja.
11: van Taiwan. Maar ik denk niet dat het een echt discussiepunt zal zijn. Mm-hmm. Het is meer dat de Chinezen hier waarschijnlijk een soort, of althans Xi Jinping, een soort statement over aflegt. Maar dat gaat zeker niet over, nee, over en weer, over onderhandeld worden, of wat dan ook, absoluut niet. Nee.
12: Als we even kijken,
11: toch meer bevestigen van de status quo.
12: Ja. Even naar de relatie tussen die mannen. Hoe is die? En even als we daarop uitzoomen, hoe is de krachtsverhouding, de machtsverhouding eigenlijk? Want die is natuurlijk veranderd in de afgelopen jaren. Sinds het vorige staatsbezoek in 2017. Chinezen zijn aanmerkelijk sterker geworden, ook in economische zin. Staat hier de president met zijn pet in zijn hand bij de Chinese president op bezoek?
11: Nou, misschien niet helemaal met zijn pet in de hand, maar de verhoudingen zijn denk ik over en weer denk ik redelijk gelijk verdeeld. Mm-hmm. Kijk, Chinezen hebben natuurlijk de afgelopen 9 jaar zich nog meer geworpen op het nog meer autonoom worden, meer onafhankelijk.
12: Ja.
11: Ook op technologisch gebied. Dus ik denk dat de partijen min of meer even sterk in het verhaal staan. Mm-hmm. Dus de Chinezen die hebben ze denk ik nu zoiets van ja, kom maar en we zien wel wat je precies wilt.
12: Ja.
11: Maar die gaan zeg maar toch zeg maar niet als mindere partij dit gesprek aan.
12: Nee, precies. Hoe zijn die mannen persoonlijk? Zijn ze, wat als je zo'n beetje de beelden ziet, ja, daar kan je niet veel uit afleiden uiteraard. Is het niet een heel vriendschappelijk duo wat er tegenover elkaar staat?
11: Ja. Nee, nou ja, kijk, Trump die zegt nu nog steeds dat hij veel bewondering heeft voor Xi Jinping. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Mm-hmm. Xi Jinping is nou niet iemand die zeg maar heel duidelijk laat blijken hoe die erover denkt. Ik bedoel, heel veel glimlach. Maar dat doet hij natuurlijk met alle bezoekers die daar komen. Dus ja, dat is toch de Chinese manier. Even kijken wat er gebeurt. En de kat uit de boom kijken. Op de beelden zullen ze elkaar uiterst vriendelijk bejegenen. Achter de schermen misschien iets anders. Maar ja, we gaan het zien. De vorige keer was het een beetje natuurlijk hetzelfde verhaal. Alleen toen wisten ze nog niet precies wat voor vlees in de kuip hadden. Als het ging om Trump, ja, dan hebben ze nu natuurlijk zich ruim op voor kunnen bereiden.
12: Zegt Ed Kronenburg, voormalig ambassadeur in China.
13: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Nou, Nederlands spaarland, dat weten we. Maar veel Nederlanders, ja, die willen toch ook wel beleggen voor later. En stellen die stap dan toch weer uit. Niet per se uit onwil, maar vanwege twijfel en onzekerheid. Blijkt uit onderzoek van ING. Terwijl misschien toch wat meer beleggen zou wel verstandig kunnen zijn. Nou, hoe komt het dat we er dan toch niet aan gaan? Dat hoor je van Emre Suzam, directeur beleggen bij ING.
14: We hebben in Nederland een heel sterke spaarcultuur. En dat is maar goed zo. Maar het geeft rust. Maar het is vaak niet genoeg voor de lange termijn. Nederlandse huishoudens hebben ongeveer 3 keer zoveel spaargeld als beleggingen. Pensioenvermogen en eigen woningen zijn hierbij niet meegerekend. En uiteraard vele malen groter. En je ziet dat jongere generaties minder toegang hebben op de woningmarkt en daardoor ook minder vermogen opbouwen. En we weten ook dat onze pensioenen hervormen en mogelijk zullen versoberen zelfs. Dus voor jongeren met name is het extra belangrijk een betere balans na te streven tussen sparen en beleggen. Ja. En wij hebben in ons onderzoek gezien dat er toch wel een aantal factoren zijn die hen tegenhouden. Met name twijfel en onzekerheid. Dus we hebben vooral onderzoek gedaan naar gedrag.
7: Ja, bijvoorbeeld ook kennis. Hè? Er is heel veel onduidelijkheid over hoe werkt dat dan? Er lijkt heel veel koudwatervrees te zijn.
14: Ja, exact. Mensen zijn bang om te beginnen. En je ziet dat slechts een vijfde van de Nederlanders belegt. Aan de overkant van de plas in de VS is dat bijna 2/3. Dus we hebben toch wel te maken met een andere cultuur ten aanzien van hoe we met vermogen omgaan. Mm-hmm. Het goede nieuws is echter dat bijna 1/3 overweegt om te gaan beleggen. Ja. En bijna de helft daarvan wil de komende 12 maanden starten. Dus ik denk dat we als sector echt een hele mooie, schone taak hebben om deze mensen aan het beleggen te krijgen. Ja. Met name mensen die zouden kunnen beleggen. Hè? Ja. Want laten we dat niet vergeten. Het kent uiteraard risico's, resultaten zijn nooit zeker. Tegelijkertijd weten we dat beleggen over de jaren heen hele mooie rendementskansen kan bieden, hoger dan sparen. Ja. Dus met andere woorden, niet beleggen kent ook risico's.
7: Ja, nou, en er is misschien ook wel veel onduidelijkheid en ook allerlei spookverhalen. Ik zei het al, er is een oproep van de overheid, nou, ga nou wat meer beleggen, is misschien wel verstandig, maar dan lees ik in uw onderzoek, meer dan de helft van de mensen ziet beleggen als een vorm van gokken. Ze weten niet wanneer ze moeten kopen en verkopen. Dat soort zaken. Er is ook gewoon heel veel onduidelijkheid over. Er zijn risico's, maar je kan zelf bepalen hoe groot je die risico's wil doen. Je kan zelf bepalen hoe actief en hoe passief je dat wil doen. Wat is er nodig om die informatiepositie te verbeteren? Dat mensen gewoon goed geïnformeerd kunnen gaan beleggen.
14: Ja, ik denk vooral dat we af moeten van het idee dat beleggen eng is. Want zo spannend hoeft het niet te zijn. Het gaat om iedere maand met een klein bedrag te beginnen. Een doel op te stellen en goed te spreiden en rustig op te bouwen. En dat kan helpen om ervaring op te bouwen, stap voor stap. En die angst weg te nemen. Want je gaat het pas echt leren als je ermee begint. Dus ja. De grootste stap is echt beginnen.
33: Ja. En als je dan betrouwbare informatie wilt krijgen, waar moet je dat dan doen? Is dat op TikTok van meisjes en jongens die in Dubai wonen met snelle auto's?
12: Oh ja.
33: Moet ik daarvan gaan?
12: Een garage laten zien.
33: Cursussen afnemen om te kijken hoe ik moet beleggen? Of dat beter niet?
14: Nee, vaak geeft dat niet echt de beste adviezen, inderdaad. Ik denk dat er heel veel betrouwbare bronnen zijn. Uiteraard in de sector, grote financiële partijen. Maar ook de media heeft hier een rol om op te pakken. En de overheid en toezichthouders. Ik ben heel erg blij dat in de afgelopen tijd die rol ook echt wordt opgepakt. En er veel meer actief wordt gesproken over. Niet alleen de risico's, maar ook de kansen die beleggen met zich mee kan brengen.
33: Nou, gaan we zo meteen nog maar eens doen in ons beursvooruitblik. Je hoorde Emre Suzam, directeur beleggen bij ING.
12: Robert Friese van de AWB is bij ons. De A20 die is dicht, Robert. Wat is daar nou gebeurd?
15: Ja, daar is een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Het ging mis bij Moordrecht. Inmiddels 7 kilometer file met een fikse vertraging. Dus ik zou maar omrijden via Den Haag. Dat gaat over de A16, de A4 en dan de A12 richting Gouda. Verder werkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt De Hoek de kop van 18 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht dik 20 minuten vertraging. 4 kilometer file voor de afrit Utrecht. En dat heeft weer te maken met de file op de aansluitende A27. Op de A1 controleren ze de snelheid vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum bij 23,9. Op de A12 doen ze dat vanuit Den Haag naar Utrecht bij De Meren bij 51,5. En rijden te hard over de A50 vanuit Os naar Eindhoven, dan staan ze te flitsen bij Son en Breugel bij 101,6.
16: Blik op de beurs.
12: Ja, nog een kwartiertje. Open de beurs. Dus kijken we vooruit met een van onze analisten. En het is vandaag Martine Hafkamp, directeur van Vintessa Vermogensbeheer. Belegt wel voor je. Dat is ook wel handig als je zelf niet wil, wat het net met ING over beleggen. Martine, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
12: Ja, we gaan onder de 1000 weg, hè. 99,4 gisteren. Wat gaan we zien? Mm-hmm. Wat zegt de future?
17: Nou, we gaan vandaag weer positief de dag beginnen. Kijk. Dus dan hebben beleggers er weer zin in en dan vinden ze het weer minder eng, hè? Zullen we maar zeggen.
12: Dat zou fijn zijn. Welke aandelen gaan we wat jou betreft in de gaten houden?
17: ABN AMRO kwam natuurlijk met cijfers. Mm-hmm. Dus daar zullen de aandacht zeker op gericht zijn. Nou, ja. Die waren beter dan verwacht als je vooral kijkt naar de netto winst. Wat ook heel belangrijk was, lagere kosten. Want daar worden natuurlijk heel erg op gestuurd. Vooral omdat ABN AMRO nogal een hoge kostenlood had.
12: Ja.
17: Dat gaat steeds beter. Wat natuurlijk wel opvallend, of tenminste opvallend, is niet zo opvallend. Want dat zeggen heel veel meer banken. Maar dat, dat ze toch wel economische vooruitzichten hebben verlaagd. En daarom de stroppenpot te hebben aangevuld.
12: Okay,
17: nou,
12: ja.
17: Dat is ook weer niet zo heel.
12: Nee, dat is, niet, dat is niet gek in deze tijd, hè?
17: Nee, in deze tijd is dat zeker niet gek. Met alle onzekerheden met de staat van Hormuz en de olie. En, dus dan we gisteren keken, inflatie in de Verenigde Staten weer hoger. Dus het is allemaal wel logisch.
12: Zeker, alles is logisch, maar je moet het wel even weten. En niet echt meteen in paniek raken.
17: Vooral dat niet, nee.
12: Dat dacht ik, dankjewel. Martine Hafkamp, directeur van Vintessa Vermogensbeheer.
16: Update.
12: En daarom is aangeschoven in de studio Nout Broekhoff, onze eigen mobiliteitsexpert. Nout, goedemorgen.
18: Goedemorgen, oi.
12: Vandaag start die rechtszaak van een fietsenleverancier die fatbikes verkoopt.
18: Ja.
12: Tegen dat fatbikeverbod in Enschede. Want dat vindt hij gewoon echt discriminatie.
18: Ja, maar we hoeven er niet naartoe, want het is geen inhoudelijke behandeling.
12: Oh, het is een regiezittingje.
18: Ja, rolzitting noemen ze dat volgens mij. Maar
12: met zo'n fatbike rolt het lekker door, hè?
18: Ja, lekker met die brede band, brede bandjes. Okay. Nee, deze rechtszaak is aangespannen door fatbikeverkoper Armando Muis. Ja, hij verwacht binnen 1 à 2 maanden een inhoudelijke behandeling. Ik heb hem gisteravond nog even gesproken. Hij vindt het verbod discriminerend. Ik geef hem geen ongelijk. Het blijft gek dat een elektrische fiets op basis van banddikte verboden wordt in een centrum. Ondertussen meldt wel de gemeente Enschede dat het fatbikeverbod goed lijkt te werken. En dat is een beetje raar. Het klinkt niet echt overtuigend. Het algemene beeld, zeggen ze dan, is dat het een stuk rustiger is in de binnenstad. Maar ja, die fatbikebestuurders mogen niet meer door die binnenstad. Dus ja, die moeten een andere route kiezen. Dus wel logisch dat ze niet meer over dat plein rijden.
12: Dat ook Melanie van der Horst, de verkeerswethouder in Amsterdam, hier met argusogen naar kijkt. Want die heeft verboden dat je met je fatbike tot Vondelpark rijdt. En ook dat is iets wat discriminatorisch van een fatbike. Is, zoals je zegt, een elektrische fiets. En die is toegelaten op Nederlandse weg.
18: Juist, dus daar, ik ben heel benieuwd wat hier uitkomt. Dus 1 à 2 maanden dus inhoudelijke behandeling. Dus in de zomer, misschien net na de zomer, weten we meer.
12: En dan het patatsysteem komt er in België inderdaad. Hè, zoals we het al vorige week vertaalden, het Tesla Full Self-Driving systeem.
18: Ja, een week geleden hadden we het hier over.
12: Ja, precies.
18: Dat Vlaanderen bezig is met de goedkeuring van Full Self-Driving Supervised. Tesla moest de dossiers inleveren bij het Vlaamse ministerie. Conclusie van het onderzoek, die heb ik nu. Er zijn nog wat aanvullende tests nodig, schrijft de Vlaamse minister voor Mobiliteit Aniek de Ridder op X. Maar als ze dat doen, dus 5000 kilometer moeten ze afleggen op de Belgische wegen. En vooral even kijken of het niet heel anders is dan de Nederlandse weginfrastructuur. Maar als dat allemaal geëvalueerd is, dan mag FSD Supervised ook in heel België, zegt zij.
12: Ook in Wallonië.
18: Ook in Wallonië de weg op. Dus het geldt dan voor de federale overheid. Ja. Dus dat zou betekenen dat België het eerste EU-land is na Nederland waar FSD Supervised wordt goedgekeurd en dus gaat werken. Wanneer die tests beginnen, eerstdaags, schrijft ze op X. Dus dat zal wel binnenkort betekenen.
33: Die mevrouw de Ridder is er echt wel mee bezig. Hè? Want inderdaad, die had binnen een paar dagen een rapport van de ambtenaar op het bureau. En nu pakt ze ook gelijk door. Ze vindt het heel belangrijk.
18: Ze vindt het heel belangrijk, vooral voor zichzelf waarschijnlijk.
33: Voor de media-aandacht.
18: Goede PR voor Aniek de Ridder.
12: Oh,
18: innovatie. Hè,
33: anders hadden we haar naam ook nooit genoemd.
12: Tot het fout gaat.
18: Niet.
12: Als een keer een ongelukje komt, dan weet je het.
33: Dan weet
12: je
33: ook mevrouw de Ridder te vinden.
12: Ja. Dag mevrouw de Ridder. Waymo roept als een robotaxi's terug.
18: Daar ga je al.
12: Ja, bedoel ik. En waarom?
18: Het gaat ongeveer om 3800 voertuigen in de VS. Een van die zelfrijdende auto's reed tijdens extreem weer een ondergelopen weg op. Het incident gebeurde op 20 april tijdens zware regenval en overstromingen. De robotaxi van Waymo detecteerde het water wel, maar reed toch die met weliswaar lagere snelheid, maar die weg in, waarna het voertuig werd meegesleurd door het water. Er zaten geen passagiers in die auto en niemand raakte gewond.
33: Het werd een Waymo-vaartuig, werd het.
18: Ja, wel fijn, zo'n amfibie.
12: Swimmo.
18: Goed, ja. Nou ja, Waymo voert wel nu een software-update op afstand uit.
12: Mm-hmm.
18: Dus dat betekent niet dat al die auto's terug moeten naar een dealer. Die is er waarschijnlijk niet, maar niet naar het bedrijf zelf terug hoeven. En die worden dan beter voorbereid op extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen.
12: Ja,
18: dit is wel, weet je, dat weer is, die invloeden, dat is best groot. En dat zal ook hier bijvoorbeeld in Nederland wel een ding gaan worden. Wat als er inderdaad ijzel ligt? Ja. Of strepen op de weg niet meer zichtbaar zijn, dan kan het systeem eigenlijk niet werken.
33: Dichte mist,
18: ja. Dus dat soort zaken moet het systeem wel detecteren. Dus het is heel slordig dat dit niet is gebeurd.
12: Even nog naar de laatste. Als je een elektrische deelscooter wil hebben van het failliete GoSharing, dan kan dat, maar dan moet je wel snel zijn, begrijp ik.
18: Ja, duizenden deelscooters, sommige in zeer slechte staat, moet ik er wel bij zeggen, staan opgeslagen op een bedrijventerrein in Middenmeer, in de kop van Noord-Holland. Mm. En die worden online geveild. En de biedingsperiode sluit vandaag om 2:00. Dus je moet er nog snel bij zijn.
12: Kan je met zo'n ding?
18: Ja,
12: krijg je er een oplader bij, als hij het nog doet?
18: Ja, de batterijen, dat was het grote ding. Waarom zijn die scooters allemaal ergens opgeslagen, ergens anders dan op een bedrijventerrein? Ja, dat heeft te maken met al die batterijen die er nog in zaten. Dat is natuurlijk brandgevaarlijk. Wat kun je ermee? Als hij het nog doet, kun je erop rijden. Ik zal toch even heel goed kijken bij Dome Auctions, waar al die deelscooters worden geveild, of het nog wat waard is of niet. Maar een paar honderd euro tot €1000, dat ga je er toch wel voor moeten betalen. Ja. Dus of dat nog terug te verdienen valt, dat weet ik niet.
12: Ja, en dan heb je dus een scooter. Het is niet een stepje, maar je kan het als scooter ook gebruiken.
18: Ja, dit is echt een scooter zoals wij hem kennen. Ja. Waar je op kunt zitten en wel een helm op moet doen. Dus 4000 groene deelscooters. En de gemeente Hollands Kroon hoopt hiermee het geld terug te krijgen voor de opslagkosten. Want die zijn al flink opgelopen.
33: Want die eigenaar heeft die dingen gewoon achtergelaten. Hij heeft gewoon gezegd, de Turks moederbedrijf geloof ik, heeft gezegd, bekijk het maar, succes ermee.
18: Ja, dat is natuurlijk bizar. Dus GoSharing is failliet gegaan. Die duizenden scooters stonden nog op straat. Die zijn allemaal opgehaald. En ja, daar moest wat mee gebeuren. En de gemeente draait dus op voor die kosten. 6 ton is dat al. Dus ik weet niet of ze dat eruit gaan halen, hoor.
12: Hebben jullie niet ooit even die oprichters ook gesproken in de...
18: Nou, niet een van de oprichters.
12: Mobility of zoiets?
18: Niet een van de oprichters, maar wel degene die erover ging in Nederland. Ja. Maar er was geen eer aan te behalen.
12: Nee.
33: En dat gesprek?
18: Nou, dat gesprek wel, maar het is gewoon...
12: Nee, precies, die had ik. Die kan me herinneren dat die visioenen had over iedereen.
18: Iedereen op de deelscooter.
12: Ja, niet gelukt. Ja.
18: Nee, dat is helaas niet gelukt.
12: Maar dus nu te koop voor €500. Ga je één keer wegrijden, het middenweer kan je niet meer opladen. Nee, gooi je nu. Dankjewel, dat ben ik of. Goed, jongen, al die accu.
33: Ben je weer mooi het water in. Doei.
12: Ja, hoi. Ja, dan gaan wij zo meteen naar het ministerie van Financiën. Want hoe moet dat uit de impasse rond de hypotheekrenteaftrek geraken? Kunnen we nog wel een oplossing bedenken voor wat er in 2001 allemaal bedacht is? Namelijk, na 30 jaar stopt je hypotheekrenteaftrek. Nou, als we de resetknop kunnen indrukken, ja, wat zou er dan daarna moeten gebeuren? We gaan er zo uitgebreid over spreken.
0: Je kent ons van het nieuws.
2: Van duiding.
0: Feiten en context.
2: En soms is er, naast het nieuws,
0: ruimte voor goede muziek.
2: Zoals deze.
0: Zo klinkt werken beter.
2: BNR Business Beats.
0: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
2: Luister in de BNR-app.
0: Op bnr.nl/bb.
2: En via BNB Plus.
3: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
19: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
20: Van Bentum en Keulen Advocaten.
21: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
22: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
19: Fivert, dat klopt voor jou.
23: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: 52 min 40.
26: 12 natuurlijk.
25: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: In 12 weken leren rekenen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
28: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
29: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
28: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
34: Be Frank, pensioenalert.
35: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
36: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
1: Weg met sollicitatiebrieven. Wil je hier werken? Kom gewoon gelijk op gesprek. Dat is hoe Jumbo nieuwe medewerkers werft. Wat het ze oplevert, hoor je straks om 3:30 in BNR at Work.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Nu in de BNR-app.
33: Tekort aan kerosine en stookolie als de Iran-crisis aanhoudt, concludeert de Rabobank na een stresstest. Sterke kostendiscipline stuwt de winst van ABN AMRO, maar wel zorgen om de oorlog in het Midden-Oosten. En levensmiddelenbranche waarschuwt voor duurdere boodschappen door stijgende kosten. En ook dat komt inderdaad door die Iran-oorlog. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
12: Gaan we naar Robert Vries van de ANWB. Robert, hoe staat het erbij op de weg?
6: Nou, het blijft onverminderd druk. 170 kilometer file nog bij elkaar. Zo rijdt het nog langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Over bij elkaar 16 kilometer tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek. Door de werkzaamheden daar 25 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergraafsmeer. 4 kilometer file bij afrit Volendam. Na een ongeluk is de A20 nog dicht vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, de A4 en de A12. Want het verkeer kan er wel langs, maar via de vluchtstrook. Dat gaat bij heel langzaam. A28 Amersfoort-Utrecht. 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht in de vorm van 5 kilometer file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Hectometerpaaltje daar is 19,2. Op de A6 Muiden-Lelystad controle bij Almere Regenboog, buurt bij 61,1. En zou je snelheid ook in de gaten op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Linnen bij 11,1.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw, meldt de regionale omroep. De burgemeester vindt dat er een grens is overschreden en ook premier Jette is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. De gemeente Arnhem doet samen met onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 jaar geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder smartphone, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. Reisorganisatie TUI ziet dat mensen langer wachten met het boeken van een zomervakantie door de onrust in het Midden-Oosten. Bijna de helft van de vakantiegangers moet nog boeken. De populairste bestemmingen deze zomer lijken Spanje en Griekenland te worden. TUI is de grootste reisorganisatie van Nederland. Fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. En de opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland lijkt bijna een schuimparty te worden, meldt Rijnmond. Resten van algen die door wind en golven zijn opgeklopt zorgen voor een dikke laag schuim op het strand. Morgen staan allerlei festiviteiten op het programma. Het ziet er naar uit dat het schuim het feest niet zal bederven. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: 0,7% hoger is de AX geopend op 1006 punten. We staan dus weer boven de 1000-puntengrens. Hadden we ook een beetje kunnen verwachten, want dat zei de Future ook al. Dan gaan we naar het rijtje stijgers en dalers. ArcelorMittal 4,8% hoger. En dan volgen eigenlijk alle techfondsen. Natuur, de kartrekkers en die zorgen voor de winsten. Besi 3%, ASML 2,8% en ASMI 2,3% winst. Aan de andere kant de dalers. Relics 1,9% lager. Wolters Kluwer 1,5 en SBM Offshore 1% ervan af. En dan wachten we nog met spanning op de ABN AMRO. Nu binnen, meteen de grootste stijger. Prachtig mooie cijfers, hoger dan verwacht over het eerste kwartaal. Maar wel met een wat aangepaste outlook. Toch zit het Midden-Oosten en de oorlog daar wat tegen. Stroppenpot wordt gevuld met 67 miljoen. En dat zet het aandeel ABN AMRO Bank nu op 7,1% winst. De grootste stijger. Over een kwartiertje meer. Alle heffing en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En nog even van met goed de oliestand. Want $106,65 betaal je voor een vaatje Brent. Hoe moet het ministerie van Financiën uit impasse rondom de hypotheekrenteaftrek nou komen? Kunnen we nog wel een oplossing bedenken voor wat er allemaal destijds in 2001 is afgesproken? 30 jaar na dato, dan verloopt de hypotheekrenteaftrek. En niemand heeft bijgehouden wie er dan nog recht heeft op. Hoe gaan we dat doen? Kan je de resetknop indrukken? Wat ga je dan doen? Enzovoort enzovoort. We gaan alles bespreken zometeen over het grote H-woord.
0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
8: AppLovin, dat is misschien geen naam die je dagelijks hoort, maar wel een gigantisch bedrijf in de wereld van mobiele advertenties en mobiele games. AppLovin groeide in een paar jaar tijd uit tot een miljardenbedrijf. Wat betekent dat nu voor de waarde van het aandeel? Is het nog interessant om in te stappen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of als podcast.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
2: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
10: Thomas van Zijl.
11: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de hernieuwde oproep om snel te komen tot een nationale investeringsbank en een gesprek met Peter de Laat, topman van Brunel. Lobbypanel over de hernieuwde oproep om snel te komen tot een nationale investeringsbank

0: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: De wereldorde verandert en dus de macht ook. We zien het allemaal voor onze ogen gebeuren. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Minder afhankelijkheid dus van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. En het is intussen een buzzwoord, maar hoe krijgen we het echt goed van de grond? Zijn we wakker genoeg? Daarover ga ik deze week in gesprek met 4 kopstukken. Niet 5 zoals jullie van ons gewend zijn. Want vanwege Hemelvaart hebben we 1 uitzending minder. In BNR's Big Five van de strategische autonomie. En vandaag heb ik Boudewijn Simons te gast. De CEO van Havenbedrijf Rotterdam. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, fijn om er te zijn.
1: Want de haven is natuurlijk superbelangrijk als je kijkt naar heel Europa. Ze zijn namelijk de grootste haven van Europa. Het havenbedrijf faciliteert 3000 bedrijven. Logistieke, industriële bedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld de basis maken voor kleding, medicijnen, elektronica. Maar ook bedrijven die brandstof maken van fossiel tot duurzaam. Ja, dat is nogal wat. Voel je die trots als je over de haven loopt en dit dan ook echt ziet in de praktijk voor je ogen?
2: Ja, en ik kan iedereen uitnodigen om dat ook een keer te komen doen. Want de haven is inderdaad beren indrukwekkend. Het is 42 kilometer lang. Er zijn bijna 30.000 zeeschepen die de haven van Rotterdam elk jaar aandoen. En op het puntje van de haven, helemaal westelijk, staat een heel nieuw ervaringscentrum wat we hebben gebouwd. Dat heet Portlantis. En het bijzonder de moeite waard om te bezoeken. En dan kun je eigenlijk in één keer zien wat de haven is, maar ook hoe wij denken dat de haven in de toekomst gaat worden.
1: Ja, en je bent ook oud-marineman, heb ik begrepen. Dus dat maakt voor jou ook een extra dimensie bij zo'n haven. Kan ik
2: ja, het is voor mij ook echt leuk dat je dat zegt. Het is echt een extra dimensie. Want voor mij is een haven ook een plek waar vandaan mensen weggaan en ook weer terugkomen. Dit is voor mij ook een emotionele plek. Ik ging als jonge marineman ging ik soms 6 maanden van huis. En dan had ik een vriendinnetje en die stond me uit te zwaaien.
1: Oh.
2: En dan hoopte ik dat ze 6 maanden later er ook stond als ik weer terugkwam.
1: Stond ze er nog dan?
2: Ja, en inmiddels ben ik over 2 weken ben ik 35 jaar met dat vriendinnetje getrouwd.
1: Oh, dat is echt mooi. Ik zie het helemaal voor me. En je werkt intussen ook al heel lang bij de haven. Hè? Want je bent nu 2 jaar CEO, maar daarvoor zat je er al.
2: Ja, ik ben al, ik denk zelfs bijna 3 jaar CEO. Ik heb het in de zomer van 23 heb ik het overgenomen, eerst interim en daarna in februari van 24 permanent benoemd. Maar ik ben in oktober 2020 begonnen als COO. Maar ik heb in het verleden heb ik voor Vopak gewerkt, tankopslagbedrijf, en ben ik ook jarenlang actief geweest aan de bedrijfslevenkant van van de haven Rotterdam. Ja.
1: En als ik dan zeg strategische autonomie, hè, want dat is het thema van deze week, wat zou jij dan als CEO het liefste morgen doen als je alles zou kunnen doen wat er maar mogelijk is om dat echt bij de kern goed aan te pakken?
2: Ja, eigenlijk wat ik dan het liefste zou doen is op dit moment is nogal praktisch. En dat is zorgen dat we een investeringsklimaat hebben waardoor die bedrijven die we nu hebben en waar we trots op zijn, en dat zijn internationale bedrijven, dat die ook in de haven Rotterdam willen blijven. Omdat we op dit moment wel meer strategische autonomie of eigenlijk relevantie hebben op te bouwen.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is ook wel een beetje ik zal het niet een crisissituatie, maar wel een spannende situatie. Want vorig jaar zijn er een aantal bedrijven die gewoon hun hekken hebben gesloten. En een aantal projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de haven, die afgeblazen zijn.
1: Zoals bijvoorbeeld? Wie is
2: nou, zoals de bouw. Er zijn 3 vrij grote bioraffinageprojecten niet doorgegaan in de haven. Indorama, die PET maakt, waar die plastic flesjes bijvoorbeeld van gemaakt zijn, die heeft zijn hekken gesloten. Die fabriek wordt ingepakt en die wordt straks in het Midden-Oosten weer opgebouwd door degene die fabriek gekocht heeft. En die gaat daar winstgevend PET produceren. En dat is dus een vorm van productie, maar daarmee ook werkgelegenheid en economie die ons land, onze haven, verlaat omdat het ergens anders beter is.
1: Ja, en dat dus willen we natuurlijk nooit. Maar als je dat relateert aan strategische autonomie, waarom zeg je dat is zo cruciaal voor die strategische autonomie? Want ik zou eerder denken aan bijvoorbeeld voedsel dat ook via de haven allemaal binnenkomt. Dat is nog crucialer voor ons om strategisch autonoom te zijn.
2: Het is allemaal belangrijk. En wat we nu wel zien in het huidige tijdsbeeld is dat we voor de voedseltoevoer, dat is inderdaad ontzettend belangrijk, hè, 1/4 van de containers die aankomt in de Rotterdamse haven, en dat zijn er zo'n 10 miljoen per jaar, 14 miljoen teu, dat staat voor die 20 voet containertjes. Als je dat overigens achter elkaar zet, ga je 2 keer de wereld rond. Zoveel is het wat er elk jaar aankomt. Maar 1/4 daarvan is voedsel. Dus dat is inderdaad berenbelangrijk. En we hebben daar verschillende terminals voor en verschillende alternatieven voor om te zorgen dat dat naar het achterland kan komen. Dus ik denk dat er ook iets meer redundantie zit

0: in die toevoer van voedsel en containers. Mm-hmm. En het meest acute op dit moment is wel dat investeringsklimaat. Wat niet betekent dat we ons geen zorgen hoeven te maken of geen werk hebben om die weerbaarheid in die logistieke ketens niet beter te krijgen voor bijvoorbeeld voedsel. Maar daarnaast hebben we ook de energie en die productie. Maar die productie heeft het op dit moment het lastigste in de haven.
1: En dan hebben we het over, als je die productie, je noemde net al een voorbeeld, maar misschien kan je nog wat andere voorbeelden. Dat is de basisindustrie eigenlijk die heel belangrijk is voor een aantal zaken.
0: Ja, en het heet basisindustrie omdat het aan de basis staat van alles wat wij maken. Dus eigenlijk alles wat je hier in deze studio om je heen ziet, daar zit een bepaalde kunststof in en die moet gemaakt worden. En op het moment dat we die niet meer zelf kunnen maken, dan moeten we het importeren uit het buitenland. En dat is weer een afhankelijkheid. Nou kunnen we niet helemaal onafhankelijk worden. Daarom is autonomie misschien ook wel een te groot woord. Alleen we zijn wel heel erg afhankelijk geworden. En er zit geen balans meer in de afhankelijkheid van andere delen van de wereld van ons. Wij zijn veel afhankelijker van andere delen van de wereld geworden. En dan met name Amerika en China en het Midden-Oosten. Dus meer balans proberen daarin terug te brengen. Dat betekent dat we bepaalde productie hier moeten kunnen houden. En het zijn producten, het is een beetje abstract chemie, maar het zijn producten die komen terug in, wat je al zei, in medicijnen, in kunststoffen, in windmolenbladen, in zonnepanelen, in onderdelen voor wapens, helmen, kogelvrije vesten. Overal komt het in terug. En dat moeten we dus hier ook kunnen blijven maken.
1: Ja, heel belangrijk dat dat gemaakt kan blijven worden. Dan hebben we het ook nog niet gehad over energie. Ook daarin is een heel belangrijke poot als je kijkt naar die Rotterdamse haven, toch?
0: Ja, en je zei het goed, hè? De Rotterdamse haven staat op drie benen. De ene is logistiek, dat zijn dus die containers, maar ook heel veel andere spullen die door de haven heen gaan. De tweede is energie en de derde is productie, dat zijn die dingen maken. In de energie hebben we ook een hele belangrijke rol. 13% van de energie die heel Europa gebruikt, die komt door de haven van Rotterdam. Dus op het moment dat daar iets in stokt, dan hebben we met z'n allen een heel groot probleem. Want alles begint met energie. Elke vorm van vervoer, het licht gaat aan of uit, of je computer wel of niet werkt, dat heeft allemaal energie nodig. Ja, en dat komt allemaal door Rotterdam.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. We hebben al benoemd dat investeringsklimaat wel echt een heel belangrijke is. Je merkt ook aan jouw verhaal, alles zit aan elkaar geknoopt. Hè? Als er ergens iets misgaat, dan voelen we het niet alleen hier, maar ook heel Europa zal daar last van ondervinden. Hoe snel zouden we iets kunnen merken? Stel, de haven valt stil of hapert. Hoe snel merken wij dat dan?
0: Ligt eraan over welk product we het hebben. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over voedsel en het hapert, dan is het wel een kwestie van dagen voordat we met z'n allen in de supermarkt lopen en erachter komen dat er bepaalde dingen niet meer zijn. En dat betekent niet dat we meteen met z'n allen honger hebben, maar dan gaan we het wel merken met z'n allen. Met energie zit er, ja, zeg maar, in termen van weken. Dat je wat incasseringsvermogen hebt, omdat er altijd voorraden zijn. Mm-hmm. En we hebben ook raffinaderijen, dus we kunnen blijven raffineren. De windmolens op zee blijven doen, dus elektriciteit blijft komen. Maar je hebt het wel. Het is niet dat je het een dag later merkt. Hè. We hebben af en toe ook wel eens een keer een storm op zee. En dan zijn we een keer 2-3 dagen dicht in het jaar. Dat kan ook gebeuren. En met dat Ever Given dwarslag in het Suezkanaal hebben we het ook draaiend weten te houden met z'n allen. Maar als het echt de haven stil zou liggen, dan merken we dat met z'n allen vrij snel.
1: Ja, is er iets waarvan jij wakker ligt? Ik weet niet of je altijd gewoon goed slaapt. Je hebt ook van die mensen die hebben heel veel stress en die kunnen gewoon toch nog prima slapen. Maar is er iets waar je echt heel zorgen over maakt gezien die geopolitieke druk waar we allemaal in leven en werken?
0: Nou, ik ben inderdaad een bofkont dat ik gewoon goed kan slapen. Ja. Ik ben zelf ook terdege hoe fijn dat het is.
1: Dus als marineman ben je natuurlijk ook wel wat gewend. Dan word je ook wel voorbereid om met dit soort dingen om te kunnen gaan.
0: Ja. Ik kan ook, dat is even misschien een zijstapje, maar ik kan ook gewoon slapen wanneer ik de gelegenheid heb. En daar zijn sommige mensen wel eens jaloers op. Dat ik gewoon even verlicht mijn ogen dicht doe en ben ik weg. Maar dat zal ik dit uur niet doen. mijn grote zorg. Moet ook oppassen dat we het niet alleen maar over de zorg hebben. Er zitten ontzettend veel mogelijkheden die de haven biedt. Ja. Als we het even over de zorgkant hebben, dan zit het wel in, in dat investeringsklimaat. Dat is toch echt wel iets wat de afgelopen jaren gewoon echt zich heeft opgebouwd tot een serieuze continuïteitsdreiging, vind ik, voor onze economie.
1: Maar die heb je benoemd?
0: Die heb ik benoemd. En de tweede zorg is ook echt wel de weerbaarheid. Daar hebben we met elkaar wat te doen. En we hebben te zorgen dat we eigenlijk in die logistiek zoals we het erover hadden, en dan heb ik het ook over de logistiek van energie, We zijn compleet ingericht naar een just-in-time economie. En de wereld zit nu zo in elkaar dat er grote verstoringen kunnen zijn. Dat zien we aan de blokkade in de straat van Hormuz.
1: Want hoeveel last heeft de haven daar dan van gehad?
0: Nou, op zich gaat 80% wat door de straat van Hormuz gaat, gaat eigenlijk richting het Verre Oosten. Dus veel minder gaat naar ons toe. En je ziet dat het raffinagecomplex en het energiecomplex, dat die zich weten aan te passen. Alleen de hele wereld heeft wel iets van 10% minder energie ter beschikking. Dus je ziet wel in het Verre Oosten dat het behoorlijk impact heeft. En hoe langer dat duurt, zal dat ook weer impact op ons hebben. Effecten op ons hebben, omdat er bepaalde goederen minder worden geproduceerd op dit moment in Azië, die ook weer deel uitmaken van onze productieketens in Europa. Dus het effect is wat indirecter. In de haven, in doorzetten, merken we het tot op heden niet. Maar we zullen het als economie, ook door de inflatie die erbij komt kijken, zullen we het met z'n allen echt gaan merken. Dit is echt wel iets heel groots.
1: Als ik naar de Europese Commissie, die zijn ook met een havenstrategie gekomen. Dat is weer aangezet door het Europees Parlement. Die hebben gezegd, daar moet echt wat serieuzer naar gekeken gaan worden. Dan zijn er grote zorgen over de invloed van Chinezen op havens. Als je kijkt naar Griekenland, dan is dat helemaal extreem. Maar als je ook kijkt naar de haven Rotterdam, laatste cijfers die wij konden vinden, 2/3 van de containerterminals is in handen van Chinezen. Dat was 2025. Is dat nog steeds zo'n groot percentage?
0: Ja, maar het is wel aan het veranderen. Want in de Amaliahaven zijn er 2 grote containerterminals waar in eentje ervan maar een heel klein stukje Chinese participatie zit en de ander niet. Die zijn echt heel groot aan het uitbreiden. Dus dat zal in de komende jaren zal dat minder worden. En ik vind het ook wel belangrijk om even het verschil met Griekenland aan te geven. De haven van Piraeus, daar zijn de aandelen van het havenbedrijf, dus het bedrijf wat ik vertegenwoordig, die zijn in handen van een Chinese entiteit Cosco gekomen. Bij ons in Rotterdam is de grond van ons, van Nederland. Niet van ons als havenbedrijf, want het is een constructie, het is van de gemeente. Wij hebben de eeuwigdurende erfpacht en wij geven het dan weer in de erfpacht uit. Maar de grond is van Nederland. De kademuren zijn van het havenbedrijf. En degene die die grond exploiteren, die daar een terminal op bedrijven, dat kunnen ook Chinese partijen zijn, of Chinese partijen hebben daar een aandeel in. Dat is dus een wezenlijk andere constructie.
1: Dat snap ik. Dan kan je veel minder doen dan dat ze in Griekenland zouden. En we moeten ook oppassen. Het is niet per se zo dat ze iets zouden gaan doen. Hè, maar het zou kunnen. En dat is reden genoeg dat de havenstrategie ook van de Europese Commissie uitschrijft. Daar moet veel strenger op gestuurd gaan worden. Ben je het daarmee eens?
0: Ja en nee. Kijk, we moeten nooit naïef zijn. En je ziet dat China, maar ook andere landen in de wereld, ook Amerika, die gebruiken hun economische positie voor geopolitieke doeleinden. Dus geo-economie en geopolitiek overlappen steeds meer. Dat is eigenlijk de wereld waarin we nu leven. En dat hebben we maar te accepteren. Daarbij betekent het dat aandeelhouderschap dan in dat soort terminals ook gebruikt zou kunnen worden. Dus daar moeten we nooit naïef in zijn.
1: Want hoe zouden ze het kunnen gebruiken? Ja. Ik zag dan een kop boven het AD. Kunnen ze het stilleggen, de haven? Wat zouden ze kunnen doen?
0: Ja, dat zit ik me ook nog steeds af te vragen. Ik kan niet zeggen, ze kunnen het niet stilleggen, maar ik twijfel ook of ze het wel stil zouden kunnen willen leggen. Want uiteindelijk vind ik de echte discussie niet de eigenaarschap van onze terminals in Chinese handen. Maar is de echte discussie, wat zit er in die containers?
1: Mm-hmm.
0: En 25% van de containers die in Rotterdam aankomt, komt rechtstreeks uit China. Ik denk dat in zeker nog een kwart spullen zitten met ergens een Chinese componentje erin. Wij zijn economisch volledig afhankelijk van China. Dat hebben we zelf in de afgelopen 30 jaar met elkaar
1: voor onze spulletjes
0: opgebouwd.
1: Die we
0: voor
1: allemaal kopen. Lekker
0: maken.
1: Goedkoop.
0: Kijk eens wat voor een stress er is bij de Europese auto-industrie als één chipje van Xperia dreigt niet te komen.
1: Mm-hmm.
0: Dan valt eigenlijk de hele auto-industrie plat. Een kwart van de containers, denk het je even in. Een kwart van die 10 miljoen containers die elk jaar aankomt.
1: Want per dag gaan er hoeveel containers doorheen bij jullie?
0: Ja, dan moet ik 10 miljoen delen door 365. Zoiets zal het zijn.
1: Ik zie hier 17.500 per dag.
0: Elke 2 of 3 seconden gaat er een container door de haven.
1: Zo, ja. Ja, dus als je daar dan even van bedenkt dat 25%
0: komt uit China.
1: Ja.
0: En daarmee is onze. En dat is niet alleen maar dat daar spulletjes in zitten. Temu of hoe heet het? Dat zijn allemaal.
1: Alibaba, geloof ik.
0: Ja, Alibaba.
1: Ja, hebben ze allemaal even
0: dat
1: genoemd.
0: Is echt niet zo. Dat is maar een paar procent van de containers hebben consumptieartikelen. Dat zijn onderdelen voor machines of goederen die wij hier in Europa maken. Dat zijn kritieke materialen. Dat kan van alles kan dat zijn. En daar is onze economie zo afhankelijk van. Dat zijn dus ook chips die we nodig hebben voor onze auto-industrie. Dat komt met containers onze kant op.
1: En je zegt 25%. Is dat dan hetzelfde als je kijkt naar. Hè, want het laatste cijfer wat wij konden vinden is 2/3 van de containerterminals is in handen van de Chinezen. Is dat dan. Relateert, is het minder geworden dan?
0: Nee, dus die 2/3, dat zijn de terminals die containers van het schip afhalen en op de grond zetten of vanaf het land weer op een schip zetten. He, die slaan die containers over. En waar ik het over heb, is wat er in die containers zit. En daar is een eigenaar van. Iemand die heeft iets gekocht van iemand in China. En dat komt dan onze kant op.
1: Ja.
0: En dat is een hele grote afhankelijkheid. En het lijkt wel alsof de discussie alleen maar gaat over wie bezit die terminal.
1: Ja.
0: En dat we met elkaar veel te weinig praten over. En wat zit er dan in die containers?
1: Nee, dat
0: en hoe is die
1: afhankelijkheid? Om dat aan te vullen. Maar als je kijkt die eigenaren van die containerterminals. Als dat in Chinese handen zit, dan lees ik ook dat zij inzicht hebben in software, of dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de software. En dat ze dus bijvoorbeeld, als wij een conflict hebben, kunnen zien hoe het NAVO-leger zich beweegt op de haven. Ik lees het in een krant. Ja. Ik denk, is dat dan zo?
0: Ja.
1: Lijkt me niet fijn.
0: Het lijkt mij ook niet fijn. En ik denk ook niet dat we hebben alternatieven in de haven. En we zijn bijvoorbeeld met Defensie nu aan het praten over een eigen stuk grond voor Defensie
1: in
0: de haven.
1: Maar is dit nou onzin wat ik net zei? Want ik lees het dan in een krant, ik check het bij jou. Zouden ze kunnen zien, omdat ze in de software zitten, hoe dus de bewegingen van ons leger van NAVO-troepen via de haven gaat?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er betere manieren zijn om dat te gaan observeren.
1: Mm-hmm.
0: Dan te proberen dat via de software erachter te komen. En we hebben in ieder geval, als het 2/3 is van het eigenaarschap en het gaat richting ongeveer de helft, dan zijn er altijd nog alternatieven voor de NATO om, als ze het al via een commerciële terminal willen vervoeren, om dat via een commerciële terminal te doen waar geen Chinees eigenaarschap in zou zijn. En dat is dan ook weer niet alleen dat ze dat door Rotterdam zouden doen. Dat kunnen ze ook nog via Hamburg of Antwerpen doen. Dus er zijn legio optionaliteiten. En we praten
1: gelukkig
0: met Defensie over hun eigen terminal, waar ze die, wat we noemen, host nation support, dus het kunnen faciliteren van militaire mobiliteit, waar we dat kunnen doen. Want
1: maar toch, hoe hebben we dit nou zo uit de hand kunnen laten lopen met Chinezen? Want we hebben er heel lang discussie over gevoerd. Hè?
0: Ja.
1: En volgens mij is het zo, dan kom je weer bij dat investeringsklimaat ook op een andere manier uit, dat wij er gewoon niet in wilden investeren destijds. En de Chinezen dat gretig hebben gepakt.
0: Dat is denk ik ook zo, Diana. We hebben het over ongeveer rond het jaar 2000. Toen was ECT, de grote containerterminal van Rotterdam, was te koop. Toen waren er geen Europese bedrijven, geen Nederlands, maar ook geen andere Europese bedrijven die daarin geïnteresseerd waren. En toen waren we met z'n allen heel blij dat er een bedrijf, Hutchison Ports, was uit Hongkong, beursgenoteerd, die daarin wilde investeren. En nu 20 jaar later is de wereld, 25 jaar later, is de wereld zo ontwikkeld dat we het op dit moment zien als een kwetsbaarheid. Ik vind dat we niet naïef moeten zijn. Ik vind wel dat we het ook niet te groot moeten maken.
1: Okay.
0: Maar je moet dus ook nu gaan nadenken over. En waar zijn we dan nu mee bezig? Waar we over 20 of 25 jaar op terugkijken. En
1: dat mag van, in ieder geval niet meer worden dan die 2/3, toch?
0: Die kans is niet zo heel groot. Tegelijkertijd kun je ook afvragen hoeveel instrumenten we hebben dat als een privaat bedrijf verkocht wordt, of we dat dan kunnen tegenhouden.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Ik praat verder met Boudewijn Simons, de CEO van havenbedrijf Rotterdam. En dan gaan we ook iets meer over die weerbaarheid praten. En welke maatregelen kunnen er nog meer worden genomen om die strategische autonomie te versterken? Blijf luisteren.
3: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
4: De afscheiding van Friesland.
5: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
4: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
6: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
7: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
11: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
10: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
12: Het AI-Delta-plan, het rapport Wenning, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
13: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
12: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
13: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
12: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
13: Op BNR en als podcast.
14: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
15: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 45 kilometer file in het land. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp veroorzaakt 3 kilometer file bij knooppunt Raasdorp. Kleine 10 minuten vertraging daar. 10 minuten extra ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenveldert. Een kwartier vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En er staat een kapotte auto op de rechte rijstrook van de A27. Die rijstrook is dicht vanuit Utrecht naar Breda. Bij knooppunt Gorkum is dat het geval. Daar staat 9 kilometer file vanaf knooppunt Everdingen bijna een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Bij knooppunt Vught bij 120.2. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar wordt gecontroleerd bij knooppunt De Hoek bij 8.7.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. In Arnhem roepen onderwijs, gemeente en maatschappelijke organisaties op om kinderen tot 16 jaar geen mobieltje te geven. Dat zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school, omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Geschokte reacties na de brandstichting bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig, zegt de burgemeester. Die vindt dat er een grens is overschreden. Meerdere mensen zijn aangehouden. De verkeersdiensten verwachten een extra drukke avondspits die ook eerder op gang komt dan normaal. Dat komt doordat veel mensen vrij hebben rond Hemelvaart en eerder op pad gaan. Ook wegwerkzaamheden en de grenscontroles bij Duitsland zorgen voor drukte. En er kan dit weekend worden geskiet in de Alpen en dat komt bijna nooit voor in mei. Volgens het AD kan er wel een meter sneeuw vallen. De laatste keer dat er zo laat in het seizoen nog geskiet kon worden in de Alpen was bijna 20 jaar geleden. Het heeft volgens weersdeskundigen te maken met ijsheiligen. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: We hebben net al gehoord hoeveel er langs de Rotterdamse haven gaat. Voedsel, medicijnen, basisindustrie. Maar ook Defensie en de NAVO gebruiken het bij een conflict. Hoe houd je een haven draaiend op het moment dat we in een oorlogssituatie terechtkomen? Dat vraag ik zo meteen aan Boudewijn Simons, CEO van havenbedrijf Rotterdam, in het tweede deel van de Big Five strategische autonomie.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
21: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
22: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
23: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
24: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week hebben we het over strategische autonomie en spreken daar invloedrijke gasten over. Elk met een ander perspectief, zoals jullie van ons gewend zijn. Eerder deze week sprak ik over het thema met Carlien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor het NRC onder andere, over het wakker worden van Europa als het gaat om dreiging vanuit Rusland en ook de Verenigde Staten, onze afhankelijkheden en welke stappen we ook moeten nemen om echt afhankelijk te worden. Luister het terug via onze BNR-app. Te gast vandaag is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. En het komend half uur wil ik in ieder geval praten hoe belangrijk het is ook voor onze strategische autonomie om ook echt meer naar groen te gaan. Veiligheid en weerbaarheid. En eigenlijk ook wat jullie als haven nou echt kunnen doen om ons weerbaar te maken. En misschien is dat mooi om de kettingvraag bij te pakken. Ik sprak gisteren met Pieter van Oort. Hij is de voormalig hoogste privacy-ambtenaar van de overheid. Dat valt onder het agentschap van Binnenlandse Zaken. En hij had deze vraag voor jou. Luister maar.
25: Ja, het gaat natuurlijk om autonomie en om een van de mooiste bedrijven van Nederland. En wat ik me afvraag is, hoe kun je de autonomie binnen de haven garanderen? Dat je zelf mag beslissen welke schepen er binnenkomen, welke containerschepen. En hoe kun je als Nederland ervoor zorgen dat je de regie in handen houdt?
0: Ja, allereerst ben ik het helemaal met Pieter eens dat de haven het mooiste bedrijf is van Nederland. Daar zijn we het roerend over eens. En als ik vertaal autonomie eigenlijk net iets anders dan Pieter. Want ik denk niet dat het erom gaat dat wij bepalen wie er wel en niet binnen mogen komen. Dat moet je denk ik als havenbedrijf niet willen bepalen.
1: Want?
0: Omdat wij een democratie zijn. En wat er wel en niet ons land binnen mag komen, dat horen we als democratie bij in een regering en in de Kamer te beslissen. En je ziet bijvoorbeeld dat als wij als samenleving bepalen dat er bepaalde sancties zijn voor Rusland, of dat Russische schepen de haven niet meer inkomen, dan voeren wij dat als een soort van uitvoeringsorganisatie van de overheid, dan voeren wij dat uit.
1: Dus dat is echt een taak ook voor onze overheid om dat te regelen. Dat is niet een knop waar jullie op kunnen drukken.
0: Ik vind dat het principieel een knop is waar wij niet op zouden moeten mogen drukken.
1: Okay.
0: En dat doen we dus ook niet. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel in overleg met de overheid. duidelijkheid van wat wel en niet kan en hoe we dat kunnen doen. Een laatste hierover die ik zou willen aangeven, ik zei het al eerder, dat het in mijn beleving gaat om wederzijdse afhankelijkheden creëren en dat wij nu een niet gebalanceerde afhankelijkheid hebben van andere geografieën en dat we dus wat op te bouwen hebben. En Peter Wennink die omschrijft dat mooi, die zegt: ik heb het niet over strategische autonomie, maar over het opbouwen van strategische relevantie. En als je niet aan de tafel zit, dan sta je waarschijnlijk op het menu, zegt hij. En wij zitten niet genoeg aan de tafel. En hoe komen we terug op de tafel? Door strategische relevantie op te bouwen. Dat betekent niet dat je alles zelf moet kunnen, maar dat je wel een aantal dingen heel goed moet kunnen, waardoor anderen graag met jou willen samenwerken.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook veel op reis voor jouw werk. Ook veel in de Verenigde Staten, Azië. Hoe kijken ze dan naar ons? Zien ze ons als een totaal afhankelijke partij die met de rug de pootjes omhoog ligt?
0: Een beetje wel.
1: Ja?
0: Een beetje wel. En wat ik bijvoorbeeld zie, ik ben een paar weken geleden was ik in Houston. En er zijn er een aantal bedrijven zijn heel hard bezig om miljarden projecten op te zetten voor blauwe ammoniak. Nou, daar kunnen we heel erg lang over praten. Maar ammoniak gaat een scheepsbrandstof worden. Dat gaat een transportmiddel worden voor waterstof die we zo graag willen hebben. Maar wat de essentie is, is dat wij nu een fossiele afhankelijkheid hebben van andere delen van de wereld. Dat wij terechte hele sterke duurzaamheidsambities hebben, maar dat als we niet oppassen, dat we onze fossiele afhankelijkheid gaan inruilen in de toekomst voor een duurzame afhankelijkheid. En dat wij weer van alle delen van de wereld afhankelijk zijn om blauwe ammoniak of waterstof deze kant op te krijgen. Dus ik denk dat we nog veel meer moeten kijken naar hoe kunnen wij zelf bijvoorbeeld in Europa, in Rotterdam, blauwe ammoniak gaan maken. En allerlei vormen van.
1: Terwijl dat helemaal tegen duurzaamheid, dan denk je echt, gaan toch niet ammoniak nu maken?
0: Ja, ammoniak is een raar goedje. Ja, het is wel onderdeel van de energietransitie. Dus ammoniak, er zit geen. Dat produceert geen CO2 en we willen geen CO2 meer in de lucht. Dus ammoniak is een onderdeel van de energietransitie en de energietoekomst van de wereld.
1: Ja.
0: En ammoniak. Maar het gaat er maar even over dat we nu heel erg bezig zijn dat andere delen van de wereld veel actiever bezig zijn met te proberen die producten te maken die wij nodig hebben in de energietransitie.
1: Ja.
0: En dat we dus onze afhankelijkheid, als we niet oppassen, niet aan het afbouwen zijn, maar alleen aan het omruilen zijn.
1: Ja, dat hebben we natuurlijk eerder ook gedaan. Hè. Op een gegeven moment kregen we dat probleem met de oorlog Rusland-Oekraïne. En toen zijn we vervolgens naar LNG gegaan van de Verenigde Staten. Waardoor we dus weer de ene afhankelijkheid voor de andere. En daarvan zeg je, dat moet eigenlijk stoppen.
0: Nou, we kunnen nooit energie onafhankelijk worden als Europa. Daarvoor gebruiken we te veel energie en hebben we te weinig middelen ter beschikking om het zelf te maken of te winnen. Alleen, we zullen wel moeten maximaliseren wat we hier zelf zouden kunnen maken. En bijvoorbeeld met aardgas ammoniak maken, dat kan. En dan kun je die CO2 kun je onder de grond wegstoppen met CCS. Dat zijn technieken. Daar zullen we veel meer naar moeten kijken met elkaar. En veel harder achteraan moeten gaan lopen.
1: En is dat dan iets wat jullie als havenbedrijf vooral signaleren? Of kun je daar zelf ook iets in doen om dat te sturen?
0: Nou, we signaleren het. En we zijn een van de drie investeerders in het Portos-project, het grootste en tot nu toe het enige grote CCS-project, dus waarbij je CO2 onder de zeebodem gaat opslaan.
1: Mm-hmm.
0: Het grootste project in Europa op dit moment, op het vasteland van Europa. Noorwegen heeft het ook.
1: Ja, dus dat is de manier waarop jullie kunnen sturen. Ja, dus dit is een belangrijk
0: we investeren
1: punt.
0: Daar ook in als havenbedrijf.
1: Ja. Als we kijken naar onze haven, het viel net al even ook in het eerste half uur in relatie tot China. Hè. We hebben natuurlijk defensie, NAVO-troepen, die maken ook gebruik van een haven. En zeker als het om de grootste haven van Europa gaat. Ik snap dat je niet alles kan zeggen vanuit veiligheid. Maar hoe gebruikt Defensie en de NAVO, hoe gebruiken zij op dit moment al de haven? En in een oorlogssituatie, wat voor intensivering komt er dan?
0: Ja, op dit moment gebruikt Defensie de haven nog niet. Anders dan dat we af en toe samen met Defensie oefeningen doen in onze haven. Port Defender heet die oefening. Dat is een jaarlijkse grote oefening en die wordt eigenlijk steeds groter. Maar al sinds 2 jaar praten we, 2,5 jaar praten we heel actief met het ministerie van Defensie, met de NCTV, met de NATO. Vanmiddag heb ik nog een gesprek met de NATO over militaire mobiliteit en wat de rol van de haven van Rotterdam zal zijn op het moment dat de grootste schalige troepenverplaatsingen zouden gaan plaatsvinden.
1: Wat moeten we ons bij voorstellen, nogmaals met de opmerking erbij dat ik snap dat je niet alles uit de doeken kan doen?
0: Nou, het is een reëel risico of scenario dat als er op een bepaalde manier een vrede komt in Oekraïne, en laten we hopen dat dat snel gebeurt, dat dan met de Russische oorlogseconomie die gewoon op volle toeren draait, dat Rusland binnen een jaar in staat is om ook te gaan knabbelen aan de NATO-grenzen en misschien iets te willen ondernemen in de Baltische Staten. Dat zou via artikel 5 van de NATO ons in een situatie kunnen brengen met z'n allen, met Europa en met de NATO, waarin die grootschalige troepenverplaatsingen nodig zouden zijn. En ik hoop dat het niet nodig zal zijn. Maar de paradox is dat hoe beter we ons daarop voorbereiden, hoe kleiner de kans is dat we het ook echt nodig zullen hebben. Dus we moeten ons daarop voorbereiden. En dat doen wij als haven samen met Defensie en met de NATO.
1: Ja, en is dan bijvoorbeeld, want we weten ook in zo'n oorlogssituatie, dan is cyber natuurlijk een belangrijk onderdeel ook wordt ingezet om te verstoren. We weten ook in 2017 heeft de haven even stilgelegen. Vanwege lag een hele terminal lag plat naar aanleiding van cyber. En toen hebben we ook echt gezien hoe kwetsbaar het systeem is. Is dat dan iets waar met name ook aan gewerkt moet worden en waar je lessen ook uit hebt geleerd?
0: Ja, absoluut. En 2017 was één terminal van de vier grote terminals die we hebben, die een tijdje plat heeft gelegen vanwege eigenlijk een toevalstreffer van cybercriminelen. Maar dat is wel een soort van een hele goede les geweest als haven. Maar dat zat dus wel in één van die drie benen waar ik het eerder over had. Dus niet de hele haven lag plat. Maar absoluut is cyber een ontzettend belangrijk onderdeel. Maar daarnaast ook van hoe gaat de haven om als een tijd geen elektriciteit is? Hoe gaat de haven om als er een datakabel gesaboteerd zou zijn? Dat zijn een beetje, en dan die militaire mobiliteit, dat zijn het soort scenario's waar we ons op dit moment op aan het voorbereiden zijn.
1: Ja, kan je dan nu al zeggen, we zijn zo sterk dat we dit aankunnen, of moet er echt nog wel wat gebeuren?
0: Ja, op het moment dat we dat zouden denken, dan dat zou ook naïef zijn. En ook met cybersecurity is het zo dat je nooit 100% veilig kunt zijn. Maar je kunt je wel heel goed voorbereiden. En dan is het ook nog eens een keer zo dat logistiek is opgebouwd uit allerlei ketens. En dat wij zijn alleen nog maar het havenbedrijf. Wij doen eigenlijk geen overslag in de haven zelf. Dat doen de bedrijven in de haven. Dus wij organiseren ook met die verschillende sectoren in de bedrijven in de haven weerbaarheidstafels om te kijken dat die ketens ook weerbaar worden. En dat elk bedrijf in die keten op eenzelfde niveau komt in cyberweerbaarheid, maar ook hun weerbaarheid voor bijvoorbeeld sabotageacties.
1: Laten we dan zo meteen verder praten wat ik daar concreet onder moet verstaan. Over die weerbaarheid. Hè, want jullie praten er allemaal over, maar ik wil er toch iets meer voeling bij krijgen wat dat dan is. Maar eerst, jullie begroeten elkaar ook al meteen heel leuk. Want jullie zijn ook. Je bent ook bij Thomas van Zijl in de uitzending geweest.
2: Zeker
1: bij. Ja. Waar ga je het over hebben?
2: Nou, vandaag is mijn gast Peter de Laat. Hij is van Brunel. Dan gaat het over detacheren in.
1: Oh leuk.
2: Ja, nou kijk, die had jij dan weer moeten begroeten. Hij komt pas over een uurtje zo goed als.
1: Dan ga ik misschien
2: De beleggersdag is het. En er moet ook nog wel wat gebeuren bij Brunel. Want de omzet staat onder druk. Is nu wel voor het eerst in tijden weer een klein beetje gegroeid. Maar detacheren heeft ook veel te maken met het vertrouwen dat mensen hebben in de economie. Dus dat moeten we zeker met elkaar doornemen. Het lobbypanel meldt zich ook onder andere over de oproep van 70 prominenten om sneller te komen tot een nationale investeringsbank. Ik weet niet of jouw gast zijn handtekening daar ook onder heeft gezet. Maar goed, dat is in ieder geval iets wat al langer speelt natuurlijk.
1: Heb je handtekening gezet?
0: Ja, eerlijk gezegd, ik denk het niet, want een van onze twee aandeelhouders is de overheid. Dus als je dan via een brief via de overheid gaat lopen adviseren, wordt een beetje een raar verhaal.
2: Nee, maar goed, dit hebben ze ook al een paar keer gedaan. Dus je kunt het maar, herhalen. Dat is een bekende lobbytactiek, of het deze keer ook gaat werken. Het staat namelijk al in het regeerakkoord. Dat bespreek ik met de deskundige leden van het lobbypanel. Allemaal in BNR Zaken doen.
1: Oké, mooi. Om 11:00.
2: Yes.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Ik sprak eerder deze week met Pieter van Oort. We hoorden net al even zijn kettingvraag aan de gast vandaag. Hij is de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid. En we spraken over de digitale soevereiniteit van Nederland. En dan hadden we het vooral over die DigiD-affaire waar hij bij betrokken is. Hij heeft namelijk de pers gewaarschuwd voor het gevaar van de mogelijke overname van de Amerikanen. En hij is om die reden op non-actief gesteld. Hij praat er heel open over de situatie, ook hoe hij op dit moment door de landsadvocaat onder druk wordt gezet. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Boudewijn Simons, de CEO van havenbedrijf Rotterdam. En we waren eigenlijk op het punt aangekomen dat we ook weerbaar moeten zijn in een tijd dat we ons moeten voorbereiden op een naderende oorlog. Je praat erover met Defensie, de NCTV. Zijn allemaal tafels ook met de hele keten. En dan praten jullie heel veel. Ja, wat is er nou precies wat er nou moet gebeuren om de haven weerbaarder te maken? Ook dat we niet daarin te afhankelijk zijn van anderen. Wat kunnen we doen om dat te doorbreken?
0: Ja, eigenlijk moeten we er trots op zijn dat zoveel internationale bedrijven zich willen vestigen in de haven van Rotterdam. Dus als we de haven van Rotterdam weer alleen zouden willen bevolken met Nederlandse bedrijven, dan wordt het een heel klein haventje. De wereld is gewoon een toch die globalisering die groeit wat minder snel, maar die neemt eigenlijk nog steeds toe.
1: Dus daarom is het belangrijk. Maar ik heb een cijfer in het FD gezien dat 80% in handen is van buitenlandse bedrijven. We hebben het net over die hele grote portie China gehad. Dat is echt wel veel.
0: Ja, dat is best wel veel. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de Nederlandse economie vergeleken met de wereldeconomie, dan is 80% misschien nog weinig. En uiteindelijk faciliteren wij wel globale handelstromen. Dus dat betekent dat anderen vanuit die wereld, andere bedrijven zich vestigen in Rotterdam. Dat is eigenlijk een compliment en misschien ook niet direct een bedreiging.
1: Nee, maar het is ook wel misschien ook een dilemma. Want enerzijds is het een kracht, maar aan de andere kant is het ook wel spannend als je in deze geopolitieke tijd.
0: Dat is absoluut waar. Ja. Dat is absoluut waar. En en die spanning die neemt toe omdat die geopolitiek steeds volatieler wordt. Maar in de basis denk ik dat het nog steeds een goed bedrijf, een goede zaak is. Ja. Dat wij zo'n breed palet aan verschillende bedrijven in de haven actief hebben.
1: Ja.
0: Ook dat maakt je, die breedte van het palet van bedrijven, dat maakt je ook weer op een bepaalde manier redundant of zorgt voor incasseringsvermogen.
1: Zeker. Maar bijvoorbeeld als het gaat over die cyber dreigingen, die zeker op het moment dat wij ook nog meer met oorlog, het is nu al aan de orde van de dag, maar dat kan alleen maar geïntensiveerd worden. Moeten we daar dan meer op gaan acteren door daar toch meer te beveiligen? Ik probeer gewoon even meer met drones te werken.
0: Wat doen we concreet? Ja. Even die cybervraag. Dat gebeurt ook.
1: Ja.
0: En er gebeurt natuurlijk een hele hoop wat we hier niet aan het bespreken zijn. Maar er is bijvoorbeeld een nieuwe Europese wet, de NIS 2, die veel hogere eisen stelt aan cybersecurity. En wij als havenbedrijf moeten er ook aan voldoen. En op dit moment zijn wij het enige bedrijf wat als vitaal is aangemerkt in de hele Rotterdamse haven. Onder die nieuwe wet zijn er straks 150 bedrijven die als vitaal worden aangemerkt. En die moeten allemaal aan die nieuwe wetgeving gaan voldoen. En dat gaat ook allemaal gecontroleerd worden.
1: Mm-hmm.
0: Dus er gebeurt ook best veel al in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om die weerbaarheid te vergroten. Nou, als je dan vraagt van wat doen we nou praktisch in de haven op dit moment, dan is denk ik, als je 5 jaar geleden mij had gevraagd, gaan jullie 15 hectare uitgeven aan defensie voor een defensieterminal in de haven Rotterdam, had ik, ik lach je natuurlijk nooit uit, maar dan was ik wel gaan grinniken.
1: Zelfs als oud marineman. Ja.
0: Een beetje aanwezigheid van de krijgsmacht in de haven is goed, maar een complete terminal inrichten voor de krijgsmacht had ik niet echt heel logisch gevonden. Nu zijn we daar heel serieus mee bezig en zijn we in vergevorderde gesprekken met defensie om een eigen terminal te hebben waar ze die goederen, die militaire materieel vandaan kunnen gaan doorzetten door de haven
1: heen. Zodat je ook veel meer kan waarborgen dat we strategisch autonoom zijn. En dat dus niet dat voorbeeld wat ik eerder noemde, de Chinezen eigenlijk kunnen volgen hoe de NAVO-troepen zich verplaatsen.
0: Dan hebben ze gewoon hun eigen plek. Aha, dat kunnen ze zelf beveiligen. En we praten ook met Defensie over, ze willen heel graag oefenen bij ons in de haven en dan amfibische oefeningen doen meer aan de buitenkant van de haven. Nou, dat zijn allemaal dingen, daar praten we met ze over. En dat gaan we ook faciliteren. Dus we zijn echt De intensiteit van de contacten met Defensie, die waren er eigenlijk niet. En daar besteed ik nu echt wel een significant deel van mijn tijd aan.
1: En welke dilemma's heb je dan nog als het gaat om die strategische autonomie? Hè? Je hebt dat investeringsklimaat natuurlijk genoemd, hè? Maar is er nog iets waar jij als dilemma tegenaan loopt?
0: Nou, een dilemma is bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat er ook in het Wenning-rapport staat over de infrastructuur die we nodig hebben voor de digitale wereld waar we naartoe groeien, met AI en semicon en die hoek, dan hebben we behoefte aan rekenkracht in Europa. 75% van 's werelds rekenkracht staat in Amerika. En dat is ook een beetje dat Signify-verhaal, waar ik me inhoudelijk niet mee moet bemoeien. Maar ik begrijp wel dat wij rekenkracht nodig hebben. Nou, is het dan ook logisch of niet dat er iets als een AI-gigafactory in de haven van Rotterdam komt? Dat is een vraagstuk. Daar zijn we actief op dit moment over aan het nadenken en met partijen over in
1: gesprek. Wat is erop tegen om het te doen?
0: Nou, op tegen is dat het gewoon echt heel veel energie vraagt. Ja. En dat de bedrijven die actief zijn in de haven ook heel veel energie nodig hebben. En het is elektrische energie en we hebben al last van netcongestie. Dus als wij een AI-gigafactory in de haven zouden zetten die de netcongestie nog verder zou vergroten, ja, dan doe ik het niet goed ten opzichte van de klanten die we al in de haven hebben. Tegelijkertijd is het een maatschappelijke functie die we nodig hebben. Dus is dat energiesysteem in de haven zo in te richten dat we ook daar een AI-gigafactory neer zouden kunnen zetten, wat op zich niet zo heel veel oppervlakte vraagt. En wat wel deel uit zou kunnen maken van het energiesysteem in de haven. Dat is een hele nieuwe toepassing waar we ook een aantal jaren geleden niet echt actief over nadachten.
1: Ja.
0: Kernenergie, dat is ook weer zo eentje waar we actief over nadenken. Small modular reactors, moeten die wel of niet in de haven gaan komen? Nou, het zijn allemaal eigenlijk wel hele interessante vraagstukken.
1: Ja, zeker, om je daarmee bezig te houden. En als je dan kijkt naar strategisch, en jullie zijn trouwens ook nog met vergroening bezig, hè? Dus dat loopt tegelijkertijd.
0: Absoluut.
1: Want dat is ook weer belangrijk dat we straks waterstof hebben, zodat we ook weer minder afhankelijk zijn van andere partijen. Kan ik me zo voorstellen?
0: Ja, vanuit weerbaarheid heeft die energietransitie eigenlijk nog een reden gekregen om zo belangrijk te zijn. De primaire reden is natuurlijk dat we af moeten van al die uitstoot van CO2 de lucht in. En dat daar werkt het havenindustriecomplex hard aan mee. Maar nu vanuit duurzaamheid, of vanuit weerbaarheid, is het ook belangrijk dat we dat energie. Ja, de energiebronnen die we hebben, dat we dat breder maken, dat we dat diversificeren. En daar is waterstof en elektriciteit. Ja, dat zijn daar twee hele belangrijke onderdelen van.
1: Ja, als ik kijk naar strategische autonomie, het onderwerp van deze week, dan proef ik wel, weet je, iedereen is ermee bezig. Het is een buzzwoord. Men is wakker geworden. Tegelijkertijd was een heel mooi gesprek met Carolien de Gruyter, die Europa-correspondent is voor NRC en columnist en al heel lang eigenlijk Europa volgt en alles wat daaronder valt. En zij zegt, je ziet ook ergens nog een terughoudendheid. Enerzijds zijn we wakker en tegelijkertijd vinden we het ook heel moeilijk om weer te denken in termen van oorlog, omdat we zo lang in vrede hebben kunnen leven. Dus dat we ook weer niet helemaal wakker zijn, ook met dat strategische autonomie. Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik denk dat wakker worden toch een beetje een proces is. En ik denk dat wij als Europa niet uitblinken altijd in snelheid. Ik denk wel, als ik nu vergelijk met hoe we er een jaar geleden met elkaar bij zaten, dat het besef in Europa en in Nederland dat we wat te doen hebben echt vele malen groter is, dus dat we echt wel wakker zijn.
1: Ja.
0: En eigenlijk hebben we min of meer wel geaccepteerd dat die wereldorde ook anders in elkaar steekt en dat wij iets te doen hebben als Europa.
1: Ja, maar wat is er nodig om te versnellen? Want ik vind het altijd heel goed als mensen praten. Ik bedoel, zelf ook zo graag hier. Maar ik heb ook zoiets, we moeten wat doen. Want het, we horen Rutte ook zeggen van, binnen nu 5 jaar, en dat zei hij geloof ik 2 jaar geleden al, zo'n beetje, kunnen wij met die oorlog geconfronteerd worden.
0: Ja, wat we te doen hebben, en dat is ook aan het gebeuren, is allereerst gewoon die defensieindustrie. Als we dan toch meer geld moeten uitgeven aan defensie, laten we het dan alsjeblieft in ons eigen continent uitgeven en niet in andere delen van de wereld moeten gaan besteden. Dus onze defensieindustrie veel sterker en groter maken. Maar ook die basisindustrie, die weer de grondstoffen levert aan die defensieindustrie, ook zorgen dat die hier blijft. En dat heeft ook te maken met dat we meer Europa nodig hebben en niet minder. En dat we allemaal op dezelfde manier als landen in Europa de regels van Europa invoeren. En daarin doet Nederland het niet altijd goed. Wij zijn altijd heel snel met het invoeren en we doen het altijd net even ietsje strenger dan de landen om ons heen. Wat ook weer ten koste gaat van onze Nederlandse concurrentiepositie binnen Europa.
1: We hebben nog één taak te verrichten en dat is de kettingvraag door te pasen. Niet naar morgen, want morgen hebben we vanwege Hemelvaart geen uitzending. Maar vrijdag zijn we er gelukkig weer. En dan praat ik met Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau. Ook wat het kost en oplevert, die twee. Want het heeft toch ook een prijskaartje om strategisch autonoom te zijn. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, en ik heb van Pieter ook zijn interview, ik geloof dat het in al van 2 jaar geleden, uit 2024, gelezen in het FD. En daar zegt hij ook dat strategische autonomie een illusie is. En eigenlijk zegt Wenning dat ook. En ik heb het dan ook maar voor het gemak overgenomen van beide heren. Hè. Het gaat om strategische relevantie. Maar ik ben erg benieuwd hoe hij daar nu naar kijkt. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar de aanbevelingen in het Wenning-rapport. Want dat gaat hier eigenlijk over. Wenning die geeft 4 richtingen aan waarin we die strategische relevantie moeten opbouwen. En ik weet wel dat Centraal Planbureau eigenlijk geen uitspraken wil doen over zaken die ze nog niet zelf hebben doorgerekend. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij kijkt naar dat Wenning-rapport en die 4 richtingen die worden genoemd voor strategische relevantieopbouw.
1: Okay. Nou, dan ga ik hem samen met jou even lekker uitdagen vrijdag om daar toch echt even antwoord op te geven.
0: Mooi.
1: Ik vond het ontzettend leuk. Het afgelopen uur Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam.
0: Dankjewel.
1: Onze andere afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, dat is de beste plek. En blijf live, zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je mooie hemelvaart en graag dus tot vrijdag.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
4: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: AppLovin, dat is misschien geen naam die je dagelijks hoort, maar wel een gigantisch bedrijf in de wereld van mobiele advertenties en mobiele games. AppLovin groeide in een paar jaar tijd uit tot een miljardenbedrijf. Wat betekent dat nu voor de waarde van het aandeel? Is het nog interessant om in te stappen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of als podcast.
27: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
28: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
29: De Nationale Autoshow.
30: Ja, echt door een rivier. Sorry, harder. Blijft toch kleine kinderen.
29: Meindert en Wouter.
31: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
29: De Nationale Autoshow.
32: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
33: Elke vrijdag om 3 uur.
34: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporate en private equity.
35: Nu in de BNR-app.
2: Pensioenfondsen zetten hun solidariteitsreserve in door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral bestaande klanten zijn de dupe van de consoliderende hypotheekmarkt. En Duitse autobouwers waarschuwen dat er veel meer banen op de tocht staan. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Robert Vriezen. Hoe is de situatie op de weg?
15: Er staat 80 kilometer file bij elkaar op de Nederlandse wegen. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam-Buitenveldert. A12 Arnhem-Duitsland, weer controles aan de grens. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging. Half uurtje tijdsverlies bij knooppunt Gorkum als je over de A27 vanuit Utrecht naar Breda rijdt. Je komt daar in 11 kilometer file terecht. En 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij afrit Nieuw-Kuik. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij afrit bij kilometerpaal 95.5. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere Regenboog, buurtcontrole bij 61.1. En controle op de A16 Rotterdam-Breda bij Zevenbergse Hoek bij 53.6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
7: De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor de rellen gisteravond bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis waar de eerste 15 asielzoekers zijn opgevangen werd brand gesticht. Al de hele ochtend zijn medewerkers van de gemeente bezig het gebouw schoon te maken. Een laboratorium dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker had zijn data niet genoeg beveiligd, zegt de inspectie. Het lab werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van honderdduizenden vrouwen werden gestolen. De inspectie kan geen straf opleggen, maar de privacywaakhond wel. Die doet nog onderzoek. Toen oud-minister Faber een hele strenge asielwet wilde, kreeg ze daarvoor geen steun van haar ambtenaren. Die geloofden er simpelweg niet in. Faber had het over bijzondere omstandigheden die zouden gelden om de regels aan te scherpen. Haar ambtenaren vonden die onderbouwing onvoldoende. De plannen kwamen er uiteindelijk ook niet door. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. En Wouter Koolmees mag topman van NS blijven. Hij heeft er nog eens 4 jaar aan vastgeplakt, tot tevredenheid van de raad van commissarissen van het bedrijf. Onder Koolmees werd voor het eerst in jaren weer winst gemaakt. Dat kwam onder meer door duurdere treinkaartjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon en het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: ABN AMRO overtreft ruimschoots de verwachtingen van analisten met de cijfers van het eerste kwartaal. Straks meer in BNR Zaken doen.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. 1 outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
12: Heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuil van Executive People.
13: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
14: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
17: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
13: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
18: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
14: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
13: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Wil je weten wat er speelt
22: en of waarom?
23: In de BNR-app
24: lees je ook de laatste artikelen.
33: Download de BNR-app
36: en blijf scherp.
37: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
38: Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Te beginnen op het Damrak.
39: Beursnerd.
2: Want aangeschoven mijn collega BNR-redacteur Noor van Geels. Noor, goedemorgen.
40: Goedemorgen.
2: Stand van de AEX graag.
40: Hij staat op 1006 punten, een kleine 0,7 in de plus. De grootste stijgers tot nu toe zijn ABN AMRO. Die staat ruim 8% in de plus. En staalbedrijf ArcelorMittal, die staat ruim 3% in de plus. De grootste dalers zijn Adyen, 1,2% in de min. En Relax, ook 1,2% in de min.
2: Jij noemde net al ABN AMRO, grote stijger. Dus beleggers zijn tevreden over de cijfers?
40: Ja, flink te spreken over de cijfers zelfs. De bank heeft de verwachting van analisten voor het eerste kwartaal flink overtroffen. Ze boekte ruim 120 miljoen euro meer netto winst dan van tevoren verwacht. Wel maakte de CEO Marguerite Bérard de kanttekening dat die hoge winst deels komt door marktvolatiliteit. Er was geen sprake van structurele groei, maar zoals we weten wel van onrust in de wereld. En die onrust speelt dan ook weer mee in de verwachtingen voor de rest van het jaar. ABN AMRO houdt rekening met een jaar van economische pijn. Het Nederlandse bbp zal volgens de bank iets gaan krimpen, terwijl de inflatie stijgt naar boven de 4% en de werkloosheid oploopt tot boven de 5%.
2: Dan het Japanse SoftBank. misschien verwarrend, maar dat is vooral een investeringsmaatschappij. Ja. Daar zijn ook goede cijfers, goede resultaten te melden.
40: Ja, zeker. Het Vision Fund investeringsfonds van SoftBank, een van de grootste investeringsfondsen van de wereld, heeft een jaarlijkse winst van $46 miljard geboekt. Die winst is voornamelijk te danken aan de grote investering die het bedrijf heeft gedaan in OpenAI. SoftBank heeft toegezegd meer dan $60 miljard in OpenAI te investeren, waarvan $30 miljard inmiddels al geïnvesteerd is. En uiteindelijk zou het bedrijf een belang van 13% in Sam Altman's onderneming krijgen.
2: Dus OpenAI, de grote ster van de show?
40: Ja, SoftBank leed namelijk verliezen op andere investeringen, zoals Coupang, het grootste e-commerce bedrijf van Zuid-Korea, en de buy now, pay later aanbieder Klarna. Beleggers maken zich wel een beetje zorgen over de concentratie van OpenAI in de portefeuille van SoftBank. De Amerikaanse kredietbeoordelaar S&P Global Ratings stelde in maart de vooruitzichten voor SoftBank nog bij van stabiel naar negatief. Volgens S&P zal de liquiditeit van de activa, de kwaliteit van de portefeuille van SoftBank en de financiële draagkracht waarschijnlijk verslechteren door die enorme investering in OpenAI.
2: Wat moet SoftBank dan doen om de schade te beperken?
40: S&P Global raadt ze aan om bepaalde activa te verkopen. Nu is SoftBank daar in zekere zin al mee bezig. Het bedrijf heeft eerder al aandelen in bedrijven als T-Mobile en Nvidia afgestoten, zodat ze die mega-investering in OpenAI konden bolwerken. De gehele SoftBank-groep boekte over het afgelopen jaar een netto-winst van 5 biljoen yen. Dat is omgerekend zo'n €27 miljard. Dus echt armzalig durf ik ze ook niet te noemen, maar wellicht is de winst van 5 biljoen yen. Dat is omgerekend zo'n €27 miljard. Dus echt armzalig.

0: te verkocht worden. En tot slot vanmiddag nog kwartaalcijfers van het Chinese webwinkelbedrijf Alibaba en het Amerikaanse technologieconcern Cisco Systems.
1: Noor van Gils, onze beursnerd van vandaag. Dank je wel. Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast Beursnerd.
2: Het MKB praat mee.
1: De eindexamens zijn in volle gang. Vandaag waagt het VWO zich aan. Wiskunde. Leerlingen zullen hard gestudeerd hebben. En wellicht heb je als ouder je puber nog even snel een oefenexamen laten maken. Naast mij in studio Menno Lagerwij, de man achter Math with Menno. De Math with Menno. Fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
1: Wat had je zelf op je lijst voor wiskunde?
3: Nou, ik had een 6,2. Mensen denken vaak, ik moet een enorm talent zijn geweest voor wiskunde. Maar dat is helaas niet waar. Ik moest er heel hard voor werken. Maar dat is wel meteen het geheim, want omdat ik zelf vroeger ook niet zo goed was, weet ik heel goed wat leerlingen lastig vinden. Dus daar kan ik dan heel goed over uitleggen.
1: Maar als je er met een 6,2 nog net met een voldoende van afkomt, dan vind je het meestal ook niet heel erg leuk, terwijl jij daar je werk van hebt gemaakt. Wat is er veranderd?
3: Ja, nou, ik had eigenlijk wel een ander vak ook kunnen geven, dat is geen probleem hoor. Maar ik vind het vooral leuk om dingen uit te leggen en mensen te helpen die dingen lastig vinden. En ja, welk vak vinden de meeste mensen lastig? Dat is wiskunde, dus daarom heb ik gekozen voor wiskunde, want daar ligt voor mij gewoon de grootste uitdaging.
1: En waarom denk je dat veel mensen wiskunde lastig vinden? Wat maakt dit nu zo lastig te tackelen? Fuck.
3: Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Ik denk dat het tempo enorm hoog ligt bij wiskunde. Er wordt heel erg vanuitgegaan dat je dingen van het verleden weet. Dus leerlingen moeten in een heel hoog tempo werken en nieuwe stof opnemen. Dat lukt meestal niet. En docenten gaan er toch ook vaak vanuit dat leerlingen bepaalde voorkennis hebben. En die voorkennis hebben ze meestal niet. En als een docent tegen jou zegt, ja, dit weten we nog van vorig jaar. Ja, hoe ga je dan ooit de nieuwe stof begrijpen als je dat al niet snapt?
1: Ja, maar als je niet meer weet wat je vorig jaar gehad hebt, dan moet je nadenken over of het wel op de juiste manier aan de man of vrouw wordt gebracht in de klas.
3: Zeker.
1: En dat is ook anders over twisten.
3: Is zeker waar. Ja, ja. En daarom dacht ik op een gegeven moment ook, ja, ik moet leerlingen iets extra's bieden. Dat was eigenlijk al voor mijn eigen leerlingen dit. Toen ben ik dus begonnen met maken van YouTube-video's. Want wat zou het beste wat je leerlingen kan bieden? Dat is een YouTube-video.
1: Waarom?
3: Nou, ik heb eerst geprobeerd om mijn aantekeningen te fotograferen. We hebben het nu over 2015, 2016. Toen was Facebook onder jongeren nog heel hip. Je kan het je haast niet meer voorstellen. Wat ik dan deed, is ik fotografeerde mijn uitwerkingen. En die zette ik dan in de Facebookgroep die wij hadden met onze leerlingen op school. Dan konden ze de uitwerkingen terugkijken en dan konden ze even rustig nalezen wat ik had besproken. Maar ja, ook toen, in 2015, 2016, was lezen voor leerlingen toch al niet zo'n goed idee. Leerlingen wilden iets anders. Dacht ik, ja, wat is nou eigenlijk het beste? Het beste is als ik gewoon de uitleg van de les kan opnemen, zodat ze die thuis rustig kunnen terugkijken, dan kunnen ze gewoon rustig zien hoe ik het allemaal heb uitgelegd en kunnen ze zelf eigenlijk ja die voorkennis of die nieuwe kennis gewoon tot zich nemen zonder dat ze daarvoor per se in de klas hoeven te zijn.
1: Maar dit gaat over je eigen leerlingen die dan nog een keertje kunnen terugkijken hoe het ook weer zat.
3: Ja.
1: Denk je dat jij ook in lijn doseert met jouw collega's op andere scholen? Of zullen die soms denken, nou Menno, dit is wel een afslag die ik zelf niet zou nemen?
3: Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb een bepaalde methode genomen. Dat is getal en ruimte. Dat is eigenlijk de methode die het meest wordt gebruikt in Nederland. En die heb ik helemaal gevolgd van A tot Z. Waardoor ik mijn uitleg heel goed aansluit bij het boek. Heel veel collega's zullen ook wel die uitleg min of meer volgen. Dus ik denk dat dat wel goed aansluit. En aan de andere kant, als ik iets heel anders doe dan een docent in de klas, kan het ook goed werken. Want als een leerling een docent dan niet zo goed begrijpt, maar die bekijkt dan mijn video's en denkt, oh ja, wacht, deze manier snap ik wel. Hebben ze ook winst.
1: Ja, maar alleen een video is natuurlijk niet voldoende als het er echt om gaat spannen. Want nu is het eindexamentijd. Ik geloof dat jij nu hier bent, maar vanavond zeker op weg moet naar Panningen. Want dan sta je in het theater.
3: Ja, klopt.
1: Daar heb ik wel wat vragen over.
3: Ja.
1: Je zit net voor je examen en je gaat naar het theater voor Math with Menno.
3: Ja.
1: Wat schiet je daarmee op?
3: Nou ja, ten eerste is het superleuk. Je moet je voorstellen dat heel veel leerlingen kijken al vanaf de brugklas. Het is
1: allemaal hartstikke veel stress.
3: Ja, dat is waar. Maar het is ook een verantwoord uitje, om het zo maar even te zeggen. Kijk, ik ga in het theater echt de examentraining geven. Dus we nemen een scherm mee en een beamer en we gaan anderhalf uur lang echt diehard wiskunde doen. Maar we gaan ook, ja, het is ook gewoon leuk om mij te zien in het echt. Leerlingen kijken
1: dat vind
3: al
1: ik ook, hoor. Dat vind ik ook.
3: Dankjewel, dankjewel. Leerlingen kijken al 5 of 6 jaar naar mijn video's. Zie mij dan in het echt. Ik heb ook in mijn video's altijd dezelfde trui aan. Doe ik ook aan in het theater. Dus het is ook gewoon heel grappig en een beetje gek. Maar we doen wel echt 1,5 uur examentraining. En wat ik dan doe is, ik bespreek het moeilijkste onderdeel van het examen waar het slechtst wordt gescoord. En dat doen we van A tot Z.
1: En wat is dat?
3: Dat is bij wiskunde A is dat algebra en formules. En bij wiskunde B is dat meetkunde. Ja. Ja, ik zie je moeilijk kijken, maar dat is inderdaad echt een heel erg lastig onderwerp. Ja.
1: Ja, nee, dat is absoluut een lastig onderwerp. En jij bent een beroemdheid, zeker onder de doelgroep. Je staat in het theater, je bent ook nog docent, toch? Ja, nou, voorbij, of dat nou, helemaal niet meer?
3: Nou, ik ben in het verleden heel lang docent geweest. Ik heb 10 jaar lang gewerkt op verschillende scholen. Maar sinds 5 jaar doe ik dat niet meer. Doe ik eigenlijk 2 dingen. Ik maak YouTube-video's en ik geef dus examentrainingen, waaronder in het theater.
1: En mis je nog wel eens gewoon, wat misschien destijds als de dagelijkse sleur voorkwam, maar mis je dat nog wel eens?
3: Nee, ik zeg niet. Nee, ik mis wel contact met leerlingen, maar ja, dat mis ik.
1: Precies.
0: precies?
3: Ja, dat mis ik vooral in het najaar en in de winter. Nu heb ik heel veel contact met leerlingen. Heel veel verschillende leerlingen. Ik zie iedere dag nieuwe mensen. Dat vind ik heel leuk. Alleen, ja, kijk, lesgeven is veel meer dan alleen maar voor de klas staan. Je hebt ook ouders die mailtjes sturen. Je moet ook nakijken. Je moet ook overleggen met collega's. Ja, en na 10 jaar werd ik daar wel een beetje moe van. Dus dat mis ik absoluut niet.
1: Maar vind jij, en dit is misschien een wat grotere vraag, maar dat er iets misgaat met het Nederlandse onderwijs als, en het is heel goed dat jij er bent, dit soort zaken nodig zijn om mensen bij te spijkeren en

0: klaar te stomen voor een eindexamen?
1: Nou, dat denk ik niet hoor. Ik denk dat er eigenlijk gewoon dat het een hele mooie soort van tandem is. Kijk, je moet je voorstellen dat leerlingen vanaf zo'n beetje half april geen les meer hebben. Dus leerlingen hebben nu al bijna een maand lang geen echte les meer gehad, want je hebt heel lang meivakantie en dat soort dingen. En ja, dan hebben leerlingen gewoon extra hulp nodig. En dat is natuurlijk super mooi dat dit soort initiatieven er zijn.
0: Nee, maar er is wel wat kritiek gekomen de afgelopen jaar ook op de bijlesindustrie. Ja. En voor wie dat dan wel of niet toegankelijk is. En dat je daarvoor moet betalen. En dat je eigenlijk mag hopen dat de basis, een serieuze basis, wordt gelegd op Nederlandse scholen.
1: Ja, nou, zeker. En ik denk ook dat dat gebeurt. En ik zal ook niet beweren dat mijn examentraining van anderhalf uur een enorm verschil maakt. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld die theaters waar ik sta, er zijn ook theaters, hè, bijvoorbeeld in De Schuur in Haarlem, die bieden ook gratis kaartjes voor mensen die het niet kunnen betalen. In IJmuiden was datzelfde verhaal. Dus het is ook wel een initiatief dat ook beschikbaar is voor heel veel leerlingen. Maar de basis wordt wel gelegd op school. Je kan niet in anderhalf uur van mij leren wat je in vier jaar niet op school hebt geleerd. Dat geef ik leerlingen
0: ook mee. Als zij zo meteen allemaal naar Salau gaan of wat er op dit moment in is, dan komen ze jou daar ook tegen? Of
1: nee,
0: ik kan me voorstellen dat na het eindexamen voor jou ook een periode aanbreekt van
1: Klopt. In het verleden ging ik altijd direct na het examen op vakantie. Stond ik op Schiphol en dan kwamen al die leerlingen. Hey, Benno, klopt. Was heel erg. Vonden mijn kinderen vooral ook heel grappig.
0: Maar nu?
1: Nee, nu niet. Nee, we gaan verhuizen, dus we gaan even lekker op vakantie in eigen land. Ja.
0: Menno Lagerwij, beter bekend als Math with Menno. Dank voor je komst.
1: Dankjewel.
0: Wil je meer gesprekken luisteren over het MKB? Of wil je er zelfs aan bijdragen omdat je MKB'er bent? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
3: Ongevraagd advies.
0: PostNL moet een boete van 6,9 miljoen euro betalen omdat het bedrijf in 2023 te veel post te laat heeft bezorgd. Dat was gisteren het oordeel van de autoriteit Consument en Markt. In 2023 voldeed PostNL niet aan de wettelijke eis om minimaal 95% van alle brievenbuspost binnen een dag te leveren. Dat percentage kwam uit op zelfs iets minder dan 90%. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de topman van PostNL, Pim Berendsen, komt van Anton Wiggers Bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Survival Instinct, en je zou bijna vergeten, ook lid van ons boardroom panel. Anton, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, als je te weinig mensen hebt om die post te bezorgen, dan kom je in de knel en daar kan PostNL zelf, zegt PostNL, niet zoveel aan doen. Wat vind jij van dat tegenargument?
4: Nou, dat denk ik dat ze er zeker wat aan kunnen doen. Ze zijn heel afhankelijk van de productiviteit die ze inhuren. En ze investeren nu continu in noodreparaties. En eigenlijk niet de retentie van eigen medewerkers. Dus de kwaliteit van vakmanschap verdwijnt ook door continu flexibel in te huren. Maar wat veel belangrijker is, is dat eigenlijk de grootste fout die ze maken is niet dat de prestaties teruglopen, maar dat het management eigenlijk verrast lijkt te zijn door de cijfers die ze zelf elke dag kunnen zien.
0: Wat bedoel je daarmee te zeggen?
4: Nou ja, kijk, als KPI stuur je natuurlijk op je betrouwbaarheid van leveren. Ik zit momenteel bij een transportbedrijf. Nou, die sturen op leverbetrouwbaarheid. Dus ze weten al lang dat ze de percentage die ze niet hebben kunnen halen, niet hebben kunnen halen. En die boete die staat al lang gereserveerd op hun balans. En je kunt dus beter niet gaan uitleggen waarom het fout gaat en de schuld geven aan het feit dat er weinig personeel is. Want dat is het best wel. Maar wees gewoon eerlijk en beloof niet zoveel, maar leven betrouwbaarder. Klanten willen best accepteren dat het een dag later komt, maar niet dat het structureel onzeker is.
0: Maar je weet ook dat PostNL al jaren in de maag zit met die universele postdienst die ze in de benen moeten houden, terwijl ze daar geen geld aan kunnen verdienen. Tenminste, dat is wat ik al jaren hoor. En daarom is er nu ook besloten om dat los te laten, om van die 24 uur die 48 uur te maken. Wordt er aan PostNL, dat maak ik een beetje op uit wat zij er zelf over zeggen, te veel gevraagd?
4: Dan moeten ze dat aangeven, dat het te veel gevraagd is. Maar dat heb ik nog niet gehoord. Er zijn natuurlijk ook een aantal andere partijen die zich gemeld hebben. Spotta is zo'n bedrijf die zich gemeld heeft om die post te gaan bezorgen. En die willen dat dan gelijktijdig bezorgen met de folders die iedere week krijgt. Maar ik denk dat je wel de dialoog moet aangaan met de politiek. Zeg, als je naar de lange termijn kijkt, dan verdwijnt de post steeds meer ten gunste van e-mail.
0: Ja, maar als je te maken hebt met een bedrijf dat een beetje in de verdrukking zegt te zitten, dan citeer ik nu de topman, Pim Berendsen, aan wie dit advies gericht is. De boete gaat voorbij aan de realiteit. Hij werkt averechts. In plaats van bij te dragen aan het borgen van een betrouwbare postbezorging, ondermijnt het de financiële positie van het postbedrijf en zet ermee betrouwbare postbezorging verder onder druk. Dus je hebt het al lastig, je krijgt er nog een boete, dan kom je van de regen in de drup. Wat denk jij?
4: Ja, dat is natuurlijk waar. Maar ik blijf het zeggen, dit weten ze al heel lang. Dus dit is ook nog van bijna 2 jaar geleden. Hè? Dus dan moet je ook gaan, wat ze eigenlijk niet doen, ga uitleggen wat je eraan hebt gedaan. Dus zeg, jongens, we hebben te weinig materieel of te weinig geld. Nou, we hebben wel een soort kwaliteitsraad opgezet met consumenten. En we werken aan allerlei nieuwe constructies met arbeidsmarktexperts. Gisteren zag ik op, heel grappig, op jullie of op LinkedIn een boodschap van een partij die mensen in de markt zet. Ik ken ze toevallig heel goed omdat ik ambassadeur ben van het clubje. En die gaven aan, nou, meneer KP Post, huur ons vooral in. En we hebben genoeg mensen. Dus de vraag of het zo is, dat waag ik te betwijfelen. Het is ook een kwestie van geld.
0: En het is een kwestie van een goed advies opvolgen, ook als het ongevraagd is. Wat zou Pim Berends het beste moeten doen, Anton?
4: Nou, ik denk dat je niet steeds moet gaan uitleggen waarom het verkeerd gaat. En begin met voorspelbaar te sturen. Dat is een intern proces. Wees eerlijk naar je klanten toe. Beloof minder, maar leef betrouwbaar. Je kunt beter zeggen dat je 2 dagen later levert en dat je een dag eerder bezorgt. Dan valt het mee, die vertraging. Het vakmanschap op je werkvloer herstellen. Dus zorgen dat je goede mensen zeg maar gaat opleiden en gebruik maken van nieuwe techniek. Zou zeker ook aan werken. Want een postnetwerk draait niet op algoritmes, maar op mensen die wij kennen. En het vierde advies wat ik heb, organiseer voor jezelf een onafhankelijke kwaliteitsraad. Voordat de politiek het gaat afdwingen. Want dat gaat gebeuren. Geef gewoon aan dat je onderzoek doet om het te verbeteren. En kom dan met structurele oplossingen. En ga daarover in gesprek met de politiek. Niet 1,5 jaar nadat je die boete hebt gekregen.
0: Anton Wiggers, partner bij Themis Company. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Survival Instinct. En lid van ons Boardroom Panel. Dank voor jouw ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
3: Film en reclame.
0: Iedere woensdag gaat het in dit programma op dit tijdstip over film en reclame met Britt Kenter, een van onze vaste gasten van We Agency. Britt, een goedemorgen.
5: Goedemorgen, Thomas.
0: We kunnen langzamerhand in de stemming komen voor het WK voetbal. En ja, dan dragen natuurlijk de grote kledingsponsoren ook hun steentje bij.
5: Zeg dat.
0: Adidas ook, zeg, mm-hmm. Die hebben flink uitgepakt.
5: Nou, hou op met me. Een of andere mini Hollywood film hebben ze gelanceerd vorige week van 5 minuten lang. Met niemand minder dan Timothée Chalamet, Lionel Messi, Trinity Rodman, Bad Bunny, Jude Bellingham, Lamine Yamal, David Beckham, Zinedine Zidane, you name it.
0: Allemaal gepropt in dik 5 minuten.
5: Er gebeurt een hoop. Ja, ik neem je eventjes mee. Het script is als volgt. Timothy is druk bezig aan het bellen om iets te regelen. Hij stapt in de auto en daar zit al Trinity Rodman. En hij geeft aan, ik heb er drie nodig. En hij draait zich om in de auto en daar zit Bellingham. Maar ze zitten te wachten. Nou, op wie zit ze dan nog te wachten? Op Lamine Yamal, die ook instapt. Nou, dan zijn ze met z'n drieën. Die stapt achterin en dan gaan ze rijden. En dan is het verhaal als volgt.
6: Okay, buckle up. Here's the deal. We're going to a game. 3-on-3. Win or go home. No referee, no rules.
7: Street rules.
6: Exactly. Everybody else locked in. Like Lamine.
7: Who are you playing?
6: It's a local crew.
7: No, I didn't fly.
6: Hey! Whatever you think you know, forget it. This local crew, they haven't lost since 1996. It's not a winning streak. It's a legend.
0: Ja, de beste voetballers van de wereld worden opgetrommeld om het op te nemen tegen een zootje ongeregeld dat blijkbaar al 20 jaar niet heeft verloren.
5: Klopt, sinds 1996.
0: Dus kunnen ze het maar beter serieus nemen. 30 jaar dus. Ja, goed rekenen.
5: Ja, precies. Ja, dat is een ploegje van 3. Dus het gaat dus verder, het verhaal waarin ze dus 3-3 willen spelen. Dus er is een veldje. Daaromheen staat heel veel publiek. En ik denk ongeveer, de film duurt 5 minuten. En na 4,5 minuut komt er ook nog eens een shot voorbij waarin dan in het publiek Lionel Messi en Bad Bunny staan. Nou, die verwacht je nog niet zo helemaal op het einde van de film. En ze doen flashbacks, want het is eigenlijk een remake van een bestaande commercial van begin 2000. En daarin zie je dus ook nog shots van Zinedine Zidane, David Beckham en Del Piero nog allemaal tussen zitten.
0: Die hebben het ook allemaal opgenomen tegen deze straatclub en ook verloren. En ook, ja, dus dit is een kans om het voor eens en voor altijd goed te maken.
5: Ja, en het eindigt eigenlijk met de bal en dan het fluitsignaal. Dus je ziet niet wat het uiteindelijk gaat worden.
0: Ja. Er is sprake van enig enthousiasme. Sterker nog, de meeste mensen zijn lyrisch. Ja. Jij ook?
5: Goeie vraag. Ja, laten we vooropstellen. Het is natuurlijk een bak aan sterspelers die ze hebben opengetrokken. Dan laat je natuurlijk als Adidas toch wel even je spierballen zien, toch? Van moet je kijken wie wij zijn als merk. Wij hebben deze personen allemaal bij ons gelabeld. En is allemaal gelukt om in een commercial te krijgen van 5 minuten. Dus daar heb ik allereerst wel respect voor. En ook als ik me kan voorstellen, wij zijn ook makers bij We Agency en We Film. Stel je krijgt deze briefing als producent. Nou, dan dat is volgens mij echt het mooiste wat je kan krijgen en het meest uitdagende. Dus daar heb ik heel veel respect voor dat dit is gemaakt en dat dat is gelukt. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat dit dan een beetje het verhaallijntje is. Het is een film, ja, het is wel de moeite waard om 5 minuten te kijken, dus doe dat wel vooral. Maar het verhaallijntje is wat dun, het is dus al gebaseerd op iets wat bestaat. Het is niet heel vernieuwend. Het is veel sterspelers die voorkomen, zitten hier en daar wat grapjes in.
0: Ja, maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, het zijn die sterspelers en uiteindelijk blijkt wel, voetbal is van iedereen, ja, is van de straat, is van wie een potje wil spelen, ja, en of je dan speelt tegen Zidane, ja, of tegen Messi, het maakt eigenlijk niet uit.
5: Het maakt eigenlijk niet uit. Nou, dat vat je dan heel goed samen. Dat is natuurlijk een hele mooie boodschap en zeker ook richting het WK waar we naartoe gaan. Maar ik heb 2 dingen wat me dan toch een beetje tegenstaat en dat is allereerst het gebruik ook van AI. Ik heb vaker AI gezien in commercials. En hier hebben ze de gezichten van David Beckham en van Zidane en Del Piero gefaceswapt. Dus er zit een geintje in van welke David Beckham haar was er destijds.
0: En dus dat snippen
5: ze. Ze hebben heel veel kapsels gehad. En daarbij zie je dus dat ik vond het niet zo heel goed gedaan met AI. Ik heb dat vaker beter gezien. Dus dat was een beetje het enige van ik dacht, dat had misschien nog wat beter gekund.
0: Dus dan als je sla je al je kapitaal plat op deze commercial en dan loopt het spaak op AI.
5: Ja, en uiteindelijk is het niet een klein beetje jammer en het neemt me niet heel erg mee. En daarbij dus ik vind ondanks dat je het goed samenvat, het verhaallijntje wat duur, zit niet veel vernieuwendheid in. Maar misschien is dat ook niet nodig om dit zo te vertellen met alle stijlspelers.
0: Het is wel een trendbreuk, want het duurt dik 5 minuten. Ik vond het 5 minuten lang de moeite waard. Maar het moest toch allemaal sneller, het moest snappy en dan toch dit dunne verhaaltje, maar wel uitgesponnen over 5 minuten. Is dat een bewuste keuze, denk jij?
5: Nou kijk, ik denk als je dit als briefing hebt en alles tot je mogelijkheden behoort, dan zou het natuurlijk echt een hele stomme keuze zijn om kort snappy content te gaan maken. En ik denk dat je ook moet kijken met wat het doel is van deze commercial. En het gaat dus echt voornamelijk wat meer over culturele impact genereren en echt merkvoorkeur, dan dat ze daadwerkelijk Adidas producten aan het verkopen zijn met een soort van snappy hip content waarin je binnen 6 seconden een soort van mensen moet overtuigen. Dus ik denk dat het doel veel groter is dan dat. Je ziet wel, iedereen heeft Adidas als gear aan, van vroeger tot aan nu, tot aan schoenen, tot aan de ballen. Het komt zeker terug. Maar het is een soort van onderdeel van een culturele impact en een film van 5 minuten. En ja, ik denk als je dit onder je duim hebt, dan zou ik er nog wel een vervolg van gaan maken ook. Dus wie weet.
0: Wat gaat Nike doen? Is eigenlijk
5: wat
0: de vervolgvraag.
5: Gaat Nike doen? Ja, als dat zo is, dan is het de volgende item wat ik hier ga bespreken als dat uit is. Ik ben heel erg benieuwd waarmee Nike komt.
0: Britt Kenter van We Agency. Dankjewel, tot volgende week. Zometeen het lobbypanel. Dan is het onder andere tijd om eens te bespreken wat er over is gebleven van Europese AI-wetgeving. Straks veel meer.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
9: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
10: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
9: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
8: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
10: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
8: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
10: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
11: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
12: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
11: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Beste DGA, Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
16: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
15: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
16: Nu in je podcast-app.
2: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
17: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
18: Kozijnen. Het MKB schuift ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
19: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron, directeur digitalisering en data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
20: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament en KPN helpt ons daarbij, zodat onze medewerkers overal kunnen werken. Op locatie, thuis en onderweg.
19: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
21: BNR Verkeer.
22: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Nog steeds file op de A10, Koenplein, knooppunt Amstel bij Amsterdam-Buitenveldert. 10 minuten oponthoud. Je moet ook eventjes op de rem op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, want ze controleren weer aan de grens. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A59, Zonzeel-Den Bosch. Half uur tijdsverlies tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen. 8 kilometer file daar. Ik heb de indruk dat ze daar nogal last hebben van die buien die er momenteel vallen. Op de N223 vanuit Delft naar Hoek van Holland bij De Lier, 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Alfred Voorst bij de 95.5. Op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere-Regenboogbuurt bij 61.1 controle. En rij je te hard over de A16 vanuit de Belgische grens naar Breda, dan staan ze te flitsen bij Industrieterrein Hazeldonk. Dat is bij 72.1.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
24: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor de rellen gisteravond bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis waar de eerste 15 asielzoekers zijn opgevangen werd brand gesticht. Al de hele ochtend zijn medewerkers van de gemeente bezig het gebouw schoon te maken. Een laboratorium dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker had zijn data niet genoeg beveiligd, zegt de inspectie. Het lab werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van honderdduizenden vrouwen werden gestolen. De inspectie kan geen straf opleggen, maar de privacywaakhond wel. Die doet nog onderzoek. Toen oud-minister Faber een hele strenge asielwet wilde, kreeg ze daarvoor geen steun van haar ambtenaren. Die geloofden er simpelweg niet in. Faber had het over bijzondere omstandigheden die zouden gelden om de regels aan te scherpen. Haar ambtenaren vonden die onderbouwing onvoldoende. De plannen kwamen er uiteindelijk ook niet door. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. En Wouter Koolmees mag topman van NS blijven. Hij heeft er nog eens 4 jaar aan vastgeplakt, tot tevredenheid van de raad van commissarissen van het bedrijf. Onder Koolmees werd voor het eerst in jaren weer winst gemaakt. Dat kwam onder meer door duurdere treinkaartjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon en het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 70 prominenten uit het Nederlandse bedrijfsleven, het openbaar bestuur en de politiek hebben opnieuw een oproep gedaan om te komen tot een Nederlandse investeringsbank. Werkt die herhaling? Straks meer in het lobbypanel van BNR Zaken doen.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien
26: uit.
25: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
4: Politiek.
6: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
4: En ik ben er ook.
5: Het is heerlijk.
4: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Lobbypanel. Delen van de Europese AI-verordening zijn uitgesteld, afgezwakt, met volgens critici de techlobby als grote winnaar. En vakbonden FNV, CNV en VCP dreigen met acties als het kabinet de voorgestelde bezuinigingen op de sociale zekerheid niet binnen 2 weken, ik herhaal, 2 weken, schrapt. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Nora van Elver is hier, partner van EPPA. En Ankie van Werst, directeur-bestuurder van FutureUp, platform voor duurzaam ondernemen. Welkom leden van het panel.
28: Goedemorgen, Thomas.
29: Goedemorgen.
0: We hadden al zo'n drukke agenda en dan ook nog jullie nieuws, maar terecht. Ankie, waar wil jij mee beginnen?
29: Nou, er stond een mooi bericht op nu.nl over het aantal investeringen in verduurzaming en batterijopslag van ondernemers. Dus wij als ondernemers zorgen voor een grote energiebesparing. En dat nieuws zegt mij 2 dingen. Het gaat over een belastingkorting die je krijgt. Er is in totaal 400 miljoen voor uitgetrokken. Die 400 miljoen heeft geleid tot 4 miljard aan investeringen in energieverduurzaming. Lijkt mij een mooi werkend instrument. En die energiebesparing, die laat weer zien dat ondernemers dus ook best wel willen als ze een klein zetje krijgen. Net zoveel energie als 753.000 huishoudens, geloof ik, wordt er nu door ondernemers bespaard.
0: Nora, jouw nieuws.
30: Ja, ik wil het even hebben over het interview met Odido gisteren. Die eigenlijk voor het eerst naar buiten zijn getreden om te reflecteren op de hack.
0: Daar wilde hij het even over hebben.
30: Ja, heel kan kort. Heel kort. Nou, wat mij breder opvalt, ook vanuit mijn eigen adviespraktijk, is dat grote bedrijven, zeker als die in een concurrerende markt opereren, beursgenoteerd zijn of anderszins in een gevoelige sector begeven, dat zij de neiging hebben om zodra er een crisis uitbreekt, eigenlijk alle communicatie te stoppen. En je ziet ook in dit geval, Odido heeft ervoor gekozen, ja, we weten nog niet zoveel, dus we zeggen niks. Maar vanuit reputatieoogpunt en publiekscommunicatie, maar ook politiek-bestuurlijke stakeholders, hoop ik dat bedrijven een keer de les gaan leren dat dat echt onverstandig is. En dat je veel eerder, veel empathischer toch moet communiceren. Al zeg je maar dat je het niet weet, is altijd beter dan niks op de lange termijn voor die relatie met je omgeving en je klanten.
29: Die regel is toch ook van, die heb ik in mijn studententijd geleerd. Dat is toch zeker meer dan 30 jaar geleden. De tijden zijn ook veranderd.
30: De tijden zijn veranderd en het is logisch, hè, want je hebt dan te maken, legal komt dan in beeld, advocaten komen in beeld, aansprakelijkheid, claims, die lopen ook allemaal bij Odido. Ik begrijp dat allemaal heel goed, ik begrijp wat er in die boardroom gebeurt. Maar tegelijkertijd is het dus wel zaak om vanuit communicatieoogpunt daar nu echt een keer ook binnen die organisaties op door te dringen dat dit zo niet kan.
0: En de communicatie op dit moment, want dat was een groot interview in de Telegraaf, en ik denk dat hij het verder laat bij video's op de website, en die worden dan ook weer verspreid richting de klanten, maar dat is het, met als duidelijke boodschap, wij gaan hier wel van leren, wij gaan het een volgende keer anders aanpakken, maar wij gaan niet compenseren. Is dat wel afdoende wat jou betreft?
30: Nee, it's too little too late. Natuurlijk, als je het vanuit reputatieoogpunt bekijkt. Die schade is echt geleden. Die hack was begin februari. En we zitten inmiddels in mei.
0: We gaan naar de vakbonden. Die hebben weinig tijd voor het kabinet nog. Namelijk 2 weken. En anders dan komt het tot een actie. Volgens FNV-voorzitter Hans Spekman komen de plannen van het kabinet namelijk eenzijdig terecht bij werkende, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. En de vakbonden hebben de handschoen al een tijdje uit. Het is klokken geblazen. Dus dan komt er een moment dat er wordt gezegd: als jullie niet in beweging komen, dan gaan wij mobiliseren. Het mag allemaal niet zo verbazen, denk ik, Ankie.
29: Nee. En met een minderheidskabinet hebben ze nog meer macht. Dus dat zij nu met z'n allen zo stevig hun piketpaaltjes slaan. Ja, ik had dat wel verwacht. Ja.
0: Maken die vakbonden zich, gezien dat minderheidskabinet en toch voor een deel ook de furieuze oppositie, zich ook niet een beetje zorgen om niks? Want het gaat over een regeerakkoord dat dus niet kan bogen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is dus ook nog geen voldongen feit dat die bezuinigingen er komen.
29: En het een heeft ook met het ander te maken. Het feit dat zij deze acties ondernemen beweegt dus ook partijen in de Tweede Kamer om hun mening aan te scherpen. Dus het is echt een wisselwerking in dit geval.
0: Maar Nora, ik heb ook al van Velbrief begrepen dat hij bepaalde zaken wil uitstellen, nog eens wil bezien. De ijskast is voorbijgekomen. Dus die vakbonden die hebben al iets gewonnen ten opzichte van wat er op papier stond.
30: Ja, hoewel er nog niks echt definitief van tafel is en er natuurlijk ook nog geen alternatief is. En bij lobby gaat het ook altijd om timing. Goed om je te beseffen dat we nu in de fase zitten dat de begroting voor volgend jaar rond moet komen. Dus Jette is bezig met een rondje langs de velden, kopjes koffie drinken, je weet hoe het gaat. En voor de zomer komt daar wel een redelijk definitieve klap op. En dan in augustus de laatste puntjes op de i. Dus ik vind dit een heel logisch moment om die deadline nog eens wat verder aan te scherpen. En ja, een vakbond en vakbonden die zich verenigen, die putten dan uit de oude vertrouwde gereedschapskist van acties.
0: We gaan naar 70 prominenten uit de Nederlandse zakenwereld. Wetenschap waaronder Peter Wenning, Prins Constantijn, Philips CEO Roy Jacobs, Nelly Kroes, Ankie van Werf, om maar eens wat mensen te noemen. Ze hebben allemaal hun handtekening gezet onder een brief om sneller te komen tot een nationale investeringsbank. En die NIB die moet met 10 miljard euro aan overheidsgeld als startkapitaal gericht gaan investeren in meerjarige programma's gefocust op chips, infrastructuur, netcongestie. En dat is een herhaalde oproep. Ik sprak er gisteren over met Jeroen Kremers, oud-bewindvoerder onder andere bij het IMF. Bankbestuurder, hij legde gisteren uit waarom het zo nodig is.
2: We hebben die oproep een jaar geleden gedaan. We zijn een jaar verder. De urgentie is groot, want de wereld staat niet stil. Niet in het bedrijfsleven, maar ook niet tussen overheden. En in die tijd is er eigenlijk niet veel gebeurd.
0: Ankie, heb jij nog moeten nadenken of jij hier weer een handtekening onder zou zetten of niet?
29: Nee, ik sta heel erg achter deze investeringsbank. En wat ik vooral belangrijk vind is, als je het doet, doe het dan goed. En daar zit het risico in. En dat is de reden dat we nu ook zeiden, we willen toch nog nu, terwijl ze bezig zijn met de inrichting hiervan. En inderdaad, we hebben een begroting die eraan komt. Nog één keer hier wel wat aandacht op geven. En dan ook specifiek over de invulling.
0: Ja, nog één keer hier wat aandacht aan geven. Ik begrijp het, want laten we dat ook wel eventjes vermelden. Er staat iets over die instelling zoals dat op papier staat in het regeerakkoord.
29: Ja.
0: Dus is het nodig om op deze manier nog een keer te zeggen, ja, er staat al iets, maar het is nog niet voldoende en er moet tempo gemaakt worden, als je weet dat de politiek er al mee bezig is?
29: Ja, maar je ziet dus dat de politiek ermee bezig is. En de eerste geluiden over de inrichting, dan zie je dat niet alle elementen worden meegenomen. En bij zo'n investeringsbank, nogmaals, je doet het goed of je doet het niet. En op het moment dat je zaken afzwakt, dat je kijkt naar andere budgetten, dat je kijkt naar andere richtlijnen en het wordt weer wat meer een overheidsmiddel in plaats van een serieuze investeringsinstelling, ja, dan loop je risico. Dus het momentum nu is bewust gekozen.
0: Nora, nog een keertje iedereen optrommelen. Best begrijpelijk.
30: Ja, vind ik heel begrijpelijk. En dit is ook als signaal bedoeld natuurlijk naar diegenen die daar nu met die uitwerking bezig zijn, om dit punt natuurlijk nog even publiekelijk ook te maken. Juist in die uitwerking. The devil is altijd in de details. Een zinnetje in het regeerakkoord is een prachtig resultaat, maar is eigenlijk pas de spijker in de muur waar je vervolgens je idee aan moet gaan ophangen en hoe dat vorm gaat krijgen. Ja, daar zit ook het echte werk. Zeker bij een relatief ingewikkeld en nieuw middel, want het is geen doel op zich. Het is een middel om allerlei investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te kunnen maken.
0: Ah, dat is wel een belangrijk thema geweest, ook in aanloop naar de verkiezingen. En ik geef toe, ik heb ongetwijfeld een verwrongen blik op de realiteit. Maar alle politici die hier zijn geweest in aanloop naar die verkiezingen, die hebben gezegd, die investeringsinstelling, die bank, daar gaan wij ons hard voor maken. Dus misschien is dit iets meer dan zomaar het zinnetje in het regeerakkoord. En is dit iets wat bij veel politieke partijen ook echt wel als een wens genoteerd mag worden. Dit zou er echt moeten komen.
30: Dat deel ik helemaal met je. Dat is helemaal geen verwrongen realiteit.
0: Nee, maar wel, ik dacht
30: Thomas.
0: Misschien dat het, bij BNR gaat het hier al... Ja, misschien zelfs te lang over.
30: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Wat je vaker ziet in de politiek is dat er dus inderdaad bepaald commitment is en er wordt een term opgeplakt. Maar de invulling van hoe die term vervolgens precies vorm gaat krijgen is politiek gezien minder belangrijk. Want daar gaat het niet om. Je wordt afgerekend. Wij hebben die Nationale Investeringsbank opgestart. En als er dan straks 500 miljoen in zit en de randvoorwaarden zijn niet goed, dan heb je uiteindelijk je beleidsdoel niet gehaald, maar heb je wel het middel gerealiseerd. En daar, ja, daar gaat dan soms vanuit politiek meer aandacht naartoe. En dat neem ik die politiek overigens niet kwalijk. Dat is ook waar burgers vervolgens die politiek op afrekenen. Dus het is heel goed dat bedrijfsleven, maatschappij, burgers, dat die de overheid en de politiek bij de les houden. Van, het gaat niet alleen maar om het naampje, maar ook om hoe we het invullen.
29: En de impact die je ermee gaat maken. Want daar zit precies de crux nu. De boodschap is één pagina. Maar daaronder zitten 17 pagina's met governance structuren, de financieringsstructuren, transitievoorbeelden die graag gefinancierd moeten worden. Dus er zit zoveel detail achter waarvan wij eigenlijk hopen dat dat meegenomen wordt. Of eigenlijk wensen, verstandig vinden dat het meegenomen wordt. En daar zit de crux van deze boodschap. Alleen die gaat... Het artikel refereert, de Telegraaf gaat die 17 pagina's niet overnemen.
0: Nee, maar hadden wel gewoon een serieuze pagina
29: Absoluut.
0: In de krant eraan gewijd.
29: Ja. Ja.
0: Ik maakte overigens in het gesprek met Jeroen Kremers een cruciale fout. Ik had het nog over een investeringsinstelling. Hij zei nee,
29: dat is
0: over
29: precies
0: een bank.
29: Het probleem.
0: Ja, precies, maar leg even uit waarom dat dan precies het probleem is. Want die instelling staat in het regeerakkoord.
29: Ja, dus en dan zit je met een overheid kijkt op een andere manier naar investeren dan een bank doet. En een bank kijkt naar risk-return profielen, kijkt naar lange termijn, heeft een hele andere financiële verslaglegging en doelstellingen. En een overheid zit met zijn begroting. Een investeringsinstelling zou je zomaar heel dicht tegen een begroting kunnen zetten. Een begroting gaat over inkomen en uitgaven dit jaar. Dat heb je te verhouden. En een bank gaat over hoeveel rendement gaat dat ons over 10 jaar opleveren. Of wat doet dit nog meer? En daarom...
30: daar zit precies de noodzaak. Hè? Ook als je naar andere debatten in de samenleving kijkt, investeringen in preventie, dingen die renderen op de lange termijn, waarvan iedereen zegt, ja, dit is gewoon een verstandige investering en hier gaan we veel aan hebben, buiten die strikte regels van die begroting om. Daar zit de concrete behoefte in de Nederlandse economie op dit moment. Op heel veel verschillende dossiers.
0: Wie moet zich dan nu door deze brief aangesproken voelen? Want er is een taskforce, volgens mij, vanuit het kabinet. Precieze naam, het gaat over welvaart, het gaat over verdienvermogen.
29: Ja, die moeten zich aangesproken voelen.
0: En ze, dat zijn er nogal wat, toch? Dat zijn verschillende departementen onder leiding van de minister van Economische Zaken?
29: Ja, en het is goed dat het verschillende departementen zijn, want je ziet ook dat er veel financierings-investerings... Ik doe een quote-unquote, dat zie je natuurlijk niet op de radio, realiseer ik me.
0: We maken daar een YouTube-filmpje van voor jou.
29: Oh, dank je.
0: Of niet meer, als dit nu toch een beetje tegenvalt. Ga je gang.
29: Dat was mijn boodschap. Nee, er zitten in heel veel departementen losse investeringsmiddelen en instrumenten. En eigenlijk zeggen we ook, veegt die nou onder één beleid en één leiding. En daarom is het ook belangrijk dat al die departementen hierover meedenken.
0: We gaan naar deel 2 van het lobbypanel.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: De leden van het lobbypanel zijn Nora van Elveren en Ankie van Weers. Gisteravond, we zitten er bovenop, debatteerde de Tweede Kamer over het gebruik van pesticiden. En onderwerp van dat debat was specifiek de omnibus voedsel- en diervoeder. Omnibus, daar zijn we weer. Daarin staat onder andere dat bepaalde procedures rond het gebruik van pesticiden versoepeld moeten worden en dat de rapportageplicht versimpeld zou moeten worden. En het mag geen verrassing zijn, volgens de voorzitter van het Pesticide Action Network Netherlands, Margriet Manting, is die omnibus een pesticidentrein die in sneltreinvaart op de stikstofafgrond afrijdt. Dat schreven ze op de dag van het debat. Ja, Nora is nog aan het bijkomen in de Volkskrant. Eventjes, want pesticiden, dat is geen dagelijkse kost. Misschien niet in de Tweede Kamer en zeker niet in het lobbypanel. Maar het is wel een onderwerp waar stevige lobby op gevoerd wordt, Nora.
30: Absoluut. En pesticiden is wel degelijk onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Met zeer regelmatige debatten. Maar vooral in commissieverband of schriftelijk. Dus we hebben in Europa de Landbouw- en Visserijraad. We hebben allerlei verschillende... Het vindt vooral op Europees vlak plaats namelijk. Nederland heeft relatief weinig eigen vrijheid op pesticidenvlak. Wat wel goed om te weten is dat onze nationale toezichthouder, het CTGB, is voor heel veel pesticiden in Europa de aangewezen instelling om ze toe te laten. Dus er vindt ook in Nederland heel veel lobby plaats op pesticidenvlak, maar vooral in Europa waar de regels allemaal gemaakt worden.
0: En dat heeft er ook mee te maken dat het hele grote bedrijven zijn die op dit moment hun geld verdienen met pesticidenverkoop.
30: Dat klopt. En het gaat dan in het lobbypanel, maar ook wel in het maatschappelijk debat altijd dan over de big lobby van dat soort grote bedrijven. En als je daar dan ook wat beter in zit en induikt, dan zie je zeker in Europa dat die lobby ook voornamelijk gevoerd wordt door overheden zelf. De beste lobbyisten in Brussel zijn gewoon de lidstaten zelf, die opkomen voor de grote bedrijven die gevestigd zijn in hun eigen land. Dat zie je niet alleen maar rond pesticiden, maar zie je bijvoorbeeld ook rond de auto-industrie en olie en gas.
29: En dat zie je in dit geval ook, hè? Want ineens bemoeien Verenigde Staten en Brazilië er zich mee. Maar ja, goed, we hebben 4 grote bedrijven, Bayer, Syngenta, Basf en Corteva, die eigenlijk gewoon 70% van die pesticiden in de markt zetten. En alleen Bayer al heeft 8 miljoen euro uitgetrokken voor pesticidenlobby in Brussel. Ja.
0: En wat doen ze met die bedragen dan? Want Pointer heeft er eerder onderzoek naar gedaan, dat ze overigens alweer van een paar jaar geleden, waaruit dan blijkt dat ze daar de deur plat lopen en dat bepaalde amendementen voor Europese wetgeving direct worden ingestoken door die grote lobby.
29: Alvast geschreven voor een commissaris.
0: Ja, maar dat bespreken we hier met enige regelmaat, want dat komt ook wel vaker voor. Ja. Maar is dat ook meteen hetzelfde als heel veel invloed hebben of niet per se?
30: Nee, heel veel geld vertaalt zich niet automatisch in heel veel invloed. Kijk maar naar de tabaksindustrie bijvoorbeeld. Waar enorme bedragen er tegenaan gaan, maar wiens invloed wel degelijk af aan het nemen is. Gelukkig, zeg ik daarbij. Maar wat je zeker specifiek op het Europese speelvlak ziet, is dat ook de nationale sectoren die afhankelijk zijn van dat soort pesticiden, zijn niet alleen maar de bedrijven, maar het zijn ook de teeltsectoren. Dus bijvoorbeeld het aardappelteelt.
0: Lelieteelt.
30: Ja, die roeren zich. En die zijn in sommige, met name Oost-Europese landen, heel erg belangrijk, ook voor de lokale economie. En daar zie je dat ze in Europa dus veel invloed op hebben.
0: Maar dit wordt ook wel juridisch, want ik geloof, ik noemde net niet helemaal toevallig die lelieteelt. Dat mag nu in bepaalde gebieden, bepaalde gemeenten niet meer. En ik geloof dat de verantwoordelijke staatssecretaris ook heeft gezegd, ja, wij gaan niet in een sneltreinvaart, maar wij gaan nu wel op een muur af. Dit wordt ook weer een juridische strijd, als je niet oppast.
30: Let. Ja, dat geldt voor steeds meer dingen in de samenleving. En de ene kant zegt dan dat komt omdat de overheid zich niet aan de eigen regels houdt. Dus mensen stappen naar de rechter om die overheid of andere bedrijven aan de eigen regels te houden. Anderen zeggen weer, het zijn de verkeerde regels. In dit geval zie je dat er, Europa is ooit opgericht als landbouwunie om de belangen van de Europese landbouw te bevorderen. En dus pesticiden hebben daarin altijd een belangrijke rol.
29: Ja, maar steeds minder. Dus dat vind ik.
30: Neemt af.
29: Ja,
30: en
29: dus
30: daar zie je nu een maatschappelijke beweging ook op gang komen.
29: Maar niet alleen maatschappelijk,
30: debat hebben.
29: Ook business. Dus wat ik zie is dat de grote retailers zelf al aan het experimenteren zijn met minder pesticiden. Heel erg graag biologische middelen willen stimuleren. Boeren zelf, ja, die denken ook na over hun eigen gezondheid. Die willen eigenlijk ook niet meer. Dus het is de tegenbeweging ontstaat echt. Dit specifieke vraagstuk zit hier een beetje dubbel. Het argument wordt gebruikt, deze wetgeving is ook makkelijker om, dan wordt het ook makkelijker om biologische middelen toe te staan. En dat is niet helemaal waar. Dus wat ik heel mooi vond gisteren, want ik heb vanochtend nog alles even doorgenomen. Ik heb
0: er
29: niet opgebleven, als je het niet erg vindt, voor het debat wat tot 12 uur duurde. Uiteindelijk zegt Nederland en bijna op BBB en SGP na, zeggen ze bijna allemaal, nou, ga nou niet mee in deze wetgeving. Kijk wel wat je kan doen voor biomiddelen. Maar dit gaat echt te ver.
0: We gaan er even naar AI om het af te toppen. Want de aanpassingen aan de in augustus 2024 aangenomen AI Act zijn afgezwakt. Zo worden de beperkingen voor AI-toepassingen met een hoog risico uitgesteld tot december volgend jaar. En komen er minder regels voor het gebruik van AI in industriële applicaties. En dit is ook een hele Brusselse gang geweest, want het leek eind april, dacht ik, al een gedane zaak. Mondde toch nog weer uit in verschillende onderhandelingsrondes. Duitsland, de ChristenDemocraten wilden meer aanpassingen. Was daar denk je dan ook al een lobby aan het werk, Nora?
30: Ja, natuurlijk. Dat geldt voor alles in Brussel. Toevalligerwijs waren wij als EPPA in Brussel aanwezig toen dit onderhandelingsakkoord werd gepresenteerd op een politico-event over AI. Zaten we daar dicht op het vuur. En wat je hier ziet is enerzijds dat men zegt dan, nou, de techlobby heeft gewonnen.
0: Ik wil dat jou ook wel in de mond leggen, maar de techlobby heeft niet gewonnen.
30: Nou, daar is een argument voor te maken. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen dat bepaalde regels in het verleden niet gehandhaafd zijn. Waardoor er nu noodzaak is om er opnieuw naar te kijken. Elk verhaal heeft wat dat betreft twee kanten. Wat interessant is dat er natuurlijk sinds de start van die AI-act een hele hoop in de wereld is gebeurd. En ook een hele hoop in Europa is gebeurd. Waarbij er nu meer aandacht uitgaat naar, we moeten toch die Europese...
0: Ja, ik zie enige aanvulling aan de andere kant van de tafel.
29: Iets kritischer. Ik had het net over de 8 miljoen van Bayer. Meta 10 miljoen aan Europese lobbykosten. Dat is niet om het moreel belang van AI te beschermen. In dit geval...
30: Nee, maar voor de goede orde, ook de Europese AI-bedrijven hebben hier dus voor gelobbyd.
29: Klopt. En dat is wat ik begrepen heb. De partijen die de standaarden schrijven. Dit is natuurlijk een act waarin de morele belangen van AI beschermd worden, of moreel beschermd worden. Dat vereist hele stevige standaarden. Hè, want dat is natuurlijk heel lastig zwart-wit te maken. En zelfs de ontwikkelaars van de standaarden zeggen van, joh, een jaar uitstel kan geen kwaad, want dan kunnen we het echt goed dichttimmeren. Dus dat het uitgesteld is denk ik goed. Waar ik heel blij mee ben, is dat het geen afzwakking is. En daar is wel stevig voor gelobbyd ook, door techbedrijven.
30: Nou ja, wat interessant is dat het veranderende speelveld wereldwijd en de nadruk die Europa legt op strategische digitale autonomie, dat weer ook heeft gezorgd dat Europese AI-bedrijven ook anders in de wedstrijd zijn gaan zitten. En dus ook bijvoorbeeld tegen de lidstaten hebben gezegd, ja, als jullie willen dat wij de volgende OpenAI worden of Mistral of wat dan ook, dan zullen wij een aantal dingen nodig hebben. En dat is bijvoorbeeld uitstel van inwerkingtreding van deze regels, omdat er beter over nagedacht moet worden. En sommige bedrijven kiezen daarvoor wel. Europese techbedrijven kiezen wel, pleiten wel voor een afzwakking. Anderen kiezen juist een andere route. Dus het is wel interessant hoe dat ook nog verder gaat ontwikkelen de komende tijd.
29: AI gaat zoveel malen sneller dan wetgeving ooit kan doen. Dat blijft dan natuurlijk achteraan morrelen. En daarom zijn zo'n morele beschrijvingen gewoon belangrijk om die goed te hebben.
0: Want ergens zou je het plat kunnen slaan en zeggen, het gaat om beschermen van fundamentele rechten, mensenrechten. Maar om de hoek komt ook nog kijken dat de eeuwige vraagstuk van die strategische autonomie, concurrentievermogen, ook allemaal zeer Europese thema's. En het is denk ik lastig om dat samen in één verhaal te vatten.
29: Nee, dus dat Europa op dit moment gevoelig is voor Europese economische autonomie is niet meer dan terecht, hè? Weerbaarheid moeten we tonen. In dit geval vind ik daarom uitstel niet eens zo heel gek en waarschijnlijk broodnodig om het goed neer te zetten. Dat is wat anders dan versoepeling. Want dit gaat echt over onze bescherming en onze veiligheid. Laten we daar nou niet aan tornen. Economische slagkracht en innovatie is weer een ander verhaal.
0: Hebben we ook een brief over geschreven, geloof ik. Maar dan vooral Nederland. Ankie van Wers had daar ook haar handtekening onder gezet. Zij is directeur-bestuurder van Future Up. Ja. Dank voor je komst. Morgen van Elveren, partner bij EPPA. Ook dank voor jouw komst.
30: Goedemiddag.
0: En dan kunnen we het nu gewoon weer over voetbal gaan hebben.
29: Jazeker.
0: We deden toen we binnenkwamen. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujekic. Blijf luisteren.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Je kent ons van het nieuws.
11: Van duiding.
10: Feiten en context. En soms is er
11: naast het nieuws
10: ruimte voor goede muziek.
11: Zoals deze.
10: Zo klinkt werken beter.
11: BNR Business Beats.
10: Muziek die werkt terwijl jij werkt. Op bnr.nl/bb
11: en via
12: BNR+. Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
15: Check werken.belastingdienst.nl.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce. Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
17: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
20: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
21: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Nu in de BNR-app.
0: De levensmiddelenbranche waarschuwt voor duurdere boodschappen vanwege de oorlog. Keir Starmer houdt krampachtig vast aan zijn Brits premierschap. En financiënminister Eelco Heijnen wil niet snijden in de hypotheekrenteaftrek. Deze verhalen en meer vind je in de app van BNR. Voor een overzicht van de files schakel ik naar de ANWB naar Robert Vriezen. Zijn die er?
24: Nou, er staat al 118 kilometer bij elkaar. Dat heeft natuurlijk deels te maken met het regenachtige weer. Maar ook bergingswerkzaamheden op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Gratum. 5 kilometer file daar, kwartiertje vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar langzaam rijden over 6 kilometer met een half uur tijdsverlies. A28 Amersfoort-Utrecht, kwartiertje vertraging bij Utrecht. En een half uur vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. De rechterrijstrook is dicht bij Vlijmen. En daardoor vanaf Waalwijk-Oost 8 kilometer file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Nederweert bij 190.1. Ook controle op de A7 vanuit Den Hoever naar Hoorn bij afrit Medemblik. Dat is bij hectometerpaal 40.3. En controle op de A16 Belgische grens Breda bij de grens bij hectometerpaal 72.1.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 12 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet komt niet met extra maatregelen na de rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers, zegt minister Van Wil. Op lokaal niveau komen volgens hem wel gepaste maatregelen. Hij noemt het optreden van de relschoppers schandalig en heeft al met de baas van de politie gesproken. Die zegt dat het voorbij alle grenzen is. De douane heeft in een maand tijd meer dan 40 miljoen illegale sigaretten gevonden, vooral in de haven van Rotterdam. De sigaretten zaten verstopt in containers uit Azië, meldt Rijnmond. Als ze op de markt waren gekomen, zou de Nederlandse staat miljoenen euro's aan accijns zijn misgelopen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Bij het Eurovisie Songfestival in Wenen is een man opgepakt na protesten tijdens het optreden van Israël. Hij werd eerst de zaal uitgezet, maar toen hij daarna bleef schreeuwen en agenten uitschold, was de maat vol. In totaal werden 4 mensen uit de zaal gehaald omdat ze het optreden verstoorden. Marineschip Evertse is weer terug in Nederland. Het schip legde vanochtend aan in de thuishaven Den Helder. 2 maanden lang was het in de Middellandse Zee om onder meer een Frans vliegdekschip te steunen. Dat was daarna aanvallen van Iran op Cyprus. Het is nu onderweg naar de straat van Hormuz. En Edwin de Roy van Zuidewijn mag het script van de Videoland-serie Mabel en Margarita niet inzien, heeft de rechter bepaald. Die vindt dat de vrijheid van meningsuiting van de makers daarmee zou worden ingeperkt. De Roy van Zuidewijn was getrouwd met prinses Margarita en wilde voorkomen dat er leugens over hem verspreid worden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het fris met 12 à 13 graden. Daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien. Er is ook kans op hagel en onweer. Vanavond en komende nacht blijft het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Na jaren van krimp groeide de omzet van internationaal detacheerder Brunel in het eerste kwartaal van dit jaar. Topman Peter de Laat zometeen met een uitleg. En Edin Mujikic wenst de nieuwe president van de Fed, Kevin Warsh, alvast alle succes. En hij zal het nodig hebben. Straks meer in BNR Zaken doen.
1: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
2: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
5: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
4: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
5: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
4: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
5: Op BNR en als podcast.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
25: In de BNR-app
9: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
25: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Peter de Laat van internationaal detacheerder Brunel. Maar nu eerst.
26: Macro met Mujikic.
0: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujikic. En het laatste macro-economische nieuws. Goedemiddag, Edin.
31: Goedemiddag, Thomas.
0: Dat komt verrassend overeen met het laatste nieuws over de Amerikaanse inflatie. Want waar komt die op uit?
31: 3,8% in april. En dat is het hoogste geldontwaarding in ongeveer 3 jaar tijd. En dan hebben we nog niet eens het slechtste nieuws te pakken als we daarover hebben, Thomas. Het slechtste nieuws is dat het voor het eerst in een hele lange tijd is dat de prijzen in Amerika harder stijgen dan de lonen van Amerikanen. Kijk, hoge inflatie is nooit leuk, doet altijd ergens pijn. Maar die pijn wordt wel verzacht als jouw inkomen harder stijgt dan dat de prijzen stijgen. Maar nu maken Amerikanen precies het omgekeerde mee. Dus ze zien prijzen om hun heen steeds sneller oplopen. En hun loonstijging blijft daarachter.
0: Ja. Laten we, want jij bent een specialist op dit vlak, toch nog even kijken naar het mandje. Wat is er dan zoveel duurder geworden? Waar kom je dan op uit?
31: Het zal je natuurlijk niet verbazen. En niemand zal verbazen dat het grootste deel door de energieprijzen komt. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de gevolgen daarvan. Maar het beperkt zich niet alleen tot de energieprijzen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Amerikanen betalen om te gaan eten. Of het nou boodschappen doen is of in een restaurant gaan eten. Ja, dat dat loopt ook met 2-4% als je een stukje groente en fruit wil halen. Heel gezond. Ja, 6% meer dan vorig jaar. Vliegen in Amerika, niet onbelangrijk, 20% duurder geworden ten opzichte van vorig jaar. Nou, dan kun je zeggen, inderdaad, het ligt voor een groot deel aan de toestand in Midden-Oosten en de gevolgen daarvan. Gelukkig hebben wij economen daar lang geleden iets op bedacht, namelijk het concept van kerninflatie. Dan halen we de energie en zelfs de voedselprijzen eruit. Ja, als je dat doet, dan blijft er nog steeds 2,8% stijging van de prijs over. Minder dan die 3,8, maar toch nog steeds veel meer dan waar de Fed naar streeft.
0: En dat betekent dat jij denkt dat die inflatie voor een deel ook zal blijven plakken? Of kan dat ook weer vrij snel ten goede keren?
31: We zitten nu met ongeveer een periode van 5 jaar... waarin de Amerikaanse inflatie nooit onder de 2% is gezakt. En toen wij niet zo lang geleden op deze plek een soort cijfer gingen geven aan Jerome Powell, die dus zo lang geleden op deze plek een soort cijfer.

0: kan dat de economische groei nog verder remmen.
1: Goed dat eens een keer gezegd wordt.
0: Ja, nou, het IMF vindt dat dus ook. En dit vond ik ook nog wel interessant, netcongestie is natuurlijk een bekend probleem in Nederland.
1: Ze zijn ook anderhalve week op bezoek, hoor. Ja,
0: ja zeker. Ja, zeker. Nou, ik ben even vergeten of dat voor of na Utrecht was. Okay, nou, net erna, denk ik. Ja. Maar dat is ook echt een probleem, zegt het IMF. Daar moet het kabinet echt mee aan de slag. Dus verzwaring van het stroomnet, doen ze dat niet, kan dat ook leiden tot nog lagere groei.
2: Electricity availability is one of the key bottlenecks. And it affects businesses as they plan to grow. And it also has an impact on industrial competitiveness. We think that congestion remains high, and there's also uncertainty over future access to electricity. Substantial investments in grid capacity and infrastructure are currently underway. That is the right approach. But still, the capacity expansion remains fairly slow. And that prolongs the reliance on gas. It keeps electricity prices high.
1: Dankjewel, Jori. Kom je nog terug in de avondspits met een analyse? Of hebben wij gewoon de primeur en de enige keer dat het op de radio is?
0: Nou, de primeur is bij deze van jou. Maar volgens mij gaat de middagshow het er ook nog uitvoerig over hebben.
1: Jori Simonides, dankjewel.
3: De economische stand van Nederland.
1: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof. Van woningnood tot oorlogseconomie. En van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. En vandaag gaat het over onderhandelen. Te gast Tim Maslink, hij is managing director van Influence. En samen met collega Maarten van Rossum, schrijver van het boek Van Doel naar Deal. Welkom.
4: Dankjewel.
1: En dat kun je makkelijk opschrijven van doel naar deal. Maar jullie beginnen met de vaststelling dat heel veel mensen überhaupt niet weten wat hun doel is. Dat je dat goed moet formuleren.
4: Ja.
1: Wat maakt dat zo ingewikkeld?
4: Ja, wat wij vaak tegenkomen is dat als je mensen vraagt wat hun doel is, dat je wel goed abstracte antwoorden krijgt als meer groei of duurzaamheid of innovatie. Maar als je daar een beetje over gaat doorvragen, dan wordt het ineens doodstil in de Kamer. Vaak is dat niet eens het teken dat deze mensen niet te goed over na hebben gedacht. Maar meer dat soms intern ook nog niet iedereen hetzelfde erover denkt. En wij zeggen vanuit onderhandelen ook altijd eigenlijk die interne onderhandeling, dus voordat je klaar bent om een deal te maken, die is soms nog wel eens lastiger dan met de externe.
1: Want jullie hebben er flink wat hoofdstukken aan gewijd. Het zijn er 10, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat betekent dat onderhandelen eigenlijk begint voordat je gaat onderhandelen.
4: Ja, enorm ver eigenlijk voordat het begint. Hè. Wat je al zegt, als je zelf niet precies weet wat je aan het doen bent, je hebt geen doel, dan is het ook heel lastig om naar een deal te komen. En zijn er vaak, en dat zie je ook eigenlijk in al ons werk terug, andere mensen die bepalen eigenlijk wat het doel is. En dan word je meer een soort passagier op een ander proces dan dat je zelf de regie in handen neemt op je eigen onderhandeling.
1: En je moet als wederpartij, want ik heb van jullie geleerd dat je niet over een tegenpartij moet
4: heel
1: spreken.
4: Goed.
1: Ook wel weten dat je dan in onderhandeling bent met iemand die zelf daar werkelijk iets over te zeggen heeft. Ja. En niet nog terug moet naar,
4: precies,
1: ik weet niet, zijn manager, zijn achterban, wie er ook maar bij betrokken wil worden.
4: Ja, dat is een klassiek spel bij het onderhandelen, is dat we dan een deal maken met mij, maar dan moet ik toch nog even checken bij de anderen of die het ook mee akkoord zijn. Ja, dan zeggen wij altijd, trap daar niet in. Eigenlijk alleen deals maken met mensen die ook aan tafel zitten met het mandaat om een deal te sluiten.
1: Waarom moet ik eigenlijk niet spreken over een tegenpartij?
4: Omdat eigenlijk onderhandelen zit wat ons betreft tussen samenwerken en een conflict in. Dus je hebt niet precies perfect dezelfde ideeën altijd. Maar je zit ook niet in een openlijk conflict met elkaar. Want er is een reden dat je samen aan tafel zit. En een tegenpartij.
1: Nou, soms zit je ook om tafel om een conflict op te lossen, toch?
4: Zeker, ja. Maar ook dat doe je vaak met partijen waar je op de lange termijn toch wel iets mee wil bewerkstelligen. En als je kijkt naar het woord tegen, dan zit al een soort competitief element in. Een voetbalwedstrijd heeft een tegenpartij. Terwijl wij spreken liever van een wederpartij, omdat je ze nodig hebt. Je zal het echt niet overal met elkaar eens zijn, maar je moet wel samen door een deur, omdat je ook na de deal vaak met elkaar aan de slag moet om een probleem op te lossen, bijvoorbeeld.
1: Hmm. En als je zegt dat dit tussen ruzie maken en samenwerken in, dan betekent dat ook dat er maar iets hoeft te gebeuren. En dat wankele evenwicht, dat wordt verstoord.
4: Ja.
1: En je bent wel degelijk ruzie aan het maken.
4: Ja, klopt.
1: Hoe komt dat dan?
4: Omdat onderhandelen gaat in de kern in principe over vertrouwen. En op een gegeven moment ook elkaar wat gunnen. En als je elkaar vertrouwt, dan is er ook op een gegeven moment kans dat je elkaar wat gaat gunnen. Maar als je elkaar niet vertrouwt, en daar komt dat ruzie-element ook in terug, dan is de kans op dat gunnen ook niet zo groot. Dus onderhandelaars die weten dat en zijn eigenlijk in staat om processen te bouwen waarin mensen die ook bijvoorbeeld aan het begin van een proces misschien elkaar nog niet vertrouwen, toch uiteindelijk begrip gaan krijgen voor elkaars wereldbeeld. En wellicht ook elkaar op een gegeven moment wat gaan willen gunnen.
1: Ja, hoe bouw je dan aan die vertrouwensrelatie waar het blijkbaar mee begint?
4: Nou, wat we in Nederland veel tegenkomen, we noemen het ook wel eens voor de grap de Dutch disease, is dat wij vooral op inhoud met elkaar onderhandelen. Hè. Dus ik ga jou uitleggen, Thomas, hoe de wereld werkt. En dan heb ik alle vertrouwen in dat na 5 minuten jij dat ook wel met mij eens zal zijn en dan ook met mij meebeweegt.

0: gaat goed tot het misgaat. En ik denk dat iedereen wel eens die situaties tegenkomt. Dat iemand zegt, ja, nou nee, of dat zie ik anders. We zijn dan toch wel vaak geneigd om het nog een keer te gaan uitleggen. Dus op inhoud misschien simpeler uitleggen, duidelijker, harder praten. En verrassend genoeg leidt dat niet vaak tot andere uitkomsten. En begint het veel beter met goed inleven in wat de ander eigenlijk wil. Wat de belangen zijn achter iemands positie. En daar zit vaak ook de ruimte om weer vooruit te komen. Maar niet bij nog een keer uitleggen waarom jij gelijk had en die ander niet.
1: Maar je noemt nu in één en dezelfde zin belangen en posities. Ja. Dat zal voor veel mensen wel zo ongeveer één en hetzelfde zijn. Maar dat is het nadrukkelijk niet.
0: Nee.
1: Wat is het verschil tussen een belang en een positie?
0: Nou, ik kom net van. Ik zit nog een beetje in de vakantievoorbeelden. We hebben het gezin op vakantie geweest de afgelopen week. En een van de dingen die we wilden doen was met z'n allen naar het zwembad. Ja, dat vind ik als denk ik volwassenen, denk ik wel meer mensen niet het fijnste activiteit. Zo'n 50 graden bad met schreeuwende kinderen. Maar de kinderen vinden dat wel leuk. En als je niet uitkijkt, kom je meteen in een onderhandeling terecht met je eigen kinderen over wat gaan we vandaag doen. Als je dan het zwembad neemt, dan is eigenlijk meteen een conflict. Mensen willen niet en mensen willen wel. Als je even kijkt, waarom gaan we het eigenlijk doen? Ja, omdat we leuke activiteiten met het gezin willen doen, waar we al met plezier naartoe gaan. Dat is wel een heel ander gesprek dan dat je het hebt over ik wil wel of niet naar het zwembad.
1: Jawel, maar jij hebt mij eerder verteld, ook nog voor het schrijven van dit boek, dat onderhandelingen met je kind een apart hoofdstuk verdienen. Ja, eigenlijk een apart boek verdienen, want je bent niet rationeel bezig met je kind. Je hebt een onvoorwaardelijke liefde. Jullie schrijven ook in dit boek.
0: Klopt.
1: Hoe komt het toch dat kinderen, baby's met name, niet slapen als de ouders thuis zijn en als de oppas een keertje komt, geen enkel probleem.
0: Ja.
1: En dan is jullie observatie, die oppas, die interesseert het verder niet. Die luistert 10 minuten naar gehuil.
0: Ja.
1: Terwijl jij en ik alvast naar boven zouden snellen.
0: Ja, precies.
1: Dus maar waarom kom je dan nu toch weer met een voorbeeld waar je kinderen een rol in spelen?
0: Ja, omdat ik vind het sowieso fantastische voorbeelden met kids. Maar kijk, als je hem in de werkpraktijk neerzet, dan geldt het evenzeer. Hè? Het gaat heel vaak over, ik wil wel of niet naar een meeting bijvoorbeeld. Maar als je de waarom-vraag stelt van stel eens meer wat zit erachter. Kan misschien wel zijn dat iemand gewoon geen vervoer heeft. En dat is een heel ander gesprek dan dat iemand inhoudelijk geen zin heeft in een meeting. Ja. En door die vragen te stellen en die achtergrond goed te weten, kun je ook veel makkelijker naar oplossingen zoeken.
1: En dan hebben we het over een belang. Of hebben we het dan over een positie?
0: Posities. Ik wil niet naar de meeting. Ja. Het belang is misschien wel, ik heb geen auto en kan je me helpen met vervoer regelen.
1: Ja. Hoe vaak is een belang of een positie, ik merk dat ik ze nu toch alweer door elkaar gebruik, toch helemaal stuk te slaan tot het gaat over geld. Want onderhandelen gaat voor heel veel Nederlanders over geld.
0: Ja. En ik denk dat vooral komt, onderhandelen zit een beetje in een hoekje en dan heb je het over salarisonderhandelingen, keuken kopen, auto's kopen. Het gaat heel snel over geld. En geld is in die zin altijd ook een makkelijke, omdat het een soort comfortzone geeft. Iedereen snapt het. Hè? Dus het is een soort basis waar je op neerkomt. Maar wij zeggen ook wel eens, als de waarde van die deal helder is, dan wordt de geldvraag ook meteen een stuk minder belangrijk. Dus als je snapt waar de waarde zit, dan hoef je misschien helemaal over die geldkwestie niet zoveel te praten. Hè? Terwijl je geneigd bent om eigenlijk, wat voor onderhandeling ook, heel snel te veranderen in een soort monetaire kwestie over ik wil meer betalen.
1: Je vraagt
0: minder
1: toch
0: betalen.
1: Wat van de lezer van je boek of de Nederlander in het algemeen te zeggen dat het niet over geld gaat en niet over sekssalaris. Maar dat is het dus wel.
0: Het gaat om uiteindelijk een mindset. Als wij meteen beginnen over prijs, dan is het vaak helemaal geen fijne onderhandeling. Want vaak wil de verkoper altijd er meer voor hebben dan de koper wenst te geven. Maar als je eens gaat afpellen van waarom wil je dit hebben, of waar zit precies de waarde, dan kun je misschien ook wel komen tot pakketten. Hè, stel even een heel simpel voorbeeld. Je wil een kast verkopen voor een bepaald bedrag en die ander wil het niet geven. Misschien kan de levertijd of de ophaaltijd ook wel een factor zijn daarin. En kun je, als je die erbij betrekt, ineens wel tot een deal komen die je op prijs misschien alleen niet kon sluiten.
1: Maar dan hoor ik jou zeggen, dan is het misschien geen fijne onderhandeling. En dan zeg ik, so be it. Ik heb wel mijn salaris binnengehaald, of ik heb wel die kast gekocht voor de prijs die ik ervoor over had.
0: Ja, en wat heel interessant is, heel veel onderzoek naar gedaan, ook dat voor een aantal mensen die ook wel die zullen te luisteren, die zullen misschien wel denken, maar ik vind dat eigenlijk ook juist wel leuk, hè, zo'n prijsonderhandeling. Een aantal mensen associeert onderhandelen met een soort sportwedstrijd, een element van winnen. En die groep heeft er niet zo'n probleem mee. Die vindt dat eigenlijk juist hartstikke leuk.
1: Het hoeft toch ook niet per se fijn te zijn, een onderhandeling, of wat jou betreft wel?
0: Nee hoor, absoluut niet. Nee, dat is helemaal oké als het ook niet fijn is. Maar er is ook een groep en die associëren een onderhandeling eigenlijk veel meer met een bezoek aan de tandarts. Dus ik weet dat het moet gebeuren, maar ik vind het ook niet leuk. Hè? Dus het is een soort necessary evil. En voor die groep is het vooral heel goed om na te denken over je voorbereiding, over waar zit mijn waarde. En ook even te kijken, wat wil ik nou echt hier uitslepen? En dat is ook dat van doel naar deal idee, zeg maar. Dus wat is eigenlijk mijn doel hier? Voordat ik in een gesprek met bijvoorbeeld een werkgever kom, die eigenlijk zegt, we hebben naast gekeken en dit wordt jouw startsalaris. Ja, dan sta je eigenlijk al een beetje 1-0 achter in zo'n onderhandeling, want dan moet jij gaan uitleggen waarom je meer verdient. Terwijl als jij misschien als eerste had gezegd, ik ben wel op zoek naar een range van, laten we zeggen, dit en dit, dan ligt er eigenlijk al een soort anker klaar, waardoor zo'n gesprek ook makkelijk te voeren is.
1: Die toch ook in dit boek wel werken met een ondergrens. Iets wat je per se over moet houden aan een onderhandeling. En daarna wordt het nice to have.
0: Klopt.
1: Maar er is ergens... Ja. Iets waar je niet doorheen mag zakken.
0: Ja, sterker nog, als je dat wel doet, dan word je volstrekt ongeloofwaardig. Hè? Dus als ik zeg van dit is voor mij echt een rode lijn. En in de volgende meeting stap ik overheen. Ja, dan gelooft niemand mij meer als ik een rode lijn trek in het zand. En onderhandelen is ook zeker geen magische toverformule om overal uit te komen. Hè? Maar het gaat er vooral om dat je, als je met elkaar gaat praten en probeert te komen tot een oplossing. Wel oog hebt voor meer dan alleen maar de posities. Maar juist kijk naar wat zit er nog meer. De relatie die we hebben kan ook een onderdeel zijn van die waarde bijvoorbeeld.
1: Maar als ik jullie boek in de praktijk zou brengen, dan zou ik, neem ik aan, een goede onderhandelaar zijn. Of zou het dan toch te veel aangeleerd zijn? Ik wil maar zeggen, moet je er een zeker talent voor hebben?
0: Ja, dat is echt een hele leuke vraag. Het goede nieuws is, je kan het gewoon leren. Je kan er beter in worden. Onderhandelen is in die zin gewoon een vak. Net als automonteur of engineer. Je kan gewoon door de vaardigheden toe te passen.
1: Maar de kleine Tim, kon die goed onderhandelen of niet?
0: Nou, ik denk dat mijn ouders mij wel zouden omschrijven als een goede onderhandelaar. Maar ook vooral ook een beetje drammerig, zeg maar. Hè? Dus heel erg veel doorduwen op wat je wil. En dat vind ik dus maakt niet per se een goede onderhandelaar. Ik doe door in ons werk en ook in mijn carrière zie ik wel dat eigenlijk vanaf het begin af aan wil je veel meer vertellen over wat je waarde is. En nu begin ik echt veel vaker met, goh, hoe kan ik je helpen? Waar zit die waarde?
1: Wat heb jij dan bij geleerd? Want het is ook, om maar iets te noemen, bepaalt niet jullie eerste boek.
0: Nee.
1: Dus ergens hebben jullie ook waarschijnlijk nog wat zaken tegen het licht gehouden en gedacht, nou, we zijn zelf ook veranderd of beter geworden. Of...
0: Ja. Ik denk het voornaamste is dat ik veel meer begin met luisteren dan vroeger. Dus vroeger was ik veel meer geneigd om jou te gaan uitleggen waarom dit een goed idee was, met een goede pitch. En tegenwoordig stellen we eigenlijk vooral ook heel veel vragen in van waar zit het dan? En kan je, neem mij eens mee in jouw wereld, voordat ik ga zoeken naar begrip voor mijn wereld. Dat komt allemaal wel, dus het is ook niet dat dat niet meer telt.
1: Maar als het jou niet lukt, hè, dat zal toch voorkomen.
0: Zeker.
1: Waar ligt dat dan aan?
0: Nou, soms gewoon heel simpel dat er gewoon niet genoeg is om een deal samen op te sluiten. Dus dat gewoon de waar je net al noemde, die lijnen liggen te ver uit elkaar. En ook het op zoek gaan naar meerwaarde heeft gewoon niet zoveel zin. Maar ik durf altijd wel het gesprek aan. Probeer toch nog een keer terug te gaan naar die tekentafel. Want er zijn gewoon heel veel zaken waar je het niet over hebt gehad, waardoor je het ook nog niet weet misschien wat de waarde wel is. En de waarde kan ook in de toekomst liggen bijvoorbeeld. Hè. Dus onderhandelen gebeurt niet in een vacuüm. Maar misschien is de echte waarde wel van zelfs dit gesprek wat wij nu hebben, dat hier over een half jaar nog een keer weer een ander gesprek over komt. Dat misschien nog wel veel leuker
1: wordt. Maar één gesprek doe ik het niet.
0: Nee, precies,
1: ik denk dat dit een kraamkamer is van het hele programma.
0: Nou, dat zou fantastisch zijn. Maar het is wel zo. Dus in de toekomst zou er nog heel veel waarde kunnen zitten, ook van zo'n gesprek als dit.
1: Ja. Toch schrijven jullie ook ergens, jullie leggen uit hoe het moet en hoe het werkt en hoe het zou kunnen aflopen. De grens tussen beïnvloeding en manipulatie, dat is dun. Ja. Die is niet altijd zo duidelijk. Waar zou jij hem leggen?
0: Ja, ik vind bij manipulatie altijd dat je eigenlijk met waarachtig bezig bent om iets te organiseren voor iemand anders wat slecht uitpakt. Dus dat je echt volledig voor je eigen belang bezig bent en met ook een soort kwade intentie. En beïnvloeding vind ik dat we echt een keer moeten stoppen om dat zo negatief weer neg te zetten. Want iedereen doet de hele dag niks anders dan beïnvloeding. Hè? Dus eigenlijk alle vormen van communicatie zijn manieren om iets te beïnvloeden. Alleen het heeft heel snel, zeker in Nederland, een hele negatieve bijsmaak. Hè? Van ik ben aan het beïnvloeden. Terwijl als jij trek hebt en het is lunchtijd, ga je ook een boterham smeren. Weet je? Dat is ook een vorm van beïnvloeding, want je wil een probleem oplossen, namelijk ik heb honger.
1: Nou, ja, nu trek je het wel uit, moet ik zeggen.
0: Zeker, ja. Kijk, ik denk dat heel veel van wat er gebeurt, ook op werk bijvoorbeeld, in gesprekken, is beïnvloeding. Of mensen willen laten zien wat ze iets goed kunnen, of ze willen graag samenwerken, of ze hebben een andere behoefte die ze in willen willigen. Mm-hmm. En dat is allemaal communicatie. Alle gerichte communicatie is een vorm van beïnvloeding in die zin.
1: Maar dat is geen manipulatie?
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar ik kan jou wel zo sturen, primen, dat het mijn kant op gaat.
0: Ja.
1: En dat is niet per se onoprecht, of wel?
0: Kijk, ik zou dat ook alleen maar adviseren om te doen vanuit de waarachtige intentie om de ander ook goed te horen. Hè? En dus ook te vragen, waar, welke kant wil jij op? En kunnen we dan samen in de bootje stappen, of niet? Dus het is niet zo actief kwaadwillend, zeg maar, of zeg maar, hè, jouw plannen indruisend. Maar je gaat meer op zoek naar waar zit eigenlijk voor jou de reden om met mij mee te wegen hier. In plaats van dat ik jou ga uitleggen, wat vaak niet werkt.
1: Laatste vraag. Mag een beroemdheid zijn, hoeft niet. De beste onderhandelaar is wereldwijd.
0: Ja, ik wil het dan wel meer in Nederlandse context zien, maar ik vond Rutte altijd heel goed, omdat hij juist altijd dat win-win gedachtegoed erg uitdraaide in zijn onderhandelingen en ook ervoor zorgde dat, ook al vond hij zelf iets, ook als de ruimte was ook voor de belangen van de ander.
1: Tim Maslink was hier. Samen met Maarten van Rossum schreef hij het boek Van Doel naar Deal. Dank voor je komst.
0: Dank je wel.
2: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. Lisbeth en Niels, om 4 uur begint de avondspits. Goedemiddag. Niels, wat houdt jou op dit moment bezig?
3: Nou, wat ons allemaal bezighoudt, dat is de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht. Het zijn gewelddaden die nu de Nederlandse straten hebben bereikt. Het is bijna nu elke dag onrustig rondom al dan niet komst van AZC's. Vanuit Den Haag, we hebben er gisteren ook al even over defentgroepen gehad. Daar borduren we vandaag op voort. Verwacht ook wel een beetje een antwoord uit Den Haag. Het is vandaag ministerraad, omdat het morgen hemelvaart is. Dan vergaderen we natuurlijk niet. En vrijdag, vrijdag is de dag tussen hemelvaart en het weekend. Dus dan wordt er ook niet vergaderd. En dus vandaag is de ministerraad. Er zullen daar ook vragen over worden gesteld. Besteden we uitgebreid aandacht aan.
4: En we besteden uitgebreid aandacht aan de ontmoeting tussen Xi en Trump. Wie heeft momenteel de beste kaarten in handen? Heeft Trump misschien een iets kleinere mond deze keer bij deze ontmoeting? Want Xi profileert zich met China steeds meer als een diplomatieke grootmacht. Anders dan economisch. En de confrontatie was altijd economisch. Maar misschien heeft Trump Xi nu veel meer nodig.
1: Ik hoop dat we het gesprek over onderhandelen zojuist hebben gehoord. Want dat zullen ze nodig hebben. Ik wens jullie heel veel plezier.
4: Dank.
1: Met de avondspits om 4 uur. Lisbeth en Niels, dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Ja, morgen is het ook echt hemelvaart op BNR. Dus vrijdag spreek ik Jeroen Pietriga. Hij is de algemeen directeur van de Intercell Group. De batterijleverancier levert accu's aan alle sectoren. Van golfkarretjes tot datacenters. Neemt die vraag naar batterijen van het bedrijf steeds verder toe. Nu de druk op het stroomnet nog altijd niet verholpen is. Dat allemaal vrijdag. Zometeen al Boekestein en de Wijk. Tot vrijdag.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
7: Want die maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
8: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
9: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
6: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
8: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
6: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
8: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
10: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
10: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
14: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
13: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
15: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
16: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
18: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
19: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het vroeg druk op de weg, vooral door recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartweekend. De meeste vertraging heb je nu onder andere in de grensstreek. Op de A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal tot de grens een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de Duitse grens een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen 25 minuten vertraging. Komt door een eerder ongeluk, maar alle rijstroken zijn er vrij. En op de N35 Duitse grens Enschede vanuit Duitsland tot Enschede ook een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt een flitser op de A6 Muiden-Lelystad bij 61,1. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 46,4. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij 60,9.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er wordt aanzienlijk meer geklaagd over de eindexamens, zegt het LAX. Dat heeft dan ook het vermoeden dat het record van 2 jaar geleden verbroken kan gaan worden. Toen waren er totaal 380.000 klachten. We zitten nu al op bijna de helft daarvan. Veel klachten gaan over het VWO-eindexamen natuurkunde. De asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht hebben gisteravond angstige momenten gehad toen buiten een protest aan de gang was, zegt het COA. Het is allemaal heel ingrijpend voor ze geweest. Bij het pand werd brand gesticht. Dat zorgt voor felle reacties van onder meer de politie, de premier en de burgemeester. De NVWA heeft in een week tijd bijna 300.000 vapes en nicotinezakjes in beslag genomen. Dat gebeurde bij 2 bedrijven in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De vapes met zoete smaakjes zijn vooral populair onder jongeren, maar ook schadelijk en verslavend. De verkoop ervan is in Nederland verboden. De bedrijven van de bekende ondernemer Henny van der Most zijn failliet verklaard, melden meerdere media. Hij dreigt nu alles kwijt te raken, ook zijn landgoed. Van der Most begon met een sauna in Slagharen en wilde in Rotterdam een pretpark maken, maar dat mislukte. Hij stond ooit in de quote 500. En in safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt, meldt Omroep Brabant. Het park is dicht tot de cheetah gevangen is. Ze weten waar hij zit en er is een dierenarts in de buurt om hem te verdoven. Die moet goed kijken voor hij schiet, want de cheetah zit in bosachtig gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door en het wordt 12 graden. Vanavond blijft het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
22: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
23: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
22: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
24: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
25: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
24: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
25: Nu in je podcast-app.
26: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
27: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
28: Het MKB schrijft ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
29: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
20: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
0: Dinsdag 12 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over Europese wapens, over onbehandelbare kiezers en het bezoek van Trump aan China eind deze week. Gisteren ook al eventjes genoemd. Vraag daarover van Hans uit Taiwan. Dacht die moeten we behandelen, want dat gaat Hans persoonlijk aan. En hij zegt donderdag zit Trump dus al bij Xi Jinping. En gezien de brandstofcrisis en de blokkade in Hormuz, hoe groot is de kans dat Trump Taiwan als wisselgeld gebruikt voor een lagere olieprijs? Xi wil de straat van Hormuz best helpen openen, maar de prijs, minder wapensteun aan Taipei, lijkt me geopolitiek levensgevaarlijk. Is de master dealmaker die een brand blust hier, of een president die de lange termijn opoffert voor een snelle winst aan de pomp?
1: Nou, dit is een lastige vraag. En er zijn een heleboel onbekende variabelen. Zoals het hier geformuleerd wordt, vind ik het een beetje ongelukkig. In de eerste plaats is het niet zo dat Iran zomaar even die straat van Hormuz kan openen. Omdat namelijk... China kan dat niet zomaar openen. China kan druk uitoefenen op Iran. Maar Iran is zo gelukkig met die nieuwe positie bij Hormuz. Dat geven ze echt niet zomaar op. Dat is het eerste punt. Dan gaan we naar Trump. Trump heeft dus heel vaak de steun aan Taiwan gerelativeerd. Echt letterlijk gezegd voor de camera's van Fox News. Nou, ik weet niet of ik Taiwan wel help. Ja. Maar het is wel zo, er zijn recent wapenleveranties geweest. Dat is dus wel
0: zelfs
1: zo.
0: Zelfs grote, ja.
1: Zelfs grote. Dus dat is waar. Kijk, wat ik meer lees dan wat hier staat, is dat... Stel je nou toch voor dat echt... Trump een volte vaart maakt. Echt een totale andere... Omdat hij zo graag een invloedssferenregeling zou willen hebben met Xi, whatever that may be. Dan zou hij dus kunnen zeggen van... Nou ja, ik vind eigenlijk dat ik ben er niet meer tegen... Taiwan gewoon eigenlijk bij China hoort, hè? En in ruil, maar dan moet hij daarvoor hebben? Dan moet hij dus die kritieke grondstoffen daarvoor hebben. Ik ben bang dat de lagere olieprijzen, dat kan China niet regelen. En overigens is het zo dat Xi heeft dus grote hoeveelheden olie zelf. Heeft ook heel veel niet-fossiele energie. En zit er dus veel warmer bij dan bijvoorbeeld India. Dus we zullen het zien. Maar ik denk niet dat Xi in staat is om Iran in de hand te houden. Wat denk jij, Rob?
2: Nou, ik denk dat die lage olieprijs dat nog niet eens het grote probleem is. Ik denk dat Xi heel goed ziet dat hij een president voor zich heeft, Trump dus, die verzwakt is. En dat betekent dus dat hij gewoon eisen kan stellen. Dus ik ben het wel met je eens dat er iets kan gaan gebeuren met Taiwan. Maar dan zal dat veel meer zijn in de lijn van... ik wil dat Amerika veel minder actieve steun verleent... bijvoorbeeld wapenleveranties aan Taiwan doet. Dat zou me niet verbazen als hij zoiets gaat doen. En dat hij dan ook gaat vragen aan of gaat eisen aan Trump... van ik wil ook niet dat je met vlootverbanden... in de buurt van Taiwan gaat komen. En jij zei van ja dat hij dan gaat vragen of Trump erkent... dat Taiwan onderdeel van China is. Dat is al, daar is geen discussie over. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Dat is al sinds jaren dag het geval. En dat ligt ook ten grondslag aan alle afspraken die er op dit ogenblik zijn tussen de Verenigde Staten, Taiwan en China. Dus dat is het punt niet. Nee, het punt is, ga je dan actieve steun verlenen aan het feit dat Taiwan dus een onderdeel is van China, maar een ander systeem heeft. Een democratisch systeem wat je wil beschermen. Hetzelfde discussie gespeeld heeft met Hongkong. Wat eigenlijk gewoon verloren is. Want dat deel van China is inmiddels geen onderdeel meer van een ander systeem. Dat is gewoon... Dat wordt eigenlijk van Chinees, om het maar zo te zeggen. Nee, dit zou mij niet verbazen als dat gaat gebeuren. En de consequenties voor Taiwan zijn gigantisch.
0: Ja, want het past in afval in Trump zijn denken. Hè? Dat hij wil gewoon de Amerika's hebben. En bondgenoten, of dat nou Europese bondgenoten zijn, of bijvoorbeeld landen als Japan, Zuid-Korea, Taiwan, kan je daar ook onder scharen. Dat vindt hij maar allemaal duur. Tenzij je er misschien wapens aan kan verkopen. Daar heeft hij dan geen bezwaar tegen. Maar daar troepen voor beschikbaar houden.
2: Ik denk dat hij niet zit. Hij zit niet met Taiwan als onafhankelijk land of een land
0: als
2: met
0: democratie,
2: een ander systeem. Ook al is het daar zit hij totaal niet mee, want hij is zelf ook nou niet behept met de grote democratische gevoelens, Trump. Dus dat is het punt niet. En hij denkt in invloedssferen. Dus Taiwan mag best onderdeel zijn, ook in alle opzichten van China. Dus China, je doet ermee wat je wil. Het enige probleem is TSMC. He, dat is die chipsfabriek waar Amerika ook van afhankelijk is op dit ogenblik. En dat geldt trouwens ook voor Europa, maar dat geldt ook voor China. Dus TSMC is echt, denk ik, het enige bolwerk wat er is om ervoor te zorgen dat Xi van al te agressieve daden in de richting van Taiwan wordt afgehouden. En dat zal niet veranderen. Als Amerika zich toch enigszins terugtrekt wat betreft de veiligheid van Taiwan. Alleen, de positie wordt wel verzwakt van Taiwan. Dat moet worden gezegd.
1: En het grote verschil met Verenigd Koninkrijk en Hongkong is dat het was een kolonie. Hè? En Taiwan is natuurlijk geen kolonie van Amerika. En je hebt helemaal gelijk, Rob. In 1973 heeft Amerika al besloten, wij erkennen dus China en niet Taiwan. Hè? Dus dat is eigenlijk al weggegeven. Dus het gaat inderdaad nu alleen maar om de vraag, welk mag China daar ook het politieke systeem invulling geven? Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. En daar is Trump natuurlijk, zit hij nogal losjes in dat soort discussies.
2: Ja, dat interesseert hem gewoon niet als TSMC maar overeind blijft.
1: Hij zou dus kunnen zeggen van oké, je mag doen en laten wat je wil, maar wij willen toegang houden tot de TSMC-chips.
2: Ja, dat hij het zo niet gaat zeggen, maar dat zou in theorie dus een uitkomst kunnen zijn.
0: Daarvoor wordt er ook druk op dat bedrijf uitgeoefend om ook productiefaciliteiten elders te bouwen. Hè?
2: Zeker.
0: In Arizona volgens mij.
1: In Dresden, maar ook in Japan is de laatste bericht een maand geleden. En Japan gaat ook hele snelle chips van TSMC bouwen. En dat is voor ons niet onbelangrijk.
0: Dus tegen de tijd dat online komt. En volgens mij was het 2027 toch dat Xi Jinping zijn strijdkrachten had gezegd. Dan moet je klaar zijn voor het eventueel innemen van Taiwan. Dat zou allemaal een beetje bij elkaar kunnen komen op een gegeven moment.
2: Klopt.
1: Ja.
0: Nou, dat hebben wij weer een geruststellend verhaal voor Hans bij elkaar. Sterkte Hans. We gaan naar Arno. Die zegt, jullie uitzendingen zijn altijd razend interessant, maar de aflevering van 9 mei met psychiater Tielens was de beste tot nu toe. Dat is leuk om te horen. Het geestelijk welzijn van politici heeft een directe invloed op het beleid. Het is daarom bij extreme gevallen als Trump veel interessanter om zijn persoonlijkheid te bespreken dan commentaar te leveren op zijn dagelijkse beslissingen. De meeste mensen zijn tevreden met een simpel en stabiel leven en hebben geen interesse in macht. Grote vooruitgang komt vaak van een kleine groep. Grote achteruitgang ook. Toch kunnen we niet alleen Trump de schuld geven. In een democratie is het volk de enabler. Zonder hen was hij nog steeds met vastgoed bezig geweest. Een uitzending over het geestelijk welzijn van de kiezer in democratieën lijkt mij daarom interessant. Interessante tip voor ons misschien om dat eens te doen. De vraag is dan hoe je een democratie kunt beschermen tegen politici die in feite psychiatrisch patiënt zijn. Hoe voorkom je dat totaal ongeschikte personen op de kieslijst terechtkomen zonder aan de basis van de democratie te rommelen?
2: Dat is een goede vraag. Kijk, ik ben het niet helemaal mee eens wat hij zegt. Op een gegeven moment zegt hij van mensen die zijn eigenlijk niet zo geïnteresseerd in macht. Nee, maar als iemand macht gaat uitoefenen, zoals Trump, dan heeft het wel degelijk impact op ons. Dus je ontkomt er niet aan om de daden van Trump en het beleid wat hij voert te vertalen naar wat het voor ons betekent. En wat wij daar aan moeten doen. Ja. Dus dat is wel het hele punt. En dat treft iedereen. Ik bedoel, als je ervan uitgaat dat Trump dus ongeclausuleerd allemaal heffingen kan opleggen. Dan betekent dat hier ook de inflatie gaat oplopen. Wij betalen daar een prijs voor. Dus wij moeten daar wat van vinden en wij moeten dat duiden. Of je het wil of niet. Dat is het hele punt. Het andere punt is, en daar ben ik het van harte met hem eens. Hoe voorkom je nou dat dit soort mensen aan de macht komen? Nou, ik denk dat het heel erg lastig is in een tijd waarin een groot deel van de bevolking, in Nederland is dat pakweg 30%, bereid is om op populisten te stemmen die eigenlijk geen oplossing hebben voor hun eigen land. Maar een mobiliserende strategie hebben om mensen achter zich te krijgen. En dan hebben ze de macht en dan weten ze eigenlijk niet wat ze ermee moeten doen. En dat geldt, dat zien we op dit ogenblik gebeuren met Trump. Het enige wat hij heel erg goed doet is onderdelen uitvoeren van Project 2025... waarmee eigenlijk de Amerikaanse rechtsstaat en de democratie, die worden gesloopt. Maar goed, ik bedoel, dat is Amerikaans. Maar we zien datzelfde fenomeen zien we in Nederland. We zien dat fenomeen hebben we de afgelopen tijd gezien in het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, hoe is het nou mogelijk? Ik vind dat echt een fascinerende vraag. Dat Farage eerst met zijn Brexit de economie van het Verenigd Koninkrijk sloopt. Dan vervolgens zie je dat de politici daar niet een makkelijk antwoord op hebben. Daar is ook geen makkelijk antwoord op. Of je nou van Labour bent of van de conservatieven. Het is bijna onmogelijk om daar een makkelijk antwoord op te geven. Want je moet eigenlijk het Verenigd Koninkrijk opnieuw uitvinden. Dat kost tijd. Dat lukt niet snel. Dan worden mensen zo boos dat ze weer gaan stemmen op Farage.
3: Ja, om afgelopen weekend bedenken, hè, bij de lokale verkiezingen. Niet kan.
2: Ja, die dat niet kan. Ja. En dus je zit met een onmogelijk probleem. Je hebt jezelf compleet eigenlijk vast geniet in een hoek waar je gewoon niet uitkomt. Nou, ik denk dat de verklaring is dat de onvrede van de mensen zo groot is. En het aantal drop-outs binnen de maatschappij zo ongelooflijk groot is. Het gevoel dat ze niet gehoord worden zo groot is dat ze het gewoon niet meer interesseert. Van we doen het gewoon en we kijken gewoon waar schip stand.
1: En weet je, het leuke was, het is allemaal voorspeld door filosofen in de oudheid. Hè? Plato was helemaal geen voorstander van democratie. Want dat leidde met scherfgerichten en met allerlei grillen. Weet je, dan ging je gewoon het volk plezieren. En dan leidde dat uiteindelijk gewoon tot niet-oplossing van het probleem. En tot tirannie, hè? De roep om een grote leider. Ja. Nou, dat speelt hier op de achtergrond natuurlijk ook wel. Ik bedoel, het is inderdaad te gek voor woorden dat Farage zoveel stemmen krijgt. Een man die dus de miljarden van die Britse economie heeft afgeknabbeld met die belachelijke gedachte om uit die gemeenschappelijke markt te stappen. En ik ben een groot voorstel van democratie, hoor. Maar het grote probleem is, democratie werkt het beste als mensen bereid zijn om via rationele overwegingen te gaan stemmen. En dat is niet bij alle kiezers het geval natuurlijk. En er zijn ook een heleboel politici die het fantastisch vinden om het vuurtje op te stoken. Ja, dan gaat dus bijvoorbeeld de Meesouwer gaat bij een AZC staan schreeuwen met die mensen. Nou, dan weet je wel wat daar gebeurt, hè? Dus ja,
2: je moet wel dat deel van het echte electoraat serieus nemen. Zeker in een democratie. Want kennelijk hebben ze wat te klagen. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Want in de huidige tijd, en we hebben natuurlijk crisis op crisis. En onoplosbaar probleem op onoplosbaar probleem gestapeld. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar de geopolitieke veranderingen, die maken onzeker. Klimaatverandering, die maakt onzeker. We hebben een energiecrisis, die maakt onzeker. De prijzen lopen op door het gedoe met wat we hebben op dit ogenblik in de Verenigde Staten. Daardoor, dat raakt mensen direct in de portemonnee. Dus je krijgt een behoorlijke groep binnen de maatschappij. Ja, dat eigenlijk gewoon niet meer. Ja, die vindt dat ze niet meer gehoord worden. En waarvoor de politiek geen oplossing weet te bedenken. Nou, dat zien we in Amerika. Dat zien we nu op dit ogenblik gebeuren in de Verenigd Koninkrijk. We zien dat ook in Nederland gebeuren. En daar zul je dan toch een oplossing voor moeten bedenken. Want anders raak je de hele boel kwijt en glijd je gewoon af naar een autocratie. Dat is precies wat we op dit ogenblik zien. En mijn grote probleem is, dat zien we in de Verenigde Staten, dat zien we in het Verenigd Koninkrijk, dat zien we in Nederland, dat de politici die we hebben niet in staat zijn om hele grote complexe problemen daadwerkelijk op te lossen. En dat heeft ook te maken met de wijze waarop onze democratie is georganiseerd. Namelijk, je moet tot compromissen komen. Dat tot compromissen komen wordt echt op dit ogenblik steeds lastiger, vind ik, in parlementen. Dus je krijgt partijen die zeggen van ik wil helemaal niet tot een compromis komen. Dus die gaan gewoon door. Ja, dat betekent dus dat er eigenlijk helemaal geen oplossing meer kunnen komen voor hele urgente problemen. En dat leidt gewoon tot het afhaken, denk ik, van nog steeds meer, van veel meer mensen van de politiek. Nou, probeer daar maar eens uit te komen. Ik denk dat het echt heel lastig is op dit ogenblik. En dat betekent dus automatisch als charlatans, die kunnen de macht grijpen binnen een democratie.
3: Ja. Ik las over de Amerikaanse context nog wel eens een grappig, eigenlijk heel technisch puntje. Dat je hebt in de jaren 60 of 70 was het een enorme push daar voor interne partijdemocratie. Wat eigenlijk bij de Democraten is vastgelopen, daar is eigenlijk niet zoveel mee gebeurd. Maar bij de Republikeinen heel erg geslaagd. En dus vroeger werden bij al die partijen, werd de nieuwe lijsttrekker werd een beetje in een rokerig zaaltje bedisseld door wijze saaie mannen. En dan kwam daar ook een wijze saaie kandidaat uit, zeg maar een Biden of zo. Maar door dus die interne democratisering. En juist bij de Republikeinen kon dus iemand van buiten ineens de tent overnemen. En die gewoon charismatischer was en die de rest een beetje kon wegzetten. En dus zo kan dus door zo'n beetje technische interne regel over hoe je lijsttrekkers kiest, kan dat ook een enorm verschil maken.
2: Maar ook met een perspectief kwam Hugo. Dus Trump, hoe het ook went of keert, die had een perspectief voor het afgehaakte deel van de bevolking. Die zegt, ik ga heffingen opleggen aan Europa en allerlei andere landen in de wereld. En vanuit de opbrengsten ga ik ervoor zorgen dat jullie geen belasting hoeft te betalen. Het is gewoon kul in het kwadraat. Maar het gebeurt wel. En het is een man die zegt van ik ga ervoor zorgen dat er geen enkel kernwapen meer kan worden geproduceerd door Iran. Want dat kernwapen bedreigt jullie. Wat kul is, het is totaal onzin. Want dat kernwapen is er A nog niet. En B, als het er is, dan bedreigt het Amerika niet. Maar mensen geloven dat. Dus in onzekere tijden ben je dus in staat om de mensen achter je te krijgen met kul. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
3: Ik had twee
2: en dat
3: vragen.
2: Is niet makkelijk te lossen.
3: Nee. Ik had twee vragen van luisteraars over Europese wapens versus Amerikaanse. Kaan uit Ettenleur, die las op Reuters het bericht Germany revives effort to buy US Tomahawks. Nou, na wat googelen, zegt Kaan, kwam ik erachter. De Tomahawk is duurder, heeft een kleiner bereik en een kleinere lading dan die Oekraïnse Flamingo kruisraket. En dan heb je dus ook nog een onbetrouwbare leverancier. Dus waarom? Tin Lievens, die las in De Tijd, Belgische financiële krant, over dat België voor miljarden aan Amerikaanse AMRAAM-raketten zou kopen. En hij dacht ook van, wij gingen toch onafhankelijker worden van de VS. En het werd nog erger in dat stuk, schrijft hij. Want daar stond in dat wellicht die aankoop bedoeld was om de VS en Raytheon, de producent, gunstig te stemmen om een deel van de productie van die raketten naar België te halen. En dat zou dan weer concurreren met Nederland, met Fokker en Thales. Dus dan lijkt het alsof de VS ook nog eens een keer Europese landen tegen elkaar uitspeelt. En hoezo hebben we die AMRAAM-raketten nodig en is daar niks Europees voor te verzinnen?
2: Ik ben het eens. Kijk, die AMRAAM-raketten die zijn wel verklaarbaar. Want dat zijn raketten voor de F-35 of voor de F-16. Je hebt stand-off wapens nodig. Die AMRAAM-raketten die hebben volgens mij een bereik van iets van 75 kilometer. Dus daarmee kun je vijandelijke vliegtuigen afschieten. Maar ze worden nu ook ingezet voor drones. Dit zijn onwaarschijnlijk dure raketten. En die worden ingezet tegen een toon die een fractie kost. Dus het is ook nog economisch gezien is het wel belachelijk om dat te doen. En ook om die reden, en dat brengt me op de Flamingo, moet je gewoon naar Oekraïne kijken hoe zij dat op het ogenblik doen. Want die hebben wel een kosteneffectieve manier bedacht om dat soort drones af te schieten. En de Flamingo, ja, dat vind ik dus ook. Je moet gewoon kijken of je dat ding in co-productie kan gaan maken. Dat gebeurt gedeeltelijk al, omdat de vaste brandstof, daar wordt een speciale fabriek, of is een speciale fabriek, ik weet niet precies hoe het op de toning mee staat, voorgebouwd in Denemarken. Dus daar is al sprake van co-productie. Maar ja, die AMRAAM is denk ik direct gekoppeld aan de F-35. Want wil je daar iets anders onder gaan hangen, dan kunnen de Amerikanen dat gewoon blokkeren. Omdat ze de software niet zullen aanpassen aan een niet-Amerikaanse raket. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook dat hier in Europa moet gaan maken. Dan zou ik zeggen, ga alternatieven maken in Europa. En zet de Amerikanen voor het blok en hang ze onder de F-35. Dat kan. Daar hebben we eens een keer een uitzending over gemaakt. Hoe je dat zou kunnen doen. En toen heeft Gijs Tuinman, die ging daar in zekere zin in mee. De toenmalige staatssecretaris. Die zei van ja, je kunt zo'n F-35 kun je ook jailbreken. Dat heeft dus enorme, achter de schermen, enorme problemen opgeleverd toen hij dat zei. Hij had natuurlijk wel gelijk. En ja, ik vind het dus, ik ben het eens hoor met de vragensteller, dat het dus inderdaad heel erg raar is. En ik zou inderdaad als eerste stap zeggen, pak die lange afstandssysteem van Oekraïne en ga die in gezamenlijke productie gaan ze ontwikkelen, gaan ze bouwen. En gebruik dat ook voor de verdediging van Europa. En die AMRA's, daar ontkom je denk ik nog niet helemaal aan. Maar het hele punt is, ja, moet je ze dan in Europa gaan bouwen of niet? Of wil je dus nu je geld gaan stoppen in de ontwikkeling van alternatieven? Die er gewoon op dit ogenblik zijn. Maar dan moet je dus met Oekraïne gaan samenwerken. Ja.
1: En dat laatste lijkt me echt heel belangrijk. Weet je wat hier op de achtergrond ook speelt? Hè? Want er zijn nog een heleboel mensen zoals Mark Rutte en Joffrey van Leeuwen die voortdurend maar herhalen. Het is een idee fix om te denken dat Europa zonder Amerika kan. Hè? Ja, die zijn natuurlijk voor die Amerikaanse wapen.
2: Maar die groep wordt inmiddels kleiner. Ja. He, dus die groep die wordt... ik roep dit al een jaar. Dat je dus dat wel degelijk kunt, mits je gaat samenwerken met Oekraïne. Dat je dus eigenlijk dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om onafhankelijk te worden van Amerika. Maar er zijn natuurlijk hele belangrijke politieke redenen.
4: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast app.
5: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Het
12: AI, Delta plannen, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
13: En wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
12: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
13: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
12: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
13: Op BNR en ons podcast.
14: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Vooral veel recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartweekend. De meeste vertraging nu onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Budel. Daar is het oponthoud een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum ruim 20 minuten vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe. De linker rijstrook is al een tijdje dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bos is in beide richtingen de linkerrijstrook dicht bij Vlijmen. De politie doet daar onderzoek en dat gaat waarschijnlijk behoorlijk lang duren. Je moet daar rekening houden met ruim 10 minuten oponthoud. En in het zuiden op de N2 Maastricht-Eindhoven gebeurde een ongeluk bij Eindhoven Centrum. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je ook een half uur. Flitsmeister meldt een flitser op de A6 Muiden-Lelystad bij 61,1. Op de A9 bij 46,4. En op de A20 bij 31,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhaling van de rellen in Loosdrecht te voorkomen, meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen demonstreren. En steeds meer reacties op de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht gisteravond. VNG-voorzitter en regio-burgemeester Sharon Dijksma ziet die als een aanval op de democratie en ondermijning van het gezag. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen. Volgens de hulporganisatie vindt een stille meerderheid dat vluchtelingen een veilige plek moeten krijgen. Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de afbeelding die hij vorig jaar op X zette. Daarop waren twee vrouwengezichten te zien. Een vrouw met hoofddoek en een blonde vrouw. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. Wel begrijpt het OM dat de afbeelding voor mensen kwetsend kan zijn. De politie heeft bij een autocontrole bij Venlo bijna 1000 kilo hennep gevonden in een bestelbus. De drugs lagen in de laadruimte. De bestuurder van het voertuig, een man uit Colombia, is aangehouden. De Nederlandse en Duitse politie werken samen om criminaliteit in de grensregio te bestrijden. En op een cruiseschip voor de kust van Bordeaux is het norovirus uitgebroken. Honderden passagiers zitten in quarantaine. Er is er één overleden en er wordt nog onderzocht of dat door het virus komt. Er zitten vooral mensen uit Engeland en Ierland op het schip. Dat was op weg naar Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door met 12 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
23: Yes!
30: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
21: Werkzoeken.nl voor groepenmarketing die wel werkt.
23: Yes!
31: De horecazaken van Rames Ramsey schoten als paddenstoelen uit de grond. Maar die snelle groei zorgt ook voor druk, stress en een gebrek aan focus. En als de omzet bij een aantal zaken dan ook achterblijft, is het tijd om keuzes te maken. Wat is wijsheid als ondernemer? Je hoort het donderdag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR.
32: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
33: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
34: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
0: It's time to spotlight AppLovin and the broader slowdown in the software market.
1: Mobile gaming platform company AppLovin set to go public in one of the biggest IPOs of the year.
2: Shares of AppLovin getting slammed today with other growth stocks, and that name recently also has been targeted by short sellers.
3: AppLovin. We love to just say AppLovin. You want to say AppLovin again?
4: AppLovin.
3: Okay.
4: They founded by Mick Lovin.
5: Ja, het is geen naam die je dagelijks hoort, maar dit bedrijf zit wel achter een groot deel van de mobiele advertenties op je telefoon. AppLovin. Ze zijn vooral groot geworden in de hoek van de mobiele games en in een aantal jaren uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse techgigant, zodat jij als belegger kan bepalen wat een AppLovin aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoel van E-Vermogensbeheer.
20: Hoi Nina.
5: Hi. AppLovin is in waarde een behoorlijk groot bedrijf geworden. Op dit moment, we nemen dit half april op 2026, marktwaarde van $140 miljard. Typisch snel groeiend Amerikaans techbedrijf, maar op de een of andere manier nog best wel onbekend, AppLovin. Ik had eerst een beetje de associatie met McDonald's. I'm loving it. AppLovin.
20: Ja, daar begrijp ik wel iets van. Ja. Terwijl dit werkelijk waar helemaal niets met elkaar te maken heeft.
5: Helemaal want, niks, nee.
20: Bij McDonald's werken 2 miljoen mensen en hier nog geen 1000.
5: Ja.
20: Dus echt tech in optima forma.
5: Ja.
20: Helemaal van nu.
5: Ja, luisteraar Mark die heeft ons al een tijdje geleden gemaild om AppLovin even door te lichten. Dankjewel, Mark. Het is een interessant bedrijf. Jij zei, ik kende die naam wel, maar ik heb best wel eigenlijk veel geleerd toen ik deze uitzending voorbereidde, dat het een heel boeiend bedrijf is.
20: Ja, klopt. Het is ook heel erg vergelijkbaar met wat Meta doet, of wat bijvoorbeeld Amazon en Google ook doen.
5: Wat doen ze
20: namelijk
5: dan precies?
20: Eigenlijk maken ze het voor bedrijven mogelijk om iets aan een consument te verkopen. Dus jij kan adverteren via AppLovin en dan echt je target audience bereiken. Alleen is het grote verschil wel dat het niet via het internet gaat, maar de naam zegt het al, via apps en met name gaming apps. Dus als jij een spelletje speelt, kan het zijn dat jij een advertentie te zien krijgt van, kan van alles zijn natuurlijk. En dat jij vervolgens denkt, ik klik erop, ik koop het en AppLovin verdient geld.
5: Ja, bijvoorbeeld als ik net kleding heb zitten shoppen of zo, en dan krijg je ineens dat je in een app weer Zalando spul krijgt. Ja. Kan dat dan bijvoorbeeld via AppLovin komen?
20: Ja, via het platform van AppLovin. En ze hebben een aantal verschillende onderdelen. Maar ze hebben 300.000 bedrijven die dus adverteren via AppLovin, waarbij je dus helemaal niet weet dat je iets doet via AppLovin, want dat zie je niet.
5: Nee, je ziet alleen de merknaam.
20: Je hebt een advertentieplatform. Nou, dat komt straks wel een paar keer voorbij. Dus de Axon Engine zit daarachter.
5: Axon Engine?
20: Ja, die berekent dus precies op basis van AI wat jij op welk moment zou kunnen zien en waar de grootste kans is dat je ook daadwerkelijk klikt.
5: Dat gaat kopen.
20: Dan hebben ze ook nog een platform dat heet Max. En daarop kun je dus advertentieruimte aanbieden en daar wordt dan op geboden. Dus daar kun jij dan weer als bedrijf op bieden dat je die space wilt
5: Dus als jij een
20: afnemen.
5: Heel grote, als jij een heel groot platform bent en je denkt, ik heb wel ruimte voor adverteerders, kan je dat daar aanbieden.
20: Ja, net zoals je dat dus via Google kun je advertentie inkopen. Maar ook bijvoorbeeld bij het FD hier kun je ook een advertentie inkopen. Ja, dat gaat dus via een openbare markt dan, dat is Max. Dan heb je ook nog Adjust, dat valt ook onder AppLovin. Nou, dat is een tool voor marketeers om dus te zien, een soort Google Analytics, om te kijken van welke
5: wie
20: campagnes werken er nu.
5: Ja, wanneer klik je, wat koop je dan, hoeveel geld geef je dan uit, dat soort dingen. Oké, okay,
20: nou, dan hebben we nog iets, dat moesten we net nog een beetje opzoeken. Daar moeten we ook heel eerlijk over zijn, dat is Wurl. Ze hebben dus ook hetzelfde nu overgenomen, waarbij ze dus zeggen van we gaan ook adverteren via streamingdiensten. En ook daarvoor geldt natuurlijk dat je heel gericht kunt adverteren. En dan kan het dus zijn dat wij dezelfde serie of hetzelfde programma kijken, maar heel andere advertentie krijgen te zien.
5: Nou, dan weten we nu perfect
20: van
5: wat
20: alles.
5: AppLovin
20: het is dus
5: doet.
20: Een marketingplatform voor bedrijven. En via AppLovin krijg je dus gerichte advertenties. Ja.
5: Nou, het is heel snel gegroeid. Jij bent er ingedoken voor deze podcast. Ik neem aan dat jij het nog niet in portefeuille hebt.
20: Wij hebben het niet in portefeuille.
5: Maar het had zomaar gekund.
20: Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat soms heb je een bedrijf en dan zitten we dan naar te kijken en denk, mwah, dit is het niet. En bij AppLovin dacht ik van, dit is wel heel erg interessant. En eigenlijk qua technologie, qua markt, zitten ook wel een paar risico's aan. Ook qua financiën. Dus er is heel veel waardoor ik enthousiast word over AppLovin. Maar voordat je nu denkt, oh, dat is een interessant aandeel. Wij geven geen beleggingsadvies.
5: Nee.
20: En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, beleg is risicovol en je kunt dus ook je inleg verliezen.
5: Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel altijd wel interessant als jij dan ergens op aanslaat. Hè, denk ik dat veel luisteraars ook wel zoiets hebben van, goh, waarom vind je dat dan? Dat gaan we natuurlijk behandelen. En zeker ook de eventuele risico's, de tegens. Waarom zou het misschien risicovol kunnen zijn? En je hebt altijd een leuk feitje bij je. Wat heb je meegenomen?
20: Nou, het is een relatief jong bedrijf, want zo lang bestaan apps nog niet.
5: Nee.
20: En in dit geval, het bedrijf bestaat sinds 2012. Daar ga jij straks veel meer over vertellen, maar toen is het bedrijf gestart met een heel klein beetje financiering. Er was toen een investering van 4 miljoen. En, of slechts 4 miljoen, zou je kunnen zeggen. 4 miljoen is natuurlijk heel veel geld. Maar niet als je bedenkt dat AppLovin op dit moment 140 miljard waard is.
5: Ja.
20: Nou, de oprichters hebben ook nog steeds een klein belang van 2-4%. Betekent dus dat die drie mannen stuk voor stuk miljardair zijn.
5: Er zijn altijd weer mannen, hè? Nou, goed. Hoe zij in een paar jaar tijd miljardair konden worden en hoe AppLovin het zo goed deed, dat gaan we behandelen in de geschiedenis. Zij in een paar jaar tijd miljardair konden worden en hoe AppLovin het zo goed deed, dat

0: Dan specifiek in, hoe kan het ook anders, Silicon Valley starten 3 jonge app-ontwikkelaars met AppLovin'. Adam Varughi, die vandaag de dag nog altijd de CEO is. John Kristinek en Andrew Karam. Zij willen een tool bouwen die app- en gameontwikkelaars helpt om meer gebruikers te krijgen en daar dan op een slimme manier geld aan kunnen verdienen. Nou, over de naam AppLovin' doet een hardnekkig verhaal de ronde. Er werd lang gedacht dat het een knipoog was naar een personage uit de film Superbad. Misschien ken je het, een soort cultfilm geworden. Film over een paar tieners die valse ideebewijzen willen maken om alcohol te kunnen kopen. Eén van de jongens, type slungelig computerneurtje met brilletje, heeft een idee gemaakt met een valse naam.
1: Wait, you changed your name to McLovin? McLovin? What kind of a stupid name is that, Vogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer?
2: Oh, they let you pick any name you want when you get down there.
3: And you landed on McLovin.
2: Have you actually ever met anyone named McLovin?
3: No, that's why you picked a dumb fucking name.
2: Fuck you.
0: McLovin werd op deze manier...
4: Als je McDonald's weer, hè?
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
4: It.
0: Het werd een hit. En ja, iedereen dacht, AppLovin is hiernaar vernoemd. Naar Superbad. Het paste namelijk ook helemaal bij de nerdy Silicon Valley types. Maar volgens de oprichters komt het van BlogLovin. Dat is een contentorganisatieplatform. Nou, saaier verhaal. Wat het ook is, internet staat vol verwijzingen naar McLovin als je gaat zoeken naar AppLovin. Dus dan weet je dat. Terug naar de start van dit bedrijf. Varughi en zijn kompanen beginnen precies op het moment dat de markt voor mobiele games en apps een beetje vleugels begint te krijgen. Dit spelletje was in die tijd bijvoorbeeld een grote hit. Weet jij wat het is? Ik heb het niet gespeeld.
4: Ik ook niet. Misschien, het zegt mij niet direct iets.
0: Het is Angry Birds. Ah. Ja, dan gaat er wel iets. Maar ik heb het echt nooit gespeeld. Goed, of het nou toeval is of een vooruitziende blik. De groei van de mobiele games betekent dat AppLovin dus ook hard meegroeit. De jongens bouwen een platform waarop app- en gameontwikkelaars advertenties kunnen verhandelen. Jim legde het al uit. Zo kun je advertenties voor jouw game in een andere game plaatsen. Nou, en als je bijvoorbeeld al groot bent qua game, dan kun je advertentieruimte aanbieden aan anderen. AppLovin zorgt niet alleen voor advertenties in games, maar ze doen dat ook voor andere apps. Maar de games, ja, die maken het bedrijf uiteindelijk wel echt groot. Ze bouwen ook hun eigen game-apps en krijgen daardoor ook veel waardevolle data van gebruikers die ze natuurlijk weer kunnen gebruiken om meer te verdienen, gerichter te targeten. AppLovin begint in stealth mode. Denk je, wat is dat? Nou, ze bouwen de eerste 2 jaar onder de radar aan het bedrijf. Dus ze geven eigenlijk geen rugbaarheid aan hun product. Ze maken eigenlijk amper reclame. Het is een manier om hun innovatie te beschermen en eventuele concurrenten op afstand te houden. En terwijl AppLovin in stealth mode werkt, halen ze wel al $4 miljoen op bij investeerders en weten ze ook al klanten als Spotify en OpenTable binnen te halen. In 2014 gaat AppLovin uit de stealth mode, neemt dan gelijk het Duitse mobiele advertentienetwerk Moboco over. En daarna gaat het hard. In 2021 koopt het advertentieplatform MoPub van Twitter voor $1,1 miljard. Dat is een van de grootste deals in de sector geweest. En in datzelfde jaar, Jim, gaat AppLovin naar de beurs.
4: Ja, want anders was AppLovin natuurlijk niet in deze podcast terechtgekomen.
0: Nee.
4: 15 april 2021, dan is het zover. Ze gaan naar de beurs. En dat gaat voor $80 per stuk. Nou, dat betekent directe opbrengst van $2 miljard. En dat kan dus aangewend worden voor verdere groei van AppLovin. Maar het betekent ook dat het bedrijf op dat moment $29 miljard waard is bij de beursgang op $80. Toch gaat het helemaal niet zo goed met dat aandeel. Er is niet zoveel interesse op dag 1 al. De koers daalt met 20% en eindigt $65. Dat is 2021. Uiteindelijk staat in 2023 het aandeel zelfs op een tientje. Nou, bedenk dat het aandeel nu op $400 staat.
0: Oh, wow.
4: En je weet dat in de jaren erna de koers geëxplodeerd is.
0: Er is veel gebeurd, zeg maar.
4: Ja, in 2024 liep het aandeel met 700% op. 2025 nog een keer 100%. Dus de koers is geëxplodeerd. Maar bij de beursgang was het aandeel helemaal niet zo, niet zo in trek. Inmiddels staat het in de S&P 500. Dus ja, het is voor de wind gegaan met AppLovin en de koers.
0: Ja, nou, en dus met het geld dat ermee wordt opgehaald met de beursgang, zei je al, wordt onder meer dat streamingplatform Wurl gekocht. En ook dat Adjust. Ja. Nou, vanaf 2023 verschuift de focus naar AI. En daarmee versterkt AppLovin zijn positie in de advertentiemarkt. En groeit het daadwerkelijk uit tot een van de grootste spelers in de mobiele tech. Maar je snapt, hoge bomen vangen veel wind. een jaar geleden komt Applovin op de beurs onder vuur te liggen van shortsellers.
5: As you know, this is a software company that helps mobile game developers advertise their apps. It was a top performer in 2024.

0: are gaining over 700%. But a different story emerging this year. In late February, short sellers Fuzzy Panda and Culper Research criticizing the company's accounting practices, claiming that AppLovin's AI-powered platform Axon is replicating Meta's ad strategy.
1: Zo, oké, dit is ingewikkeld. Maar waar het kort gezegd op neerkomt, is dat die short sellers twijfelen aan de AI-technologie van AppLovin. Het zou data van consumenten gebruiken op een manier die in strijd is met de wet. En ze zouden ook data van Meta, van Mark Zuckerberg's bedrijf, hebben gestolen. Ja, dan zou je zeggen, waarom maken juist die shortsellers daar zo'n fuss om, Jim?
2: Nou, voor een shortseller is het wel interessant als er veel negatieve berichtgeving is, want een shortseller die heeft baat bij een koersdaling. Ja. Inderdaad. En zij zeggen dus ook dat de koersen kunstmatig hoog worden gehouden en dat het een soort bubbel is en dat er zelfs frauduleuze informatie is. Nou, er komen allemaal rapporten. 2025 heb je Fuzzy Panda Research en die zegt dus inderdaad zelfs dat er advertentiefraude is, dat er kinderen illegaal getrackt worden, dat die pornografische materialen en advertenties voorgeschoteld krijgen. Ja. Ze worden beschuldigd van witwassen. Dus een en al ellende komt er over AppLovin uit. En ja, dat is natuurlijk handig als de koers dan daalt voor die shortsellers. Want het is ook gebeurd. De koers is van $700 gedaald en staat dus nu 400. En die shortsellers die verdienen dan aan een daling.
1: Dat is dus wel even lelijk voor AppLovin. Maar goed, de waarde van het bedrijf is nog steeds groot. En zeker als je bedenkt dat ze pas in 2012 zijn begonnen. Op het moment dat wij dit opnemen, half april 2026, kost een aandeel dus zo'n $400. Hoogtepunt ruim boven de $700. Laten we eens even kijken wat er allemaal op stapel staat voor AppLovin. Laten we even een fundamentele analyse doen. En dat doen we natuurlijk met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor AppLovin. Sterke punten, Jim.
2: Nou, het eerste is toch wel die AI-machine, die Axon Engine, die eigenlijk de kracht achter alles is. Waarmee dus continu berekend wordt wanneer jij op een bepaald moment ergens voor gevoelig bent. Dat is eigenlijk de kracht van AppLovin.
1: Hebben zij dat ontwikkeld, het Axon Engine? Of is dat iets wat heel generiek is?
2: Nou, dat hebben ze deels overgenomen, deels samengevoegd en deels ontwikkeld. Dus ja. Het is wel echt zo dat deze technologie en al die data die daarin zit, ja, die is natuurlijk eigendom van AppLovin.
1: Ja.
2: En daar gaat het uiteindelijk om. Zo is het bedrijf ook gestart. Dat ze eigenlijk zorgden voor promotie van games onderling, waardoor ze meer data verkregen. En in beginsel dus ook zelf games ontwikkelden, zodat er weer gebruikers op kwamen.
1: Meer data.
2: En meer data, die konden vervolgens dan weer, die data kon gebruikt worden voor advertenties. Nou, als dat werkte, wilden adverteerders weer meer afnemen. Dus je zou kunnen een soort self-fulfilling prophecy. Nou, dat werkt, want als je het hebt over sterke punten, 1,4 miljard gebruikers per dag weet AppLovin te bereiken. Dus een enorme audience. En dat is allemaal via die apps hoofdzakelijk.
1: Ja, en dat is wereldwijd,
2: vooral gaming. Wereldwijd.
1: Dat is ook jij en ik zien waarschijnlijk heel vaak advertenties via AppLovin.
2: Ja, zonder dat we doorhebben. En het mooie is natuurlijk het concurrentievoordeel. Dat is die Axon machine. En daarmee verzamelt AppLovin continu nieuwe data. Nou, dat heeft ook weer dat is ook weer interessant voor die veilingen die ze doen via Max. En op die manier versterkt het elkaar dus continu. En Axon wordt steeds beter doordat hij weer meer data krijgt. Hoe meer adverteerders, hoe meer klanten, hoe meer data. En ja, hoe meer je dus weer kunt vragen en hoe meer je kunt verkopen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is niet zomaar na te bouwen. Want die data die zitten bij AppLovin en een ander heeft ze niet.
1: Okay.
2: Tenminste niet voor wat betreft de apps.
1: Dus dit is de goudmijn van AppLovin.
2: Ja.
1: Maar dat is niet het enige sterke punt.
2: Nee, want als je gaat kijken naar de cijfers, en daar gaan we straks uitgebreid op in, dan zie je uitzonderlijke marges. En als je kijkt naar de cijfers, denk je van, goh, die omzet, dat is leuk.
1: 1000 man personeel.
2: Ja, dat je zegt van, anderhalf miljard omzet, maar er staat dan een paar honderd miljoen aan kosten tegenover. Dus meer dan 80% marge operationeel en meer dan 60% winstmarge. Ja, dat zijn marges waar de beste techbedrijven eigenlijk niet eens van kunnen dromen. Dus dat is echt uitzonderlijk.
1: Nou, dit klinkt als een jubelverhaal, maar je hebt eerder al gewaarschuwd, er zijn ook risico's. Zwaktes, wat zie je dan?
2: Nou ja, kijk, iedereen kent Meta of Google.
1: Ja.
2: Dus of ik moet zeggen Meta of Alphabet of Facebook of Google. Ja. Dat zijn de partijen die iedereen kent. Daar ga je naartoe op het moment dat je online wilt adverteren. Dus dat geldt voor het aandeel, maar dat geldt ook voor de adverteerders. En dat noemden we in het begin ook al even, ja, app loving, wie kent het? Als ik had gezegd van nou, hé, je moet echt adjust gebruiken of je moet echt Max gebruiken om daar je op dat finding platform advertenties in te kopen.
1: Ja, heeft niemand een idee?
2: Nee, ik denk dat heel veel luisteraars nu naar deze uitzending luisteren en denken van goh, ik wist niet eens dat het er was. Nou, het is er. Dat geeft gelijktijdig ook weer de groeipotentie weer.
1: Kans, ja.
2: Dus nou, daarbovenop. Ja, ze zijn wel volledig afhankelijk ook van de advertentieruimte van derden. Dus binnen de apps van anderen. Ze hebben niet meer hun eigen games. Ze hebben alleen het platform. Dus he, dat is net als met Google die heeft, of Amazon. Die hebben ook hun eigen plek waar ze kunnen adverteren. Hun eigen gebruikers. En dat heeft AppLovin niet. Het heeft alleen eigenlijk de advertentiesoftware. Dus daarmee kan je wel zeggen dat ze wat kwetsbaarder zijn op het moment dat andere partijen afhaken of overstappen. Nou, dan een ander puntje, een zwakte reputatieschade. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Je noemde het net al eventjes dat de shortsellers actief daarop inspelen.
1: Ze slaan data van kinderen op. Heel gevoelig bij veel mensen.
2: Witwassen, ze doen helemaal niks aan ESG. Het onterecht gebruiken van data. Commissies claimen voor zekere verkopen, worden ze ook van beschuldigd. Dus
1: ja, maar is het, ze worden ervan beschuldigd? Zijn het verdachtmakingen of is het bewezen?
2: Het zijn vooralsnog verdachtmakingen. En ook de CEO van AppLovin die zegt van ja, dat is allemaal niet waar. Gelijktijdig is die koers wel gedaald. Dus het heeft wel
1: het
2: impact.
1: Het doet dus wel iets. Ja. Ja.
2: En als jij er als aandeelhouder in zit, is dat heel vervelend.
1: Nou, wel als je op $700 stond. Ja, zeker.
2: Nou, gelukkig zijn er ook heel veel kansen. Ik denk dat je het, we noemen zij dan mooi Connected TV. En dat Rural platform. Daar is een enorme markt. En daarvan wordt gezegd dat zou kunnen groeien naar 800 miljard. En ik geloof dat ze nu, dit zeg ik even uit het blote hoofd, 75 miljoen omzet daar hebben. Dus dat stelt allemaal nog niet zoveel voor.
1: Nee, dus
2: als je kijkt hoe groot
1: nog
2: de markt is.
1: Ja, oké. Dus er zijn een hele hoop potentieel, zou je eigenlijk nog kunnen zien.
2: Ja.
1: Zijn er dan wel bedreigingen?
2: Nou, ik wil er nog eentje noemen. Oh. En dat is op het moment dat ze ook binnen social media voet aan de grond krijgen.
1: Dat hebben ze nu nog niet.
2: Nee, maar ze hebben
1: dat
2: wel
1: is allemaal beschermd door natuurlijk de eigenaren.
2: Ja, ze hebben wel op een gegeven moment een bod gedaan op TikTok nadat dat verboden werd in Amerika. En alleen toegestaan zou weer worden als het in Amerikaanse handen kwam.
1: Ja.
2: En toen was AppLovin dus een van de potentiële kopers die niet doorgaan. Maar dat geeft wel een beetje aan dat ze dus echt kijken naar markten waar ze dus nog meer kunnen verdienen. Want ja, als je TikTok in handen hebt, kun je weer lekker adverteren.
1: Oké, dus dat zegt dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Dat ze daar een groeimarkt zien. Zijn we dan nu wel toe aan de bedreigingen?
2: Ja, laten we dat doen. En dan kijken we eerst eventjes naar een van die kansen. Dat is namelijk e-commerce. Ja, dan de eerste die je tegenkomt, dat is Meta. De volgende is Google. En daarna misschien Amazon.
1: Mm-hmm.
2: Dus binnen e-commerce succesvol worden, dat is een lastige. En zij zouden natuurlijk ook kunnen besluiten om weer meer in die appmarkt te gaan. Hebben diepe zakken, kunnen oneindig doorgaan. Hebben ook sterke relaties al met hun adverteerders. Dus ja, die zien daar natuurlijk ook wel helder in.
1: Ja, het is als concurrent echt wel ingewikkeld.
2: Ja.
1: Oké, zetten we even een streep onder de SWOT-analyse. Kijken we eventjes naar de boeken.
2: Ja, en dan begint het wel indrukwekkend te worden. Ik pak de cijfers even voor me. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het laatste kwartaalrapportage. Je weet niet wat je ziet. En het is niet voor niks dat die koers zo geëxplodeerd is sinds 2023. Toen het aandeel op een tientje stond. 2021, 2022, toen hing die omzet een beetje stil op 2,8 miljard. 2023 begon het te lopen. Ik noem expres eventjes die eerdere jaren ook. Toen was het 3,3 miljard. En vanaf dat moment 4,7 in 2024. 5,5 in 2025. En voor 2026 wordt er 8 miljard aan omzet verwacht.
1: Wat een sprong, joh.
2: Ja, dus op jaarbasis gewoon 60-70%. Het is bizar.
1: Ja, nou, dus dan heb je een bizarre omzet. En dan heb je waarschijnlijk, nou ja, heb je al eerder gezegd, ook bizarre winst.
2: Ja, want de kosten die zijn gewoon laag. Er werken nog geen 1000 man.
1: Ja.
2: En het zijn vooral personeelskosten die ze maken. Mm-hmm. Dus de marges zijn extreem. En dat was de afgelopen jaren ook al. Hè. 2023, toen zag je dat er 1,5 miljard operationeel resultaat was. Maar dat was toen nog op een omzet van iets meer dan 3 miljard. Nou, als je gaat kijken, de omzet loopt op. En dat gaat bijna 1-1. Het resultaat loopt op bijna 1-1 met de omzet. Kosten die blijven behoorlijk vlak. En zodoende is dus de verwachting ook dat de 8 miljard in 2026 onder de streep 6,7 miljard aan operationeel resultaat brengt. Dus ja, het is een bizarre marge. Ik zei het al, hè, meer dan 80%.
1: Ja.
2: Ik ben dat volgens mij nog niet eerder tegengekomen in alle uitzendingen doorgelicht die we maken. Maar daar ligt ook het gevaar, hè, dat je te optimistisch bent. Ik heb net ook al benoemd. Ja. Als die kosten gaan oplopen, als het tegen zit, als de marges dunner worden, of als een deel van de omzet wegvalt doordat de concurrentie toeneemt, ja, dan wordt dat wel minder.
1: Nou, we hebben een hele bak informatie waarin we hopelijk aan jou kunnen vragen om je eigen oordeel te vellen. Maar Jim, geef even een voorzetje. Voor wie kan een aandeel Applovin interessant zijn?
2: Nou, voor degene die echt gelooft in het gebruik van apps dat al maar toeneemt en dat Applovin over de engine beschikt, Axon dus, waarmee ze heel gericht advertenties kunnen verkopen en blijven verkopen. Gelijktijdig ook voor degene die niet zoveel geeft om ESG, want alle schandalen die er mogelijk rondom Applovin hangen en ook ja, he, dat mobile gaming, is dat nou echt goed voor mensen? Daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Dus je moet 0,0 ESG wensen hebben en vooral financieel gedreven zijn. En dan is Applovin heeft wel heel veel mee.
1: Dit was Applovin doorgelicht. En heb je dit nou gehoord op BNR, dan heb je een kortere versie gehoord. Onze podcast is altijd lekker langer, want daar hebben we meer tijd en ruimte. Dus luister daar lekker verder. Abonneer je ook meteen even als je dat nog niet had gedaan. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over ingenieursbedrijf Arcadis. Ook leuk om daar eens een keertje weer in te duiken.
2: Ja, en ook echt weer een heel Hollands aandeel na het toch wel super internationale Applovin.
1: Veel dank aan jou voor het luisteren. Je vindt alle afleveringen terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk ook te mailen doorgelicht@bnr.nl voor verzoekjes, complimenten, klachten, vragen. Ja, toch? Vinden we leuk?
2: Zeker. Vooral doen.
1: Nina van den Dungen.
2: En ik ben Jim Terpoering.
1: Tot volgende week.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
13: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
14: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
13: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
15: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
16: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er is veel recreatieverkeer onderweg vanwege het lange hemelvaartweekend. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Budel, daar 20 minuten vertraging. Op de A27 van Breda naar Utrecht veroorzaakt een ongeluk bij Lexmond een lange file vanaf de brug bij Gorkum. Staat er ook een uur in de file. Er zijn twee rijstroken dicht bij Lexmond. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum een half uur vertraging door slecht wegdek. Op de A59 in beide richtingen veel vertraging bij Nieuwkuik, want daar is de politie bezig met een onderzoek. Je moet in beide richtingen rekening houden met ruim een kwartier oponthoud. Flitsmeister meldt een flitser, onder andere op de A4 Den Haag-Amsterdam bij 11,5. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 46,4. En ook op de A27 Gorkum-Breda bij 4,0.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhaling van de rellen in Loosdrecht te voorkomen, meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen demonstreren. En steeds meer reacties op de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht gisteravond. VNG-voorzitter en regio-burgemeester Sharon Dijksma ziet die als een aanval op de democratie en ondermijning van het gezag. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen. Volgens de hulporganisatie vindt een stille meerderheid dat vluchtelingen een veilige plek moeten krijgen. Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de afbeelding die hij vorig jaar op X zette. Daarop waren twee vrouwengezichten te zien. Een vrouw met hoofddoek en een blonde vrouw. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. Wel begrijpt het OM dat de afbeelding voor mensen kwetsend kan zijn. De politie heeft bij een autocontrole bij Venlo bijna 1000 kilo hennep gevonden in een bestelbus. De drugs lagen in de laadruimte. De bestuurder van het voertuig, een man uit Colombia, is aangehouden. De Nederlandse en Duitse politie werken samen om criminaliteit in de grensregio te bestrijden. En op een cruiseschip voor de kust van Bordeaux is het norovirus uitgebroken. Honderden passagiers zitten in quarantaine. Er is er één overleden en er wordt nog onderzocht of dat door het virus komt. Er zitten vooral mensen uit Engeland en Ierland op het schip. Dat was op weg naar Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door met 12 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Zometeen in baanbrekende businessmodellen. Het succesverhaal achter Happy Bed. Hoe bepaal je de juiste prijs en welke hobbels kom je allemaal tegen als nieuwkomer op een markt met zware concurrentie? Blijf luisteren, Patrick en ik zijn er zometeen.
21: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
22: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
23: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
24: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
23: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
25: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
23: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
26: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
27: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
20: Naam van jullie bedrijf?
28: Happy Bed.
20: Mijn gouden tip voor iedereen die met een fysiek product de markt wil bestormen.
28: Niet te lang nadenken, maar gewoon doen.
20: Hier heb ik momenteel zakelijk gezien de meeste kopzorgen om.
28: Voorraadbeheer.
20: Wat ik leer van mijn concurrenten.
28: Ik wil samenwerken met Beter Bed. Leer je ook weer anders kijken naar retail vooral. En dat is voor ons wel een nieuw speelveld. Hoe die retail, hoe die kijken. Want wij zijn natuurlijk vooral B2C online focused. Dus dat denk ik.
20: En beste Willem, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
28: Het probleem van je bed opmaken. Dus nooit meer je bed opmaken. Slogan die bij ons veel in marketingkreten wordt benoemd. Ja, dat wel.
20: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Willem van den Eertweg van Happy Bed. Van harte welkom, Willem.
28: Dankjewel.
20: Patrick, ook veel gedoe vaak met bedden opmaken? Ja. Of laat je dat aan Kelly over?
0: Nee, dat moet ik doen.
20: Echt waar?
0: Ja, alleen je hebt daar zo'n trucje voor. Weet je, dus dan duik je zelf in die hoes. Dus dan zie je zo voor je. En dan ga je met je handen omhoog. En dan pak je die puntjes. Maar dan heb je me alvorens wel binnenstebuiten gedaan. En dan ga je op zoek naar die dekbedpunten. Die pak je dan. En dan trek je het eroverheen. En ben je in één klap klaar.
20: Zijn hier beelden van?
0: Die gaan we wel even maken.
20: Die gaan we even maken. Ik zal je vrouw even een appje sturen. Want een dekbed zonder hoes. Dus eigenlijk feitelijk nooit meer je bed hoeven opmaken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
28: Je gooit eigenlijk het hele dekbed in de was. En zo heb je een dekbed en een hoes in één. Dus de hoes zit eigenlijk aan het dekbed vast. Hoe je normaal die hoes dus los hebt. Is het nu alles in één. Alles in één dekbed.
20: En dat bedrijf is 6 jaar geleden opgericht. Jullie verkopen er inmiddels hoeveel per maand?
28: Ligt een beetje aan de maan, maar ongeveer 60.000 per maand op dit moment.
20: Nou, dat zijn best
0: een arena vol.
20: Verkoopgetallen, ja, en een hele arena vol inderdaad. Hey, en dan de tegenargumenten die jij ongetwijfeld vaak ook voor je voeten geworpen krijgt, op verjaardagen bijvoorbeeld. Het is vies, niet hygiënisch, en hoe kan hij in de was? Past die wel in mijn wasmachine?
28: Ja, dat is het voornaamste eigenlijk. Dus inderdaad, het is een stukje de consument eigenlijk anders laten kijken naar dingen. Hoe past die in de was? Het is natuurlijk een wasmachines zijn steeds groter aan het worden eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk verschillende mogelijkheden om te wassen. 2 eenpersoons dekbedden wordt bij ons heel veel verkocht.
20: Maar een king-size bed, kan dat al?
28: Ja, in een 10 kilo, dan moet je wel echt een grote wasmachine hebben. En dat ligt ook aan het merk wasmachine weer. Dus 9 à 10 kilo wasvoorschriften. En wij bieden 30 dagen proefslapen aan, omdat iedereen het gewoon zelf kan testen. En ook als je het gewassen hebt of geprobeerd te wassen, dan mag je het ook gewoon terugsturen.
0: Dus ben je ook zeker dat niemand meer teruggaat als ze 1 keer het gewend zijn gebruiken?
28: Nee.
20: 25 jaar ben jij, bedrijfskunde gestudeerd. Daar ligt ook de oorsprong van deze onderneming, toch?
28: Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn bedrijfskundestudie met mijn middelbare schoolvriend die ik van vroeger kende, zijn we eigenlijk iets begonnen wat schaalbaar moest zijn. We wilden eigenlijk iets online, dat was heel erg hip natuurlijk. Maar we hebben eigenlijk een relatief saai product. We hebben geen gadget zoals de meeste jonge mensen of een hippe app. Of dat werd heel veel benoemd in die bedrijfskundelessen en ondernemerslessen die bij ons genoemd werden. Het moest heel hip zijn en wij waren dat eigenlijk niet. Maar we hebben toch iets leuks van gemaakt.
20: Samen met jouw medeoprichters, jullie waren al aan het handelen in allerlei producten.
28: Klopt, ja. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen in de coronatijd met de faillissementen opkopen. Heel veel zaken stopten ermee. Mensen zeiden, ik heb hier geen zin meer in. Dan doe ik het ook maar op. Dus wel heel veel restpartijen kwamen eigenlijk op de markt.
0: Hoe financier je dat?
28: Wij zijn begonnen met een studiefinanciering vooraan.
20: Ik gebruik mijn studiefinanciering voor de faillissementsverkoop. Ja, vind ik mooi.
28: Ja. En wij wonen nog thuis. Dat is ook wel een heel groot voordeel van jong beginnen. Ik had hele lieve ouders nog steeds die altijd wel een boterham met kaas maakten voor mij als het even tegen zat, zeg maar.
20: Wat was je eerste koop, je eerste aankoop?
28: Een restpartij lampen die bij de Praxis vandaan kwamen. Tuinlampen. En hele leuke handel, maar breekt wel. Wordt over de schutting gegooid door de pakketbezorger. Dat soort filmpjes kregen wij. En allerlei klachten met de technologie. Dat heb je allemaal bij textiel en dekbedden niet. Dus dat is ook...
20: Nee, dan kun je... dat dekbed kan gewoon over de schutting. Geen probleem. Maar gaandeweg dachten jullie, leuk, al deze faillissementhandeltjes, maar we willen een merk gaan bouwen.
28: Ja, ik vind handel nog steeds heel leuk. Ik vind nog steeds de handelaar. Maar mijn compagnon is iets meer van... Hij moet wel blijven natuurlijk al de andere kant het merk bouwen. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van... die textiel was een heel leuke markt. Dat wisten we uit die faillissementenverkoop.
0: Dat liep harder.
28: Ja, dus inderdaad, zoals je zegt, je hebt geen gedoe met maten vaak. Dus als kleding krijg je heel veel retour. Maten zijn vrij standaard. Mensen weten ongeveer wat ze kopen. Retouren waren enigszins te doen. En ja, zoals ik zeg, het breekt niet. Als een pallet van 4 hoog naar beneden valt in een magazijn, heb je ook geen kosten.
1: Dus dat eigenlijk dat bedrijfje wat jullie tijdens jullie studie bestuurden, dat was ja, het perfecte experimentenproeflab.
28: Ja, dat is ook heel veel proberen. En ook een kans om heel veel te kunnen proberen. Want als je zeg maar, zelf gaat sourcen en je gaat in China iets inkopen... Nou, dan ben je echt heel erg gefocust. Oké, die container komt deze kant op. En dan moet dat ook echt werken. Terwijl wij hadden restpartijen, ja, die werden heel goedkoop ingekocht. Andere mensen hadden erover nagedacht. Ze konden heel snel heel veel productcategorieën testen. En dat is eigenlijk wel, ja, als je terugkijkt, een heel fijn gegeven geweest.
1: En dan beslis je dus om een dekbed te gaan verkopen zonder hoes... Maar dat bestond nog helemaal niet in Nederland.
28: Nee, wij zijn eigenlijk dus de textielbeurzen afgegaan. Naar allerlei leveranciers bezocht. En toen zagen we eigenlijk dat dit in Amerika wel echt een trend... in Amerika werd het al heel lang gedaan. Eigenlijk de comforter, dat is een beetje een soortgelijk iets.
0: Zijn natuurlijk gemiddeld heel erg lui.
28: Ja.
0: Die gaan natuurlijk niet een heel bed opmaken en hoeslakens.
1: Vinden ze gedoe.
0: Ja.
1: En dat, laten we eerlijk zijn, dat is ook gedoe.
0: En die hebben mega wasmachines thuis staan.
1: Ja, ook dat. En jullie dachten, hey, dat is interessant. In Amerika een hit. Laten we eens kijken of we dat in Nederland kunnen uitrollen.
28: Ja, wij hebben eigenlijk het product... de vulling moet altijd wel synthetisch zijn, dat het snel droogt. Maar met de buitenkant van de hoezen, net zoals bij overtrek... heb je ook in allerlei soorten prints, maten. Nou ja, je kent het wel. En dat doen wij dus ook met de dekbed. Dus heel veel verschillende soorten.
1: Ja. Ja, het is niet super high-tech, hè?
28: Nee, het is niet heel exciting. Nee. Iedereen had bij mij op de opleiding had iedereen een app en neemt de volgende Uber en dat soort dingen. En dat werden wij vaak een beetje aangekeken. Van, ja, het is niet heel heel.
0: In die handelaar gasten.
28: Ja.
0: Maar jullie waren geld dat verdienen toch al heel snel.
28: Klopt.
1: Ja. En vervolgens dus een eigen merk gaan bouwen. Je zou ook kunnen zeggen, in Amerika zijn al diverse merken actief. Waarom niet gewoon als importeur aan de slag gaan?
28: Ja, wij zagen toch dat, ook omdat we andere merken verkochten al, ook vanuit die partijhandel, dat je toch bijvoorbeeld op een bol.com, op een Amazon, heel erg aan het bieden bent tegen wie de laagste marge pakt. Dus je hebt gewoon op die marketplaces waar wij ook veel begonnen zijn, zag je echt 8 aanbieders bij een bepaald merk. Dus dat je echt, als je zelf produceert en je hebt zelf je eigen merk, ben je echt voelen in controle van je retailprijs. En dat is in e-commerce denk ik wel heel belangrijk.
1: Anders wordt het een soort race to the bottom.
28: Ja, zeker.
0: Ja. Heb je nu uiteindelijk een partij met wie je inkoopt en dat continu blijft doen? Of heb je sourcing vanuit meerdere partijen?
28: We hebben veel verschillende... we hadden een fabriek in Oost-Europa waar we veel mee samenwerkten. In Turkije en nu heel veel China. Het is wel fijn om 1 vaste partner te hebben die waar je gewoon weet van de kwaliteit is standaard. Dit is wat wij willen. Dit zijn de verwachtingen die de consument heeft van ons product. Want je ziet in textiel dat er nogal gesjoemeld wordt met diktes, met grammages, met bepaalde... dan kan iemand wel goedkoper zijn, maar dan is het gewoon niet dezelfde kwaliteit en niet consistent dezelfde kwaliteit. Dus je moet wel echt een relatie opbouwen met de leverancier die dat ook gegarandeerd die kwaliteit levert.
0: Ja, ik merkte ook in het onderzoekje daarna dat het is moeilijker te beschermen qua intellectueel eigendom of met patenten of iets.
1: Ja, gewoon niet, denk ik.
0: Nee.
28: Nee, daarom moet je een heel sterk merk bouwen waar we nu met heel veel reclame, tv-reclame, out of home, met bepaalde, ook de traditionele media gebruiken we veel, radioreclame.
1: Ik heb jullie nog niet op BNR gehoord.
28: Ja, bij deze.
1: Ja. Ja, je komt gewoon meteen hier in de studio. Ja, goed. Maar toch nog even over die wasmachine. Patrick zei het zojuist al, in Amerika hebben mensen vaak grotere wasmachines dan in Nederland. En stel, je slaapt op een dubbel bed. Één dekbed, 2,20 bij 2 meter, om maar zo'n voorbeeld te geven. Past een happy bed, dekbed dan in de wasmachine?
28: Ja, wij hebben daar wasvoorschriften voor. En het vervelende daaraan is eigenlijk een beetje dat de wasmachinefabrikanten die gebruiken kilo's. En dat gaat om een wasmachine sterkte en ook een beetje groottes aan te duiden. Maar dat is voornamelijk hoe sterk de motor is. Dus wij krijgen heel veel discussies online van verschillende mensen. Ja, bij mij past die in mijn 8 kilo wasmachine. Ja, bij mij niet. Ja, dat is dus heel merk ook afhankelijk. Want bepaalde merken gebruiken voor een 8 kilo wasmachine een andere soorten trommel. Dus dan, dat is wel een uitdaging voor ons. Omdat wel, we hebben zelfs gedacht van ja, moeten we niet zelf een wasmachine gaan ontwikkelen. Maar goed, dat, misschien een beetje ver.
1: Dan
28: ver,
1: wordt het ineens wel high-tech.
28: Maar als je een 10 kilo wasmachine hebt bijvoorbeeld, dan past eigenlijk bij vrijwel ieder dekbed.
1: En hoeveel kilo wasmachine heeft het gemiddelde huishouden?
28: 8 of 9. Wat standaard nu verkocht wordt, is minimaal eigenlijk 8. Maar als je een oude wasmachine hebt, dan heb je ook nog wel eens 5 of 6 kilo. En dan moet je echt wel een 1,40 dekbed, past daar wel in.
1: Dus de meeste dekbedden die jullie verkopen zijn 1-persoons?
28: Ja.
1: Dan vind je zo'n product uit. Dan gaat de machine uiteindelijk lopen. Jullie verkopen er nu zo'n 60.000 per maand. Het merendeel daarvan overigens in Duitsland. Dan verandert ook je bedrijf. Van ja, jullie waren met z'n tweeën, misschien een paar medewerkers. En vervolgens ga je groeien. En inmiddels zo'n man of 15 in dienst. Hoe heb jij jouw eigen rol zien veranderen de afgelopen jaren?
28: Dat is ook wel, zelf continu flexibel blijven en continu jezelf ook blijven ontwikkelen is ook wel, denk ik, de uitdaging en wat onze groei ook belemmerd heeft uiteindelijk. Delegeren. Nou, de klassieke crisissen, die zijn bij ons wel echt, kun je wel inkleuren van het bijvoorbeeld Kreiner-model.
1: Ja, dus het model wat zegt, je zit in de pioniersfase, de delegeerfase, et cetera. Voor mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, luister de aflevering met Kees de Jong nog even terug van afgelopen week. Maar dat herken jij heel erg.
28: Ja, zeker. Daar kun je ons echt wel in kleuren. En daar moet je ook zelf je bewust van zijn. Oké, we zitten nu gewoon in deze crisis. En dat is bij ons wel echt heel, heel tekenend.
1: Maar maak dat eens concreet. Hoe ziet zo'n crisis er dan uit?
28: Bij ons bijvoorbeeld, het meest recent is ook wel echt delegeren. Dus met personeel zaten we altijd te balanceren. Een beetje op, zeker met AI nu. We willen relatief weinig mensen hebben. We willen het echt lean doen met weinig mensen. Maar wij zijn wel een beetje doorgeslagen in het met heel weinig mensen doen. Wij leveren beter bed, bijvoorbeeld 100 winkels. Nou ja, ik zit in meetings daar met 1-8 te spelen, zeg maar, omdat ik dat alleen regel. Wij doen in Luxemburg doen we een loyalty project. Spaaracties doen we daar. Dus ook weer hele grote bedrijven waar we tegenover zitten. Dus wij zijn vaak een beetje de new kid die met 2 mensen een heel grote corporate.
1: Dan kom je ergens binnen en dan denken zij dat jij het afdelingshoofd bent van een of andere grote afdeling met 20-30 mensen.
28: Ja, ze vragen dan, en nou wie moet de factuur en nou wie moet dit. En dan,
1: ja, doe maar naar mij.
28: Ja, alles naar mij. Zeg maar. Ja, dat, maar op een gegeven moment moet je daar wel echt delegeren en ook uit.
0: Maar ik snap het wel, want uiteindelijk wil je wel goede marge maken. Dus dan ben je in het begin ook bezig om die marge te maken en zeg maar goede
1: lean and mean.
0: Cashflow, lean and mean. En op een gegeven moment is die brug van tussen de 10 en naar 25 man ook het allermoeilijkst. Want dan moet je al een beetje gaan voorsorteren op groei. En nu met AI heb je natuurlijk ook weer een stap die je zelf kunt maken. Dus ik kan me voorstellen dat het dan extra moeilijk is om te kijken, ga je nu uitbreiding doen om mensen erbij te halen, ja of nee?
1: En jij noemde net al cashflow. Daar gaan we het zo meteen met je over hebben. We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Happy Bed. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
2: Vandaag gaan we het hebben over het businessmodel van digitale assets maken met de snelheid van het licht. Ja, de tool heet Hicksfield AI en die bestond ook al een tijdje en die was heel erg goed in het maken van digitale assets. Dus productfotografie, sociale media, afbeeldingen, headshots. Het probleem was alleen dat bij al deze tools moest je iedere keer iemand hebben die naar die website toe ging, een of ander ingewikkeld prompt ging invoeren, moest wachten totdat die systemen gerenderd waren om een afbeeldingetje te hebben of een video, om die vervolgens weer in een social media systeem te gaan plaatsen. Heel veel stappen die nodig waren, handmatige stappen, die ze nu zelf hebben geautomatiseerd. Ze hebben namelijk de zogeheten CLI-functie in het leven geroepen, de Command Line Interface Integratie. En daarmee kan je dus die mogelijkheden dat je dus heel snel digitale assets maakt, koppelen aan je AI-systeem naar keuze. Dus het kan heel makkelijk koppelen met Claude en met OpenAI, met OpenClaw voor de liefhebber. En dan kan je gewoon tegen jouw AI-systeem zeggen van, nou, weet je, ik heb hier een mapje met allemaal met een paar fotootjes van een product dat we verkopen. Het kan zijn een trui of een pen of wat je dan ook wil verkopen. En je kan zeggen, maak dan maar eens even op basis van al deze afbeeldingen voor alle komende feestdagen video's waarin een social media influencer ons product aan het aanprijzen is met een actueel haakje. En vervolgens gaat hij dat voor jou uitrenderen. Die gaat vervolgens voor jou in die tool alle knoppen bedienen. En vervolgens hoef je niet eens meer te gaan kijken naar hoe werkt dat systeem ook alweer, waar moet ik op klikken, waar moet ik dat prompt ook weer invoeren. Nee, dat doe je allemaal gewoon uit je chatbot naar keuze. Je geeft het toegang tot een mapje. Die haalt de referentieafbeeldingen haalt die eruit. En vervolgens wordt het hele digitale proces op de achtergrond voor jou ontwikkeld.
1: Remy Gieling was dat. Wij praten verder met Willem van den Eertweg van Happy Bed over het opschalen van een innovatief slaapconcept en de harde lessen van het ondernemerschap. Nou, we hoorden zojuist al een aantal voorbeelden. Tegenslagen hebben jullie ook gekend, onder meer in de vorm van productiefouten.
28: Zeker.
1: Hoe was dat? Hoe ging dat?
28: Zoals gezegd, kijk, bepaalde leveranciers die dan toch andere kwaliteiten leveren. En zeker als je het gaat wassen, dan dat er naden bijvoorbeeld losgaan. Of het blijft gewoon textiel, blijft bewerkelijk product.
1: Wanneer kom je daarachter? Is dat als de klanten gaan klagen? Of heb je dat al zodra het spul uit het schip komt?
28: Nee, ja, je hebt echt met onze volumes, wij komen daar heel snel achter. Met de klanten-retour-ratio's die omhoog gaan, daaraan.
1: Supply chain heb jij mee te maken. Een product dat in China wordt gefabriceerd, dan met de boot deze kant op komt. Dan moet je dus al gaan betalen. Alleen jouw klant die betaalt jouw factuur weer een heel stuk later. Ja. En dat is een cashflow uitdaging.
28: Ja, het is een continu een soort prognose neerleggen van oké, wat denken we? Ja, je hebt toch, Azië is toch ongeveer 5 maanden hier vandaan, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, en je hebt geen studiefinanciering meer om dat te bekostigen.
28: Nee. En in het begin ook, kijk, e-commerce bedrijven hebben weinig om er tegenover te zetten. Dus bijvoorbeeld als je een productiebedrijf bent, dan kun je zo zeggen, oké, je hebt een machine, je hebt een pand, je hebt dingen. Maar wij hebben relatief buiten onze voorraad, waar banken niet echt tegenover graag willen financieren, vaak niet.
0: Er zijn geen zekerheden.
28: Nee, het zijn geen zekerheden, nee.
0: Nee. En toen je met het product begon... Hè,
1: Ik nog één ding vragen zeker? over die cashflow planning? Want je zegt, we moeten daar slim mee omgaan. Maar heb je dan op enig moment ook een soort financiering moeten ophalen? Want ik kan me voorstellen dat dit gaat echt om tienduizenden, misschien wel honderdduizenden euro's.
28: Ja, wij zijn daar uit vorige weken naar eigenlijk... Traditionele banken wilden ons in het begin echt niet helpen. Dus ING, Rabobank, dat soort partijen, daar zijn we allemaal geweest. Die zeiden echt van ja, kreeg je heel weinig financiering voor de omzetten die wij toen deden. Omdat die kijken echt historisch naar jaarcijfers, willen heel veel zekerheden hebben. Dus wij zijn in de UK naar echt e-commerce bedrijven die e-commerce partijen financierden. Een beetje Amerikaans-achtige partij. Die daar wel in geloofde dat tegen hele hoge rentes. Maar ja, met betaaltermijnen en die rentes. En die uitstel van die betaling kregen wij het wel. Dat was wel onze motor van hard groeien, zeg maar.
0: En als je kijkt naar je product, dan is het wel een bijzonder product. Want je hebt eigenlijk in de traditionele situatie een dekbed en een overtrek. En nu heb je die allebei. En ik zat eens te kijken naar wat cijfers. Er zijn niet heel veel cijfers over bekend. Maar er zijn wel in deze sector gaat het over een hoge verzadiging. Er hebben mensen gemiddeld 10 tot 15 stuks beddengoed, waaronder overtrekken per persoon. Een groeiende markt. Maar dan zeggen ze dat de dekbedden stegen met 23%. Terwijl de verkoop van bedtextiel, zoals overtrekken in diezelfde periode, maar 1% steeg. Dus dat maakt het wel interessant als jij dan positioneert. Dan heb je dekbedden die relatief kostbaar zijn en de overtrekken relatief niet. Ben je daar dan intussen gaan zitten en hoe heb je die positionering dan bepaald?
28: Ja, wij zeiden altijd, wij willen een beetje de HEMA zijn. Een beetje dat, gewoon, je weet, bij de HEMA heeft iedereen wel een idee bij. Oké, ik krijg een kwaliteit, betaal niet te veel, maar betaal ook niet de Action en dat soort partijen zitten daar echt onder. HEMA is overigens ook heel sterk in beddengoed. Dus je moet wel echt je kunt in je kwaliteiten ook heel erg kiezen. Dus het is heel moeilijk online om een klant een kwaliteit te laten voelen of ervaren. En dat die online consument, die is ook wel ja, dat is echt een andere consument. Werken we nu bij Beter Bed bijvoorbeeld ook. Van die Beter Bed klant die daar komt, ja, die kijkt gewoon echt niet op 10 euro verschil, zeg maar. En die online consument die kan heel makkelijk vergelijken, heel makkelijk. Dus je moet een bepaalde kwaliteitsstandaard hanteren en de balans vinden tussen prijs en kwaliteit en wat die consument bereid is om te betalen.
0: Want als jij het advies had gekregen om bijvoorbeeld met je prijs veel hoger te gaan zitten, want stel dat je het af zou zetten tegen een aanschaf van een nieuw dekbed, dan zeg jij door die online aankopers is dat niet een haalbare kaart.
28: Nee, ja, je ziet toch waar de vraag van de consument, de grootste vraag van de consument, daar zijn wij op ingesprongen. Dus wij hebben niet, wij hebben wel gewoon gekeken, oké, okay, wat wil de consument bereid om te betalen? En zo kun je ook terugwerken naar, oké, okay, wat kun je dan produceren voor dat geld en welke kwaliteitsstandaarden kun je dan hanteren om die vraag te, ja, in te vullen, zeg maar.
0: En als je nu terugkijkt, hè, hoeveel verschillende fabrikanten en producten heb je in je hand gehad voor ditzelfde Happy Bed product, als je het zo zou moeten zeggen?
28: Ja, heel veel. Ja, we hebben echt, ik denk wel 10 verschillende fabrikanten mee samengewerkt. We hebben, nou, een leuk verhaal. In Turkije bijvoorbeeld hebben we een fabrikant gehad. En wij kwamen daaraan en die waren allemaal binnen aan het roken. Nou, ik dacht, niet heel verstandig.
1: Verder goed.
28: Ja, en 2 weken later zegt hij, we krijgen een appje. Boss, we have a problem. Heel de fabriek was afgefikt.
0: Nee! Maar,
28: dus,
0: oh, nee.
28: Dus je hebt ook wel risico's. Gelukkig had ik nog niet betaald. Maar dat is ook wel, ja, een bestaansrisico om bij 1 leverancier bijvoorbeeld te leggen. Dat is mij ook wel heel helder geworden. Oké, okay, stel, daar gebeurt iets. Dan moet je ook wel, je moet wel meerdere fabrikanten hebben, want anders dan ben je wel echt te afhankelijk.
0: Ja,
1: ja, en inmiddels ook meerdere landen moet je hebben, want Nederland is al een poosje te klein voor jullie geworden. De meeste omzetgroei komt uit Duitsland.
28: Ja, klopt. Ja, we zijn relatief snel naar Duitsland gegaan. We hadden eerst 2 domeinen, nu hebben we 1.com domein /Duitsland. Dus we hebben echt ook heel lean, ook om heel lean te blijven, dus dat we 1 website te hebben.
1: Ja, maar het is niet happybed.com, hè?
28: Nee,
1: nee,
28: nee, dat is belangrijk.
1: Ja, vertel maar even.
28: Ja, ja. Happy, zoeken op Translate. Ja. Happyweb.com is een Amerikaanse partij die
1: verkoopt net iets andere, ja, spulletjes voor in de slaapkamer.
28: Net iets happy, ook heel happy in bed. Ja. Hebben al verschillende,
0: alleen nooit meer.
28: Verschillende aanbiedingen naar gedaan. En ook krijg je ook wel eens ooit zo de vraag, Happyweb, die hebben het dan opgezocht en die kijken naar mij van, waarom verkoop je dat? Nou ja, dat is,
1: is net dus wat niet anders.
28: Ja.
1: Willem van den Eertweg van Happy Bed. Willem, dankjewel voor nu, maar blijf er zeker nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een volkomen nieuw businessmodel. Tot dan.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Je kent ons van het nieuws.
5: Van duiding.
4: Feiten en context.
5: En soms is er,
4: naast het nieuws,
5: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze. Zo klinkt werken beter.
5: BNR Business Beat.
4: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
5: Luister in de BNR-app.
4: Op bnr.nl/bb.
5: En via DAB+.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou
11: en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
13: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
14: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS 2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
15: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pekmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigentijdser, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
16: Straks om 4 uur in de avondspits.
18: Het kabinet veroordeelt de rellen in Loosdrecht, maar vindt extra maatregelen niet nodig. President Trump is aangekomen in China voor een ontmoeting met Xi Jinping. Zal hij een toontje lager zingen vergeleken met de vorige keer? Het IMF heeft kritiek op het zwaarder belasten van inkomens in Nederland. Komt er een kentering? Dit en meer vanaf 4 uur in de BNR Avondspits op de radio en in de stream, online en in de app.
19: BNR Verkeer.
21: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er is vooral veel recreatieverkeer onderweg vanwege het lange hemelvaartweekend. De meeste vertraging nu onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Budel. De vertraging is daar een half uur. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor er een rijstrook dicht is. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug staat ook een vrachtwagen met pech. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 20 minuten. Drie kwartier vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Daar is het wegdek er slecht aan toe, de linkerrijstrook is dicht. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Nieuwkuik is in beide richtingen de linkerrijstrook dicht door politieonderzoek. En dat kost je in beide richtingen ook 20 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 190,2, op de A7 bij 113,7 en ook op de A37 bij 9,7.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Apeldoorn waren gisteravond rellen rond een protest tegen een asielopvang. En daarbij zijn 7 mensen opgepakt. Het zijn allemaal minderjarigen die vuurwerk afstaken, zegt de politie. Die roept ouders op om beter op te letten wat hun kinderen allemaal uitspoken. Het is trouwens al dagen onrustig in Apeldoorn om de komst van asielzoekers. Voor het CNV is het onbegrijpelijk dat het Radboud MC in Nijmegen fouten heeft gemaakt toen er vorige week een patiënt met het hantavirus werd binnengebracht. Omdat procedures niet goed werden gevolgd, moeten 12 medewerkers nu weken in quarantaine. En de directie is daarvoor verantwoordelijk, zegt de bond. Die was niet alert. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer open. Het park was de hele ochtend gesloten omdat een cheetah was ontsnapt. Maar die werd aan het begin van de middag weer gevangen, schrijft Omroep Brabant. Ze zat in bebost gebied van het park. Beekse Bergen hoopt dat ze niet gestrest is geraakt, want ze is drachtig. President Trump is aangekomen in China. Hij is daar voor een staatsbezoek. Doel is om de spanningen tussen beide landen te verminderen. Morgen en overmorgen staan er gesprekken met de Chinese president Xi Jinping op de agenda. Trump was al eerder in China tijdens zijn eerste periode als president. En een belangrijke stap voor de mannen van de Oranje Dubbeldekker die Nederland gaan steunen op het WK voetbal. De bus is aangekomen in Houston en staat nu in de haven daar. Vaste chauffeur Frans Peters vliegt 10 juni naar Amerika en pikt hem dan op. En dan is het eerste ritje bijna 400 kilometer, want Oranje speelt op de 14e in Dallas. Het weer nu van Weer Online. Het is opnieuw een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoot. En het wordt niet warmer dan een graad of 13. Morgen verandert er weinig en ook dan is het aan de frisse kant. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Bellingcat gebruikt open source intelligence om media te helpen met belangrijke onderzoeksjournalistiek. Hoe gaat dat precies? Wat is de invloed van AI? En wat is er nodig om media te helpen het vertrouwen in de democratie te laten herstellen? Daar bespreken we met de oprichter van Bellingcat, Elliot Higgins, bij ons in de studio voor de Grote Techshow. En helemaal te horen na de break.
17: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
19: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
17: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
22: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
23: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX-IZ.
22: Auto importeren? Ook met Financial Lease of inruil? Dasimport.nl.
24: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
2: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Vandaag in gesprek met de oprichter van Bellingcat. Het onderzoekscollectief dat open source intelligence groot maakte en dat nog steeds doet. En daarover willen we alles weten. En wij zijn in mijn geval Jo van Buurik.
26: En Ben van der Burg.
2: En elke donderdag bespreken wij, Ben, wat er verder speelt in de wereld van tech. Nemen we de week door en hoor je wat je verder allemaal moet
26: belangrijk,
2: weten.
26: Belangrijk, hè?
2: Heel belangrijk.
26: Dat is heel interessant.
2: Zeker, want dan gaat er van alles en nog wat. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast app. Maar nu gaan we naar Bellingcat. Dat kunnen we gerust het bekendste internationale onderzoekscollectief noemen in de huidige online mediawereld. Ze werden groot en zijn dat nog steeds met open source intelligence, OSINT. En daarmee halen ze zeer geregeld belangrijke ontwikkelingen boven tafel. Bij uitstek in geopolitieke conflicten. Hoe doen ze dat? En in hoeverre bedreigt de enorme opkomst van AI hun werkwijze? Of helpt het juist? And because he's from the UK, we'll be switching to English now. As we say, welcome to Bellingcat founder Elliot Higgins.
27: Thanks for having me on.
2: Thanks for being with us. You've made a name for yourself over the past 15 years, initially working as an open source intelligence investigator and fact checker yourself, having founded Bellingcat in 2014. So if we fly across, you've covered Syria, MH17, the assassination of Skripal, the Russian invasion in Ukraine, most recently the war in Iran. What's been the most pressing chapter?
27: I think going back to MH17, it was such a big moment, I think, for the whole open source community, not just Bellingcat, that it took open source investigation for something that really then was kind of still a bit of a weird hobby of oddballs on the internet to something that was increasingly recognized by journalism, but also as its value towards legal accountability. And that, I think, really was the catalyst for the increasing widespread adoption of open source investigation by journalism organizations, civil society actors, and human rights groups.
2: Yeah, but it's interesting because when you started, it was still probably not recognized at all by legacy media. That's the way we should talk about newspapers, radio, TV, etc. But for instance, looking back at Ukraine, I was already involved at Business News Radio, and OSINT was very much taken seriously at that point in time. But would you say it's taken seriously enough that everyone's adopting it, or are we still getting to grips with the power of OSINT?
27: I think after the Russian invasion of Ukraine, the official invasion in 2022, that there was certainly a lot more of open source investigation techniques being used by various organizations. It was definitely established then. Part of that was because we had spent the last few years training thousands of journalists and civil society actors to do open source investigation.
2: Yeah, through the way you've been doing it.
27: Yeah, because that's always been at the intent of Bellingcat. You know, when I launched it, I didn't have many big ideas, but one of them was to spread the use of open source investigation by creating case studies and leading by example, really. And over the years, we've turned that into training, collaboration, and other ways of spreading that information to both the kind of legacy media, but new media organizations and different kinds of groups that are emerging in this internet era.
0: So is it more the technique of how you use the open source intelligence, or is it more the legal stuff? What is most pressing? What is the most important thing you need to have?
27: It's really, I think really what's pressing at the moment is understanding the shift in audiences, because we're no longer in an environment where, you know, you can find audiences in one place. Like in the kind of Twitter era, that was a really big part of our audience because you had the journalists there, the experts, the public, but that's become increasingly splintered. So what's actually quite pressing at the moment is even being able to find audiences who are interested in your stuff. And for us, that's really then being led by looking at partnerships with other organizations who have those audiences already. And that can look like a few different things. So we were doing investigation into ICE raids in California, and there we worked with a local news organization called Cal Matters. So we were doing the kind of open source analysis and collection, but they were on the ground able to follow up what we're doing. So we were doing the kind of open source analysis and collection,

0: elkaar, politiek van links tot rechts, maar ook als samenleving uitspreken dat we dit niet in onze rechtsstaat willen. Daar begint het wel mee. Het begint wel met je uitspreken dat dit niet past, ongeacht het onderwerp, waar het ook over gaat, waar je voor of tegen bent.
1: Ja, en dus zul je dit blijven horen, ervan uitgaande dat deze onrust ook voortduurt. Rond dit moment begint er een debat met minister Van den Brink in de Tweede Kamer. Dat had normaal een breder commissiedebat over het asiel- en migratiebeleid moeten zijn. Maar ook dat debat dat rond deze tijd dus begint zal grotendeels in het teken staan van wat we de afgelopen weken hebben zien gebeuren. Waarbij je vanuit rechts dan zult horen, sluit de grenzen, pak het aan. En je zal vanuit links horen, spreek je veel harder uit tegen geweld, benoem wel wat het is. Dus dat gaan we nu de komende uren in de Tweede Kamer zien.
2: Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
3: BNR Nieuwsradio.
4: Er moet meer geld naar de media en dan met name naar de regionale omroep. Daar gaan we straks over hebben. Eerst dus naar Brussel, naar het Europese nieuws, Roemenië. Daar komen de oostelijke leden van de NAVO bij elkaar voor een top van de Boekarest 9. Die kennen wij ook als de B9, tenminste.
2: Zeker.
4: Dat wist ik eigenlijk niet, maar
2: ik ook niet.
4: Laat jij mij nu zeggen, Michal van der Toorn. Welkom.
5: Hallo, we gaan zo ook nog even naar Brussel. Maar eerst inderdaad Roemenië, ja, Boekarest.
4: Want dit is een club van alle de 9 landen die eigenlijk tegen... Ja, waar tegenaan liggen? Tegen Rusland?
5: Tegen de oostgrens van de NAVO. Het zijn een oostelijke NAVO-landen.
4: Ja.
5: En die hebben zich verenigd in een wat kleiner clubje. Zoals wel vaker gebeurt. Maar in dit geval zijn het voor de volledigheid Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije. Als je snel de kaarten bijpakt, dan zie je heel duidelijk dat dat gewoon de oostflank is.
4: Ja.
5: Allemaal bekend als landen die gebaat zijn natuurlijk bij een grote goede verdediging van de oostflank tegen Rusland. En ook bekend als grote supporters van Oekraïne.
4: Ja, en zij komen nu bij elkaar. Waarom? Want zij zijn een zelfstandige entiteit binnen de NAVO. Wat zijn
5: nou
4: ze dan?
5: Ja, ze zijn een. Ze spreken elkaar. Ze zijn een soort spreek. Praatclub eigenlijk. En zij spreken elkaar in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Die is in juli. En zij komen nu gewoon bij elkaar om in ieder geval met de oostflank de neuzen dezelfde kant op te hebben. Onderwerpen, bijvoorbeeld de vraag of extra troepen, materieel en luchtafweer dichter bij de oostgrenzen van de NAVO ingezet moeten worden. En ook hoe de militaire en politieke steun in Oekraïne voortgezet kan worden op een goede manier. En daarnaast was een onderwerp vandaag, zouden ze graag willen dat Scandinavische landen ook bij hun club komen, omdat zij vinden dat die ook wel een beetje aan de oostflank liggen. We weten, Finland en Zweden zijn vrij recent bij de NAVO gekomen. Die liggen natuurlijk ook best dicht bij Rusland. Of die grenzen aan Rusland.
4: Finland zou hier in elk geval bij horen, ja.
5: Maar goed, we horen nog niet hele positieve geluiden vanuit het noorden. Maar het blijft wel een interessant format. Al helemaal nu we weten dat Trump Amerikaanse troepen uit Duitsland terug wil trekken.
4: Ja, maken deze landen zich daar geen zorgen over?
5: Nou, zeker. Ze vinden Amerikaanse aanwezigheid cruciaal. Heel belangrijk voor hun veiligheid tegenover Rusland. Ik was vorig jaar in aanloop naar de NAVO-top. Vorig jaar in Polen. En daar merk je, Amerika is een hele belangrijke bondgenoot van Polen. En bovendien hebben de Amerikanen ook hele goede spullen, goede mensen, goede soldaten, hebben daar een goede samenwerking. Dat is wel belangrijk als je je eigen grens moet bewaken tegen de Russen in dit geval. En de landen in deze regio maakt het dan ook niet zoveel uit waar die soldaten nou precies gestationeerd zijn, als de NAVO de oostflank maar beschermt.
4: Ja.
5: En vandaag horen we van 5 landen dat zij zeker interesse hebben in het huisvesten van die Amerikaanse troepen in hun land.
4: Mm-hmm.
5: Polen is daar een van. En Polen zou ook
4: maar
5: wel
4: de
5: capaciteit...
4: Maar is er sprake van dat Amerika het zou willen verplaatsen naar hun toe? Of dat ze het gewoon weghalen uit Europa?
5: Nou, er is wel het kan best verplaatst worden. Trump die heeft gewoon wat geroepen, zeg ik hier bij een klein beetje onerbiedig. Maar die heeft gezegd, ze gaan uit Duitsland weg. Maar wat dat dan betekent, dat weten we nog niet. Dus we weten ook niet... het zou best kunnen dat ze gewoon ergens anders terechtkomen. De banden van Amerika met Polen zijn bijvoorbeeld erg goed. Dus het zou me niet echt verbazen als die 5000 soldaten in ieder geval die kant op gaan.
4: Iets anders. Elke dag wordt er in Europa gepraat over geld natuurlijk. Wordt flink over de nieuwe begroting onderhandeld. De meerjarenbegroting van de Europese Unie. Wat wil je vandaag uitlichten?
5: Nou, met die onderhandelingen is er natuurlijk ook ruimte voor lobby van alle kanten. En politici die kunnen nu inzetten op wat ze echt belangrijk vinden. En vanuit de Sociaaldemocraten is er vandaag wat aandacht voor opleidingsbudget voor mbo-studenten. En ik kom er zo op waarom dat toch wel interessant is. Eerst even...

0: lijsttrekker Mohamed Shahim. Die is namelijk betrokken bij de onderhandelingen daarover.
1: Ik ben een ontzettend groot fan van het mbo-onderwijs. Omdat daar uiteindelijk de mensen worden opgeleid die de plannen die wij maken uiteindelijk gaan uitvoeren. Of het nu gaat om de mensen die de zonnepanelen op onze daken moeten gaan installeren. Of de laadpaal voor onze deur. Of ons helpen met het maken van dadelijk de nieuwe chipfabrieken. Het zijn allemaal mbo'ers. Het is belangrijk dat wij deze mensen gaan waarderen en ook deze mensen gaan goed gaan opleiden. Het is daarom extra pijnlijk dat heel veel van deze jongeren niet kunnen afstuderen, omdat ze bijvoorbeeld geen plek vinden om hun stage te kunnen doen. Denk aan verpleegkundigen die essentieel zijn voor onze zorg, die ons helpen een mooi, fijn leven te kunnen leiden, ook als je wat ouder bent, dat die niet kunnen afstuderen omdat ze geen plek hebben.
0: Oh. Ja, je hoort zijn kat op de achtergrond, maar
2: Vogels.
0: Nee, het is een kat. Ik weet even niet hoe die heet, maar hij heeft wel een kat. Maar goed, dat terzijde. Nee, wat hij zegt is natuurlijk wel goed. We hebben echt vakmensen nodig voor de energietransitie, voor de industrie. Ja, als we dat opschalen willen, als het bedrijfsleven wil opschalen, zijn deze mensen nodig. En dan zijn stageplekken ook wel belangrijk. Ja. Meer daarover.
3: En daar moet dus eigenlijk geld voor komen, zodat die stageplekken kunnen worden geregeld.
0: Maar goed, we horen, dat moet ik er wel echt bij zeggen, natuurlijk van iedereen dat er overal geld voor moet komen.
3: Tuurlijk, ja.
0: Want dit is het moment.
3: En hij zet zich hiervoor in.
0: Om te laten weten wat je wil. Maar ja.
3: Dankjewel, Micha van der Toorn. Meer Europees nieuws in de podcast Make Europe Great Again.
4: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Ja, je hoort het Niels al even zeggen. Er moet meer geld naar de media. En dan met name naar regionale media en de publieke omroep. Dat zegt Elliot Higgins, de oprichter van het internationale onderzoeksjournalistieke platform Bellingcat, in de Grote Techshow, hier op BNR. Lokale media en publieke omroepen zijn belangrijk omdat steeds meer mensen hun vertrouwen in de instituten verliezen.
5: It can be something that's genuine, it can be something that's not. And it creates a kind of demand for other information. If we can get rid of that, replace it with good information, that solves the issue.
2: Ja, volgens de Bellingcat-oprichter is het grootste probleem dat veel mensen zelf op zoek gaan naar, in hun ogen, betrouwbare informatie.
5: Because we have an algorithmically mediated environment that serves them, content that's emotionally engaging, that is designed specifically for them, that people produce that content genuinely or for monetization or for other purposes, it's a really poisonous ecosystem, and we don't create alternatives to that. We just let the internet be the internet, and the internet, in those terms, is awful.
3: Dus, hij zegt, mensen moeten meer geholpen worden, bijvoorbeeld door het creëren van bewustzijn. En daar speelt onderwijs een belangrijke rol in.
5: Not just in terms of here's how you do fact-check a headline or do a source investigation, but how do we instill critical thinking skills about this information environment? We don't live in the kind of top-down, elite-controlled system that we used to live in, where the public were merely recipients of information. The public are now not only the distributors and creators of information, they're the infrastructure itself. So we need to really think about education on those terms as well. And that's not to turn everyone into a news influencer, but educate them around, okay, this is actually what the internet does to you.
3: Ja, wat hij eigenlijk zegt, je moet niet meer praten over nieuwsconsumenten. Mensen verspreiden zelf ook nieuws. Dat is eigenlijk een infrastructuur op zich geworden. En daar mag dus wel wat meer mediawijsheid bij.
2: Ja, en ik hoorde hem ook zeggen dat nieuws dat geconsumeerd wordt op basis van emotie. Ja. Algoritmes reageren natuurlijk op emotie en niet op feiten.
3: Ja, en dat moeten mensen wel zich bewust van zijn. En dus bij geholpen worden om daar doorheen te kijken.
2: Luister BNR.
3: Ja, en de Grote Techshow. Dat is de podcast-app waarin het hele interview te horen is met Bellingcat-oprichter Elliot Higgins, die Grote Techshow. Die vind je onder andere in de BNR-app.
2: Het Internationaal Monetair Fonds schroeft de groeiverwachting voor de Nederlandse economie terug. Door de oorlog in het Midden-Oosten verslechteren de vooruitzichten. Dat stelt een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds na hun jaarlijkse bezoek aan Nederland. En bij dat bezoek was ook verslaggever Jorik Simonides. Ha, Jorik.
6: Dag, Liesbeth.
2: Ja, kwamen ze met de rode pen hier in de hand?
6: Nou, zo erg was het niet, maar ze zijn wel zorgen. Ze zijn hier ook, ik was er vandaag even bij, op de laatste dag. Maar ze zijn hier langer geweest, van 4 tot 4 mei tot en met vandaag. Dus ruim anderhalve week zijn ze hier met een delegatie van 4 man onderzoek gaan doen naar de staat van de Nederlandse economie. Doen ze elk jaar inderdaad, een soort quick scan.
2: Vanaf 4 mei, dus dat is vandaag is het 13 mei.
6: Anderhalve
2: dus,
6: week, ja. Okay, met heel veel mensen gesproken. Ook stukken gelezen. Het coalitieakkoord hebben ze onder handen genomen. En dat leidt dan tot een dik rapport met allerlei constateringen en adviezen. Met het belangrijkste toch wel inderdaad dat door die oorlog in het Midden-Oosten de economische groei in Nederland kan terugvallen. Maar er zijn meer problemen en dat hangt wel samen met die economische groei. Ik sprak even met de Duitse IMF-econoom Fabian Bornhorst. Hij was de delegatieleider van deze delegatie. En hij vertelde me dat er meerdere zorgen zijn in de Nederlandse economie die die economische groei nog wat verder kan laten terugvallen.
7: Our biggest concern is that the energy shock should not distract the Netherlands from addressing the longer standing challenges. We see weak investment, we see binding capacity constraints in the areas of energy, nitrogen, labor and housing continuing to weigh on growth and productivity, and addressing those bottlenecks is essential so that innovation-led growth can materialize.
2: Ja, dus wat zegt het IMF dan vervolgens over die groeiverwachting?
6: Nou, dat die erg onzeker is en gaat terugnemen. De oorlog in het Midden-Oosten die leidt tot hogere energieprijzen natuurlijk. En dus logischerwijs ook tot hogere inflatie, want er zijn die energieprijzen in meegenomen. Ze gaan voor nu uit, het IMF, van 2,9% inflatie over dit jaar. En hij blijft ook nog wel even hoog, die inflatie verwachten ze, voorbij de 2,5% de komende 2 jaar. En dat gaat dus ook de economische groei remmen. En dus worden die verwachtingen naar beneden bijgesteld. Ze gaan nu voor dit jaar uit van 1% economische groei dit jaar, 1,3% economische groei vorig jaar. Even de vergelijking, dat was, de eerdere verwachting was 1,2 en 1,4. Dus dan is 1 en 1,3 is al lager.
2: Ja,
6: maar dat is nog in het gunstige scenario. Want dat is ervan uitgaande dat die oorlog snel klaar is.
2: Okay.
6: Dan zal het zo rond de 1% zijn voor dit jaar, 1,3% volgend jaar. Duurt die oorlog langer, dan kan die economische groei ook omslaan en misschien wel dalen naar maar 0,5% groei. Dus dat is gelijk nog wat minder rooskleurig. Het helpt wel dat de economie in Nederland relatief goed voorstaat, want we komen uit een goed jaar, zegt diezelfde IMF-econoom.
7: Growth last year was strong, buffers are large. It is undeniable though that higher energy prices will translate into lower growth and higher inflation. But with buffers large, under our baseline scenario, we still see positive growth this year and next, even if it comes at a cost of somewhat higher inflation.
8: But the economic growth will find some effects of that conflict.
7: That is for sure the case. Energy has become more expensive. The Netherlands is a country that imports fossil fuels, and in as much as these become more expensive, energy prices weigh on budgets of households, they weigh on investment decisions, and we're in general approaching a situation where uncertainty is more elevated. That is not good for businesses. It translates into lower investment. You also have a situation where the demand for goods that the Netherlands produces from European partners, but the global economy more generally, is more subdued as a result of the shock. So inevitably, growth will be lower than previously expected.
2: Ja, dus hij zegt eigenlijk, Nederland is een land dat de fossiele brandstoffen importeert. En wij exporteren heel veel goederen. Maar goed, ook daar ga je merken dat er oorlog is.
6: En, mensen, en dat is een kwetsbaarheid voor Nederland.
2: Ja. Kan het kabinet hier nog wat mee met deze aantekeningen?
6: Ja, nou, er zaten wel de nodige aanbevelingen in. Allereerst complimenten aan het kabinet over hoe het nu omgaat met de energiecrisis. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Die noemt het IMF beperkt en doelgericht. En dat gaat vooral om het feit dat die aanpak heel erg gericht is op kwetsbare groepen en energieintensieve bedrijven. En voornamelijk energieintensieve MKB-bedrijven. En bijvoorbeeld niet die brandstofaccijns verlagen. Er is natuurlijk veel over gegaan. Het IMF noemt...
2: Ja, de roep was groot.
6: Ja, maar heeft het kabinet niet gedaan. En het IMF schrijft vrij expliciet dat ze daar eigenlijk wel blij mee zijn. Want dat had om te beginnen heel veel geld gekost. Maar had er ook voor gezorgd dat het ondermijnt prijsprikkels om een beetje over te stappen op hernieuwbare energie. Dus dat was een complimentje vanuit het IMF. Maar er zijn ook wel wat dingen waar het kabinet mee aan de slag moet. Het zijn ook wel een beetje de bekende problemen waar we voor staan in Nederland. Stikstof is een probleem wat het IMF aanhaalt. Dat remt de economische groei, die dus sowieso al stagneert door die oorlog, maar verder kan stagneren door de stikstofproblemen. En ook bijvoorbeeld netcongestie.
2: Ja, was er nog meer kritiek?
6: Een aantal fiscale kritiek. De coalitie kreeg plannen op de hogere belasting op arbeid, waarbij de vrijheidsbijdrage nog expliciet genoemd wordt. Gaan jullie het zo meteen nog even over hebben, geloof ik.
2: De vrijheidsbijdrage van het CDA?
6: Ja, ja.
2: Namelijk om onze defensieuitgaven te dekken?
6: Maar verankerd in een belasting op arbeid. En dat is waar het IMF zich dan aan stoort, want dat kan ervoor zorgen dat het ontmoedigt om meer te werken. En ook dat drukt dus weer die economische groei. Wat kritiek op het overgangsstelsel van box 3 op dit moment. Heb het ook vaak op BNR over gehad natuurlijk. Hoewel ze dan wel weer te spreken zijn over waar we naartoe gaan. Ook vandaag weer in het nieuws, niet door het IMF, maar ze halen het weer aan, de hypotheekrenteaftrek. Hebben we het IMF vaker over gehoord. Daar zijn ze kritisch op.
3: Die komt nou van alle kanten op die hypotheekrenteaftrek.
6: Ja, de IMF heeft dit vaker gezegd. Dat ze hier niet blij mee zijn. En dat herhalen ze, want dat duwt de prijs alleen maar op, zeggen ze.
2: Dankjewel, Jorik Simonides.
3: Ja, we gaan het toch weer hebben over het premierschap van Keir Starmer. Want er is nu toch een prominente tegenstander opgedoken die mogelijk een gooi gaat doen naar het leiderschap van Labour en dus het Britse premierschap. Tegelijkertijd komt er ook een onderzoek naar Nigel Farage. Van,
2: de winnaar van de verkiezingen.
3: De winnaar van de lokale verkiezingen de afgelopen week inderdaad. Vanwege een omstreden donatie van 5 miljoen pond. De details over een paar minuten.
9: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
10: De afscheiding van Friesland.
11: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
10: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
9: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
12: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
21: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
22: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
22: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door recreatieverkeer. Onder andere hele lange files vanuit Utrecht naar het zuiden op de A2 en de A27. En wat verder opvalt is een hele lange file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten is de vertraging 3 kwartier. Is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En ook op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een uur vertraging, want daar is het wegdek er slecht aan toe. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers, onder andere op de A6 bij 68,0 en op de A16 bij 37,0.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
27: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt.
0: Het kabinet moet nog deze regeerperiode een knoop doorhakken over de hypotheekrenteaftrek, vindt staatssecretaris Ehrenberg. Sinds 2001 mag je nog maar 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken van de belastingen. En dat gaat dus over 5 jaar problemen opleveren voor veel huizenbezitters. En Ehrenberg wil ze snel duidelijkheid geven. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten. En het is nu gebeurd. En dat betekent dat minister Van Weel ermee aan de slag gaat. Apeldoorn denkt dat het nog wel even onrustig blijft bij protesten over een asielopvang. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen demonstreren. Die is bij een rotonde waar eerder ook al demonstraties waren. Gisteravond was het weer raak in Apeldoorn. Er werden 7 minderjarigen opgepakt die onder meer vuurwerk afstaken. Nigel Farage zit misschien in de panadi, want er loopt een onderzoek tegen hem rond een gift van bijna 6 miljoen euro voor zijn partij Reform UK. Daar is op zich niks op tegen, maar je moet het wel melden, en dat zou Farage niet hebben gedaan. Zelf zegt hij, het was niet nodig omdat hij toen nog geen parlementariër was. Een verrassend besluit van de NOS, want Jeroen Gruter doet het commentaar bij de finale van het WK voetbal. Hij neemt het over van Jeroen Elsoff, die na 2 finales op een zijspoor wordt gezet. Hij doet trouwens wel andere wedstrijden. En er zijn ook commentatoren die hun werk vanuit Nederland doen door de bezuinigingen bij de NPO. Het weer nu van Weer Online. Een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoten, en het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en vallen er ook buien. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Trump is vandaag aangekomen op bezoek bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Ja, welke hot topics daar op de agenda gaan staan, dat hoor je zo van oud-diplomaat Ron Keller en onze Amerika-correspondent Jan Posma.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
8: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
16: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
7: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
27: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
8: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
7: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
3: De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe baas. Een man die eerder advocaat was bij bedrijven die tegenover de AP stonden bij de rechter. De leiders van 2 grootmachten ontmoeten elkaar. Trump en Xi. Xi is bereid om te helpen in het Iran-conflict. En geeft Trump Xi meer de vrije hand met Taiwan. Belangrijke onderwerpen die we zo meteen bespreken met onze Amerika-correspondent en oud-diplomaat Ron Keller. Eerst het laatste nieuws over de Britse premier Starmer. Wie weet dat?
2: Ja, die had gisteren al een behoorlijk zware dag, maar de druk op hem loopt verder op vandaag. Op de dag van de troonrede lijken de interne spanningen binnen zijn eigen Labour-partij te exploderen. Nu de minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, zich volgens bronnen voorbereidt op een gooi naar het leiderschap van de partij en dus het premierschap. Bij ons VK-correspondent Lia van Beckhoven. Goedemiddag, Lia.
29: Goedemiddag, Lisbeth.
2: Ja, Streeting, die maakt zich dus klaar om, volgens bronnen, om Starmer uit te dagen. Wat gaat er dan gebeuren?
29: Nou, wat er gebeurt is dat tenminste 20% van de fractie moet in ieder geval het vertrouwen hebben opgezegd in de premier. Wil er sprake kunnen zijn van een uitdaging? En deze Streeting, minister van Volksgezondheid, denkt inderdaad dat aantal ook te hebben. Anderen zijn daarover niet zeker, moet ik zeggen. Maar hoe dan ook, de fractie moet dan gaan stemmen over die nieuwe kandidaat. In dit geval Streeting. Kan hij een meerderheid achter zich krijgen en kan hij daarmee dus de nieuwe partijleider van Labour en premier worden? Want dat gaat in één moeite door hier.
2: Ja.
29: Maar wat gebeurt er als Keir Starmer, en daar gaat het om, ik bedoel, als de man één ding is, dan is het kopper, als Keir Starmer niet opzij wil gaan en, zoals hij gezegd heeft, zichzelf ook kandidaat stelt. En dan nog, wat als een derde, een vierde Kamerlid zich kandidaat gaan stellen?
2: Ja.
29: Allemaal nog onduidelijk. Gaat de komende dagen, denk ik, zal zich verder uitkristalliseren. Eén ding is wel duidelijk, Lisbeth, en dat is een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
2: Dan was er ook vandaag nog de troonrede van King Charles. Hoorde jij nog verrassingen of verrassende uitspraken?
29: Niet echt. Interessant voor ons, denk ik, is dat die troonrede met 35 nieuwe maatregelen en wetten die de regering van Starmer wil uitvoeren. Nogmaals, of hij er volgende week nog zit, is onduidelijk. Laat staan hoe die troonrede gaat worden toegepast. Maar goed, interessant was, denk ik, meer toenadering tot de Europese Unie. Zat er al langer aan te komen. Maar duidelijke bevestiging dat het Verenigd Koninkrijk Europese wetten wil gaan overnemen als het gaat om voedselstandaards bijvoorbeeld. Dus dan hebben de Britten dezelfde voedselstandaards als de Europese Unielanden. Ook wil het Verenigd Koninkrijk meedoen met het Europese systeem voor emissiehandel. In eigen land mogen binnenkort ook Britse steden voor het eerst toeristenbelasting gaan heffen.
2: Oké, dat gaat ons aan. Wil ik het ook nog even met je hebben over Nigel Farage? Want de BBC meldt dat een toezichthouder van het Britse parlement een onderzoek start. Farage, de leider van Reform UK, gaat om een donatie van 5 miljoen pond. Hoe zit dat?
29: Ja, een persoonlijke donatie. Dus niet aan de partij, maar aan Farage zelf.
2: Oh.
29: En een persoonlijke donatie, die mag je aannemen. Maar opponenten zeggen, het was geen persoonlijke donatie. Dat kun je wel zeggen, maar het is duidelijk politiek. Kijk maar naar degene die cheque overmaakte. Een crypto-miljardair die in Thailand woont, maar Brits is. En die al veel eerder de partijen van Farage gespekt heeft. Dus moet er nu een onderzoek gedaan worden of inderdaad, Nigel Farage die donatie, persoonlijk of politiek, had moeten aangeven.
2: Aha.
29: En stel dat de conclusie is van die commissie dat dat inderdaad had moeten gebeuren, dan kan Farage gestraft worden. De zwaarste straffing is dat hij geschorst wordt, dus buiten het parlement gezet, en dat als die schorsing lang duurt, de kiezers uit zijn kiezersstrict een herverkiezing kunnen aanvragen.
2: En ligt hij daar wakker van, Farage?
29: Als ik Farage was, zou ik dat niet doen. Ik zou er zelfs beter van slapen, denk ik. Want hij gaat die herverkiezing überhaupt winnen. Je kunt je al het narratief voorstellen dat hij de eter in gaat gooien. Namelijk, dit is de elite, denk Trump. Dit is de bestuurlijke elite die
2: tegen mij is.
29: Precies,
2: ja.
29: Tegen de gewone, die altijd tegen de gewone man is. In dit geval tegen mij. Het is het oude politieke systeem dat van mij af wil. Dat er alles aan doet om mij politiek te vermoorden, omdat ik politiek zo machtig sta. Dat wordt het verhaal. Dus ik denk dat het heel goed zou kunnen als het inderdaad tot een hele langdurige schorsing komt. En als zijn kiezers beslissen, we willen een herverkiezing, dat hij met een nog grotere meerderheid in de Kamer zal worden herkozen dan hij nu heeft.
2: Spannende tijden voor jou daar in het VK. Dank voor je commentaar, VK-correspondent Lia van Beckhoven.
3: Zwarte dag voor ondernemer Henny van der Most. De rechtbank Rotterdam heeft zijn bedrijven failliet verklaard. En zijn curator Vincent Terlouw heeft dat bevestigd. RTV Oost meldt dat ook zijn woning in beslag genomen zou zijn. Dat is niet door de curator bevestigd. Van der Most was sinds 2012 met zijn bedrijf Speelstad Rotterdam bezig met het opzetten van een attractiepark genaamd Rivoli Rotterdam. Maar het park heeft nooit de deuren geopend, ondanks veel beloftes van van de 77-jarige ondernemer, die we natuurlijk kennen van Pony Parkslag Haren en het ombouwen van een auto.
2: Oranje, ja. Nou ja.
3: Ja, dat kernwasser Wonderland heeft hij ook omgebouwd. Ja, in een oude kerncentrale moest dan een pretpark worden. Ik geloof dat er ook daadwerkelijk mensen naartoe gingen. Maar het is toch nu naar beneden gegaan, down the drain. Volgens Van der Mos had het mee te maken dat het veel meer werk bleek en de kosten veel hoger uitvielen dan eerder gedacht.
2: En Van der Most is ook te horen in de meest recente aflevering van de BNR-podcast Zolang het leuk is, met Wilfred Gené. En daar liet hij al weten dat een faillissement dichtbij was.
6: Het is bijna klaar, wat daar staat nu.
9: Hele... 5 miljoen na. Ik heb nu de grove lijn daar helemaal uitgezet. Daar precies stond veel op de plek.
6: Ja?
9: En nu was het kwestie van theater afbouwen. De hele theater was klaar. Alleen de stoelen moesten erin gezet worden. Ja,
6: maar je had nog 5 miljoen nodig om het af te maken, maar dat heb je niet kunnen krijgen.
9: Nee.
6: En nu is het klaar.
9: Ja.
6: Voorbij.
9: Voorbij.
6: Helemaal.
9: Dinsdag, naar de kloot, 50 miljoen weg.
2: Het hele gesprek met Van der Most, waarin hij dus uitvoerig vertelt over dat attractiepark, kun je luisteren via alle podcast-apps. En het is te zien ook op het YouTube-kanaal van BNR.
3: Meer dan 1000 kilometer file ziet Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Nee, nog niet hoor. Dat niet. Het is wel gigantisch druk, maar nog niet meer dan 1000 kilometer file. Dat hadden we vorig jaar wel op deze dag. Maar dat het druk is, dat staat vast. Onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar ook op de A15, want daar zijn ook nog een paar ongelukken gebeurd. Van Europoort naar Gorkum bij de Noordtunnel gebeurde een ongeluk. Daar sta je 20 minuten in de file. En tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht ook 25 minuten op onthoud. Flitsmeister meldt ook nog flitsers. Onder andere op de A6 Muiden-Lelystad bij 68,0. En ook eentje op de A22 bij 14,6.
26: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
11: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
12: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
13: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
26: BNR.
3: Ga naar China. Daar is Trump vanmiddag met een militaire erewacht en rode loper onthaald in Peking. Het is de eerste keer in 9 jaar dat een Amerikaanse president het land bezoekt. Volgens mij was hij zelf de vorige die daar op bezoek ging. Trump ziet het dit keer zonnig in.
14: A lot of good things can happen. Now we'll be talking about, I mean, he'll bring up Taiwan, I think, more than I will. But I think that a discussion will be a little bit about energy and about the very beautiful country of Iran.
3: Het bezoek leverde de VS alvast 2 reuze panda's op voor een dierentuin in Atlanta. Maar achter die panda-diplomatie schuilen stevige dossiers. En daar gaan we over spreken met Jan Posma, onze Amerika-correspondent en geopolitiek expert, oud-ambassadeur in onder andere China. Ron Keller, hartelijk welkom.
15: Dank.
3: Ja, heel even over die reuze panda's. Ping Ping en Fu Shuang. Dat is altijd een vriendschapsgebaar, hè? Als China dat
15: klopt,
3: heeft.
15: Als China dat doet, dan is dat een teken van goede wil. Nederland heeft ook ooit 2 panda's gekregen, die vervolgens weer nakomelingen hebben verzorgd. Ze blijven wel eigendom van China. Zo ver gaat de vriendschap ook weer niet. Ze zijn in bruikleen, om het zo maar te zeggen. Maar ze zijn nog te zien in Burgers Dierenpark.
3: Ja. Jan Trump schrijft op social media dat het allereerste wat hij Xi gaat vragen is om China open te stellen. Wat bedoelt hij daarmee?
17: Ja, over die panda's trouwens. Grote impact ook wel, hoor. Hier in Washington is live op tv dan te zien hoe die panda's aankomen, hoe ze weer weggaan, dat soort dingen. Dus hier zijn ze helemaal gek van die panda's. Dus het helpt wel wat.
3: Ja.
17: Trump die wil het nu vooral zelf over handel hebben, denk ik. Die wil met iets moois terugkomen. Iets wat hij kan laten zien, van dit heb ik geregeld. Dus het liefst een deeltje. En er was een senator hier die omschreef het al heel mooi als het gaat om beans, beef en Boeing. Dus China moet sojabonen kopen, rundvlees, Boeings moeten ze kopen. En die sojabonen en dat rundvlees is natuurlijk heel belangrijk voor boeren in Amerika. Dat zijn veel Trump-kiezers. Dus die hebben het moeilijk gehad met handelsoorlogen met China. Dus daar probeert Trump wat voor te regelen. Ja, en Boeing die wil honderden vliegtuigen verkopen voor die grote Chinese markt. Dus ja, Trump aast daarop. Dan kan hij in ieder geval hier, als hij weer uit dat vliegtuig stapt, zeggen van kijk eens even, dit heb ik allemaal meegenomen voor jullie.
3: Ja, de topman van Boeing mocht op het laatste moment ook aansluiten, hè, bij deze trip, maar de
2: vorige
3: keer,
2: volgens mij.
3: Ja, hij heet Kelly, maar ik heb me laten vertellen dat het een man is. Oh. Dat kan ook. Ron Keller, de vorige keer ging het ook heel erg over handel, maar toen was toen stuurde Trump wat meer aan op een confrontatie. Hè? Ja. Is dit keer anders?
15: De afgelopen periode is voor Trump toch een beetje traumatisch geweest. Dan praat ik over de laatste half jaar. Hij beseft dat zijn tarieven bijvoorbeeld, die met veel bombarie in april vorig jaar heeft, ook op China heeft laten afkomen. Ja, die beginnen nu toch echt in zijn eigen voet te schieten. De Amerikaanse inflatie is opgelopen voor een groot deel door de tarieven. Wat nog veel erger is, de kiezers hebben dat door. Die beseffen, dat komt door u, meneer Trump. Mm-hmm. U had beloofd dat u die inflatie zou beteugelen. Dus hij beseft dat hij misschien met die tarieven iets naar beneden moet. In algemene zin ziet Trump China meer als een partner dan een jaar geleden. Zeker dan in zijn eerste termijn.
3: En hoe liggen de twee elkaar? Hè? Want het is misschien vanuit Nederland een beetje flauw en oppervlakkig om te zeggen, ja, Trump lijkt wel impulsieve dingen te doen. Hè? Dan stort hij zichzelf in een oorlog en daar krijgt hij de repercussies van. Dan moeten ze weer terugkrabbelen. Ja. Xi lijkt mij, heeft meer een pokerface. Maar ze hebben misschien ook een langere horizon voor het beleid dat ze uitzetten. Hoe moet je dat zien?
15: Ik denk dat ik heb Xi een aantal keren ontmoet. Een hele aardige, warme man is. Maar hij straalt natuurlijk wel autoriteit uit. Dat is dat pokerface dat je noemde, dat klopt. Ik denk dat van Trump uit, hij heeft een diepe bewondering voor mannen met macht. Dus ook Poetin, dus Netanyahu en dus ook Xi.
3: Ja, maar dus hij heeft een beetje respect. Dus dan betekent misschien ook dat hij er niet zoveel uithaalt.
15: Dat zou ook kunnen, maar ik denk dat hij dus met een positief gevoel daar naartoe gaat. En dat betekent dat China inderdaad wat meer zeg maar uit de onderhandelingen zal gaan halen. Heeft niet alleen te maken met die persoonlijkheden, maar ook met een aantal dossiers die voor Trump niet goed lopen. Ik noemde al inflatie, de oorlog in Iran.
3: Hij staat wat zwakker.
15: Hij staat veel zwakker.
2: Ja, want Jan, wat ik me afvroeg, China was voor Trump ook een heel lekker vehikel om zich tegenaf te zetten en te laten zien waar hij voor stond. Is dat een beetje veranderd door al de oorlogen die sinds het laatste bezoek groter zijn geworden?
17: Ja, ik denk inderdaad wel dat Trump zelf ook wel aanvoelt dat de situatie is veranderd. En inderdaad, er is meer een soort we gaan samen naar iets beters gevoel dan we gaan nu keihard botsen en nieuwe handelsoorlogen. Ik denk dat daar inderdaad wel duidelijk wat veranderd is in de manier waarop Trump naar China kijkt. Tegelijkertijd wil hij natuurlijk ook nog steeds wel die boodschap behouden. China als tegenstander, als de grote rivaal. En er is maar één iemand die kan opstaan tegen Xi en tegen China, en dat ben ik, Donald Trump, dat behoudt hij ook wel. Dus ik denk dat hij daar wel een duidelijk verschil heeft tussen wat hij zeg maar richting Xi zegt en vindt en wat hij hier voor de binnenlandse markt vindt en zegt.
3: We hebben het nu even over handel gehad, hè, maar is dat eigenlijk nu wel het belangrijkste onderwerp, of gaat het Trump ook wel om steun van China voor het oplossen van het Iran-conflict?
15: Dat zal zeker ook meespelen. Als ik nog één zin over handel, ik denk dat is een grote delegatie van ICT, van tech bazen mee, hè, Musk en zo. Dat geeft aan dat ook op technologievlak, hè, de rivaliteit richtte zich de afgelopen jaren vooral op het feit dat Amerika zei, China mag niet de innovatieleider worden, dat zijn wij. Er is nu denk ik vanuit de lobby, vanuit die techsector, is er duidelijk gemaakt aan Trump, luister eens, dit is voor ons een hele belangrijke afzetmarkt. Apple verkoopt er heel veel telefoons, maakt ze ook nog steeds, assembleert ze nog steeds in China. Maar ook voor de andere, zeg maar, voor de Nvidia's en zo, is China een onvoorstelbaar belangrijke markt. Juist omdat China zoveel aan het technologisch ontwikkelen is. Dus er is ook daar evenwicht in gekomen. Enerzijds praten over meer samenwerking op handelsgebied. Anderzijds, daar heeft Jan Postma gelijk, en zal die rivaliteit nog wel blijven. Dus China krijgt misschien niet de meest geavanceerde chips, maar er is ook daar een kentering opgetreden. En ik denk, tenslotte nog, kom ik op hier aan in een seconde hoor, dat er ook over de toekomst wordt nagedacht, over AI.
3: Dat vinden ze allebei een bedreiging.
15: Vinden ze alle twee eng. Mm-hmm. Stel dat AI in de handen komt van de Oeigoeren of van de opstandelingen in Mexico, bij wijze van spreken, of in de Caucasus, nou noem maar op. Je kan je voorstellen dat daar veel onzekerheid. Er is dus meer en meer het idee, we moeten misschien AI eens wat gaan managen met elkaar. Ja. En wat Iran betreft is
3: laten we dat zo meteen doen, want u stipt hier al interessante punten aan. En Jan, er reizen dus ook tech-ondernemers mee. Hebben die inderdaad invloed gehad op Trump? Want tot nu toe kennen we ze vooral als knipmessen.
17: Ja, precies. Nee, ik denk dat dat ook gewoon zo blijft. Dit zijn mensen die Trump ook bewondert, zoals hij ook Xi Jinping bewondert. Bewondert hij ook die miljardairs, die houdt hij het liefste dicht bij zich. Mm-hmm. Gaat de grote delegatie mee. Ook iemand als Elon Musk is er bijvoorbeeld bij, hè, waar Trump in het verleden nog wel eens ruzie mee had. Nou ja, dat is weer een beetje, de vredespijp is weer een beetje gerookt. Maar ik denk dat Trump hier vooral dus inderdaad kijkt naar de wat langere termijn. En ik denk ook dat hij denkt, als het gaat om AI bijvoorbeeld, Trump kijkt vooral naar de korte termijn trouwens, die dealtjes dus. En dan denkt hij aan Apple en al die andere dingen. Maar ook qua AI en lange termijn denkt hij ook volgens mij, wij zijn nu koploper, dat willen we zo houden. China is ook een beetje koploper, laten we die een beetje dichtbij houden. En dan kunnen we misschien samen dat wel naar een hoger plan.
3: Ja, maar we hoeven dus niet te verwachten, want deze top wordt natuurlijk ook gevolgd door de mensen bij ASML. Hè, want er zitten restricties op de export van chipmachines naar China. Die zullen er niet zo heel snel afgaan.
15: Nee, maar ik denk dat de Chinezen daar wel op in gaan zetten. Zeggen Apple mag hier blijven, maar dan wel graag die restricties minder.
3: Nu moeten we toch, en daar is helaas niet zo heel veel tijd meer voor, maar daar moeten we nog wel even stil bij staan. Wat kunnen ze elkaar bieden op geopolitiek terrein? Krijgt Trump inderdaad de hulp van China bij het oplossen van het Iran-conflict? En vraagt China daar misschien een Taiwan-dingetje voor terug?
15: Dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat China een belangrijke partner is van Iran. China heeft groot belang bij vrede, rust in het Midden-Oosten, omdat dat de handel, de wereldeconomie zeg maar ten goede komt en dat dus de Chinese economie de afzetmarkten. Dus China heeft ook Pakistan op pad gestuurd als bemiddelaar. Bondgenoot Pakistan, dat is een bondgenoot van China. Mm-hmm. Maar China heeft niet oneindig veel leverage over de nieuwe generatie Ayatollahs. Die zitten misschien wel harder in het zadel en militanter in het zadel dan de voorgangers. Maar ik denk dat Trump zal vragen, help mij om tegen Iran te zeggen, maak een goede afspraak met mij. En inderdaad zal China daar waarschijnlijk dan tegenover stellen, maar dan moeten jullie wat minder wapens aan Taiwan leveren.
3: Oh, alleen maar minder wapens of ons de vrije hand geven?
15: Nou, dat laatste is niet aan de orde, want ik denk dat China niet van plan is om Taiwan op korte termijn binnen te vallen, maar minder wapens zou al een mooi begin zijn.
3: We laten het hierbij. Dank Ron Keller, geopolitiek expert, oud-ambassadeur in China. En dank ook aan jou, Jan Posma, in Amerika.
0: Tech-update.
2: We gaan naar Stijn Gozens. Goedemiddag, Stijn.
1: Goedemiddag.
2: De autoriteit persoonsgegevens die krijgt een nieuwe voorzitter na 10 jaar. Aleid Wolfsen was het 10 jaar. Nou, wie is het?
1: Ja, dat is Geert Potjewijd. Allereerst natuurlijk complimenten voor de passende naam. Maar die kies je niet, die kies je niet uit. Wel boeiend is wat hij hiervoor deed, Geert Potjewijd. Hij was namelijk jarenlang advocaat met expertise in privacy en veiligheid. Dus ze hebben echt iemand gekozen met ervaring.
2: En kennis.
1: Op dit moment is hij ook nog partner bij het advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek. Daar had hij ook een aantal grote techbedrijven in zijn portefeuille. Zo verdedigde hij TikTok en virusscanner AFAS tegen schadeclaims van gebruikers.
2: Oh, dus hij zat eigenlijk een beetje aan de andere kant.
1: Hij zat aan de andere kant.
2: Ik moet denken aan Donald Pols die naar Tata Steel ging vanuit Milieudefensie. Dit is een beetje de
1: vergelijking.
2: Andere kant.
1: Je zou de vergelijking kunnen trekken, inderdaad. Ja, hier gaat hij in ieder geval voor de AP nu werken. Ja. Hij heeft ook Meta, Uber en Salesforce geholpen als advocaat in privacyzaken. Maar de AP was zelf ook wel eens een aanklager in een zaak tegen hem. Dus ze hebben tegenover elkaar gestaan zelfs. Nou, voelt natuurlijk wat krom, maar tegelijkertijd is het ook een duidelijke ervaring in de branche die hij heeft. De AP heeft zelf ook extra aangegeven dat ze blij juist zijn dat ze een externe ervaring binnenhalen met hem. De AP zegt zelf, hij brengt letterlijk de buitenwereld binnen. En Potjewijd zelf, die noemt in zijn verklaring, het is natuurlijk een enorm persbericht naar buiten gegaan, dat hij AI en digitalisering als een belangrijke rol in de maatschappij ziet en dat hij dat belangrijk vindt om daar ook de AP doorheen te leiden.
2: Het is wel een trend. We moeten het daar misschien een keer uitgebreider over hebben. Dat de mensen die eerst tegenover elkaar staan, elkaar nu binnenhalen.
1: Ja, ik denk dat je ook verbanden legt misschien die ook maar toevallig zijn wat dat betreft. Maar het zou wel...
2: Dit is geen toeval dat Geert Potjewijd...
1: Nee, maar dat dit dan nu met Tata Steel ook... Dat is natuurlijk verband.
2: Ja, misschien een veranderende perceptie. Ja,
1: misschien moeten wij ook maar eens overstappen naar de concurrentie. Nee hoor, grapje.
2: Ja, maar dat is toch iets anders.
1: Ja, dat is waar.
2: Iets anders. Ja. Ja. Ik wou nog even hebben over Mythos van Anthropic, dat AI-model. Nou, daar is al vaker discussie over geweest, of het een gevaarlijk model was, ja dan nee. Maar nu ook de ECB, de Europese Centrale Bank, waarschuwt voor het cyberrisico.
1: Ja, een beetje late to the party, moet ik eerlijk zeggen. De ECB die heeft inderdaad ook de Europese banken gewaarschuwd voor Mythos van Anthropic, omdat het, nou ja, zoals we het al vaker besproken hebben, een gevaarlijk model is. Het kan kwetsbaarheden in software vinden, en dat kan dus misbruikt worden door criminelen. Het kan ook gebruikt worden als je het in handen hebt om je eigen verdediging weer beter te maken wat cyber betreft. Maar het probleem is, Europese banken hebben geen toegang tot Mythos. In de VS hebben we een maand geleden gezien, kregen ze al toegang. Een aantal grote bedrijven en ook de banken en ook de Fed en het Witte Huis hebben de banken opgeroepen. Ga daar nou mee aan de slag. Maar hier in Europa wordt dus gezegd, ja, ga ermee aan de slag, ook zonder dat je het hebt. Want juist nu de andere partijen er toegang toe kunnen krijgen, kunnen juist kleine kwetsbaarheden gecombineerd worden door criminelen om een grote aanval te plannen. Oeh. En daar zijn we extra dan hebben ze een extra risico voor Europese banken. Degene die dit zegt is het overvallige Nederlands bestuurslid van de ECB, Frank Eldersen. Die heeft het in een nieuwsbrief aan de banken bekendgemaakt. En hij zegt daarbij zelf, er komen alleen maar meer AI-tools die dit kunnen doen. Dus het is juist nu het moment om in te grijpen. Daar waarschuwt hij ervoor. En hoopt hij dus dat andere banken hiermee aan de slag gaan.
2: Dan over cyberaanvallen gesproken. Een hackersgroep beweert geheime data te gestolen te hebben bij Foxconn. En dat kennen we natuurlijk als de partij die voor onder andere Apple de iPhones maakt.
1: Precies, en dat maakt het wel interessant. De hackersgroep zegt meer dan 8 terabyte aan gegevens gestolen hebben. Ruim 11 miljoen documenten. En daarmee zitten er dus ook waarschijnlijk technische documenten en schematische afbeeldingen bij van partijen als Apple, maar ook Intel, Google en Nvidia. Mm-hmm. Tenminste, zo zegt de hackersgroep zelf. Het gaat over Nigerchung Group, zijn Oost-Europese en Russische criminele bende. En zij hebben dus Foxconn platgelegd. Begon vrijdag al met een cyberaanval. Er zijn ook een aantal Amerikaanse fabrieken die daar last van gehad hebben, met een IT-storing. En nu heeft Foxconn vandaag dus ook bevestigd dat dit gebeurd is. Ze willen er verder zelf niet zoveel over zeggen. Nou heeft de Nigerchung Group zelf gezegd, zitten dus best wel wat cruciale geheime documenten tussen. Zou zomaar een schematische afbeelding van de nieuwe iPhone kunnen zijn, of van de nieuwe chip van Nvidia. Nvidia en Intel. En dat is dan weer interessant voor Chinese fabrikanten die graag al die gegevens willen hebben. Dus als dat zo meteen op straat ligt, dan hebben we misschien wel een probleem. Of in ieder geval die bedrijven.
2: Maar bij een hack zijn de data natuurlijk eigenlijk altijd geheim. Namelijk niet voor buitenstaanders of pottenkijkers bedoeld.
1: Er kunnen ook parkeergegevens bij zitten van een auto. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Maar dit zijn gevoelige documenten. Laten we het zo zeggen.
2: Dankjewel, Stijn.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.
4: Harde woorden vandaag van politici over de rellen bij noodopvanglocaties. Maar vooralsnog weinig actie. Maar toch zijn die woorden ook belangrijk, zegt vicepremier Jessel Gus.
18: Het begint wel met je uitspreken dat dit niet past, ongeacht het onderwerp. Waar het ook over gaat, waar je voor of tegen bent.
4: We gaan er zo meteen uitgebreid over spreken over een paar minuten vanuit Studio Den Haag.
19: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
20: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen, met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
19: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
21: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
22: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed, mogelijk.nl.
24: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
6: Thomas van Zijl.
7: Vrijdag in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de datalekken bij Odido en onderwijsplatform Canvas. En een gesprek met Jeroen Pietriga, topman van acculeverancier Intercel. Ik vraag hem of de batterijen van zijn bedrijf een tijdelijke of permanente oplossing zijn voor netcongestie. Je hoort het vrijdag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. In de BNR-app.
3: Mensen stapten massaal over naar vaste energiecontracten bij de aanvang van de Iran-oorlog, stelt de autoriteit Consument en Markt. De overheid is mogelijk 1,4 miljard extra kwijt aan onterechte hypotheekrenteaftrek. En grote vliegvelden als Heathrow produceren 3 keer zoveel CO2 als de stad Parijs. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
2: En als je dit hoort in de file, sterkte. Helene de Geest, bij de ANWB is het nog steeds zo ongelooflijk druk?
9: Ja, het is nog steeds heel erg druk. Meer dan 900 kilometer file. We hadden straks even bijna 1000 kilometer. Op de A1 bijvoorbeeld een hele lange file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 35 minuten vertraging. Op de A15, daar zijn ook wat problemen. De A15 van Europoort naar Gorkum staat vast bij de Noordtunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. Verderop bij Hardingsveld Giessendam is ook een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu helemaal dicht. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knauwpunt Rijnsweert een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken vrij. Op de A28 heb je de meeste vertraging van Amersfoort naar Zwolle, namelijk een uur tussen het Harde en Zwolle centrum. Daar is het wegdek er slecht aan toe. Daardoor is de linker rijstrook dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 113,8. En op de A37 bij Hogeveen Duitse grens bij 0,6.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten en het is nu gebeurd. En dat betekent dat het kabinet ermee aan de slag gaat. En Curaçao traint in aanloop naar het WK voetbal in Noordwijk, schrijft de amateurclub op hun website. Ligt lekker in de buurt van de oefenwedstrijd in en tegen Schotland over 2,5 week. Aan het roer staat trainer Dick Advocaat, die na de ziekte van zijn dochter weer terug is bij Curaçao. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Een groene dag voor de beurs vanmiddag. De AEX staat 0,7% in het groen op 1006 punten. Grootste stijger daar, ABN AMRO, 8,4% omhoog. En Wolters Kluwer is de grootste daler, 6,9% in de min. De Dow Jones op dit moment 0,4% in het rood.
3: Grote woorden vandaag uit Politiek Den Haag over de rellen bij noodopvanglocaties. Maar maatregelen, die blijven vooralsnog uit. Tegelijkertijd zegt een deel van de Kamer dat die rellen slechts uitzonderingen zijn. Daar gaan we uitgebreid over praten over een paar minuten op BNR.
25: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
27: Geen last meer van. Met Teamleader Focus
6: Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
10: Van Bentum en Keulen Advocaten.
11: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
12: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron, directeur digitalisering en data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
17: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament en KPN helpt ons daarbij. Zodat onze medewerkers overal kunnen werken. Op locatie, thuis en onderweg.
14: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
27: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Goedemiddag. Ja. Het is 6:05. Fijn dat je luistert. En we hebben het op BNR niet vaak over kleuters, maar vandaag wel, want Nederlandse kleuters die zijn minder goed met cijfers en taal dan hun leeftijdsgenootjes uit 7 andere landen. Maar in 1 eigenschap, ja, daar scoren ze dan wel weer opvallend hoog. Gaan we zo bespreken. Maar eerst de reactie van ons kabinet op de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht en het geweld tegen de brandweerlieden die brand kwamen blussen. Er waren op dat moment 15 asielzoekers in het pand aanwezig, net die dag aangekomen. Het kabinet sprak er vandaag over in de ministerraad.
29: Studio Den Haag.
3: De brandstichting bij een opvanglocatie en het geweld tegen hulpverleners in Loosdrecht hebben niets met demonstreren te maken. Dat zegt vicepremier Jessel Gus.
30: Totaal los van de inhoud. Het maakt niet uit waar zeg maar het gesprek aanvankelijk over ging. Op het moment dat je grijpt naar geweld en onze hulpverleners belaagt, ga je voorbij alle redelijkheid, ga je voorbij demonstratierecht, heeft het er ook echt niks meer mee te maken. Dat heeft u mij in verschillende rollen altijd horen zeggen, ongeacht het onderwerp. En dat u mij namens het kabinet hoort u dat nu weer zeggen.
3: Ja, dat is de. Ja, zij deed vandaag het voorzitter van de ministerraad, omdat Rob Jette natuurlijk in het Caribisch gebied is. Dylan Jesselkus, Friese premier. Ondertussen debatteert overigens op dit moment de Tweede Kamer ook met minister Van der Brink van Asiel en Migratie. We gaan naar politiek verslaggever Michiel Jurjens. Veel woorden vanuit het kabinet. Minister van Justitie Van Wil zei ook eerder iets. Komen er ook daden?
31: Ja, goedemiddag Niels. En we kunnen zo ook nog wel even naar Van Wil luisteren. Maar het blijft grotendeels bij woorden vanuit het kabinet. Je zei het al, de ministerraad normaal op vrijdag aan het einde van de week. Maar dit is een gekke week, omdat het morgen Hemelvaartsdag is. En dus was die vandaag. En dus was er vandaag ook de persconferentie van, in dit geval, de vice-minister-president Jessel Gus. Inmiddels weten we dat er 3 mensen zijn opgepakt naar aanleiding van wat er gisteravond in Loosdrecht gebeurd is bij die noodopvanglocatie. En Jessel Gus zegt daarover dat het strafrecht nu zijn werk moet doen.
30: Het is zorgen dat je deze mensen aanpakt. Nou, dat is niet wat het kabinet doet, maar dat is natuurlijk wat politie en justitie doen. Dat is wat lokale bestuurders doen. Zorgen dat je aan de voorkant erbij bent. Ik weet dat in veel gemeenten wordt gewerkt, bijvoorbeeld met gebiedsverboden. Zorgen dat je die mensen hebt geïdentificeerd.
31: En dat is in lijn met wat ook de minister van Justitie en Veiligheid, David Van Wil, eerder vandaag zei.
32: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien. We noemen ze ook voor wat het zijn. Het zijn gewoon strafbare feiten die worden gepleegd. Daar treden we tegenop. En daar ondervinden mensen dus de consequenties van. Ik hoop dat er wel degelijk ook een normerend effect uitgaat van de oproepen die wij doen. Demonstreren mag, maar dit heeft daar niks meer mee te maken.
31: Ja, dus een normerend effect. En dan zou je het liefst zien dat als je dan misdraagt op zo'n plek, dat de pakkans heel groot zou zijn en dat je stevig aangepakt wordt. Maar goed, er waren natuurlijk wel meer dan 3 mensen die daar geweld gebruikten gisteren. Ja. En het laat ook wel zien dat het kabinet hier nu niet een direct antwoord op heeft om nu direct de rust te laten terugkeren.
3: Nou, je vraagt je af, we hadden het gisteren ook nog over die defendgroepen, even los van de vraag of deze verdachte daar een onderdeel van uitmaakt. Dat weten we natuurlijk allemaal nog niet. Maar je wil misschien, en dat is de vraag of dat in Den Haag ook speelt, ook preventief iets doen?
31: Ja, natuurlijk. Maar ja, dan kom je dus toch weer uit op die pakkans en het strafrecht dat ze werk moet gaan doen op het moment dat het daar uit de hand loopt. En het kabinet, dat hoor je ook wel, is toch ergens voorzichtig in zijn woorden. Ja. Wat daar dan ook wel bij meespeelt is dat je justitie niet te veel voor de voeten wil lopen. En toch wel een spagaat waar het kabinet in zit. Het kabinet wil mensen die daar zonder geweld van hun democratisch recht gebruik maken om hun zorgen te laten horen. Die willen ze niet zomaar gelijk schakelen aan die relschoppers. Of die nou bij zo'n defendgroep horen. En of het nou georganiseerd is of niet. Dat willen ze niet zomaar gelijk schakelen. En het kabinet zegt zelf ook in het coalitieakkoord en ook nu weer in woorden dat het zelf wil dat de asielinstroom omlaag gaat. Geeft ook al aan dat dat niet lukt op dit moment. Dus nee. Het is heel lastig woorden zoeken.
2: Maar het belagen van asielzoekerscentra met brandstichting heeft toch niets te maken met het inperken van de asielstroom?
31: Nee, en we gaan zo ook nog wel even naar een stuk uit dat Kamerdebat luisteren dat op dit moment bezig is. En dat is ook een discussie die steeds meer gevoerd wordt op dit moment. De grootste oppositiepartij, PRO bijvoorbeeld, zegt dat op dit moment bezig is. En dat is ook een discussie die steeds meer gevoerd wordt op dit moment.

0: niet zover. Dit is wat Van der Brink na de ministerraad zei.
1: We zien absoluut natuurlijk dat mensen zich schijnbaar gelegitimeerd voelen. En de ruimte voelen om dit te doen. En dus vraagt ook van de hele samenleving, van onze politiek, maatschappelijk, maar ook mensen in de lokale samenleving, om zich hier tegen uit te spreken. Om duidelijk te maken dat geweld en vernieling op geen enkele manier een onderdeel mag en kan zijn van het publieke debat.
0: Al dus de minister van Asiel en Migratie dit dus ook weer zegt. Je uitspreken mag, maar bij geweld ligt de grens.
2: Ja, dat horen we de hele tijd.
3: Ja.
2: En toch lopen steeds die demonstraties uit de hand. Wat zijn die woorden dan waard?
0: Ja, nou, als je het aan Jessel Gus, de vicepremier, vraagt, zijn ook dat soort woorden wel degelijk heel belangrijk.
4: Het is niet te bagatelliseren dat we met elkaar, politiek van links tot rechts, maar ook als samenleving uitspreken dat we dit niet in onze rechtsstaat willen. Daar begint het wel mee. Het begint wel met je uitspreken dat dit niet past, ongeacht het onderwerp, waar het ook over gaat, waar je voor of tegen bent.
0: Ja, en dus zullen we dit blijven horen, ervan uitgaande dat deze onrust ook nog wel even voortduurt.
3: Ja, en hoe kijken de Kamerleden eigenlijk naar zichzelf? Is er sprake van zelfreflectie over hun taal bijvoorbeeld in dit asieldebat? Of, nou ja, ik heb ook politici bij die demonstraties gezien en gezegd, goed dat u hier bent en hou vol.
0: Ja, dat klopt. Geert Wilders was dan niet op zo'n demonstratie aanwezig, Wilders van de PVV. Maar hij zei gisteren in de Tweede Kamer rondom het vragenuur iets wat hij wel eens vaker heeft gezegd en waar hij dan ook flinke kritiek op krijgt. De oproep kom in verzet. En hij zegt er dan wel bij, daarna achter de komma, dat geweldloos en democratisch moet gebeuren. Maar toch verzet, dat is een stevig woord. Andere politicus die zich heeft laten zien in Loosdrecht zelf ook, dat is Guidi Markeshouwer, voormalig PVV. Nu de leider van de groep, Markeshouwer, die binnenkort DNA zal heten. Hij was de eerste die in dat debat dat nu een klein uur geleden aan de gang is aan het woord kwam. En ook daar ontstond die discussie. Dit is een stukje van Stefan van Baarle van Denk in debat met Guidi Markeshouwer.
5: Voorzitter, dit zijn toch niet enkele ongeregeldheden. We hebben hier toch gewoon een patroon van anti-vluchtelingen-terreur die hier over dit land raast. En ik vraag de heer Wakkers over hoe hij dit ook kan bagatelliseren en ontkennen.
6: De heer Marcus.
7: Ik was zelf 2 keer in Loosdrecht. Ik heb de heer Van Baarle daar niet gezien. En ik heb met allemaal brave burgers gesproken die niks met geweld hebben, ook niet geweld hebben gebruikt, en die gewoon zich zorgen maakten over de komst van zoveel mannelijke asielzoekers. En ook hadden ze bezwaar tegen het feit dat het zo ondemocratisch ging. Dat ze niet mee werden genomen in het besluit. Dat het ook zo rauw op hun dak viel. En ik ontken helemaal niet dat er wanordelijkheden daar waren.
0: Nee, dat ontkent hij dus niet. Maar je hoort ook dus aan de andere kant weer die andere kant. Mensen die geweldloos demonstreren en hun zorgen laten horen. Zorgen die volgens Markeshouwer door de politiek veroorzaakt zijn. Over die vraag, die zelfreflectie, hun eigen rol, kan ik ook nog iets over laten horen. Want ook daar gaat het dus over in dat debat. Van Baarle, dit hoorde je net zelf niet, maar op een ander moment verweet hij Guidi Markeshouwer ook u en de uwen stoken de boel op. Ja, en over die verantwoordelijkheid, Lisa Westerveld van Progressief Nederland, opnieuw tegen Guidi Markeshouwer.
8: Zouden we het vuurtje nog eens even moeten oppoken? Of zouden we ook juist moeten bijdragen aan de-escalatie en aan het aanpakken van de echte problemen waar mensen mee zitten? Want dat is niet de schuld van de vluchtelingen die hier verder nog nooit de stappen in Nederland hebben gezet. Dat is toch echt te wijten aan politiek beleid van de afgelopen jaren, waar ook het afgelopen kabinet een flinke rol in heeft gespeeld door fors te bezuinigen op sociale voorzieningen en op onderwijs, om maar een paar dingen te noemen. Dus wat vindt hij nou van de rol van politici, ook als het gaat over wat hier nou aan de hand is in Nederland?
6: Ja, de ook zo.
7: Nee, ik denk dat ik het helemaal eens ben met deze introductie van mevrouw Westerveld. 20 jaar falen en Nederlanders in de steek laten. En dat daarom Nederlanders woedend zijn en geen begrip meer hebben voor wat wij hier doen. En wij hebben geen begrip meer voor wat er leeft in de samenleving. Dus ik heb ook in mijn bijdrage opgeroepen dat wij hier van links tot rechts nu samen moeten gaan werken om die problemen op te lossen. En dat begint echt bij een asielstop.
0: om dus wel weer bij die asielstop uit te komen. Ja, ja, dus wat je hoort vanuit rechts, de politiek faalt in het migratiebeleid, want er komen te veel mensen binnen en daardoor ontstaat onrust. En vanuit links aan de andere kant, ja, de politiek faalt door ervoor te zorgen dat die opvang is vastgelopen, waardoor er hals over kop plekken gezocht moeten worden, waardoor vervolgens mensen in bijvoorbeeld

0: Loosdrecht zich daardoor overvallen voelen.
1: En intussen daalt de migratiestroom toch ook? Het aantal asielzoekers dat binnenkomt?
0: Dat weet ik niet precies. Die cijfers die heb ik niet precies. Maar ook daar is inderdaad discussie over. Maar zelfs op het moment dat die absolute aantallen aan het dalen zijn, zie je dat die opvang, dat het daar misloopt. Ja, en ook in de,
2: moeten nog steeds heel veel mensen opgevangen worden.
0: Ja, moeten nog steeds heel veel mensen opgevangen worden, dossiers beoordeeld worden, gesprekken gevoerd worden. Ook daar capaciteitsproblemen, dus een hele keten die vastloopt.
2: Ja, maar je hoort dus wel, ook in dit debat keert dat weer terug, vooral een focus op die instromen, asielstop. Maar je zult toch ook de mensen die hier al zijn door de procedure moeten laten gaan. Die moeten ondertussen ook opvang hebben. Er is nog een spreidingswet van kracht die eigenlijk zegt dat alle gemeenten hun deel moeten doen wat de opvang betreft. Het staat op heel veel punten nog op losse schroeven.
0: Ja, dat klopt. En dat zijn allemaal zaken die op dit moment in dat debat dat nu aan de gang is voorbij komen. Het is een klein uur geleden begonnen. En dan werkt het altijd zo dat in de eerste termijn eerst alle Kamerleden hun bijdrages mogen doen, geïnterrumpeerd kunnen worden. En dan daarna zal de minister van Asiel en Migratie, Bart van der Brink, die we net dus al even hoorden en nu ook in de Kamer aanwezig is, die zal dan daar ook allemaal weer op ingaan. Dus dat gaat nog heel wat uren duren hier in Den Haag vandaag.
2: Politiek verslaggever Michiel Jurjens.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Ja, kleuterradio Niels. Daar
2: leuk.
1: We hebben het niet zo vaak over kleuters, maar vandaag wel. Nederlandse kleuters lopen achter op belangrijke vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen leren. Dat blijkt uit de International Early Learning and Child Wellbeing Study. Vooral op het gebied van rekenen, concentratie en het verwerken van informatie scoren 5-jarigen in Nederland minder goed dan leeftijdsgenootjes in andere landen. Gaan we over praten met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, wij staan bekend in Nederland als een sterke kenniseconomie. Nou, als de kleuters dan niet zo goed zijn in het leren, of althans, dat wordt voorspeld door de vaardigheden die ze nu beheersen, ja, moeten we ons dan zorgen maken?
4: Nou, in ieder geval een aandachtspunt.
1: De verbinding gaat niet heel goed. Misschien moeten we proberen die even te herstellen. Ben je daar nog, Steven Pont? Nee, dan gaan we even proberen die verbinding te herstellen.
2: Ik heb even een berichtje tussendoor, want er moet meer geld naar de media en dan met name naar regionale media en de publieke omroep, zegt Elliot Higgins. Dat is de oprichter van de internationale onderzoeksjournalistieke platform Bellingcat. Dat zegt hij in de grote techshow op BNR. Lokale media en de publieke omroep zijn belangrijk, zegt hij, omdat steeds meer mensen hun vertrouwen in instituten verliezen.
5: It can be something that's genuine, it can be something that's not. And it creates a kind of demand for other information. But if we can get rid of that and replace it with good information, that solves the issue.
2: Ja, dus meer goede informatie in de maatschappij pompen, dat is zijn aanbeveling. Vooral ook omdat mensen niet meer alleen maar simpel nieuwsconsument zijn, maar zelf ook nieuws verspreiden, de hele infrastructuur vormen. Wil je meer horen van die Bellingcat-oprichter, ga dan in de podcast-app zoeken naar De Grote Tech Show.
1: En dan gaan wij weer terug naar ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Die is terug, de verbinding is hersteld. En met hem spraken we over Nederlandse kleuters die achterlopen op belangrijke vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen leren. In vergelijking met andere leeftijdsgenootjes wereldwijd. Steven Pont, ja, moeten we ons daar zorgen om maken, omdat we toch immers een kenniseconomie zijn?
4: Ja, we doen een aantal dingen goed. Ik zei het net, we doen een aantal dingen wat minder goed. Wat we goed doen is dat we ook de gelukkigste jeugd ongeveer van de wereld hebben. In psychosociale zin. Mm-hmm. Dus UNICEF doet daar onderzoek naar. En daar staan we echt vaak in de bovenste regionen zo niet helemaal bovenaan. Maar dat heeft een prijs. En dat is dat we niet heel streng en bovenop zitten rond prestaties. Hè. Dus in heel veel landen, met name in Azië, zijn ze wat minder geïnteresseerd in je mentaal welbevinden en zijn ze zeer geïnteresseerd in je cognitieve ontwikkelingen. Er zijn bijlesscholen voor 7-jarigen.
2: Ja. Maar ook op 5-jarige leeftijd al?
4: Ja, je ziet daar wordt enorm op geïnvesteerd. He, dus je ziet ook dat het de intelligentieniveau in bijvoorbeeld Singapore, Korea, Japan, China is hoger dan dat van de Nederlandse kinderen. Omdat wij dat welbevinden zo belangrijk vinden en prestatie
1: een tandje minder.
4: Wat minder belangrijk.
1: Ja, dus die kinderen in bijvoorbeeld Singapore, die kunnen gewoon al beter zo'n IQ-test invullen. Is dat het?
4: Juist, ja. Maar ze, tegelijkertijd wordt bijvoorbeeld hun cognitieve vermogen, dus wat je weet, denkt, dat wordt enorm aangejaagd. Maar de emotionele kant en de creatieve kant een stuk minder. En als we een kenniseconomie zijn, dan betekent dat niet alleen dat we heel veel kennis hebben, maar dat er ook andere vaardigheden achter vandaan komen. Ja. Bijvoorbeeld onderhandelingsvaardigheden, dat soort dingen. Wat we veel zien in dat soort van bovenaf gestructureerde landen, is dat er ook weinig gebruik wordt gemaakt van de kennis.
2: Onderhandelen kunnen die Nederlandse kinderen wel.
4: Precies. Precies. Dus er wordt ook veel eerder gevraagd aan werknemers. Goh, wat, Johan, doe jij, wat vind jij er eigenlijk van?
1: Ja.
4: Terwijl in van dat soort hiërarchische landen is gewoon wat de baas vindt, moet worden uitgevoerd.
1: Ja, een mooie labsituatie, laboratoriumsituatie is 5:30 een gemiddelde Nederlandse supermarkt met kinderen. Ja. Ja. Maar goed.
4: Ja, dat gebeurt in andere landen, kijken ze daar met stomme verbazing naar.
1: Ja. En soms ook wel terecht, hoor. Maar goed, opvallend uit dat onderzoek ook nog is dat kinderen die vaker worden voorgelezen op heel veel terreinen hoger scoren. Dat is dus een groot effect?
4: Dat is een groot effect, omdat voorlezen gaat niet alleen over voorlezen, maar gaat ook over dat je je wat moet concentreren, hè, op wat iemand anders je vertelt. En je kunt ook een gesprek aangaan over datgene wat er in dat verhaal wordt verteld. Je leert dingen over de wereld, dus je geletterdheid gaat omhoog. Dus voorlezen lijkt een leuk tijdsverdrijf voordat je gaat slapen. Maar als we het ontwikkelingspsychologisch bekijken, zitten daar heel veel pluspunten in.
1: Ja, ook empathie ontwikkelen, hè?
4: Al dat soort dingen, dat geeft in dat gesprek, hè? Gewoon Pim en Ria hebben ruzie. Begrijp jij waarom Ria nu zo boos wordt, hè? Dus al dat soort dingen. Het gaat niet alleen over het voorlezen, maar ook over het praten over het verhaal dat je aan het volgen bent met z'n tweeën. Ja.
2: Maar meneer Bolt, nu klinkt het toch wel alsof er weinig aan de hand is, terwijl we verderop in de schoolcarrière toch wel degelijk zien dat het niveau van rekenen stokt.
1: Lezen?
2: Lezen hebben heel veel kinderen moeite mee. Zelfs zo, zodanig dat er echt een significante groep in wezen niet zelfstandig kan functioneren met alle brieven die je van de Belastingdienst krijgt. Ja. Dus ergens gaat het toch scheef.
4: Zeker, dus daarom zeg ik, we doen een paar dingen goed, hè. Dus dat dat welbevinden kant hebben we echt veel aandacht voor. He, daar lopen we echt in voor. Maar dat die andere kant, dat er ook prestaties geleverd moeten worden, daar zijn andere landen verder in. Maar je kunt je ook afvragen ten koste waarvan. He, dus kinderen in Aziatische landen die niet buiten spelen en eigenlijk de hele dag aan het leren zijn, dat heeft ook zijn prijs.
1: Ja, je wil natuurlijk ook niet iemand die heel slim is, maar niet een discussie kan voeren, kan onderhandelen of een compromis kan sluiten.
4: Precies, precies. Dus er is altijd een gulden middenweg. Maar ik vraag me af of we die landen waar kinderen dus zo klaargestoomd worden, of dat ons kompas moet zijn dat we ons daar ook naartoe moeten ontwikkelen.
1: Tot slot, de kleuters zijn wel goed in creativiteit, hè?
4: Ja. Dat zie je, hè. Dus wij zijn ook op 4 na meest geïndividualiseerde land ter wereld. Dus we hebben heel veel aandacht voor het individu, wat die Aziatische landen dus minder hebben. En dus dingen als creativiteit, autonomie, welbevinden staan bij ons nogmaals hoog op de agenda.
1: Dank, ontwikkelingspsycholoog Steven Pons.
2: Het is de dag van de uitschieters. Rode cijfers voor Randstad vandaag op de beurs. En ook hele grote rode cijfers op de weg. Een record aantal files. Drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Dadelijk de details.
6: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
7: Want hij maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
8: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
9: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
6: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
8: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
6: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
8: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
10: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
13: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
16: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
17: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
18: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
19: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
20: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
21: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
22: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
23: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Een hele drukke avondspits, de drukste van het jaar met 1030 kilometer nu. Er staan onder andere lange files bij Utrecht, maar ook bij Zuid-Holland hele lange files. Of in Zuid-Holland hele lange files. Nu de meeste vertraging onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem. Tussen Houten en Maren is het tijdverlies ongeveer een uur. Ook een uur vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen door een ongeluk. Daar zijn ook rijstroken dicht. Op de A15 Europoort-Gorkum tussen knooppunt Vaanplein en Alblasserdam 25 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Kleinpolderplein een uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar vrij. En op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum ook ongeveer een uur vertraging door slecht wegdek. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 bij 68,0 en op de A16 bij 45,7.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
25: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten en het is nu gebeurd. En dat betekent dat het kabinet ermee aan de slag gaat. En Curaçao traint in aanloop naar het WK voetbal in Noordwijk, schrijft de amateurclub op hun website. Ligt lekker in de buurt van de oefenwedstrijd in en tegen Schotland over 2,5 week. Aan het roer staat trainer Dick Advocaat, die na de ziekte van zijn dochter weer terug is bij Curaçao. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
0: IMF mag zich zorgen over de Nederlandse economie en is kritisch op onder andere de zogeheten vrijheidsbijdrage, een lastenverzwaring. Of die kritiek terecht is, hoor je zo meteen van onze huiseconoom Han de Jong.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Be Frank, pensioenalert.
5: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
3: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
27: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
28: Goedemiddag.
29: Ja.
28: Het is 5:05. Sterkte in die enorme files die er staan in Nederland. Ja, de dag voor het Hemelvaartsweekend. Het is nog erger dan verwacht. Meer dan 1000 kilometer. Dat hoor je zo straks ook in het ANWB-bericht. Eerst die zogenoemde vrijheidsbijdrage. Weet je nog, die term die kwam van het CDA. Die vraagt het kabinet aan Nederlanders om de uitgaven voor defensie te dekken. En zo'n bijdrage, ja, die valt niet in goede aarde bij het IMF. Het Internationaal Monetair Fonds neemt, zoals ieder jaar, de Nederlandse begroting door. En er zijn meer punten van kritiek. We belasten in Nederland in het algemeen arbeid te zwaar. En dat is bepaald geen stimulans om meer te gaan werken, zegt het IMF. We gaan zo achter de komma kijken met Han de Jong, Pieter Gauthier. Nu naar de beurs.
0: Ja, de beurs is hoger gesloten, dus het was een positief dagje op het Dambrak. Laten we eens terugblikken. Maxime van Meel, hallo.
30: Hey.
0: Er waren 3 uitschieters, 2 omhoog en 1 omlaag. Zullen we met het slechte nieuws beginnen?
30: Ja, is goed. Dan moeten we het hebben over Randstad. Dat is waar het niet zo fantastisch gaat. Nou, dat weten we al wel langer. Zitten ze al jaren mee. Eigenlijk, ze zijn ook recent gedegradeerd, van de AIX naar de midcap. Maar de afgelopen kwartalen leek dat dan toch eindelijk een beetje bij te trekken. Omzet leek weer richting een stijging te gaan. En dat maakt vandaag dan toch extra zuur. Want dat aandeel dat verliest gewoon echt flink. 6-7% is het. En daar kunnen ze zelf uiteindelijk precies niks aan doen.
0: Oh.
30: Het komt allemaal namelijk door een concurrent van ze die zelf slecht presteert. En dan heb ik het over Adecco. Dat is een Zwitsers uitzendbureau. De winstmarge die kwam met kwartaalcijfers. En de winstmarge daar was niet naar de verwachting van beleggers. Terwijl de omzet wel groeide. Ja, dat is een slecht teken, want dat betekent dat de marges dus gewoon...
0: En dat is iets wat het bedrijf dan ook niet handig doet.
30: Adecco. Dat is zo, maar het betekent waarschijnlijk ook wel dat het in die markt dan toch wel weer wat tegenslag is. En dat dan, is waar ze op aanslaan bij Randstad.
0: Dan is het logisch dat Randstad ook mee naar beneden gaat.
30: Goed, misschien heeft Randstad daar ook wel straks weer problemen van. En wordt het aandeel dat juist weer eindelijk een beetje richting de goede kant ging, gaat dan toch weer de verkeerde kant op. Je kan het dan nog positief draaien en zeggen het kan nog erger. Ja, Randstad verliest dus 7% en Adecco, dat staat gewoon 16% in de min. Dus daar kan het nog veel erger eindigen.
0: Er staat tegenover dat ABN AMRO Bank het aandeel 8,7% erbij kreeg vandaag.
30: Ja, dat is zeker een van de twee goede uitschieters. De bank kwam als een van de laatste bedrijven met de kwartaalcijfers. En die cijfers die waren zeer hoopvol. Veel meer winst geboekt in het eerste kwartaal. En daarmee ook boven de verwachting. Lijkt te maken te hebben met de strategie van de nog vrij nieuwe topvrouw, Margriet Bérard, die kwam aan boord en ging gelijk dus met haar eigen nieuwe strategie aan de slag. Dat was eigenlijk gewoon kosten terugbrengen. Dat is prioriteit nummer 1 daar. Kwam een grote ontslagronde langs. Zijn ze nu op 40% van wat ze willen bewerkstelligen, hebben ze gerealiseerd. En dat is dus gelijk te zien in een hogere winst. En daarnaast deden ze ook nog gewoon hele goede zaken. Dus ze verkochten bijvoorbeeld veel meer hypotheken. Dus het gaat de goede kant op. En dat resulteert dus in die koersstijging van dik 8%.
0: Ja.
30: Fijn voor ABN. En nog niet zo heel lang geleden was het natuurlijk het plaatje dat ze zelfs mogelijke overnameprooi waren. Dus
0: ja,
30: ze waren heel erg op zoek naar dat aandeel verhogen, duurder worden. Die bedrijfswaarde, die beurswaarde omhoog krijgen. Zo kwam bijvoorbeeld het Belgische KBC langs. Dat zou interesse hebben, hoorden we. Maar ondertussen is dat ook alweer even geleden. Hebben we al niet meer echt iets over gehoord in de afgelopen tijd.
0: Nee, het zou dus duurder worden voor een overnemer.
30: ABN
0: AMRO te kopen.
30: Ja, en die moeten daar dan nog een premie over betalen. Dus dat wordt dan wel een heel duur grapje. Was het prioriteit nummer 1 ook om die kosten omlaag te krijgen. Om te zorgen dat beleggers dat aandeel interessanter gingen vinden. Dat aandeel, het werkt, het is gestegen. Goed, ze lijken dus in ieder geval weer een beetje beter bewapend tegen een mogelijke overname.
0: Kort nog die andere uitschieter naar het groen.
30: Ja, Alfen was dat nog.
0: Alfen.
30: Laadpalenmaker, transformatorhuisjes maken zij ook. Afgelopen jaren heel treurig verhaal, ging echt helemaal de verkeerde kant op, terwijl ze het moesten worden met de energietransitie.
0: Mm-hmm.
30: Maar goed, die energietransitie gaat minder snel dan gedacht. De elektrische automarkt gaat ook minder goed dan gedacht werd. Plus er waren nog eens allerlei problemen binnen dat bedrijf. Nou, uiteindelijk ging de topman eruit, is er een nieuwe topman aan boord gekomen, ook daar weer een nieuwe strategie. En die lijkt nu te werken. Die laadpalen die doen het nog steeds niet zo goed. Daar daalt de omzet nog altijd best wel stevig. Maar de rest, vooral batterijen maken ze ook, dat gaat heel erg goed. Heeft dan weer te maken met mogelijk het stroomnet wat dan uitgebreid moet worden en waar een soort buffers worden opgebouwd binnen wijken. Nou, dat is allemaal technologie die zij kunnen leveren en willen leveren. En dat zag je onderaan de streep, de omzet van het bedrijf 25% in de plus. En dus schoot het aandeel ook heel hard omhoog. 11% uiteindelijk gestegen.
0: Ja, en dat is wel opvallend, want mede daardoor, neem ik aan, gaat het AEX ook positief de dag uit.
30: Nou, de AEX niet, Alfen is niet in de AEX, maar ABN zal zeker hebben bijgedragen.
0: Ja, wat tegen de internationale trend in.
30: Ja, ja.
0: Want Dow Jones staat lager nog op die moment.
30: Ja en de chippers hebben het ook goed gedaan. Dat is een beetje een raadsel waar dat aan ligt. Die chippers hebben een paar mindere dagen gehad. En nu zit er weer wat positiviteit in. En ik denk dat plus ABN vooral de AEX in het bus heeft getrokken.
0: De handel droogt op. Wil jij de slotstand noemen?
30: Ja, een procent in de plus is dat 1,1% zelfs afgerond. 1010 punten blijven er dan over. ABN AMRO, dus de grootste stijger, 8,7%. Wolters Kluwer het hardst gedaald met 6,3%.
28: We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Nou, Helene, de drukste spits van het jaar? Ja, zeker. Dat is zeker geworden met ruim 1025 kilometer file. Op dit moment ook nog heel grote drukte, ruim 900 kilometer. De meeste vertraging is er in de buurt van Utrecht en ook in Zuid-Holland nog hele lange files. De uitschieter is op dit moment de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen. Daar is het oponthoud nu ruim een uur door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Flitsmeister meldt ook nog flitsers. Op de A7 staan ze bij de afsluiting Dijk bij 113,8 en op de A73 bij 48,8.
24: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
7: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
8: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
28: Het Internationaal Monetair Fonds nam, zoals ieder jaar, de Nederlandse economie eens goed door en schreef met rode pen toch behoorlijk wat in de kantlijn. De kritiek geldt vooral de belastingplannen van het kabinet. Bijvoorbeeld die nieuwe vrijheidsbijdrage, je weet wel, waarmee van Nederlanders een bijdrage wordt gevraagd om de kosten voor defensie te dekken. Want, zegt het IMF, door die bijdrage bijvoorbeeld willen mensen niet meer gaan werken, dus niet meer uren gaan draaien. En dat is zorgelijk. Ook nog dit, de Nederlandse economie staat voor een groot aantal lange termijn opgaves en die moeten we niet uit het oog verliezen door de huidige energiecrisis. Dat zei IMF-hoofdonderzoeker Fabian Bornhorst.
9: Our biggest concern is that the energy shock should not distract the Netherlands from addressing the longer standing challenges. We see weak investment, we see binding capacity constraints in the areas of energy, nitrogen, labor and housing. Continuing to weigh on growth and productivity and addressing those bottlenecks is essential so that innovation-led growth can materialize.
28: Ja, hij ziet dus een zwakte in de investeringen die gedaan worden. Capaciteitsproblemen als het gaat over personeel en arbeid. Wonen, energie, nou ja, heeft allemaal weerslag op de economische groei. Heeft het IMF een punt? Dat ga ik vragen aan Pieter Gauthier, hoogleraar arbeids- en macro-economie aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
28: En aan onze huiseconoom Han de Jong. Han, welkom.
11: Dag, Lisbeth.
28: Eerst even aan jullie allebei. Het IMF waarschuwt ook dat onze economische groei gaat teruglopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Nou, al met al best een lijst met zorgen en kritiek. Han, deel jij die zorgen ook?
11: Jazeker. En wat je daar aanhaalt, dat is natuurlijk logisch. Hè.
28: De oorlog
11: in het Midden-Oosten heeft de olieprijs omhoog geduwd. En dat gaat direct ten koste van koopkracht en daardoor bestedingen en daardoor economische groei.
28: Ja, Pieter, deel jij het ook?
30: Ja, zeker. Dus het IMF kijkt altijd naar de ontwikkeling van de staatsschuld ten opzichte van het BBP, hoeveel we verdienen. Dus alles wat ertoe leidt dat we meer verdienen in de toekomst, maar tegelijk geld kosten, vindt het IMF minder erg. Hè? Infrastructuur, onderwijs, maar tegelijkertijd uitgaven zoals gezondheid, defensie. Ja, mm-hmm. Dat leidt tot een hoge staatsschuld, maar niet per se tot een hoge BBP.
28: Ja.
30: En dan willen ze in ieder geval dat we daar goed naar kijken en op een zo efficiënt mogelijke manier oplossen.
28: Ja, nou was er ondanks de kritiek, of naast de kritiek moet ik zeggen, naast de zorgen, Han, was er ook een compliment aan het huidige kabinet door het IMF. De manier waarop wordt omgegaan met de huidige energiecrisis. Er is namelijk niet gekozen om de brandstofprijzen voor iedereen te verlagen via die accijns. Is dat een terecht compliment? Want er is ook natuurlijk heel veel kritiek op geweest, hè, dat niet gebeurde in Nederland.
11: Ja. Nou zeker, hè. Daar zal lang niet iedereen het mee eens zijn. In heel veel Europese landen zijn die accijnsen natuurlijk wel verlaagd. Als je mijn persoonlijke mening vraagt, en dat doe je, dan zeg ik ben het met het IMF eens. Want het IMF legt ook uit dat ten eerste zo'n generieke maatregel, die komt dan ook ten goede aan mensen die het eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Ten tweede, de hogere prijzen, die hebben een functie, want er is minder aanbod van olie in de wereld, dus vraag en aanbod zijn uit balans geraakt. En de vraag moet teruggedrongen worden en daar moet die hogere prijs een bijdrage aan leveren. En als je dan de prijzen voor mensen gaat verlagen, dan haal je die prijsprikkel weg. En ze hebben nog een derde punt en daarvan zeggen ze, kijk, als je de accijnsen gaat verlagen, dat kan wel. Maar het is ontzettend moeilijk om dat terug te draaien. Want dan steekt er een storm van kritiek op. Mm. En ze geven ook als voorbeeld daarvan dat de accijnsverlaging die wij in 2022 hebben doorgevoerd, dat die wel gedeeltelijk is teruggedraaid, maar nog steeds niet volledig.
28: Nee. Nee, het kost allemaal heel veel geld natuurlijk. Nou, tot zover de complimenten van het IMF. Want Pieter Gauthier, de vrijheidsbijdrage, daar moeten we het ook nog even over hebben. Kabinet Jetten heeft dat geïntroduceerd. Hè, was een term van Henry Bontebal van het CDA. Moet onze defensiekosten gaan dekken. Iedere Nederlander draagt iets bij. Het IMF is niet enthousiast. Waarom niet?
10: Ja, dus een misverstand is dat ze tegen die vrijheidsbijdrage zijn per se. Of tegen de hogere defensieuitgaven. Dat is een politieke keuze. En die is denk ik goed te verdedigen. En dat ziet het IMF ook wel. Maar het gaat meer op de manier waarop we die kosten willen financieren. En dat doen we vooral door de belasting op arbeid te verhogen.
28: Ja, want hoe betaal ik die eigenlijk, die vrijheidsbijdrage?
10: Ja, uiteindelijk hogere belastingen. Met name aan de top. Dus dat is dan nog wel goed, hè, als je voor herverdeling bent. Maar ja, uiteindelijk...
28: Maar via de inkomstenbelasting.
10: Via de inkomstenbelasting, ja.
28: En daar hebben ze kritiek op.
10: En daar hebben ze kritiek op, want belastingen die zijn nodig, maar ze verstoren wel vaak de boel. Hè. Dus als je arbeid duurder maakt, gaan mensen uiteindelijk minder hard werken, minder uren draaien en minder mensen die gaan die accepteren een baan in plaats van thuis dingen te doen.
0: Is dat echt zo? Ja, dat je minder snel een baan accepteert, snap ik. Maar dit gaat natuurlijk over die middelste schijf eigenlijk. Hè.
28: 37%.
0: Waar dat dan bovenop komt.
10: Ja, dus meer mensen gaan die 37%.
0: Zo moet ik het zeggen, ja. De schijf is eigenlijk verruimd.
10: Ja.
0: Ik ga daar toch geen uur minder om werken. Nee,
10: dus dat geldt voor de meeste mensen geldt dat. De meeste mensen veranderen hun gedrag niet. Maar er zijn altijd van die miljoenen mensen... een paar die rond de marge zitten. Die heel erg aan twijfelen zijn. En dan zie je toch uiteindelijk... als je naar de totaalplaatje kijkt... dat er minder uren gedraaid
0: worden. Die zeggen, weet je wat, ik ga niet van 25 naar 27 uur... want dan moet ik meer belasting gaan betalen. En dan
28: de marge
0: niet
28: gaat
10: exact,
28: druk.
10: In Nederland, andere landen, het is heel vaak gekeken... wat gebeurt er als de belasting een beetje omhoog gaat. Voor de meeste mensen niks, maar er zijn altijd een paar mensen... die
0: en dat
10: die
0: is toch zo zeker. Significant dat dat inkomsten scheelt.
10: Scheelt dat inkomsten
28: tegelijkertijd hoor ik ook al heel veel kabinetten zeggen achter elkaar... werken moet lonen.
10: Ja, nee, precies. Dus dat
28: maar Han, dit is niet werken moet lonen dus.
12: Nee, dat klopt. Werken wordt belast. En een oproep die het IMF doet... en die doen ze eigenlijk elk jaar in dit soort rapporten... dat is dat ze zeggen... wij belasten werken te zwaar. En we zouden belastingheffing moeten overhevelen... van werken naar kapitaal. Dus van arbeid naar kapitaal. Mm-hmm. Daar hebben ze dan ook wel weer wat opmerkingen op... Hè, over de plannen om box 3 belasting te veranderen. Nou, daar zijn ze... eigenlijk waarschuwen ze ervoor dat daar toch wat dingen in de pijplijn zitten... waarvan ze zeggen, nou, ga daar nog maar eens goed over nadenken. En die helemaal, hoor, het verhogen van de belasting op kapitaal... ja, daar kun je natuurlijk ook een enorme boom over opzetten. Want wij vinden toch dat... het verstandig is als mensen financiële buffers hebben. Dus mensen moeten ook wel een beetje vermogen opbouwen. Mm. Daarom faciliteren we vermogensopbouw fiscaal ook. Als het gaat om bij pensioenen en eigenlijk ook voor de eigen woning. Het is een heel erg ingewikkelde discussie. Als je dan zegt, ja, maar op andere punten moeten we juist... de vermogensopbouw zwaarder belasten. Of eigenlijk de rendement op vermogens zwaarder belasten. Dat is op zich een hele ingewikkelde discussie... Ik moet eerlijk zeggen dat de hele afdronk van dit rapportje van het IMF... wat betreft de belastingen is eigenlijk wat mij betreft... en ik ben benieuwd of Pieter het daarmee eens is... maar ga nou eens eventjes heel stevig belastinghervorming doorvoeren.
28: Ah.
10: Ja, zeker. Ze waarschuwen ook heel erg tegen al die toeslagen. Dus een kwart van ons bruto binnenlands product gaat naar allerlei toeslagen... En ze zeggen dat moet veel eenvoudiger. Dus je kan bijvoorbeeld denken... het aantal schijven maakt niet uit binnen het belastingssysteem. Dus doe het vooral ook progressief. Ja. We kunnen herverdelen.
28: Maar
10: we schaffen dan al die toeslagen af, of zoveel mogelijk. Dan wordt het veel eenvoudiger en transparanter.
28: Ja, precies. Maar dat klinkt als een soort advies over het besturen van Nederland... en het heffen van belastingen. Maar niet zozeer over de economische gevolgen.
10: Nou,
28: toeslagen zijn ingewikkeld. Ja, daar kennen we natuurlijk het grote voorbeeld van. Maar...
10: Zij zeggen op zich niet hoeveel belasting we moeten heffen. Maar als je het doet, doe het dan op een efficiënte manier... die de boel weinig verstoort. Dus je kan zeker ook wel kapitaal belasten... maar doe dat goed op een voorspelbare manier. Dat investeringen daardoor niet verstoord worden. Hoeveel risico mensen nemen dat niet verstoord wordt.
28: Ja.
10: En dat kan zeker. Wel.
28: Han, het IMF doet jaarlijks zo'n survey of zo'n onderzoek naar de Nederlandse economie. hele grote wereldwijde instelling. Er werken mensen uit, ik geloof, 191 verschillende landen. Waarom wordt er dan niet naar geluisterd, tussen aanhalingstekens? Of slecht naar geluisterd?
12: Dat is een goede vraag. Hè. Je inleiding met deze vraag is terecht. Hè. Er werken hele goede mensen. Ze zeggen over het algemeen heel verstandige dingen. Maar je kunt natuurlijk toch over een aantal punten wel oneens zijn. En iets anders is dat uiteindelijk is het beleid dat je voert, dat wordt gedaan door politici. En ja, die hebben natuurlijk toch soms andere prioriteiten dan de zaken waar het IMF naar kijkt.
28: Ja. Tot slot, Pieter, de hypotheekrenteaftrek, daar is het IMF ook nog heel kritisch op, toch?
10: Ja,
28: maar ook al heel veel jaar.
10: Ja, dus eigenlijk is het ook een voorbeeld van zo'n toeslag. Je betaalt aan de ene kant belasting en dan krijg je weer wat terug. En het verstoort ook allerlei beslissingen. Dus we bevoordelen eigen huizenbezit. En dat is eigenlijk geen enkele goede reden. Sommige mensen willen eigenlijk liever huren en daar is het veel beter voor. Maar er worden heel weinig mensen wonen in particuliere huurwoningen door dit soort maatregelen.
28: Dank voor jullie commentaar op het commentaar van het IMF op de Nederlandse economie. Pieter Gauthier en Han de Jong.
24: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: Clinical Diagnostics, dat het baarmoederhalskankerbevolkingsonderzoek uitvoerde, had zijn databeveiliging niet op orde toen het lab vorig jaar werd gehackt. Dat concludeert de inspectie gezondheidszorg. Bij de hack werden persoonsgegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen. Volgens de toezichthouder voldeed het bedrijf niet aan de wettelijke eisen voor het beschermen van gevoelige medische gegevens. Hoe ernstig is deze zaak? Janet Helder is hoofdinspecteur van de inspectie. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Ja, wat ging er mis bij dit laboratorium?
13: Ja, er ging mis dat dit laboratorium eigenlijk niet voldeed aan de wettelijke vereisten. En dat klinkt vrij formeel. Maar we hebben in Nederland in de wet vastgelegd dat als je gegevens hebt die gaan over mensen in de zorg, dus privégegevens als het gaat om medische gegevens, dat we daar extra beveiliging op hebben. Daar hebben we een regel voor. Mm-hmm. Iedere zorgaanbieder moet voldoen aan de NEN 7510. En de NEN 7510 geeft eigenlijk allerlei voorschriften voor beveiliging. En dat was jammer genoeg bij Clinical Diagnostics niet op orde. En als gevolg daarvan hebben dus inderdaad heel veel mensen toch ook de nare gevolgen gehad. Ja. Om te weten dat hun gegevens op straat lagen.
0: Ja, van vrouwen die dus mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Hoe kan het eigenlijk dat zo'n lab überhaupt over die namen beschikt? Want kennelijk, die hackers die zijn daar binnengedrongen. En dan blijkt dus dat ook de namen van de vrouwen van wie het materiaal daar ligt, dat die bij dat lab bekend zijn. Was dat ook comilfo?
13: Nou ja, dat is een van de. Want er zitten in informatiebeveiliging natuurlijk ontzettend veel vraagstukken. En algemeen wordt ook wel aangenomen dat het verstandig is om gegevens apart van elkaar te bewaren. Dat is een van de dingen waarmee je mogelijk dit soort gevolgen kan voorkomen. Maar hoe dan ook, Clinical Diagnostics voldeed niet aan allerlei eisen die wel gesteld worden.
0: Ja, ja, ja. U vraagt van ze om dat te verbeteren. Kunt u ze ook een sanctie opleggen?
13: Nee, dat kunnen wij niet. En onze eerste doelstelling is ook dat dit beter wordt. Dat dit nooit meer gebeurt.
0: Ja.
13: Dat kunnen we natuurlijk niet helemaal voorkomen. Want we weten met z'n allen dat hackers ook steeds slimmer worden. Dus de beveiliging moet ook steeds beter worden. Dus wat wij gezegd hebben is, we willen dat je echt op de kortst mogelijke termijn voldoet aan de voorwaarden, voldoet aan de wettelijke vereisten. En daar is Clinical Diagnostics ook hard mee bezig.
0: Ja, maar goed, een sanctie of een dreigende sanctie kan wel een stok achter de deur zijn natuurlijk.
13: Zeker, dat zou zeker kunnen.
0: Maar die stok heeft
13: u
0: niet.
13: Wij niet. Nee. We zijn de toezichthouder, de AP heeft dat wel, de autoriteit persoonsgegevens, die kan een boete opleggen.
0: Ja,
13: ik weet niet of ze dat doen hoor, dat zou je de AP moeten vragen, maar zij kunnen dat.
0: Ja, en in vergelijkbare situatie heeft de AP dat wel gedaan. Is dat clinical diagnostics een uitzondering waar het niet op orde is, of komt dit in de medische sector meer voor?
13: Nou, we hebben hier echt wel zorgen over. We hebben de afgelopen jaren hier ook echt aandacht aan besteed. We hebben huisartsen spoedposten bezocht, ziekenhuizen. In de ouderenzorg hebben we veel gekeken. En we zien dat dit onderwerp, gegevensbeveiliging, toch vaak heel ingewikkeld is bij organisaties.
0: Goh.
13: Iedereen moet gewoon voldoen aan de norm. En we zien dat dat toch regelmatig niet gebeurt.
0: Dank dat u bij ons in de uitzending kwam. Janet Helder, hoofdinspecteur van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.
28: Ja, we hadden het net over de kritiek van het IMF op onder andere de hypotheekrenteaftrek in Nederland. Nou, ambtenaren van het ministerie van Financiën die zijn er ook heel kritisch over. Als de overheid niets doet met die aftrek, dan kost dat 1,4 miljard euro. Maar de minister van Financiën, Eelco Heijnen, die is tegen een aanpassing. Hoe nu verder? Bespreken we zo.
14: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar Fiverr.ai.
15: Van Bentum en Keulen, advocaten.
16: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
17: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
14: Vijfhart, dat klopt voor jou.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
20: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
20: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
29: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
23: Ai, de man met de hamer.
29: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
31: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
32: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
33: Yes!
34: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
32: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
33: Yes!
35: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
36: Rustig, adem in,
35: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
36: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
37: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
38: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
39: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
40: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
41: Nu in de BNR-app.
28: Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën zet de deur open voor een ingreep in de hypotheekrenteaftrek. Maar minister Heijnen wil er niets van weten. De CO2-heffing voor de industrie levert de overheid voor het eerst geld op. En Milka maakt de chocoreep kleiner, maar past de verpakking niet aan. Een rechter grijpt in de krimpflatiereep. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
0: Nou, het lijstje bij Helene de Geest van de ANWB is ontzettend lang geworden. Daar geen krimp plaats. Het was ontzettend druk. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, het is nog steeds heel erg druk met bijna 800, moet ik zeggen, kilometer. We hadden meer dan 1000 kilometer. Dus het gaat wel de goede kant op. Maar daar merk je op de weg nog weinig van. Nog een lange file bijvoorbeeld op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Knooppunt Kerensheide. Daar een uur op onthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Maren ook nog een half uur vertraging. Veel oponthoud op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen, namelijk een uur. Daar zijn ze een auto aan het bergen, er zijn twee rijstroken dicht. En ook nog een uur vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Het wegdek is er slecht aan toe, de linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 224,8, op de A20 bij 31,3. En op de A37 bij 0,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het nieuwe kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die is nu 18 jaar en dat moet 21 worden. Er wordt ook gekeken naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten. De eerste keer dat er over dit soort zaken werd gepraat is zeker 15 jaar geleden, maar er gebeurde niks. In Amstelveen zijn 6 passagiers van een tram gewond geraakt bij een ongeluk. De tram stond stil bij een halte toen een lege andere tram achterop klapte, schrijft NH. Hoe dat kon is niet duidelijk. De 6 moesten naar het ziekenhuis, 4 anderen zijn ter plekke behandeld en de trams zijn flink beschadigd. Een windhoos heeft in de Brabantse Eersel flink wat schade veroorzaakt. Volgens de regionale omroep gingen tientallen bomen tegen de vlakte en in een straat vlogen de pannen van de daken, waardoor ook weer auto's beschadigd raakten. Er zijn geen gewonden gevallen. Het OM ziet geen zaak in een bedreiging richting de burgemeester van Breda, Paul de Pla. De boel wordt geseponeerd. Bij een café hing in maart een spandoek met de tekst De Pla dood plus een foto van hem. Er waren 2 verdachten in beeld, maar het OM kon niet hardmaken dat zij iets met het spandoek te maken hebben. Een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep komt van de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd uiteindelijk in Johannesburg van boord gehaald en overleed daar. De GGD zegt te weten wie de passagiers zijn. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan is het fris en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
28: De beurs is 0,9% in het groen gesloten op 1008 punten. Grootste stijger was ABN AMRO, een plus van 8,7%. Grootste daler Wolters Kluwer, 6,3% in het rood. En de Dow Jones staat momenteel 0,4% in het rood.
0: We noemden net de autoriteit persoonsgegevens al even. En er is opvallend nieuws vandaag. Ik krijg een nieuwe voorzitter. En dat is een man die eerder advocaat was van onder andere TikTok. Ook in privacyzaken. Onbegrijpelijk, zegt onze tech-commentator Ben van den Burg zo meteen over een paar minuten.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: En, hoe ging je leestoets?
8: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
7: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Grip op tekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
10: In 14 weken begrijpend leren lezen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op glippeltekst.nl.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
28: Goedenavond. Dit half uur in de Avondspits hebben we nog voor je gedoe over de hypotheekrenteaftrek op het ministerie van Financiën. Collega Martine Wolzak van het FD praat ons bij. En Ben van den Burg wint zich op over de benoeming van de nieuwe voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens.
0: Ik heb hier nog even het laatste nieuws over de situatie in Loosdrecht. Daar werd gisteren brand gesticht door mensen die zich rondom die demonstratie ophielden bij het gemeentehuis waar ook een asielopvang is gekomen. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mogen mensen alleen in de buurt van het gemeentehuis komen wanneer ze een aantoonbaar redelijk doel hebben om daar te zijn. En verder geldt ook een samenscholingsverbod.
28: En in de tech-update krijg je nog te horen dat Arnhem als eerste Nederlandse stad af wil van smartphones bij kinderen en doet een dringende oproep aan ouders. Dat zometeen.
0: Ja, eerst gaan we naar de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Veel huiseigenaren met aflossingsvrije hypotheken die weten niet wanneer hun recht op hypotheekrenteaftrek afloopt. Die mag je namelijk maximaal 30 jaar ontvangen. Dat hebben ze in 2001 ooit besloten. En dus kunnen voor sommige huishoudens vanaf 2031 de maandelijkse lasten flink hoger worden. Maar de overheid weet niet precies hoe het met die 30 jaar zit. Daar gaan we over praten. Vandaag kreeg de Tweede Kamer 7 mogelijke oplossingen voor het probleem aangereikt door ambtenaren van het ministerie van Financiën. Politiek verslaggever van het FD, Martine Wolzak, was daarbij. Dag Martine.
13: Hi.
0: Ja, wat is nou het probleem? De mensen zelf weten dat dit eraan zit te komen, toch?
13: Ik denk dat heel veel mensen weten dat tegenwoordig de hypotheekrenteaftrek nog maar 30 jaar aftrekbaar is. Dat in je leven mag je 30 jaar lang gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. En die regel is inderdaad ingegaan in 2001. Dus in 2031 kun je ervan uitgaan dat er dan de eerste mensen zijn voor wie die 30 jaar erop zit.
0: Mm-hmm.
13: Ik denk dat als je dat kan je van jezelf weten. Maar er zijn ook situaties te bedenken waarin dat niet zo makkelijk te achterhalen is. Stel nou dat je had een partner 25 jaar geleden. Jullie hebben samen een huis gekocht destijds. Na 3 jaar ben je gescheiden. Je hebt het allemaal weer verdeeld. Je hebt een tijdje samengewoond met iemand anders. En al die hypotheken en die leningen, die werken op elkaar in. Die tijdstippen werken op elkaar in. Moet je allemaal rekening mee houden. En dan wordt het al een stuk ingewikkelder. En weet je dan nog precies wanneer je die hypotheek uit elkaar getrokken had? Heb je daar de administratie van bewaard?
0: Nee. Nee? Nee, normaal is maar 7 jaar. Want ik dacht, dat is voor de Belastingdienst is het 7 jaar. Maar dat is nu toch wel anders.
13: Maar dan weet je het dus misschien niet meer helemaal zeker of je aan die 30 jaar zit of niet. Maar ik kan het nog sterker vertellen. Stel nou dat je heel zeker weet dat je niet aan die 30 jaar zit. Je bent heel simpel voorbeeldje.
0: Uh-huh.
13: Je hebt een hypotheek afgesloten in 2005. Meestal is dat een aflossingsvrije hypotheek, want dat deed toen iedereen. Dan heb je dus in 2031 nog recht op aftrek.
0: Uh-huh.
13: Niks aan de hand, zou je dan zeggen. Maar stel dat de Belastingdienst dan tegen jou zegt, ja, maar u moet aantonen, want de plicht om aan te tonen dat je dat recht hebt, ligt bij jou.
0: Ja, en niet bij de Belastingdienst. Dat is bij de belastingrecht, is dat. Ja, ja.
13: Dus die komt bij jou langs en die zegt, nou, bewijs dat maar. Dan denk je, ja, dat is goed, hier is mijn hypotheekakte. 2005. En dan zegt die Belastingdienst, ja, maar hoe zat het dan in 2004?
0: Ja,
13: en in 2003.
0: Dat is een heel groot
13: probleem.
0: En in
13: 2002
0: ja.
13: Kan jij bewijzen dat je geen hypotheek had en geen partner had met een hypotheek in die periode. Bewijzen dat je iets niet had is best ingewikkeld. Behalve al natuurlijk als je netjes al je aangifte uit die tijd bewaart
0: hebt.
13: Ja,
0: dus het probleem
13: nog
0: is
13: netjes in een klapper in de kast hebt staan.
0: Nee. Ik heb het net weggegooid. Nou, en dat zullen meer mensen hebben. Ik had even over het feit heen gezien dat je inderdaad als belastingplichtige dat de bewijslast is omgedraaid. Hè? Dus
13: Wilt aftrekken, jij moet bewijzen dat je daar recht op hebt.
0: Ja, precies. En nu wil de politiek dat wel voor de mensen gaan oplossen? Of hoe liggen die kaarten?
13: Nou, daar zijn ze nog niet helemaal uit. De ambtenaren van Financiën hebben geprobeerd wat oplossingen te schetsen. Wat zou je kunnen doen? Nou, alleen die oplossingen die kosten meestal of mensen die nu een hypotheek hebben geld, of kosten de schatkist geld. En je kunt ook nog wel of de ene hypotheek, de ene huisbezitter draait op voor de hypotheekrenteaftrek van de ander. Dat kan ook. Ja. Maar in ieder geval, het is niet makkelijk om het op te lossen. Het is in ieder geval niet gelukt om een oplossing te bedenken waardoor iedereen toch kan bewijzen hoe dat nou zat 30 jaar geleden met die hypotheek. Er is niet ergens nog een datakluis, een archiefkast gevonden waar dat allemaal netjes in werd bijgehouden.
0: Nee.
13: 30 jaar geleden met die hypotheek. Er is niet ergens nog een datakluis, een archiefkast gevonden waar dat allemaal

0: te veranderen wat dit probleem zou kunnen gaan oplossen.
1: Maar tegelijkertijd heeft de staatssecretaris van Financiën van D66, Ilko Ehrenberg, na afloop van de ministerraad gezegd dat er nog in deze regeerperiode wel gekozen moet worden hoe om te gaan met deze problemen.
0: Ja, die zei van die onzekerheid, die kan je eigenlijk niet laten bestaan. Hè? Nee. Wat ik net schetste, dat mensen straks niet weten, kan ik dit nou wel aantonen of niet? En hoe moet ik dat dan doen? Dan heb ik de juiste stukken wel. Die onzekerheid moet je wegnemen. Hypotheekadviseurs lopen trouwens ook nu al tegen dit probleem aan. Als mensen die al een woongeschiedenis hebben, en het raakt natuurlijk vooral, een 23-jarige heeft dit probleem niet. Maar die gaan dan proberen uit te zoeken, heeft u nog recht op hypotheekrenteaftrek? Want dat maakt uit voor hoeveel je mag lenen. Ja, die komen er ook niet uit. Dus het begint ook nu al gevolgen te hebben. Dus hij zegt, we moeten iets van duidelijkheid gaan geven. D66 en het CDA vinden dat eigenlijk ook. Maar VVD-vicepremier Dylan Jasilkus die zei vandaag opnieuw, het is niet aan dit kabinet. VVD-minister van Financiën Heijnen zei dat gisteren ook. Een volgend kabinet is aan zet.
1: Maar dat lijkt, dat lijkt sympathiek voor de woningbezitter en de aftrekker van die hypotheekrente. Maar het kan er ook toe leiden dat al die mensen straks worden geconfronteerd met een conflict met de Belastingdienst.
0: Ja, of de Belastingdienst zou moeten zeggen, nou, we gaan niet heel streng handhaven, dat kan ook. Maar kijk, dan is de vraag, wat gebeurt er dan? Gaan er dan toch meer mensen foute aangiftes doen? Er wordt nu al rekening mee gehouden dat als er niets gedaan wordt, dan zullen er meer mensen fouten gaan maken in hun aangifte. Sommige mensen zullen onterecht hypotheekrente gaan claimen. Andere mensen zullen onterecht dat niet gaan doen. Omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor boetes of voor naheffingen.
1: Ja.
0: Als je dat tegen elkaar wegstreept, dan denken ze dat er een nadeel van zo'n ongeveer 100 miljoen blijft staan. Maar ze erkennen ook wel eens een beetje natte vingerwerk.
1: Het kan ook oplopen tot 1,4 miljard.
0: Het zou ook kunnen oplopen tot 1,4 miljard. Dat is dan een beetje wat dramatischer aangezet scenario.
1: Lijkt erop,
0: Er is misschien nog een kleine een olifantpaadje dat je zegt, dit kabinet doet niks, maar bedenkt wel vast wat. Dan ben je misschien in de geest van het coalitieakkoord, hou je aan de afspraak, maar kom je wel met een oplossing.
1: Dank, politiek verslaggever Martine Wolzak van het FD.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: We spraken er eerder deze uitzending al over. Er is een nieuwe voorzitter bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat wordt Geert Potjewijt. Dat meldt het AP zelf. Potjewijt volgt Aleid Wolfsen op. Die was 10 jaar de voorzitter. Potjewijt heeft een opvallende cv. Hij was eerder advocaat van onder andere TikTok en Meta. En verdedigde die bedrijven in privacy kwesties. Onze tech-expert Ben van den Burg die noemt de keuze onbegrijpelijk. Goedenavond, Ben.
4: Ja, goedenavond.
3: Waarom vind je
4: het onbegrijpelijk?
3: Ja, vertel.
4: Nou, als je jarenlang miljoenen hebt verdiend, je bent partner geweest, je hebt miljoenen verdiend aan Big Tech, je bent een expert in het verdedigen van Big Tech tegen de privacyregels, tegen alle regels die Europa opzet, daar bescherm je Big Tech tegen. En nu ga je dus naar de andere kant. Nu ga je zeker zaken spelen tegen die bedrijven. Dus dit is, dit is echt een godspunt. Hij moet dus nu de burger gaan beschermen.
3: Mm-hmm.
4: Weet je, tegen Big Tech, maar hij heeft jarenlang Big Tech beschermd.
3: Ja.
4: Dus dit kan echt niet.
3: Maar je zou kunnen zeggen, deze man weet precies hoe de hazen lopen bij Big Tech. En kan ons dus helpen om die privacyregels scherper af te stellen. Is zijn kennis niet een voordeel?
4: Ja, jij denkt nu aan Donald Pols, die van Milieudefensie naar Tata Steel gaat. Kijk, dit wordt genoemd regulatory capture. Dat is een term, een juridische term. Geen vertaling in het Nederlands. Het betekent dat een toezichthouder te veel belangen heeft in een industrie. Dus je kan zeggen, hij kent ze goed, dus hij weet wat hij moet doen.
3: Mm.
4: Maar uiteindelijk, zit hij te vast daar. Hij zit te vast in Big Tech. Kijk, wij klagen al jarenlang over dat de AP te weinig toezicht houdt. Ze informeren de mensen, maar ze handhaven
3: niet
4: te weinig.
3: Ja.
4: Dus ze moeten meer handhaven en boetes uitdelen. Je hebt bijvoorbeeld in Noorwegen heb je een bestuursvoorzitter van daar de Autoriteit Persoonsgegevens. En en dat is van oorsprong meer een activist. En die gaat er gewoon keihard in. Die durft gewoon echt boetes uit te delen. In Nederland is het, zolang Aleid Wolfsen er zat, pappen nat houden. Ja, en wij.

0: Wij zijn bang dat er op dit moment weer pappennat houden wordt.
1: Maar toch, hè, even in het voordeel van de man. Misschien kennen we hem niet goed genoeg. Ik heb het voordeel van Hendrik-Jan Biemond. Die was jarenlang advocaat bij een grote Zuidas advocatenkantoren. Ja. Die is op een gegeven moment officier van justitie geworden. Die fraude ging bestrijden. Later is hij overigens weer teruggegaan naar een advocatenkantoor. In Groot-Brittannië is dat ook niet ongebruikelijk. Hè. Je moet zowel aanklager als verdediger kunnen zijn. Het is een vak.
0: Ja,
1: hè.
0: Ik hoop het. Ja, maar daarom zijn wij nu ook zijn we fel van... Hey, zorg nu dat je wel handhaaft. Want dat is de enige manier. En je kan ook... Weet je, dus de bestuursvoorzitter van de AP wordt voorgesteld door David van Wil... van Justitie, die stelt dat voor. Dus de VVD, die denkt van we moeten het bedrijfsleven stimuleren. We moeten de burger beschermen, is een tweede. Maar goed, doordat we dit nu uitspreken, zitten ze van hey, we moeten opletten, we moeten wel handhaven. Dus ik hoop dat dit verhaal ervoor zorgt dat ze inderdaad de andere kant pakken en wel de burger beschermen tegen Big Tech.
2: Ja, we hebben hem natuurlijk niet gesproken nog.
0: Dat komt nog.
2: Zeker, maar het zou kunnen zijn dat Potjewijd tot inzicht is gekomen en gezegd heeft van ja, eigenlijk wordt die macht veel te groot en ik heb mijn werk gedaan bij de brouw, waar die vandaan komt. Ik ga nu bewust de andere kant kiezen. Inzicht.
0: Ja, dat hoop ik. Ja, dat hopen we natuurlijk. Maar in de praktijk zie je natuurlijk heel veel voorbeelden. Weet je, ook in de geschiedenis dat de toezichthouder... De ommekeer. Kijk, kan jij in één keer van... Als jij als jij links stemt, weet je, ben je dan in één keer helemaal naar rechts. Dat is best wel moeilijk voor mensen. En natuurlijk, we geven het voordeel van de twijfel. Hij gaat het ongetwijfeld fantastisch doen. Dat hopen we wel. Maar op dit moment... Wij lazen dat en wij, weet je, de beste IT-advocaat van de wereld en ik en ook de tech. We dachten van jeugd. Ja. We hadden meer een activist verwacht. Ja, misschien. Ja. Dus misschien
2: Draait
0: hij om.
2: Staat niet alleen in je kritiek. Biz of Freedom, die is ook kritisch. Die organisatie noemen de benoeming heel wrang en quote een heel bijzondere keuze. Ik hoop maar, Ben, dat jij en Biz of Freedom voor ons allemaal ongelijk hebben en dat hij het tegendeel bewijst.
0: Ja, ik ook. Maar dat hoop ik ook. Hè. Ongelijk moeten we krijgen. Want de burger moet beschermd worden tegen Big Tech.
1: Overigens, via een woordvoerder laat hij weten dat hij staat te trappelen om een keer bij ons aan te schuiven. Maar dat zal dan toch
0: lekker, goed zo.
1: 1 augustus zijn.
2: Na 1 augustus, want dan begint hij.
1: Dan begint hij.
2: Nou, dan houden we ons kruid nog even binnen, Ben. Maar bewaar het.
0: We doen het. Oké, dankjewel.
2: Dankjewel, Ben.
1: Nog even naar de ANWB voor de laatste stand van zaken in deze hele drukke avondspits. Helene de Geest.
3: De drukte is een beetje afgenomen, maar bij elkaar staat er toch nog wel bijna 600 kilometer file. Dus je merkt er op de weg nog niet zo heel veel van. Met als grote uitschieter nu de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Echt en Maastricht Airport is de vertraging ruim een uur. De linker rijstrook is daar dicht vanwege een spoedtransport. En ook nog een uur vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen door een ongeluk. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Flitsmeister meldt ook nog een aantal flitsers. Zo staan ze onder andere op de A2 bij 224,8 en op de A16 bij 37,1.
4: Tech Update.
2: Stijn Goossens, goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Ja, de gemeente Arnhem wil als eerste Nederlandse stad af van smartphones bij kinderen. Doet een dringende oproep aan ouders.
5: Ja, en zelf noemen ze het eigenlijk ook een beetje een ongevraagd, maar dringend advies. Dat advies is dan aan ouders van kinderen tot 16 jaar. Om echt duidelijk te maken dat het anders moet.
2: Tot 16 jaar, dus tot 16 jaar geen smartphone.
5: Ja, ze willen vooral dat het zo lang mogelijk geweerd moet worden, die smartphones bij kinderen. En dat bij sociale media is het advies dan echt om tot 16 jaar het ook echt te verbieden voor je kind. Het is een gezamenlijke oproep ook van de gemeente Arnhem, samen met schoolbesturen in Arnhem. En ook een kinderopvang en een maatschappelijke organisaties. En daarmee is Arnhem dus ook inderdaad de eerste Nederlandse stad die hierin echt een duidelijk standpunt inneemt.
2: En wat is het argument? Want ja, we kennen de rechtszaken van ouders tegen social media bedrijven vanwege het welzijn van kinderen, maar de telefoon echt weg?
5: Ja, het argument dat zij geven is dat ouders het tot nu toe heel moeilijk vinden. Er is een landelijk advies, hè, maar dat ze het heel moeilijk vinden om echt een streep in het zand te zetten. Ja. Omdat heel veel ouders het toch wel doen. doen. En je hebt toch een hele grotere groep nodig om het te doen. Er is best wel veel groepsdruk daarin. Tegelijkertijd zien ze in Arnhem dus ook heel veel cyberpesten. En zeggen, ja, daar is gewoon geen grip op te krijgen. En daarom doen ze nu zelf een dringend advies aan die ouders. Dus wees er gewoon strenger op. Je ziet het, hè, het is een groeiende trend ook onder ouders die willen dat hun kind gewoon smartphonevrij opgroeit. Je hebt nu ook deze maand mei social vrij, waarin mensen ook proberen om van sociale media af te gaan. En daar past dit natuurlijk enorm goed bij.
2: Dan, het Europese AI-bedrijf Mistral werkt aan een concurrent van Mythos, van Anthropic. Dat systeem moet beveiligingslekken kunnen vinden. Ja, Europese bedrijven, staan die al in de rij voor dit Europese alternatief?
5: Nou, het zou natuurlijk heel mooi uitkomen, want die Europese bedrijven en banken hebben tot nu toe geen toegang tot dat Amerikaanse AI-model Mythos van Anthropic. Want dat is nu uitgerold naar misschien maximaal 50 bedrijven en banken.
2: Maar de ECB heeft vandaag wel gewaarschuwd voor Mythos.
5: De ECB heeft vandaag gezegd, niet waarschuwen voor Mythos, maar waarschuwen voor het feit dat we geen Mythos hebben in Europa. En dat Mythos uiteindelijk inderdaad, als het bij cybercriminelen terechtkomt, kan leiden tot dat een heel klein lek in een software kan zorgen voor grote schades. En dat is bij banken natuurlijk enorm relevant, want die werken met heel veel geld en daar willen criminelen bij kunnen.
1: Dus dit is al het antwoord daarop eigenlijk?
5: Nou, je zou bijna denken, dit past bijna bij elkaar. Hè. Het is natuurlijk Mistral is Franse start-up, is Europees. Een van de weinige Europese AI-bedrijven die dit
2: start-ups
5: kan.
2: Start-ups zijn wel heel groot voor een start-up.
5: Ja, inmiddels niet meer. Een jaar geleden waren ze dat nog. Maar ze werken nu ook al samen met banken. Daar doen ze ook al dingen met beveiligingslekken dichten met AI. Maar waar ze nu dus aan werken, schrijft Bloomberg, aan een groter product, wat ze breder kunnen uitrollen, wat voor een breder publiek dus beschikbaar is. Dus waarschijnlijk voor veel meer Europese bedrijven. Dat zou heel mooi zijn, want de verwachting is dat het Witte Huis het Amerikaanse AI-model niet echt gaat vrijgeven aan een grote groep.
2: Nee, maar het is ook nog niet klaar dus.
5: Nee, zeker niet. En er zullen ook nog veel meer andere alternatieven komen. Ook OpenAI werkt hier aan. Er zullen ook nog andere AI-bedrijven werken. En blijft een beetje een wedloop, hè. Want wie is er nou als eerste? Zijn het de criminelen of zijn het de cybersecurity-specialisten die dat lek dan kunnen dichten en vinden?
2: Yes. Tot slot nog even. Meer AI. Meta komt met een nieuwe manier om gebruikers te overtuigen om hun AI-chatbot te gebruiken. Via een incognito-modus.
5: Ja, dit gaat over die AI-chatbot in WhatsApp die niemand gebruikt.
2: Nee, ik druk er al per ongeluk op en dan wil ik het weg.
5: Zo snel mogelijk weg. Ja, mensen gebruiken dat niet omdat ze het ook eigenlijk, er zijn genoeg chatbots, maar Meta staat nou niet bepaald bekend omdat ze goed omgaan met je privacy. Nou, nu hebben ze dus een manier gevonden om daar weer omheen te gaan. Ze hebben een incognito-modus die je aan kan zetten en dan kan je in volledige privacy met je chatbot praten. Meta kan niks zien, er wordt niks opgeslagen, wordt niet op getraind.
2: Ik zou dat even irritant vinden. Ja, AI in WhatsApp. Ik heb het voor.
5: En er zijn dus privacy-experts die ook waarschuwen. Want het kan ook zorgen voor gesprekken waarbij de AI toch antwoorden geeft, waarbij ze misschien toch een schietincident. Dat zie je nu met OpenAI. En dan kan Meta er ook niet garant voor staan, want die zagen toch niet wat er in die chat gezegd werd. Ik ga het ook nog steeds niet gebruiken.
2: Dankjewel, Stijn.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Zometeen BNR Beurs met Jelle Maasbach en Maxime van Mil. En die gaan natuurlijk onder andere praten over hele mooie cijfers bij ABN AMRO. Althans, op de beurs waren ze vandaag
2: zeker. En dan vieren ze ook de komst van die nieuwe topvrouw bij ABN AMRO. Want zij zorgt er kennelijk voor dat die bank het heel goed doet. Fijne avond.
6: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu
8: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
10: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
11: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
10: Vijfhart, dat klopt voor jou.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
13: Van Bentum en Keulen advocaten.
14: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
15: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
12: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. BNR Verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het was de drukste spits van het jaar. Het is nog steeds druk, zeker voor dit tijdstip. 530 kilometer file staat er nu nog. Vooral rond Utrecht en Amsterdam moet je geduld hebben. Maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen heb je een half uur vertraging. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost, 13 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A10 Oost naar de A10 Zuid. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. 20 minuten vertraging. Zat 5 kilometer door een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Maarsbergen doe je er ook 20 minuten langer over. Het komt ook door een ongeval, maar hier is de weg weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging over 13 kilometer door dat slechte wegdek. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is het oponthoud 3 kwartier. Dan de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen de A15 en de Haren-Vliet-Dam. 11 kilometer. De vertraging is 35 minuten.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
24: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het nieuwe kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die is nu 18 jaar en dat moet 21 worden. Er wordt ook gekeken naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten. De eerste keer dat er over dit soort zaken werd gepraat is zeker 15 jaar geleden, maar er gebeurde niks. In Amstelveen zijn 6 passagiers van een tram gewond geraakt bij een ongeluk. De tram stond stil bij een halte toen een lege andere tram achterop klapte, schrijft NH. Hoe dat kon is niet duidelijk. De 6 moesten naar het ziekenhuis, 4 anderen zijn ter plekke behandeld en de trams zijn flink beschadigd. Een windhoos heeft in de Brabantse Eersel flink wat schade veroorzaakt. Volgens de regionale omroep gingen tientallen bomen tegen de vlakte en in een straat vlogen de pannen van de daken, waardoor ook weer auto's beschadigd raakten. Er zijn geen gewonden gevallen. Het OM ziet geen zaak in een bedreiging richting de burgemeester van Breda, Paul de Pla. De boel wordt geseponeerd. Bij een café hing in maart een spandoek met de tekst De Pla dood plus een foto van hem. Er waren 2 verdachten in beeld, maar het OM kon niet hard maken dat zij iets met het spandoek te maken hebben. Een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep komt van de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd uiteindelijk in Johannesburg van boord gehaald en overleed daar. De GGD zegt te weten wie de passagiers zijn. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan is het fris en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Sta je in de file, hebben wij goed nieuws voor je. Want zometeen zijn we er met BNR Beurs. En wij zijn helemaal vrolijk, dus dat gaan we ook voor jou zo maken. Beleggers zijn blij met ABN AMRO, zijn blij met laadpalenmaker Alphen. En als dat allemaal nog niet genoeg is, dan is ook nog eens Nico Imberg zometeen te gast. Blijf luisteren dus.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Thomas van Zijl.
20: Vrijdag in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de datalekken bij Odido en onderwijsplatform Canvas. En een gesprek met Jeroen Piet Giga, topman van acculeverancier Intercel. Ik vraag hem of de batterijen van zijn bedrijf een tijdelijke of permanente oplossing zijn voor netcongestie. Je hoort het vrijdag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: 52 min 40.
27: 12 natuurlijk.
26: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
27: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
28: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
26: In 12 weken leren rekenen?
27: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
29: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
23: Blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
3: Jelle Maasbach en Maxime van Mil.
0: Gefeliciteerd, de beursweek is door de midden op deze woensdag 13 mei. De dag dat ABN AMRO als een raket ging op de beurs.
30: ABN AMRO deed het goed. Goed eerste kwartaal, iets 12% meer winst. Dankzij hogere renteinkomsten, hogere fees. Maar vooral, en dat is het echte belangrijke punt bij ABN AMRO dit kwartaal, fors lagere kosten. De nieuwe topvrouw schudt goed aan de boom daar.
0: ABN AMRO ging hard, maar er was een aandeel dat nog harder ging.
30: Alphen, bekend van de laadpalen vroeger en inmiddels ook van de batterij. Opslag voor elektriciteit. Dat aandeel stijgt maar liefst 22% na beter dan verwachte bedrijfscijfers.
0: Laadpalenmaker Alphen scoort juist met alles behalve laadpalen maken. Je hoort straks waarom beleggers zo blij zijn met ABN en met Alphen.
31: En we praten hierbij over het lang verwachte overleg tussen Trump en Xi Jinping.
0: Beurzen in de VS staan er gemixt bij. De AIX sloot 1,1% in de plus op 1010 punten. Grootste stijger is ABN met 8,7%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Imberg van De Aandeelhouder. Welkom.
32: Goedemiddag mannen.
31: Hey, en laten we dan maar gelijk beginnen in Beijing. Want daar is Trump aangekomen voor zijn overleg met president Xi Jinping. Met in zijn kielzog nog heel wat CEO's en vertegenwoordigers. Moet je denken aan Elon Musk, Larry Fink en Tim Cook. Jens Ruang van Nvidia stond niet op de lijst. Maar wat blijkt nu? Hij is last minute toegevoegd aan de deelnemerslijst en is in Alaska op de Air Force One ingestapt. Trump die zou geschrokken zijn van alle verontwaardigde reacties en hem toch erbij meegenomen. Of zoals hij zelf zegt, fake news. Jens is aan boord, tenzij ik hem vraag weg te gaan. Wat erg onwaarschijnlijk is. Ja, het is natuurlijk een beetje onwaarschijnlijk om halverwege een keer eruit te
0: uit
31: duwen.
0: Het vliegtuig zo.
31: Ja, feit is wel dat Jens Ruang niet op de officiële deelnemerslijst stond. En nu dus in één keer wel. Ja, om te beginnen met Nvidia en met het bezoekje van Jens Ruang. Is het goed dat hij er nu bij is, Nico?
33: Nou, ik denk voor hem wel. Ik denk voor, Nvidia wil heel graag zaken doen in China. Ze mogen bepaalde chips mogen ze niet exporteren naar China. Dat willen ze natuurlijk wel graag. Hij schaart zich duidelijk aan de Amerikaanse kant, Jens Ruang. Maar hij komt uit Azië en hij heeft daar ook behoorlijke invloed. Dus ik denk ook meer dat het meer die hele reis een beetje bedoeld is als handelsreis. Want er zitten allemaal CEO's bij. Die willen daar gewoon zaken doen. En Die zijn eigenlijk allemaal tegen die importheffingen. Ze begrijpen wel dat Amerika een beetje moet oppassen. Maar ze willen toch ook wel heel graag zaken doen met de Chinezen.
31: Ja, precies. Trump die wil heel graag deal sluiten. Daarom zijn al die topmannen mee. Maar China, dat wil het heel graag ergens anders over hebben.
1: Iran really will dominate the mood in the room, regardless of whether President Trump says it's going to be the key priority or not. Because we know that Beijing has that key strategic relationship, the diplomatic relationship with Taiwan. We know that they're the biggest buyer of Iranian crude as well, and therefore supplying that revenue into the country and to the Islamic Republic.
31: Nico, komt hierdoor een doorbraak in die oorlog in Iran?
33: Dat weet ik niet, dat hoop ik eigenlijk wel. Maar het is wel een beetje... Trump zit een beetje vast, hè. Hij komt er niet goed uit. De onderhandelingen die lopen niet goed. Iran wil niet luisteren. Die willen zich ook niet laten afficheren als verliezer van die oorlog. Terwijl hij heel duidelijk zegt, ik ben de winnaar. Dus het lijkt nu een beetje op een padstelling. En je ziet het ook heel duidelijk aan de olieprijs. Die begint langzaam maar zeker weer op te lopen. En de Chinezen, veel Aziatische landen, hebben er toch behoorlijk last van. Want die halen nogal wat olie daar vandaan. In gas en noem maar op, kunstmest van alles. Dus ik denk dat het grootste belang voor Xi Jinping inderdaad is. Dat hij die zaak daar weer in beweging krijgt. En hij heeft ook wel wat invloed op Iran. Maar hij zal toch ook Trump proberen te bewegen. Daar wat meer effort in te steken.
0: Goed, wat heel anders dan. Zometeen hebben we genoeg vrolijk nieuws met ABN en Alphen. Maar ik wil eerst nog even stilstaan bij de treurwil van vandaag. Randstad, die krijgt het flink te verduren. Het aandeel van het uitzendbureau daalt bijna 7%. En daar kunnen ze zelf niks aan doen. Het heeft te maken met de kwartaalcijfers van een van hun concurrenten. Het Zwitserse Adecco. Het aandeel daarvan daalt enorm hard. Naar het laagste punt in meer dan 30 jaar tijd zelfs. En dat komt omdat de winstmarge daar niet naar verwachting was. Ondanks dat de omzet wel groeide. Daarom vrezen beleggers nu dat dat ook bij Randstad nog wel eens voor problemen kan gaan zorgen.
31: Moeten we het ook nog even hebben over de Nederlandse belegger. Want als jij nu luistert en belegt, nou, dan ben je goed bezig. Maar ook lid van een hele kleine groep. Uit onderzoek van ING blijkt namelijk dat 4 op de 5 Nederlanders niet actief belegt. En een groot deel wil helemaal niet in aandelen beleggen. Sterker nog, 52% van de ondervraagden ziet beleggen als gokken. Nou, volgens de directeur beleggen van ING moet er daarom een knop om.
2: Ja, ik denk vooral dat we af moeten van het idee dat beleggen eng is. Want zo spannend hoeft het niet te zijn. Het gaat om iedere maand met een klein bedrag te beginnen, een doel op te stellen en goed te spreiden en rustig op te bouwen. En dat kan helpen om ervaring op te bouwen, stap voor stap. En die angst weg te nemen. Hè, want je gaat het pas echt leren als je ermee begint. De grootste stap is echt beginnen.
31: En dan nog een gratis tip voor Maxime en mij. Gewoon elke dag BNR Beurs luisteren.
0: Dat is sowieso altijd een hele goede tip. Ja, dan heb ik nog een update van iets waar ik het een paar weken terug over had. Bij Meta wordt nu niet alleen maar de data van gebruikers verzameld, maar ook die van hun eigen medewerkers. Het Amerikaanse personeel kreeg te horen dat hun muisbewegingen op hun computer opgeslagen worden, om daar vervolgens, en tussen aanhalingstekens, AI-assistenten mee te trainen. En echt niet om ze helemaal te monitoren en om het vervolgens tegen ze te gebruiken in het functioneringsgesprek. Nou, niet gek dus dat het personeel daar nu tegen in opstand komt, meldt Reuters. Er zouden op de kantoren van Meta flyers worden verspreid met erop de vraag: wilt u niet werken in de Employee Data Extraction Factory? Oftewel, ja, wil je niet graag werken in een bedrijf waar al jouw data wordt weggetrokken van jezelf? Nou, een oproep om een petitie te tekenen wordt er ook nog bijgezet tegen dat beleid. Klinkt allemaal als een hele gezellige werkvorm, moet ik zeggen.
31: Straks hebben we het over Alphen. De laadpalenmaker scoort met veel, maar niet met laadpalen.
0: En je hoort welk bedrijf zijn omzet verzevenvoudigt.
31: Eerst ABN AMRO. Dat heeft veel meer winst geboekt in het eerste kwartaal en verslaat daarmee de verwachting van analisten. ABN verkocht meer hypotheken, maar sneed vooral flink in de kosten. De strategie van de nieuwe CEO, Marguerite Bérard, begint zijn vruchten nu echt af te werpen.
5: Je moet echt die kosten bij een bank omlaag brengen, anders doe je niet mee in dit spel bij bankieren. En dus is dat heel belangrijk bij een bank. Maar nogmaals, ABN had dat afgelopen kwartaal al beter onder controle gekregen en belooft de komende jaren dus nog meer vooruitgang. Vandaar ook inderdaad misschien wel de reactie bij beleggers.
31: Ja, en die reactie, een aandeel dat bijna 9% steeg. De verhouding tussen inkomsten en kosten, de zogeheten cost-income ratio, Nico, die was veel te hoog. Goed dat ABN die nu naar beneden heeft gebracht?
33: Ja, dat doen ze heel goed. En dat is dat er ook al een beetje aan te komen. Maar het is toch wel de ik denk een beetje verrassend dat het nu al zo laag is. Zitten nu in de buurt van ING en Rabo, die hebben ook dat soort percentages. Mm-hmm. Terwijl ABN zat met name de afgelopen jaren altijd veel hoger richting 65-67%. Maar ze hebben nu heel veel mensen die. Er gaan heel veel mensen uit. Hè. Ze, onder het mom van AI. We gaan heel veel met AI doen, was het adagium. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een kapstok geweest om het een beetje het overtollige vet van de botten te snijden. En dat scheelt gewoon heel veel geld. Ja. Dus dat doen ze erg goed. En dat heeft die Franse mevrouw die er nu zit, die is daarmee begonnen. En dat heeft ze ook gezegd bij haar aankomst. Van, de kosten moeten omlaag. En dat heeft ze gedaan. Dus die levert waarvoor ze is gehaald. En dat is heel goed.
31: Ja, die Franse mevrouw heet Berard. Er was wat twijfel over een buitenlandse CEO bij een Nederlandse bank. Maar het lijkt wel op dat zij wel durft in te grijpen. Dat die heilige huisjes bij haar niet zo heilig zijn.
33: Ja, nee, dat durft ze inderdaad. En dat heeft ze ook beloofd. Ze schijnt trouwens wel een beetje Nederlands te kunnen. Dus dat gaat op zich vrij goed. Maar die heeft de wind er goed onder. De zweep gaat erover, zo gezegd, en dat zie je.
31: Er moeten nog duizenden banen uit, je zei het al, ze zijn pas net bezig. Dat betekent dus ook dat die kosten nog verder gaan dalen.
33: Ja, dat ligt natuurlijk nog een beetje in de toekomst. Maar die mensen krijgen ook over het algemeen wat geld mee, dus dat kost ook nog wel wat geld. Het is dan niet allemaal opgelost nu. Maar die bank wordt lean en mean gemaakt. Eigenlijk een beetje meer in lijn met ook wat andere banken hebben. Want er was wel heel veel mogelijk nog qua snijden in de kosten. Maar kijk, er zit op de achtergrond, lijkt er ook een beetje een Europese consolidatie aan te komen in die bankensector. En iedereen wil zichzelf zo mooi mogelijk oppoetsen. Om zo duur mogelijk aan het altaar te komen. En dan te kijken wie gaat overnemen. En ik moet zeggen, ABN was altijd de gedoodverfde overnamekandidaat. Maar ja, die aandelenkoers stond toen rond de 17, 18 euro anderhalf jaar geleden. Maar nu is het toch al ietsje duurder. Volgens mij is het dan iets van 900 miljoen aandelen uit. Dus je hebt toch al over een 30 miljard wat het waard is.
31: Ja, dus de bedrijf is te mooi opgepoetst. Het is misschien helemaal geen overnamekandidaat meer.
33: Ja. Ja, de vraag is altijd, zit je aan tafel of lig je op tafel? En misschien dat ABN nu al aan tafel komt te zitten in plaats van dat ze op tafel ligt. En dan heb je toch een iets andere onderhandelingspositie. Het is niet meer zo'n goedkope bankje als het eerst was.
31: Ik visualiseer dit helemaal, dus
33: je ziet nu mevrouw al op tafel liggen.
6: Laat ik snel doorgaan. Wie ook aan tafel zou zitten was KBC, die hadden ook wel interesse. Daar horen we niks meer van. Komen die dan nog? Nee. Of is het daar ook klaar mee?
33: Ik denk dat daar het geld op is. Nee, ik bedoel, KBC gaat ook heel goed mee trouwens. En kijk, de verzekeraars doen het op de beurs ook heel goed. Hè? KBC is een bankverzekeraar, die doen het ook goed. Maar inderdaad, er was toen, dat zijn geruchten. Je weet nooit wat er van waar is. Het ging in het begin altijd om BNP Paribas. Daar heeft zij ook gewerkt, Marguerite Berard. Die hebben echt een keer geïnformeerd, ook bij de Nederlandse overheid, van joh, willen jullie dat verkopen? Die hadden toen nog, volgens mij, 40%, dat is nu wel behoorlijk afgebouwd natuurlijk. Maar die hadden ooit interesse voor BNP. Dat is ook een grotere bank. Dus voor hun zou het wel een mooie aanvulling zijn in Nederland hier.
31: Ja, voorlopig moet ABN het dus nog op eigen krachten doen. Denk jij dat de bank het voor elkaar kan krijgen om ook die inkomsten nog verder op te gaan voeren?
33: Nou, dat is wel wat lastiger. Ik moet ook zeggen dat de winst, die wordt vaak ook een beetje artificieel opgepoetst, omdat ze weinig voorzieningen nemen. Dus dat komt meteen bij de winst bij. Dus dat hebben ze al een aantal kwartalen op rij, dat ze heel weinig geld opzij hoeven te zetten. Het kan ook zijn dat ze een goed leningenboek hebben. Hypotheken gaat heel goed. Daar verdienen ze geld aan. En ik denk, als je een beetje kijkt naar wat er bij de ECB gebeurt, dan is de tendens is toch wel een beetje dat de rente omhoog gaat. Geld wordt duurder, ook omdat er veel mensen, er wordt heel veel geïnvesteerd de komende jaren. Als het allemaal goed gaat, is het goed voor de banken, want die financieren heel veel. En dan blijft dan wat extra's aan de strijkstok hangen. Dus ik denk dat de groei er aan die kant ook wel in zit.
31: Ja, en als er ook wat extra's aan de strijkstok blijft hangen, dat betekent ook dat er meer geld naar aandeelhouders kan. Is dat ook de reden dat beleggers op het aandeel duiken, omdat ze verwachten dat er meer geld uiteindelijk naar hun gaat?
33: Ja, dat ze ook kunnen. Ik denk, ik had ergens gelezen, ik las een analistenrapport, en die had het over dat ze 1/3 van de market cap, zo'n 10 miljard, de komende jaren kunnen uitkeren aan aandeleninkoop en dividend.
31: Dat is fors.
33: Nu hoop ik wel dat ze niet al te veel aandelen gaan inkopen, want die koers loopt natuurlijk behoorlijk op. Dus je moet oppassen dat je niet in dezelfde val loopt als bijvoorbeeld Wolters Kluwer. Dat je op de high al dure aandelen gaat kopen. Mm-hmm. Maar er is heel veel geld straks. En ze kunnen dat ook gebruiken om over te nemen natuurlijk. Ze willen bijvoorbeeld groeien in vermogensbeheer. Ze hebben in Duitsland zo'n bedrijf overgenomen, HAL. En ik kan me ook voorstellen dat ze op dat gebied wel rondkijken.
7: BNR Beurs.
6: is uiteindelijk altijd baas boven baas. Bij Alphen ging het aandeel nog harder de lucht in. Tot wel 25% zelfs. Al eindigde het de dag 11,5% in de plus. Beleggers zijn idolaat daar over de kwartaalcijfers. De omzet die steeg met 25% ten opzichte van een jaar terug. En dat na een paar jaar waarin de ene winstwaarschuwing naar de andere naar buiten kwam. En er zelfs moest worden onderhandeld met banken over de financieringsafspraken.
7: Laadpalenproducent Alphen uit Almere krijgt extra tijd van de bank om orde op zaken te stellen. Dat hebben ze bekendgemaakt. Alphen heeft het zwaar. Ze kunnen waarschijnlijk niet aan de afspraak met de bank voldoen. En de verwachtingen voor de rest van het jaar vallen minder gunstig uit. Het valt tegen.
6: Ja, dat was anderhalf jaar geleden, maar nu ziet het er dus beter uit. Een omzetstijging zelfs. En die omzet kwam trouwens vooral uit het maken van transformatorhuisjes en batterijen. Terwijl Alphen in zich de afgelopen jaren eigenlijk opstelde als maker van laadpalen voor elektrische auto's. Maar de omzet van dat onderdeel daalde dan juist met 19%. Daarover zo meer. Nico, eerst even, die koers van vandaag eindigde op een winst van 11%, maar stond in de ochtend zelfs 25% in de plus. Wat is er dan misgegaan?
33: Nou, ik weet niet of wat misgegaan is, maar de verrassing zat er wel in. Kijk, Alphen heeft de afgelopen jaren eigenlijk bij alle kwartaalcijfers teleurgesteld. Dus de verwachting was ook hier weer, het aandeel was er wat opgelopen, maar het was ook weer hier dat het wel weer zou tegenvallen. Nou, het viel erg mee. Moet zeggen dat het wel een soort...
6: Alarm?
33: Ik word gebeld door iemand, ongelooflijk. die heb ik snel weggedrukt. Maar ik moet zeggen dat het wel ze hebben wat omzet naar voren gehad, waardoor die omzet nu hoger uitkwam. Maar uiteindelijk is dit wel, denk ik, zoals ik ernaar kijk. Kijk, Alphen zit in het hart van de energietransitie. Jullie hebben het steeds over laadpalen, maar die laadpalen-business die gaat nu hard achteruit. Een aantal jaren geleden was het 50% van de omzet, nu is het nog 17%. En als je kijkt wat er met die energietransitie gebeurt, dat die nu eigenlijk pas echt op stoom komt, hè, terwijl Alphen dacht 5 jaar geleden al dat het heel veel omzet zou komen. Maar nu begint het pas echt. En ik denk in anticipatie daarop dat beleggers nu denken van ja, het gaat hier nu echt wel een keer gebeuren nu. En er komt heel veel omzet aan, met name vanuit die transformatorhuisjes waar ze heel veel van nodig zijn. Daar wordt, daar hebben ze, ik dacht 50.000 van die huisjes zijn er nodig de komende 5 tot 10 jaar. En die batterijopslag loopt heel erg goed. Dat zit er ook aan te komen. Dat hebben we nodig voor de energietransitie. En de klanten van Alphen die gaan heel veel geld investeren de komende jaren. De netbeheerders zoals een Liander en Nexis. Dus dat zit allemaal nu verpakt in die aandelenkoers. En dat komt allemaal deels bij Alphen terecht straks.
6: Ja, maar toch nog even het slechte nieuws. Die omzetdaling bij die laadpalen. Dat vinden beleggers dus helemaal niet erg. Terwijl dat dan juist een paar jaar terug echt de toekomst van dit bedrijf zou zijn. Toch?
33: Ja, ik weet niet of ze het niet erg vinden. Het is wel jammer. Maar kijk, iedereen wist al dat die laadpalenbusiness, dat is een laadpaal is eigenlijk min of meer nu een commodity geworden. Die dingen worden overal gemaakt. Natuurlijk zit er een stukje software bij wat ze zelf maken om toch nog een klein beetje verschil te maken. Maar ze kunnen prijstechnisch moeilijk op tegen de Chinezen. Dus dat gaat nog wel een beetje door. En je ziet ook dat de adoptie van de elektrische auto nu wat versnelt. Dus dat is op zich goed. Maar het is nu nog maar 17% van de totale omzet. En dat betekent dat het op het geheel een stuk minder belangrijk is. Dus dan is het ook niet zo erg als het een beetje tegenvalt. En die tegenvallen werd heel goed opgevangen door die twee andere divisies.
6: Ja, ja, die andere divisies, batterijen en transformatieshuisjes, doen het dus best wel aardig. Wordt dat dan dus de echte toekomst? Hoeveel groei zit daar dan nog in voor Alphen?
33: Nou, ik denk als het een beetje lukt, zoals ze zelf dachten, zit daar heel veel groei in. Want ze hebben in 2023 hielden ze een capital markets day. Toen was de omzet ongeveer 500 miljoen het jaar ervoor. Toen zeiden ze van nou, we gaan binnen 3 jaar gaan we naar 1 miljard. Gaat de omzet verdubbelen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal mis. Er ging echt heel veel mis. Maar wat met name misging was dat die energietransitie even niet doorging door de hoge inflatie en hoge kosten. Dus daar hebben ze heel veel ellende meegemaakt. Maar die transitie die ligt er nog steeds. En die komt nu eigenlijk langzaam maar zeker op gang. Je ziet wat die netbeheerders nu gezegd hebben wat ze willen uitgeven de komende jaren. Het gaat om een bedrag van 15 miljard per jaar wat het door moet om de netcongestie op te lossen. En dat komt voor een deel bij dit soort bedrijven terecht. En ik denk dat ze eerder te weinig handjes hebben straks dan te veel.
6: Ja, de beurskoers stijgt vandaag flink, maar is nog bij lange na niet wat het ooit was. Ooit stond het aandeel zelfs op €117, nu op 13. Is toch een klein verschil. Kan het ooit die niveaus wel weer gaan bereiken?
33: Nee, dat gaan we nooit meer zien. Niet in mijn leven, vrees ik. Maar dat was ook onzin, die koers. Dat hebben we toen met heel veel bedrijven meegemaakt. Onder andere Fastnet ging ook naar 100. Just die TKW stond boven de 100. Dat was in 2021. Toen iedereen dacht dat we vanaf toen alleen nog maar digitaal gingen leven. Dat is natuurlijk niet uitgekomen. Ik denk, het was ook in die tijd had je van die beleggingsfondsen die wilden beslissen beleggen in alles wat met EV te maken had. Dus die kochten blind dit soort aandelen. Nou, dat hebben ze geweten. Maar er zit natuurlijk wel veel meer in het vat als dit allemaal een beetje doorgaat. En er moet nog heel veel gebeuren. Ze staan pas aan het begin. Dus kijk, de winst is nog minimaal. Maar het gaat in ieder geval weer de goede kant op. En we kunnen ervan uitgaan dat de komende jaren er heel veel omzet binnenkomt vanuit die netbeheerders. Dus ja, dat moeten ze dan goed uitvoeren. En dan wordt het nog wel wat.
8: BNR Beurs.
31: Rondje over Wall Street dan. Alleen de Dow Jones staat in de min. Verliest 0,4% om precies te zijn. De S&P 500 wint, krijgt 0,5% bij. En de Nasdaq gaat zelfs 1,1% omhoog. En we moeten het nog even hebben over Nvidia. Dat aandeel gaat maar liefst 2,7% omhoog. Dat komt voornamelijk doordat Jensen Huang toch aan boord ging van Air Force One. Hij mag dus mee naar China. Dat zorgt ervoor dat het aandeel miljarden meer waard wordt.
6: Wat een soap, echt. Prachtig.
31: Wat een duur bezoekje dan.
6: Ja, inderdaad. Goed, techbedrijven op Wall Street doen het sowieso wel goed. Echt een reden daarvoor is er niet. Wel dat gisteren niet zo'n beste dag was en het vanochtend in Zuid-Korea ook hard ging. Om er nu maar een aandeel bijvoorbeeld uit te pakken. Micron Technology, 4% in de plus. En het zijn voornamelijk wel de bedrijven die een rol spelen bij het maken van geheugenchips, waar de stijging in zit. Enig idee nog, Nico, waar die plotseling een golf van positiviteit van komt?
33: Ik word helemaal gek van de Micron. Dat was mijn grootste positie. Maar die gaan zo gruwelijk hard. Je kan er niet blijven zitten, maar de prijs voor geheugenchips is geëxplodeerd. En deze bedrijven verdienen nu gruwelijk veel geld. Dus je kijkt naar Micron, SanDisk, noem maar op, SK Hynix. Die staan nu met die enorme winsten die ze maken, is die koers-winstverhouding is gedaald tot onder de 10. Dus ja, heel veel beleggers denken van, nou, dit gaat alleen maar door zo. Dus die kopen dit soort aandelen. En dan, zullen zien dat over 2 jaar, want het is over het algemeen boom-bust, dat het dan weer wegzakt. Maar de investeringen in AI die zijn reëel, zijn heel groot, hoog. Ze bieden door, de hyperscalers. Dus ja, het gaat het komende jaar denk ik nog wel even door.
6: Goed, dan nog een aandeel waar gruwelijk veel geld verdiend wordt. Ik heb het over Nebius. Dat is dat Amsterdamse datacenterbedrijf van origine Russische partij. Dat aandeel staat 18% in de plus. Ja, daar is wel een duidelijke aanleiding voor de cijfers over het eerste kwartaal namelijk. Ze kregen het afgelopen half jaar enorme contracten om software en hardware voor clouddiensten van bijvoorbeeld Meta en Microsoft te leveren. En dat is te zien in de omzet die verzevenvoudigde naar bijna $400 miljoen.
31: Zo, heb ik nog een sneer van Jamie Dimon voor je, baas van JP Morgan, a.k.a. de machtigste bankier van de wereld. Hij vindt dat er een einde gemaakt moet worden aan de domme handelsproblemen tussen de VS en Europa. Hij zegt, als je mij vraagt wat het doel zou moeten zijn voor onze economische relatie met Europa, dan is dat een sterke Europa, aldus Dimon op een conferentie in Parijs. Het is een sneer naar het warrige economische beleid van president Trump, die sowieso, heb ik het idee, niet heel hoog heeft zitten.
6: Ja, terwijl ze dan toch altijd soort van doen alsof ze vrienden zijn en soort van dan weer niet. En dan
31: de bühne, hij wordt wel eens genoemd als democratische presidentskandidaat.
6: Ja, wie weet. Ja. Nou, goed. Luister je mee? Nee, zo komt er een einde aan de beursdag van vandaag. Morgen zijn we er een dagje niet, maar ik heb toch nog even uitgezocht wat je dan en wat je vrijdag kan verwachten. Er is genoeg te doen de komende dagen, maar je moet het vooral in Azië zoeken. Daar komen de cijfers van chipmaker Foxconn en die van autobouwer Honda. Die laatste is vooral interessant, want Honda heeft het enorm zwaar. Maar de focus zal liggen op China. Daar is Trump op bezoek bij Xi Jinping in een poging om de handelsrelaties van de landen te verbeteren. De handelsoorlog die Trump startte is dan wel een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar richt zeker nog altijd aanzienlijke schade aan. En de hoop is dus dat de heffingenstrijd na deze trip gaat afnemen. En let dan specifiek nog op een paar bedrijven. Apple, Boeing, Tesla bijvoorbeeld. Dat zijn een paar van de topmannen die mee mogen op bezoek en die dus misschien wat deals kunnen waarmaken. En natuurlijk is er ook nog Nvidia. Topman Jensen Huang mocht wel mee, toen weer niet, toen toch wel. Die wil graag dat een van zijn beste chips weer naar China mag. Tot slot nemen we ook nog afscheid. De termijn van Jerome Powell zit erop bij de Amerikaanse Centrale Bank. Maar afscheid nemen bestaat niet. Powell blijft wel aan als bestuurder.
31: Dit was de BNR Beurs van woensdag 13 mei. Over de prachtige prestaties van de aandelen ABN AMRO en Alfa hebben het gehad. Maar de echte topprestatie kwam van de aandeelhouder Nico Inberg. Om precies te zijn van de aandeelhouder.
33: Dankjewel jongens.
31: Dankjewel.
6: En jij bedankt voor het luisteren. Dat deed je vast ook hartstikke goed. En afscheid nemen bestaat niet. Wij zijn er vrijdag weer. Tot dan.
31: Tot vrijdag.
29: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce. Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl. Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan, azuurblauw. Midden op de baan, een man. Haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après midi, op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
10: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
11: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
10: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
12: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
13: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
15: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht tijdens protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Je mag er alleen komen als je er ook echt moet wezen. En ook worden alle auto's die Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden asielzoekers opgevangen. Premier Jette gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje in Sia aankaarten bij zijn Indiaanse collega. Die is dan in ons land. Het Amsterdamse meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Volgden allerlei rechtszaken en de vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Een grote zedenzaak in Duitsland waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. De nieuwe topman van de Nederlandse privacywaakhond was vroeger advocaat van TikTok en Meta. En dat vindt burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom helemaal niet. Een domper vindt de club. Hij heeft jarenlang techbedrijven geholpen de privacyregels te overschrijden en nu moet hij ze controleren. En chocoladefabrikant Milka heeft zich schuldig gemaakt aan misleiding. Hun repen waren ineens duurder, maar ook dunner. En dat werd onvoldoende duidelijk gemaakt aan de klanten. Een Duitse consumentenorganisatie had erover geklaagd bij de rechter en die heeft Milka nu een tik op de vingers gegeven. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er namelijk weer buien en het wordt hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
16: Woensdag 13 mei. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft de luchtaanvallen op Oekraïnse steden hervat nadat het afgesproken driedaags bestand is afgelopen. Oekraïne meldde gisteren droneaanvallen op Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipro en Gerson. Gisteravond vielen 8 doden en 11 gewonden door Russische luchtaanvallen in de regio Dnipropetrovsk. Vannacht zijn onder meer spoorinfrastructuur in Dnipro en Kharkiv, havens in de regio Odessa en energiedoelen in Poltava geraakt. De aanvallen die gingen vanochtend nog door. Oekraïne heeft in reactie ook de lange afstandsaanvallen weer opgestart en trof een gasinstallatie in Orenburg en een oliepompstation in Bashkirië, beide heel diep in Rusland, en de Zwarte Zeehaven van Taman. Aan het front worden nog steeds de zwaarste gevechten gemeld bij Konstantinivka en Pokrovsk bij de provincie Donetsk, maar zonder bevestigde terreinwinst. De Oekraïnse minister Fedorov van Defensie zegt dat Oekraïne wel het initiatief in de strijd nu volledig heeft overgenomen.
17: Ik denk dat dat zo is op dit ogenblik. De reden daarvan is dat de mailbloggers in Rusland zich buitengewoon veel zorgen beginnen te maken over wat hier aan de hand is. Als je bijvoorbeeld kijkt wat de Oekraïners op dit ogenblik kunnen doen met zogenaamde Battlefield Air Interdiction. Dat is dus het bestoken van doelen ver achter de vijandelijke linies om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld versterkingen niet naar het front kunnen worden gestuurd. Dat is ontzettend belangrijk, want daarmee kan je dus het front enigszins onder controle houden. Dan die mailbloggers die beginnen dus nu te zeggen van ja, er wordt nu zo diep in wat wij dan bezet gebied zouden noemen, maar zij noemen dat natuurlijk Russisch gebied, worden nu drones ingezet, dat het heel zorgwekkend begint te worden. Dus er worden nu drones ingezet die tot aan Mariupol komen, ja, of tot aan de Krim komen. En daar worden dus, het is echt onvoorstelbaar, bijvoorbeeld militaire transporten op die manier geraakt.
16: En dat zijn dan echt dus die kleine first-person view drones, hè?
17: Ja, ja,
16: die dat zo is, kunnen dat, komen.
17: Ja. Dat is echt een UZ-stukje. En ze maken zich helemaal zorgen over de zogenaamde Hornet-drones. En die drones, en dat is volgens mij gewoon AI gestuurd, die moeten eigenlijk compleet autonoom gaan werken, ook op dat soort afstanden. Nou, als dat gaat gebeuren, dan hebben ze dus helemaal een probleem met de Russen. En hun technologie is gewoon niet zover dat dat kan.
16: Ja, ik zag over die Hornets ook klachten van Russische zijde dat als die cirkelen in de lucht, die vliegen volgens mij maar met één propellertje, dus je hoort ze ook niet.
17: Dat klopt.
16: Totdat ze een duikvlucht inzetten, ja, en dan ben je te laat.
17: Dat klopt.
16: En dat laatste stuk doen ze volgens mij dus inmiddels op AI, dus je kan ze ook niet storen.
17: Nee, dat klopt. Dat is absoluut juist. En ze hebben allemaal Starlink-terminals aan boord. Dus dat werkt allemaal redelijk automatisch. Maar het gaat kennelijk nog automatischer. En dat moet dus tegen het eind van het jaar, begin volgend jaar, zou dat gewoon gereed moeten zijn. Dan gaat het gewoon compleet autonoom. Het heeft wel enorme consequenties, maar daar moeten we een andere keer maar eens over gaan praten.
18: Ja. Zelensky vertelde gisteren ook dat de Russische aanvallen nu veel meer overdag plaatsvinden. Waarom is dat eigenlijk?
17: Nee, ze vinden zowel 's nachts als overdag plaats. En dat is eigenlijk iets wat nou al een maand gaande is, hoor, denk ik. Ja, dat heeft te maken met het feit dat de Russen op die manier een continue paniek willen veroorzaken onder de bevolking. Dus je bent ook overdag, kan je bij wijze van spreken, niet meer op het terrasje zitten. Wat gewoon gebeurt in oorlogsgebied. Omdat er altijd een droneaanval kan komen. Of een raketaanval kan komen.
16: Ja, het speelt ook nu. In elk geval een uurtje voordat we elkaar nu begin van de middag spreken, waren de aanvallen nog bezig. In forse golven. vanuit het noorden en het zuidoosten op Oekraïne. Poetin die heeft ook zich weer van zijn nucleaire kant laten horen. Misschien een beetje compensatie na het zwaktebod van die parade van afgelopen zaterdag. Maar hij heeft gezegd dat de nieuwe Sarmat intercontinentale ballistische raket succesvol is getest en eind van het jaar operationeel zal zijn. En ook die Poseidon, dat is een gigantische nucleaire torpedo, dat die ook is getest.
17: Ja, nou ja, of het allemaal veel heeft opgeleverd, die testen, dat weten we dus gewoon niet. Want er is zo vaak gezegd dat er getest is. En het is allemaal fantastisch zoals het gaat. Wat dat betreft leidt Poetin zo af en toe aan hetzelfde probleem als Trump. Namelijk dat het geweldig gaat, maar in de praktijk blijkt het tegen te vallen. Maar het is wel betekenisvol dat je dus met een dual capable, maar eigenlijk een primair nucleaire raket nu gaat zitten dreigen. Want dit zijn dus eigenlijk heimelijke nucleaire dreigementen die hieruit gaat spreken. En de bedoeling is om die ICBM, want daar gaat het om, het is dus een intercontinentale ballistische raket waarmee je dus doelen ook in de Verenigde Staten moet kunnen bereiken. Daarvan zegt hij, ja, die gaan we dus nu ook inzetten voor Oekraïne. Nou, dat is dus wel heel erg raar. Wie gebruikt daar nou een ICBM voor? Dat is heel erg merkwaardig. Dus dat heeft gewoon, denk ik, alles te maken met afschrikking. En te laten zien van, moet je eens kijken hoe sterk ik ben. Ik ben er nog steeds. En ik denk inderdaad dat het zo is, Hugo, dat het een compensatie is voor eigenlijk de puinhopen die er op dit ogenblik zijn ontstaan. En de algemene teneur van wat er op het Rode Plein is gebeurd, met die hele tegenvallende parade, waar geen enkel wapensysteem meer te zien was. Ja, dat wordt toch algemeen als het teken van zwakte gezien. En je ziet dus nu eigenlijk dat met deze retoriek over die raketten en dit soort nieuwe wapensystemen, dat hij dat probeert te compenseren. Denk niet dat dat gaat lukken, hoor. Want daar prikt iedereen nog heen op dit ogenblik.
16: De verdediging natuurlijk tegen ballistische raketten is wel een zorgenpunt voor Europa. President Zelensky heeft op dat punt, ik vond er geen details over, maar heeft gezegd dat gisteren overleg is gevoerd met vertegenwoordigers van 13 landen en de NAVO over gezamenlijke ontwikkeling van ballistische raketverdediging. Dat zou dan dus kennelijk om iets nieuws gaan. We hebben natuurlijk wat is dat, de SAMP-T, geloof ik, hè? Naast, ja. Dat is het Europese variant op de Patriot. Dat moet doorontwikkeld worden. Maar dit zou dus, als ik het zo moet horen, gaan over iets nieuws. Daarnaast heeft CBS gezegd op basis van ingewijden dat een eerste stap is gedaan voor een drone deal tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Waarbij dus vooral Oekraïnse kennis en Amerikaanse productie bij elkaar moet worden gebracht.
17: Ja, interessant. Ik ben benieuwd of dat nou invloed heeft op het hele proces. Waar Trump natuurlijk een belangrijke rol in speelt. Om tot een soort staakt het vuren dan wel vrede te komen in Oekraïne. Want nu heeft, om maar even met Trump te spreken, Oekraïne nu ook kaart in handen. Ja. Dat is natuurlijk echt heel erg interessant wat hier gebeurt.
16: Ja. Er was vanuit Russische zijde, Arjan, jij had dat beter dan ik opgemerkt, maar iets gezegd over het gebrekkige vertrouwen in Amerikaanse vredesinitiatieven in Oekraïne.
18: Ja, ja, dus weet je, Trump zegt altijd zelf dat ze morgen ongeveer een vredesverdrag gaat tekenen.
16: Zeker,
18: hè?
16: Ja.
18: Dus alles gaat goed, Hormuz in Oekraïne. Lavrov zegt nu, Russisch buitenlandse zakenminister, zegt nu gewoon keihard van ja, er gebeurt gewoon helemaal niks in die onderhandelingen tussen Amerika en Rusland. En het is totaal, het zit totaal, totaal vast. Hè? Alleen maar mooie woorden en niets gebeurt in real life. Hè? En ja, dat is wel een duidelijke taal, lijkt me. Klopt ook.
16: Nou, een mooi bruggetje, denk ik, naar Iran, waar ook niks gebeurt op vredesinitiatief. CNN bericht dat Trump om die reden serieus overweegt de bombardementen op Iran te hervatten. NBC had zelfs de nieuwe naam al, Operation Sledgehammer. Klinkt natuurlijk heel lekker stoer. Volgens mij was hier dus ook een overweging, dan moet je het een nieuwe naam geven. Want dan kan je tegen het congres zeggen dat het een nieuwe oorlog is. Het heeft niks te maken met de vorige oorlog. Want anders dan zit je in die 60 dagen dat je toestemming moet vragen aan het congres. En dat zullen ze niet krijgen. Ander bericht van de New York Times op basis van Amerikaanse inlichtingendiensten is dat Iran nog ongeveer 70% van zijn raketvoorraad en mobiele lanceerinstallaties heeft. Ook zouden ze nog 30 van de 33 raketbases langs de straat van Hormuz kunnen gebruiken. En daarmee kunnen ze natuurlijk de scheepvaart daar bedreigen. Dat is natuurlijk heel iets anders dan Trump altijd beweert. En daarom heeft Trump ook op sociale media gezegd dat als je iets anders zegt dan dat hij zegt, dat is landverraad.
17: Gelukkig zijn wij geen Amerikanen. Ja, dus, maar volgens mij hebben we dit ook al eerder gezegd, dat je kan bombarderen tot je een ons weegt. Maar die Iraniërs hebben natuurlijk decennia lang haat ontwikkeld ten opzichte van de Verenigde Staten, wisten dat dit zou kunnen komen, zijn meestelijk in de asymmetrische oorlogsvoering en hebben de spullen zo diep mogelijk onder de grond te begraven. Ik ben niet totaal verbaasd. Je zult hier en daar het een en ander moeten uitgraven. En dat gebeurt dus op dit ogenblik ook. Maar ja, daar. Kijk, oorlog. Het zou best kunnen zijn dat die weer gaat uitbreken. Want ik zie niet goed in welke opties Amerika anders heeft. Diplomatiek lukt het niet. Je kunt zeggen van Amerika is bezig met een blokkade van heeft. Diplomatiek lukt het niet. Je kunt zeggen van Amerika is bezig met een

0: Nou, die voorwaarden, en dan denk even mee of dat dan een aanleiding kan zijn voor Trump om een oorlog te gaan voeren. Er moet een einde komen aan alle vijandelijkheden. Oké, ik ga het nog over hebben. Alle sancties moeten van tafel. Alle bevoorrechte goederen moeten worden vrijgegeven. Er moet compensatie komen voor de schade die de Amerikanen en de Israëli's hebben aangericht. Ja, je begint al te lachen. Dat is dus precies het probleem. En dit is de allerergste. Er moet een erkenning komen van de soevereiniteit van Iran over de Straat van Hormuz.
1: Ja.
0: Ja, weet je, ik bedoel, dit is een no-go. Dus je weet gewoon dat als je dit doet, je Amerika compleet vastzet. En je weet ook dat Amerika op dit ogenblik niet veel verder komt. Je weet ook dat, zij lezen natuurlijk ook de New York Times of wat het ook allemaal mogen zijn. Of de Washington Post of, nou ga zo maar door. Dat de Amerikanen ook inderdaad weten en dat nu ook openlijk erkennen dat er te weinig is vernietigd tijdens de oorlog. Nou, dan heb je wel eigenlijk meer kaarten in handen op dit ogenblik dan Poetin. Om maar weer even de kaarten te vergelijken.
2: Maar als je dan even tot je door laat drinken, de deconfiture van deze hele operatie.
0: Ja.
2: De militaire experts hebben van tevoren gezegd, nou, dit lijkt me nogal lastig wat je daar gaat doen. Hè, want die mensen stoppen de spullen flink onder de grond. Nou, dat blijkt dus ook allemaal waar te zijn. 30 van de 33 missile sites zijn gewoon nog operationeel. Hè. Nou, Hormuz is in de handen van Iran gekomen. Dat is een enorm voordeel voor Iran. De hele westerse wereld is vervreemd geraakt van Trump. En Trump blijft gewoon maar schreeuwen dat het allemaal geweldig is. Het is, weet je, zo langzaam begin ik wel denken, dit gaat nog heel lang duren. Dit gaat nog heel veel geld kosten. Dit gaat enorm de reputatie van Amerika schaden. Het gaat ook de Amerikaanse boeren raken via die kunstmestroute en zo. Je kent het allemaal wel, hè? Trouwens ook Afrika. Dit is misschien wel gewoon het begin van een dramatische verdere erosie van de Amerikaanse macht in de wereld.
0: Ja, maar die opmerking hebben we al vaker gemaakt, met z'n allen. Dat is natuurlijk ook zo. Dit is het ABC van de internationale betrekking. Als je dit soort stomme fouten maakt en je kiest niet voor je bondgenoten en je denkt dat je het alleen wel af kan en je leidt aan hoogmoed en je bent niet in staat om zo'n operatie behoorlijk voor te bereiden, want dat is eigenlijk het hele punt. En je doet maar wat en je vergeet dat de Iraniërs de meesters zijn op het gebied van asymmetrische oorlogsvoering. Ja, vind je dan gek dat het fout loopt? Kijk, het meest absurde hiervan vind ik dat wij in de podcast dit heel snel constateren. Dat ze daar dus grote problemen mee hebben met de uitvoering van zo'n operatie. Maar ik bedoel, dat moet je toch ook in het Witte Huis kunnen bedenken?
2: Het is echt ongelooflijk.
0: Ja, ik vind dit echt, nou ja, ik vind dit een van de meest fascinerende dingen uit de internationale betrekkingen. Dat je dus geleid kunt worden door wensdenken, door overmoed, door het idee dat jouw militaire macht bepalend is voor het verloop van de strijd. En dat is gewoon helemaal niet zo. Ik bedoel, ze zijn gewoon Vietnam vergeten. Ze zijn Afghanistan vergeten.
1: Ja. Er waren ook twee kleine berichtjes los van elkaar gisteren en van vandaag dat zowel Saudi-Arabië als de Verenigde Arabische Emiraten in dus het voorgaande, de strijd voor het staakt het vuren, toch een paar keer hebben teruggeschoten op Iran. Nadat Iran dus olie- en gasinstallaties daar heeft aangevallen.
2: Ja, er waren geruchten en nu weten we dus meer brokstukjes. Ja. Ze zijn daar heel geheimzinnig over geweest natuurlijk. Hè. Dus laat maart, eind maart is het gebeurd.
0: 7 april voor de Emiraten.
2: En 7 april voor de Emiraten. Hè. En die hebben dus gewoon teruggeslagen. Toen ze werden aangevallen door Iran, hebben ze dus in Iran zelf teruggeslagen. Ja. Tit voor tat.
0: Ja, en nu moeten ze wel uitkijken. Want als dus die oorlog echt uitbreekt, en dat is ook de reden waarom de Saoedi's op dit ogenblik zo terughoudend zijn en zeggen tegen Trump van kijk nou een beetje uit wat je doet. Als dus die oorlog uitbreekt, dan is de kans vrij groot, zeker gezien het grote aantal wapens dat nog aanwezig is in Iran, dat daarmee de olie-infrastructuur wordt vernietigd aan de oostkust van Iran. En dat ook de ontziltingsinstallaties worden gepakt. Waardoor er dus eigenlijk sprake is van een situatie waarin de hele economie begint te wankelen. En het grote project Vision 2030, waarbee eigenlijk de kroonprins probeert om het hele land te moderniseren, compleet onderuit gaat. Dat is eigenlijk de grote angst die op dit ogenblik kennelijk in regeringskringen bestaat in Saudi-Arabië.
2: Ja, ik las ook nog een analyse dat Teheran gaat nu proberen om een weg te drijven tussen de Verenigde

0: Arabische Emiraten en andere golf-Arabieren. Die anderen willen graag naar een deal toe. Terwijl dus VAE veel agressiever opereert. En Teheran vindt het natuurlijk geweldig om die golfstaten uit elkaar te spelen. Bedenk ook, de VAE heeft dus meer dan 2800 Iraanse drones en raketten op hun hoofd gehad. Hè? Meer dan Israël.
1: Ja. Ja.
0: Het is echt indrukwekkend.
2: Als je kijkt, Arjan, wat dus nu de problemen zijn, ook economisch gezien voor die staten. Dus de olie-export van Saoedi-Arabië is met een derde afgenomen. De Verenigde Arabische Emiraten de helft. En landen als Qatar, Bahrein, Kuwait, die exporteren iets meer.
1: Ja. Olieprijs staat alweer op $107 per vat. En dat is natuurlijk nog, terwijl er nog niet echt fysieke tekorten zijn ontstaan, omdat er uit de olievoorraden worden geput. Maar het Internationaal Energieagentschap zegt vandaag, die olievoorraden nemen in recordtempo af. In maart was sprake van een daling van 129 miljoen vaten. April nog eens 117 miljoen vaten. Eerder was besloten tot 400 miljoen vaten uit die strategische reserves te halen. En daarvan werd toen gezegd dat is een derde van het wereldwijde totaal. Dus je moet dit soort dingen niet nog heel veel langer moeten volhouden voordat er fysieke tekorten gaan ontstaan. Ja. Die je nu natuurlijk ook al hebt op kerosine, geloof stookolie. Dat zijn allemaal wat kleinere markten. Maar dat kan allemaal nog een stuk erger.
2: Ja, en dan moet er dus geen oorlog uit gaan breken.
1: Ja. Ik zag ook al, het IMF had de groeiverwachtingen verder naar beneden bijgesteld als gevolg van de oorlog.
2: Ja, zeker. En dat heeft ook te maken met het feit dat zij ervan uitgaan dat die oorlog veel langer duurt dan gepland was. Ja, ik weet nooit waar dat op gebaseerd is. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk altijd hartstikke negatief en somber. Maar meestal klopt het ook wel, al die somberheid en die negativiteit. En zoiets, ja, het wensdenken bij regeringen, ook in Europa, is wel heel erg groot, moet ik zeggen. He, dat je gewoon denkt van, nou, dit zal wel snel zijn afgelopen, want niemand heeft belang bij zo'n grote oorlog. Nou, ja. Iran heeft bijvoorbeeld wel belang bij zo'n grote oorlog. En Amerika heeft daar geen belang bij. Maar als je Amerika kapot wil maken, dan moet je een grote oorlog ontketenen in het Midden-Oosten. Nou, en dat soort redeneringen, weet je, die doen het niet echt goed, hoor. Die doen dit niet goed, bij wijze van spreken, aan de talkshowtafels, maar ook niet bij het IMF en ook niet in de treffenzaals van de wereld.
1: Arjan, jij had nog wat van Israël en Libanon dat je ons kon melden.
0: Ja, dat gaat gewoon door. Hè? Het gaat gewoon door. Israël valt bijna elke dag aan. Het is wel zo dat vandaag in Washington, onder leiding van Amerika, proberen Libanon en Israël met elkaar te praten. Ja. De VN vraagt natuurlijk om een echt staakt het vuren, maar daar is Israël niet toe bereid. In de afgelopen 24 uur 100 aanvallen, burgers gedoden, families displaced en zo. Ja, en sinds het bestand van 17 april 380 doden. Hè? Ja. En als je het allemaal een beetje tot je door laat drinken en ook Israëlische kranten leest, dan is het gewoon zo dat de stemming in Israël is van, we hebben zoveel gelazen met Hezbollah, we moeten het werk nu maar afmaken. Maar ook hier weer het probleem van het asymmetrische monster. Hezbollah valt nog steeds aan, Israël aan. Ja. Dus ook daar blijven dus aanvalsmogelijkheden intact te zijn. En het is misschien ook een beetje merkwaardig om te denken dat je dit uitsluitend met militaire middelen kan oplossen.
2: Nou, eigenlijk al steeds minder. Omdat ook op dit ogenblik er steeds meer aanwijzingen zijn dat Hezbollah de beschikking heeft over first-person view drones. Ja. Zelfs drones die worden aangestuurd met glasvezelkabels. Ja, daar begint dus eenzelfde situatie te ontstaan als voor de Russen in Oekraïne. Namelijk dat je er gewoon niet meer doorheen komt. En dat je dus gewoon continu kwetsbaar bent. En die dingen die worden gewoon in een achterafkamertje in elkaar geprutst. Dit soort drones. Ja, dit is echt problematisch voor Israël. He, dus de aard van de oorlogsvoering is enorm veranderd. Waardoor dus Israël steeds moeilijker in staat is om die proxies onder de duim mee te krijgen.
1: Ja. Arjan, je had ook nog iets over Israëlische tribunalen.
0: Ja, er is een speciaal tribunaal opgezet maandag via een wet. Hè. En die kan dus de mensen die de 2023 Hamas-aanval hebben georganiseerd en uitgevoerd, die gaat die dus berechten. En daar is ook de mogelijkheid voor de doodstraf, de capital punishment. grote meerderheid in de 120 zetel Knesset om dit te doen. En de laatste keer dat de doodstraf plaatsvond in Israël is natuurlijk 1962 Adolf Eichmann. Hè?
1: Ja, ja.
0: En het is overigens nog steeds gerechtigd om een doodstraf uit te voeren als je genocide pleegt of spionage gedurende een oorlog en bepaalde terreuracties.
1: Maar was het niet zo dat het, dat meen ik me dat daar vooral kritiek op was, dat de doodstraf alleen kan gelden voor Palestijnen en niet voor Israëlische burgers?
0: Ja, dat was ook een probleem. Hè? Ja. Het zijn namelijk gewoon Palestijnen die het gedaan hebben. En ja, luister eens, je wil een beroep instellen. Hè? Maar ja, dit beroep dat kan, maar dat wordt dan weer gehoord door een speciale beroepsgerechtshof. En men vindt dus dat misschien wel een beetje mager is. Kijk, het grote probleem met de doodstraf is als je daar een fout bij maakt, dan kan je dat niet meer corrigeren. Ik vind nogal wat.
3: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
4: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
5: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
4: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
6: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
7: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
8: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
7: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
14: Creon Kozijnen.
15: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht tijdens protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Je mag er alleen komen als je er ook echt moet wezen. En ook worden alle auto's die Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden asielzoekers opgevangen. Premier Jette gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje in Sia aankaarten bij zijn Indiaanse collega. Die is dan in ons land. Het Amsterdamse meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Volgden allerlei rechtszaken en de vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Een grote zedenzaak in Duitsland waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. De nieuwe topman van de Nederlandse privacywaakhond was vroeger advocaat van TikTok en Meta. En dat vindt burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom helemaal niet. Een domper vindt de club. Hij heeft jarenlang techbedrijven geholpen de privacyregels te overschrijden en nu moet hij ze controleren. En chocoladefabrikant Milka heeft zich schuldig gemaakt aan misleiding. Hun repen waren ineens duurder, maar ook dunner en dat werd onvoldoende duidelijk gemaakt aan de klanten. Een Duitse consumentenorganisatie had erover geklaagd bij de rechter en die heeft Melka nu een tik op de vingers gegeven. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er namelijk weer buien en het wordt hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
18: Naam van jullie bedrijf?
19: Happy Bed.
18: Mijn gouden tip voor iedereen die met een fysiek product de markt wil bestormen.
19: Niet te lang nadenken, maar gewoon doen.
18: Hier heb ik momenteel zakelijk gezien de meeste kopzorgen om.
19: Voorraadbeheer.
18: Wat ik leer van mijn concurrenten.
19: Bij veel samenwerking met Beter Bed. Leer je ook weer anders kijken naar retail vooral. En dat is voor ons wel een nieuw speelveld. Hoe die retail, hoe die kijken. Want wij zijn natuurlijk vooral B2C of online focused. Dus dat denk ik.
18: En beste Willem, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
19: Het probleem van je bed opmaken. Dus nooit meer je bed opmaken. Slogan die bij ons veel in marketingkreten wordt benoemd. Ja, dat wel.
18: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Willem van den Eertweg van Happy Bed. Van harte welkom, Willem.
19: Dankjewel.
18: Patrick, ook veel gedoe vaak met bedden opmaken? Ja. Of laat je dat aan Kelly over?
20: Nee, dat moet ik doen.
18: Echt waar?
20: Ja, alleen je hebt daar zo'n trucje voor. Weet je, dus dan duik je zelf in die hoes. Dus dan zie je zo voor je. En dan ga je met je handen omhoog. En dan pak je die puntjes. Maar dan heb je me alvorens wel binnenstebuiten gedaan. En dan ga je op zoek naar die dekbedpunten. Die pak je dan. En dan trek je het eroverheen. En ben je in één klap klaar.
18: Zijn hier beelden van?
20: Die gaan we wel even maken.
18: Die gaan we even maken. Ik zal je vrouw even een appje sturen. Want een dekbed zonder hoes. Dus eigenlijk feitelijk nooit meer je bed hoeven opmaken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
19: Je gooit eigenlijk het hele dekbed in de was. En zo heb je een dekbed en een hoes in één. Dus de hoes zit eigenlijk aan het dekbed vast. Hoe je normaal die hoes dus los hebt. Is nu alles in één. Alles in één dekbed.
18: En dat bedrijf is 6 jaar geleden opgericht. Jullie verkopen er inmiddels hoeveel per maand?
19: Ligt een beetje aan de maan, maar ongeveer 60.000 per maand op dit moment.
18: Nou, dat zijn best
20: een arena vol.
18: Verkoopgetallen, ja, een hele arena vol inderdaad. Hey, en dan de tegenargumenten die jij ongetwijfeld vaak ook voor je voeten geworpen krijgt, op verjaardagen bijvoorbeeld. Het is vies, niet hygiënisch, en hoe kan hij in de was? Past die wel in mijn wasmachine?
19: Ja, dat is voornaamste eigenlijk. Dus inderdaad, het is een stukje de consument eigenlijk anders laten kijken naar dingen. Hoe past die in de was? Net al even over van het is natuurlijk wasmachines zijn steeds groter aan het worden eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk verschillende mogelijkheden om te wassen. 2 eenpersoonsdekbedden wordt bij ons heel veel verkocht.
18: Maar een king-size bed, kan dat al?
19: Ja, in een 10 kilo, dan moet je wel echt een grote wasmachine hebben. En dat ligt ook aan het merk wasmachine weer. Dus 9 à 10 kilo wasvoorschriften. En wij bieden 30 dagen proefslapen aan, omdat iedereen het gewoon zelf kan testen. En ook als je het gewassen hebt of geprobeerd te wassen, dan mag je het ook gewoon terugsturen.
20: Dus ben je ook zeker dat niemand meer teruggaat als ze 1 keer het gewend zijn gebruiken?
19: Nee.
18: 25 jaar ben jij, bedrijfskunde gestudeerd. Daar ligt ook de oorsprong van deze onderneming, toch?
19: Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn bedrijfskundestudie met mijn middelbare schoolvriend die ik van vroeger kende, zijn we eigenlijk iets begonnen wat schaalbaar moest zijn. We wilden eigenlijk iets online, was heel erg hip natuurlijk. Maar we hebben eigenlijk een relatief saai product. We hebben geen gadget zoals de meeste jonge mensen of een hippe app. Of dat werd heel veel benoemd in die bedrijfskundelessen en ondernemerslessen die bij ons genoemd werden. Het moest heel hip zijn en wij waren dat eigenlijk niet. Maar we hebben toch iets leuks van gemaakt.
18: Samen met jouw medeoprichters, jullie waren al aan het handelen in allerlei producten.
19: Klopt, ja. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen in de coronatijd met de faillissementen opkopen. Heel veel zaakjes stopten ermee. Mensen zeiden, ik heb hier geen zin meer in. Dan doe ik het ook maar op. Dus er waren heel veel restpartijen kwamen eigenlijk op de markt.
20: Hoe financier je dat?
19: Wij zijn begonnen met onze studiefinanciering volaan.
18: Ik gebruik mijn studiefinanciering voor een faillissementverkoop. Ja, vind ik mooi.
19: Ja. En wij wonen nog thuis. Dat is ook wel een heel groot voordeel van jong beginnen. Ik had hele lieve ouders nog steeds die altijd wel een boterham met kaas maakten voor mij als het even tegen zat, zeg maar.
18: Wat was je eerste koop, je eerste aankoop?
19: Een restpartij lampen die bij de Praxis vandaan kwamen. Tuinlampen. En hele leuke handel, maar breekt wel. Er wordt over de schutting gegooid door de pakketbezorger. Dat soort filmpjes kregen wij. En allerlei klachten met de technologie. Dat heb je allemaal bij textiel en dekbedden niet. Dus dat is
18: nee, dan kun je. Dat dekbed kan gewoon over de schutting. Geen probleem. Maar gaandeweg dachten jullie, leuk, al deze faillissementhandeltjes, maar we willen een merk gaan bouwen.
19: Ja, ik vind handel nog steeds heel leuk. Ik vind nog steeds de handelaar. Maar mijn compagnon is iets meer van, moet wel blijven natuurlijk al de andere kant het merk bouwen. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van, die textiel was een heel leuke markt. Dat wisten we uit die faillissementverkoop.
20: Dat liep harder.
19: Ja, dus inderdaad, zoals je zegt, je hebt geen gedoe met maten vaak. Dus als kleding krijg je heel veel retour. Maten zijn vrij standaard. Mensen weten ongeveer wat ze kopen. Retouren waren enigszins te doen. Zoals ik zeg, het breekt niet. Als een pallet van 4 hoog naar beneden valt in een magazijn, heb je ook geen kosten.
18: Dus dat eigenlijk dat bedrijfje wat jullie tijdens jullie studie bestierden, dat was het perfecte experimentenproeflab.
19: Ja, dat is ook heel veel proberen. En ook een kans om heel veel te kunnen proberen. Want als je zeg maar zelf gaat sourcen en je gaat in China iets inkopen, dan ben je echt heel erg gefocust. Oké, die container komt deze kant op. En dan moet dat ook echt werken. Terwijl wij hadden restpartijen, die werden heel goedkoop ingekocht. Andere mensen hadden erover nagedacht. Ze konden heel snel heel veel productcategorieën testen. En dat is eigenlijk wel, als je terugkijkt, een heel fijn gegeven geweest.
18: En dan beslis je dus om een dekbed te gaan verkopen zonder hoes. Maar dat bestond nog helemaal niet in Nederland.
19: Nee, wij zijn eigenlijk dus de textielbeurzen afgegaan, naar allerlei leveranciers bezocht. En toen zagen we eigenlijk dat dit in Amerika wel echt een trend aan. In Amerika werd het al heel lang gedaan. Eigenlijk de comforter, dat is een beetje een soortgelijk iets.
20: Ze zijn natuurlijk gemiddeld heel erg lui.
19: Ja.
20: Die gaan natuurlijk niet een heel bed opmaken en hoeslakens.
18: Vinden ze gedoe.
20: Ja.
18: En dat, laten we eerlijk zijn, dat is ook gedoe.
20: En die hebben mega wasmachines thuis staan.
18: Ja, ook dat. En jullie dachten, dat is interessant. In Amerika een hit. Laten we eens kijken of we dat in Nederland kunnen uitrollen.
19: Ja, wij hebben eigenlijk het product. De vulling moet altijd wel synthetisch zijn, dat het snel droogt. Maar met de buitenkant van de hoezen, net zoals bij overtrek, heb je ook in allerlei soorten prints, maten. Je kent het wel. En dat doen wij dus ook met de dekbed. Dus heel veel verschillende soorten.
18: Ja. Het is niet super high-tech, hè?
19: Nee, het is niet heel exciting. Nee. Iedereen had bij mij op de opleiding had iedereen een app en neem de volgende Uber en dat soort dingen. En dat werden wij vaak een beetje aangekeken. Ja, het is niet heel.
20: In die handelaar gasten.
19: Ja.
20: Maar jullie waren geld aan het verdienen toch al heel snel.
19: Klopt.
18: Ja. En vervolgens dus een eigen merk gaan bouwen. Je zou ook kunnen zeggen, in Amerika zijn al diverse merken actief. Waarom niet gewoon als importeur aan de slag gaan?
19: Ja, wij zagen toch dat, ook omdat we andere merken verkochten al, ook vanuit die partijhandel, dat je toch bijvoorbeeld op een bol.com, op een Amazon, heel erg aan het bieden bent tegen wie de laagste marge pakt. Dus je hebt gewoon op die marketplaces waar wij ook veel begonnen zijn, zag je echt 8 aanbieders bij een bepaald merk. Dus dat je echt, als je zelf produceert en je hebt zelf je eigen merk, ben je echt full in controle van je retailprijs. En dat is in e-commerce denk ik wel heel belangrijk.
18: Anders wordt het een soort race to the bottom.
19: Ja, zeker.
20: Ja. Heb je dan nu uiteindelijk een partij met wie je inkoopt en dat continu blijft doen? Of heb je sourcing vanuit meerdere partijen?
19: We hebben veel verschillende. We hadden fabrieken in Oost-Europa waar we veel mee samenwerkten. In Turkije en nu heel veel China. Het is wel fijn om één vaste partner te hebben waar je gewoon weet van de kwaliteit is standaard. Dit is wat wij willen. Dit zijn de verwachtingen die de consument heeft van ons product. Want je ziet in textiel dat er nogal gesjoemeld wordt met diktes, met grammages, met bepaalde. Dan kan iemand wel goedkoper zijn, maar dan is het gewoon niet dezelfde kwaliteit en niet consistent dezelfde kwaliteit. Dus je moet wel echt een relatie opbouwen met de leverancier die dat ook gegarandeerd die kwaliteit levert.
20: Ik merkte ook in het onderzoekje daarna dat het is moeilijker te beschermen qua intellectueel eigendom of met patenten of iets.
18: Ja, gewoon niet, denk ik.
20: Nee.
19: Nee, daarom moet je een heel sterk merk bouwen. Waar we nu met heel veel reclame, tv-reclame, Audifone, met bepaalde, ook de traditionele media gebruiken we veel, radioreclame.
18: Ik heb jullie nog niet op BNR gehoord.
19: Ja, bij deze.
18: Ja. Ja, je komt gewoon meteen hier in de studio. Ja, goed. Maar toch nog even over die wasmachine. Patrick zei het zojuist al. In Amerika hebben mensen vaak grotere wasmachines dan in Nederland. En stel, je slaapt op een dubbel bed. Één dekbed, 220 bij 2 meter, om maar zo'n voorbeeld te geven. Past een happy bed, dekbed, dan in de wasmachine?
19: Ja, wij hebben daar wasvoorschriften voor. En het vervelende daaraan is eigenlijk een beetje dat de wasmachinefabrikanten die gebruiken kilo's. En dat gaat om een wasmachine sterkte en ook een beetje groottes aan te duiden. Maar dat is voornamelijk hoe sterk de motor is. Dus wij krijgen heel veel discussies online van verschillende mensen. Ja, bij mij past hier mijn 8 kilo wasmachine. Ja, bij mij niet. Ja, dat is dus heel merk ook afhankelijk. Want bepaalde merken gebruiken voor een 8 kilo wasmachine een andere soorten trommel. Dus dan, dat is wel een uitdaging voor ons. Omdat wel, we hebben zelfs gedacht van ja, moeten we niet zelf een wasmachine gaan ontwikkelen. Maar goed, dat, misschien een beetje ver.
18: Dan wordt het ineens wel high-tech.
19: Maar als je een 10 kilo wasmachine hebt bijvoorbeeld, dan past eigenlijk bij vrijwel ieder dekbed.
18: En hoeveel kilo wasmachine heeft het gemiddelde huishouden?
19: 8 of 9. Wat standaard nu verkocht wordt, is minimaal eigenlijk 8. Maar als je een oude wasmachine hebt, dan heb je ook nog wel eens 5 of 6 kilo. En dan moet je echt wel een 1,40 dekbed, past daar wel in.
18: Dus de meeste dekbedden die jullie verkopen zijn 1-persoons?
19: Ja.
18: Dan vind je zo'n product uit. Dan gaat de machine uiteindelijk lopen. Jullie verkopen er nu zo'n 60.000 per maand. Het merendeel daarvan overigens in Duitsland. Dan verandert ook je bedrijf. Van ja, jullie waren met z'n tweeën, misschien een paar medewerkers. En vervolgens ga je groeien. En inmiddels zo'n man of 15 in dienst. Hoe heb jij jouw eigen rol zien veranderen de afgelopen jaren?
19: Dat is ook wel, zelf continu flexibel blijven en continu jezelf ook blijven ontwikkelen is ook wel denk ik de uitdaging en wat onze groei ook belemmerd heeft uiteindelijk. Delegeren, de klassieke crisissen, die zijn bij ons wel echt, kun je wel inkleuren van het Kreiner model.
18: Ja, dat is het model wat zegt, je zit in de pioniersfase, de delegeerfase, et cetera. Voor mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, luister de aflevering met Kees de Jong nog even terug van afgelopen week. Maar dat herken jij heel erg.
19: Ja, zeker. Daar kun je ons echt wel in kleuren. En daar moet je ook zelf je bewust van zijn. Oké, we zitten nu gewoon in deze crisis. En dat is bij ons wel echt heel, heel tekenend.
18: Maar maak dat eens concreet. Hoe ziet zo'n crisis er dan uit?
19: Bij ons bijvoorbeeld, het meest recent is ook wel echt delegeren. Dus met personeel zaten we altijd te balanceren een beetje op. Zeker met AI nu, we willen relatief weinig mensen hebben. We willen het echt lean doen met weinig mensen. Maar wij zijn wel een beetje doorgeslagen in het met heel weinig mensen doen. Wij leveren beter bed, bijvoorbeeld 100 winkels. Ik zit in meetings daar met 1-8 te spelen, zeg maar, omdat ik dat alleen regel. Wij doen in Luxemburg doen we een loyalty project. Spaaracties doen we daar. Dus ook weer hele grote bedrijven waar we tegenover zitten. Dus wij zijn vaak een beetje de new kid die met 2 mensen een heel grote corporate.
18: Dan kom je ergens binnen en dan denken zij dat jij het afdelingshoofd bent van een of andere grote afdeling met 20-30 mensen.
19: Ja, ze vragen dan, wie moet de factuur en wie moet dit?
18: Doe maar naar mij.
19: Alles naar mij. Zeg. Ja, dat, maar op een gegeven moment moet je daar wel echt delegeren en ook uit.
1: Maar ik snap het wel, want uiteindelijk wil je wel goede marge maken. Dus dan ben je in het begin ook bezig om die marge te maken en zeg maar goede
18: lean and mean.
1: Cashflow, lean and mean. En op een gegeven moment is die brug van tussen de 10 en naar 25 man ook het allermoeilijkst. Want dan moet je al een beetje gaan voorsorteren op groei. En nu met AI heb je natuurlijk ook weer een stap die je zelf kunt maken. Dus ik kan me voorstellen dat het dan extra moeilijk is om te kijken, ga je nu uitbreiding doen om mensen erbij te halen, ja of nee?
18: En jij noemde net al cashflow. Daar gaan we het zo meteen met je over hebben. We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Happy Bed. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
21: Vandaag gaan we het hebben over het businessmodel van digitale assets maken met de snelheid van het licht. Ja, de tool heet Hicksfield AI en die bestond ook al een tijdje. En die was heel erg goed in het maken van digitale assets. Dus productfotografie, sociale media, afbeeldingen, headshots. Het probleem was alleen dat bij al deze tools moest je iedere keer iemand hebben die naar die website toe ging, een of andere ingewikkeld prompt ging invoeren, moest wachten totdat die systemen gerenderd waren om een afbeeldingetje te hebben of een video, om die vervolgens weer in een social media systeem te gaan plaatsen. Heel veel stappen die nodig waren, handmatige stappen, die ze nu zelf hebben geautomatiseerd. Ze hebben namelijk de zogeheten CLI-functie in het leven geroepen, de Command Line Interface Integratie. En daarmee kan je dus die mogelijkheden dat je dus heel snel digitale assets maakt koppelen aan je AI-systeem naar keuze. Dus het kan heel makkelijk koppelen met Claude en met OpenAI, met OpenClaw voor de liefhebber. En dan kan je gewoon tegen jouw AI-systeem zeggen van, nou, weet je, ik heb hier een mapje met allemaal met een paar fotootjes van een product dat we verkopen. Hè. Dus dat kan zijn een trui of een pen of wat je dan ook wil verkopen. En je kan zeggen, maak dan maar eens even op basis van al deze afbeeldingen voor alle komende feestdagen video's waarin een social media influencer ons product aan het aanprijzen is met een actueel haakje. En vervolgens gaat hij dat voor jou uitrenderen. Die gaat vervolgens voor jou in die tool alle knoppen bedienen. En vervolgens hoef je niet eens meer te gaan kijken naar hoe werkt dat systeem ook alweer, waar moet ik op klikken, waar moet ik dat prompt ook weer invoeren. Nee, dat doe je allemaal gewoon uit je chatbot naar keuze. Je geeft de toegang tot een mapje. Die haalt de referentieafbeeldingen haalt die eruit. En vervolgens wordt het hele digitale proces op de achtergrond voor jou ontwikkeld.
18: Remy Gieling was dat. Wij praten verder met Willem van den Eertweg van Happy Bed over het opschalen van een innovatief slaapconcept en de harde lessen van het ondernemerschap. Nou, we hoorden zojuist al een aantal voorbeelden. Tegenslagen hebben jullie ook gekend, onder meer in de vorm van productiefouten.
19: Zeker.
18: Hoe was dat? Hoe ging dat?
19: Zoals gezegd, kijk, bepaalde leveranciers die dan toch andere kwaliteiten leveren. En zeker als je het gaat wassen, dan dat er naden bijvoorbeeld losgaan. Of dat er het blijft gewoon textiel, blijft bewerkelijk product.
18: Wanneer kom je daarachter? Is dat als de klanten gaan klagen? Of heb je dat al zodra het spul uit het schip komt?
19: Nee, ja, je hebt echt met onze volumes, wij komen daar heel snel achter. Met de klanten, retourratio's die omhoog gaan, daaraan.
18: Supply chain, heb jij mee te maken? Een product dat in China wordt gefabriceerd, dan met de boot deze kant op komt, dan moet je dus al gaan betalen. Alleen jouw klant, die betaalt jouw factuur weer een heel stuk later. Ja. En dat is een cashflow uitdaging.
19: Ja, het is continu een soort prognose neerleggen van oké, wat denken we? Ja, je hebt toch, Azië is toch ongeveer 5 maanden hier vandaan, om het zo maar even te zeggen.
18: Ja, en je hebt geen studiefinanciering meer om dat te bekostigen?
19: Nee. En in het begin ook, kijk, e-commerce bedrijven hebben weinig om er tegenover te zetten. Dus bijvoorbeeld als je een productiebedrijf bent, dan kun je zo zeggen, oké, je hebt een machine, je hebt een pand, je hebt dingen, maar wij hebben relatief buiten onze voorraad, waar banken niet echt tegenover graag willen financieren, vaak niet.
20: Je zijn geen zekerheden?
19: Nee, het zijn geen zekerheden, nee.
20: Nee. En toen je met het product begon, hè,
18: Ik nog één ding vragen zeker? over die cashflow planning? Want je zegt, we moeten daar slim mee omgaan. Maar heb je dan op enig moment ook een soort financiering moeten ophalen? Want ik kan me voorstellen dat dit gaat echt om tienduizenden, misschien wel honderdduizenden euro's.
19: Ja, wij zijn daar uit vorige week naar eigenlijk. Traditionele banken wilden ons in het begin echt niet helpen. Dus ING, Rabobank, dat soort partijen, daar zijn we allemaal geweest. Die zeiden echt van ja, kreeg je heel weinig financiering voor de omzetten die wij toen deden. Omdat je die kijkt echt historisch naar jaarcijfers, willen heel veel zekerheden hebben. Dus wij zijn in de UK naar echt e-commerce bedrijven die e-commerce partijen financierden. Een beetje Amerikaans-achtige partij. Die daar wel in geloofde dat tegen hele hoge rentes. Maar ja, met betaaltermijnen en die rentes. En die uitstel van die betaling kregen wij het wel. Dat was wel onze motor van hard groeien, zeg maar.
20: Als je kijkt naar je product, dan is het wel een bijzonder product. Want je hebt eigenlijk in de traditionele situatie een dekbed en een overtrek. En nu heb je die allebei. En ik zat eens te kijken naar wat cijfers. Er zijn niet heel veel cijfers over bekend. Maar er zeiden wel, in deze sector gaat het over een hoge verzadiging. Dus er hebben mensen gemiddeld 10 tot 15 stuks beddengoed, waaronder overtrekken per persoon. Een groeiende markt. Maar dan zeggen ze dat de dekbedden die stegen met 23%. Terwijl de verkoop van bedtextiel, zoals overtrekken in diezelfde periode, maar 1% steeg. Dus dat maakt het wel interessant. Als jij dan positioneert, dan heb je dekbedden die relatief kostbaar zijn en de overtrekken relatief niet. Ben je daar dan intussen gaan zitten en hoe heb je die positionering dan bepaald?
19: Ja, wij wilden eigenlijk, wij zeiden altijd wel een beetje de HEMA zijn. Een beetje dat, ja, gewoon, je weet, bij de HEMA heeft iedereen wel een idee bij. Oké, ik krijg een kwaliteit, betaal niet te veel, maar ik betaal ook niet de Action en dat soort partijen zitten daar echt onder. HEMA is overigens ook heel sterk in beddengoed. Dus je moet wel echt, je kunt in je kwaliteiten ook heel erg kiezen. Dus het is heel moeilijk online om een klant een kwaliteit te laten voelen of ervaren. En dat die online consument, die is ook wel. Ja, dat is echt een andere consument. Werken we nu bij Beter Bed bijvoorbeeld ook. Van die Beter Bed klant die daar komt. Ja, die kijkt gewoon echt niet op 10 euro verschil, zeg maar. En die online consument die kan heel makkelijk vergelijken. Heel makkelijk. Dus je moet een bepaalde kwaliteitsstandaard hanteren. En de balans vinden tussen prijs en kwaliteit. En wat die consument bereid is om te betalen.
20: Want als jij het advies had gekregen om bijvoorbeeld met je prijs veel hoger te gaan zitten. Want stel dat je het af zou zetten tegen een aanschaf van een nieuw dekbed. Dan zeg jij, door die online aankopers, is dat niet een haalbare kaart?
19: Nee, ja, je ziet toch waar de vraag van de consument, de grootste vraag van de consument, daar zijn wij op ingesprongen. Dus wij hebben wel gewoon gekeken, oké, wat wil de consument bereid om te betalen? En zo kun je ook terugwerken naar, oké, wat kun je dan produceren voor dat geld? En welke kwaliteitsstandaarden kun je dan hanteren om die vraag in te vullen, zeg maar.
20: En als je nu terugkijkt, hè, hoeveel verschillende fabrikanten en producten heb je in je hand gehad voor ditzelfde Happy Bed product, als je het zo zou moeten zeggen?
19: Ja, heel veel. Ja, we hebben echt, ik denk wel 10 verschillende fabrikanten mee samengewerkt. We hebben, nou, een leuk verhaal. In Turkije bijvoorbeeld hebben we een fabrikant gehad. En wij kwamen daaraan en die waren allemaal binnen aan het roken. Nou, ik dacht, niet heel verstandig.
0: Het werd goed.
19: Ja, en 2 weken later zegt hij, we krijgen een appje. Boss, we have a problem. Heel de fabriek was afgefikt.
20: Nee! Maar,
19: dus je hebt ook wel risico's. Gelukkig had ik nog niet betaald. Maar dat is ook wel een bestaansrisico om bij 1 leverancier bijvoorbeeld te leggen. Is mij ook wel heel helder geworden. Oké, stel, daar gebeurt iets. Dan moet je ook wel, je moet wel meerdere fabrikanten hebben, want anders dan ben je wel echt te afhankelijk.
20: Ja.
0: Ja, en inmiddels ook meerdere landen moet je hebben, want Nederland is al een poosje te klein voor jullie geworden. De meeste omzetgroei komt uit Duitsland.
19: Ja, klopt. Ja, we zijn relatief snel naar Duitsland gegaan. We hadden eerst 2 domeinen, nu hebben we 1.com/Duitsland. Dus we hebben echt ook heel lean, ook om heel lean te blijven, dus dat we 1 website hebben.
0: Ja, maar het is niet happybed.com, hè?
19: Nee, dat is belangrijk.
0: Ja, vertel maar even.
20: Ja, ik zit al te zoeken op Translate. Ja.
19: Happyweb.com is een Amerikaanse partij die.
0: Verkoopt net iets andere spulletjes voor in de slaapkamer.
19: Net iets happy, ook heel happy in bed. Ja. Hebben al verschillende
20: alleen nooit meer.
19: Verschillende aanbiedingen naar gedaan. En ook, ik krijg ook wel eens ooit zo de vraag: Happyweb? Die hebben het dan opgezocht en die kijken naar mij van: waarom verkopen jullie dat? Nou ja, dat is
0: net wat anders.
19: Ja.
0: Willem van den Eertweg van Happy Bed. Willem, dankjewel voor nu, maar blijf er zeker nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een volkomen nieuw businessmodel. Tot dan.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
7: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
8: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Met Zuidoosten en Oosten is er kans op stevige onweersbuien. En er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg komt er een vrachtwagen met pech. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum heb je tussen Hagestein en Noorderloos nog 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 8 kilometer door een pechgeval, maar de weg is weer vrij.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Nederland, heeft vertraging opgelopen. En daardoor komt het niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later, maandag. Aan boord zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. En de kust is veilig, want geen van hen heeft het hantavirus opgelopen. Een grote zedenzaak in Duitsland waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. En veel geluidsklachten die bij het LAX binnenkomen gaan over fatbikes, bijna een derde. En dan niet over rondzoevende fatbikes op het schoolplein, maar over de alarmen van die dingen die afgaan op het plein. Andere geluidsklachten van eindexamenkandidaten gaan over boren en leraren die hoesten. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland. En dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app
14: heb je ook altijd en overal breaking news.
15: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Delen van de Europese AI-verordening zijn uitgesteld, afgezwakt, met volgens critici de techlobby als grote winnaar. En vakbonden FNV, CNV en VCP dreigen met acties als het kabinet de voorgestelde bezuinigingen op de sociale zekerheid niet binnen 2 weken, ik herhaal, 2 weken schrapt. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Nora van Elver is hier, partner van EPPA. En Ankie van Werst, directeur-bestuurder van FutureUp, platform voor duurzaam ondernemen. Welkom leden van het panel. Ankie, waar wil jij mee beginnen?
17: Nou, er stond een mooi bericht op nu.nl over het aantal investeringen in verduurzaming en batterijopslag van ondernemers. Dus wij als ondernemers zorgen voor een grote energiebesparing. En dat nieuws zegt mij 2 dingen. Het gaat over een belastingkorting die je krijgt. Er is in totaal 400 miljoen voor uitgetrokken. Die 400 miljoen heeft geleid tot 4 miljard aan investeringen in energieverduurzaming. Lijkt mij een mooi werkend instrument. En die energiebesparing, die laat weer zien dat ondernemers dus ook best wel willen als ze een klein zetje krijgen. Net zoveel energie als 753.000 huishoudens, geloof ik, wordt er nu door ondernemers bespaard.
16: Nora, jouw nieuws.
18: Ja, ik wil het even hebben over het interview met Odido gisteren, die eigenlijk voor het eerst naar buiten zijn getreden om te reflecteren op de hack.
16: Daar wilde hij het even over hebben.
18: Ja, heel kort. Heel kort. Nou, wat mij breder opvalt, ook vanuit mijn eigen adviespraktijk, is dat grote bedrijven, zeker als die in een concurrerende markt opereren, beursgenoteerd zijn of anderszins in een gevoelige sector begeven, dat zij de neiging hebben om zodra er een crisis uitbreekt eigenlijk alle communicatie te stoppen. En je ziet ook in dit geval, Odido heeft ervoor gekozen, ja, we weten nog niet zoveel, dus we zeggen niks. Maar vanuit reputatieoogpunt en publiekscommunicatie, maar ook politiek-bestuurlijke stakeholders, hoop ik dat bedrijven een keer de les gaan leren dat dat echt onverstandig is. En dat je veel eerder, veel empathischer toch moet communiceren. Al zeg je maar dat je het niet weet, is altijd beter dan niks op de lange termijn voor die relatie met je omgeving en je klanten.
17: Die regel is toch ook van, die heb ik in mijn studententijd geleerd. Dat is toch zeker meer dan 30 jaar geleden. De tijden zijn ook veranderd.
18: De tijden zijn veranderd en het is logisch, hè, want je hebt dan te maken, legal komt dan in beeld, advocaten komen in beeld, aansprakelijkheid, claims, die lopen ook allemaal bij Odido. Ik begrijp dat allemaal heel goed, ik begrijp wat er in die boardroom gebeurt. Maar tegelijkertijd is het dus wel zaak om vanuit communicatieoogpunt daar nu echt een keer ook binnen die organisaties op door te dringen dat dit zo niet kan.
16: En de communicatie op dit moment, want dat was een groot interview in de Telegraaf, en ik denk dat hij het verder laat bij video's op de website en die worden dan ook weer verspreid richting de klanten, maar dat is het, met als duidelijke boodschap, wij gaan hier wel van leren, wij gaan het een volgende keer anders aanpakken, maar wij gaan niet compenseren. Is dat wel afdoende wat jou betreft?
18: Nee, it's too little too late. Natuurlijk, als je het vanuit reputatieoogpunt bekijkt. Die schade is echt geleden. Die hack was begin februari. En we zitten inmiddels in mei.
16: We gaan naar de vakbonden. Die hebben weinig tijd voor het kabinet nog. Namelijk 2 weken. En anders dan komt het tot een actie volgens FNV-voorzitter Hans Spekman. Komen de plannen van het kabinet namelijk eenzijdig terecht bij werkende, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. En de vakbonden hebben de handschoen al een tijdje uit. Het is klokken geblazen. Dus dan komt er een moment dat er wordt gezegd: als jullie niet in beweging komen, dan gaan wij mobiliseren. Het mag allemaal niet zo verbazen, denk ik, Ankie.
17: Nee. En met een minderheidskabinet hebben ze nog meer macht. Dus dat zij nu met z'n allen zo stevig hun piketpaaltje slaan. Ja, ik had dat wel verwacht. Ja.
16: Maken die vakbonden zich, gezien dat minderheidskabinet en toch voor een deel ook de furieuze oppositie, zich ook niet een beetje zorgen om niks? Want het gaat over een regeerakkoord dat dus niet kan bogen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is dus ook nog geen voldongen feit dat die bezuinigingen er komen.
17: En het een heeft ook met het ander te maken. Hè. Het feit dat zij deze acties ondernemen beweegt dus ook partijen in de Tweede Kamer om hun mening aan te scherpen. Dus het is echt een wisselwerking in dit geval.
16: Nora, ik heb ook al van Velbrief begrepen dat hij bepaalde zaken wil uitstellen, nog eens wil bezien. De ijskast is voorbijgekomen. Dus die vakbonden die hebben al iets gewonnen ten opzichte van wat er op papier stond.
18: Ja, hoewel er nog niks echt definitief van tafel is en er natuurlijk ook nog geen alternatief is. En hè, bij lobby gaat het ook altijd om timing. Goed om je te beseffen dat we nu in de fase zitten dat de begroting voor volgend jaar rond moet komen. Hè, dus Jette is bezig met een rondje langs de velden, kopjes koffie drinken, je weet hoe het gaat. En voor de zomer komt daar wel een redelijk definitieve klap op. En dan in augustus de laatste puntjes op die. Dus ik vind dit een heel logisch moment om die deadline nog eens wat verder aan te scherpen. En een vakbond en vakbonden die zich verenigen, die putten dan uit de oude vertrouwde gereedschapskist van acties.
16: We gaan naar 70 prominenten uit de Nederlandse zakenwereld. Wetenschap waaronder Peter Wenning, Prins Constantijn, Philips CEO Roy Jacobs, Nelly Kroes, Ankie van Werst, om maar eens wat mensen te noemen. Ze hebben allemaal hun handtekening gezet onder een brief om sneller te komen tot een nationale investeringsbank. En die NIB die moet met 10 miljard euro aan overheidsgeld als startkapitaal gericht gaan investeren in meerjarige programma's gefocust op chips, infrastructuur, netcongestie. En dat is een herhaalde oproep. Ik sprak er gisteren over met Jeroen Kremers, oud-bewindvoerder onder andere bij het IMF. Bankbestuurder, hij legde gisteren uit waarom het zo nodig is.
19: We hebben die oproep een jaar geleden gedaan. We zijn een jaar verder. De urgentie is groot, want de wereld staat niet stil. Niet in het bedrijfsleven, maar ook niet tussen overheden. En in die tijd is er eigenlijk niet veel gebeurd.
16: Ankie, heb jij nog moeten nadenken of jij hier weer een handtekening onder zou zetten of niet?
17: Nee, ik sta heel erg achter deze investeringsbank. En wat ik vooral belangrijk vind is, als je het doet, doe het dan goed. En daar zit het risico in. En dat is de reden dat we nu ook zeiden, we willen toch nog nu, terwijl ze bezig zijn met de inrichting hiervan. En inderdaad, we hebben een begroting die eraan komt. Nog één keer hier wel wat aandacht op geven. En dan ook specifiek over de invulling.
16: Ja, nog één keer hier wat aandacht aan geven. Ik begrijp het, want laten we dat ook wel eventjes vermelden. Er staat iets over die instelling, zoals dat op papier staat, in het regeerakkoord.
17: Ja.
16: Dus is het nodig om op deze manier nog een keer te zeggen, ja, er staat al iets, maar het is nog niet voldoende en er moet tempo gemaakt worden, als je weet dat de politiek er al mee bezig is?
17: Ja, maar je ziet dus dat de politiek ermee bezig is. En de eerste geluiden over de inrichting, dan zie je dat niet alle elementen worden meegenomen. En bij zo'n investeringsbank, nogmaals, je doet het goed of je doet het niet. En op het moment dat je zaken afzwakt, dat je kijkt naar andere budgetten, dat je kijkt naar andere richtlijnen en het wordt weer wat meer een overheidsmiddel in plaats van een serieuze investeringsinstelling, ja, dan loop je risico. Dus het momentum nu is bewust gekozen.
16: Nora, nog een keertje iedereen optrommelen. Best begrijpelijk.
18: Ja, vind ik heel begrijpelijk. En dit is ook als signaal bedoeld natuurlijk naar diegenen die daar nu met die uitwerking bezig zijn, om dit punt natuurlijk nog even publiekelijk ook te maken. Juist in die uitwerking. De devil is altijd in de details. Een zinnetje in het regeerakkoord is een prachtig resultaat, maar is eigenlijk pas de spijker in de muur waar je vervolgens je idee aan moet gaan ophangen en hoe dat een vorm gaat krijgen. Ja, daar zit ook het echte werk. Zeker bij een relatief ingewikkeld en nieuw middel, want het is geen doel op zich. Het is een middel om allerlei investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te kunnen maken.
16: Maar dat is wel een belangrijk thema geweest, ook in aanloop naar de verkiezingen. En ik geef toe, ik heb ongetwijfeld een verwrongen blik op de realiteit, maar alle politici die hier zijn geweest in aanloop naar die verkiezingen, die hebben gezegd, die investeringsinstelling, die bank, daar gaan wij ons hard voor maken. Dus misschien is dit iets meer dan zomaar het zinnetje in het regeerakkoord. En is dit iets wat bij veel politieke partijen ook echt wel als een wens genoteerd mag worden. Dit zou er echt moeten komen.
18: Dat deel ik helemaal met je. Dat is helemaal geen verwrongen realiteit.
16: Nee, maar wel, ik dacht
18: Thomas.
16: Misschien dat het, bij BNR gaat het hier al. Ja, misschien zelfs te lang over.
18: Ja,
17: dat kan ik me ook voorstellen.
18: Wat je vaker ziet in de politiek is dat er dus inderdaad een bepaald commitment is en er wordt een term opgeplakt. Maar de invulling van hoe die term vervolgens precies vorm gaat krijgen is politiek gezien minder belangrijk. Want daar gaat het niet om. Je wordt afgerekend. Wij hebben die Nationale Investeringsbank opgestart. En als er dan straks 500 miljoen in zit en de randvoorwaarden zijn niet goed, dan heb je uiteindelijk je beleidsdoel niet gehaald, maar heb je wel het middel gerealiseerd. En daar, ja, daar gaat dan soms vanuit politiek meer aandacht naartoe. En dat neem ik die politiek overigens niet kwalijk. Dat is ook waar burgers vervolgens die politiek op afrekenen. Dus het is heel goed dat bedrijfsleven, maatschappij, burgers, dat die de overheid en de politiek bij de les houden. Van, het gaat niet alleen maar om het naampje, maar ook om hoe we het invullen.
17: Okay. En de impact die je ermee gaat maken, want daar zit precies de crux nu. De boodschap is één pagina, maar daaronder zitten 17 pagina's met governance structuren, de financieringsstructuren, transitievoorbeelden die graag gefinancierd moeten worden. Dus er zit zoveel detail achter waarvan wij eigenlijk hopen dat dat meegenomen wordt. Of eigenlijk wensen, verstandig vinden dat het meegenomen wordt. En daar zit de crux van deze boodschap. Alleen die gaat. Het artikel refereert, de Telegraaf gaat die 17 pagina's niet overnemen.
16: Nee, maar hadden wel gewoon een serieuze pagina
17: Absoluut.
16: In de krant eraan gewijd.
17: Ja. Ja.
16: Ik maakte overigens in het gesprek met Jeroen Kremers een cruciale fout. Ik had het nog over een investeringsinstelling. Hij zei nee,
17: dat
16: praat
17: is
16: over
17: precies
16: een bank.
17: Het probleem.
16: Ja, precies, maar leg even uit waarom dat dan precies het probleem is. Want die instelling staat in het regeerakkoord.
17: Ja, dus en dan zit je met een overheid kijkt op een andere manier naar investeren dan een bank doet. En een bank kijkt naar risk-return profielen, kijkt naar lange termijn, heeft een hele andere financiële verslaglegging en doelstellingen. En een overheid zit met zijn begroting. Een investeringsinstelling zou je zomaar heel dicht tegen een begroting kunnen zetten. Een begroting gaat over inkomen en uitgaven dit jaar. En dat heb je te verhouden. En een bank gaat over.

0: Ja, die moeten zich aangesproken voelen.
1: En ze, dat zijn er nogal wat, toch? Dat zijn verschillende departementen onder leiding van de minister van Economische Zaken.
0: Ja, en het is goed dat het verschillende departementen zijn. Want je ziet ook dat er veel financierings, investerings... Ik doe een quote-unquote, dat zie je natuurlijk niet op de radio, realiseer ik me.
1: We maken daar een YouTube-filmpje van voor jou.
0: Dank je.
1: Of niet meer, als dit nu toch een beetje tegenvalt. Ga je gang.
0: Dat was mijn boodschap. Nee, er zitten in heel veel departementen losse investeringsmiddelen en instrumenten. En eigenlijk zeggen we ook, veegt die nou onder één beleid en één leiding. En daarom is het ook belangrijk dat al die departementen hierover meedenken.
1: We gaan naar deel 2 van het lobbypanel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De leden van het lobbypanel zijn Nora van Elfre en Ankie van Weers. Gisteravond, we zitten er bovenop, debatteerde de Tweede Kamer over het gebruik van pesticiden. En onderwerp van dat debat was specifiek de omnibus voedsel- en diervoeder. Omnibus, daar zijn we weer. Daarin staat onder andere dat bepaalde procedures rond het gebruik van pesticiden versoepeld moeten worden en dat de rapportageplicht versimpeld zou moeten worden. En het mag geen verrassing zijn, volgens de voorzitter van het Pesticide Action Network Netherlands, Margriet Manting, is die omnibus een pesticidentrein die in sneltreinvaart op de stikstofafgrond afrijdt. Dat schreven ze op de dag van het debat. Ja, Nora is nog aan het bijkomen in de Volkskrant. Eventjes, want pesticiden, dat is geen dagelijkse kost. Misschien niet in de Tweede Kamer en zeker niet in het lobbypanel. Maar het is wel een onderwerp waar stevige lobby op gevoerd wordt, Nora.
3: Absoluut. En pesticiden is wel degelijk onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Met zeer regelmatige debatten. Maar vooral in commissieverband of schriftelijk. Dus we hebben in Europa de Landbouw- en Visserijraad. We hebben allerlei verschillende... Het vindt vooral op Europees vlak plaats namelijk. Nederland heeft relatief weinig eigen vrijheid op pesticidenvlak. Wat wel goed om te weten is dat onze nationale toezichthouder, het CTGB, is voor heel veel pesticiden in Europa de aangewezen instelling om ze toe te laten. Dus er vindt ook in Nederland heel veel lobby plaats op pesticidenvlak, maar vooral in Europa waar de regels allemaal gemaakt worden.
1: En dat heeft er ook mee te maken dat het hele grote bedrijven zijn die op dit moment hun geld verdienen met pesticidenverkoop.
3: Dat klopt. En het gaat dan in het lobbypanel, maar ook wel in het maatschappelijk debat altijd dan over de big lobby van dat soort grote bedrijven. En als je daar dan ook wat beter in zit en induikt, dan zie je zeker in Europa dat die lobby ook voornamelijk gevoerd wordt door overheden zelf. De beste lobbyisten in Brussel zijn gewoon de lidstaten zelf, die opkomen voor de grote bedrijven die gevestigd zijn in hun eigen land. Dat zie je niet alleen maar rond pesticiden, maar zie je bijvoorbeeld ook rond de auto-industrie en olie en gas.
0: En dat zie je in dit geval ook, hè? Want ineens bemoeien Verenigde Staten en Brazilië er zich mee. Maar ja, goed, we hebben 4 grote bedrijven, Bayer, Syngenta, Basf en Corteva, die eigenlijk gewoon 70% van die pesticiden in de markt zetten. En alleen Bayer al heeft 8 miljoen euro uitgetrokken voor pesticidenlobby in Brussel.
1: Ja. En wat doen ze met die bedragen dan? Want Pointer heeft er eerder onderzoek naar gedaan. Dat ze overigens alweer van een paar jaar geleden, waaruit dan blijkt dat ze daar de deur plat lopen en dat bepaalde amendementen voor Europese wetgeving direct worden ingestoken door die grote lobby.
0: Alvast geschreven voor een commissaris.
1: Ja, maar dat bespreken we hier met enige regelmaat, want dat komt ook wel vaker voor. Ja. Maar is dat ook meteen hetzelfde als heel veel invloed hebben of niet per se?
3: Nee, heel veel geld vertaalt zich niet automatisch in heel veel invloed. Kijk maar naar de tabaksindustrie bijvoorbeeld. Waar enorme bedragen er tegenaan gaan, maar wiens invloed wel degelijk af aan het nemen is. Gelukkig, zeg ik daarbij. Maar wat je zeker specifiek op het Europese speelvlak ziet, is dat ook de nationale sectoren die afhankelijk zijn van dat soort pesticiden, zijn niet alleen maar de bedrijven, maar het zijn ook de teeltsectoren. Dus bijvoorbeeld de aardappelteelt.
1: Lelieteelt.
3: Ja, die roeren zich. En die zijn in sommige, met name Oost-Europese landen, heel erg belangrijk, ook voor de lokale economie. En daar zie je dat ze in Europa dus veel invloed op hebben.
1: Maar dit wordt ook wel juridisch, want ik noemde net niet helemaal toevallig die lelieteelt. Dat mag nu in bepaalde gebieden, bepaalde gemeenten niet meer. En ik geloof dat de verantwoordelijke staatssecretaris ook heeft gezegd, ja, wij gaan niet in een sneltreinvaart, maar wij gaan nu wel op een muur af. Dit wordt ook weer een juridische strijd, als je niet oppast.
0: Let.
3: Ja, dat geldt voor steeds meer dingen in de samenleving. En de ene kant zegt dan dat komt omdat de overheid zich niet aan de eigen regels houdt. Dus mensen stappen naar de rechter om die overheid of andere bedrijven aan de eigen regels te houden. Anderen zeggen weer, nou, het zijn de verkeerde regels.

0: In dit geval zie je dat er... ze hebben Europa zo opgericht als landbouwunie... om de belangen van een Europese landbouw te bevorderen. En dus pesticiden hebben daarin altijd een belangrijke rol.
1: Ja, maar steeds minder. Dus dat vind
0: en dat
1: ik...
0: neemt af.
1: Ja,
0: en
1: dus...
0: daar zie je nu een maatschappelijke beweging ook op gang komen. Ja.
1: Maar niet alleen maatschappelijk,
0: een debat hebben.
1: Ook business. Dus wat ik zie is dat de grote retailers... zelf al aan het experimenteren zijn met minder pesticiden. Heel erg graag biologische middelen willen stimuleren. Boeren zelf, ja, die denken ook na over hun eigen gezondheid. Die willen eigenlijk ook niet meer. Dus het is de tegenbeweging ontstaat echt. Op dit specifieke vraagstuk zit die een beetje dubbel. Het argument wordt gebruikt, deze wetgeving is ook makkelijker om... dan wordt het ook makkelijker om biologische middelen toe te staan. En dat is niet helemaal waar. Dus wat ik heel mooi vond gisteren... want ik heb vanochtend nog alles even doorgenomen. Ik heb er niet opgebleven, als je het niet erg vindt... voor het debat wat tot 12 uur duurde. Uiteindelijk zegt Nederland en bijna op BBB en SGP... nou zeggen ze bijna allemaal... nou, ga nou niet mee in deze wetgeving. Kijk wel wat je kan doen voor biomiddelen. Maar dit gaat echt te ver.
2: We gaan er even naar AI om het af te toppen. Want de aanpassingen aan de in augustus 2024 aangenomen AI Act... zijn afgezwakt. Zo worden de beperkingen voor AI-toepassingen met een hoog risico uitgesteld tot december volgend jaar. En komen er minder regels voor het gebruik van AI in industriële applicaties. En dit is ook een hele Brusselse gang geweest, want het leek eind april, dacht ik, al een gedane zaak. Mondde toch nog weer uit in verschillende onderhandelingsrondes. Duitsland, de ChristenDemocraten wilden meer aanpassingen. Was daar denk je dan ook al een lobby aan het werk, Nora?
0: Ja, natuurlijk. Dat geldt voor alles in Brussel. Toevalligerwijs waren wij als EPPA in Brussel aanwezig... toen dit onderhandelingsakkoord werd gepresenteerd... op een Politico-event over AI. Dus zaten we daar dicht op het vuur. En wat je hier ziet is enerzijds dat men zegt... dan nou, de tech-lobby heeft gewonnen.
2: Ik wilde het jou ook wel in de mond leggen, maar de tech-lobby heeft niet gewonnen.
0: Nou, daar is een argument voor te maken. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen dat bepaalde regels in het verleden niet gehandhaafd zijn. Waardoor er nu noodzaak is om er opnieuw naar te kijken. Elk verhaal heeft wat dat betreft twee kanten. Wat interessant is dat er natuurlijk sinds de start van die AI Act een hele hoop in de wereld is gebeurd. En ook een hele hoop in Europa is gebeurd. Waarbij er nu meer aandacht uitgaat naar we moeten toch die Europese...
2: Ja, ik zie enige aan de andere kant van de tafel.
1: Iets kritischer. Ik had het net over de 8 miljoen van Bayer. Meta 10 miljoen aan Europese lobbykosten. Dat is niet om het moreel belang van AI te beschermen. In dit geval...
0: Nee, maar voor de goede orde, ook de Europese AI-bedrijven hebben hier dus voor gelobbyd.
1: Klopt. En dat is wat ik begrepen heb. De partijen die de standaarden schrijven. Dit is natuurlijk een act waarin de morele belangen van AI beschermd worden, of moreel beschermd worden, dat vereist hele stevige standaarden. Hè? Want dat is natuurlijk heel lastig zwart-wit te maken. En zelfs de ontwikkelaars van de standaarden zeggen van joh, een jaar uitstel kan geen kwaad, want dan kunnen we het echt goed dichttimmeren. Dus dat het uitgesteld is denk ik goed. Waar ik heel blij mee ben, is dat het geen afzwakking is. En daar is wel stevig voor gelobbyd ook door techbedrijven.
0: Nou ja, wat interessant is dat het veranderende speelveld wereldwijd en de nadruk die Europa legt op strategische digitale autonomie, dat die er ook voor heeft gezorgd dat Europese AI-bedrijven ook anders in de wedstrijd zijn gaan zitten. En dus ook bijvoorbeeld tegen de lidstaten hebben gezegd, ja, als jullie willen dat wij de volgende OpenAI worden of Mistral of wat dan ook, dan zullen wij een aantal dingen nodig hebben. En dat is bijvoorbeeld uitstel van de inwerkingtreding van deze regels, omdat er beter over nagedacht moet worden. En sommige bedrijven kiezen daarvoor wel. Europese techbedrijven kiezen wel, pleiten wel voor een afzwakking. Anderen kiezen juist een andere route. Dus het is wel interessant hoe dat ook nog verder gaat ontwikkelen de komende tijd.
1: AI gaat zoveel malen sneller dan wetgeving ooit kan doen. Dat blijft dan natuurlijk achteraan morrelen. En daarom zijn zo'n morele beschrijvingen gewoon belangrijk om die goed te hebben.
2: Want ergens zou je het plat kunnen slaan en zeggen, het gaat om beschermen van fundamentele rechten, mensenrechten. Maar om de hoek komt ook nog kijken dat eeuwige vraagstuk van die strategische autonomie, concurrentievermogen, Ook allemaal zeer Europese thema's. En het is denk ik lastig om dat samen in één verhaal te vatten.
1: Nee, dus dat Europa op dit moment gevoelig is voor Europese economische autonomie is niet meer dan terecht, hè? Weerbaarheid moeten we tonen. In dit geval vind ik daarom uitstel niet eens zo heel gek en waarschijnlijk broodnodig om het goed neer te zetten. Dat is wat anders dan versoepeling, want dit gaat echt over onze bescherming en onze veiligheid. Laten we daar nou niet aan tornen. Economische slagkracht en innovatie is weer een ander verhaal.
2: Hebben we ook brieven over geschreven, geloof ik. Maar dan vooral Nederland. Ankie van Wers had daar ook haar handtekening onder gezet. Zij is directeur-bestuurder van FutureUp. Ja. Dank voor je komst. Nora van Elvera, partner bij EPPA. Ook dank voor jouw komst.
0: Goedemiddag.
2: En dan kunnen we het nu gewoon weer over voetbal gaan hebben.
1: Jazeker.
2: Toen we binnenkwamen. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. BNR Verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutten een kwartier vertraging. En de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Hoge Heide ook een kwartier extra. Komt er een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg heb je 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Nederland heeft vertraging opgelopen. En daardoor komt het niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later, maandag. Aan boord zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. En de kust is veilig, want geen van hen heeft het hantavirus opgelopen. Een grote zedenzaak in Duitsland waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. En veel geluidsklachten die bij het LAX binnenkomen gaan over fatbikes, bijna een derde. En dan niet over rondzoevende fatbikes op het schoolplein, maar over de alarmen van die dingen die afgaan op het plein. Andere geluidsklachten van eindexamenkandidaten gaan over boren en leraren die hoesten. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland. En dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Tom Thomas van Zijl.
15: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Flexwerk staat al lange tijd onder druk. Nou, uitzenders en detacheerders zien hun omzet, hun winst kelderen in Nederland. Maar voor internationaal detacheerder Brunel was er in het eerste kwartaal dit jaar sprake van een klein lichtpuntje. Het bedrijf zag de omzet 1% groeien. Is alle malaise dan zo goed als achter de rug? En hoe garandeer je eigenlijk de veiligheid van je mensen die in het Midden-Oosten aan het werk zijn? Dat en meer vraag ik aan Peter de Laat, de topman van Brunel. Welkom.
16: Dank je.
15: Op de dag na de beleggersdag. Beetje uitgerust?
16: Ja, zeker. Een goede dag en het is goed ontvangen. Leuke feedback van analisten en beleggers. Dus
15: hoe was de stemming dan?
16: Overwegend positief. Ze vonden dat we een helder verhaal hadden en snapten waar we naartoe willen.
15: Wat was je verhaal in het kort?
16: Het belangrijkste is dat wij in de juiste markten zitten met de juiste dienstverlening. En dat groei gaat opleveren de komende jaren.
15: Maar dat zit je misschien al langer en die groei is de afgelopen jaren niet altijd zo zichtbaar geworden. Sterker nog, er was sprake van krimp.
16: Absoluut. En dat komt ook dat we niet altijd in de juiste markt hebben gezeten. En we hebben de afgelopen 2 jaar ook een aantal markten gezien die behoorlijk zwakker waren. Nou, Duitsland, Nederland en de renewable energie. Nou, Duitsland lijkt voor ons de goede kant op te gaan nu. Renewable energie met alle initiatieven en de druk van die komt uit het conflict in het Midden-Oosten. Gaat dat ook de goede kant op? Dan blijft Nederland over. En dat was ook de enige die nog daalde in het eerste kwartaal.
15: Maar het was ook wel dringend nodig dat je die beleggers een keer wat positiefs kon vertellen. Want die zijn de afgelopen jaren niet bepaald rijker geworden van Brunel.
16: Ja, absoluut. De aandelenkoers is de afgelopen jaren hard gedaald. Maar dat zie je ook industriebreed. Onze sector wordt fors minder gewaardeerd dan in het verleden.
15: Ja. Toch pikt de quote, volgens mij was het eruit dat jij vorig jaar behoorlijk wat aandelen zelf particulier hebt bijgekocht.
16: Ja.
15: Is dat om te illustreren dat jij er alle vertrouwen in hebt?
16: Nou, absoluut. Dat is het belangrijkste onderdeel. Maar ik vind het ook gewoon een goede belegging.
15: Waarom?
16: Ik verwacht dat we daar behoorlijk rendement op gaan maken.
15: Ja. En welke voortekenen zie je dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
16: Het staat en valt allemaal met de markten waarin we in zitten. En wij zitten in de hele wereld vooral in technische markten. En daar staan zoveel investeringen gepland in de energieindustrie, mijnbouw, defensie, netwerkbeheer. En daar zijn wij uniek voor gepositioneerd om onze klanten daarbij meer te helpen.
15: Maar laten we even kort uitleggen wat dat is, dat detacheren. En zeker als je dat internationaal doet. Wat kunnen jullie voor bedrijven, voor jullie klanten betekenen?
16: Het begint met het invullen van de vacatures die ze hebben. Zorgen dat ze de juiste mensen hebben. En in die markten die ik net noemde gaat het vaak om grote teams die je in één keer moet leveren. En die teams werken ook niet continu op dezelfde locatie. Dat wisselt heel veel van landen. Grote energieprojecten, die reizen over de wereld. Die worden eerst ontworpen op het hoofdkantoor van een oliebedrijf. En dan gaan ze naar een engineeringland. En vervolgens wordt er iets gebouwd in China. En dan moet het daarna in elkaar gezet worden naar Azië of naar Zuid-Amerika gaan.
15: Maar dat veronderstelt dat jij wel kunt vinden wat die bedrijven soms niet kunnen vinden. Terwijl ook Brunel natuurlijk te maken heeft met demografische ontwikkelingen. Met bepaalde talenten, bepaalde specificaties die heel erg gewild zijn. En andere die misschien juist buitengewoon voorradig zijn. Lukt het jullie dan wel om op die krappe arbeidsmarkt, die in ieder geval Nederland en de andere delen van Europa parten speelt, die mensen te vinden?
16: Het begint niet altijd met dat uitgangspunt dat onze klanten niet kunnen vinden. Heel vaak hebben onze klanten een bewuste keuze gemaakt dat ze dit soort projecten met een flexibele schil willen doen. Dus daar zetten ze ons voor in. En wat helpt om die mensen te vinden is dat het gewoon de mooiste opdrachten in de wereld zijn. En over het algemeen beter betalen dan de lokale opdrachtgevers. Dus dat helpt om mensen te vinden.
15: Dus de kaart van de krappe arbeidsmarkt, die hoef ik hier niet te spelen. Daar hebben jullie geen enkele last van.
16: Uiteraard hebben wij er ook last van. Want we hebben ook opdrachten die minder makkelijk in te vullen zijn. Maar dan helpt het dat je wereldwijd actief bent. Want schaarste is overwegend een lokaal punt. Er zijn altijd ergens in de wereld wel mensen te vinden.
15: Hoeveel willen jullie zelf nog investeren in de capaciteiten, de talenten, de vaardigheden van de mensen die voor jullie bij die klanten aan de slag gaan? Ik kan me voorstellen dat niemand meteen kant en klaar aan de start verschijnt bij een nieuwe opdracht. En dat er toch ook ergens een verantwoordelijkheid ligt voor Brunel om ervoor te zorgen dat dat wel zo is.
16: Ja, absoluut. En dan wil ik weer het onderscheid maken tussen de wereldwijde markten, energiemarkten. Want die mensen moeten gewoon vanaf dag 1 kunnen functioneren. Dus daar is weinig dooropleiden nodig. Maar Nederland en Duitsland absoluut wel. AI is een belangrijk onderdeel, maar je ziet ook allerlei andere skills. Er is veel vraag in de defensieindustrie, maar er is bijna geen ervaring in die industrie. Dus daar zul je mensen in op moeten
15: leiden. Maar dan moeten jullie zelf met een bepaalde academy ervoor zorgen dat dat ook gebeurt?
16: Dat zou een optie kunnen zijn. Dat hebben we in het verleden met waterstof gedaan. En dat hebben we veel vaker gedaan.
15: En is dat zinvol geweest om dat met waterstof te doen? Want de grote waterstofdoorbraak. Ja, misschien heb ik iets gemist, maar ik heb hem nog niet gezien.
16: In het begin was dat heel succesvol. Ja. Maar uiteindelijk viel de vraag helemaal weg.
15: Ja. Nou, dan zit je met je academie.
16: Ja, dus die staat nu op een laag pitje. Maar er is nog steeds interesse in. Ja. Want het is nog niet helemaal van tafel.
15: Waar ga je dat dan ook doen? Hè? Bijvoorbeeld defensie, daarvan zou je kunnen veronderstellen, dat is niet morgen per se weg. Dat hebben we de komende jaren nodig.
16: Ja.
15: Daar hoort dan weer een specifiek opleidingstraject bij.
16: Ja, absoluut. En dat verschilt ook nog welk onderdeel van defensie. Want defensie is ook heel breed.
15: En, maar dat gaan jullie op poten zetten?
16: Dat is nog niet concreet, maar daar zijn we wel naar aan het kijken wat onze opdrachtgevers daarin willen.
15: Komt het ook wel eens voor dat als bepaalde ontwikkelingen toch wat anders verlopen dan je veronderstelt, dat er gewoon simpelweg te veel mensen zijn voor te weinig opdrachten? Want dat is natuurlijk hartstikke duur als detacheerder.
16: Ja, maar daar hebben we ons inmiddels dusdanig op ingericht dat we dat behoorlijk onder controle hebben. En zeker in Duitsland, waar we heel breed actief zijn, maar wel alleen maar op technische vlakken, zien we dat er best wel veel uitwisselbaarheid is tussen markten. Dus als de ene markt het wat minder doet, kunnen mensen in andere markten wel inzetten.
15: Dus er zijn niet heel veel mensen die in dienst van Brunel zijn, maar geen klus hebben?
16: Nee, dat zijn er heel weinig. En dat speelt alleen in Nederland en Duitsland. En de rest van de wereld werken mensen met ons alleen overwegend als we een opdracht hebben. Dus als de opdracht wegvalt, dan stopt ook hun contract met ons.
15: Ja, maar dan stopt niet per se het contract tussen jullie en jullie medewerker, toch? Die moet dan naar een volgende klus.
16: In Europa wel, maar in de rest van de wereld niet per se. Bij voorkeur wel, want het zijn goede mensen waar je mee gewerkt hebt. Dus die wil je graag ergens anders kunnen inzetten.
15: Oh ja?
16: Maar soms lukt dat ook niet.
15: Ik zou juist zeggen, het is ook wel prettig. Ik bedoel, je kent de flexmarkt, dat als er even geen klus is, dat je dan ook kunt zeggen, tot hier en niet verder.
16: Tuurlijk, dat helpt je resultaten. Maar het is ook een waanzinnig gemiste kans.
15: Ja, je hebt toch jarenlang als CFO gewerkt van dit bedrijf. Dus dan zul je ook moeten kijken naar de resultaten.
16: Ja, en daarom zit die contractstructuur zeker buiten Europa zo in elkaar. Dat we alleen risico lopen zolang de mensen een opdracht hebben. En dat risico is ook dan op beperkt. Maar ik zou de organisatie graag meer trainen in het vinden van de volgende opdracht. Wat we in Nederland en Duitsland wel doen, omdat je daar ook de financiële druk hebt om de volgende opdracht te moeten vinden.
15: Dus in Nederland doe je dat al wel. En ik wil graag meegaan in het optimisme en de voorzichtige ommekeer die zichtbaar is. Want er is internationaal, hè, over de hele groep 1% omzetstijging waar te nemen. Maar in Nederland daarentegen zie je dat het klap op klap is. Dat die omzet, om maar sympathiek uitgedrukt te blijven, onder druk staat. Dat de winst een dreun krijgt. Waarom is het hier zo anders?
16: Mag ik eerst nog even op de 1% terugkomen? Want 1% lijkt niet veel. Nee. Maar na 6 kwartalen van krimp is het wel een verandering in de trend.
15: Maar dan dus is het ook nog eens 1% van wat minder. Omdat het 6 kwartalen op rij gekromp is.
16: Terecht punt. Dus dat moeten we nu weer snel laten groeien. Okay.
15: Ik had je echt graag de ruimte gegeven om er iets meer over te zeggen. En dat mag zo meteen ook. Maar ik dacht, we beginnen even dicht bij huis.
16: Ja.
15: Waarom gaat het in Nederland niet van een leien dakje?
16: En dat doet ook het meeste pijn dat het in Nederland niet goed gaat. Onze oprichter en grote aandeelhouder Jan Brandt was er gisteren ook bij. En die heeft dat nog een paar keer aangehaald dat dat toch beter moet.
15: Leuk dat hij op de uitnodiging inging.
16: Dat had een belang erbij.
15: Ja.
16: Maar waarom gaat het in Nederland niet goed? Dat is een deel extern. Er is heel veel nieuwe regelgeving gekomen die ons raakt. De ZZP-regelgeving raakt ons. De nieuwe CAO die er in onze sector is, die raakt ons. Daarnaast, we hadden het net over ABN AMRO, die voortvarend kosten heeft bespaard. Nou, een deel van die kostenbesparingen waren onze mensen. Dus dat zijn externe factoren waar je nu eenmaal mee te maken hebt. Maar waar we onvoldoende in geslaagd zijn, is dan de markten te vinden waar wel in geïnvesteerd wordt. Waar wel mensen worden aangenomen. En dat is waar we nu hard mee bezig zijn in Nederland.
15: Ja, want klopt het dat je in Nederland net wat meer markten bedient dan in veel andere landen waar Brunel ook actief is?
16: Ja, in de hele wereld doen we eigenlijk alleen maar technische mensen. Behalve in Nederland, daar doen we ook juristen, finance professionals en IT-medewerkers. Ja. Dus dat is breder. En dat geeft ook een grotere uitdaging.
15: Ja, ik dacht juist, daar moet je dan mee stoppen. Want jij zegt, dan moet je kijken naar markten waar mensen wel nodig zijn. Maar als je ziet dat Nederland te dissonant is, en dat is toevallig ook het land waar je veel breder georiënteerd bent, dan leidt dat voor mij tot een conclusie die zou kunnen zijn: schoenmaker blijft bij je leest. En probeer ook in Nederland dat specialisme goed in uitvoer te brengen.
16: En voor een groot deel is dat onderdeel van een plan voor Nederland. Wij moeten gewoon weer veel groter worden in technische profielen in Nederland. Dat wil niet zeggen dat we met de rest gaan stoppen, want daar hebben we ook een mooie positie in. Alleen het technische deel is veel te klein geworden door de jaren heen.
15: Ja, omdat je je aandacht ook hebt gericht op andere zaken. Waar je zegt niet mee te willen stoppen.
16: Ja, het is een scherp punt. Maar wij denken dat we het allebei kunnen doen.
15: Ja?
16: Ja.
15: En wanneer ga je daar dan de vruchten van plukken?
16: We hebben een belangrijke wijziging ondergaan in Nederland. En net een nieuwe directeur aangesteld. Dus die gaat nu aan de slag.
15: Die vorige, die kon er niet zoveel van?
16: Er was behoefte aan een nieuwe.
15: Wat hoorden mensen toch altijd mooie diplomatiek op de radio?
16: Ja, dank. Er zijn wijzigingen en een nieuwe leiding. Dan moet je er realistisch rekening mee houden dat het eerst wat slechter wordt voordat het beter gaat worden. Ja.
15: Want jij bent zelf al heel lang aan Brunel verbonden. Ook voorafgaand aan deze functie als CFO. Betekent dat ook dat jij andere dingen in de bedrijfsvoering belangrijk vindt? Dat jij wat dat betreft ook sterker gaat letten op kosten, bijvoorbeeld?
16: Kostenbeheersing is een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf runnen. Maar het allerbelangrijkste is in de juiste markten zitten en de voldoende opdrachten binnenhalen. Dat is het makkelijkste om de problemen voor te blijven.
15: Maar blijft dat zo? Want het kwam eerder in deze uitzending al een paar keer aan de orde. Er is wereldwijd van alles aan de hand. Om te beginnen bij het Midden-Oosten. En natuurlijk ook nog altijd die oorlog op ons eigen continent in Oekraïne. Dat zou kunnen betekenen dat de appetite om te investeren of om tot nieuwe projecten over te gaan iets afneemt, toch? En dan heb je ook iets minder mensen nodig die je via Brunel kunt inhuren.
16: In algemene zin zeker, maar juist in de markten waarin wij zitten neemt die appetite alleen maar toe. Het conflict in het Midden-Oosten heeft nogmaals benadrukt dat Europa bijvoorbeeld veel te afhankelijk is van regio's buiten Europa voor energie. De nieuwe investeringen in offshore wind waren al aangekondigd. Die zouden potentieel versneld kunnen worden. De hele wereld is te afhankelijk van vloeibaar gas uit Qatar. Dus die gaan ook naar andere plekken.
15: Dat weten we natuurlijk eigenlijk al jaren. Dat weten we in ieder geval sinds de oorlog van Rusland in Oekraïne. Dat is sinds 2022. En terugkijkend in de achteruitkijkspiegel kan ik niet zeggen dat dat jullie beste jaren zijn. Dus waarom denk je dat die energietransitie, waar jullie dus geld aan kunnen gaan verdienen, nu echt flink vaart gaat winnen?
16: Nou, onder andere door wat je net zegt, dat de afgelopen jaren gewoon onvoldoende is geïnvesteerd.
15: Ja. Het had al gemoeten. Het staat in talloze rapporten. Het is door talloze politici benadrukt. En het is toch niet gebeurd.
16: Ben ik niet helemaal met je eens. Want als je kijkt naar onze performance in de rest van de wereld, is die best stabiel geweest over de afgelopen jaren. Hij is niet hard gegroeid, maar hij is wel stabiel geweest. En dat is omdat er nog steeds geïnvesteerd werd in energie en mijnbouw. Mm. En als er dan nu voor ons ook defensie bij komt, ben ik wel optimistisch.
15: Dus die oorlog in het Midden-Oosten, hoe wrang ook, dat kan voor jullie een positieve uitwerking hebben.
16: Op de lange termijn zeker. Los dat alles in het Midden-Oosten weer opnieuw opgebouwd moet worden, of onderdelen. Ja. En onze mensen hebben voor een groot deel bijgedragen aan de eerste bouw. Dus we zijn ook goed gepositioneerd om ook het herstel bij te dragen.
15: Werken er op dit moment veel mensen via Brunel voor klanten in die gebieden die onder vuur liggen in het Midden-Oosten?
16: Verrassend genoeg zijn dat er nog heel veel. Er zijn op dit moment ongeveer nog 1500 mensen in het Midden-Oosten voor ons aan het werk. Dus toen op 28 februari dit begon, hebben wij natuurlijk heel veel contact gehad met ons management daar en de klanten. Maar hebben elke keer een manier kunnen vinden om die mensen veilig aan het werk te houden.
15: En welke manieren zijn dat?
16: Gewoon voortdurend. Die installaties zijn goed beveiligd. En vaak genoeg worden mensen ook naar huis gestuurd als de dreiging te groot wordt. Dan worden ze naar veilige plekken gebracht. Maar er is zoveel informatie beschikbaar dat het goed te overzien is waar de risico's zitten.
15: Die mensen over wie dit gaat, zijn er dus nog 1500, die zitten daar ook goed. Die hoeven niet per se naar huis.
16: Sterker nog, we hebben ze allemaal gevraagd, als je naar huis wil, zeg het en we brengen je naar huis. En daar heeft maar een heel klein groepje gebruik van gemaakt. En het grootste deel van die mensen, die moesten ook echt naar huis. Want die waren offshore in de straat van Hormuz aan het werk. Ja, dat was overduidelijk dat dat niet meer ging.
15: Maar dat moet je toch ook hebben verrast dat heel veel mensen dus willens en wetens zelf hebben besloten daar te blijven.
16: Ja, maar heel veel van die mensen werken al heel lang op die plants. En die vinden het hun plant. En het is hun verantwoordelijkheid om die draaiende te houden.
15: Nou, hun plant, hun verantwoordelijkheid. Maar ze werken er toch via Brunel, dus gedetacheerd.
16: Ja,
15: hoe lang werken ze daar dan? Want dat zijn toch meestal tijdelijke projecten, dacht ik.
16: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook de brandweerbrigade op de Ras Laffan plant in Qatar. Die loopt ook via ons. Dat zijn 250 man. Nou, dat is toevallig de plan die geraakt is door een raket. En die mensen die zijn zo gedreven om dat snel onder controle te krijgen. Maar die zitten er al meer dan 7 jaar.
15: We gaan het over heel andere dingen hebben. Je noemde het net al wel een beetje. De Nederlandse omgang met flexwerk in een vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Hoe wij in Nederland omgaan met flexwerk, dat is uitzonderlijk. Of ook in andere Europese landen waar wij actief zijn, komen wij dezelfde problemen tegen.
16: In Nederland is het uitzonderlijk.
15: Peter de Laat is hier de topman van Brunel. Wat vind jij uitzonderlijk aan de Nederlandse benadering?
16: Dat het in Nederland heel complex wordt gemaakt om dat op een goede manier te doen. En tegelijkertijd, we maken het heel complex, maar laat de handhaving op de juiste toepassing ook nog wel te wensen over.
15: Hoe zou je die handhaving meer voeten en handen in omgekeerde volgorde willen geven?
16: Nou, een deel gaat al komen met de WTTA. Want dan heb je die certificering en daar zit een deel van die controles zit al daaraan gekoppeld.
15: Een van die T's gaat over de toetsing inderdaad.
16: Ja.
15: Dus dat zou dan betekenen dat er daadwerkelijk gehandhaafd wordt.
16: Ja, nou, of in elk geval gecontroleerd dat het juist wordt gedaan. Het wordt niet door de overheid gehandhaafd, maar... Ja.
15: Er komt een speciale autoriteit voor.
16: Ja.
15: Die komt er niet voor niks.
16: Nee.
15: En die komt er ook omdat er dus dingen mis gingen.
16: Ja,
15: of gaan.
16: Uiteraard. Kijk, compliance en integriteit is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. En wij willen het altijd op de juiste manier doen. Maar dat werkt eigenlijk alleen maar, of dat helpt je alleen maar, als iedereen dat moet doen. En daarom is handhaving belangrijk.
15: Ja, oké, dan beginnen we met de handhaving. Maar jij loopt al veel langer mee in deze branche. En jij weet dat het over de hoofdlijnen gaat. Flex, minder flex, vast, minder vast. En dat er sinds 1 januari ook een nieuwe CAO is voor de uitzendbranche, waar jullie nog wel onder vallen als detacheerder, dus mee te maken hebben. En dan gaat het onder andere over de vraag of er een verschil is tussen gelijk belonen of gelijkwaardig belonen. Voor de fijnproever, want daar zijn we inmiddels wel beland. Wat is het verschil?
16: Als je gelijk beloont, dan moet je de identieke arbeidsvoorwaarden aanbieden als de onze opdrachtgever. Dus net zoveel vakantiedagen, net zoveel bijzondere uitkeringen, maar ook dezelfde pensioenregeling. Gelijkwaardig is dat je alles waardeert, bij elkaar optelt en hetzelfde bedrag uiteindelijk betaalt.
15: Snap jij de scepsis van onder andere vakbonden die zeggen, ja, gelijkwaardig en een sommetje dat dan uiteindelijk op ongeveer hetzelfde neerkomt, maar ja, hoe ga je dan om met vakantiedagen, met bonussen, incidentele toeslagen? Het is een beetje een black box.
16: Ja, ik ben dat niet eens. Want wat wij tot nu toe hebben gezien is dat het heel goed onderbouwen is. En de nieuwe CAO schrijft ook voor dat je het inzichtelijk moet maken voor je mensen. Dus zeker voor ons deel, denk ik dat gelijk en gelijkwaardig bijna hetzelfde is.
15: Jij bent het er niet mee eens, maar het is heel hoog opgelopen. Sterker nog, die CAO waar we het over hadden, die is gesloten. Niet met de, zou je kunnen zeggen, gevestigde vakbonden, maar met een partij die wel wilde tekenen, waardoor die andere vakbonden dachten, wij worden hier buitenspel gezet. Had dat mooier, beter gekund?
16: Ja, absoluut. Want als je kijkt waar het risico zit in het verschil tussen gelijk en gelijkwaardig, dat zit niet zozeer bij detacheerders. Dat zit meer bij het uitzenden. En dat zijn maar een beperkt aantal punten. En ik denk dat daar prima een oplossing voor gevonden had kunnen worden waar de vakbonden zich prima in hadden kunnen vinden.
15: Maar dan zeg je, dan moet je SEC ook kijken naar de karakteristieken van een detacheerder. En dat is dan iets te makkelijk op een en dezelfde hoop gegooid?
16: Ja, nou, er is wel een aparte CAO voor gedetacheerden. Maar die is voor het grootste deel gelijk aan de CAO voor uitzendkrachten.
15: Oh, maar die is er al wel?
16: Ja.
15: En waarom zou je er dan niet, als het toch ook verschillende ambachten zijn, een wat groter verschil in aanbrengen? Dat je zegt, het is niet hetzelfde, dus zou het ook anders behandeld moeten worden.
16: Ja, maar andersom, als je kijkt, alle specifieke bepalingen voor de uitzendbranche, die zijn niet echt van toepassing voor de detacheringsbranche. Dus dan kan het ook niet zoveel kwaad als je die overneemt in je CAO. Ja, het voegt ook niks toe. Maar het maakt het wel makkelijker, omdat juridisch uitzenden en detacheren redelijk hetzelfde zijn.
15: Ja, we hadden het net over of er gehandhaafd moet worden. Ik tref je op een mooi moment, want jullie hebben zelf natuurlijk die beleggersdag gehad. Maar er is ook in de Tweede Kamer gesproken over flexwerk. En er is ingestemd met het wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers. En daarmee wordt het moeilijker voor werkgevers om af te wijken van het principe van een beloning voor flex en vast. Dus die gelijkwaardige beloning die is wel overeind gebleven. Maar mocht er nou toch nog de trucendoos worden opengetrokken, dan kan de minister achteraf nog zeggen, dit is mij te gortig. Wat vind jij van dat instrument?
16: In de eerste plaats gaat dat niet zo heel veel raken. Ons niet zo heel veel raken, want dat ziet ook veel meer op de uitzendbranche met de nulurencontracten en dat soort zaken. En het is natuurlijk wel voor een branche onhandig als je achteraf nog nieuwe regels opgelegd kan krijgen.
15: Ja, omdat je die regels hebt geschonden.
16: Ja.
15: Is hier dan de conclusie, toch? Anders dan hoeft die minister niks te doen.
16: Ja, maar het zou ook zo kunnen zijn dat je achteraf de spelregels verandert.
15: Daar ben je bang voor?
16: Nou, dat gebeurt vaker.
15: Vind je dat het te veel over flexwerk gaat in Den Haag? Want dat wordt natuurlijk vaak op één en dezelfde hoop gegooid. Dat het gaat over ZZP'ers, het gaat over uitzendconstructies, het gaat over detacheren in iets mindere mate. Maar de teneur de afgelopen jaren is toch wel, dat is een beetje doorgeschoten. We zouden, zeggen veel politieke partijen, toch weer terug moeten naar het vaste contract als de norm. Waar komt dat door?
16: Ja, dat zit met de verantwoordelijkheid die onze overheid altijd voelt voor zijn mensen. Een ZZP'er die loopt wat meer risico of die moet meer zaken zelf regelen. En onze overheid ziet het vaak als hun taak om dat voor ze te regelen. En er zit ook een risico aan natuurlijk als een ZZP'er geen pensioen regelt.
15: Wat mij op de 10 ZZP'ers doet?
16: Ja, of geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dan vallen die uiteindelijk terug op de overheid. Dus ik snap dat de overheid daarmee bezig is. En het zijn ook belangrijke onderwerpen. Maar het moet vooral een keer goed geregeld worden.
15: En jij vindt het nu nog niet goed geregeld?
16: Nee, als ik dat vergelijk met... Nou, de Europese landen zijn het meest vergelijkbaar. Dan zijn het in de meeste Europese landen is het veel beter geregeld.
15: Ja. Maar ik schrijf op over die prestaties van Brunel Nederland. Die wetgeving werkt niet mee, het is niet goed geregeld en er verandert nogal wat, zo één keer in dezelfde tijd. Maar primair begon je toch te zeggen dat jullie zelf ook steken hebben laten vallen en dingen anders moeten.
16: Ja, er zijn behoorlijk wat concurrenten die het nu in Nederland beter doen. Ja, we zitten onvoldoende in die technische markt waar het nog wel steeds geïnvesteerd wordt en waar het nog wel vraag naar mensen is. En er zijn in het verleden verkeerde keuzes in gemaakt. Of onvoldoende snel gereageerd op een gewijzigde marktdynamiek.
15: Jij gaat, als je het gewoon lekker volhoudt, zo meteen naar 20 jaar Brunel. Wat is daar eigenlijk, laatste vraag, zo leuk aan? Je hebt het over, we hebben het net over mensen die van opdracht naar opdracht gaan en die het beste van het beste meemaken. En dan praat ik hier met iemand die honkvaster is dan verreweg de meeste mensen die de beroepsbevolking vormen.
16: Nou, voordat ik die vraag beantwoord, we hebben er ook een heleboel mensen die al 10, 20 jaar plus voor ons werken. Dus waar we elke keer verschillende opdrachten vinden. Dus er zijn er meer die Brunel een mooi bedrijf vinden. Ja, het mooie is gewoon het bedrijf, Brunel, de cultuur. De cultuur die ooit begonnen is bij de oprichter. Het is zo'n gedreven cultuur, zo ondernemend om elke keer weer nieuwe kansen te vinden. En dat gecombineerd met een wereldwijd bedrijf in 45 landen. Dat maakt het wel heel leuk.
15: Peter de Laat was hier. Hij is de topman van detacheerder Brunel. Internationaal actief. Dank voor je komst.
16: Dank.
15: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met René de Wit. Hij is de interim CEO van Defenture. Dat is een defensiebedrijf dat vorig jaar nog bijna failliet ging. Ook al wordt er jarenlang al gesproken over meer defensieuitgaven. Hoe dat toch kan, dat hoor je als je luistert naar de podcast De Top van Nederland. En die vind je weer via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Sugarpill.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: De horecazaken van Ramis Ramsey schoten als paddenstoelen uit de grond. Maar die snelle groei zorgt ook voor druk, stress en een gebrek aan focus. En als de omzet bij een aantal zaken dan ook achterblijft, is het tijd om keuzes te maken. Wat is wijsheid als ondernemer? Je hoort het donderdag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Crayon
5: Kozijnen. Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 5 minuten vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Maastricht Airport en Maastricht Noord 5 minuten extra. De afrit is daar dicht vanwege een omgewaaide boom. De A9 richting Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. En dat komt door werkzaamheden.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Ook vanavond staan ze er weer in Loosdrecht, mensen die tegen asielopvang zijn. De afgelopen dagen stonden ze pal voor de deur van het oude gemeentehuis, maar daar was Loosdrecht helemaal klaar mee, omdat er gisteren brand was. En daarom staan ze nu iets verderop, met spandoeken met de tekst Defend Loosdrecht. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister West Reading zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar er moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. Een blunder in België met babymelk van Danone. Die was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat wel een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en dus niet aan hun kind moeten geven. In delen van Utrecht zit het stroomnet vol en daar wil de provincie iets aan doen. Samen met de netbeheerder wordt vaart gezet achter de bouw van hoogspanningsstations in Utrecht-Noord en Amersfoort. Omdat het net bomvol zit, komen bedrijven of inwoners die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen op een wachtlijst. En een dief heeft al iets heel bijzonders gestolen uit een kerk in een dorp in Tsjechië. Een schedel. Die was 800 jaar oud en zou van een heilige zijn geweest. Alles staat op camera, maar de beelden zijn erg slecht. De dief was trouwens erg selectief, want hij liet een gouden kroon liggen. Het weer nu van Weer Online. De lente laat nog een paar dagen op zich wachten en in de tussentijd zitten we opgezadeld met wisselvallig weer. Buien en hooguit 12 graden, dat is het recept voor morgen. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
10: The ladies not for turning.
11: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
12: Are you excited about another election?
13: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
14: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. En gezien de ontwikkelingen komt deze podcast 1 dag eerder online. Lia, het waren spannende uren in aanloop naar en tijdens de kabinetsvergadering, waarbij bij mij thuis weddenschappen zijn afgesloten of Starmer wel of niet zou aftreden. Maar de kogel is door de Britse kerk. Premier Keir Starmer blijft zitten waar hij zit. Ik zei het al, hè, die kabinetsvergadering heeft net plaatsgevonden en Starmer begon de ministerraad met de krachtige uitspraak I am staying put. Vrij vertaald, ik ga nergens heen. Zag jij die aankomen?
0: Wie won er trouwens bij jullie thuis?
14: Oh, ik. Ja, dat wilde, mijn man dacht hij gaat en ik zei nee, die blijft zitten. Dus ik heb gewonnen.
0: Nou, ik weet niet om hoeveel het ging en of je al uitbetaald bent gekregen. Maar ik zou daar ook aan plakken hoe lang nog.
14: Goed, juist.
0: Want daar gaat het om. Kijk, het was inderdaad weer reuze spannend vanochtend. Als je al die politieke psychodrama, als je daarvan houdt, dan is het spannend. Want er was een ministerraad, kabinetsvergadering, hoe je dat ook noemen wilt, vanochtend, waarbij Keir Starmer in Downing Street dus de boel voor zat, gezeten aan een hele lange tafel, aan het hoofd zit je dan, met een stuk of 20 mensen minstens eromheen. En allemaal hadden ze of besloten dat hij moest blijven, of tegen hem gezegd: het lijkt ons beter dat je vertrekt, of in ieder geval dat je een tijdschema instelt waarin je duidelijk maakt wanneer je opstapt. En wat Keir Starmer deed is, hij negeerde het allemaal. Hij zegt, we gaan door met wat we begonnen zijn. Ik blijf zitten. Het land moet geregeerd worden. Het laatste wat we willen is het wisselen van de wacht. Dat is niet goed voor de Britse economie. Dat maakt de financiële markten onrustig. En dat was ook zo. Want nadat tientallen fractieleden uit de Labour-partij gisteravond dreigden met een motie van wantrouwen tegen Starmer, gingen de markten echt op de achterste benen staan. En vanochtend zag je al dat de Britten veel en veel meer moeten betalen in rente voor leningen en zo, dat staatsschulden alleen maar groter worden. Dus hij heeft gelijk natuurlijk. Bovendien zei Starmer de gevolgen voor de Britten zelf, voor de inflatie, de economie, we kunnen het niet aan. Ik blijf zitten, we gaan gewoon door. En wat blijkt? Niemand wilde hem uitdagen. En het gekke is, Roet, gewoonlijk, je weet hoe Downing Street eruit ziet, je kent die beroemde zwarte voordeur, en gewoonlijk lopen daar de ministers naar binnen bij die wekelijkse bijeenkomst, kabinetsbijeenkomst, en lopen ze er ook weer uit. En zeggen ze helemaal niks, want ze zijn vertrouwelijk, die bijeenkomsten. Nu, het stond vol natuurlijk, een heel leger met media, pers, camera, fotografen, live-uitzendingen op de nieuwszenders, bla bla bla. En nu kwamen al die ministers, in ieder geval een aantal, naar buiten, en die zochten juist de camera's op. En die wilden praten, niet allemaal hoor, niet allemaal. Maar een aantal wilden juist praten en zeggen, we waren eensgezind, er was geen uitdager. Keir heeft gezegd dat hij doorgaat met zijn werk. En dat doe ik ook, zei er eentje. Ik ga nu naar Brussel, ik moet weg, anders mis ik de Eurostar. Alsof er helemaal niks gebeurd was.
14: Maar dat is best tegenstrijdig op het moment dat het waren ruim 70 Kamerleden, meerdere ministers, één is zelfs opgestapt vanochtend, en dan is er geen uitdager, niemand die dan zijn mond opentrekt.
0: Ja, dat is een staatssecretaris, een onderstaatssecretaris die opstapt inderdaad. En dat is ook zo, dat is ook merkwaardig. Maar degene die de meeste kans maakt om Keir Starmer nu uit te dagen is de minister van Volksgezondheid, Wes Streeting. Die is aan de rechterflank van de Labour-partij. En die hield zijn mond stijf dicht. Want hij heeft maanden geleden al tegen Starmer gezegd: als het wat jou betreft verkeerd gaat, moet je me niet kwalijk nemen, maar dan ben ik bereid om jou op te volgen. Maar wat er gebeurt als jij nu je mond open doet en zegt: ik ga in de aanval, ik daag je uit, dan verlies jij je baan als het mislukt. Dus je moet van hele goede huizen komen om tegen iemand als Keir Starmer, die waanzinnig koppig is en overtuigd is dat hij gewoon de beste kandidaat is en dat niemand meer geschikt is dan hij om het land te leiden, om dan te zeggen, ik neem het tegen je op. Ik bedoel, er zijn toch heel veel Kamerleden die niet het zwaar durven opnemen tegen een zittende premier. En dan zou deze uitdager, deze Wes Streeting, verloren hebben. Dan was hij ook zijn baan kwijt. Dus ze zijn niet te beroerd, Kamerleden als Streeting, om een coup te beginnen en om hun onderlingen, zal ik maar zeggen, naar voren te schuiven. Die dus gisteren inderdaad zeiden, wij hebben het vertrouwen verloren in de premier. Maar om als er verder niks gebeurt zelf dan te zeggen, oké, ik ben die uitdager, ook al zijn er genoeg stemmen om dat te doen. Want de 81 zijn er nodig en ik denk dat we inmiddels tegen de 100 zitten. Maar nogmaals, het risico is groot en daarom is er niks gebeurd. Maar daarom is het ook onhoudbaar, Roet. Want nogmaals, je zit nu met, laten we zeggen, 100 Kamerleden die geen vertrouwen hebben in de premier. Zijn er nog, pak een beet, 100 die voor Keir Starmer zijn. En dan heb je nog 200 die niks vinden of gewoon niks durven zeggen. Dus je zit met een fractie van ruim 400 Kamerleden en die is enorm verdeeld. Dus dit is niet houdbaar.
15: Ja, want dat is uiteindelijk de vraag, hè? Eerder zei hij in zijn speech direct na de uitslagen dat hij verantwoordelijkheid neemt door niet weg te lopen en zijn land niet de chaos te bezorgen zoals de conservatieven al die jaren hadden gedaan. Prachtige sneer naar de Tories trouwens. Hij had ook zijn verantwoordelijkheid juist wel kunnen nemen en op kunnen stappen.
0: Maar zo ziet hij dat niet. Hij zei trouwens niet hoe lang die blijft zitten. Hij zei niet, ik blijf tot de volgende verkiezingen zitten. Maar hij zei wel, als je me nu uitdaagt, laat maar zien hoe hard je bent. Ga je gang. Ik blijf zitten, want, nogmaals, hij gelooft echt, denk ik, dat niemand geschikter is dan hij om het land te besturen. En hij wil de chaos die een machtswisseling veroorzaakt voor zijn. Hij wil het voorkomen. Hij zei tijdens die kabinetsbijeenkomst, we hebben enorme problemen daarmee al te kampen en nog grotere die voor de deur staan. 2 oorlogen in natuurlijk Oekraïne en de andere oorlog in Iran, die hebben allemaal een grote impact op de Britse economie. Volgens de G7 bijvoorbeeld gaat het Verenigd Koninkrijk meer lijden dan welke andere van die G7 grote economieën onder deze oorlogen. Energieprijzen gaan omhoog, daarmee stijgt de inflatie. Plus we hebben de opkomst van de Reformpartij. Iedereen, kortom, is gebaat bij stabiliteit. En daarom voel ik het mijn plicht om te blijven zitten. Ja. Dat is inderdaad zijn manier van denken. Je kunt zeggen, is Keir Starmer de Joe Biden van het Verenigd Koninkrijk? Wat sommige mensen ook doen. Als je nu naar de Amerikaanse Democraten luistert, dan zeggen ze, we hadden veel eerder afgemoeten van Joe Biden. En dan hadden we Kamala Harris meer kans gegeven om zich te ontwikkelen en zo. Sommigen in de Britse Labour-partij vinden dat ook. Die kijken al over 2 jaar, als er landsverkiezingen zijn in Groot-Brittannië, en die zeggen, we hebben echt 2 jaar nodig om ons te herstellen. Dus hoe eerder Starmer weg is, hoe beter.
15: Als je het hebt, hè, want je zei het zelf, het belangrijkste is nu dat er stabiliteit komt. Dat kaart Starmer ook aan. Maar die verdeeldheid is nu zo enorm, zowel binnen als buiten die partij van Labour. Stabiliteit gaat wel heel lang duren voordat je dat terugkrijgt op het moment dat die verdeeldheid zo groot is. En het vertrouwen vanuit de bevolking heel laag.
0: Dat is het. Dat is het ook. Ik denk 2 dingen. Kijk, ik denk dat Starmer dit niet meer in eigen hand heeft. Dit is wat hem betreft een zet die hij nu doet. Omdat hij denkt, laten we dan maar vanuit gaan, dat het in het belang is van het land dat hij blijft zitten. Afgezien van de fractie, die dus nu in ieder geval de ministerraad weinig gezegd heeft. Maar ik denk dat op de eerste plaats de fractie meer gaat zeggen. Dat er steeds meer onder staatssecretarissen gaan opstappen, dan staatssecretarissen, dan ministers. En als leden van je kabinetsraad gaan vertrekken, zoals ook het geval was bij Boris Johnson bijvoorbeeld, dan heb jij geen keuze, maar dan moet je ook weg. Gaat het zover komen? Ik weet het niet. Ik denk ook, wat je niet moet onderschatten is, Victoria Starmer, mevrouw Starmer. Ik kan me niet voorstellen dat die twee daar boven de winkel in Downing Street niet echt gesprekken gehad hebben. Natuurlijk hebben ze die, waarin zij zegt, wil je dit echt? Wil je dit echt? Heb je dit nodig? Is het niet beter om, als het einde toch nabij is, de eer aan jezelf te houden en nu op te stappen in plaats van te wachten dat je weggeduwd wordt? Ik weet zeker dat ze die gesprekken hebben. En hij zal zeker naar haar luisteren.
15: Je zei het net al, hè? Er is een kans dat ik mijn weddenschap alsnog verlies. Hoe groot acht jij de kans dat wij nou ergens deze week weer even met elkaar bellen, omdat hij alsnog is opgestapt onder druk?
0: Groot, groot, groot. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Als je een kwart en we blijven tellen, maar op nu dus, en we hebben het over dinsdag lunchtijd, als een kwart nu al van de fractieleden zegt, we willen van je af, of we willen in ieder geval dat je laat weten tot hoe lang je blijft zitten, zodat wij een opvolgingsstrijd, campagne ordentelijk kunnen laten verlopen, dan stijgt dat aantal alleen maar. En dan kom je toch op een moment waarop die zaken een eigen momentum krijgen, een eigen leven gaan leven.
15: Want stel, hè, jij was mevrouw Starmer geweest. Had jij hem geadviseerd om allang de eer aan jezelf te houden en op te stappen?
0: Wauw. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik weet het niet, want kijk, het ligt er natuurlijk aan in hoeverre je vindt wat in het belang is van je man, in dit geval, van je partner. En als Victoria Stamer zou denken dat het voor zijn psyche beter is om de laan uitgestuurd te worden dan vroegtijdig op te stappen, dan zou je kunnen adviseren, vecht terug. Als je je daarmee overeind houdt, vecht terug, vooral blijven staan. Maar als je man iemand is waarvan je denkt, nee, het is gewoon beter als hij nu, om nu te vertrekken, want dat doet hij niet alleen zichzelf en zijn gezin en zijn gezinsleven, maar ook zijn regeringspartij en een grote goed mee, ja, dan ligt het anders, dan moet hij nu weg.
15: Maar ik zit ook te denken, hè, wat is goed voor Stammer, maar wat is ook goed voor Labour en voor het land? Want zal een nieuwe leider het verschil maken voor Labour? Ligt het probleem aan die impopulariteit van Labour echt alleen aan Stammer?
0: Nee, absoluut niet. En dat is natuurlijk het grote probleem. De Britse economie alleen al, het is zo ingewikkeld en zo lastig allemaal. De Britse economie kan niet tegen een stootje. Die ligt al zo lang op zijn tandvlees. Je weet, ik woon hier al sinds pakweg Napoleon. En het enige verhaal is altijd het verhaal geweest van het trage maar gestage verval van het Verenigd Koninkrijk. En dat is niet veranderd, dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dat aanmodderen, dat kun je decennia lang volhouden. En op een gegeven moment gaat het niet meer. Er zitten nog te grote gaten in het maatschappelijke bestel. En dat heb je dus nu. Alles is zo lang verwaarloosd. Er zijn zoveel grote, lange termijn problemen die gewoon nooit zijn opgelost. En die, ja, die nu op sterven na dood zijn of aan de beademing liggen. Dat geen enkele leider dat kan oplossen. En daarom zeggen ook veel mensen, ik geloof het wel, als Keir Starmer zegt, kijk, deze stoelendans is niet geloofwaardig en lost eigenlijk ook niks op. Van de andere kant, er zijn zoveel kiezers die toch snakken naar iemand die op zijn minst kan communiceren. Die op zijn minst politiek besef heeft. En dat heeft Keir Starmer niet. En die ook een beetje hoop, een beetje optimisme, in ieder geval voor de toekomst kan laten zien. En dat kan die allemaal niet. Maar dan nog moet je een plan hebben hoe je dat gaat uitvoeren. En je moet vooral een plan hebben als uitdager van Starmer, als premier of aankomende premier, een plan hebben waar de markten niet van op hol slaan. Pas als er zo iemand bestaat en je moet het politieke en het economische tij mee hebben, en dat heb je al helemaal niet, dus je begint al met een achterstand. Maar pas als dat kan, denk ik, heeft een opvolger een kans om er een groter succes van te maken dan Starmer. Maar zeker, de problemen zijn niet oplosbaar door één persoon. Dat gaat veel meer dan een nieuwe premier en ook veel meer dan een paar jaar overheen.
15: Want wie zouden eventueel de kandidaten zijn om in zijn zeer impopulaire voetsporen te treden? Je zei al Wes Streeting.
0: Ja, kijk, het is in het belang van Wes Streeting om nu de premier uit te dagen. Want als Keir Starmer zou zeggen, ik blijf een aantal maanden zitten en onder druk stap ik dan in september op, dan is dat alleen maar goed nieuws voor Andy Burnham. Andy Burnham is de enige Labour-politicus die populair is. Volgens mij heb ik het er eerder over gehad, over hem. Burnham is de burgemeester van de regio Manchester. Hij heeft in het verleden twee keer geprobeerd om Labour-leider te worden en dat is dus mislukt. Hij is ook minister geweest voor korte tijd. Hij komt uit de, wat ze hier noemen, soft left. Dus de beschaafd linkse vleugel, zal ik maar zeggen, van de Labour-partij. Hij heeft enorme druk uitgeoefend op het bestuur van de Labour-partij om hem kandidaat te laten staan voor een zetel. Want het probleem van Burnham is, hij is geen Kamerlid. En volgens de Britse regels kun je alleen als Kamerlid de premier uitdagen. Dus er moet eerst nog een district gewonnen. Het bestuur wilde hem niet onder druk van Starmer. Het wilde het bestuur hem begin dit jaar niet aan een zetel helpen. Dus hij is nog steeds burgemeester van de regio Manchester. Stel dat dat nu anders is, en ik denk dat dat inderdaad anders is nu, dan moet er een district gevonden worden voor Andy Burnham. Die moet dat kiesdistrict winnen. En dat is nog een ding. Want zoals we weten, na de uitslagen van de afgelopen verkiezingen, de lokale verkiezingen, is er eigenlijk geen regio meer in het Verenigd Koninkrijk waarvan je kunt zeggen dat is Labour-territorium. Alles moet bevochten gaan worden. Dus dat is nog een ding. Maar het momentum ligt wel, denk ik, bij Burnham. Omdat dat eigenlijk de enige persoon is waar de kiezers ook op vallen. Dus als je het hebt over prioriteit van Labour, onder andere het verslaan van Nigel Farage, de grote uitdager op rechts, dan kun je maar beter met die Andy Burnham in zee gaan.
15: Maar dan is er nog een naam die heel zachtjes rondzingt, Angela Rayner.
0: Ja, Angela Rayner. Maar die staat ter linkerzijde inderdaad van Starmer in de partij. Was ook lang waarnemend partijleider. Maar doet niet echt voorlopig mee, omdat haar financiën onderzocht worden door de Belastingdienst. Ze zou te weinig betaald hebben bij de verkoop van een huis. Dus daarom kan ze ook nu haar hoed niet in de ring gooien, zolang dat onderzoek loopt. Dus ik denk niet dat je van haar iets hoeft te verwachten, voorlopig in ieder geval. Maar goed, wat ook interessant is, we hebben het nu over die paar kandidaten. Wat ook vaak gebeurt bij dit soort dingen, is dat er een alternatieve kandidaat naar voren komt. Iemand die uit het niks opkomt en dan toch met de eer gaat strijken. Dat is ook heel goed mogelijk. We zijn op weg in het Verenigd Koninkrijk naar de 7e premier in iets meer dan 10 jaar. Echt, Keir Starmer is de 4e premier in 4 jaar. En weet je waarom ik ook denk dat hij niet kan aanblijven? Als op de voetbaltribunes en trouwens ook bij de darts kampioenschappen door honderden mensen spontaan geroepen wordt: Keir Starmer is a wanker. Ik verwijs naar Google Translate. Ik bedoel, volgens mij kun je dan niet lang aanblijven.
15: De mogelijke stoelendans binnen Labour is natuurlijk een gevolg van de zeer teleurstellende uitslag voor de partij van Starmer. Diezelfde uitslag waardoor Farage waarschijnlijk meerdere champagneflessen ontkurkte. Lia, vorige week had jij zelfs zonder glazen bol de uitslag al nauwkeurig voorspeld. En toch is het een enorme blamage gebleken voor die gevestigde orde. Labour en de Conservatives zijn echt keihard onderuit gegaan. Precies zoals jij had verwacht, of zelfs nog iets meer dan zelfs jij in jouw niet-glazen bol zag.
0: Nou, het is ietsje minder voor Labour. Ik geloof dat ik zei dat er tussen de 2/3 en 3/4 zetels Labour die zou verliezen. Het aantal is ietsje minder, maar dan nog, het was desastreus. De conservatieven verloren ook honderden zetels. Dus je hebt helemaal gelijk, de absolute winnaar was helemaal maar één man, Nigel Farage. Wat ik ook interessant vond trouwens, is als je met Britten sprak, dan natuurlijk, ze zijn boos, ze zijn gefrustreerd, er is gigantisch veel onvrede. Ze hebben geen vertrouwen, al lang niet, in Britse politici. Ze geloven echt niet dat iemand er iets van kan bakken. Maar wat ik heel Brits vond, is dat ze zeiden: nou, we hebben iedereen geprobeerd, het is nu zijn beurt. Het is nu de beurt. Weet je, alsof iedereen een kans moet krijgen. Want zo is het nou eenmaal op zijn eerlijkst. We gaan het hele rijtje af. Zonder trouwens dat veel Britten verwachten dat er onder Farage enorm veel verandert. Daarin gaan ze trouwens bedrogen uitkomen, maar dat is een ander verhaal. Ja, dus Farage heeft het goed gedaan, heeft het echt goed gedaan. En voor hem is dit echt de springplank natuurlijk naar de landsverkiezingen over, laten we zeggen, 2-3 jaar.
15: Even over Farage gesproken, en het zal meteen nog iets meer erover, maar hij heeft het enorm goed gedaan, en dat zei je al, als winnaar uit de bus gekomen. Terwijl inmiddels iedereen er wel over uit is dat Brexit een mislukking is, een van zijn geesteskindjes.
0: Ja, hij was de man achter Brexit. Exact. Hij was degene zonder de welke Brexit nooit gebeurd was. De Britten nooit waren uitgetreden. En toch is hij inderdaad de meest populaire politicus verreweg in het land. Hoe kan dat? Als je vraagt aan Britten: waarom stem je in godsnaam op Farage? Dan zeggen ze dus: hij is aan de beurt. En dan zeggen ze: of Brexit, ach, dat maakt ons niks uit. Of ze zeggen: Brexit was geen mislukking. Brexit was een succes geweest als het maar goed was uitgevoerd. Maar het is nooit goed uitgevoerd. Zoals je mensen ook hoort zeggen van allerlei andere ismen, communisme, socialisme, eigenlijk geweldig allemaal, maar ook nooit goed in de praktijk toegepast. Maar wat je dus hier hoort is dat, kijk, met goed uitvoeren van Brexit bedoelt men dat alle banden met de Europese Unie hadden moeten worden doorgesneden. Zelfs de handelsakkoorden met de Europese markt. Groot-Brittannië had Singapore aan de Theems moeten worden. Dat was de bedoeling van Brexit. En als dat gebeurd was, was het allemaal prima geweest. En het ligt niet aan Farage dat niet gebeurd is, want hij zat niet in de regering. Het was de conservatieve regering van Boris Johnson Brexit uitvoerde. En het is dus zijn schuld dat het mislukt is, de conservatieve premier Johnson. En het heeft helemaal niets met Farage te maken, want het idee was fantastisch.
15: En wat is het voornaamste punt waarop Farage, maar ook de Green Party, die heeft het ook zo goed gedaan. Dus die twee partijen, wat zijn de punten waarop zij al die stemmers voor zich hebben weten te winnen?
0: Dezelfde reden, denk ik, waarom Labour 2 jaar geleden zo'n gigantische overwinning behaalde op de conservatieven. Men wilde af van de regeringspartij van de conservatieven, zoals men nu af wilde van de Labour-regering en met name van de persoon Keir Starmer. Mensen die campagne voerden namens de Labour-partij, die kwamen iedere keer terug met dezelfde verhalen. Op de drempel, want hier wordt nog echt, als er campagne gevoerd wordt voor verkiezingen, op de deuren geklopt en met mensen gepraat. En wat je dan hoorde was: ik heb een bloedhekel aan Keir Starmer. Keir Starmer is vreselijk. Zorg in godsnaam dat die man aftreedt. En dat was voor veel mensen de reden waarom ze op reform stemden. En natuurlijk ook immigratie. En natuurlijk ook de economie.
15: Maar simpelweg kan je zeggen, ze hebben niet zozeer voor een partij gestemd, maar tegen een partij.
0: Ja, tegen een partij.
15: Kunnen we hoe dan ook concluderen dat het tweepartijstelsel, op sterven na dood of zelfs al overleden is?
0: Ja, dat kunnen we. Dat is eigenlijk de boodschap. Dat is ook de grote boodschap van die verkiezingen. Dat de grote twee dominante partijen, Labour conservatief, ter ziele zijn. In ieder geval als grote dominante partijen. De Britten hebben nu 5 partijen die allemaal tussen de 25 en 12-15% staan. Wat mij interessant lijkt is, dat tweepartijenstelsel wordt wat het electoraat betreft dus opgeblazen, maar gaan ze ook zo ver? En is het logische gevolg dat dat hele Britse kiessysteem, dat first past the post, dat ook gaat worden opgeblazen? Want Reform, de Lib Dems, de Groenen hebben altijd gezegd: wij willen het kiesstelsel veranderen. Want het is in hun belang dat ze, net zoals wij, een evenredig kiessysteem gaan handhaven. Natuurlijk is dat altijd tegengehouden en daarom is het nooit gebeurd door de grote partijen, omdat die er belang bij hadden dat dat huidige systeem gehandhaafd wordt. Nou is het ook voor het eerst in het belang van Labour en de conservatieven om hun Britse eigenaardige kiesstelsel weg te gooien en een vorm van evenredige kiesstelsel te accepteren. Gaat dat dus ook gebeuren? Ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet. Het zal wel eerlijker zijn. Zeker ook voor alle partijen.
15: Lia, dankjewel voor nu. Mocht Starmer alsnog besluiten zijn bureau leeg te vegen, of mocht mevrouw Starmer daar een vinger in de pap bij hebben, dan spreken wij elkaar eerder nog. En anders, tot volgende week.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. NextView is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
2: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: NextView Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutten nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die wordt vermist. En ook moet het simpeler worden om uit te zoeken met wie als laatste is gebeld. Nu is dat nog lastig, omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo moet eerst vastkomen te staan bijvoorbeeld of iemand in levensgevaar is. Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan iedereen denkt. Er werd gesproken van een windhoos, maar een deskundige zegt bij Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. En die trok een spoor van vernieling. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. De eindexamenleerlingen hebben even een mini-break door Hemelvaart, maar vandaag kwamen er weer flink wat klachten binnen bij het LAX. En daarbij ging het niet alleen over de examens zelf, maar ook over geluidsoverlast. Van hoestende medewerkers tot alarmen van fatbikes. In totaal is er nu 183.000 keer geklaagd. Het is nu definitief. Kevin Warsh wordt de nieuwe baas van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat gaf er vanavond een klap op. Warsh is de opvolger van Jerome Powell en is naar voren geschoven door president Trump. Die leefde op gespannen voet met Powell. Ze hadden om de haverklap ruzie over de rentestand. Vanaf volgend jaar komt Netflix met een abonnement voor mensen die niet de volle map willen betalen. Er is alleen wel een maar, je krijgt er reclame bij. Hoeveel goedkoper het abonnement daardoor wordt, is niet bekend. Netflix met commercials bestaat al in Amerika, Duitsland en Frankrijk, maar hier dus niet. Het weer nu van Weer Online. Vannacht is het 5 tot 9 graden en morgen is het weer wisselvallig, met wolken en buien en hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: De wereldorde verandert en dus de macht ook. We zien het allemaal voor onze ogen gebeuren. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Minder afhankelijkheid dus van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. En het is intussen een buzzwoord, maar hoe krijgen we het echt goed van de grond? Zijn we wakker genoeg? Daarover ga ik deze week in gesprek met 4 kopstukken. Niet 5 zoals jullie van ons gewend zijn. Want vanwege Hemelvaart hebben we 1 uitzending minder. in BNR's Big Five van de strategische autonomie. En vandaag heb ik Boudewijn Simons te gast, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
13: Dankjewel, fijn om er te zijn.
12: Want de haven is natuurlijk super belangrijk als je kijkt naar heel Europa. Ze zijn namelijk de grootste haven van Europa. Het havenbedrijf faciliteert 3000 bedrijven, logistieke, industriële bedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld de basis maken voor kleding, medicijnen, elektronica. Maar ook bedrijven die brandstof maken van fossiel tot duurzaam. Ja, dat is nogal wat. Voel je die trots als je over de haven loopt en dit dan ook echt ziet in de praktijk voor je ogen?
13: Ja, en ik kan iedereen uitnodigen om dat ook een keer te komen doen. Want de haven is inderdaad beren indrukwekkend. Het is 42 kilometer lang. Er zijn bijna 30.000 zeeschepen die de haven van Rotterdam elk jaar aandoen. En op het puntje van de haven, helemaal westelijk, staat een heel nieuw ervaringscentrum wat we hebben gebouwd. Dat heet Portlantis. En het bijzonder de moeite waard om te bezoeken. En dan kun je eigenlijk in één keer zien wat de haven is, maar ook hoe wij denken dat de haven in de toekomst gaat worden.
12: Ja, en je bent ook oud-marineman, heb ik begrepen. Dus dat maakt voor jou ook een extra dimensie bij zo'n haven. Kan ik
13: ja, het is voor mij ook echt leuk dat je dat zegt. Het is echt wel een extra dimensie. Want voor mij is een haven ook een plek waar vandaan mensen weggaan en ook weer terugkomen. Dus het is voor mij ook een emotionele plek. Ik ging als jonge marineman ging ik soms 6 maanden van huis. En dan had ik een vriendinnetje en die stond me uit te zwaaien.
12: Oh.
13: En dan hoopte ik dat ze 6 maanden later er ook stond als ik weer terugkwam.
12: Stond ze er nog dan?
13: Ja, en inmiddels ben ik over 2 weken ben ik 35 jaar met dat vriendinnetje getrouwd.
12: Oh, dat is echt mooi. Ik zie het helemaal voor me. En je werkt intussen ook al heel lang bij de haven. Hè? Want je bent nu 2 jaar CEO, maar daarvoor zat je er al.
13: Ja, ik denk zelfs bijna 3 jaar CEO. Ik heb het in de zomer van 23 heb ik het overgenomen, eerst interim en daarna in februari van 24 permanent benoemd. Maar ik ben in oktober 2020 begonnen als COO. Maar ik heb in het verleden heb ik voor Vopak gewerkt, tankopslagbedrijf, en ben ik ook jarenlang actief geweest aan de bedrijfslevenkant van van de haven Rotterdam. Ja.
12: En als ik dan zeg strategische autonomie, hè, want dat is het thema van deze week, wat zou jij dan als CEO het liefste morgen doen, als je alles zou kunnen doen wat er maar mogelijk is, om dat echt bij de kern goed aan te pakken?
13: Ja, eigenlijk wat ik dan het liefste zou doen is op dit moment is nogal praktisch. En dat is zorgen dat we een investeringsklimaat hebben waardoor die bedrijven die we nu hebben en waar we trots op zijn, en dat zijn internationale bedrijven, dat die ook in de haven Rotterdam willen blijven. Omdat we op dit moment wel meer strategische autonomie of eigenlijk relevantie hebben op te bouwen.
12: Mm-hmm.
13: Maar het is ook wel een beetje ik zal het niet een crisissituatie, maar wel een spannende situatie. Want vorig jaar zijn er een aantal bedrijven die gewoon hun hekken hebben gesloten. En een aantal projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de haven, die afgeblazen zijn.
12: Zoals bijvoorbeeld? Wie is
13: nou, zoals de bouw. Er zijn 3 vrij grote bioraffinageprojecten niet doorgegaan in de haven. Indorama, die PET maakt, waar die plastic flesjes bijvoorbeeld van gemaakt zijn, die heeft zijn hekken gesloten. Die fabriek wordt ingepakt en die wordt straks in het Midden-Oosten weer opgebouwd door degene die fabriek gekocht heeft. En die gaat daar winstgevend PET produceren. En dat is dus een vorm van productie, maar daarmee ook werkgelegenheid en economie die ons land, onze haven, verlaat omdat het ergens anders beter is.
12: Ja, en dat dus willen we natuurlijk nooit. Maar als je dat relateert aan strategische autonomie, waarom zeg je dat is zo cruciaal voor die strategische autonomie? Want ik zou eerder denken aan bijvoorbeeld voedsel dat ook via de haven allemaal binnenkomt. Dat is nog crucialer voor ons om strategisch autonoom te zijn.
13: Het is allemaal belangrijk. En wat we nu wel zien in het huidige tijdsbeeld is dat we voor de voedseltoevoer, dat is inderdaad ontzettend belangrijk, hè, 1/4 van de containers die aankomt in de Rotterdamse haven, en dat zijn er zo'n 10 miljoen per jaar, 14 miljoen teu, dat staat voor die 20 voet containertjes. Als je dat overigens achter elkaar zet, ga je 2 keer de wereld rond. Zoveel is het wat er elk jaar aankomt. Maar 1/4 daarvan is voedsel. Dus dat is inderdaad berenbelangrijk. En we hebben daar verschillende terminals voor en verschillende alternatieven voor om te zorgen dat dat naar het achterland kan komen. Dus ik denk dat er ook iets meer redundantie zit in die toevoer van voedsel en containers.
12: Mm-hmm.
13: En het meest acute op dit moment is wel dat investeringsklimaat. Wat niet betekent dat we ons geen zorgen hoeven te maken of geen werk hebben om die weerbaarheid in die logistieke ketens niet beter te krijgen voor bijvoorbeeld voedsel. Maar daarnaast hebben we ook de energie en die productie. Maar die productie heeft het op dit moment het lastigste in de haven.
12: En dan hebben we het over, als je die productie, je noemde net al een voorbeeld, maar misschien kan je nog wat andere voorbeelden. Dat is de basisindustrie eigenlijk, die heel belangrijk is voor een aantal zaken.
13: Ja, en het heet basisindustrie omdat het aan de basis staat van alles wat wij maken. Dus eigenlijk alles wat je hier in deze studio om je heen ziet, daar zit een bepaalde kunststof in en die moet gemaakt worden. En op het moment dat we die niet meer zelf kunnen maken, dan moeten we het importeren uit het buitenland. En dat is weer een afhankelijkheid. Nou kunnen we niet helemaal onafhankelijk worden. Daarom is autonomie misschien ook wel een te groot woord. Alleen we zijn wel heel erg afhankelijk geworden. En er zit geen balans meer in de afhankelijkheid van andere delen van de wereld van ons. Wij zijn veel afhankelijker van andere delen van de wereld geworden. En dan met name Amerika en China en het Midden-Oosten. Dus meer balans proberen daarin terug te brengen. Dat betekent dat we bepaalde productie hier moeten kunnen houden. En het zijn producten, het is een beetje abstract chemie, maar het zijn producten die komen terug in, wat je al zei, in medicijnen, in kunststoffen, in windmolenbladen, in zonnepanelen, in onderdelen voor wapens, helmen, kogelvrije vesten. Overal komt het in terug. En dat moeten we dus hier ook kunnen blijven maken.
12: Ja, heel belangrijk dat dat gemaakt kan blijven worden. Dan hebben we het ook nog niet gehad over energie. Ook daarin is een heel belangrijke poot als je kijkt naar die Rotterdamse haven, toch?
13: Ja, en je zei het goed, hè? De Rotterdamse haven staat op drie benen. De ene is logistiek, dat zijn dus die containers, maar ook heel veel andere spullen die door de haven heen gaan. De tweede is energie en de derde is productie, dat zijn die dingen maken. In de energie hebben we ook een hele belangrijke rol. 13% van de energie die heel Europa gebruikt, die komt door de haven van Rotterdam. Dus op het moment dat daar iets in stokt, dan hebben we met z'n allen een heel groot probleem. Want alles begint met energie. Elke vorm van vervoer, het licht gaat aan of uit, of je computer wel of niet werkt, dat heeft allemaal energie nodig. Ja, en dat komt allemaal door Rotterdam.
9: De Big Five. Diana Matroos.
12: Mijn gast is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. We hebben al benoemd dat investeringsklimaat wel echt een heel belangrijke is. Je merkt ook aan jouw verhaal, alles zit aan elkaar geknoopt. Hè? Als er ergens iets misgaat, dan voelen we het niet alleen hier, maar ook heel Europa zal daar last van ondervinden. Hoe snel zouden we iets kunnen merken? Stel, de haven valt stil of hapert, hoe snel merken wij dat dan?
13: Ligt eraan over welk product we het hebben. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over voedsel en het hapert, dan is het wel een kwestie van dagen voordat we met z'n allen in de supermarkt lopen en erachter komen dat er bepaalde dingen niet meer zijn. En dat betekent niet dat we meteen met z'n allen honger hebben, maar dan gaan we het wel merken met z'n allen. Met energie zit er, ja, zeg maar, in termen van weken. Dat je wat incasseringsvermogen hebt, omdat er altijd voorraden zijn. Mm-hmm. En we hebben ook raffinaderijen, dus we kunnen blijven raffineren. De windmolens op zee blijven doen, dus elektriciteit blijft komen. Maar je hebt het wel. Het is niet dat je het een dag later merkt. Hè. We hebben af en toe ook wel eens een keer een storm op zee. En dan zijn we een keer 2-3 dagen dicht in het jaar. Dat kan ook gebeuren. Hè, met dat de Ever Given dwarslag in het Suezkanaal hebben we het ook draaiend weten te houden met z'n allen. Maar als het echt de haven stil zou liggen, dan merken we dat met z'n allen vrij snel.
12: Ja, is er iets waarvan jij wakker ligt? Ik weet niet of je altijd gewoon goed slaapt. Je hebt ook van die mensen die hebben heel veel stress en die kunnen gewoon toch nog prima slapen. Maar is er iets waar je echt heel zorgen over maakt, gezien die geopolitieke druk waar we allemaal in leven en werken?
13: Nou, ik ben inderdaad een bofkont dat ik gewoon goed kan slapen. Ja. Ik besef ook terdege hoe fijn dat het is.
12: Dus als marineman ben je natuurlijk ook wel wat gewend. Dan word je ook wel voorbereid om met dit soort dingen om te kunnen gaan.
13: En, ik kan ook, dat is even misschien een zijstapje, maar ik kan ook gewoon slapen wanneer ik de gelegenheid heb. En daar zijn sommige mensen wel eens jaloers op. Dat ik gewoon even gelicht mijn ogen dicht doe en ben ik weg. Maar dat zal ik dit uur niet doen. mijn grote zorg. Moet ook oppassen dat we het niet alleen maar over de zorg hebben. Er zitten ontzettend veel mogelijkheden die de haven biedt. Ja. Maar als we het even over de zorgkant hebben, dan zit het wel in dat investeringsklimaat. Dat is toch echt wel iets wat de afgelopen jaren gewoon echt zich heeft opgebouwd tot een serieuze continuïteitsdreiging, vind ik, voor onze economie.
12: Maar die heb je benoemd?
13: Die heb ik benoemd. En de tweede zorg is ook echt wel de weerbaarheid. Daar hebben we met elkaar wat te doen. En we hebben te zorgen dat we eigenlijk in die logistiek zoals we het erover hadden, en dan heb ik het ook over de logistiek van energie, We zijn wel compleet ingericht naar een just-in-time economie. En de wereld zit nu zo in elkaar dat er grote verstoringen kunnen zijn. Dat zien we aan de blokkade in de straat van Hormuz.
12: Want hoeveel last heeft de haven daar dan van gehad?
13: Nou, op zich gaat 80% wat door de straat van Hormuz gaat, gaat eigenlijk richting het Verre Oosten. Dus veel minder gaat naar ons toe. En je ziet dat het raffinagecomplex en het energiecomplex, dat die zich weten aan te passen. Alleen de hele wereld heeft wel iets van 10% minder energie ter beschikking. Dus je ziet wel in het Verre Oosten dat het behoorlijk impact heeft. En hoe langer dat duurt, zal dat ook weer impact op ons hebben. Effecten op ons hebben, omdat er bepaalde goederen minder worden geproduceerd op dit moment in Azië, die ook weer deel uitmaken van onze productieketens in Europa. Dus het effect is wat indirecter. In de haven in doorzetten merken we tot op heden niet. Maar we zullen het als economie ook door de inflatie die erbij komt kijken,
12: ja,
13: dat soort zaken, zullen we het met z'n allen echt gaan merken. Dit is echt wel iets heel groots.
12: Als ik naar de Europese Commissie, die zijn ook met een havenstrategie gekomen. Dat is weer aangezet door het Europees Parlement. Die hebben gezegd, daar moet echt wat serieuzer naar gekeken gaan worden. Dan zijn er grote zorgen over de invloed van Chinezen op havens. Als je kijkt naar Griekenland, dan is dat helemaal extreem. Maar als je ook kijkt naar de haven Rotterdam, laatste cijfers die wij konden vinden, 2/3 van de containerterminals is in handen van Chinezen. Dat was 2025. Is dat nog steeds zo'n groot percentage?
13: Ja, maar het is wel aan het veranderen. Want in de Amaliahaven zijn er 2 grote containerterminals waar in eentje ervan maar een heel klein stukje Chinese participatie zit en de ander niet. Die zijn echt heel groot aan het uitbreiden. Dus dat zal in de komende jaren zal dat minder worden. En ik vind het ook wel belangrijk om even het verschil met Griekenland aan te geven. De haven van Piraeus, daar zijn de aandelen van het havenbedrijf, dus het bedrijf wat ik vertegenwoordig, die zijn in handen van een Chinese entiteit Cosco gekomen. Bij ons in Rotterdam is de grond van ons, van Nederland. Niet van ons als havenbedrijf, want het is een constructie, het is van de gemeente. Van ons, van Nederland. Niet van ons als havenbedrijf.

0: se zo dat ze iets zouden gaan doen, hè, maar het zou kunnen. En dat is reden genoeg dat de havenstrategie ook van de Europese Commissie uitschrijft. Daar moet veel strenger op gestuurd gaan worden. Ben je het daarmee eens?
1: Ja en nee. Kijk, we moeten nooit naïef zijn. En je ziet dat China, maar ook andere landen in de wereld, ook Amerika, die gebruiken hun economische positie voor geopolitieke doeleinden. Dus geo-economie en geopolitiek overlappen steeds meer. Dat is eigenlijk de wereld waarin we nu leven, en dat hebben we maar te accepteren. Daarbij betekent het dat aandeelhouderschap dan in dat soort terminals ook gebruikt zou kunnen worden. Dus daar moeten we nooit naïef in zijn.
0: Want hoe zouden ze het kunnen gebruiken? Ja. Ik zag dan een kop boven het AD. Kunnen ze het stilleggen, de haven? Wat zouden ze kunnen doen?
1: Ja, dat zit ik me ook nog steeds af te vragen. Ik kan niet zeggen, ze kunnen het niet stilleggen, maar ik twijfel ook of ze het wel stil zouden kunnen willen leggen. Want uiteindelijk vind ik de echte discussie niet de eigenaarschap van onze terminals in Chinese handen, maar is de echte discussie, wat zit er in die containers?
0: Mm-hmm.
1: En 25% van de containers die in Rotterdam aankomt, komt rechtstreeks uit China. Ik denk dat in zeker nog een kwart spullen zitten met ergens een Chinese componentje erin. Wij zijn economisch volledig afhankelijk van China. Dat hebben we zelf in de afgelopen 30 jaar met elkaar
0: voor onze spulletjes opgebouwd. Die we voor allemaal kopen. Lekker maken. Goedkoop.
1: Kijk eens wat voor een stress er is bij de Europese auto-industrie als één chipje van Xperia dreigt niet te komen.
0: Mm-hmm.
1: Dan valt eigenlijk de hele auto-industrie plat. Een kwart van de containers, denk het je even in, een kwart van die 10 miljoen containers die elk jaar aankomt.
0: Want per dag gaan hoeveel containers doorheen bij jullie?
1: Ja, dan moet ik 10 miljoen delen door 365, zoiets zal het zijn.
0: Ik zie hier 17.500 per dag.
1: Elke 2 of 3 seconden gaat er een container door de haven.
0: Zo, ja. Dus als je daar dan even van bedenkt dat 25%
1: komt uit China.
0: Ja.
1: En daarmee is onze, en dat is niet alleen maar dat daar spulletjes in zitten, Temu of hoe heet het? Mm-hmm. Dat zijn allemaal
0: Alibaba, geloof ik.
1: Ja, Alibaba.
0: Ja, hebben ze allemaal even
1: dat
0: genoemd.
1: Is echt niet zo. Dat is maar een paar procent van de containers hebben consumptieartikelen. Dat zijn onderdelen voor machines of goederen die wij hier in Europa maken. Dat zijn kritieke materialen. Dat kan van alles kan dat zijn. En daar is onze economie zo afhankelijk van. Dat zijn dus ook chips die we nodig hebben voor onze auto-industrie. Dat komt met containers onze kant op.
0: En je zegt 25%. Is dat dan hetzelfde als je kijkt naar, hè, want het laatste cijfer wat wij konden vinden is 2/3 van de containerterminals is in handen van de Chinezen. Is dat dan relateert, is het minder geworden dan?
1: Nee, dus die 2/3, dat zijn de terminals die containers van het schip afhalen en op de grond zetten of vanaf het land weer op een schip zetten. Die slaan die containers over. En waar ik het over heb, is wat er in die containers zit. En daar is een eigenaar van. Iemand die heeft iets gekocht van iemand in China. En dat komt dan onze kant op.
0: Ja.
1: En dat is,
0: en
1: die
0: dat is,
1: dat is een hele grote afhankelijkheid. En het lijkt wel alsof de discussie alleen maar gaat over wie bezit die terminal.
0: Ja.
1: En dat we met elkaar veel te weinig praten over. En wat zit er dan in die containers?
0: Nee, dat is goed om dat aan te vullen. Maar als je kijkt die eigenaren van die containerterminals, als dat in Chinese handen zit, dan lees ik ook dat zij inzicht hebben in software, of dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de software. En dat ze dus bijvoorbeeld, als wij een conflict hebben, kunnen zien hoe het NAVO-leger zich beweegt op de haven. Ik lees het in een krant. Ja. Ik denk, is dat dan zo?
1: Ja.
0: Lijkt me niet fijn.
1: Het lijkt mij ook niet fijn. En ik denk ook niet dat we hebben alternatieven in de haven. En we zijn bijvoorbeeld met Defensie nu aan het praten over een eigen stuk grond voor Defensie
0: in
1: de haven.
0: Maar is dit nou onzin wat ik net zei? Want ik lees het dan in een krant, ik check het bij jou. Zouden ze kunnen zien, omdat ze in de software zitten, hoe dus de bewegingen van ons leger van NAVO-troepen via de haven gaat?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er betere manieren zijn om dat te gaan observeren,
0: mm-hmm,
1: dan te proberen dat via de software erachter te komen. En we hebben in ieder geval, als het 2/3 is van het eigenaarschap en het gaat richting ongeveer de helft, dan zijn er altijd nog alternatieven voor de NATO om, als ze het al via een commerciële terminal willen vervoeren, om dat via een commerciële terminal te doen waar geen Chinees eigenaarschap in zou zijn. En dat is dan ook weer niet alleen dat ze dat door Rotterdam zouden doen. Dat kunnen ze ook nog via Hamburg of Antwerpen doen. Dus er zijn legio optionaliteiten. En we praten
0: gelukkig
1: met Defensie over hun eigen terminal, waar ze die, wat we noemen host nation support, dus het kunnen faciliteren van militaire intermodulaire mobiliteit.
0: Ja.

0: Waar we dat kunnen doen. Wat
1: maar
0: gaat
1: toch, hoe hebben we dit nou zo uit de hand kunnen laten lopen met Geneve? Want we hebben er heel lang discussie over gevoerd. Hè? Ja. En volgens mij is het zo, dan kom je weer bij dat investeringsklimaat ook op een andere manier uit, dat wij er gewoon niet in wilden investeren destijds. En de Chinezen dat gretig hebben gepakt.
0: Dat is denk ik ook zo, Diana. We hebben het over ongeveer rond het jaar 2000. Toen was ECT, de grote containerterminal van Rotterdam, was te koop. Toen waren er geen Europese bedrijven, geen Nederlands, maar ook geen andere Europese bedrijven die daarin geïnteresseerd waren. En toen waren we met z'n allen heel blij dat er een bedrijf, Hutchison Ports was, uit Hongkong, beursgenoteerd, die daarin wilde investeren. En nu 20 jaar later is de wereld, 25 jaar later, is de wereld zo ontwikkeld dat we het op dit moment zien als een kwetsbaarheid. Ik vind dat we niet naïef moeten zijn. Ik vind wel dat we het ook niet te groot moeten maken.
1: Oké.
0: Maar je moet dus ook nu gaan nadenken over, en waar zijn we dan nu mee bezig, waar we over 20 of 25 jaar op terugkijken. En
1: dat denk mag van, in ieder geval niet meer worden dan die twee derde, toch?
0: Die kans is niet zo heel groot. Tegelijkertijd kun je ook afvragen hoeveel instrumenten we hebben dat als een privaat bedrijf verkocht wordt, of we dat dan kunnen tegenhouden.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Ik praat verder met Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam. En dan gaan we ook iets meer over die weerbaarheid praten. En welke maatregelen kunnen er nog meer worden genomen om die strategische autonomie te versterken? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Media.
1: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
2: De afscheiding van Friesland.
3: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
2: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
1: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
5: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die wordt vermist. En ook moet het simpeler worden om uit te zoeken met wie als laatste is gebeld. Nu is dat nog lastig, omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo moet eerst vastkomen te staan bijvoorbeeld of iemand in levensgevaar is. Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan iedereen denkt. Er werd gesproken van een windhoos, maar een deskundige zegt bij Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. En die trok een spoor van vernieling. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. De eindexamenleerlingen hebben even een mini-break door Hemelvaart, maar vandaag kwamen er weer flink wat klachten binnen bij het LAX. En daarbij ging het niet alleen over de examens zelf, maar ook over geluidsoverlast. Van hoestende medewerkers tot alarmen van fatbikes. In totaal is er nu 183.000 keer geklaagd. Het is nu definitief. Kevin Warsh wordt de nieuwe baas van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat gaf er vanavond een klap op. Warsh is de opvolger van Jerome Powell en is naar voren geschoven door president Trump. Die leefde op gespannen voet met Powell. Ze hadden om de haverklap ruzie over de rentestand. Vanaf volgend jaar komt Netflix met een abonnement voor mensen die niet de volle map willen betalen. Er is alleen wel een maar, je krijgt er reclame bij. Hoeveel goedkoper het abonnement daardoor wordt, is niet bekend. Netflix met commercials bestaat alleen in Amerika, Duitsland en Frankrijk, maar hier dus niet. Het weer nu van Weer Online. Vannacht is het 5 tot 9 graden en morgen is het weer wisselvallig, met wolken en buien en hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week hebben we het over strategische autonomie en spreken daar invloedrijke gasten over. Elk met een ander perspectief, zoals jullie van ons gewend zijn. Eerder deze week sprak ik over het thema met Carlien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor het NRC onder andere. Over het wakker worden van Europa als het gaat om dreiging vanuit Rusland en ook de Verenigde Staten, onze afhankelijkheden en welke stappen we ook moeten nemen om echt afhankelijk te worden. Luister het terug via onze BNR-app. Te gast vandaag is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. En het komend half uur wil ik in ieder geval praten hoe belangrijk het is ook voor onze strategische autonomie om ook echt meer naar groen te gaan. Veiligheid en weerbaarheid. En eigenlijk ook wat jullie als haven nou echt kunnen doen om ons weerbaar te maken. En misschien is dat mooi om de kettingvraag bij te pakken. Ik sprak gisteren met Pieter van Oort. Hij is de voormalig hoogste privacy ambtenaar van de overheid. Dat valt onder het agentschap van Binnenlandse Zaken. En hij had deze vraag voor jou. Luister maar.
0: Ja, het gaat natuurlijk om autonomie en om een van de mooiste bedrijven van Nederland. En wat ik me afvraag is, hoe kun je de autonomie binnen de haven garanderen? Dat je zelf mag beslissen welke schepen er binnenkomen, welke containerschepen. En hoe kun je als Nederland ervoor zorgen dat je de regie in handen houdt?
11: Ja, allereerst ben ik het helemaal met Pieter eens dat de haven het mooiste bedrijf is van Nederland. Daar zijn we het roerend over eens. En als ik vertaal autonomie eigenlijk net iets anders dan Pieter. Want ik denk niet dat het erom gaat dat wij bepalen wie er wel en niet binnen mogen komen. Dat moet je denk ik als havenbedrijf niet willen bepalen.
6: Want?
11: Omdat wij een democratie zijn. En wat er wel en niet ons land binnen mag komen, dat horen we als democratie bij in een regering en in de Kamer te beslissen. En je ziet bijvoorbeeld dat als wij als samenleving bepalen dat er bepaalde sancties zijn voor Rusland, of dat Russische schepen de haven niet meer inkomen, dan voeren wij dat als een soort van uitvoeringsorganisatie van de overheid, dan voeren wij dat uit.
6: Dus dat is echt een taak ook voor onze overheid om dat te regelen. Dat is niet een knop waar jullie op kunnen drukken.
11: Ik vind dat het principieel een knop is waar wij niet op zouden moeten mogen drukken. Okay. En dat doen we dus ook niet. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel in overleg met de overheid van wat wel en niet kan en hoe we dat kunnen doen. Een laatste hierover die ik zou willen aangeven. Ik zei het al eerder, dat het in mijn beleving gaat om wederzijdse afhankelijkheden creëren. En dat wij nu een niet gebalanceerde afhankelijkheid hebben van andere geografieën. En dat we dus wat op te bouwen hebben. En Peter Wennicke die omschrijft dat mooi. Die zegt, ik heb het niet over strategische autonomie, maar over het opbouwen van strategische relevantie. En als je niet aan de tafel zit, dan sta je waarschijnlijk op het menu, zegt hij. En wij zitten niet genoeg aan de tafel. En hoe komen we terug op de tafel? Door strategische relevantie op te bouwen. Dat betekent niet dat je alles zelf moet kunnen, maar dat je wel een aantal dingen heel goed moet kunnen, waardoor anderen graag met jou willen samenwerken.
6: Ja, want je bent natuurlijk ook veel op reis voor jouw werk. Ook veel in de Verenigde Staten, Azië. Hoe kijken ze dan naar ons? Zien ze ons als een totaal afhankelijke partij die met de rug de pootjes omhoog ligt?
11: Een beetje wel.
6: Ja?
11: Een beetje wel. En wat ik bijvoorbeeld zie, ik ben een paar weken geleden was ik in Houston. En er zijn er een aantal bedrijven zijn heel hard bezig om miljarden projecten op te zetten voor blauwe ammoniak. Daar kunnen we heel erg lang over praten. Maar ammoniak gaat een scheepsbrandstof worden. Dat gaat een transportmiddel worden voor waterstof die we zo graag willen hebben. Maar wat de essentie is dat wij nu een fossiele afhankelijkheid hebben van andere delen van de wereld. Dat wij terechte hele sterke duurzaamheidsambities hebben. Maar dat als we niet oppassen dat we onze fossiele afhankelijkheid gaan inruilen in de toekomst voor een duurzame afhankelijkheid. En dat wij weer van alle delen van de wereld afhankelijk zijn om blauwe ammoniak of waterstof deze kant op te krijgen. Dus ik denk dat we nog veel meer moeten kijken naar hoe kunnen wij zelf bijvoorbeeld in Europa, in Rotterdam, blauwe ammoniak gaan maken. En allerlei vormen van.
6: Terwijl dat helemaal tegen duurzaamheid, dan denk je echt, gaan toch niet ammoniak nu maken?
11: Ja, ammoniak is een raar goedje. Ja, het is wel onderdeel van de energietransitie. Dus ammoniak, er zit geen. Dat produceert geen CO2 en we willen geen CO2 meer in de lucht. Dus ammoniak is een onderdeel van de energietransitie en de energietoekomst van de wereld.
6: Ja.
11: En ammoniak. Maar het gaat er maar even over dat we nu heel erg bezig zijn dat andere delen van de wereld veel actiever bezig zijn met te proberen die producten te maken die wij nodig hebben in de energietransitie.
6: Ja.
11: En dat we dus onze afhankelijkheid, als we niet oppassen, niet aan het afbouwen zijn, maar alleen aan het omruilen zijn.
6: Ja, dat hebben we natuurlijk eerder ook gedaan. Hè. Op een gegeven moment kregen we dat probleem met de oorlog Rusland-Oekraïne. En toen zijn we vervolgens naar LNG gegaan van de Verenigde Staten. Waardoor we dus weer de ene afhankelijkheid voor de andere. En daarvan zeg je, dat moet eigenlijk stoppen.
11: Nou, we kunnen nooit energie onafhankelijk worden als Europa. Daarvoor gebruiken we te veel energie en hebben we te weinig middelen ter beschikking om het zelf te maken of te winnen. Alleen, we zullen wel moeten maximaliseren wat we hier zelf zouden kunnen maken. En bijvoorbeeld met aardgas ammoniak maken, dat kan. En dan kun je die CO2 onder de grond wegstoppen met CCS. Dat zijn technieken. Daar zullen we veel meer naar moeten kijken met elkaar. En veel harder achteraan moeten gaan lopen.
6: En is dat dan iets wat jullie als havenbedrijf vooral signaleren? Of kun je daar zelf ook iets in doen om dat te sturen?
11: Nou, we signaleren het. En we zijn een van de drie investeerders in het Portos-project, het grootste en tot nu toe het enige grote CCS-project, dus waarbij je CO2 onder de zeebodem gaat opslaan. Mm-hmm. Het grootste project in Europa op dit moment, op het vasteland van Europa. Noorwegen heeft het ook.
6: Ja, dus dat is de manier waarop jullie kunnen sturen. Ja, dus dit is een belangrijk.
11: We investeren daar ook in als havenbedrijf.
6: Ja. Als we kijken naar onze haven, het viel net al even ook in het eerste half uur in relatie tot China. Hè. We hebben natuurlijk defensie, NAVO-troepen die maken ook gebruik van een haven. En zeker als het om de grootste haven van Europa gaat. Ik snap dat je niet alles kan zeggen vanuit veiligheid, maar gebruikt Defensie en de NAVO, hoe gebruiken zij op dit moment al de haven? En in een oorlogssituatie, wat voor intensivering komt er dan?
11: Ja, op dit moment gebruikt Defensie de haven nog niet. Anders dan dat we af en toe samen met Defensie oefeningen doen in onze haven. Port Defender heet die oefening. Dat is een jaarlijkse grote oefening en die wordt eigenlijk steeds groter. Maar al sinds 2 jaar praten we, 2,5 jaar praten we heel actief met het ministerie van Defensie, met de NCTV, met de NATO. Vanmiddag heb ik nog een gesprek met de NATO over militaire mobiliteit en wat de rol van de haven van Rotterdam zal zijn op het moment dat de grote schalige troepenverplaatsingen zouden gaan plaatsvinden.
6: Wat moeten we er ons bij voorstellen, nogmaals met de opmerking erbij dat ik snap dat je niet alles uit de doeken kan doen?
11: Nou, het is een reëel risico of scenario dat als er op een bepaalde manier een vrede komt in Oekraïne, en laten we hopen dat dat snel gebeurt, dat dan met de Russische oorlogseconomie die gewoon op volle toeren draait, dat Rusland binnen een jaar in staat is om ook te gaan knabbelen aan de NATO-grenzen en misschien iets te willen ondernemen in de Baltische Staten. Dat zou via artikel 5 van de NATO ons in een situatie kunnen brengen met z'n allen, met Europa en met de NATO, waarin die grootschalige troepenverplaatsingen nodig zouden zijn. En ik hoop dat het niet nodig zal zijn. Maar de paradox is dat hoe beter we ons daarop voorbereiden, hoe kleiner de kans is dat we het ook echt nodig zullen hebben. Dus we moeten ons daarop voorbereiden. En dat doen wij als haven samen met Defensie en met de NATO.
6: Ja, en is dan bijvoorbeeld, want we weten ook in zo'n oorlogssituatie, dan is cyber natuurlijk een belangrijk onderdeel ook wat wordt ingezet om te verstoren. We weten ook in 2017 heeft de haven even stilgelegen. Vanwege lag een hele terminal lag plat naar aanleiding van cyber. En toen hebben we ook echt gezien hoe kwetsbaar het systeem is. Is dat dan iets waar met name ook aan gewerkt moet worden en waar je lessen ook uit hebt geleerd?
11: Ja, absoluut. En 2017 was één terminal van de 4 grote terminals die we hebben, die een tijdje plat heeft gelegen vanwege eigenlijk een toevalstreffer van cybercriminelen. Maar dat is wel een soort van een hele goede les geweest als haven. Maar dat zat dus wel in één van die 3 benen waar ik het eerder over had. Dus niet de hele haven lag plat. Maar absoluut is cyber een ontzettend belangrijk onderdeel. Maar daarnaast ook van hoe gaat de haven om als een tijd geen elektriciteit is? Hoe gaat de haven om als er een datakabel gesaboteerd zou zijn? Dat zijn een beetje, en dan die militaire mobiliteit, dat zijn het soort scenario's waar we ons op dit moment op aan het voorbereiden zijn.
6: Ja, kan je dan nu al zeggen, joh, we zijn zo sterk dat we dit aankunnen, of moet er echt nog wel wat gebeuren?
11: Ja, op het moment dat we dat zouden denken, dan dat zou ook naïef zijn. En ook met cybersecurity is het zo dat je nooit 100% veilig kunt zijn. Maar je kunt je wel heel goed voorbereiden. En dan is het ook nog eens een keer zo dat logistiek is opgebouwd uit allerlei ketens. En dat wij zijn alleen nog maar het havenbedrijf. Wij doen eigenlijk geen overslag in de haven zelf. Dat doen de bedrijven in de haven. Dus wij organiseren ook met die verschillende sectoren in de bedrijven in de haven weerbaarheidstafels om te kijken dat die ketens ook weerbaar worden. En dat elk bedrijf in die keten op eenzelfde niveau komt in cyberweerbaarheid, maar ook hun weerbaarheid voor bijvoorbeeld sabotageacties.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Ik sprak eerder deze week met Pieter van Oort. We hoorden net al even zijn kettingvraag aan de gast vandaag. Hij is de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid. En we spraken over de digitale soevereiniteit van Nederland. En dan hadden we het vooral over die DigiD-affaire waar hij bij betrokken is. Hij heeft namelijk de pers gewaarschuwd voor het gevaar van de mogelijke overname van de Amerikanen. En hij is om die reden op non-actief gesteld. Hij praat er heel open over de situatie. situatie, ook hoe hij op dit moment door de landsadvocaat onder druk wordt gezet. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam. En we waren eigenlijk op het punt aangekomen dat we ook weerbaar moeten zijn in een tijd dat we ons moeten voorbereiden op een naderende oorlog. Je praat erover met Defensie, de NCTV. Zijn allemaal tafels ook met de hele keten. En dan praten jullie heel veel. Ja, wat is er nou precies wat er nou moet gebeuren om de haven weerbaarder te maken? Ook dat we niet daarin te afhankelijk zijn van anderen. Wat kunnen we doen om dat te doorbreken?
11: Ja, eigenlijk moeten we er trots op zijn dat zoveel internationale bedrijven zich willen vestigen in de haven van Rotterdam. Dus als we de haven van Rotterdam weer alleen zouden willen bevolken met Nederlandse bedrijven, dan wordt het een heel klein haventje. De wereld is gewoon een toch die globalisering die groeit wat minder snel, maar die neemt eigenlijk nog steeds toe.
6: Dus daarom is het belangrijk. Maar ik heb een cijfer in het FD gezien dat 80% in handen is van buitenlandse bedrijven. We hebben het net al over die hele grote portie China gehad. Dat is echt wel veel.
11: Ja, dat is best wel veel. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de Nederlandse economie vergeleken met de wereldeconomie, dan is 80% misschien nog weinig. En uiteindelijk faciliteren wij wel globale handelstromen. Dus dat betekent dat andere vanuit die wereld, andere bedrijven zich vestigen in Rotterdam. Dat is eigenlijk een compliment en misschien ook niet direct een bedreiging.
6: Nee, maar het is ook wel misschien ook een dilemma. Want enerzijds is het een kracht, maar aan de andere kant is het ook wel spannend als je in deze geopolitieke tijd.
11: Dat is absoluut waar. Ja. Dat is absoluut waar. En en die spanning die neemt toe omdat die geopolitiek steeds volatieler wordt. Maar in de basis denk ik dat het nog steeds een goed bedrijf, een goede zaak is. Ja. Dat wij zo'n breed palet aan verschillende bedrijven in de haven actief hebben. Ja. Ook dat maakt je, die breedte van het palet van bedrijven, dat maakt je ook weer op een bepaalde manier redundant of zorgt voor incasseringsvermogen.
6: Zeker, maar bijvoorbeeld als het gaat over die cyberdreigingen, die zeker op het moment dat wij ook nog meer met oorlog. Het is nu al aan de orde van de dag, maar dat kan alleen maar geïntensiveerd worden. Moeten we daar dan meer op gaan acteren door daar toch meer te beveiligen? Ik probeer gewoon even meer met drones te werken.
11: Wat doen we concreet? Ja. Even die cybervraag. Dat gebeurt ook. Ja. En er gebeurt natuurlijk een hele hoop wat we hier niet aan het bespreken zijn. Maar er is bijvoorbeeld een nieuwe Europese wet, de NIS 2, die veel hogere eisen stelt aan cybersecurity. En wij als havenbedrijf moeten er ook aan voldoen. En op dit moment zijn wij het enige bedrijf wat als vitaal is aangemerkt in de hele Rotterdamse haven. Onder die nieuwe wet zijn er straks 150 bedrijven die als vitaal worden aangemerkt. En die moeten allemaal aan die nieuwe wetgeving gaan voldoen. En dat gaat ook allemaal gecontroleerd worden. Mm-hmm. Dus er gebeurt ook best veel al in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om die weerbaarheid te vergroten. Nou, en als je dan vraagt van wat doen we nou praktisch in de haven op dit moment, dan is denk ik, als je 5 jaar geleden mij had gevraagd, gaan jullie 15 hectare uitgeven aan Defensie voor een Defensieterminal in de haven Rotterdam, had ik, ik lach je natuurlijk nooit uit, maar er was ik wel gaan grinniken.
6: Zelfs als oud marineman.
11: Ja. Een beetje aanwezigheid van de krijgsmacht in de haven is goed, maar een complete terminal inrichten voor de krijgsmacht had ik niet echt heel, heel logisch gevonden. Nu zijn we daar heel serieus mee bezig en zijn we in vergevorderde gesprekken met Defensie om een eigen terminal te hebben waar ze die goederen, die militaire materieel vandaan kunnen gaan doorzetten door de haven.
6: Zodat je ook veel meer kan waarborgen dat we strategisch autonoom zijn. En dat dus niet, dat voorbeeld wat ik eerder noemde, de Chinezen eigenlijk kunnen volgen hoe de NAVO-troepen zich verplaatsen.
11: Dan hebben ze gewoon hun eigen plek. Aha, dat kunnen ze zelf beveiligen. En we praten ook met Defensie over, ze willen heel graag oefenen bij ons in de haven en dan amfibische oefeningen doen meer aan de buitenkant van de haven. Nou, dat zijn allemaal dingen, daar praten we met ze over en dat gaan we ook faciliteren. Dus we zijn echt de intensiteit van de contacten met Defensie, die waren er eigenlijk niet. En daar besteed ik nu echt wel een significant deel van mijn tijd aan.
6: En welke dilemma's heb je dan nog als het gaat om die strategische autonomie? Hè? Je hebt dat investeringsklimaat natuurlijk genoemd, hè? Maar is er nog iets waar jij als dilemma tegenaan loopt?
11: Nou, een dilemma is bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat er ook in het Wenning-rapport staat over de infrastructuur die we nodig hebben voor de digitale wereld waar we naartoe groeien met AI en semicon en die hoek, dan hebben we behoefte aan rekenkracht in Europa. 75% van 's werelds rekenkracht staat in Amerika. En dat is ook een beetje dat Signify-verhaal, waar ik me inhoudelijk niet mee moet bemoeien. Maar ik begrijp wel dat wij rekenkracht nodig hebben. Nou, is het dan ook logisch of niet dat er iets als een AI Gigafactory in de haven van Rotterdam komt? Dat is een vraagstuk. Daar zijn we actief op dit moment over aan het nadenken en met partijen over in
6: gesprek. Wat is erop tegen om het te doen?
11: Nou, op tegen is dat het gewoon echt heel veel energie vraagt. Ja. En dat de bedrijven die actief zijn in de haven ook heel veel energie nodig hebben. En het is elektrische energie en we hebben al last van netcongestie. Dus als wij een AI Gigafactory in de haven zouden zetten die de netcongestie nog verder zou vergroten, ja, dan doe ik het niet goed ten opzichte van de klanten die we al in de haven hebben. Tegelijkertijd is het een maatschappelijke functie die we nodig hebben. Dus is dat energiesysteem in de haven zo in te richten dat we ook daar een AI Gigafactory neer zouden kunnen zetten, wat op zich niet zo heel veel oppervlakte vraagt. En wat wel deel uit zou kunnen maken van het energiesysteem in de haven. Dat is een hele nieuwe toepassing waar we ook een aantal jaren geleden niet echt actief over nadachten.
6: Ja.
11: Kernenergie, dat is ook weer zo eentje waar we actief over nadenken. Small modular reactors, moeten die wel of niet in de haven gaan komen? Nou, het zijn allemaal eigenlijk wel hele interessante vraagstukken.
6: Ja, zeker, om je daarmee bezig te houden. En als je dan kijkt naar strategisch, en jullie zijn trouwens ook nog met vergroening bezig, hè? Dus dat loopt tegelijkertijd.
11: Absoluut.
6: Want dat is ook weer belangrijk dat we straks waterstof hebben, zodat we ook weer minder afhankelijk zijn van andere partijen. Kan ik me zo voorstellen?
11: Ja, vanuit weerbaarheid heeft die energietransitie eigenlijk nog een reden gekregen om zo belangrijk te zijn. De primaire reden is natuurlijk dat we af moeten van al die uitstoot van CO2 de lucht in. En dat daar werkt het havenindustriecomplex hard aan mee. Maar nu vanuit duurzaamheid, of vanuit weerbaarheid, is het ook belangrijk dat we dat energie. Ja, de energiebronnen die we hebben, dat we dat breder maken, dat we dat diversificeren. En daar is waterstof en elektriciteit, ja, dat zijn daar twee hele belangrijke onderdelen van.
6: Ja, als ik kijk naar strategische autonomie, het onderwerp van deze week, dan proef ik wel, weet je, iedereen is ermee bezig, het is een buzzword, men is wakker geworden. Tegelijkertijd was een heel mooi gesprek met Carolien de Gruyter, die Europa-correspondent is voor NRC en columnist en al heel lang eigenlijk Europa volgt en alles wat daaronder valt. En zij zegt, je ziet ook ergens nog een terughoudendheid. Enerzijds zijn we wakker en tegelijkertijd vinden we het ook heel moeilijk om weer te denken in termen van oorlog. Omdat we zo lang in vrede hebben kunnen leven. Dus dat we ook weer niet helemaal wakker zijn. Ook met dat strategische autonomie. Hoe zie jij dat?
11: Maar ik denk dat wakker worden toch een beetje een proces is. En ik denk dat wij als Europa niet uitblinken altijd in snelheid. Ik denk wel, als ik nu vergelijk met hoe we er een jaar geleden met elkaar bij zaten, dat het besef in Europa en in Nederland dat we wat te doen hebben echt vele malen groter is, dus dat we echt wel wakker zijn.
6: Ja.
11: En eigenlijk hebben we min of meer wel geaccepteerd dat die wereldorde ook anders in elkaar steekt en dat wij iets te doen hebben als Europa.
6: Ja, maar wat is er nodig om te versnellen? Want ik vind het altijd heel goed als mensen praten. Ik bedoel, zelf ook zo graag hier. Maar ik heb ook zoiets, we moeten wat doen. Want we horen Rutte ook zeggen van, binnen nu 5 jaar, en dat zei hij geloof ik 2 jaar geleden al, zo'n beetje, kunnen wij met die oorlog geconfronteerd worden.
11: Ja, wat we te doen hebben, en dat is ook aan het gebeuren, is allereerst gewoon die defensieindustrie. Als we dan toch meer geld moeten uitgeven aan defensie, laten we het dan alsjeblieft in ons eigen continent uitgeven en niet in andere delen van de wereld moeten gaan besteden. Dus onze defensieindustrie veel sterker en groter maken. Maar ook die basisindustrie, die weer de grondstoffen levert aan die defensieindustrie, ook zorgen dat die hier blijft. En dat heeft ook te maken met dat we meer Europa nodig hebben en niet minder. En dat we allemaal op dezelfde manier als landen in Europa de regels van Europa invoeren. En daarin doet Nederland het niet altijd goed. Wij zijn altijd heel snel met het invoeren en we doen het altijd net even ietsje strenger dan de landen om ons heen. Wat ook weer ten koste gaat van onze Nederlandse concurrentiepositie binnen Europa.
6: We hebben nog één taak te verrichten en dat is de kettingvraag door te pasen. Niet naar morgen, want morgen hebben we vanwege Hemelvaart geen uitzending. Maar vrijdag zijn we er gelukkig weer. En dan praat ik met Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau, ook wat het kost en oplevert, die twee. Want het heeft toch ook een prijskaartje om strategisch autonoom te zijn. Wat zou je hem willen vragen?
11: Ja, en ik heb van Pieter ook zijn interview, ik geloof dat het in al van 2 jaar geleden, uit 2024, gelezen in het FD. En daar zegt hij ook dat strategische autonomie een illusie is. En eigenlijk zegt Wenning dat ook. En ik heb het dan ook maar voor het gemak overgenomen van beide heren. Hè. Het gaat om strategische relevantie. Maar ik ben erg benieuwd hoe hij daar nu naar kijkt. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar de aanbevelingen in het Wenning-rapport. Want dat gaat hier eigenlijk over. Wenning die geeft 4 richtingen aan waarin we die strategische relevantie moeten opbouwen. En ik weet wel dat Centraal Planbureau eigenlijk geen uitspraken wil doen over zaken die ze nog niet zelf hebben doorgerekend. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij kijkt naar dat Wenning-rapport en die 4 richtingen die worden genoemd voor strategische relevantieopbouw.
6: Okay. Nou, dan ga ik hem samen met jou even lekker uitdagen vrijdag om daar toch echt even antwoord op te geven.
11: Mooi.
6: Ik vond het ontzettend leuk. Het afgelopen uur Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam.
11: Dankjewel.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
2: In de Friday Move gaat het over tv.
3: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
4: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
2: En ik ben er ook.
3: Het is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar, met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister Wes Streeting zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar dan moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app
8: heb je ook altijd en overal breaking news.
1: Download de BNR-app
9: en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
10: Geen keurige motivatiebrief, geen zorgvuldig opgepoetst cv. Bij Jumbo begint een sollicitatie tegenwoordig met een simpel appje. Je pakt je telefoon, je zegt, hey, ik wil werken. En voor je het weet is het geregeld. Welk voordeel dat heeft voor de sollicitant en voor het bedrijf bespreken we in deze aflevering van BNR at Work. Ik ben Nigaio Wijnen. Naast mij zit de Nestor van de Nederlandse arbeidsmarktcommunicatie, Arjan Elbers. En te gast Claire Saas, HR-directeur bij Jumbo Supermarkten. Welkom, Claire. Korte check, heeft Rob Kemps ook per app gesolliciteerd nadat hij Frank Lammers opvolgde?
11: Die kreeg wel meteen een afspraak ook.
10: Ook gewoon supersnel. Daar hoefden jullie niet lang over na te denken.
11: Nee.
10: Nou, daar praten we straks over verder. We gaan nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Veel werkgevers wachten nog met een hogere kilometragevergoeding, Arjan.
12: Ja, werkgevers mogen tegenwoordig de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhogen van 23 cent per kilometer naar 25 cent per kilometer. En dit is natuurlijk in verband met de zeer hoge benzine- en dieselprijzen. En de regel geldt voor heel het jaar 2026. Persbureau ANP deed recent een onderzoek bij tientallen bedrijven met de vraag: jongens, hoe staan jullie in de wedstrijd? En wat blijkt? Veel partijen staan eigenlijk nog in de wachtstand. Werkgevers zoals Schiphol, Heijmans en Ebusco voeren de verhoging meteen door. Maar ook organisaties zoals ABN, ING en Rabo voeren het bewust niet door. En verschillende werkgevers zoals PricewaterhouseCoopers, KPMG, KLM, Vodafone, Ziggo en ik begreep ook Jumbo staan nu eigenlijk nog in de wachtstand en kijken nog even verder af.
10: Waar denken jullie nog over na, Claire?
11: Wij willen het even in het grotere plaatje bekijken van of we het doen. We willen natuurlijk altijd het beste doen voor onze collega's. Maar er zit ook echt wel een financieel kaartje natuurlijk aan. Dus dat we echt even goed bekijken voordat we er een keuze in nemen.
10: Oké, nou terecht. Dan naar het IMF. Zij zijn kritisch op de plannen van Rob Jetten. Arjan, waarom?
12: Ja, het Internationaal Monetair Fonds heeft onderzoek gedaan naar alle Nederlandse plannen rondom de inkomstenbelastingen. En komen met een opvallend advies. Doe het maar niet zo. Kabinet Jetten heeft namelijk aanpassingen rondom die inkomstenbelastingen aangekondigd. Maar daardoor komen mensen sneller in een hogere belastingschijf terecht. En dat heeft dan weer wellicht als negatief resultaat dat mensen minder willen gaan werken om er niet op achteruit te gaan. En dat is nu eigenlijk nou net wat we niet willen met onze BV Nederland. We willen juist dat mensen meer gaan werken en productiever zijn in plaats van dat ze minder gaan werken. En opvallend is, eerder plaatste de Raad van State ook al een kritische opmerking over diezelfde aangekondigde aanpassingen.
10: Hey, en nu het IMF en de Raad van State. Wat denk je dat Rob Jetten met deze kritiek gaat doen?
12: Ja, buikgevoel dit. Ja. Dus psychologie van de koude vloer.
10: Uit de heup gespoten.
12: Uit de heup komt hij. Ik denk wel dat ze er serieus mee gaan doen. Als en de Raad van State en het IMF daar commentaar op geven, dan gok ik dat hij een horlijke keer terug gaat naar de tekentafel.
10: En volgens mij, omdat dit hot nieuws is vandaag, komt er straks in de avondspits ook nog uitgebreid
12: meer nieuws over.
10: Dan, er is een tekort aan technisch talent. En dan vooral in de luchtvaartsector en bij de defensiesector.
12: Ja, dat er een tekort is aan technische professionals, dat is van niemand meer nieuw die naar ons programma luistert.
10: Dat wisten wij al.
12: Maar gelukkig heeft Manpower een nieuw rapport uitgebracht. De luchtvaart- en defensiesector die groeit hard, maar wordt op dit moment met name geremd door het chronisch gebrek aan goede mensen in diezelfde technieksector. En dan hebben we het bijvoorbeeld over professionals die werken als technisch productiemedewerker, engineer of IT-specialist. En Manpower kwam ook tot de conclusie dat grote techbedrijven vaak hogere instapsalarissen bieden en aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden, waardoor juist luchtvaart en defensie weer moeite heeft om die jongeren aan te trekken en te behouden.
10: Ja, dat snap ik wel. Bij ons aan de lijn André Secrest, CEO van Manpower. Hallo André.
13: Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, je zou zeggen, als ik Arjan zo hoor, geef ze hogere instapsalarissen en bied ze wat meer, gelijk de hippe techbedrijven, en dan is het opgelost.
13: Ja, dat zou wel de makkelijke oplossing zijn. Alleen, helaas is makkelijk niet het woord wat heel goed werkt in deze wereld.
10: Nee, dan gaan we voor moeilijk.
13: We gaan voor in ieder geval dat we wat uitdagingen uit de weg moeten gaan. En laten we allereerst stellen dat de grote techbedrijven hebben natuurlijk een langdurige aanwezigheid gehad. En er is heel erg bekend dat die bedrijven om talent zitten te springen. Defensie hebben we in de afgelopen 20, 25 jaar hebben we natuurlijk langzaam na de val van de muur hebben we
10: uitgehold,
13: afgebouwd zien worden.
10: Ja.
13: Nou, uitgehold, noem het uitgehold. Die sector moet de weg weer terugvinden naar talent toe. Mm-hmm. Dat is stap 1. Maar er is nog een stap die daarvoor nog gedaan moet worden. Want als je eigenlijk kijkt naar de aanwas van talent, dan lijkt dat niet eens het allergrootste probleem te zijn, als wel dat er eigenlijk sprake is van een systeemprobleem. De time to hire om daadwerkelijk iemand aan te kunnen nemen, ja, die wordt toch wel in de weg gezeten door langdurige processen in het aannametraject. Als ook een van de onderdelen daarin, de security clearance die benodigd is voordat je werkzaam kunt zijn. Security, fysieke clearance checking. Ja, en daar zie je dat de sector weer opnieuw moet leren om daar heel snel actie te ondernemen in plaats van de processen te lang te laten duren.
10: Ja, ze zou dus met de Jumbo moeten praten over snelheid in het proces. Maar zeg jij dat het dus ergens een systeemfout is en dat in principe het jong talent er wel is, maar doordat het allemaal stroperig en traag gaat, dat het daardoor mismatcht? Is dat wat je zegt?
13: Nou, het is niet zozeer de mismatch, maar dat de time to fill op de vacatures die er zijn, die worden daar wel door bemoeilijkt. Nou, geplaatst daarbij de huidige schaarste in de markt. Als je er te lang over doet en mensen zitten toch niet stil, die gaan dan kijken naar andere mogelijkheden. Ja, en die zijn er echt volop in de markt. Dus als je als defensieapparaat sneller je menskracht wilt opbouwen, ja, dan zullen daar snellere processen voor ontworpen moeten worden.
10: Jij zit in deze materie. Ja, sorry.
13: Ja, ik refereer even aan een quote die onze oud-premier Mark Rutte op BDEX in Brussel noemde. Get ready, speed up and collaborate. De roep om talent en de roep om een flinke stap omhoog, ja, die is wel gewenst op het wereldtoneel.
10: Nog één keer de quote, want die vond ik indrukwekkend.
13: Get ready, speed up and collaborate.
10: Get ready, daddy. Dank je wel, André Secrest, CEO van Manpower.
14: Nick Ayowijnen en Arjan Elbers.
10: Bij Jumbo begint een sollicitatie soms gewoon met een appje. Geen cv, geen brief en wel een snel gesprek. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo. We gaan daar zo meteen uitgebreid over praten. Maar heel even, ik ben toch benieuwd, want jullie komen uit een periode die ook gedomineerd werd door het nieuws rondom Frits van Eert. Ik kan me voorstellen dat het dan pittig werven is, of dat je daar ook wel in de recruitment mee te maken krijgt.
11: Natuurlijk zijn er in de recruitment vragen over gesteld. Tegelijkertijd hebben we gelukkig gezien dat het werken bij Jumbo nog steeds heel populair is en is gebleven. Uiteindelijk kiezen mensen toch een werkgever of een plek om te werken, ja, op basis van hoe de sfeer binnen bedrijven is en niet op basis van headlines. Dus wij hebben eigenlijk daar geen last van ondervonden met het aannemen van mensen.
10: Gelukkig, jullie zijn niet een soort Tata Steel uit Veghel geworden.
11: Nee, absoluut niet.
10: Oké, dan naar het hoofdonderwerp, solliciteren via WhatsApp.
11: Ja.
10: Vertel eens, want jullie brachten het uit in maart, solliciteren via WhatsApp als iets nieuws.
11: Ja.
10: Neem ons eens mee in wat jullie doen.
11: Ja, we hebben als supermarkt natuurlijk ontzettend veel jongeren bij ons werken die als bijbaner bij Jumbo komen werken. Dat is vaak een eerste ervaring op de arbeidsmarkt. En wij willen als Jumbo dat dat een fijne ervaring is. Ook snel en makkelijk, gewoon laagdrempelig gemaakt. Puur ook om deze groep makkelijker aan te trekken. Tegelijkertijd is het ook zo dat we zelf daar voordeel in zien, want we zijn het grootste familiebedrijf in Nederland. Ja, een cv zegt iets over het desbetreffende individu, maar voor ons is het toch heel belangrijk, pas je in het familiebedrijf, is de match er. Dus we hebben eigenlijk heel veel procesballast weg willen nemen. Je legt inderdaad contact via WhatsApp. Je geeft aan dat je interesse hebt om bij een Jumbo-filiaal te werken. En je kan meteen een afspraak inplannen. Zodat we echt gewoon in die afspraak kunnen kijken, is er een klik. En dan hopelijk zo snel mogelijk aan het werk bij Jumbo.
10: En hoe doen jullie dat, in die afspraak kijken of er een klik is?
11: Ja, dat is wel echt een face-to-face gesprek. Hè. Dus de WhatsApp is gewoon, je geeft interesse aan en je maakt een afspraak. En in de afspraak heb je echt een interview en vraag je door van waarom wil je bij Jumbo werken? Nou, de vragen waar je iets bij kan voorstellen, dat doen we echt face-to-face. En we vragen ook heel erg door op, we zijn een familiebedrijf. Onze Jumbo-cultuur is heel belangrijk voor ons, dat er een match is. En dan proberen we toch in die gesprekken even te kijken van, hebben we hier iemand voor ons zitten die daar goed bij past?
10: En jullie hebben eerst een test gedaan. Ja. Wat waren de resultaten van deze test waardoor jullie dachten, nou, maar hier moeten we volop mee door?
11: Ja, we hebben inderdaad eerst bij 80 winkels hebben we het getest een aantal maanden. En werd aan beide kanten als heel positief ervaren. Nou, de winkel voelde zelf ook van heel veel ballast is bij mij weggehaald. Dus er komt snel een afspraak. Het is natuurlijk ook een heel proces eromheen. Nou, dat is veel efficiënter en makkelijker geworden. Ja, en we hebben het uiteraard ook aan de kandidaten gevraagd. Ja, en die ervaren het gewoon als een fijne ervaring. Niet wachten van ik toon eerst interesse en dan moet ik dagen wachten op. Word ik uitgenodigd voor een gesprek? Nee, ik weet meteen dat ik een gesprek krijg. Dus winkel blij en collega blij. Ja. En daarom zijn we het gaan uitrollen.
10: We hebben ook een tester in de zaal.
12: Ja, even een vraagje uit de praktijk. Als ik bijvoorbeeld filiaalmanager ben bij Jumbo, kan ik dan gewoon slots in mijn agenda aangeven dat die machine afspraken in kan plannen?
11: Ja, die machine,
12: dat is wel heel tof.
11: Die slots die kan je aangeven en dan geeft die machine het inderdaad door. Precies zoals jij zegt.
12: Ja. Nou, ik mocht gaan testen, dus ik werd gevraagd om het te gaan testen.
11: Ben je aangenomen of niet?
12: Kan ik helaas nog niet over corresponderen. Laat me vooropstellen, de arbeidsmarktcommunicatie op jullie werkwijsheid was echt gek.
11: Ja, mooi.
12: Dus als 15 jaar bijbaner kwam ik daar terecht. Ik probeer door die ogen te kijken. Ik heb referentiekader. Ik heb twee van die kabouterpubels rondrennen thuis.
11: Ja.
12: En dan zie ik de website met communicatie, met leuke dingen. Zelfs met een muziek eromheen. Alles, overal is aan gedacht. Ook een salariscalculator op week, per maand. Dus het zit heel goed. Dan open ik de WhatsApp en dan moet ik gaan solliciteren. Dan merk ik dat die flow hartstikke lekker loopt. Dus ik krijg een vraag. Hoe heet je en waar woon je? Sterker nog, ik gaf me een postcode in. Zeiden, ja, maar dan kun je nog veel dichter bij huis gaan werken. Dus dat was hartstikke concreet. Totdat ik een vraag kreeg waarvan ik denk, ah, oh, dat vind ik jammer. En dat was echt de motivatie. Waarom wil je werken bij Jumbo? En ik, ja, ik probeerde me in te leveren als 15 jaar. En ik denk, ja, dat weet ik niet. Waarschijnlijk heb ik wat geld nodig, maar ik weet het niet. Dus ik zei, dat weet ik niet.
10: Dat is scharen voor een brommer, toch?
12: Een brommer. En toen kreeg ik weer de vraag en weer de vraag. Dus ik kreeg 4 keer dezelfde vraag, alleen anders geformuleerd. Van waarom wil je werken? En ik denk, ja, weet ik dat nou als 15-jarige? Tot ik tegen de bot zei, ja, je stelt nu elke keer dezelfde vraag. Nu weet ik het niet meer. En toen zijn we gestopt.
11: Dat is vervelend dat je sowieso 4 keer dezelfde vraag krijgt. Dus daar ga ik meteen naar kijken.
12: Oh, supergoed.
11: Tegelijkertijd, ja, motivatie is wel belangrijk. We willen wel echt ruim in het gesprek ook de tijd pakken om echt over die motivatie, om daarop door te kunnen vragen. En ik ben het helemaal met jou eens, want ik heb die thuis ook rondlopen. Ja. En tegelijkertijd, als je invult, ik ben 3 maanden bij Jumbo en ik spaar voor een scooter en daarna ben ik weg, dan word je toch uitgenodigd voor een gesprek.
12: Oh, ja, serieus? Oh, wauw.
11: Dus die motivatie is niet is belangrijk, maar daar willen we wel in het gesprek over verder praten. Dus
12: ja, maar worden dan ook mensen afgewezen door bijvoorbeeld het gebrek aan een bepaalde motivatie? Want even, als ik kijk naar die van mij van 15, dat is echt zo'n weet-ik-niet figuur.
11: Ja, nou ja, kijk, motivatie is wel belangrijk, want we zoeken wel naar mensen die intrinsiek graag bij Jumbo willen werken. Dan heb je het zelf ook beter bij Jumbo en wij hebben het beter met deze collega. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we het wel zo laagdrempelig willen maken, dat even los van wat je daar als motivatie aangeeft, kom eerst gewoon eens praten, kom eens voelen, past Jumbo bij jou, hoe klikt het? En natuurlijk worden mensen afgewezen als in zo'n gesprek blijkt, de motivatie is er niet, of vooral de klik is er niet. We zijn een groot familiebedrijf, mm-hmm. De match met Jumbo is belangrijk. Als die er over en weer niet is, natuurlijk, dan wordt er afgewezen. Maar we willen wel gewoon eerst even beginnen bij dat voelen met elkaar.
12: Uitnodigen.
11: Zou kunnen werken. En dan is motivatie ook een belangrijk onderdeel, uiteraard.
12: Mooi.
11: Ja. En even beginnen bij dat voelen met elkaar.
12: Uitnodigen.
11: Zou kunnen werken. En dan is motivatie.

0: samen? Hoe werk je in een team? De sfeer, hoe je met elkaar de schouders eronder zet om de klant op één te zetten. Want dat is waar we gewoon dagelijks bij Jumbo mee bezig zijn. Ja, en als iemand daar kansen en mogelijkheden in ziet om daarnaast ook nog zichzelf te ontwikkelen op een ondernemende manier. Daar toetsen we ook op van durf je dingen anders te doen? Mm-hmm. Durf je met een andere bril naar zaken te kijken? Eigenaarschap te pakken? Dingen gewoon beter pakken en het af te maken? Ja, dat zijn zaken waar we eigenlijk voor alle doelgroepen en voor alle leeftijden bij Jumbo naar kijken.
1: Ja. Jullie hebben nu bewust voor deze aanpak gekozen. Hoe vernieuwend is dit? Want jullie kwamen er groots mee naar buiten. Ja. Aan de andere kant zie je ook dat bijvoorbeeld Young Capital al 10 jaar solliciteren via WhatsApp doet. Als je kijkt naar de makelaarsbranche, dan kun je via een agenda en via een questionnaire kun je morgen appartementen bekijken, ook met AI en met van die chatbots. Maar wat is bij jullie nu anders of vernieuwd ten aanzien van wat er al was in de markt qua dit soort systemen?
0: Ja, ik ben het met je eens. Het was al in de markt. Ik denk in Nederland zijn wij wel de eerste retailer die zegt, je legt contact en je maakt meteen een afspraak. Even los van wat je als
2: afspraak
0: motivatie
2: hebt. Ja,
0: dus meteen die afspraken zijn wij wel echt de eerste retailer in.
1: Ja.
0: Dat is dus in zoverre echt wel nieuw, omdat het daarvoor werd het toch wel traditioneler gedaan. Brief met niet alleen één zinnetje over je motivatie, maar een hele lange brief. Ja, en daar probeer dat is toch wel echt nieuw in onze sector.
1: Ja.
0: En bij Jumbo ook, ja.
1: Is de retail daarin wat traditioneler dan andere branches?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja.
1: Wat levert het jullie concreet op, naast dat je meer mensen sneller kunt aanwerven? Maar haal je ook data uit die gesprekken? Of zie je ook andere trends waar je je voordeel mee kunt doen?
0: Ja, natuurlijk haal je ook uit die gesprekken ook heel veel data waar we ook gewoon willen kijken. We zijn gewoon elke dag bezig van hoe zijn we boeiend als bedrijf voor elke doelgroep. Nou, deze doelgroep is best een lastige. Dus we halen zeker uit die gesprekken data hoe we gewoon bij aanvang boeiend kunnen zijn, maar vooral ook boeiend kunnen blijven. En dat proberen we eruit te halen, ja.
1: Ja, het kan ook interessant zijn voor andere bedrijven, toch?
2: Zeker weten. We hebben eerder deze week hebben we een poll uitgezet op onze LinkedIn-pagina. En te vroegen van, ons sollicitatieproces geheel via WhatsApp en of chatbots laten verlopen, vind ik, ... 28% van de invullers zei, briljant, let's go. 52% zei, hey, dit is het onderzoeken waard. Dus misschien moeten we eens naar kijken. En 21% zegt, niet goed, past niet bij ons, om reden X, Y, Z.
1: Ja, die 52% die denkt nu momenteel ook nog na over die kilometervergoeding.
2: Ja.
1: Maar waarom zou jij, Claire, andere bedrijven dit adviseren om te doen? Waarom moeten andere partijen ook mee aan de slag?
0: Nou, ik zou het vooral adviseren, niet helemaal ter vervanging van. Ik denk dat altijd een vorm van menselijk contact en een gesprek.
2: Absoluut.
0: Elkaar in de ogen kijken. Bij Jumbo is dat belangrijk, maar ik kan me voorstellen bij andere bedrijven ook. Maar als je dingen die eigenlijk makkelijk door een systeem, een proces, simpeler kan maken, dat de tijd korter is. Ik geloof wel dat de maatschappij en ook de sollicitanten dat van alle bedrijven vragen. Niemand zit meer te wachten op ellenlange processen. Dus waar je als bedrijf dat eruit kan snijden en vooral heel gericht de tijd die je toch in een sollicitatieproces moet stoppen, kan enten op gewoon, we leren elkaar kennen, het klikt. Ik denk dat die tijd is het waard en al het andere haal je daar weg.
2: Was het voor jullie ook echt een business case of niet? Is het ook echt uitgerekend van, dit gaat het ons aan geldelijk opleveren aan tijd?
0: Zo is het niet begonnen.
2: Nee?
0: Het is echt begonnen met, we willen een fijne ervaring bieden. Het eerste contact met Jumbo moet zijn, wow, it's for life.
2: Zo, lekker snel en goed.
0: Lekker snel, dit voelt goed, ik wil hier blijven. Dus daar is het voor begonnen. En dat het ook efficiënter werkt in onze eigen processen, dat onze filialen daar een stukje ontzorgd worden, dat is
2: mooie winst.
0: Dat uiteraard ook mee.
1: En als ik hem nou eens omdraai, en ik ben advocaat van de duivel, dan denk ik van, willen we allemaal sneller en meer, en het moet efficiënter, en moet het kunnen meten. En die doelgroep, de alfa's en de Gen Z'ers, dat zijn luie, tamme wezens, die liggen op de bank en die kijken alleen maar naar een scherm, die kunnen niet meer praten, niet meer bellen, niks.
0: Ja.
1: En dan gaan jullie dat faciliteren.
0: Ja.
1: Dus moeten jullie niet zeggen, we stoppen alle digitale toestroom, kom maar gewoon eens naar de winkel, kijk in de ogen en voeren ze een gesprek.
0: Ja,
1: het zijn lamme types.
0: Het zijn jouw woorden, maar...
1: Ja, het zijn woorden. Mijn woorden, onze kinderen.
0: Het zijn ook mijn kinderen, maar toch, als je ze eenmaal enthousiast hebt, dan komen ze toch heel graag praten. En menselijk contact, ook is daar is die doelgroep ook heel erg bij gebaat. En uiteindelijk komt er een gesprek en komt er contact en kijken of er een klik is. Dus het is the best of both worlds, denk ik.
1: Oké, dan fijn dat jullie dat tijdens het gesprek in ieder geval eruit slopen. En dat ze wel iets kunnen. Dan, hoe behoud je ze? Want je zei net al, in het begin of tijdens de intro, van dan hebben ze dadelijk die scooter en dan zijn ze helemaal digitaal geonboard via WhatsApp. Dan hebben ze hier 3, 4 maanden, 6 maanden gewerkt, hebben ze die scooter. Adios.
0: Ja.
1: Dus hoe zorg je, of hoe kun je ervoor zorgen dat in dat proces en verder, dus als ze eenmaal binnen zijn, dat je ze ook langer bij Jumbo houdt?
0: Ja. bij ons het, we krijgen toch heel veel terug. De sfeer waaronder je bij Jumbo werkt is iets waar veel jongeren

0: voorkomen. Ook voor terugkomen. Hè. Dus net het voorbeeld van de scooter klinkt misschien heel negatief en ook heel opportunistisch. Ik kom 4 maanden binnen, heb ik die scooter, ben ik weer weg. Ja, daar kan je dan heel star naar kijken als werkgever. Je kan ook denken, nou, hij of zij is weer een tijdje weg. Maar als hij over een jaar later weer terugkomt en wij hebben er weer een hele goede kracht bij, ja, why not?
1: Meld je zich weer.
0: Dus je probeert echt wel naar doelgroep te kijken. Deze doelgroep, die gaan niet jaren aan een stuk bij één werkgever vaak werken. Daar kan je iets van vinden. Je kan er ook in proberen mee te bewegen. Nou, dat doen wij voor deze doelgroep. Voor andere doelgroepen. We kijken gewoon mee wat werkt voor welke doelgroep het beste. En flexibiliteit is voor deze doelgroep gewoon echt wel een heel belangrijk punt. Dus zo proberen we daarop mee te veren.
2: Ja, je hebt het nu over doelgroepen, maar jullie bijvoorbeeld ook een doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Hoe doen jullie dat?
0: Ja, dat is weer eigenlijk een heel ander, ja, prachtig voorbeeld waar ik zelf enorm trots op ben. Kijk, waar we het net hadden over snelheid, laagdrempelig, is dit inderdaad waar jij op doelt, de samenwerking die wij met Philadelphia al een tijd geleden zijn aangegaan. Dat begon bij een filiaal in Urk. Mensen inderdaad met een verstandelijke beperking die nog nooit hadden deelgenomen aan de arbeidsmarkt. Die geven wij in een aantal filialen van Jumbo de kans om wel deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ja, dat is soms echt ook een heel emotioneel moment voor ouders. Want die zien dat hun kinderen nooit gewerkt hebben. En in één keer gaan ze op hun 30, 40 te werken. Dan nemen we ten opzichte van de groep waar we het net over hadden alle tijd. Dan tekenen we uitgebreid een arbeidscontract. We gaan zitten, we maken er een heel feestelijk moment van. Ja, en dat is voor die groep werkt dat. En dan voelen ze zich trots, de familie voelt zich trots. En zo doen we dat op een hele andere manier. Juist voor heel veel de tijd voor pakken. En ook de begeleiding die dat trouwens ook vraagt.
2: En om welke rollen gaat het dan vooral?
0: Kan van alles zijn. Cashier, ook vulploegmedewerker kunnen verschillende rollen zijn. We kijken ook gewoon daar heel erg in samenwerking met Philadelphia. Wat kunnen deze collega's aan? Waar worden ze blij van? En daar moet ook een filiaal ook heel erg voor openstaan om die begeleiding te bieden. Er is ook uitstekende begeleiding vanuit Philadelphia zelf om dit mogelijk te maken. Het is ook niet voor elk filiaal weggelegd. Nee. Maar dat is echt maatwerk.
2: Ja. Hey, en nu zeg je terecht van ja, dit bestond al lang. Thans hebben we het weer over solliciteren via WhatsApp. Dat bestond al lang, maar gelukkig zijn wij de eerste de supermarkt die ermee de markt opkomt.
0: Ja.
2: Maar nu hebben jullie het eenmaal. En jullie doen dit samen met een heel hip tech bedrijf. Volgens mij.
0: Carve.
2: What's next? Ik kan me voorstellen dat je nu je deze positie hebt. Je ook wat voorsprong wil pakken. Het is een lastige doelgroep. Wat zijn de volgende plannen?
0: Ja, we hebben nou vrij recent ook een ander plan al uitgerold. Dus na het sneller solliciteren zien we ook dat binnen deze doelgroep mentale problemen onder jongeren echt wel een grote uitdaging zijn. Nou pretenderen wij als organisatie niet dat wij dat allemaal kunnen oplossen, maar we willen wel maximaal dat er aandacht voor is. Dus vanuit onze welzijnsaanpak proberen we echt onze leidinggevende mee te nemen. En hoe vraag je daar nou op door? Hoe toon je daar nou interesse in? Nou, dat gebeurt. Tegelijkertijd is er soms behoefte aan meer. En hebben we vrij recent ook de samenwerking met Open Up gelanceerd. Dat is een online platform. Ja. Niet alleen jongeren, dus iedereen bij Jumbo, maar ook gezinsleden kunnen ook heel laagdrempelig, anoniem en gratis contact opnemen met dit platform als er behoefte is aan een vorm van hulp. Omdat we wel zijn bij Jumbo en dat onze collega's gewoon goed in het vel zitten, echt ontzettend belangrijk vinden. Maar ook tegelijkertijd zien dat er veel aan de hand is in de maatschappij, wat een weerslag heeft op hoe gezond en fysiek collega's zich voelen. Dus daar willen we als werkgever ook in meedenken, in ieder geval.
2: Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo.
0: Graag gedaan.
3: BNR at Work.
2: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina. We zitten ook op TikTok. En praat daar mee over alle onderwerpen die je ook weer vandaag hebt gehoord. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kan je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Ilja Gort. Met hem praten we niet alleen over wijn, maar ook over zijn carrière voor de wijn. Toen hij muziek maakte voor commercials. Met het deuntje van Nescafé scoorde hij bijvoorbeeld een echte hit.
1: Maar wat er toen gebeurde, dat is wel grappig. Dat als je eenmaal zoiets hebt gedaan, zo'n jingle hebt gemaakt, dat andere reclamemensen en producenten die denken dan dat jij de kip met de gouden eieren bent. Dat jij het geheim hebt tot de hit. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ja, ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken.
2: Nee, dat doe je nu voor het eerst.
1: Ja. Ja. En in die periode daarna, er kwamen echt in die rare boerderij daar in Maartensdijk, wat een heel klein, lullig, gereformeerd dorpje is, in de buurt van Utrecht. Regelmatig kwamen daar dus hele grote zwarte SUFs het grind opknerpen. Met een Japanse fabrikant met 4 bodyguards die daar dan voor zijn sake-product een jingle van mij wilt. Ik kan uit Japan om een jingle te bestellen.
2: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
2: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
3: Kozijnen. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister Wes Streeting zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar dan moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB Nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
7: Gefeliciteerd, de beursweek is door de midden op deze woensdag 13 mei. De dag dat ABN AMRO als een raket ging op de beurs.
8: ABN AMRO deed het goed. Goed eerste kwartaal, 12% meer winst. Dankzij hogere renteinkomsten, hogere fees. Maar vooral, en dat is het echte belangrijke punt bij ABN AMRO dit kwartaal, fors lagere kosten. De nieuwe topvrouw schudt goed aan de boom daar.
7: ABN AMRO ging hard, maar er was een aandeel dat nog harder ging.
8: Alfen, bekend van de laadpalen vroeger en inmiddels ook van de batterij. Opslag voor elektriciteit. Dat aandeel stijgt maar liefst 22% na beter dan verwachte bedrijfscijfers.
7: Laadpalenmaker Alfen scoort juist met alles behalve laadpalen maken. Je hoort straks waarom beleggers zo blij zijn met ABN en met Alfen.
9: En we praten hierbij over het lang verwachte overleg tussen Trump en Xi Jinping.
7: Beurzen in de VS staan er gemixt bij. De AIX sloot 1,1% in de plus op 1010 punten. Grootste stijger is ABN met 8,7%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Welkom.
10: Goedemiddag, mannen.
9: Hey, en ja, laten we dan maar gelijk beginnen in Beijing. Want daar is Trump aangekomen voor zijn overleg met president Xi Jinping. Met in zijn kielzog nog heel wat CEO's en vertegenwoordigers. Moet je denken aan Elon Musk, Larry Fink en Tim Cook. Jens Luang van Nvidia stond niet op de lijst. Maar wat blijkt nu? Hij is last minute toegevoegd aan de deelnemerslijst en is in Alaska op de Air Force One ingestapt. Trump die zou geschrokken zijn van alle verontwaardigde reacties en hem toch erbij meegenomen. Of zoals hij zelf zegt, fake news. Jens is aan boord, tenzij ik hem vraag weg te gaan, wat erg onwaarschijnlijk is. Ja, het is natuurlijk een beetje onwaarschijnlijk om halverwege een keer eruit te duwen.
7: Het vliegtuig zo.
9: Ja, feit is wel dat Jens Luang niet op de officiële deelnemerslijst stond en nu dus in één keer wel. Ja, om te beginnen met Nvidia en met het bezoekje van Jens Luang. Is het goed dat hij er nu bij is, Nico?
11: Nou, ik denk voor hem wel. Ik denk voor, Nvidia wil heel graag zaken doen in China. Ze mogen bepaalde chips mogen ze niet exporteren naar China. Dat willen ze natuurlijk wel graag. Hij schaart zich duidelijk aan de Amerikaanse kant, Jensen Wang. Maar hij komt uit Azië en hij heeft daar ook behoorlijke invloed. Dus ik denk ook meer dat het meer die hele reis een beetje bedoeld is als handelsreis. Want er zitten allemaal CEO's bij, die willen daar gewoon zaken doen. En die zijn eigenlijk allemaal tegen die importheffingen. Ze begrijpen wel dat Amerika een beetje moet oppassen. Maar ze willen toch ook wel heel graag zaken doen met de Chinezen.
9: Ja, precies. Trump die wil heel graag het deal sluiten. Daarom zijn al die topmannen mee. Maar China, dat wil het heel graag ergens anders over hebben.
12: Iran really will dominate the mood in the room, regardless of whether President Trump says it's going to be the key priority or not. Because we know that Beijing has that key strategic relationship, the diplomatic relationship with Taiwan. We know that they're the biggest buy over Iranian crude as well, and therefore supplying that revenue into the country and to the Islamic Republic.
9: Nico, komt hierdoor een doorbraak in die oorlog in Iran?
11: Dat weet ik niet, dat hoop ik eigenlijk wel. Maar het is wel een beetje. Trump zit een beetje vast. Hè. Hij komt er niet goed uit. De onderhandelingen die lopen niet goed. Iran wil niet luisteren. Die willen zich ook niet laten afficheren als verliezer van die oorlog, terwijl hij heel duidelijk zegt: ik ben de winnaar. Dus het lijkt nu een beetje op een padstelling. En je ziet het ook heel duidelijk aan de olieprijs. Die begint langzaam maar zeker weer op te lopen. En de Chinezen, veel Aziatische landen, hebben er toch behoorlijk last van. Want die halen nogal wat olie daar vandaan. In gas en noem maar op, kunstmest van alles. Dus ik denk dat het grootste belang voor Xi Jinping inderdaad is dat hij die zaak daar weer in beweging krijgt. En hij heeft ook wel wat invloed op Iran, maar hij zal toch ook Trump proberen te bewegen, daar wat meer effort in te steken.
7: Goed, wat heel anders dan. Zometeen hebben we genoeg vrolijk nieuws met ABN en Alphen. Maar ik wil eerst nog even stilstaan bij de treurwil van vandaag. Randstad, die krijgt het flink te verduren. Het aandeel van het uitzendbureau daalt bijna 7%. En daar kunnen ze zelf niks aan doen. Het heeft te maken met de kwartaalcijfers van een van hun concurrenten. Het Zwitserse Adecco. Het aandeel daarvan daalt enorm hard. Naar het laagste punt in meer dan 30 jaar tijd zelfs. En dat komt omdat de winstmarge daar niet naar verwachting was. Ondanks dat de omzet wel groeide. Daarom vrezen beleggers nu dat ook bij Randstad nog wel eens voor problemen kan gaan zorgen.
9: Moeten we het ook nog even hebben over de Nederlandse belegger. Want als jij nu luistert en belegt, nou, dan ben je goed bezig. Maar ook lid van een hele kleine groep. Uit onderzoek van ING blijkt namelijk dat 4 op de 5 Nederlanders niet actief belegt. En een groot deel wil helemaal niet in aandelen beleggen. Sterker nog, 52% van de ondervraagden ziet beleggen als gokken. Nou, volgens de directeur beleggen van ING moet er daarom een knop om.
13: Ja, ik denk vooral dat we af moeten van het idee dat beleggen eng is. Want zo spannend hoeft het niet te zijn. Het gaat om iedere maand met een klein bedrag te beginnen, een doel op te stellen en goed te spreiden en rustig op te bouwen. En dat kan helpen om ervaring op te bouwen, stap voor stap. En die angst weg te nemen, hè, want je gaat het pas echt leren als je ermee begint. De grootste stap is echt beginnen.
9: En dan nog een gratis tip van Maxime en mij, gewoon elke dag bij naar beurs luisteren.
7: Dat is sowieso altijd een hele goede tip. Ja, dan heb ik nog een update van iets waar ik het een paar weken terug over had. Bij Meta wordt nu niet alleen maar de data van gebruikers verzameld, maar ook die van hun eigen medewerkers. Het Amerikaanse personeel kreeg te horen dat hun muisbewegingen op hun computer opgeslagen worden, om daar vervolgens, en tussen aanhalingstekens, AI-assistenten mee te trainen. En echt niet om ze helemaal te monitoren en om het vervolgens tegen ze te gebruiken in het functioneringsgesprek. Nou, niet gek dus dat het personeel daar nu tegen in opstand komt, meldt Reuters. Er zouden op de kantoren van Meta flyers worden verspreid met erop de vraag: wilt u niet werken in de Employee Data Extraction Factory? Oftewel, ja, wil je niet graag werken in een bedrijf waar al jouw data wordt weggetrokken van jezelf? Nou, een oproep om een petitie te tekenen wordt er ook nog bijgezet tegen dat beleid. Klinkt allemaal als een hele gezellige werkvorm, moet ik zeggen.
9: Straks hebben we het over Alphen. De laadpalenmaker scoort met veel, maar niet met laadpalen.
7: En je hoort welk bedrijf zijn omzet verzevenvoudigt.
9: Eerst ABN AMRO. Dat heeft veel meer winst geboekt in het eerste kwartaal en verslaat daarmee de verwachting van analisten. ABN verkocht meer hypotheken, maar sneed vooral flink in de kosten. De strategie van de nieuwe CEO, Marguerite Bérard, begint zijn vruchten nu echt af te werpen.
8: Je moet echt die kosten bij een bank omlaag brengen, anders doe je niet mee in dit spel bij bankieren. En dus is dat heel belangrijk bij een bank. Maar nogmaals, ABN had dat afgelopen kwartaal al beter onder controle gekregen en belooft de komende jaren dus nog meer vooruitgang. Vandaar ook inderdaad misschien wel de reactie bij beleggers.
9: Ja, en die reactie, een aandeel dat bijna 9% steeg. De verhouding tussen inkomsten en kosten, de zogeheten cost-income ratio, Nico, die was veel te hoog. Goed dat ABN die nu naar beneden heeft gebracht?
11: Ja, dat doen ze heel goed. En dat is dat er al een beetje aan te komen. Maar het is toch wel de ik denk een beetje verrassend dat het nu al zo laag is. Zitten nu in de buurt van ING en Rabo. Die hebben ook dat soort percentages. Mm-hmm. Terwijl AMN zat met name de afgelopen jaren altijd veel hoger richting 65-67%. Maar ze hebben nu heel veel mensen die. Er gaan heel veel mensen uit. Hè. Ze, onder het mom van AI. We gaan heel veel met AI doen, was het adagium. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een kapstok geweest om het overtollige vet van de botten te snijden. En dat scheelt gewoon heel veel geld. Ja. Dus dat doen ze erg goed. En dat heeft die Franse mevrouw die hier nu zit, die is daarmee begonnen. En dat heeft ze ook gezegd bij haar aankomst. De kosten moeten omlaag. En dat heeft ze gedaan. Dus die levert waarvoor ze is gehaald. En dat is heel goed.
9: Ja, die Franse mevrouw heet Berard. Er was wat twijfel over een buitenlandse CEO bij een Nederlandse bank. Maar het lijkt wel op dat zij wel durft in te grijpen. Dat die heilige huisjes bij haar niet zo heilig zijn.
11: Ja, nee, dat durft ze inderdaad. En dat heeft ze ook beloofd. Ze schijnt trouwens wel een beetje Nederlands te kunnen. Dus dat gaat op zich vrij goed. Maar die heeft de wind er goed onder. De zweep gaat erover, zo gezegd, en dat zie je.
9: Er moeten nog duizenden banen uit, je zei het al, ze zijn pas net bezig. Dat betekent dus ook dat die kosten nog verder gaan dalen.
11: Ja, nou ja, dat ligt natuurlijk nog een beetje in de toekomst. Maar die mensen krijgen ook over het algemeen wat geld mee, dus dat kost ook nog wel wat geld. Het is dan niet allemaal opgelost nu. Maar die bank wordt lean en mean gemaakt. Eigenlijk een beetje meer in lijn met ook wat andere banken hebben. Want er was wel heel veel mogelijk nog qua snijden in de kosten. Maar kijk, er zit op de achtergrond, lijkt er ook een beetje een Europese consolidatie aan te komen in die bankensector. En iedereen wil zichzelf zo mooi mogelijk oppoetsen. Om zo duur mogelijk aan het altaar te komen. En dan te kijken wie gaat over hem. En ik moet zeggen, ABN was altijd de gedoodverfde overnamekandidaat. Maar ja, die aandelenkoers stond toen rond de 17, 18 euro anderhalf jaar geleden. Maar nu is het toch al ietsje duurder. Volgens mij is het dan iets van 900 miljoen aandelen uit. Dus je hebt toch al over een 30 miljard wat het waard is.
9: Ja, dus de bedrijf is te mooi opgepoetst. Het is misschien helemaal geen overnamekandidaat meer.
11: Ja. Ja, de vraag is altijd, zit je aan tafel of lig je op tafel? En misschien dat ABN nu al aan tafel komt te zitten in plaats van dat ze op tafel ligt. En dan heb je toch een iets andere onderhandelingspositie. Het is niet meer zo'n goedkope bankje als het eerst was.
9: Ik visualiseer dit helemaal, dus
11: je ziet u mevrouw al op tafel liggen.
14: Laat ik snel doorgaan. Wie ook aan tafel zou zitten was KBC. Die hadden ook wel interesse. Daar horen we niks meer van. Komen die dan nog? Nee. Of is het daar ook klaar mee?
11: Ik denk dat daar het geld op is. Nee, ik bedoel, KBC gaat ook heel goed mee trouwens. En kijk, de verzekeraars doen het op de beurs ook heel goed. Hè? KBC is een bankverzekeraar, die doet het ook goed. Maar inderdaad, er was toen, dat zijn geruchten. Je weet nooit wat er van waar is. Het ging in het begin altijd om BNP Paribas. Daar heeft zij ook gewerkt, Marguerite Berard. Die hebben echt een keer geïnformeerd, ook bij de Nederlandse overheid, van willen jullie dat verkopen? Die hadden toen nog, volgens mij, 40%, dat is nu al behoorlijk afgebouwd natuurlijk. Maar die hadden ooit interesse voor BNP. Dat is ook een grotere bank. Dus voor hun zou het wel een mooie aanvulling zijn in Nederland hier.
9: Ja, wel, voorlopig moet ABN het dus nog op eigen krachten doen. Denk jij dat de bank het voor elkaar kan krijgen om ook die inkomsten nog verder op te gaan voeren?
11: Nou, dat is wel wat lastiger. Ik moet ook zeggen dat de winst, die wordt vaak ook een beetje artificieel opgepoetst, omdat ze weinig voorzieningen nemen. Dus dat komt meteen bij de winst bij. Dus dat hebben ze al een aantal kwartalen op rij, dat ze heel weinig geld opzij hoeven te zetten. Het kan ook zijn dat ze een goed leningenboek hebben. Hypotheken gaat heel goed. Daar verdienen ze geld aan. En ik denk, als je een beetje kijkt naar wat er bij de ECB gebeurt, dan is de tendens toch wel een beetje dat de rente omhoog gaat. Geld wordt duurder, ook omdat er veel mensen, er wordt heel veel geïnvesteerd de komende jaren. Als het allemaal goed gaat, is het goed voor de banken, want die financieren heel veel. En daar blijft dan wat extra's aan de strijkstok hangen. Dus ik denk dat de groei er aan die kant ook wel in zit.
9: Ja, en als er ook wat extra's aan de strijkstok blijft hangen, dat betekent ook dat er meer geld naar aandeelhouders kan. Is dat ook de reden dat beleggers op het aandeel duiken, omdat ze verwachten dat er meer geld uiteindelijk naar hun gaat?
11: Ja, dat zou ook kunnen. Ik denk, ik had ergens gelezen, ik las een analistenrapport, en die had het over dat ze 1/3 van de market cap, zo'n 10 miljard, de komende jaren kunnen uitkeren aan aandelen inkopen en dividend.
9: Dat is fors.
11: Nu hoop ik wel dat ze niet al te veel aandelen gaan inkopen, want die koers loopt natuurlijk behoorlijk op. Dus je moet oppassen dat je niet in dezelfde val loopt als bijvoorbeeld Wolters pluren. Hè, dat je op de haai allerlei dure aandelen gaat kopen. Mm-hmm. Maar er is heel veel geld straks. En ze kunnen dat ook gebruiken om over te nemen natuurlijk. Ze willen bijvoorbeeld groeien in vermogensbeheer. Ze hebben in Duitsland zo'n bedrijf overgenomen, Hall. En ik kan me ook voorstellen dat ze op dat gebied wat rondkijken.
4: BNR Beurs.
14: Het is uiteindelijk altijd baas boven baas. Bij Alphen ging het aandeel nog harder de lucht in. Tot wel 25% zelfs. Al eindigde het de dag 11,5% in de plus. Beleggers zijn idolaat daar over de kwartaalcijfers. De omzet die steeg met 25% ten opzichte van een jaar terug. En dat na een paar jaar waarin de ene winstwaarschuwing naar de andere naar buiten kwam. En er zelfs moest worden onderhandeld met banken over de financieringsafspraken.
15: Laadpalenproducent Alphen uit Almere krijgt extra tijd van de bank om orde op zaken te stellen. Dat hebben ze bekendgemaakt. Alphen heeft het zwaar. Ze kunnen waarschijnlijk niet aan de afspraak met de bank voldoen. En de verwachtingen voor de rest van het jaar vallen minder gunstig uit. Het valt tegen.
14: Ja, dat was anderhalf jaar geleden. Maar nu ziet het er dus beter uit. Een omzetstijging zelfs. En die omzet kwam trouwens vooral uit het maken van transformatorhuisjes en batterijen. Terwijl Alphen in zich de afgelopen jaren eigenlijk opstelde als maker van laadpalen voor elektrische auto's. Maar de omzet van dat onderdeel daalde dan juist met 19%. Daarover zo meer. Nico, eerst even. Die koers van vandaag eindigde op een winst van 11%. Maar stond in de ochtend zelfs 25% in de plus. Wat is er dan misgegaan?
11: Nou, ik weet niet of er wat misgegaan is, maar de verrassing zat hem er wel in. Kijk, Alphen heeft de afgelopen jaren eigenlijk bij alle kwartaalcijfers teleurgesteld. Dus de verwachting was ook hier weer, het aandeel was er wat opgelopen, maar het was ook weer hier dat het wel weer zou tegenvallen. Maar het viel erg mee. Ik moet zeggen dat het wel een soort...
14: Alarm?
11: Ik word gebeld door iemand, ongelooflijk. Die heb ik snel weggedrukt. Maar ik moet zeggen dat het wel ze hebben wat omzet naar voren gehad, waardoor die omzet nu hoger uitkwam. Maar uiteindelijk is dit wel, denk ik, zoals ik ernaar kijk. Kijk, Alphen zit in het hart van de energietransitie. Jullie hebben het steeds over laadpalen, maar die laadpalen-business die gaat nu hard achteruit. Een aantal jaren geleden was het 50% van de omzet, nu is het nog 17%. En als je kijkt wat er met die energietransitie gebeurt, dat die nu eigenlijk pas echt op stoom komt, hè, terwijl Alphen dacht 5 jaar geleden al dat het heel veel omzet zou komen. Maar nu begint het pas echt. En ik denk in anticipatie daarop dat beleggers nu denken van ja, het gaat hier nu echt wel een keer gebeuren nu. En er komt heel veel omzet aan, met name vanuit die transformatorhuisjes, waar ze heel veel van nodig zijn. Daar wordt daar hebben ze, ik dacht 50.000 van die huisjes zijn er nodig de komende 5 tot 10 jaar. En die batterijopslag loopt heel erg goed. Dat zit er ook aan te komen. Dat hebben we nodig voor de energietransitie. En de klanten van Alphen die gaan heel veel geld investeren de komende jaren. De netbeheerders zoals een Liander en Nexis. Dus dat zit allemaal nu verpakt in die aandelenkoers. En dat komt allemaal deels bij Alphen terecht straks.
14: Ja, maar toch nog even het slechte nieuws. Die omzetdaling bij die laadpalen. Dat vinden beleggers dus helemaal niet erg. Terwijl dat dan juist een paar jaar terug echt de toekomst van dit bedrijf zou zijn. Toch?
11: Ja, ik weet niet of ze het niet erg vinden. Het is wel jammer. Maar kijk, iedereen wist al dat die laadpalenbusiness, dat is een laadpaal is eigenlijk min of meer nu een commodity geworden. Die dingen worden overal gemaakt. Natuurlijk zit er een stukje software bij wat ze zelf maken om toch nog een klein beetje verschil te maken. Maar ze kunnen prijstechnisch moeilijk op tegen de Chinezen. Dus dat gaat nog wel een beetje door. En je ziet ook dat de adoptie van de elektrische auto nu wat versnelt. Dus dat is op zich goed. Maar het is nu nog maar 17% van de totale omzet. En dat betekent dat het op het geheel een stuk minder belangrijk is. Dus dan is het ook niet zo erg als het een beetje tegenvalt. En die tegenvallen werd heel goed opgevangen door die twee andere divisies.
14: Ja, die andere divisies, batterijen en transformatieshuisjes, doen het dus best wel aardig. Wordt dat dan dus de echte toekomst? Hoeveel groei zit daar dan nog in voor Alphen?
11: Nou, ik denk als het een beetje lukt, zoals ze zelf dachten, zit daar heel veel groei in. Want ze hebben in 2023 hielden ze een capital markets day. Toen was de omzet ongeveer 500 miljoen het jaar ervoor. Toen zeiden ze van nou, we gaan binnen 3 jaar gaan we naar 1 miljard. Gaat de omzet verdubbelen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal mis. Er ging echt heel veel mis. Maar wat met name misging was dat die energietransitie even niet doorging door de hoge inflatie en hoge kosten. Dus daar hebben ze heel veel ellende meegemaakt. Maar die transitie die ligt er nog steeds. En die komt nu eigenlijk langzaam maar zeker op gang. Je ziet wat die netbeheerders nu gezegd hebben wat ze willen uitgeven de komende jaren. Het gaat om een bedrag van 15 miljard per jaar wat er door moet om de netcongestie op te lossen. En dat komt voor een deel bij dit soort bedrijven terecht. En ik denk dat ze eerder te weinig handjes hebben straks dan te veel.
14: Ja, de beurskoers stijgt vandaag flink, maar is nog bij lange na niet wat het ooit was. Ooit stond het aandeel zelfs op €117, nu op 13. Is toch een klein verschil. Kan het ooit die niveaus wel weer gaan bereiken?
11: Nee, dat gaan we nooit meer zien. Niet in mijn leven, vrees ik. Maar dat was ook onzin, die koers. Dat hebben we toen met heel veel bedrijven meegemaakt. Onder andere Fastnet ging ook naar 100. Just die TKW stond boven de 100. Dat was in 2021. Toen iedereen dacht dat we vanaf toen alleen nog maar digitaal gingen leven. Dat is natuurlijk niet uitgekomen. Ik denk, het was ook in die tijd had je van die beleggingsfondsen. Die wilden beslist beleggen in alles wat met EV te maken had. Dus die kochten blind dit soort aandelen. Nou, dat hebben ze geweten. Maar er zit natuurlijk wel veel meer in het vat als dit allemaal een beetje doorgaat. En er moet nog heel veel gebeuren. Ze staan pas aan het begin. Dus kijk, de winst is nog minimaal. Maar het gaat in ieder geval weer de goede kant op. En we kunnen ervan uitgaan dat de komende jaren heel veel omzet binnenkomt vanuit die netbeheerders. Dus ja, dat moeten ze dan goed uitvoeren. En dan wordt het nog wel wat.
16: BNR Beurs.
9: Rondje over Wall Street dan. Alleen de Dow Jones staat in de min. Verliest 0,4% om precies te zijn. De S&P 500 wint, krijgt 0,5% bij. En de Nasdaq gaat zelfs 1,1% omhoog. En we moeten het nog even hebben over Nvidia. Dat aandeel gaat maar liefst 2,7% omhoog. Dat komt voornamelijk doordat Jens Nguyen toch aan boord ging van Air Force One. Hij mag dus mee naar China. Dat zorgt ervoor dat het aandeel miljarden meer waard wordt.
14: Wat een soap, echt. Prachtig.
9: Wat een duur bezoekje dan.
14: Ja, inderdaad. Goed, techbedrijven op Wall Street doen het sowieso wel goed. Echt een reden daarvoor is er niet. Wel dat gisteren niet zo'n beste dag was en het vanochtend in Zuid-Korea ook hard ging. Om er nu maar een aandeel bijvoorbeeld uit te pakken. Micron Technology, 4% in de plus. En het zijn voornamelijk wel de bedrijven die een rol spelen bij het maken van geheugenchips, waar de stijging in zit. Enig idee nog, Nico, waar die plotselinge golf van positiviteit vandaan komt?
11: Ik word helemaal gek van de Micron. Dat was mijn grootste positie. Maar die gaan zo gruwelijk hard. Je kan er niet blijven zitten. Maar de prijs voor geheugenchips is geëxplodeerd. En deze bedrijven verdienen nu gruwelijk veel geld. Dus je kijkt naar Micron, SanDisk, noem maar op, SK Hynix. Die staan nu met die enorme winsten die ze maken, is die koers-winstverhouding is gedaald tot onder de 10. Dus ja, heel veel beleggers denken van, nou, dit gaat alleen maar door zo. Dus die kopen dit soort aandelen. En dan, zullen zien dat over 2 jaar, want het is over het algemeen boom-bust, dat het dan weer wegzakt. Maar de investeringen in AI die zijn reëel, zijn heel groot, hoog. Ze bieden door, de hyperscalers. Dus ja, het gaat het komende jaar denk ik nog wel even door.
14: Goed, dan nog een aandeel waar gruwelijk veel geld verdiend wordt. Ik heb het over Nebius. Dat is dat Amsterdamse datacenterbedrijf van origine een Russische partij. Dat aandeel staat 18% in de plus. Ja, daar is wel een duidelijke aanleiding voor de cijfers over het eerste kwartaal namelijk. Ze kregen het afgelopen half jaar enorme contracten om software en hardware voor clouddiensten van bijvoorbeeld Meta en Microsoft te leveren. En dat is te zien in de omzet die verzevenvoudigde naar bijna $400 miljoen.
9: Zo, heb ik er nog een sneer van Jamie Dimon voor je, baas van JP Morgan, a.k.a. de machtigste bankier van de wereld. Hij vindt dat er een einde gemaakt moet worden aan de domme handelsproblemen tussen de VS en Europa. Hij zegt, als je mij vraagt wat het doel zou moeten zijn voor onze economische relatie met Europa, dan is dat een sterke Europa, aldus Dimon op een conferentie in Parijs. Het is een sneer naar het warrige economische beleid van president Trump, die sowieso, heb ik het idee, niet heel hoog heeft zitten.
14: Ja, terwijl ze dan toch altijd soort van doen alsof ze vrienden zijn en soort van dan weer niet. En dan
9: de bühne, hij wordt wel eens genoemd als democratische presidentskandidaat.
14: Ja, wie weet. Ja. Nou, goed. Luister je mee? Nee, zo komt er een einde aan de beursdag van vandaag. Morgen zijn we er een dagje niet, maar ik heb toch nog even uitgezocht wat je dan en wat je vrijdag kan verwachten.
17: Er is genoeg te doen de komende dagen, maar je moet het vooral in Azië zoeken. Daar komen de cijfers van chipmaker Foxconn en die van autobouwer Honda. Die laatste is vooral interessant, want Honda heeft het enorm zwaar. Maar de focus zal liggen op China. Daar is Trump op bezoek bij Xi Jinping in een poging om de handelsrelaties van de landen te verbeteren. De handelsoorlog die Trump startte is dan wel een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar richt zeker nog altijd aanzienlijke schade aan. En de hoop is dus dat de heffingenstrijd na deze trip gaat afnemen. En let dan specifiek nog op een paar bedrijven. Apple, Boeing, Tesla bijvoorbeeld. Dat zijn een paar van de topmannen die mee mogen op bezoek en die dus misschien wat deals kunnen waarmaken. En natuurlijk is er ook nog Nvidia. Topman Jensen Huang mocht wel mee, toen weer niet, toen toch wel. Die wil graag dat een van zijn beste chips weer naar China mag.
14: Tot slot nemen we ook nog afscheid. De termijn van Jerome Powell zit erop bij de Amerikaanse Centrale Bank. Maar afscheid nemen bestaat niet. Powell blijft wel aan als bestuurder.
9: Dit was de BNR-beurs van woensdag 13 mei... over de prachtige prestaties van de aandelen ABN AMRO en Alfa hebben het gehad. Maar de echte topprestatie kwam van de aandeelhouder Nico Inberg. Om precies te zijn van de aandeelhouder.
11: Dankjewel, jongens.
9: Dankjewel.
14: En jij bedankt voor het luisteren. Dat deed je vast ook hartstikke goed. En afscheid nemen bestaat niet. Wij zijn er vrijdag weer. Tot dan.
9: Tot vrijdag.
18: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
3: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoest. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
6: Welkom bij Make Europe Great Again, de wekelijkse XL-versie, een extra lange aflevering van de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week praten we maar weer eens over de handelsoorlog. Want na de uitglijder van Friedrich Merz was Donald Trump er als de chickens bij om zijn lievelingsmiddel in te zetten.
7: I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
6: Ja, en wij hebben dat woordenboek niet in Europa. Wij snappen niet helemaal hoe Trump daar doorheen bladert. Nu heeft hij weer gevonden dat ergens in dat woordenboek staat dat 4 juli de deadline is voor ons om eruit te komen met hem. We gaan het toch proberen te ontleden met Michal van der Toorn en met Stefan de Vries. Allebei net terug uit Azië.
8: Ja, Hallo, goedemiddag.
6: Fijn dat jullie een uitstapje buiten ons continent hebben gemaakt.
9: Zeker, om even te weten hoe cool dit continent eigenlijk is.
8: Nou, soms moet je eventjes inderdaad iets heel anders zien om te waarderen wat je hier hebt.
6: En dat betekent dat we aan het eind van deze uitzending met extra liefde gaan praten over een cultureel pareltje uit Europa. Maar eerst...
4: The Gradometer.
6: In Make Europe Great Again volgen we de ontwikkelingen en de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou deze week opgevallen?
8: De media-optredens van Geoffrey van Leeuwen, de stafchef van Rutte bij de NAVO. Eerst zat hij bij Jinek, maar natuurlijk veel belangrijker en interessanter bij BNR De Wereld.
6: Link in de show notes.
8: Bij Link in de show notes bij Bernard Hammelburg. En hij heeft tijdens zijn mediaoptredens verteld over hoe de NAVO en hoe hij persoonlijk in zijn werk omgaat met de onvoorspelbaarheid van Amerika als bondgenoot. Europa, en daar gaan we het zo meteen over hebben, je kondigde het net al eventjes aan, heeft wel moeite met de manier waarop Amerika onder leiding van Trump met ons continent omgaat. Maar het verbreken met de banden met elkaar is juist niet wat we moeten doen, zegt hij in ieder geval.
10: Als je gaat roepen, en ik zie dat heel veel in Nederland, ja, laat maar weg met de Amerikanen, we gaan het zelf doen. Dat er in Amerika, dat weet je ook, Bernard, weet u ook, zowel aan de democratische kant als aan de republikeinse kant is er een enorme isolationistische stroming, traditioneel.
11: Ja.
10: Op het moment dat zij horen dat Europa genoeg heeft van Amerikanen, zeggen ze, oké, good luck. En dan is het ook good luck Oekraïne.
6: Nou, pak ik dat woordenboek er weer even bij de T van Transatlanticus. Hoor
8: daar
6: ik
8: kom
6: van
8: je
6: Leeuwen?
8: Van Leeuwen tegen. Heel erg. En ze werken natuurlijk ook samen, dus het is geen toeval. Maar Mark Rutte zegt dit ook meermaals, de hele tijd. Als hij zei, bijvoorbeeld een beroemde uitspraak van hem is: als iemand denkt dat Europa zichzelf kan verdedigen zonder de Verenigde Staten, keep on dreaming. Ja, dus het is duidelijk wat zij ervan denken. En wat dat betreft hoorden we deze week van de Europese Defensie-Unie.
9: Ja.
8: Wat is dat, vraag je dan af? Nou,
6: dat is
8: een netwerk van Europarlementariërs die een manier willen vinden waarop Europa zich daadwerkelijk zelf kan verdedigen zonder te breken met de VS, voegen ze er wel aan toe. En voortrekker in dit, op dit gebied was Renier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. En hij wil samen dus met die andere Europarlementariërs die hij heeft gevonden een sterke Europese tak binnen de NAVO. Hij zegt eigenlijk, of zij zeggen, inderdaad, we zijn op dit moment nog steeds afhankelijk van Amerika met communicatiesystemen, hoofdkwartieren, commandostructuren, alles wat we waarvan we weten, dat hebben we, daarvoor hebben we de Amerikanen echt nog nodig. Alleen zij zeggen, we moeten dit ook gewoon zelf gaan doen. We moeten ergens beginnen. En ja, dat is wat er deze week werd aangekondigd.
6: En wat vond Van Lanschot dan van die uitspraken van Van Leeuwen?
8: Ja, daar heb ik hem wel even naar gevraagd vanochtend. Dus laten we even luisteren.
12: De Amerikanen zeggen in hun nationale veiligheidsstrategie dat ze willen dat Europa veel meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor de eigen conventionele defensie. Dat betekent dat als wij willen dat de Amerikanen aan boord blijven binnen de NAVO, dat we ook zelfstandiger moeten worden. Dus in het geval dat de Amerikanen niet met ons mee willen doen, dan is het belangrijk dat we zelfstandig kunnen opereren. Maar in het geval dat we de Amerikanen binnenboord willen houden, is het ook belangrijk dat we zelfstandig willen opereren. Het initiatief dat wij met deze groep Europarlementariërs zijn gestart is erop gericht dat we sneller onszelf zelfstandig kunnen verdedigen. En dat is wat ons betreft binnen de NAVO. Dus wij zeggen, creëer een Europa dat zelf kan opereren als het moet, maar erop gericht is om primair gezamenlijk met de Amerikanen op te trekken.
6: Renier van Lanschot van de partij Volt, onderdeel van de Groene fractie in het Europees Parlement. Hoe moet dit nou in de praktijk iets gaan oplossen? Want papier, ja, strategie, daar hebben we al heel veel van,
8: ja,
6: in Europa.
8: Dat horen we natuurlijk al de hele tijd. Wat ik hier goed aan vind aan dit initiatief is dat het uitgaat van de kracht van Europa. Want ik denk, je kan wel de hele tijd zeggen, we hebben Amerika nog nodig, maar als je daar iets aan wil veranderen, dan moet je ergens beginnen. Dus dat vind ik er goed aan. Wat ik me wel afvraag is inderdaad, hoe moet het nou echt concreet iets gaan oplossen? Want Europa wil, dit horen we ook vanuit de commissie, dit willen we allemaal, ja, maar hoe gaan we het doen? Daar is nog steeds niet echt een heel duidelijk antwoord op. Wat zij willen gaan doen is meer samenwerken, wat ik ook tussen landen en ook misschien het nationalisme een klein beetje wegnemen. Want er zijn nog steeds, dat weten we, landen als Frankrijk, Polen, Duitsland die hun eigen industrie heel erg willen beschermen. Misschien dat dit een begin is om die muren een beetje door te breken. Want als wij als Europa het zelf willen doen, dan moeten we echt beter samenwerken.
6: Deze week op defensiegebied, autonomie, great, not so great.
8: Wat ik great vond aan de uitspraak van Geoffrey van Leeuwen is dat hij er helemaal van uitgaat dat de Nederlanders en Europeanen op durven te staan en opstaan tegen de Amerikanen. Dus hij gaat uit van het idee dat Europeanen klaar zijn in meer of mindere mate met Amerika. Dat vond ik wel great om te horen. Het is lastig om hier echt een heel duidelijke oordeel op te plakken, maar ik zou zeggen medium great. Goed gedaan.
13: Make Europe great again.
14: De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie heeft Brussel laten weten dat de verhoogde importheffing op auto's en vrachtauto's snel wordt doorgevoerd als de handelsdeal niet heel snel wordt geratificeerd.
15: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, so
11: We've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25%, and trucks.
16: Dear Mr. President, come take a walk with me.
17: Die discussie wordt vanzelfsprekend moeilijker gemaakt op het moment dat een president van Amerika ook continu weer het speelveld probeert te veranderen.

0: honestly.
1: Ja, dat was Pink.
2: Aha, ik dacht wel.
1: Dear Mr. President, en dat ging volgens mij over George W. Bush. Maar misschien dat ze een actuelere versie zou kunnen maken. Trumps handelsoorlog met Europa is in ieder geval weer springlevend. Nadat Friedrich Merz uitsprak dat Amerika zich liet vernederen in Iran, kwam Trump met 25% aan heffingen op auto's, waarmee hij vooral natuurlijk de Duitse auto-industrie raakt. En hij heeft er nu ook een deadline opgeplakt. 4 juli, de 4th of July, moeten we eruit zijn met hem. Want dan kan hij daarmee mooie sier maken. En Europa moet nu met een reactie komen, daar werken we aan. Maar waar werken we precies aan? Dus dat gaan we onder de loep nemen. Stefan, we weten dat Trump van heffingen houdt. Bij de H, van heffingen. Dus moeten we in dit geval vooral naar Merz kijken en hem aanspreken op zijn ongelooflijk domme uitspraken richting Trump. Toch?
3: Nee hoor, helemaal niet. Merz heeft groot gelijk. En ja, die heffingen uiteindelijk worden die betaald door de Amerikanen. Dus die raken ons niet als burgers. Natuurlijk wel, het bedrijfsleven kan invloed ondervinden van het feit dat het duurder wordt om Europese producten te verkopen in de Verenigde Staten. Maar het punt hier is dat Trump iedere dag iets anders zegt. En ik vind dat we moeten stoppen om te reageren iedere keer als Europa op wat hij nu weer zegt. Vandaag of gisteren is Trump ook weer teruggefloten door het gerechtshof voor heffingen van 10%.
1: Maar je moet er toch wel op reageren?
3: Waarom zou je erop reageren? Het is een totale idioot. En je kan niet reageren op iemand die op maandag wit zegt, dinsdag zwart, woensdag groen.
1: Misschien is het wit, misschien is het zwart.
3: Ja, vaar je eigen koers. En dat is eigenlijk de rode draad in het hele Europese verhaal van de afgelopen jaren. Die koers wordt niet vastgehouden.
1: Nee, maar hoe kun je nou zeggen, we hebben het over handel? Ja. Dan, dat is toch expliciet iets tussen A en B? Dus als A daar iets mee wil, dan moet B daar toch iets mee?
3: Ja, maar je kan er niets mee, omdat A totaal onbetrouwbaar is en wispelturig. Dus als B dan iets zegt, dan is het alweer achterhaald, want A heeft alweer iets nieuws bedacht. Bovendien, A wordt teruggefloten door C, door zijn eigen gerechtshoven. Door D, door zijn eigen kiezers. Door E, door zijn partijgenoten. Kortom, wij hebben hier eigenlijk niets mee te maken. We moeten de kracht hebben om te zeggen, ja, die heffingen, ja, doe maar, we zien wel wat er van komt.
1: Nou, we dragen wel de gevolgen, ja. Of we er nou op reageren of niet. Althans, dat wil ik even van jou weten, Michal.
2: Ik denk dat jullie hier zojuist heel goed hebben geschetst hoe er binnen Brussel is gedebatteerd.
1: Dit was
2: deze
1: de korte
2: week.
1: Versie van de uitzending.
2: Korte versie. Maar daar komen we zo op naar de gevolgen. Ja, daar zijn de meningen eerlijk gezegd een beetje over verdeeld. Wat zijn nou de gevolgen van weer die nieuwe heffingen van Trump? Een Duits onderzoeksbureau zegt 30 miljard euro schade. Sommige mensen zeggen, of Karsten Brzeski zei dat geloof ik gisteren bij ons op zender. Hooguit een miljard. Ja, dat loopt uiteen, maar de grootste klacht van het bedrijfsleven die handel moet drijven is dat het gewoon heel onvoorspelbaar is.
3: Precies,
2: dus wat dat betreft heeft Stefan toch een klein beetje gelijk. Dat is het grootste gevolg voor in ieder geval het bedrijfsleven.
3: En dat niet alleen. Hè. Die 4 juli is natuurlijk niet voor niets gekozen. Dat is pure propaganda van Donald Trump. Moet je meewerken aan de propaganda van een vreemde mogendheid? De 4th of July, onafhankelijkheidsdag. 250 jaar dankzij Frankrijk dat de Amerikanen onafhankelijk zijn. Moet je daarin meegaan? Ja, alleen als je zwak bent en een gebrek aan zelfvertrouwen, zoals de meeste Europese leiders, dan wel. Maar in dit geval, hij heeft in 1 week al 2-3 verschillende dingen gezegd. Volgende week, weet ik zeker, bij Mega XL, op volgende week vrijdag, hebben we weer een heel ander verhaal over.
1: Maar
3: die
1: Trump zit volgende week in China, hè, bij Xi Jinping.
3: Ja.
1: Hoe kijk jij nou naar hoe wij ons in Europa dan moeten positioneren ten opzichte van Amerika op dit dossier? Lachen Rusland en China zich rot over hoe wij dus met elkaar in gesprek gaan hierover en toch met een tegenbod proberen te komen?
3: Ik denk dat we, dat zei Michal net ook al, we moeten uitgaan van onze eigen kracht op alle dossiers. En daar schort het aan. Ik denk niet dat Rusland en China hier om zullen lachen. Want ook zij hebben belang bij een open wereldhandel. Het is niet voor niets dat de Europeanen toenadering zoeken tot Australië, handelsakkoord, Mercosur, Zuid-Amerika, China, India. We zijn al langer op zoek naar nieuwe partners. En die partners die hebben ook al het belang bij dat de handel vrij is met de Europeanen. En ja, de Verenigde Staten is maar een kleine fractie, hè, van de buitenlandse handel van de Europese Unie. Niemand heeft belang bij een handelsoorlog. Niemand ter wereld. Wat Donald Trump hier doet is vooral zichzelf in de eigen voeten schieten. En de Europeanen als antwoord moeten ze komen met een heel ja, stabiel visionair plan, of in ieder geval een kijk op wat betekent buitenlandse handel voor ons. En wat kunnen we doen als die buitenlandse handel wordt bedreigd? Hebben we natuurlijk al, want we hebben de bazooka. Die is niet voor niets bedacht.
1: Ja, we gaan heel even terug met jouw goedkeuren naar de deal, wat er nu ligt. Als je het een deal mag noemen, want het was een handdruk zonder een handtekening. Ja. Nog heel even kort de recap van wat er nu ligt aan afspraken met Amerika onder Trump.
2: Wat hebben we nou eigenlijk? Nou, dus die inderdaad, die handshake in Schotland. Toen stemde de Europese Unie ermee in, of eigenlijk von der Leyen ermee in, om de invoerheffing op de Amerikaanse industriële goederen af te schaffen. Washington heeft beloofd om de invoerheffingen op de meeste goederen te beperken tot 15%. Die 15%, dat is daar afgesproken. Met wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld inmiddels voor de staalsector geldt er nog steeds 50% aan heffingen met een quotum, dat wel. Maar het grootste belangrijke punt wat er nu eigenlijk speelt is dat de Europese Unie nog niet dit alles in praktijk heeft gebracht, doordat er wetgeving aangenomen moet worden, wat in de ogen van Trump heel langzaam staat. Geduld.
1: In onze ogen heel snel.
2: In onze ogen misschien wat snel. Ja, snel. Maar goed, dat geduld staat denk ik niet in het woordenboek van Trump. Hij is daar boos over. Hij heeft zijn onvrede daarover meerdere keren geuit. Onze handelscommissaris Sefcovic, die heeft nog proberen uit te leggen dat het zo werkt. Dat het even tijd kost. Nou, dat zonder veel resultaat. Dus dat is een beetje waar we staan.
1: Het kost zoveel tijd, omdat het heel sectoraal natuurlijk is. Handel beslaat zoveel verschillende sectoren, categorieën, dat je overal
2: jullie hebben
1: weer
2: die lijsten gezien,
1: notitie
2: toch?
1: Voor hebt.
2: Dat was hoeveel producten stonden daar wel niet op. Ja,
1: en dat was ooit uitonderhandeld. En dan lag dat op het bureau van Trump en hij veegt dat van tafel. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Maar Stefan, we hebben Ursula von der Leyen, die dus in Schotland akkoord ging met 15%. Nu niet blij is met de nieuwe eis van Trump. Hoe kijk je naar haar rol en die van de commissie?
3: Ja, ze doen wat ze kunnen, maar ze zijn wel heel, heel snel. We hebben het er al over gehad vorig jaar, toen in augustus. Trump ontving von der Leyen als een koning op zijn golfresort in Schotland. Vorig jaar, toen in augustus. Trump ontving von der Leyen als een koning op zijn golf

0: nodig uit Europa. Jullie hebben onze basis nodig. We hebben heel veel leverage om jullie echt het leven zuur te maken. Afspraak is afspraak. En anders, ja, ga lekker golfen en laat ons met rust.
1: Michal, Trump houdt zich dus niet aan zijn eigen deal. Dan zou je zeggen, Europa laat deze week veel van zich horen. Maar niets van dat alles. Het lijkt eigenlijk alsof Trump ons weer te slim of te snel is afgeweest. Door met die deal, met die deadline van 4 juli te komen. Heb jij ferme taal gezien?
2: Gehoord? Nee, ik heb geen ferme taal gezien of gehoord. Jij wel?
1: Nee. En waarom niet, denk je?
2: Ik denk dat de Europese leiders willen liever niet hun handen hier aanbrangen.
1: Wopke Hoekstra was op onze zender trouwens.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Koeders voor Wopke.
2: Klopt, ja. Maar de leiders willen niet echt hun handen hier aan branden. Je hebt gezien wat er met Merz is gebeurd. En die denken, wij wachten even op onze beurt. Dat is wat ik denk. De Europese Commissie die zegt, wij zijn er in mei uit. Want afgelopen week hadden zij samen met de onderhandelaars van het Europese Parlement overleg in Brussel. Het één na laatste overleg hebben wij gehoord van Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor de EVP. En er komt nog één overleg en dan zijn ze eruit. Dus ja, waarom zou je dan voor je beurt praten? Dus ja, de Europese, volgens von der Leyen hebben wij dus, zijn wij als Europa eruit op 19 mei.
1: Ja, want dit hebben we een vorige keer ook even kort uitgelegd. Je hebt een Europese Commissie, dus Ursula von der Leyen is in principe gemachtigd om een handdruk met Trump te doen.
2: Als zij dat wil, mag ze dat doen, ja.
1: Maar afgelopen week zagen we dan weer onderhandelingen tussen de Europese Raad, dus de lidstaten, en het Europese Parlement. En het gaat dus altijd met die drie organen die dus met elkaar hetzelfde lied moeten kunnen zingen.
0: Ja, zo werkt de Europese Unie. En dat kan je betreuren. Maar ja, het is ook de rijkdom en de kracht van 27 landen. Die proberen op een bepaalde manier toch het beste te regelen voor die 450 miljoen leden van de Europese Unie. Het is wat het is. En dat weten de Amerikanen ook donders goed. Zij hebben iets voorgesteld. Daar, op basis daarvan is de Europese Unie en de Europese Commissie aan de slag gegaan. Ja, dan moet je maar even geduld hebben. En dan kan je niet zomaar halverwege weer gaan iets zeggen van, ja, op 4th of July, bam, vuurwerk. En, fuck
1: nou, die plaat heb ik nu 4 keer gehoord. Michal, we hebben nu wel, ten opzichte van die Turnberry deal, golfresort in Schotland, hebben we wel een iets andere aanpak in Europa. Namelijk, we werken met safeguards, we werken met voorwaarden.
2: Ja.
1: Met sunset clauses, met allemaal ideeën. En die proberen we uit te werken in een document. Waarbij we dus eigenlijk zeggen tegen Trump, Oké, nu is het klaar met al die repeterende platen die Stefan Leuk imiteert. Ja. Dus als je nog één keer je tarief verhoogt, dan gaat voor ons de hele deal niet door. Kun je daar een kleine indruk van geven?
2: Nou, er zijn inderdaad wel termen. Die zal ik eventjes een beetje achterwege laten. Maar het belangrijkste hieraan is, als eigenlijk Europa zegt, als we een deal hebben gesloten, als wij eruit zijn met die wetgeving, dan willen we ook dat er ook echt een deal is en dat die zekerheid er is voor bedrijven. Dus dit zijn safeguards, voorwaarden om ervoor te zorgen dat Trump niet met het zoveelste dreigement kan komen en die deal dus weer op kan blazen. Er zijn verschillende scholen, maar in ieder geval, Europa wil dat wij dan dus iets terug kunnen doen.
1: Niet gelijk een bazooka, toch?
2: Niet gelijk een bazooka, maar een klein noodremmetje.
0: Een waterpistooltje.
2: Dit is eigenlijk heel grof gezegd wat het is. Dus we willen gewoon niet dat we weer het slachtoffer zijn van de grillen van Trump. Tenminste, dat wordt dus geprobeerd. Niet iedereen is het er helemaal mee eens in Europa, hoe dit nou precies moet gaan. Er zijn landen die wat voorzichtiger zijn, willen zijn, wat meer uit willen gaan van de voorspelbaarheid. Bijvoorbeeld Duitsland. Er zijn ook landen die wat meer Stefans koers kiezen.
1: Ja, we hebben ook even kort aan Jeroen Leenaars, vicevoorzitter van de EVP-fractie en Europarlementariër namens het CDA, om een reactie gevraagd.
3: Dus op het moment dat allebei de partijen zich aan de afspraken houden, dan gaat de wetgeving ook van kracht. Dus dan hebben we al ons huiswerk gedaan. Maar we vertrouwen ook de Verenigde Staten niet op de blauwe ogen. Dus we gaan ze pas invoeren op het moment dat we ook echt die zekerheid hebben dat ze wederkerig zijn. En ik denk dat dat niet moeilijk is, dat dat niet te veel gevraagd is. En dat we daar ook hopelijk volgende week gewoon een akkoord over kunnen hebben.
1: Ja, we gaan ervan uit dat eind mei de positie van Europa bekend is. En dan hebben we dus tot de 4th of July heeft Mr. Sefcovic, onze eurocommissaris, om eruit te komen met de Amerikanen. Nog even, wat betekent dit nu voor onze Europese wens om onafhankelijker te zijn? Want ik probeerde dat

0: al te schetsen aan het begin, Stefan. Op gebied van handel heb je A en B nou eenmaal nodig. Anders is het geen handel.
1: Nee, nou, daarom is de Europese Unie als een gek allerlei vrijhandelsakkoorden aan het sluiten met andere blokken in de wereld om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. En het is niet een heel groot deel van de buitenlandse handel van de Europese Unie. De grootste handel vindt toch plaats binnen de Europese Unie onderling tussen de lidstaten. Maar ja, die buitenlandse handel kan heel makkelijk een balans verstoren, zoals we hebben gezien met de Iran-oorlog. Een paar raketten op Teheran en we zitten in een economische crisis. Dus die onafhankelijkheid, die wens van onafhankelijkheid, die wordt wel gerealiseerd door veel meer de banden aan te halen met andere blokken in de wereld die wel te vertrouwen zijn en die niet volgende week donderdag ineens weer met iets anders komen of op hun nationale feestdag hebben bedacht dat als de Europeanen niet de vlag uithangen van dat land, dan krijgen ze op hun billen. Dus ja, de Europeanen moeten ervan uitgaan, de Amerikanen zijn niet te vertrouwen. En zolang dat niet het geval is, kunnen we denk ik geen zaken met ze doen.
0: Dankjewel Stefan, weer voor deze troostende woorden. We gaan door.
2: BNR's mega hit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor een Europees cultureel pareltje. Dat kan muziek zijn of film of cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, voor jouw mega hit verlaten we de EU even, maar we blijven wel in Europa.
3: Kenya, famous for its big cats, the supreme hunters. Cheetahs specialize in hunting at speed. Though fast, they're fragile creatures built to sprint after small prey. They don't have the strength or weight of a lion to bring down larger animals. This male is different. He doesn't hunt alone. He's learnt that there is strength in numbers.
0: Yes, sir.
1: Ja.
0: Waarom heb je deze sir meegenomen? David Attenborough.
1: Ja, iedereen herkent nu natuurlijk direct zijn stem. Hij behoeft bijna geen introductie. Maar David Attenborough wordt vandaag 100 jaar oud. Het is de 100ste verjaardag vandaag van Sir David Attenborough. De man die al sinds de jaren 50 de natuur filmt en die heel veel mensen wereldwijd laat zien hoe de wereld eraan toe is, hoe mooi die wereld is, maar ook hoe die wereld leidt aan het ingrijpen van de mens. Die man wordt dus 100 jaar vandaag. Ik vind het ongelooflijk, want ik denk iedereen hier is daar ook wel met hem opgegroeid.
0: Is hij een hit of kan hij een hit worden? Wat zoeken we uit in deze rubriek? Hoe werkt dat voor iemand die 100 is?
1: Ja, we kennen hem natuurlijk van zijn natuurdocumentaires, maar hij heeft ook heel veel invloed gehad op het maatschappelijk debat, omdat hij al zo lang filmt op heel veel plekken in de wereld. Komt, heeft hij met eigen ogen gezien wat voor schade er wordt aangericht en hoe onomkeerbaar het eigenlijk aan het worden is. Maar toch is hij nooit cynisch. Dat vind ik ook bewonderenswaardig. Ik ben wel een beetje ambivalent over hem vanwege Brexit. Hij is dus niet een enorme held wat dat betreft. Ik vind dat het minst bewonderenswaardige aan hem. Want toen Europa en de Britten een existentiële keuze maakten, koos hij eigenlijk om een beetje op de achtergrond te blijven. Hij wilde niet echt duidelijk maken of hij nou voor of tegen Brexit was. Voor iemand die klimaatverandering het grote urgente probleem van onze tijd noemt, had ik ook wel verwacht dat hij een beetje positie zou nemen over de Britten in Europa. Heeft hij niet gedaan. Ik hoop, het is natuurlijk een fantastisch monument eigenlijk, deze Attenborough, een monument voor Europa. En ik hoop dat de Attenborough voor de komende eeuw, want die hebben we echt wel nodig, dat die al geboren is, waar dan ook op de planeet. Dus happy birthday, Mr. Attenborough.
0: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL, de wekelijkse extra lange editie van onze dagelijkse podcast. Make Europe Great Again, dank jullie wel. Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met onze dagelijkse update van het laatste nieuws in Europa. Heel graag, tot dan.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het Hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een Hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoest. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
7: The ladies not for turning.
8: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
9: Are you excited about another election?
10: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
11: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. En gezien de ontwikkelingen komt deze podcast 1 dag eerder online. Lia, het waren spannende uren in aanloop naar en tijdens de kabinetsvergadering, waarbij bij mij thuis weddenschappen zijn afgesloten of Starmer wel of niet zou aftreden. Maar de kogel is door de Britse kerk. Premier Keir Starmer blijft zitten waar hij zit. Ik zei het al, die kabinetsvergadering heeft net plaatsgevonden en Starmer begon de ministerraad met de krachtige uitspraak I am staying put. Vrij vertaald, ik ga nergens heen. Zag jij die aankomen?
12: Wie won er trouwens bij jullie thuis?
11: Oh, ik. Ja, dat wilde, mijn man dacht hij gaat en ik zei nee, die blijft zitten. Dus ik heb gewonnen.
12: Nou, ik weet niet om hoeveel het ging en of je al uitbetaald bent gekregen. Maar ik zou daar ook aan plakken hoe lang nog.
11: Goed, juist.
12: Want daar gaat het om. Kijk, het was inderdaad weer reuze spannend vanochtend. Als je al die politieke psychodrama, als je daarvan houdt, dan is dat spannend. Want er was een ministerraad, kabinetsvergadering, hoe je dat ook noemen wilt, vanochtend, waarbij Keir Starmer in Downing Street dus de boel voorzat, gezeten aan een hele lange tafel, aan het hoofd zit je dan, met een stuk of 20 mensen minstens eromheen. En allemaal hadden ze of besloten dat hij moest blijven, of tegen hem gezegd: het lijkt ons beter dat je vertrekt, of in ieder geval dat je een tijdschema instelt waarin je duidelijk maakt wanneer je opstapt. En wat Keir Starmer deed is, hij negeerde het allemaal. Hij zegt, we gaan door met wat we begonnen zijn. Ik blijf zitten. Het land moet geregeerd worden. Het laatste wat we willen is het wisselen van de wacht. Dat is niet goed voor de Britse economie. Dat maakt de financiële markten onrustig. En dat was ook zo. Want nadat tientallen fractieleden uit de Labour-partij gisteravond dreigden met een motie van wantrouwen tegen Starmer, gingen de markten echt op de achterste benen staan. En vanochtend zag je al dat de Britten veel en veel meer moeten betalen in rente voor leningen en zo, dat staatsschulden alleen maar groter worden. Dus hij heeft gelijk natuurlijk. Bovendien zei Starmer de gevolgen voor de Britten zelf, voor de inflatie, de economie, we kunnen het niet aan. Ik blijf zitten, we gaan gewoon door. En wat blijkt? Niemand wilde hem uitdagen. En het gekke is, Roet, gewoonlijk, je weet hoe Downing Street eruit ziet, je kent die beroemde zwarte voordeur, en gewoonlijk lopen daar de ministers naar binnen bij die wekelijkse bijeenkomst, kabinetsbijeenkomst, en lopen ze er ook weer uit. En zeggen ze helemaal niks, want ze zijn vertrouwelijk, die bijeenkomsten. Nu, het stond vol natuurlijk, een heel leger met media, pers, camera, fotografen, live-uitzendingen op de nieuwszenders, blablabla. Bla, bla. En nu kwamen al die ministers, in ieder geval een aantal, naar buiten, en die zochten juist de camera's op. En die wilden praten, niet allemaal hoor, niet allemaal. Maar een aantal wilden juist praten en zeggen, we waren eensgezind, er was geen uitdager. Keir heeft gezegd dat hij doorgaat met zijn werk. En dat doe ik ook, zei er eentje. Ik ga nu naar Brussel, ik moet weg, anders mis ik de Eurostar. Alsof er helemaal niks gebeurd was.
13: Maar dat is best tegenstrijdig op het moment dat het waren ruim 70 Kamerleden, meerdere ministers, één is zelfs opgestapt vanochtend, en dan is er geen uitdager, niemand die dan zijn mond opentrekt.
12: Ja, dat is een staatssecretaris, een onderstaatssecretaris die opstapt inderdaad. En dat is ook zo, dat is ook merkwaardig. Maar degene die de meeste kans maakt om Keir Starmer nu uit te dagen is de minister van Volksgezondheid, Wes Streeting. Die is aan de rechterflank van die zit aan de rechterflank van de Labour-partij. En die hield zijn mond stijf dicht. Want hij heeft maanden geleden al tegen Starmer gezegd, als het wat jou betreft verkeerd gaat, moet je me niet kwalijk nemen, maar dan ben ik bereid om jou op te volgen. Maar wat er gebeurt als jij nu je mond open doet en zegt, ik ga in de aanval, ik daag je uit, dan verlies jij je baan als het mislukt. Dus je moet van hele goede huizen komen om tegen iemand als Keir Starmer, die waanzinnig koppig is en overtuigd is dat hij gewoon de beste kandidaat is en dat niemand meer geschikt is dan hij om het land te leiden, om dan te zeggen, ik neem het tegen je op. Ik bedoel, er zijn toch heel veel Kamerleden die niet het zwaar durven opnemen tegen een zittende premier. En dan zou deze uitdager, deze Wes Streeting, verloren hebben. Dan was hij ook zijn baan kwijt. Dus ze zijn niet te beroerd, Kamerleden als Streeting, om een coup te beginnen en om hun onderlinge, zal ik maar zeggen, naar voren te schuiven. Die dus gisteren inderdaad zeiden, wij hebben het vertrouwen verloren in de premier. Maar om als er verder niks gebeurt, zelf dan te zeggen, oké, ik ben die uitdager, ook al zijn er genoeg stemmen om dat te doen, want er 81 zijn er nodig en ik denk dat we inmiddels tegen de 100 zitten. Maar nogmaals, het risico is groot en daarom is er niks gebeurd. Maar daarom is het ook onhoudbaar, Roet. Want nogmaals, je zit nu met, laten we zeggen, 100 Kamerleden die geen vertrouwen hebben in de premier. Zijn er nog, pak een beet, 100 die voor Keir Starmer zijn. En dan heb je nog 200 die niks vinden of gewoon niks durven zeggen. Dus je zit met een fractie van ruim 400 Kamerleden en die is enorm verdeeld. Dus dit is niet houdbaar.
13: Ja, want dat is uiteindelijk de vraag, hè? Eerder zei hij in zijn speech direct na de uitslagen dat hij verantwoordelijkheid neemt door niet weg te lopen en zijn land niet de chaos te bezorgen zoals de conservatieven al die jaren hadden gedaan. Prachtige sneer naar de Tories trouwens. Hij had ook zijn verantwoordelijkheid juist wel kunnen nemen en op kunnen stappen.
12: Maar zo ziet hij dat niet. Hij zei trouwens niet hoe lang die blijft zitten. Hij zei niet, ik blijf tot de volgende verkiezingen zitten. Maar hij zei wel, als je me nu uitdaagt, laat maar zien hoe hard je bent. Ga je gang. Ik blijf zitten, want, nogmaals, hij gelooft echt, denk ik, dat niemand geschikter is dan hij om het land te besturen. En hij wil de chaos die een machtswisseling veroorzaakt voor zijn. Hij wil het voorkomen. Hij zei tijdens die kabinetsbijeenkomst, we hebben enorme problemen daarmee al te kampen en nog grotere die voor de deur staan. Twee oorlogen, in natuurlijk Oekraïne en de andere oorlog in Iran, die hebben allemaal een grote impact op de Britse economie. Volgens de G7 bijvoorbeeld gaat het Verenigd Koninkrijk meer lijden dan welke andere van die G7 grote economieën onder deze oorlogen. Energieprijzen gaan omhoog, daarmee stijgt de inflatie. Plus we hebben de opkomst van de reformpartij. Iedereen, kortom, is gebaat bij stabiliteit. En daarom voel ik het mijn plicht om te blijven zitten. Ja. Dat is inderdaad zijn manier van denken. Je kunt zeggen, is Keir Starmer de Joe Biden van het Verenigd Koninkrijk? Wat sommige mensen ook doen. Als je nu naar de Amerikaanse Democraten luistert, dan zeggen ze, we hadden veel eerder afgemoeten van Joe Biden. En dan hadden we Kamala Harris meer kans gegeven om zich te ontwikkelen en zo. Sommigen in de Britse Labour-partij vinden dat ook. Die kijken al over 2 jaar, als er landsverkiezingen zijn in Groot-Brittannië, en die zeggen, we hebben echt 2 jaar nodig om ons te herstellen. Dus hoe eerder Starmer weg is, hoe beter.
13: Als je het hebt, hè, want je zei het zelf, het belangrijkste is nu dat er stabiliteit komt. Dat kaart Starmer ook aan. Maar die verdeeldheid is nu zo enorm, zowel binnen als buiten die partij van Labour. Stabiliteit gaat wel heel lang duren voordat je dat terugkrijgt op het moment dat die verdeeldheid zo groot is. En het vertrouwen vanuit de bevolking heel laag.
12: Dat is het. Dat is het ook. Ik denk 2 dingen. Kijk, ik denk dat Starmer dit niet meer in eigen hand heeft. Dit is wat hem betreft een zet die hij nu doet, omdat hij denkt, laten we daar maar van uitgaan, dat het in het belang is van het land dat hij blijft zitten. Afgezien van de fractie, die dus nu in ieder geval de ministerraad weinig gezegd heeft, maar ik denk dat op de eerste plaats de fractie meer gaat zeggen, dat er steeds meer onder staatssecretarissen gaan opstappen, dan staatssecretarissen, dan ministers, en als leden van je kabinetsraad gaan vertrekken, zoals ook het geval was bij Boris Johnson bijvoorbeeld, dan heb jij geen keuze, maar dan moet je ook weg. Gaat het zover komen? Ik weet het niet. Ik denk ook, wat je niet moet onderschatten is, Victoria Starmer, mevrouw Starmer. Ik kan me niet voorstellen dat die twee daar boven de winkel in Downing Street niet echt gesprekken gehad hebben. Natuurlijk hebben ze die, waarin zij zegt, wil je dit echt? Wil je dit echt? Heb je dit nodig? Is het niet beter om, als het einde toch nabij is, de eer aan jezelf te houden en nu op te stappen in plaats van te wachten dat je weggeduwd wordt? Ik weet zeker dat ze die gesprekken hebben. En hij zal zeker naar haar luisteren.
13: Je zei het net al, hè? Er is een kans dat ik mijn weddenschap alsnog verlies. Hoe groot acht jij de kans dat wij nou ergens deze week weer even met elkaar bellen, omdat hij alsnog is opgestapt onder druk?
12: Groot, groot, groot. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Als je een kwart, en we blijven tellen, maar op nu dus, en we hebben het over dinsdag lunchtijd, als een kwart nu al van de fractieleden zegt, we willen van je af, of we willen in ieder geval dat je laat weten tot hoe lang je blijft zitten, zodat wij een opvolgingsstrijdcampagne ordentelijk kunnen laten verlopen, dan stijgt dat aantal alleen maar. En dan kom je toch op een moment waarop, ja, die zaken een eigen momentum krijgen, een eigen leven gaan leven.
13: Want stel, hè, jij was mevrouw Starmer geweest. Had jij hem geadviseerd om allang de eer aan jezelf te houden en op te stappen?
12: Wauw, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik weet het niet, want kijk, het ligt er natuurlijk aan in hoeverre je vindt wat in het belang is van je man, in dit geval, van je partner. En als Victoria Starmer zou denken dat het voor zijn psyche beter is om de laan uitgestuurd te worden dan vroegtijdig op te stappen, dan zou je kunnen adviseren, vecht terug. Als je je daarmee overeind houdt, vecht terug, vooral blijven staan. Maar als je man iemand is waarvan je denkt, nee, het is gewoon beter om nu te vertrekken, want dat doet hij niet alleen zichzelf en zijn gezin en zijn gezinsleven, maar ook zijn regeringspartij en een grote goed mee, ja, dan ligt het anders, dan moet hij nu weg.
13: Maar ik zit ook te denken, hè, wat is goed voor Starmer, maar wat is ook goed voor Labour en voor het land? Want zal een nieuwe leider het verschil maken voor Labour? Ligt het probleem aan die impopulariteit van Labour echt alleen aan Starmer?
12: Nee, absoluut niet. En dat is natuurlijk het grote probleem. De Britse economie alleen al, het is zo ingewikkeld en zo lastig allemaal. De Britse economie kan niet tegen een stootje. Die ligt al zo lang op zijn tandvlees. Je weet, ik woon hier al sinds pakweg Napoleon. En het enige verhaal is altijd het verhaal geweest van het trage maar gestage verval van het Verenigd Koninkrijk. En dat is niet veranderd, dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dat aanmodderen, dat kun je decennia lang volhouden, en op een gegeven moment dan gaat het niet meer. Er zitten nog te grote gaten in het maatschappelijke bestel. En dat heb je dus nu. Alles is zo lang verwaarloosd. Er zijn zoveel grote, lange termijn problemen. die gewoon nooit zijn opgelost en die, ja, die nu op sterven na dood zijn of aan de beademing liggen, dat geen enkele leider dat kan oplossen. En daarom zeggen ook veel mensen, ik geloof het wel, als Keir Starmer zegt, kijk, deze stoelendans is niet geloofwaardig en lost eigenlijk ook niks op. Van de andere kant, er zijn zoveel kiezers die toch snakken naar iemand die op zijn minst kan communiceren. Die op zijn minst politiek besef heeft. En dat heeft Keir Starmer niet. En die ook een beetje hoop, een beetje optimisme, in ieder geval voor de toekomst, kan laten zien. En dat kan die allemaal niet. Maar dan nog moet je een plan hebben hoe je dat gaat uitvoeren. En je moet vooral een plan hebben als uitdager van Starmer, als premier of aankomende premier, een plan hebben waar de markten niet van op hol slaan. Pas als er zo iemand bestaat en je moet het politieke en het economische tij mee hebben, en dat heb je al helemaal niet, dus je begint al met een achterstand. Maar pas als dat kan, denk ik, heeft een opvolger een kans om er een groter succes van te maken dan Starmer. Maar zeker, de problemen zijn niet oplosbaar door één persoon. Dat gaat veel meer dan een nieuwe premier en ook veel meer dan een paar jaar overheen.
13: Want wie zouden eventueel de kandidaten zijn om in zijn zeer impopulaire voetsporen te treden? Je zei al Wes Streeting.
12: Ja, kijk, het is in het belang van Wes Streeting om nu de premier uit te dagen. Want als Keir Starmer zou zeggen, ik blijf een aantal maanden zitten en onder druk stap ik dan in september op, dan is dat alleen maar goed nieuws voor Andy Burnham. Andy Burnham is de enige Labour-politicus die populair is. Volgens mij heb ik het er eerder over gehad, over hem. Burnham is de burgemeester van de regio Manchester. Hij heeft in het verleden 2 keer geprobeerd om Labour-leider te worden en dat is dus mislukt. Hij is ook minister geweest voor korte tijd. Hij komt uit de, wat ze hier noemen, soft left, dus de beschaafd linkse vleugel, zal ik maar zeggen, van de Labour-partij. Hij heeft enorme druk uitgeoefend op het bestuur van de Labour-partij om hem kandidaat te laten staan voor een zetel. Want het probleem van Burnham is, hij is geen Kamerlid. En volgens de Britse regels kun je alleen als Kamerlid de premier uitdagen. Dus er moet eerst nog een district gewonnen. Het bestuur wilde hem niet onder druk van Starmer. Het bestuur hem begin dit jaar niet aan een zetel helpen. Dus hij is nog steeds burgemeester van de regio Manchester. Stel dat dat nu anders is, en ik denk dat dat inderdaad anders is nu, dan moet er een district gevonden worden voor Andy Burnham. Die moet dat kiesdistrict winnen. En dat is nog een ding. Want zoals we weten, na de uitslagen van de afgelopen verkiezingen, de lokale verkiezingen, is er eigenlijk geen regio meer in het Verenigd Koninkrijk waarvan je kunt zeggen dat is Labour-territorium. Alles moet bevochten gaan worden. Dus dat is nog een ding. Maar het momentum ligt wel, denk ik, bij Burnham, omdat dat eigenlijk de enige persoon is die, waar de kiezers ook op vallen. Dus als je het hebt over prioriteit van Labour, onder andere het verslaan van Nigel Farage, de grote uitdager op rechts, dan kun je maar beter met die Andy Burnham in zee gaan.
13: Maar dan is er nog een naam die heel zachtjes rondzingt, Angela Rayner.
12: Ja, Angela Rayner. Maar die staat ter linkerzijde inderdaad van Starmer in de partij. Was ook lang waarnemend partijleider. Maar doet niet echt voorlopig mee, omdat haar financiën onderzocht worden door de Belastingdienst. Ze zou te weinig betaald hebben bij de verkoop van een huis. Dus daarom kan ze ook nu haar hoed niet in de ring gooien, zolang dat onderzoek loopt. Dus ik denk niet dat je van haar iets hoeft te verwachten, voorlopig in ieder geval. Maar goed, wat ook interessant is, we hebben het nu over die paar kandidaten. Wat ook vaak gebeurt bij dit soort dingen, is dat er een alternatieve kandidaat naar voren komt. Iemand die uit het niks opkomt en dan toch met de eer gaat strijken. Dat is ook heel goed mogelijk. We zijn op weg in het Verenigd Koninkrijk naar de 7e premier in iets meer dan 10 jaar. Echt, Keir Starmer is de 4e premier in 4 jaar. En weet je waarom ik ook denk dat hij niet kan aanblijven? Als op de voetbaltribunes, en trouwens ook bij de darts kampioenschappen, door honderden mensen spontaan geroepen wordt, Keir Starmer is a wanker. Ik verwijs naar Google Translate. Ik bedoel, volgens mij kun je dan niet lang aanblijven.
13: De mogelijke stoelendans binnen Labour is natuurlijk een gevolg van de zeer teleurstellende uitslag voor de partij van Starmer. Diezelfde uitslag waardoor Farage waarschijnlijk meerdere champagneflessen ontkurkte. Lia, vorige week had jij zelfs zonder glazen bol de uitslag al nauwkeurig voorspeld. En toch is het een enorme blamage gebleken voor die gevestigde orde. Labour en de Conservatives zijn echt keihard onderuit gegaan. Precies zoals jij had verwacht, of zelfs nog iets meer dan zelfs jij in jouw niet-glazen bol zag.
12: Nou, het is ietsje minder voor Labour. Ik geloof dat ik zei dat er tussen de 2/3 en 3/4 zetels Labour die zou verliezen. Dat aantal is ietsje minder, maar dan nog, het was desastreus. De conservatieven verloren ook honderden zetels. Dus je hebt helemaal gelijk, de absolute winnaar was helemaal maar één man, Nigel Farage. Wat ik ook interessant vond trouwens, is als je met Britten sprak, dan natuurlijk, ze zijn boos, ze zijn gefrustreerd, er is gigantisch veel onvrede. Ze hebben geen vertrouwen, al lang niet, in Britse politici. Ze geloven echt niet dat iemand er iets van kan bakken. Maar wat ik heel Brits vond, is dat ze zeiden, nou, we hebben iedereen geprobeerd, het is nu zijn beurt. Het is nu de beurt. Weet je, alsof iedereen een kans moet krijgen. Want zo is het nou eenmaal op zijn eerlijkst. We gaan het hele rijtje af. Zonder trouwens dat veel Britten verwachten dat er onder Farage enorm veel verandert. Daarin gaan ze trouwens bedrogen uitkomen, maar dat is een ander verhaal. Ja, dus Farage heeft het goed gedaan, heeft het echt goed gedaan. En voor hem is dit echt de springplank natuurlijk naar de landsverkiezingen over, laten we zeggen, 2-3 jaar.
13: Even over Farage gesproken, en het zal meteen nog iets meer erover, maar hij heeft het enorm goed gedaan, en ja, dat zei je al, als winnaar uit de bus gekomen. Terwijl inmiddels iedereen er wel over uit is dat Brexit een mislukking is, een van zijn geesteskindjes.
12: Ja, hij was de man achter Brexit. Exact. Hij was degene zonder de welke Brexit nooit gebeurd was. De Britten nooit waren uitgetreden. En toch is hij inderdaad de meest populaire politicus verreweg in het land. Hoe kan dat? Als je vraagt aan Britten, waarom stem je in godsnaam op Farage? Dan zeggen ze dus, hij is aan de beurt. En dan zeggen ze, of Brexit, ach, dat maakt ons niks uit. Of ze zeggen, Brexit was geen mislukking. Brexit was een succes geweest als het maar goed was uitgevoerd. Maar het is nooit goed uitgevoerd. Zoals je mensen ook hoort zeggen van allerlei andere ismen, communisme, socialisme, eigenlijk geweldig allemaal, maar ook nooit goed in de praktijk toegepast. Maar wat je dus hier hoort is dat, kijk, met goed uitvoeren van Brexit bedoelt men dat alle banden met de Europese Unie hadden moeten worden doorgesneden. Zelfs de handelsakkoorden met de Europese markt. Groot-Brittannië had Singapore aan de Theems moeten worden. Dat was de bedoeling van Brexit. En als dat gebeurd was, was het allemaal prima geweest. En het ligt niet aan Farage dat niet gebeurd is, want hij zat niet in de regering. Het was de conservatieve regering van Boris Johnson die Brexit uitvoerde. En het is dus zijn schuld dat het mislukt is, de conservatieve premier Johnson. En het heeft helemaal niets met Farage te maken, want het idee was fantastisch.
13: En wat is het voornaamste punt waarop Farage, maar ook de Green Party, die heeft het ook zo goed gedaan. Dus die twee partijen, wat zijn de punten waarop zij al die stemmers voor zich hebben weten te winnen?
12: Dezelfde reden, denk ik, waarom Labour 2 jaar geleden zo'n gigantische overwinning behaalde op de conservatieven. Men wilde af van de regeringspartij van de conservatieven, zoals men nu af wilde van de Labour-regering en met name van de persoon Keir Starmer. Mensen die campagne voerden namens de Labour-partij, die kwamen iedere keer terug met dezelfde verhalen. Op de drempel, want hier wordt nog echt, als er campagne gevoerd wordt voor verkiezingen, op de deuren geklopt en met mensen gepraat. En wat je dan hoorde was, ik heb een bloedhekel aan Keir Starmer. Keir Starmer is vreselijk. Zorg in godsnaam dat die man aftreedt. En dat was voor veel mensen de reden waarom ze op reform stemden. En natuurlijk ook immigratie. En natuurlijk ook de economie.
13: Maar simpelweg kan je zeggen, ze hebben niet zozeer voor een partij gestemd, maar tegen een partij.
12: Ja, tegen een partij.
13: Kunnen we hoe dan ook concluderen dat het tweepartijstelsel, op sterven na dood of zelfs al overleden is?
12: Ja, dat kunnen we. Dat is eigenlijk de boodschap. Dat is ook de grote boodschap van die verkiezingen. Dat de grote twee dominante partijen, Labour conservatief, ter ziele zijn. In ieder geval als grote dominante partijen. De Britten hebben nu 5 partijen die allemaal tussen de 25 en 12-15% staan. Wat mij interessant lijkt is, dat tweepartijenstelsel wordt wat het electoraat betreft dus opgeblazen, maar gaan ze ook zo ver? En is het logische gevolg dat dat hele Britse kiessysteem, dat first past the post, dat dat ook gaat worden opgeblazen. Want Reform, de Lib Dems, de Groenen hebben altijd gezegd, wij willen het kiesstelsel veranderen. Want het is in hun belang dat ze, net zoals wij, een evenredig kiessysteem gaan handhaven. Natuurlijk is dat altijd tegengehouden en daarom is het nooit gebeurd door de grote partijen, omdat die er belang bij hadden dat dat huidige systeem gehandhaafd wordt. Nou is het ook voor het eerst in het belang van Labour en de Conservatieven om hun Britse eigenaardige kiesstelsel weg te gooien en een vorm van evenredige kiesstelsel te accepteren. Gaat dat dus ook gebeuren? Ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet. Het zou wel eerlijker zijn. Zeker ook voor alle partijen.
13: Lia, dankjewel voor nu. Mocht Starmer alsnog besluiten zijn bureau leeg te vegen, of mocht mevrouw Starmer daar een vinger in de pap bij hebben, dan spreken wij elkaar eerder nog. En anders, tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan hun kind moeten geven. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
3: Naam van jullie bedrijf?
4: Happy Bed.
3: Mijn gouden tip voor iedereen die met een fysiek product de markt wil bestormen.
4: Niet te lang nadenken, maar gewoon doen.
3: Hier heb ik momenteel zakelijk gezien de meeste kopzorgen om.
4: Voorraadbeheer.
3: Wat ik leer van mijn concurrenten.
4: Ik wil samenwerken met Beter Bed. Leer je ook weer anders kijken naar retail vooral. En dat is voor ons wel een nieuw speelveld. Hoe die retail, hoe die kijken. Want wij zijn natuurlijk vooral B2C of online focused. Dus dat denk ik.
3: En beste Willem, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
4: Het probleem van je bed opmaken. Dus nooit meer je bed opmaken. Slogan die bij ons veel in marketingkreten wordt benoemd. Ja, dat wel.
3: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Willem van den Eertweg van Happy Bed. Van harte welkom, Willem.
4: Dankjewel.
3: Patrick, ook veel gedoe vaak met bedden opmaken? Ja. Of laat je dat aan Kelly over?
5: Nee, dat moet ik doen.
3: Echt waar?
5: Ja, alleen je hebt daar zo'n trucje voor. Weet je, dus dan duik je zelf in die hoes. Dus dan zie je zo voor je. En dan ga je met je handen omhoog. En dan pak je die puntjes. Maar dan heb je me alvorens wel binnenstebuiten gedaan. En dan ga je op zoek naar die dekbedpunten. Die pak je dan. En dan trek je het eroverheen. En ben je in één klap klaar.
3: Zijn hier beelden van?
5: Die gaan we wel even maken.
3: Die gaan we even maken. Ik zal je vrouw even een appje sturen. Want een dekbed zonder hoes. Dus eigenlijk feitelijk nooit meer je bed hoeven opmaken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
4: Je gooit eigenlijk het hele dekbed in de was. En zo heb je een dekbed en een hoes in één. Dus de hoes zit eigenlijk aan het dekbed vast. Hoe je normaal die hoes dus los hebt. Is nu alles in één. Alles in één dekbed.
3: En dat bedrijf is 6 jaar geleden opgericht. Jullie verkopen er inmiddels hoeveel per maand?
4: Ligt een beetje aan de maan, maar ongeveer 60.000 per maand op dit moment.
3: Nou, dat zijn best
5: een arena vol
3: verkoopgetallen. Ja, en een hele arena vol inderdaad. Hey, en dan de tegenargumenten die jij ongetwijfeld vaak ook voor je voeten geworpen krijgt. Op verjaardagen bijvoorbeeld. Het is vies, niet hygiënisch. En hoe kan hij in de was? Past hij wel in mijn wasmachine?
4: Ja, dat is voornaamste eigenlijk. Dus inderdaad, het is een stukje de consument eigenlijk anders laten kijken naar dingen. Hoe past die in de was? Net al even over van het is natuurlijk een wasmachines zijn steeds groter aan het worden eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk verschillende mogelijkheden om te wassen. 2 eenpersoonsdekbedden wordt bij ons heel veel verkocht.
3: Maar een king-size bed, kan dat al?
4: Ja, in een 10 kilo, dan moet je wel echt een grote wasmachine hebben. En dat ligt ook aan het merk wasmachine weer. Dus 9 à 10 kilo wasvoorschriften. En wij bieden 30 dagen proefslapen aan, omdat iedereen het gewoon zelf kan testen. En ook als je het gewassen hebt of geprobeerd te wassen, dan mag je het ook gewoon terugsturen.
5: Dus ben je ook zeker dat niemand meer teruggaat als ze één keer het gewend zijn gebruiken?
4: Nee.
3: 25 jaar ben jij, bedrijfskunde gestudeerd. Daar ligt ook de oorsprong van deze onderneming, toch?
4: Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn bedrijfskundestudie met mijn middelbare schoolvriend die ik van vroeger kende, zijn we eigenlijk iets begonnen wat schaalbaar moest zijn. We wilden eigenlijk iets online, was heel erg hip natuurlijk. Maar we hebben eigenlijk een relatief saai product. We hebben geen gadget zoals de meeste jonge mensen of een hippe app. Of dat werd heel veel benoemd in die bedrijfskundelessen en ondernemerslessen die bij ons genoemd werden. Het moest heel hip zijn en wij waren dat eigenlijk niet. Maar we hebben er toch iets leuks van gemaakt.
3: Samen met jouw medeoprichters, jullie waren al aan het handelen in allerlei producten.
4: Klopt, ja. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen in de coronatijd met de faillissementen opkopen. Heel veel zaakjes stopten ermee. Mensen zeiden, ja, ik heb hier geen zin meer in. Dan doe ik het ook maar op. Dus wel heel veel restpartijen kwamen eigenlijk op de markt.
5: Hoe financier je dat?
4: Wij zijn begonnen met een studiefinanciering vooraan.
3: Ik gebruik mijn studiefinanciering voor een faillissementsverkoop. Ja, vind ik mooi.
4: Ja. En wij wonen nog thuis. Dat is ook wel een heel groot voordeel van jong beginnen. Ik had heel lieve ouders nog steeds. Die altijd wel een boterham met kaas maakten voor mij. Als het even tegen zat, zeg maar.
3: Wat was je eerste koop? Je eerste aankoop?
4: Een restpartij lampen. Die bij de Praxis vandaan kwamen. Tuinlampen. En hele leuke handel. Maar breekt wel. Er wordt over de schutting gegooid door de pakketbezorger. Dat soort filmpjes kregen wij. En allerlei klachten met technologie. Dat heb je allemaal bij textiel en dekbedden niet. Dus dat is
3: nee, dan kun je. Dat dekbed kan gewoon over de schutting. Geen probleem. Maar gaandeweg dachten jullie, leuk, al deze faillissementhandeltjes, maar we willen een merk gaan bouwen.
4: Ja, ik vind handel nog steeds heel leuk. Ik vind nog steeds de handelaar. Maar mijn compagnon is iets meer van, moet wel blijven natuurlijk al de andere kant het merk bouwen. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van, die textiel was een heel leuke markt. Dat wisten we uit die faillissementverkoop.
5: Dat liep harder.
4: Ja, dus inderdaad, zoals je zegt, je hebt geen gedoe met maten vaak. Dus als kleding krijg je heel veel retour. Maten zijn vrij standaard. Mensen weten ongeveer wat ze kopen. Retouren waren enigszins te doen. Zoals ik zeg, het breekt niet. Als een pallet van 4 hoog naar beneden valt in een magazijn, heb je ook geen kosten.
3: Dus dat bedrijfje wat jullie tijdens jullie studie bestierden, dat was het perfecte experimentenproeflab.
4: Ja, dat is ook heel veel proberen. En ook een kans om heel veel te kunnen proberen. Want als je zelf gaat sourcen en je gaat in China iets inkopen, nou, dan ben je echt heel erg gefocust. Oké, die container komt deze kant op. En dan moet dat ook echt werken. Terwijl wij hadden restpartijen, die werden heel goedkoop ingekocht. Andere mensen hadden erover nagedacht. Ze konden heel snel heel veel productcategorieën testen. En dat is eigenlijk wel, als je terugkijkt, een heel fijn gegeven geweest.
3: En dan beslis je dus om een dekbed te gaan verkopen zonder hoes. Maar dat bestond nog helemaal niet in Nederland.
4: Nee, wij zijn eigenlijk dus de textielbeurzen afgegaan. Naar allerlei leveranciers bezocht. En toen zagen we eigenlijk dat dit in Amerika wel echt een trend. In Amerika werd het al heel lang gedaan. Eigenlijk de comforter, dat is een beetje een soortgelijk iets.
5: Ze zijn natuurlijk gemiddeld heel erg lui.
4: Ja.
5: Die gaan natuurlijk niet een heel bed opmaken en hoeslakens.
3: Vinden ze gedoe.
5: Ja.
3: En dat, laten we eerlijk zijn, dat is ook gedoe.
5: En die hebben mega wasmachines thuis staan.
3: Ja, ook dat. En jullie dachten, dat is interessant. In Amerika een hit. Laten we eens kijken of we dat in Nederland kunnen uitrollen.
4: Ja, wij hebben eigenlijk het product. De vulling moet altijd wel synthetisch zijn, dat het snel droogt. Maar met de buitenkant van de hoezen, net zoals bij overtrek, heb je ook een allerlei soorten prinsmaten. Je kent het wel. En dat doen wij dus ook met het dekbed. Dus heel veel verschillende soorten.
3: Ja, het is niet super high-tech, hè?
4: Nee, het is niet heel exciting. Nee. Iedereen had bij mij op de opleiding had iedereen een app en neemt de volgende Uber en dat soort dingen. En dat hadden wij vaak een beetje aangekeken. Ja, het is niet heel
5: in die handelaar gasten.
4: Ja, ja. Ja.
5: Maar jullie waren geld aan het verdienen toch al heel snel.
4: Klopt.
3: Ja. En vervolgens dus een eigen merk gaan bouwen. Je zou ook kunnen zeggen, in Amerika zijn al diverse merken actief. Waarom niet gewoon als importeur aan de slag gaan?
4: Ja, wij zagen toch dat, ook omdat we andere merken verkochten al, ook vanuit die partijhandel, dat je toch bijvoorbeeld op een bol.com, op een Amazon, heel erg aan het bieden bent tegen wie de laagste marge pakt. Dus je hebt gewoon op die marketplaces waar wij ook veel begonnen zijn, zag je echt 8 aanbieders bij een bepaald merk. Dus dat je echt, als je zelf produceert en je hebt zelf je eigen merk, ben je echt full in controle van je retailprijs. En dat is in e-commerce denk ik wel heel belangrijk.
3: Anders wordt het een soort race to the bottom.
4: Ja, zeker. Ja.
5: Heb je dan nu uiteindelijk een partij met wie je inkoopt en dat continu blijft doen? Of heb je sourcing vanuit meerdere partijen?
4: We hebben veel verschillende. We hadden fabrieken in Oost-Europa waar we veel mee samenwerkten. In Turkije en nu heel veel China. Het is wel fijn om 1 vaste partner te hebben die, waar je gewoon weet van de kwaliteit is standaard. Dit is wat wij willen. Dit zijn de verwachtingen die de consument heeft van ons product. Want je ziet in textiel dat er nogal gesjoemeld wordt met diktes, met grammages, met bepaalde. Dan kan iemand wel goedkoper zijn, maar dan is het gewoon niet dezelfde kwaliteit en niet consistent dezelfde kwaliteit. Dus je moet wel echt een relatie opbouwen met de leverancier die dat ook gegarandeerd die kwaliteit levert.
5: Dat ik merkte ook in het onderzoekje daarna dat er het is moeilijker te beschermen qua intellectueel eigendom of met patenten of iets.
3: Ja, gewoon niet, denk ik.
5: Nee.
4: Nee, daarom moet je een heel sterk merk bouwen waar we nu met heel veel reclame, tv-reclame, out of home, met bepaalde, ook de traditionele media gebruiken we veel, radioreclame.
3: Ik heb jullie nog niet op BNR gehoord.
4: Ja, bij deze.
3: Ja, ja, je komt gewoon meteen hier in de studio. Ja, goed. Maar toch nog even over die wasmachine. Patrick zei het zojuist al. In Amerika hebben mensen vaak grotere wasmachines dan in Nederland. En stel, je slaapt op een dubbel bed. Één dekbed, 220 bij 2 meter, om maar zo'n voorbeeld te geven. Past een happy bed, dekbed dan in de wasmachine?
4: Ja, wij hebben daar wasvoorschriften voor. En het vervelende daaraan is eigenlijk een beetje dat de wasmachinefabrikanten die gebruiken kilo's. En dat gaat om een wasmachine sterkte en ook een beetje groottes aan te duiden. Maar dat is voornamelijk hoe sterk de motor is. Dus wij krijgen heel veel discussies online van verschillende mensen. Ja, bij mij past die in mijn 8 kilo wasmachine. Ja, bij mij niet. Ja, dat is dus heel merk ook afhankelijk. Want bepaalde merken gebruiken voor een 8 kilo wasmachine een andere soorten trommel. Dat is wel een uitdaging voor ons. Omdat wel, we hebben zelfs gedacht van ja, moeten we niet zelf een wasmachine gaan ontwikkelen. Maar goed, dat, misschien een beetje ver.
3: Wordt het ineens wel high-tech.
4: Maar als je een 10 kilo wasmachine hebt bijvoorbeeld, dan past eigenlijk bij vrijwel ieder dekbed.
3: En hoeveel kilo wasmachine heeft het gemiddelde huishouden?
4: 8 of 9. Wat standaard nu verkocht wordt, is minimaal eigenlijk 8. Maar als je een oude wasmachine hebt, dan heb je ook nog wel eens 5 of 6 kilo. En dan moet je echt wel een 1,40 dekbed, past daar wel in.
3: Dus de meeste dekbedden die jullie verkopen zijn 1-persoons?
4: Ja.
3: Dan vind je zo'n product uit. Dan gaat de machine uiteindelijk lopen. Jullie verkopen er nu zo'n 60.000 per maand. Het merendeel daarvan overigens in Duitsland. Dan verandert ook je bedrijf. Van ja, jullie waren met z'n tweeën, misschien een paar medewerkers. En vervolgens ga je groeien. En inmiddels zo'n man of 15 in dienst. Hoe heb jij jouw eigen rol zien veranderen de afgelopen jaren?
4: Dat is ook wel. Zelf continu flexibel blijven en continu jezelf ook blijven ontwikkelen is ook wel denk ik de uitdaging en wat onze groei ook belemmerd heeft uiteindelijk. Delegeren, de klassieke crisissen die zijn bij ons wel echt, kun je wel inkleuren van het bijvoorbeeld Kreiner model.
3: Ja, dat is het model wat zegt, je zit in de pioniersfase, de delegeerfase, et cetera. Voor mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, luister de aflevering met Kees de Jong nog even terug van afgelopen week. Maar dat herken jij heel erg.
4: Ja, zeker. Daar kun je ons echt wel in kleuren. En daar moet je ook zelf je bewust van zijn. Oké, we zitten nu gewoon in deze crisis. En dat is bij ons wel echt heel, heel tekenend.
3: Maar maak dat eens concreet. Hoe ziet zo'n crisis er dan uit?
4: Bij ons bijvoorbeeld de meest recent is ook wel echt delegeren. Dus met personeel zaten we altijd te balanceren een beetje op. Zeker met AI nu. We willen relatief weinig mensen hebben. We willen het echt lean doen met weinig mensen. Maar wij zijn wel een beetje doorgeslagen in het met heel weinig mensen doen. Wij leveren Beter Bed, bijvoorbeeld 100 winkels. Nou ja, ik zit in meetings daar met 1-8 te spelen, zeg maar, omdat ik dat alleen regel. Wij doen in Luxemburg doen we een loyalty project. Sparenacties doen we daar. Dus ook weer hele grote bedrijven waar we tegenover zitten. Dus wij zijn vaak een beetje de new kid die met twee mensen een heel grote corporate...
3: Dan kom je ergens binnen en dan denken zij dat jij het afdelingshoofd bent van een of andere grote afdeling met 20, 30 mensen.
4: Ja, ze vragen dan, oh, en naar wie moet de factuur? En naar wie moet dit? En dan,
3: ja, doe maar naar mij.
4: Ja, alles naar mij. Zeg. Ja, dat, maar op een gegeven moment moet je daar wel echt delegeren. En ook uit
5: maar ik snap het wel, want uiteindelijk wil je wel goede marges maken. Dus dan ben je in het begin ook bezig om die marge te maken. En zeg maar goede
3: lean and mean.
5: Cashflow, lean and mean. En op een gegeven moment is die brug van tussen de 10 en naar 25 man ook het allermoeilijkst. Want dan moet je al een beetje gaan voorsorteren op groei. En nu met AI heb je natuurlijk ook weer een stap die je zelf kunt maken. Dus ik kan me voorstellen dat het dan extra moeilijk is om te kijken... ga je nu uitbreiding doen om mensen erbij te halen, ja of nee?
3: En jij noemde net al cashflow. Daar gaan we het zo meteen met je over hebben. We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van HappyBet. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
6: Vandaag gaan we het hebben over het businessmodel van digitale assets maken met de snelheid van het licht. Ja, de tool heet Hicksfield AI en die bestond ook al een tijdje en die was heel erg goed in het maken van digitale assets. Dus productfotografie, sociale media, afbeeldingen, headshots. Het probleem was alleen dat bij al deze tools moest je iedere keer iemand hebben die naar die website toe ging, een of andere ingewikkeld prompt ging invoeren, moest wachten totdat die systemen gerenderd waren om een afbeeldingetje te hebben of een video, om die vervolgens weer in een social media systeem te gaan plaatsen. Heel veel stappen die nodig waren, handmatige stappen, die ze nu zelf hebben geautomatiseerd. Ze hebben namelijk de zogeheten CLI-functie in het leven geroepen, de Command Line Interface Integratie. En daarmee kan je, dus die mogelijkheden dat je dus heel snel digitale assets maakt, koppelen aan je AI-systeem naar keuze. Dus het kan heel makkelijk koppelen met Claude en met OpenAI, met OpenClaw voor de liefhebber. En dan kan je gewoon tegen jouw AI-systeem zeggen van, nou, weet je, ik heb hier een mapje met allemaal met een paar fotootjes van een product dat we verkopen. Hè. Dus dat kan zijn een trui of een pen of wat je dan ook wil verkopen. En je kan zeggen, maak dan maar eens even op basis van al deze afbeeldingen voor alle komende feestdagen video's waarin een social media influencer ons product aan het aanprijzen is met een actueel haakje. En vervolgens gaat hij dat voor jou uitrenderen. Die gaat vervolgens voor jou in die tool alle knoppen bedienen. En vervolgens hoef je niet eens meer te gaan kijken naar hoe werkt dat systeem ook alweer, waar moet ik op klikken, waar moet ik dat prompt ook weer invoeren. Nee, dat doe je allemaal gewoon uit je chatbot naar keuze. Je geeft het toegang tot een mapje. Die haalt de referentieafbeeldingen haalt die eruit. En vervolgens wordt het hele digitale proces op de achtergrond voor jou ontwikkeld.
3: Remy Gieling was dat. Wij praten verder met Willem van den Eertweg van HappyBet over het opschalen van een innovatief slaapconcept en de harde lessen van het ondernemerschap. Nou, we hoorden zojuist al een aantal voorbeelden. Tegenslagen hebben jullie ook gekend, onder meer in de vorm van productiefouten.
4: Zeker.
3: Hoe was dat? Hoe ging dat?
4: Zoals gezegd, kijk, bepaalde leveranciers die dan toch andere kwaliteiten leveren. En zeker als je het gaat wassen, dan dat er naden bijvoorbeeld losgaan. Of het blijft gewoon textiel, blijft bewerkelijk product.
3: Wanneer kom je daarachter? Is dat als de klanten gaan klagen? Of heb je dat al zodra het spul uit het schip komt?
4: Nee, ja, je hebt echt met onze volumes, wij komen daar heel snel achter. Met de klanten-retour-ratio's die omhoog gaan, daaraan.
3: Supply chain, heb jij mee te maken? Een product dat in China wordt gefabriceerd, dan met de boot deze kant op komt, dan moet je dus al gaan betalen. Alleen jouw klant, die betaalt jouw factuur weer een heel stuk later. Ja. En dat is een cashflow-uitdaging.
4: Ja, het is een continu een soort prognose neerleggen van oké, wat denken we? Ja, je hebt toch, Azië is toch ongeveer 5 maanden hier vandaan, om het zo maar even te zeggen.
3: Ja, en je hebt geen studiefinanciering meer om dat te bekostigen?
4: Nee. En in het begin ook, kijk, e-commerce bedrijven hebben weinig om er tegenover te zetten. Dus bijvoorbeeld als je een productiebedrijf bent, dan kun je ze zeggen oké, je hebt een machine, je hebt een pand, je hebt dingen. Maar wij hebben relatief buiten onze voorraad, waar banken niet echt tegenover graag willen financieren, vaak niet.
5: Je zijn geen zekerheden?
4: Nee, het zijn geen zekerheden, nee.
5: Nee. En toen je met het product begon... Hè,
3: mag ik nog één ding vragen over die cashflow planning? Want je zegt, we moeten daar slim mee omgaan. Maar heb je dan op enig moment ook een soort financiering moeten ophalen? Want ik kan me voorstellen dat dit gaat echt om tienduizenden, misschien wel honderdduizenden euro's.
4: Ja, wij zijn daar uit vorige week naar eigenlijk... traditionele banken wilden ons in het begin echt niet helpen. Dus ING, Rabobank, dat soort partijen, daar zijn we allemaal geweest. Die zeiden echt van ja, kreeg je heel weinig financiering voor de omzetten die wij toen deden. Omdat die kijken echt historisch naar jaarcijfers, willen heel veel zekerheden hebben, willen. Dus wij zijn in de UK naar echt e-commerce bedrijven die e-commerce partijen financierden. Een beetje Amerikaans-achtige partij. Die daar wel in geloofde dat tegen hele hoge rentes. Maar ja, met betaaltermijnen en die rentes. En die uitstel van die betaling kregen wij het wel. Dat was wel onze motor van hard groeien, zeg maar.
5: En als je kijkt naar je product, dan is het wel een bijzonder product. Want je hebt eigenlijk in de traditionele situatie een dekbed en een overtrek. En nu heb je die allebei. En ik zat eens te kijken naar wat cijfers. Er zijn niet heel veel cijfers over bekend. Maar er zijn wel in deze sector gaat het over een hoge verzadiging. Dus er hebben mensen gemiddeld 10 tot 15 stuks beddengoed, waaronder overtrekken per persoon. Een groeiende markt. Maar dan zeggen ze dat de dekbedden die stegen met 23%. Terwijl de verkoop van bedtextiel, zoals overtrekken in diezelfde periode, maar 1% steeg. Dus dat maakt het wel interessant als jij dan positioneert. Dan heb je dekbedden die relatief kostbaar zijn en de overtrekken relatief niet. Ben je daar dan intussen gaan zitten en hoe heb je die positionering dan bepaald?
4: Ja, wij zeiden altijd wij wel een beetje de HEMA zijn. Een beetje dat, gewoon, je weet, bij de HEMA heeft iedereen wel een idee bij. Oké, ik krijg een kwaliteit, betaal niet te veel, maar ik betaal ook niet de Action en dat soort partijen zitten daar echt onder. HEMA is overigens ook heel sterk in beddengoed. Dus je moet wel echt je kunt in je kwaliteiten ook heel erg kiezen. Dus het is heel moeilijk online om een klant een kwaliteit te laten bot voelen of ervaren. En dat die online consument, die is ook wel. Ja, het is echt een andere consument. Werken we nu bij Beter Bed bijvoorbeeld ook. Van die Beter Bed klant die daar komt, ja, die kijkt gewoon echt niet op 10 euro verschil, zeg maar. En die online consument kan heel makkelijk vergelijken, heel makkelijk. Dus je moet een bepaalde kwaliteitsstandaard hanteren en de balans vinden tussen prijs en kwaliteit en wat die consument bereid is om te betalen.
5: Want als jij het advies had gekregen om bijvoorbeeld met je prijs veel hoger te gaan zitten, want stel dat je het af zou zetten tegen een aanschaf van een nieuw dekbed, dan zeg jij door die online aankopers is dat niet een haalbare kaart.
4: Nee, ja, je ziet toch waar de vraag van de consument, de grootste vraag van de consument, daar zijn wij op ingesprongen. Dus wij hebben wel gewoon gekeken, oké, wat wil de consument bereid om te betalen? En zo kun je ook terugwerken naar, oké, wat kun je dan produceren voor dat geld? En welke kwaliteitsstandaarden kun je dan hanteren om die vraag in te vullen, zeg maar.
5: En als je nu terugkijkt, hè, hoeveel verschillende fabrikanten en producten heb je in je hand gehad voor ditzelfde Happy Bed product, als je het zo zou moeten zeggen?
4: Ja, heel veel. Ja, we hebben echt, ik denk wel 10 verschillende fabrikanten mee samengewerkt. We hebben, nou, een leuk verhaal. In Turkije bijvoorbeeld hebben we een fabrikant gehad. En wij kwamen daaraan en die waren allemaal binnen aan het roken. Nou, ik dacht, niet heel verstandig.
7: Verder goed.
4: Ja, en 2 weken later zegt hij, we krijgen een appje. Boss, we have a problem. Heel de fabriek was afgefikt.
5: Nee!
4: Dus je hebt ook wel risico's. Gelukkig had ik nog niet betaald. Maar dat is ook wel een bestaansrisico om bij één leverancier bijvoorbeeld te leggen. Is mij ook wel heel helder geworden. Oké, stel, daar gebeurt iets. Dan moet je ook wel, je moet wel meerdere fabrikanten hebben, want anders dan ben je wel echt te afhankelijk.
5: Ja,
7: ja, en inmiddels ook meerdere landen moet je hebben, want Nederland is al een poosje te klein voor jullie geworden. De meeste omzetgroei komt uit Duitsland.
4: Ja, klopt. Ja, we zijn relatief snel naar Duitsland gegaan. We hadden eerst 2 domeinen, nu hebben we 1.com domein /Duitsland. Dus we hebben echt ook heel lean, ook om heel lean te blijven, dus dat we 1 website hebben.
7: Ja, maar het is niet happybed.com, hè?
4: Nee, dat is belangrijk.
7: Ja, vertel maar even.
4: Ik zit al te zoeken op Translate. Ja. Happybed.com is een Amerikaanse partij die
7: verkoopt net iets andere spulletjes voor in de slaapkamer.
4: Net iets happy, ook heel happy in bed. Ja. Hebben al verschillende
5: alleen nooit meer.
4: Verschillende aanbiedingen naar gedaan. En ook, ik krijg ook wel eens ooit zo de vraag, Happybed? Die hebben het dan opgezocht en die kijken naar mij van, overkopen jullie dat? Nou ja, dat is
7: net wat anders.
4: Ja.
7: Willem van den Eertweg van Happy Bed. Willem, dankjewel voor nu, maar blijf er zeker nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een volkomen nieuw businessmodel. Tot dan.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen. Oh.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het hantavirus hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. En de voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app
5: heb je ook altijd en overal breaking news.
6: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Lobbypanel. Delen van de Europese AI-verordening zijn uitgesteld, afgezwakt, met volgens critici de techlobby als grote winnaar. En vakbonden FNV, CNV en VCP dreigen.